0: Met een deel van de aandeelhouders, maar weet wel 25 miljoen euro op te halen in een investeringsronde. En ja, het is vandaag misschien iets minder warm, maar er is wel sprake van een watertekort. Dus daar gaan we het ook over hebben vandaag in het bedrijvenpanel. Doen we met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel en hij is van AH, Bureau voor Live Communicatie. Welkom allebei.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Goedemorgen. Ja, online supermarkt Crisp heeft 25 miljoen euro opgehaald bij aandeelhouders. Maakt het bedrijf dat lokale en biologische producten levert dinsdag bekend. Maar ondertussen ligt Crisp in de clinch met een ander deel van de investeerders. Via de rechter eist de groep van vier beleggers namelijk een lening van in totaal 5 miljoen euro terug. En volgens hen is Crisp niet eerlijk geweest over de financiële situatie. Doen jullie wel eens online boodschappen?
2: Zeker, en ook bij Crisp. Ik ben best wel een fan eigenlijk van Crisp. Ik zie het niet als een online supermarkt. Ik zie het meer als een online traiteur. Dus,
0: traiteur?
2: Ja, ze hebben zulke mooie, lekkere, goede producten. Het is echt heerlijk. En de prijzen vind ik eigenlijk ook heel redelijk. Het staat echt heel goed in verhouding tot wat je krijgt.
0: Nou, maar het is wel veel duurder dan de normale supermarkt.
2: Precies. En dat is ook de reden waarom ik echt incidenteel een keer bestel. Maar dan is het wel echt meteen een verwenpakket. Dus ik word altijd vrolijk als ze langskomen.
1: Volgens mij zit hun winst vooral in die abonnementen. Hè? Van die mensen die continu blijven bestellen.
2: Ja, ze hebben ook maaltijdboxen. Die heb ik ook een tijd gehad. Die waren ook echt fantastisch. Alleen mijn kinderen die hebben een wat andere smaak dan mijn vrouw en ik. En die waren wat minder enthousiast daarover.
0: Ja, maar Lies, doe jij wel eens online boodschappen?
1: Ja, absoluut. Bijna alles.
0: Bijna alles?
1: Ja.
0: Oh, je komt bijna niet binnen een normale supermarkt?
1: Nee, niet heel vaak meer, nee.
0: Oké, lekker makkelijk. Gewoon lekker thuis bezorgen.
1: Lekker thuis en dan in het weekend nog even naar de ambachtelijke winkels in het dorp.
0: Ja.
1: Nee, maar ik vind wat ik aan Crisp echt mooi vind is, zij waren een van de eerste die echt die hele tussenhandel eruit gooiden. Zij zijn in 2018 begonnen, volgens mij. En echt in dat lokale stuk gingen zitten, lekker vers. Al die smaak, seizoensproducten, dus dat vind ik heel mooi.
0: Allemaal lokaal, biologisch?
1: Absoluut, dus ik vind hun uitgangspunten onderschrijf ik totaal. En ik vind wat er nu gebeurt, waar we het nu eigenlijk over hebben, die rechtszaak wel heel bijzonder.
0: Ja, die rechtszaak inderdaad. Nou, ze liggen overal met een aantal aandeelhouders in. Die eisen 5 miljoen terug, wat ze er eerder in hebben gestopt. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, wat bijzonder is dat de 25 miljoen die ze net opgehaald uit diezelfde groep afkomstig is. Dus dan is er geloof. En ze zijn natuurlijk vanuit start-up al lang in die scale-up fase, denk ik, op dit moment. En dan, de broers Malenstein hebben onder andere mee geïnvesteerd.
0: Mm-hmm.
1: En dan vind ik het wel bijzonder. Dat zijn jongens die hebben echt hun sporen verdiend. Die weten echt waar het over gaat. Dan een substantieel bedrag investeer je. En hoe kan het dan dat je niet op de hoogte bent van verwachtingen, economische groei in die fase?
0: Nou ja, zij zeggen dus eigenlijk van nadat wij die lening hebben gegeven, een dag daarna kwamen ze met de mededeling dat er liquiditeitsproblemen waren.
1: Maar je kijkt toch naar cijfers voordat je investeert?
2: Nou, kijk, het verschil tussen die 25 miljoen die nu is opgehaald en die rechtszaak die speelt, is dat die lening van 5 miljoen, waar dus die vier leninggevers, die investeerders nu strijd over voeren, dat is al een tijd geleden gebeurd. Dus dat was eind 2024. Toen stond Crisp er minder goed voor. En daar zijn ze niet heel open over geweest, volgens dus die vier leningverstrekkers.
0: Ja, toen maakten ze inderdaad een flink verlies. Maar de laatste cijfers zijn ook nog maar van 2024.
1: Ja, 2025 is niet bekend.
0: Is nog niet bekend. Nee.
1: En hoe waren die cijfers daarvoor dan, Erik? Want je baseert je dan toch op de track record sinds 2018, wat er ligt.
2: Exact. Dus het vertrouwen was gewoon goed. Ze waren al aan boord als investeerders. En ze hadden gewoon een heel goed gevoel bij het vervolg. Want in 2024 was er nog wel verlies. Maar dat verlies was al gewoon twee keer zo klein als het jaar ervoor. En Crisp zegt ook steeds, wij zijn nog steeds een start-up. Dus we moeten gewoon echt heel hard investeren om marktaandeel te verwerven, kwaliteit verder te verhogen, zorgen dat we veel meer klanten kunnen gaan bedienen. En maar het interessante is dus, die 25 miljoen die nu is opgehaald laat wel zien dat er opnieuw vertrouwen is.
0: Nou, laat ik nog even die cijfers van 2024. Toen behaalde Crisp een omzet van 82,9 miljoen en een operationeel verlies van 23 miljoen euro inderdaad.
2: Ja, en het jaar daarvoor was dat dus een operationeel verlies van 46 miljoen euro.
0: Ja, dus daar haalden we al een beetje in. Maar tijdens de zitting zei Tom Peters, de CEO van Crisp, dat de investeerders te weinig vragen hadden gesteld.
1: Ja, dat was wel een saillante opmerking.
0: Inderdaad wisten we dat Crisp een kapitaalintensieve start-up is. Ja, bij wie ligt dan de fout?
1: Ik denk dat er iets gebeurd is. Er moet iets gebeurd hebben. Ook het feit dat ze niet willen schikken met elkaar. Daar is iets gebeurd waardoor de investeerders zich zo echt onwijs slecht behandeld voelen. Ja, wat doe je dan? Ik denk, uitspraak van de rechter volgen, afhandelen en door.
2: Ja, volgens mij zijn er eigenlijk maar twee opties. Of ze wisten het echt niet, hoe ze er precies voor stonden. Dus 6 weken later werd duidelijk dat ze liquiditeitsproblemen hadden. Of ze hadden het geld zo hard nodig op dat moment dat ze dachten, nou, laten we er niet over beginnen. Want
3: als ze het niet
2: we
3: vragen,
2: moeten door. Als ze het niet vragen,
1: snel,
2: kunnen we door.
1: Snel,
2: maar het is heel dom natuurlijk, hè? Ja. Dat is heel kortzichtig.
0: Ja, want hoe open moet je zijn als start-up, hè, naar je financiers? Ik bedoel, moet je echt alles op tafel leggen?
1: Als je serieus 5 miljoen binnenhaalt, zul je open moeten zijn. Neem
0: nou ja, het lijkt me voor investeerders ook wel handig natuurlijk om te weten waar je geld in stopt, toch?
2: Tuurlijk. En ook dus voor die andere investeerders is het belangrijk dat het vertrouwen er is. Maar gelukkig merk je aan die ronde die nu is opgehaald, 25 miljoen, dat vertrouwen dus hartstikke goed zit.
1: Wat ook bijzonder is, want Picnic komt natuurlijk als een dollar daarnaast ook op.
2: Ja, maar ik vind dat echt een ander soort leverancier.
0: Ik lijkt een beetje op een normale supermarkt.
2: Meer, ja. Die zijn toch wat scherper aan de prijs. Minder rechtstreeks in het promoten van heel specifieke, mooie, speciaal zaken. Zoals Crisp heeft dat brood van Jordi's, de vis van Schmid Zeevis. En dat laten ze ook allemaal zien. En dat is echt toch wel.
1: Dus jij ziet duidelijk onderscheidingsvermogen wat Crisp sterk maakt ten opzichte van Picnic.
2: Ja, zeker. En dus ik denk dat inderdaad het grote onderscheid is. En wat ik ook heb begrepen is dat ze nu dus operationeel winst aan het draaien zijn. Ze hebben in ieder geval wel bekendgemaakt dat ze in 2025 op zijn minst 1 maand zwarte cijfers hebben gedraaid.
1: Ja, okay, maar het is wel vreemd dat die cijfers nog steeds niet gepubliceerd zijn.
0: Wou ik net zeggen,
1: toch?
0: De cijfers zijn van 2024, we leven inmiddels in 2026. Is het niet een beetje raar dat die cijfers nog niet zijn?
2: Nou, niet per se. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die hun cijfers van 2025 nog niet hebben gepubliceerd.
1: Ik vind het best lang.
0: Even raar. Maar
1: ik vind het raar.
0: Wat denk je dat erachter zit dan?
1: Ik weet het niet. Ze zullen ongetwijfeld die 25 miljoen die bij bestaande aandeelhouders opgehaald zijn, die zijn uiteraard, neem ik op, de hoogte van de cijfers van vorig jaar.
0: Maar is het
1: niet.
0: Is het vreemd dat zij verlies draaien? Want ja,
1: nee,
0: je had het net natuurlijk al over de Picnic. Hè? Ik bedoel, dat draait natuurlijk ook al jaren verlies.
1: Ja.
0: Maar er wordt elke keer gezegd van, ja, dat hebben we gewoon ingecalculeerd. Hoort er gewoon bij. Ik bedoel, we zijn aan
1: het
0: groeien.
1: Maar het is een heel ander model. Het is een app-only model. Het is zo totaal anders. En ik vind het knap wat ze doen. En wat ze nu dan ook doen met die overname van Buurtboer. Hè? Dat ze ook die zakelijke markt gaan benaderen.
0: Ja.
1: Dat ze echt zeggen, we pakken die catering, dat stuk erbij. Daar willen mensen ook duurzaamheid, vers, seizoensproducten, et cetera. Ik vind het wel knap. Als je kijkt wat hun visie is nu voor de komende jaren, zitten natuurlijk ook best slimme jongens. Hè? Want er zit ook die Michiel Rodenburg, kwam ook van Ahold. Ook wel weer grappig dat Sander van der Laan, oud. Ja, jij zit al te knikken, oud directeur. Hè, Action.
2: Hij is een van de grote investeerders achter.
0: Ja, er zitten dus grote namen achter.
1: Maar Michiel Mol.
0: Ze gaan dus nu inderdaad ook naar de zakelijke markt, zoals je zegt. Ja. Want ze hebben de Buurtboeren overgenomen. Gaan dus ook bedrijfslunches verzorgen. Is dat slim, die overstap maken ook naar de zakelijke markt?
2: Ja, tuurlijk. Dus die Buurtboer is echt een groot begrip in Amsterdam. Er zijn al veel bedrijven die daar heel enthousiast over zijn. En dat versterkt weer die basis van de continuïteit. Kijk, die busjes. Die moeten allemaal vol zijn en die moeten continu rondrijden. En dat is de uitdaging. Los daarvan blijft het, denk ik, ontzettend moeilijk model om winstgevend te krijgen. Albert Heijn, dus de man achter de kruidenierszaak, die is per definitie altijd heel sceptisch geweest over online boodschapservices of bezorgdiensten. Want die zei, de grote efficiëntieslag is juist geweest dat we van kruidenier naar supermarkt ontwikkelden. Mm-hmm. Dat dus we de consument hebben veranderd in een orderpicker. Dat hoefde niemand meer voor ze te doen. En dat is top efficiënt.
0: Ja.
2: En nu zie je dus, Crisp heeft ook dat nieuwe DC, dat distributiecentrum wat ze net hebben gebouwd.
1: Ja, bij Amsterdam, hè?
2: Ja, vreselijk veel werk natuurlijk. Er zijn er ontzettend veel mensen die voor ieder huishouden of bij die bedrijfslunches voor ieder bedrijf.
1: Ja, maar dat is ook een van hun pijlers nu, hè? Die logistiek zo efficiënt mogelijk maken.
0: En daarom is het ook handig om die buurtboeren bij te pakken. Want dan kan je inderdaad, als je die busjes toch hebt rijden, dan kan je ze net zo goed ook bij een paar bedrijven langs laten gaan.
1: Wat ik me nog nog wel afvragen of het echt een randstedelijke bedrijf wat alleen gericht op de Randstad
0: is. Nee, volgens mij zitten ze in heel Nederland.
2: Ja, echt? Er zijn inmiddels helemaal dekkend. Ja, ze komen overal.
1: Ja, dat wist ik niet. Ja. Ja, dat vond ik nog wel. Dat vroeg ik me af.
2: Maar
1: ja,
2: wel knap, hè?
1: Ja, ik vind absoluut petje af. En ik hoop ook echt dat ze het redden. En daarom denk ik die hele schikking nu met die investeerders. Gewoon handel het netjes af en ga door.
0: Ja, maar we hadden het eerder al over. Ze zijn inderdaad relatief duur. Hè? En dan heb je natuurlijk wel een beperkte doelgroep uiteindelijk ook. Hè? Die bereid is om wat meer te betalen. Nou ja, misschien dan eens in de maand of eens in het half jaar als tractatie, Erik.
2: Nou ja, ik doe het denk ik één keer in de twee maanden ongeveer. En verder haal ik nog gewoon echte boodschappen bij
1: ik
2: de
1: weet
2: Aldi.
1: Weet niet of jij nou zo'n interessante customer voor ze bent.
2: Nee, ja, precies.
0: Ah, hij is wel een customer van ze. Ja.
1: Nou,
2: maar ik denk, ik noem het omdat ik wil schetsen dat ik denk dus dat er heel veel meer mensen zijn zoals die niet hun dagelijkse boodschappen bij Crisp bestellen, maar die gewoon incidenteel echt even wat lekkers laten brengen.
0: Ja. En hoe zouden ze hiermee omgaan? Inderdaad, zoals je zegt, van snel afhandelen, snel een schikking met iedereen doen en hup
1: en
0: weer door.
1: Je moet je van af en die investeerders moet je gewoon tegemoet komen.
3: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: We zitten binnen het bedrijvenpanel vandaag met Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in retail, en Erik Pekel van AH, het bureau voor live communicatie. Een groep van 26 werknemers van Meta die bij een reorganisatie hun baan verloren, die gaan een ontslag aanvechten bij de rechter. Ze stellen dat Meta met behulp van een AI-tool die muisbewegingen en browsergedrag meet, heeft besloten wie er ontslagen werd. Volgens de groep oud-medewerkers worden zwangere vrouwen en ziek personeel daardoor onevenredig zwaar getroffen. Keken jullie op van het nieuws, Marlies?
1: Ja, ik vind het shocking. Echt. Je gelooft gewoon toch niet? Het is echt Big Brother is watching you. Je zit gewoon te werken achter je computer. En dan wordt gewoon al jouw bewegingen, al je browsergeschiedenis, alles wordt bekeken.
0: Ja.
1: En dan zegt Mark Zuckerberg, ja, maar een half uur per dag mag iemand even privé uitschakelen.
0: Een half uur wordt het niet geregistreerd.
1: Dan kijken we niet mee. Nee. En dan onder het mom van, we gaan het gebruiken, hè, om onze AI te trainen. Hoe moet je een e-mail verzenden? Come on.
0: Ja, Erik?
2: Ja, het is echt interessant nieuws, omdat het heel erg een doorkijkje geeft in de impact van technologie. Want dat je dit kunt doen, hè, dat het technisch mogelijk is, dat weten we natuurlijk al lang.
0: Maar dat betekent niet dat je het ook hoeft te doen, bedoel
2: nee,
0: je?
2: Nee, ethisch is er natuurlijk echt heel veel op aan te merken. En het vraagt ook om een stevige discussie die je op heel veel vlakken tegenkomt waar AI wordt toegepast. Want al die screenshots die genomen worden van al het werk wat medewerkers verzetten, dat wordt allemaal helemaal geanalyseerd en daar wordt een rapportage op gebaseerd. En bij Meta is het dus wel zo dat mensen daarvan op de hoogte waren. Dus het is wel op basis van een uitgelekt initiatief. Ze waren ook heel onrustig daarover.
0: Maar daarom ze wisten dat ze in de gaten werden gehouden.
2: Gereageerd, zeker. Ja. En gelukkig, ik heb even uitgezocht, in Nederland kan dit niet, want het is gewoon bij wet verboden.
1: Dat is grappig, want dat gebeurde tijdens corona ook.
0: Volgens mij zijn er tijdens corona ook bedrijven, inderdaad, ik weet niet of het ook in Nederland gebeurde, maar inderdaad zijn er meer bedrijven geweest die dan checkten of mensen thuis wel aan het werk waren. En dan ging het ook met toetsaanslagen. Ja. Ik bedoel, gebruik je je laptop? Doe je überhaupt iets?
2: En dat het gebeurt?
0: Ben je de hele dag ben je was aan het draaien en koffie aan het drinken?
1: Ja, maar het gaat uiteindelijk het over output.
2: Niet. Ja, het mag in Nederland
0: alleen. Ja, voor veel bedrijven nog niet, hè?
2: Dus volgens de Nederlandse wetgeving mag het alleen als je toestemming hebt van de OR. Nou, die krijg je natuurlijk nooit daarvoor.
0: Ja. Maar het gaat ook een beetje om de fundamentele vraag, hè? Hoeveel mag je controleren van je werknemers?
1: Ja, ik vind dat het over output gaat. Je maakt een afspraak, je maakt een contract en daarin maak je afspraken. En je werkt, mensen werken in teams. En of zij dat uiteindelijk op welk moment van de dag doen. Er wordt nu ook heel veel gepubliceerd over burn-outs. Hoe zwaar het is om dingen te combineren in je leven met werk en privé.
0: Ja.
1: Maar je maakt een afspraak over het totaal. En als dat totaal gewoon behaald wordt, kan ik daar heel goed mee leven.
0: Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nog niet van output uitgaan. Nee, ik bedoel, heel veel mensen zitten gewoon van 9 tot 5 op kantoor.
1: Ja.
0: En wat ze in die tijd doet, maakt niet zoveel uit.
1: Het is weer het oude inklokken. Hoe laat ben je begonnen?
0: Ja.
1: Hoe laat ging je lunchen?
0: Ja, het gaat om de tijd.
2: Zo? Ja. Is dat zo, is natuurlijk de vraag. Want het AI is natuurlijk echt wel een heel slim model. Daar hebben ze bij Meta ook heel hard aan gewerkt. Wat ook echt kijkt naar de output. Dus het gaat niet alleen om toetsaanslagen.
1: Maar dat staat
2: ze analyseren
1: nergens,
2: zelfs die screenshots. En dat is een beweging. Inderdaad, Big Brother is watching you in de overtreffende trap. Ja, die denk ik wel, die ga je gewoon vaker zien. Want als het technologisch het mogelijk kan. Is, ja. Als het kan, dan weet je één ding zeker, dat het ook gebeurt.
1: Wat vind jij er dan van, Erik? Er zijn nu bij Meta dus 8000 mensen ontslagen, hè, en 6000 vacatures zijn niet meer ingevuld. Die 8000 mensen die ontslagen worden, is nu de gedachte, in ieder geval van die 26 die een proces aanspannen, dat het op basis van die gegevens is gebeurd. Mensen die dus ziek zijn of zwanger of vrije dagen opnamen, die komen onderaan het lijstje.
0: Die hebben geen toets aanslagen.
1: Nee, maar wat vind je daar dan?
2: Ik vind dat het niet kan. Want ik vind dat mensen elkaar op zijn minst moeten aanspreken en daar gesprekken over moeten hebben voordat je zoiets kunt doorzetten. Dat heeft echt wel toestemming nodig, instemming. Je moet het op zijn minst weten. En tegelijkertijd denk ik wel dat je dit vaker gaat zien. En dat het ook veel vaker en op meer plekken gebeurt.
0: Maar omdat het kan, moeten we het dan ook willen. Dat is natuurlijk wel een fundamentele discussie. Ook.
2: Juist, en daar moet je afspraken over maken.
1: Maar dan
2: en
1: ga je echt best selecteren in je werknemers. Ja. Ook op gezondheid, op het momentum.
2: Nee, maar dat zijn allemaal dingen, dat kun je natuurlijk, dat zijn een soort kinderziektes. Dat kun je makkelijk optimaliseren. Je kunt natuurlijk zeggen van deze categorie, die geven een soort markering in die rapportage. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn, maar ook medewerkers daar gewoon mee instemmen. En
0: dat oké vinden.
2: Ultra transparant.
1: Maar Erik, dan is het toch ook zo als mensen hun vakantiedagen niet opgebruiken, dan doe je het beter als mensen die ze wel opgebruiken?
2: Nee, je begrijpt me misschien verkeerd. Ik ben er geen voorstander van. Ik zeg alleen dat ik wel denk dat het gebeurt.
0: Omdat het niet meer tegen te houden is.
2: Ja, zeker.
0: Maar goed, je zei het al, van de werknemers wisten het, maar dat was omdat het uitgelekt was, maar Meta hadden dus niet aan die werknemers verteld.
2: Exact.
0: Maar zou je daar dan ook niet open over moeten zijn als werkgever?
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Maar ik denk dus dat dit meer gebeurt waarbij er dus geen openheid is. De rechtszaak wordt overigens ingewikkeld, want die medewerkers die beweren dus dat die ontslagen hierop gebaseerd zijn.
1: Ja, hoe ga je dat aantonen?
2: Ja, dat gaat heel moeilijk worden, want Meta zegt, nou, dat is gewoon niet zo. We hebben dat menselijk gescoord zoals we dat altijd al deden.
0: Maar mensen misschien controleren of ze wel werken is misschien één ding, maar om dan die informatie te gebruiken bij een reorganisatie is misschien nog weer een ander ding, toch?
1: Ja, nou, ik vond het echt shocking wel, hoor. Als je gewoon ethisch gezien is het heel raar als je op deze manier met je mensen omgaat. En ook een manager die tegen zijn werknemer zegt, nou, meld je nu maar niet ziek, want dat kost je baan.
0: Ja. Ja. Maar is het raar dat zoiets bij Meta gebeurt? Ik bedoel, Meta heeft natuurlijk privacy sowieso niet heel hoog in het vaandel staan. Ik bedoel, als er dan misschien een bedrijf is waar dit gebeurt.
2: Nou, überhaupt, dus in de techsector verwacht je dit eerder. In Amerika verwacht je dit eerder. Ja, dat lijkt me voor de hand liggen.
0: Ja. Laten we het over iets anders hebben, over de hitte van de afgelopen dagen. Ja, vandaag is het iets minder warm, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel wat warme dagen gehad. Dat heeft ook grote gevolgen voor bedrijven. Evenementen werden afgelast, sommige horecatenten sloten de deuren en kwetsbare medewerkers konden niet altijd komen werken. We hebben daardoor ook last van droogte. De waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen, sproeiverboden, sluizen die minder vaak opengaan. En sinds gisteren is er ook officieel sprake van een watertekort. Dat is allemaal ook ellende voor ondernemers.
2: Ja, natuurlijk. Maar ook iets wat gewoon hoort bij je bedrijfsvoering.
1: Ja, biedt er ook weer kansen.
2: Ja, het is hartstikke leuk, die dynamiek.
0: Ja, want je hoort inderdaad alleen maar geklaag over de hitte. Het is te warm. We hebben natuurlijk hitteplannen, dat soort dingen. Nou, het heeft grote gevolgen voor de binnenvaart en de landbouw. Want schepen kunnen natuurlijk minder beladen worden. Tuurlijk. Ja, moeten bedrijven iets doen of is dat iets voor de overheid?
2: Tuurlijk, je moet zorgen dat je hierop voorbereid bent. Zowel voor je operatie als ook voor het beschermen van de gezondheid van je medewerkers.
1: Dus de verwachting dat dit zo blijft.
2: Zeker.
1: Maar dat is toch gewoon wat ondernemerschap inhoudt?
2: Absoluut.
1: Je past je gewoon aan, je bent creatief. Ik hoorde van Nienke van de redactie, die zat op het terras in Amsterdam, iedereen kreeg een plantenspuit met koud water.
0: Oh, dat is inderdaad wel heel slim, ja.
1: Ik vond het wel grappig.
0: Ja. Ik zag ook ergens in Japan dat er van een hoog gebouw inderdaad ook wat nevel werd verspreid. Ja. Zodat mensen wat koeler werden en zo. Dus we moeten gewoon een beetje creatief zijn en we moeten niet zeuren over de hitte.
2: Nou, vooral voorbereid zijn. Want zodra het komt, ben je eigenlijk gewoon te laat. Moet je zorgen dat je plannen al af hebt, dat je dat op de plank hebt.
1: Ja.
2: Want dan kun je ermee door. En het vraagt ook om afspraken, zeker dus met medewerkers, over hoe je omgaat met enorme hitte. En hetzelfde geldt ook voor wintersweer. Hè. Dus afgelopen winter hadden we ook één of twee dagen hitte. Dat je de weg niet op mocht. Nou, bijvoorbeeld een tropenrooster, het verminderen van de werkdruk. Ik denk dat je vooral met elkaar creatief moet zijn. Dat je mensen moet betrekken.
1: Maar dat gebeurt toch ook gewoon?
2: Ja, tuurlijk.
1: Ik zie dat overal. Mensen maken gewoon zelf afspraken, beginnen eerder, blokken vaker, even kortere blokken werken, langere pauzes.
0: Dus er wordt al genoeg rekening gehouden met werknemers.
1: Ja, ik vind dat we dat met z'n allen prima kunnen oplossen. Maar jij had nog een mooie anekdote,
0: zei je? Je had het zelf al meegemaakt onlangs.
2: Ja, zeker, zeker. Dus met die hele warm alarme vrijdag met code rood. Toen hadden we twee evenementen waar we mensen op hadden ingezet. Workshopleiders en tekenaars. Eén van die evenementen werd afgeblazen. En het andere ging gewoon door. En we hebben natuurlijk dat goed gemonitord. En wat dus zo heel interessant was, dat hoewel het code rood was, Rijkswaterstaat had gezegd, ga niet de weg op als het niet nodig is. Weet je, allemaal dat soort berichten.
0: Ja, dan waren ze bang dat je met pech langs de weg kwam te staan bij.
2: Ja, het is iedereen
0: 100.000 graden.
2: Op dat evenement hadden ze helemaal niet te maken met mensen die wegbleven. Die vonden het allemaal fijn dat het doorging. Er waren natuurlijk goede maatregelen genomen. Mensen kregen ook allemaal waaiertje toen ze binnenkwamen.
0: Ja. Proef ik daaruit dat je het een beetje overdreven vindt allemaal?
2: Ja, dat is zo lastig om dat te zeggen. Het vraagt vooral om maatwerk, weet je. Dus je moet gewoon kijken van wat is nou de situatie. Dus als je op het dak werkt bijvoorbeeld, of in een keuken.
1: Ja, het is ook een kwestie van een beetje gezond verstand, of
2: dat,
1: niet dan?
2: Ja, zeker. Maar het helpt heel erg. En ook vanuit de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat je er van tevoren al over nadenkt. En dat je van tevoren al afspraken maakt van dit doen we wel en dit doen we niet. Want je kan niet zomaar eventjes een berichtje sturen van joh, vergeet niet om water te drinken en wat water klaar. Zetten. Ja. Als je vervolgens de werkdruk heel hoog houdt, bijvoorbeeld. Dat werkt niet.
0: Er zijn natuurlijk landen in de wereld waar het elke dag ver boven de 30 graden is.
1: Die hebben allemaal geen airco. Nee. Weet je hoeveel bedrijven landen, in Nederland airco hebben?
0: En die hebben ook geen code rood.
2: Nee, en die landen, daar gaan we nu allemaal naartoe. Massaal. En daar gaan
1: dat
2: we leuke stadjes bezoeken. Ja. Weet je wel. En dan vinden we die warmte ook helemaal niet zo erg. Maar dan moet er ook natuurlijk niet.
1: Ja, maar het is wel. Weet je, ik liep in Venetië met 35 graden, hadden we het net over. Ja. Nou, er was niemand. Dat is het grote voordeel. Het was heel rustig in Venetië.
0: Omdat het te warm was.
1: Ja, maar dat is dan toch een keuze?
2: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, bedrijven zouden wel moeten investeren. Hè? Want inderdaad, veel bedrijven, sommige sportscholen ook, die hebben geen airconditioning. Nou, je wil niet bij 35 graden in een sportschool zijn, bij wijze van spreken. Nou, de retail heeft er last van, want niemand gaat met 36 graden even wat nieuwe kleding passen. We zouden toch een soort van omslag moeten maken. Want dit zullen we nog wel vaker meemaken de komende jaren.
1: Maar Edwin, dat geldt toch ook in andere. Precies wat jij zegt, als het heel koud is of het regent, dan hebben daar andere branches weer voordeel van. Dat is gewoon zoals het werkt. Je moet je gewoon aanpassen, vind ik wel.
2: Ja, en dat dagje winkelen.
1: Laat de overheid zich er vooral niet mee bemoeien.
2: Als mensen op zo'n hete dag niet winkelen, dan winkelen ze een weekend later. Hè. Dus je moet ook niet ingewikkelder maken dan dat het is.
0: Niet gelijk alarm slaan.
2: Nee, en heel veel winkels hebben inmiddels ook natuurlijk online oplossingen die waar mensen ook voor kunnen kiezen als ze het toch snel nodig hebben. Ja. En natuurlijk kun je handel verliezen daardoor. En dan ben je dus niet goed genoeg erop voorbereid. Dan moet je nog wat actie ondernemen, samen creatief zijn.
0: Dank jullie wel. Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. En Erik Pekel van AH Bureau voor Live Communicatie. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De voetballers van Spanje hebben een wereldbeker in de lucht gehouden. Ze kregen die uitgereikt door de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Spanje won de WK-finale dik verdiend van Argentinië. Na een hoop gemiste kansen voor de Spanjaarden viel de enige goal in de tweede helft van de verlenging. Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. De Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost na Oranje's vroege uitschakeling. Ander nieuws dan: in Irak is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens het onschadelijk maken van een niet ontplofte raket uit Iran. Bij de gecontroleerde explosie ging het mis. Gisteren stierven in Jordanië ook al 2 Amerikanen door Iraanse raket- en droneaanvallen. 1 Amerikaanse militair is vermist. En Hongarije krijgt misschien een schaaklegende als nieuwe president, Judit Polgár. Premier Magyar heeft haar voorgedragen, maar ze heeft nog niet gereageerd. Magyar zegt dat zijn land een staatshoofd nodig heeft waar elke Hongaar trots op kan zijn. De vorige president was vriendjes met oud-premier Orbán en is onder zware druk opgestapt. Het weer van Weer Online? Zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. De top van Nederland.
5: Huisartsen komen om met het werk, terwijl sommige alledaagse kwaaltjes ook met zelfzorg kunnen worden aangepakt. Hoe zorgt gezondheidsbedrijf de OTC-lab ervoor dat consumenten eerst naar de drogist gaan voordat ze bij de huisarts aankloppen? En de zelfmedicatieproducten van de OTC-lab zijn inmiddels verkrijgbaar in meer dan 50 landen. Van welke markten droomt het gezondheidsbedrijf nog meer? Dat en meer ga ik vragen aan Albert Zwaan. Hij is algemeen directeur van de OTC-lab. Welkom, fijn dat u er bent.
6: Dankjewel.
5: En OTC betekent gewoon over de counter, hè?
6: Over de counter,
5: ja. Dat betekent medicijnen die zonder recepten verkrijgbaar zijn.
6: Klopt volledig. Je kunt kopen in een drogisterij, in een apotheek, hier om de hoek.
5: Ja. Welke van de producten die u maakt gebruikt u zelf ook?
6: Grappig, voor mijn kinderen zeker de waterpokkenproducten die we hebben in ons portfolio.
5: De waterpokkenproducten, ja. Wat voor producten zijn het dan?
6: Om de waterpokkensymptomen te verlichten. Als kinderen waterpokken hebben, hebben ze vaak last van jeuk en irritatie. En die verlichten wij.
5: Moet je dan niet gewoon naar de dokter?
6: Nee, dat hoeft eigenlijk niet. Nee, de waterpokken verdwijnen na 2 weken. Dus echt een symptoombestrijding. Maar in het algemeen hoef je dat niet te doen.
5: Oké, welke producten nog meer?
6: We hebben producten tegen kalknagels, tegen vratten, tegen luizen, tegen oorsmeer.
5: Ja.
6: Eigenlijk alle kwaaltjes die je kan bedenken, die je ook in de drogisterij kan kopen of de apotheek, die ontwikkelen wij en die verkopen wij in 50 landen wereldwijd.
5: Oké, ja, dan wou ik ook vragen van hoe effectief is. En nu zegt u natuurlijk dat ze heel effectief zijn. Maar hoe meet je dat?
6: Studies. Wij moeten voor onze medische hulpmiddelen moeten wij studies doen. Wij moeten literatuurstudies doen. Wij moeten een dossier indienen. Een afhankelijke instelling controleert onze producten of de effectiviteit goed is. Of onze producten doen wat wij beloven dat ze doen.
5: Dat wordt allemaal gecheckt dus?
6: Allemaal gecheckt. Moeten we indienen. Worden per jaar worden meerdere keer geaudit. Mm-hmm. En dat wordt allemaal gecontroleerd.
5: Ja, zijn er ook bijvoorbeeld wratten die jullie producten dan zouden moeten bestrijden, maar wat toch niet helemaal werkt, waardoor je uiteindelijk toch nog naar de huisarts moet?
6: Dat zou altijd kunnen. Je kunt altijd net niet de juiste resultaten hebben, of net niet het juiste product hebben op de juiste manier hebben gebruikt. Dat is echt onze manier van aanpakken. Kijken hoe we een product kunnen verbeteren, dat het gebruiksgemak makkelijker is. We willen kijken hoe kunnen we nou die communicatie verbeteren. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Het is natuurlijk een consument die een product koopt.
7: Ja.
6: Vindt het misschien spannend om een vrat te behandelen. Dan maar voor zichzelf, dan voor het kind. En dan een verpakking leest. Hoe moet je het product gebruiken? Dus daar zitten we heel erg op. Hoe kunnen we dat vergemakkelijken?
5: Oké, maar inderdaad oorsmeren, wratten, kalknagels. Jij onder meer Dr. Iglo, Kitzner, Earclin.
6: Ja.
5: Ingewikkelde namen trouwens.
6: Ja, dat doen we. Nou, niet ingewikkeld. Wij proberen wel een merknaam te kunnen ontwikkelen die wereldwijd in al die 50 landen waar we actief zijn, dat merknaam te kunnen gebruiken.
5: Oh, dat moet dan overal, moet het gewoon wereldwijd een beetje hetzelfde zijn.
6: Ja, klopt.
5: Je kan niet ergens anders met een ander merk komen.
6: Zou zeker kunnen, maar wij ontwikkelen merken die we wereldwijd kunnen lanceren.
5: Ja, en die merken die bezitten jullie ook?
6: Ja. Alle merken, ontwikkeling van de producten, is ons IP. Merknamen zijn van ons, dossiers zijn van ons. We ontwikkelen helemaal van A tot Z.
5: Oké, maar ja, jullie zijn natuurlijk niet de enige die dit doen allemaal. Hè? Ik bedoel, hoe blijf je de concurrentie voor?
6: Altijd goed kijken wat de concurrenten doen. Hmm. Hoe kunnen wij nou het verbeteren? Wij focussen echt op hoe kun je het vermakkelijken voor de consument. Hoe kunnen wij de toepassing vergemakkelijken dat de consument hem ook beter kan gebruiken en daardoor ook de effectiviteit van het product kunnen verbeteren.
5: Hmm.
6: Dus niet alleen de formulering proberen we te verbeteren, maar ook echt het gebruiksgemak. De verpakkingen, hoe je communiceert ermee.
5: Yeah.
6: En daar blijven we vaak voor.
5: Ja, wat noemen ze een voorbeeld daarvan? Hoe maak je het makkelijker voor de consument?
6: Bijvoorbeeld al op een verpakking een QR-code neerzetten waar ze met een videootje of met een foto de QR kunnen scannen en dan een how-to-use, een gebruiksaanwijzing kunnen zien.
5: Mm-hmm. Dat wordt het gewoon op een video wordt gemaakt van hoe je product zou kunnen gebruiken.
6: Het is al veel makkelijker dan het lezen met of met symbolen, dat je dat al hebt. Maar ook het product vergemakkelijken. Hoe kun je het aanbrengen op een vrat? Hoe kun je het apparaat wat wij hebben ontwikkeld, dat bevriesvratten, hoe kun je dat nou consumentvriendelijk maken?
5: Oké. Okay. Ja. En die producten inderdaad, nou ja, oorsmeer, kalknagels, dat soort dingen. Ik bedoel, hoe kom je erbij om daar juist iets voor te maken?
6: Soms door een eigen ervaring. Bijvoorbeeld mijn kinderen met waterpokken. Hoe kan ik dat nou verbeteren?
5: Ja.
6: Zeker op dit moment ook luizen zijn jong.
5: Ja.
6: 6 en 3 jaar oud. Dus die zitten in de categorie.
5: En zelf al kalknagels gehad misschien?
6: Zeker kalknagels misschien gehad. Oorsmeer. Nou, eigenlijk zijn al die dingen die eigenlijk iedereen heeft.
5: Ja.
6: En je ziet dat deze symptomen dat je ook naar de huisarts kan gaan.
5: Mm-hmm.
6: En dat is eigenlijk waar wij ook in het gat willen springen. We willen de huisartsen ontzorgen.
5: Ja, maar goed, dan wil je inderdaad zo'n product maken. Dan heb je dat dan bedacht. En hoe ga je dan te werk?
6: Ja.
5: Ik bedoel, dan heb je zoiets van, nou, je hebt misschien zelf een kalknagel of je kinderen inderdaad hebben waterpokken. Dat wil je dan verlichten. En dan? Wat gebeurt er dan?
6: Dan gaan we samen met specialisten die daar echt heel veel ervaring mee hebben, dan wel intern dan extern, kijken hoe kunnen we een kalknagel of een vrat verwijderen of behandelen.
5: Maar dat wordt dan helemaal vanaf nul, wordt dat dan bedacht?
6: Nou, niet zo van nul. Wij leren natuurlijk ook van de concurrenten en wat vooral bestaat. Dus wij staan eigenlijk op schouders van de concurrent, van de huidige zelfzorgproducten, proberen we een verbetering op aan te brengen.
5: Oké, okay, dus bestaande dingen, want er zijn dan bestaande formules.
6: Bestaande formules die we verbeteren. Of...
5: En die mag je dan ook zo weer uitbrengen?
6: Nou, je kunt er een
5: om
6: variant.
5: Je eigen naam?
6: Je kunt er een variant, dus we kopiëren niet letterlijk de producten. We ontwikkelen dat helemaal zelf, maar het is wel een inspiratiebron. Hoe kun je nou een kalknagel behandelen? Er zijn er verschillende opties. Of een vrat bevriezen. Er zijn ook verschillende opties voor.
5: Verschillende opties voor, en dan kijk je gewoon wat het makkelijkste is. En,
6: nou, wat het makkelijkste is, ik denk niet wat het makkelijkste is, maar vaak wat het beste en effectief is. Ja. En hoe kunnen we dat dan weer voor de consument makkelijker maken?
5: Ja, en bedenken jullie zelf helemaal wel eens van scratch? Ik bedoel,
6: zeker.
5: Noemen ze een grote innovatie?
6: Ons product Dr. Iglo, dat echt in 50 landen wereldwijd ligt.
5: En het werkt tegen?
6: Vratten. Vratten bevriezen.
5: Ja.
6: Vratten en stilvratjes. Skintex heet dat in het Engels. Wat ook verkopen in Amerika, in de grote retailer Walmart en CVS. Dus daar hebben we echt een innovatief product op de markt gebracht. Om daar echt op een makkelijke manier het product te activeren.
5: Ja.
6: En daardoor ook het vratje te bevriezen.
5: Dat hebben jullie dus helemaal zelf bedacht.
6: Helemaal.
5: Dat is niet inderdaad nog van een
6: patent,
5: andere formule.
6: Nee, is helemaal ons patent. Van A tot Z zelf gedaan. Zelf, zou ik zeggen, de fabriek, althans de machine ontwikkeld, hoe we dat product kunnen produceren.
5: Ja, jullie merken zijn soms wel flink duurder dan verschillende huismerken. De shampoo, Rifolic, Rifolic-lijn, die is tegen de €30. Maar ja, een shampoo bij het kruidvat, €5.
6: Nou, Rifolic is speciaal ontwikkeld voor haarverlies.
5: Ja, maar ja, die heb je ook bij de huismerken natuurlijk ook, hè?
6: Ik weet niet of de huismerk speciaal diezelfde ingrediënten heeft als wij hebben. Dit product hebben wat wij hebben ontwikkeld is ook helemaal klinisch onderbouwd. En ook klinische studies hebben gedaan. En vaak met een shampoo, en zeker een cosmetica, kun je snel claims op de verpakking zetten. Dus het ondersteunt of het vermindert haarverlies.
5: Dan als je zegt van ondersteunt, dan hoeft het dan niet zo te zijn. Maar
6: ja,
5: het ondersteunt
6: het.
5: Het helpt bij.
6: Ja,
5: maar je zegt dan niet...
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, wij houden zo van aanbiedingen waardoor het hier duurder is.
3: Klopt, Nederland is een hoge prijs, lage promotie. Of hoge promotie in het algemeen. In Duitsland is everyday same price. Mm-hmm. Dus die hebben niet veel promoties. In Nederland starten we met een hogere prijs. En dan moeten we door de retail en door de Nederlandse setup moeten wij promoties doen.
2: Ja, maar ja, dat hoeft toch niet per se? Je kan ook gewoon zeggen van de kostprijs met een beetje marge, daarvoor leggen we het in de Nederlandse winkels. Ik bedoel, je hoeft toch niet per se mee te doen dat je een hogere prijs inzet, zodat je later ook kan zeggen 1 plus 1 gratis?
3: De Nederlandse consument fietst zelfs om voor een 1 plus 1.
2: Nou, maar ik denk dat de Nederlandse consument ongeveer naar Duitsland omfietst, omdat het daar vele malen goedkoper is.
3: Als we goed kijken naar het eindresultaat op een jaarbasis, is Nederland niet duurder of significant duurder dan Duitsland.
2: Maar dan moet je wel alle aanbiedingen pakken waarschijnlijk.
3: Dat klopt,
2: ja. Want hoe hoog zijn de marges op uw producten?
3: Verschilt helemaal per product.
2: Nou, noem eens een voorbeeld.
3: Ik denk dat die marges voor ons gunstig zijn.
2: Om daar ook goed.
3: Ik denk niet dat de marges deelbaar zijn hier op de radio.
2: Waarom niet eigenlijk?
3: Ik denk dat echt per categorie, per product verschilt. En dan verschilt het met het antwoord.
2: Maar goed, als we hadden het net even over die shampoo. Hè? Ja. Die is dan 30 euro. Wat is dan de marge die erop zit?
3: Het gaat om vraag op een netto marge. En daar houden we niet veel over. Nee. Om een merk op te bouwen moeten we echt heel veel investeren.
2: Ja, als een huismerk het voor 5 euro kan doen, die van nu kost 30 euro. Ja, daar zit er wel een groot verschil in.
3: Ja, een huismerk is vaak bij een retailer. Die heeft al distributie. Wij met een nieuw merk hebben geen distributie. Dus wij moeten echt bekendheid genereren. En daarom moeten wij communiceren.
2: Ja, dus u heeft dat gewoon nodig?
3: Dat hebben we nodig om het product, een mooi product dat we hebben ontwikkeld, om aan de consument aan te bieden die daar problemen heeft.
2: Ja, maar waarom is het zo'n geheim wat de marge is eigenlijk?
3: Ik weet niet of het geheim is. Het is gewoon variabel per categorie, per product. Dus ik kan geen één antwoord er op geven.
2: Nee, en ook niet bij de shampoo.
3: Nee.
2: Oké. Okay. Is het trouwens het product wat de meeste winst in het laadje legt?
3: Bij ons is niet één product die veel meer winst in het laadje brengt. Het heeft voornamelijk te maken met landen die we allemaal aanwezig zijn. 50 landen. We hebben wel een product die meer volume draait in het algemeen in ons hele portfolio, of hele gebied. Dat is Dr. Igloo. Die heeft gewoon 50 landen.
2: Dat zijn de ratten.
3: Ja.
2: Iedereen heeft blijkbaar last van ratten.
3: Ja. Heel veel kinderen hebben last van ratten. Maar ook ouderen hebben last van ratten.
2: Wat zit er nu nog in de pijplijn? Welk product zou u graag op de markt willen brengen?
3: Welk product? We beginnen eind van het jaar voor een nieuwe productlijn tegen luizen. Mm-hmm. Wat ik denk op een mooie manier te behandelen is. Heel veel kinderen hebben er last van.
2: Ja.
3: En zeker ook internationaal is daar behoefte aan.
2: Oké, zijn er ook wel eens producten die u op de markt heeft gebracht die geflopt zijn?
3: Geflopt zijn? Nou, ik weet niet of het geflopt is, maar ik denk, we hebben een jaar geleden een keer een product op de markt gebracht die niet goed aansluit met ons portfolio, de huidige producten die we hebben en ook de klanten die we hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Dus het sloot niet aan in onze manier van werken.
2: Ja, welk product was het dan?
3: Het was een product voor prikkelbare darm.
2: Ja.
3: En in Nederland probeerden dat in de winkels te krijgen, maar de meeste consument gaat toch nog naar de huisarts voor dat probleem.
2: En veel mensen passen dan ook gewoon hun voeding aan, toch?
3: Passen hun voeding aan, of lopen er al een tijd mee, zijn daar zenuwachtig om daar iets veranderingen aan te brengen. Want
2: dan, dan zou je toch juist zeggen dat zelfmedicatie dan razend populair zou zijn, of werkt het niet?
3: Het werkt heel goed voor de mensen die het gebruikten. Alleen in Nederland was het toch meer een aanbeveling bij de huisarts. En onze manier van werken is meer via de winkel en consumenten direct naar de consument toe.
2: Ja, dus dat product bestaat niet meer, dat is nu uit de markt gehaald.
3: Nee.
2: Oké. Ja, jullie lossen inderdaad kleine kwaaltjes op. Maar ja, je kan ook naar de huisarts. Ik bedoel, ik had zelf laatste keer een rat. Ik bedoel, de huisarts had 1 seconde wat stikstof eroverheen en een paar weken later viel hij er gewoon vanaf.
3: En dat doen wij in principe ook.
2: Ja, maar waarom zou ik dan uw product moeten kopen als ik ook naar de huisarts kom?
3: Ik denk dat de huisartsen op dit moment het heel erg druk hebben met het aantal mensen die langskomen. Mm-hmm. Het is hoeveelheid contactpunten per jaar, hoeveel mensen naar de huisarts gaan, is significant.
2: Ja.
3: En ik denk dat we ongeveer 10% kunnen besparen voor met producten zoals wij. Of 10% van de aantal bezoeken aan huisartsen kunnen verminderen.
2: Maar het is niet alleen maar een nobel doel, toch? U wilt ook gewoon geld verdienen, toch?
3: Aan de ene kant is het geld verdienen. Ik ben een commerciële instantie, tuurlijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat we de zorgverlening kunnen verlichten. Mm-hmm. Ik denk dat een huisarts moet zich focussen niet op ratten, maar op serieuzere dingen.
2: Ja, okay.
3: En met juiste communicatie kunnen wij de consument de juiste informatie geven dat een rat of een kalknagel of andere symptomen

0: bomen makkelijk te velpen zijn. En dat hoeft niet via mijn producten te zijn, maar te kopen in het drogisterij.
1: Ja, gebeurt het wel eens dat een huisarts zegt van nou, koop maar in het drogisterij.
0: Ik denk het symptoom zoals fratten.
1: Moet je niet voor bij mij zijn.
0: Ja, of oorsmeer sturen ze daarvoor de producten naar de drogisterij of de apotheek om daar een zelfsoort product te kopen.
1: Ja, want inderdaad, bij een beginnende vrat of bij kalknagels moet je geloof ik ook snel bij zijn, toch?
0: Liever snel bij zijn dan later, ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb een dilemma. U moet kiezen, daarna mag u nuanceren.
2: Het dilemma.
1: We zetten vol in op productontwikkeling of uitbreiden in het buitenland heeft onze prioriteit. Maar wat doen we met ons bestaande productassortiment?
0: En de stelling was?
1: We zetten vol in op productontwikkeling of uitbreiden naar het buitenland heeft prioriteit.
0: Productontwikkeling op dit moment.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Albert Zwanen van de OTC Lab. Verkopen van verschillende laagdrempelige medische producten. Ja, productontwikkeling?
0: Ja, ik denk wij moeten innovatie brengen. Wij moeten... Wij zitten al in 50 landen wereldwijd. Natuurlijk kan er 1 of 2 landen bij komen. Maar ons bestaansrecht is innovatie brengen.
1: Ja, dus in principe zitten jullie in genoeg landen.
0: Ja.
1: Alleen er moet dan innovatie. En innovatie op welk gebied dan?
0: Innovatie op productontwikkeling. Innovatie op ingrediënten, in communicatie. Begrijpen waar de consument behoefte aan heeft. Begrijpen waar ook de zorgverleningen, de huisarts, waar we daarmee kunnen verlichten. En ook kijken... hoe we daar dan die communicatie in het algemeen kunnen verbeteren, dat de consument denkt, oké, dit kan ik wel kopen in een drogisterij. Mm-hmm. En daardoor hoef ik niet naar de huisarts te gaan.
1: Ja, wat mensen weten u nog niet voldoende te vinden?
0: Ik denk dat ze best wel veel mensen in Nederland, 2/3 van gedeelte van de Nederland, weet zelfzorgmedicatie te vinden. Mm-hmm. Als je kijkt in die 50 landen waar we operatief zijn, is daar nog echt een heel grote inaanslag te halen.
1: Ja, oké, want inderdaad, ja, in 55 landen bent u actief. Veel in Europa, maar ook in Amerika.
0: Ja.
1: Hoe werkt dan zoiets? Is het een kwestie van kopiëren, plakken?
0: Nee. Maar goed, elk land heeft zijn eigen dynamiek. Wij verkopen ons product in Walmart en CVS, de grote retailers in Amerika. Maar nog steeds met onze eigen producten. Dus niet een kopietje maken van een product in Amerika en dan nog een keer lanceren. Zijn
1: nee, maar ik bedoel inderdaad, het label moet dan even aangepast worden.
0: Ja, het label
1: het ziet er allemaal precies hetzelfde uit.
0: Het ziet er bijna hetzelfde uit. Op het moment dat we bijvoorbeeld naar Hongkong gaan, maken hele lokale verpakkingen met andere communicatie. Wel onze eigen merknaam, maar wel op de echte consumenten ontwikkeld. Ja. En look and feel een klein beetje aangepast. Dat is echt voor de locals.
1: Want hoe moet het anders in Hongkong dan?
0: Het is met grotere letters, natuurlijk met Chinese tekst ja, erop. Een flashy en met een topkaartje vinden ze mooi. Dus het is net een andere verpakking.
1: Ja.
0: Amerikaans is ook veel meer met felle kleuren vinden ze dat belangrijk. Een grotere verpakking. Alles in Amerika is een stukje groter. Mm-hmm. Dus dat verschilt.
1: En wij Nederlanders houden daar niet van. Hier moet het wat simpeler zijn.
0: Nou, ik weet het simpel. Less is more is soms wel fijn. Verpakkingen gewoon duidelijk zetten wat het erop staat en wat het doet. De juiste claims, de juiste communicatie.
1: Oké, ja, u zei al van we willen eigenlijk inzetten op productontwikkeling. Maar waar zouden jullie graag nog willen verkopen? Ik bedoel, wat is dan toch als je kijkt naar uitbreiding van werelddelen, landen? Wat ligt dan voor op het tong?
0: Nou, één land waar ik graag, en daar ben ik al een beetje mee bezig, is Japan. Japan is een hele mooie markt met heel veel zelfzorg. Mm-hmm. Met heel veel innovatieve producten.
1: Vergrijzende bevolking. Vergrijzende
0: bevolking. Ook een hele grote bevolking. Maar ook deze consumenten, of deze mensen, die hebben zelf zo hoog in het vaandel staan. Die doen al heel veel zelf voor zich. Om zelf gezond te blijven. Mm-hmm. En dan zie ik een kans voor ons product om daar ook op in te spelen.
1: Juist omdat mensen daar al mee bezig zijn. Ja. Juist omdat ze niet naar een dokter rennen, maar zelf al bezig zijn om gezond te blijven.
0: Klopt.
1: Ja. Dus eigenlijk sowieso Azië eigenlijk is nog...
0: Azië is voor ons echt een speerpunt. We hebben heel erg gefocust op Europa en Amerika de laatste jaren. En sinds een jaar zijn we bezig met Azië. We hebben zelfs iemand in Hongkong werken die echt de Aziatische markt voor ons opereert. We hebben gelanceerd in India.
1: Ja, jullie hebben onlangs nog een groot samenwerkingsverband afgesloten in India ook.
0: Met India, met de Modi Group. En daar lanceren we 9 van onze merken. Op dit moment hebben we grote billboards voor een van onze producten, Meno Relax, voor de dame in de overgang. Ja, dat is een heel attractieve markt. 1,2 biljoen mensen. Mm-hmm. Die hebben ook zorg nodig.
1: Ja, maar is Azië moeilijker om daar dan binnen te komen?
0: Het heeft andere culturen, andere manier van samenwerken, vertrouwen. Het duurt op een andere manier. Bijvoorbeeld in Nederland kunnen best snel zaken doen. In Azië is het vertrouwen opbouwen. Je moet er zijn. Mm-hmm. Het is een andere manier van werken.
1: Ja, dus je zit nu ook veel in het vliegtuig, juist om die Aziatische landen te veroveren. Want ja, ik bedoel, je kan in Azië niet aankomen met een kool natuurlijk. Hè. Je moet er zijn. Je moet er zijn en je moet gaan eten.
0: Communicatie is vaak ook wel. De taalbarrière hebben we ook, is een ding. Maar ik geloof daar zeker of we met een nieuwe relatie, moet je daar aanwezig zijn. Moet je het zien, moet je het verhaal vertellen, moet je het product uitleggen. Moet je laten zien wat we in andere landen doen, dat het echt een kans is. Mm. Je moet ze echt meenemen dat sommige categorieën, waar we in bijvoorbeeld in Europa al best groot is, dat het in Azië een groeimarkt is. En dat we daarmee kunnen helpen. Ja. Ja.
1: Maar goed, ik bedoel, dit zijn zelfzorgmedicijnen waarvoor je in principe geen recept nodig hebt. Maar als je in Azië naar een apotheek gaat, kan je alles halen zolang je maar betaalt. Ik bedoel, zijn dan de echte geneesmiddelen daar ook niet een soort van concurrent?
0: Het zijn zeker concurrenten, ja. Ik denk alleen in de categorieën waar wij operatief in zijn. Met die innovatie die we brengen, kunnen wij toch nog tegen de lokale medicijnen vechten.
1: Ja?
0: Ja, denk het wel. Okay. En dat doen we al best goed in Hongkong.
1: Maar hoe dan? Omdat het goedkoper is?
0: Onze producten zijn niet per definitie goedkoper. Nee. Ik denk dat we onze innovatie brengen. De kwaliteit van de producten is bij ons best in elk vaandel.
1: Ja, maar kan je dan ook op tegen de echte geneesmiddelen?
0: En wij vechten niet echt tegen de geneesmiddelen. Nee. De geneesmiddelen kun je ook niet echt kopen in de apotheek in Azië. Een paar dingen wel, maar niet alles. Moet je nog steeds een voorschrift krijgen. En zeker in de categorie waar we werken is er niet specifiek heel veel voorschriften.
1: Okay. Waar in de wereld halen jullie nu de meeste omzet?
0: Waar in de wereld? Europa, Nederland, de Benelux doen we goed. Duitsland heeft een grote markt voor ons. En Amerika.
1: Oké, maar kijk je dan ook zeg maar naar welk werelddeel? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat sommige schoonheidsidealen anders zijn in bepaalde landen. Dat je kijkt naar welke producten je dan uitbrengt.
0: We kijken wel heel goed naar, kunnen wij, als we een product ontwikkelen, kunnen wij dat in ons netwerk van 50 landen verkopen? Is daar een markt voor? En niet specifiek alleen voor Nederland of specifiek voor Duitsland. Wij proberen echt producten te ontwikkelen die we internationaal kunnen lanceren.
1: Die eigenlijk in elk land het goed zouden doen.
0: Ja.
1: Maar waarom zou je dan niet kijken naar een specifiek land waar dan behoefte aan is? Ik bedoel, misschien zijn de behoeftes in Azië wel heel anders dan hier.
0: Dat klopt. Maar dat maakt de bedrijfsvoering ook veel lastiger als wij voor elk land een apart product moeten ontwikkelen. Ontwikkelen van een product is best lastig, is een investering. Mm-hmm. Vergt veel tijd en energie.
1: Mm-hmm. Dus je kijkt alleen maar naar producten die je wereldwijd kan afzetten?
0: Nou, niet alleen maar. Het grootste gedeelte van onze focus ligt daar wel op.
1: Ja. Jullie verkopen inderdaad medische producten. Daar horen vaak ook strenge regels bij. Hoe werkt dat?
0: Medische producten is een heel programma waar we aan moeten voldoen. Heel dossier moeten we indienen, kwaliteitsnormen, wetgevingen. We worden geaudit, we moeten laten zien dat de producten werken. Hoe wij opereren, welke leveranciers we hebben. Dus we worden echt van A tot Z worden we gecontroleerd, meerdere keren per jaar.
1: Ja, en dat gebeurt dan door de autoriteit van een land of van een continent? Of...
0: In Nederland kunnen wij gecontroleerd worden door de autoriteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenwet.
1: Ja.
0: We hebben ook een afhankelijke instantie die ons komt controleren. En die wordt dan weer door iemand anders
1: gehouden. Is dat dan het college ter beoordeling van geneesmiddelen?
0: Nee, wij zitten niet bij geneesmiddelen.
1: Nee, maar de EMA misschien moet daar zich wel mee bezighouden.
0: IGJ,
1: ja.
0: Die kan ons overzien, ja.
1: Ja, maar hoe ga je daarmee om met al die verschillende regels? Want u zegt al van, we zijn bezig om producten te ontwikkelen die we wereldwijd kunnen afzetten.
0: Ja, daar hebben we hele kwaliteits- en regelgevingafdeling voor binnen ons team. Die dat allemaal controleren. A, bij het uitvoeren van onze producten, maar ook bij de ontwikkeling letten we daar volledig op. Valt het binnen het plaatje waar we in kunnen opereren?
1: Ja, oké, maar dan hou je eigenlijk al rekening met de regels in elk land waar je
0: zeker
1: het op de markt
0: zou willen. Dus voor Europa en medische hulpmiddelen hebben we één wetgeving. Die is een paar jaar geleden veranderd. En daar voldoen wij volledig aan.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we als een product ontwikkelen dat we dat in Nederland kunnen lanceren, maar ook in Spanje.
1: Ja. U zegt van we worden helemaal door de mangel gehaald. Ik bedoel, op het moment dat u een verzoek indient bij zo'n organisatie, hoe lang duurt het dan voordat dat hele traject dan doorlopen is?
0: Voordat we het kunnen indienen duurt het ongeveer een jaar, anderhalf jaar. En dan hebben zij daar tegenwoordig nog een jaar de tijd voor,
1: ja,
0: om het product te analyseren. En dan hopen we, zonder vragen, dat we daarna op de markt kunnen komen. Dus het duurt ongeveer 2 jaar voordat wij een product op de markt kunnen krijgen.
1: Ja. Want zijn er wel eens producten afgekeurd die dan waarvan de autoriteiten zeggen zo van, het is niet goed?
0: Nou, zeker als je kijkt naar de wetgeving die 3 jaar geleden veranderd is, zijn er bepaalde ingrediënten waar ze zeggen die vallen meer onder pharma. Dat zijn farmaceutische ingrediënten die mogen niet meer in medisch hulpmiddelen. Dus er zijn formuleringen die wij nu, zou ik zeggen, niet meer gebruiken of niet meer in onze nieuwe ontwikkelingen toevoegen.
1: Want die mogen dan alleen maar in echte medicijnen zitten. Dus eigenlijk is uw middel dan eigenlijk gewoon te sterk.
0: Dan wordt de te sterk of wordt het meer een farmaproduct. Ja. En daar richten wij ons. Wij richten ons medisch hulpmiddelen.
1: Ja, maar goed, wordt uw product daar dan niet slechter van als u er iets uit moet halen?
0: Wordt het niet slechter. We hebben dus weer een kans om weer een nieuw product te ontwikkelen die juist binnen het medisch hulpmiddelenvlak valt.
1: Ja, want u heeft allemaal medici in dienst die dat allemaal uitvogelen?
0: Een stukje, of in dienst, of bij ons in het netwerk die we om advies vragen om juist binnen die wetgeving te blijven, ja.
1: Ja, oké. Okay. Want je hoeft dan niet helemaal terug naar de tekentafel. Je gaat dan inderdaad kijken zo van, dit middel, dit ingrediënt is afgekeurd. Omdat het...
0: Wat is een alternatief voor dat ingrediënt?
1: Ja. Wat is een alternatief? En dan zou het dus eigenlijk inderdaad gewoon nog moeten werken.
0: Ja. Ja, dan moet je ook weer de juiste onderbouwing hebben waarom het alternatieve ingrediënt werkt.
1: Ja. Ja. In Europa bepaalt het Europese medicijnagentschap welke medicijnen er wel of niet verkocht mogen worden. Zijn die strenger of juist niet?
0: Ik denk dat de Europese wetgeving best veel strenger is. Als we vergelijken dat op dit moment met Amerika, waar we ook onze producten verkopen, is de Europese wetgeving wel een stuk strenger geworden.
1: Ja, en waardoor komt dat?
0: Ik denk dat er misschien ook producten op de markt zijn gebracht die wat minder gecontroleerd zijn geweest in het verleden.
1: Maakt dat voor u lastiger?
0: Het gaf mij een kans. Het gaf mij zeker een kans om juist te accelereren in deze markt. Om daarop te focussen en om een van de eerste juiste certificeringen te hebben en de juiste producten op de markt te brengen.
1: Dank Albert Zwanen van de OTC Lab. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Leo Evers van De Kuiper over de toegenomen populariteit van cocktails. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online? Zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Essentiële vraag 1. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
8: 2,1.
7: Dus afgerond 2.
9: Migratie is geen oplossing voor het kindertal per se.
10: Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
7: Het valt mee, want ik hou het netjes.
8: De overheid kan niet alles oplossen. De overheid moet niet alles oplossen. Er is ook een wat grotere rol weggelegd voor de markt. En dat is ook omslag in denken.
7: Ja, weet je, als je dit soort opmerkingen maakt, dan krijg je meestal direct naar je hoofd geslingerd boomer.
9: In 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20.
11: In tijden van grote crisis gaan we vaak op zoek naar een zondebok. En laat ik dat deze keer ook doen. U bent het. Tenminste, als u minder dan 3 kinderen heeft. Kijk, we moeten, om hetzelfde aantal mensen in ons land te houden, gemiddeld 2,1 kind krijgen per stel. Maar dat halen we bij lange na niet. We zitten in Nederland op 1,43. En wat we samen aanrichten is niet mals. De zorg wordt onbetaalbaar, de AOW wordt door steeds minder mensen opgebracht. Er zijn gewoonweg te weinig mensen om het werk te doen. Dus tja, wordt het tijd om uw verantwoordelijkheid te nemen. Als u in de vruchtbare leeftijd bent, wat let u om eens een keertje als de wieden weer gaan onder de lakens te duiken? Of is dat een beetje makkelijk gezegd? Want zie het maar eens te betalen, tijd te maken en krijg überhaupt in 2026 maar eens een huis waar al die koters in passen. De vraag is, hoe kan de overheid u helpen om meer kinderen te krijgen? Of is dat iets waar ze zich helemaal niet mee moeten bemoeien? Je luistert naar het grote plaatje. We nemen een stap terug om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komen we toch vaak op geld uit. En daarom in de studio naast mij macro-econoom Han de Jong en belegger Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. En onze gast is Helga de Valk, directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het NIDI. Dag Helga.
9: Goedemorgen.
11: Fijn dat je er bent. Is het eigenlijk opportun om te vragen hoeveel kinderen iemand heeft? Of is dat eigenlijk een no-go question?
9: Nou, dat hangt er maar vanaf in welke context je die vraag stelt, denk ik.
11: In de context van mijn inleiding zojuist.
9: Jazeker. Nou, op zich is het natuurlijk, als je kijkt vanuit de economie of vanuit het landsbelang, best belangrijk om te kijken naar hoeveel kinderen er nu geboren worden. Al was het maar om daarmee ook naar de toekomst voorbereid te zijn. Dus die vraag stellen is niet zo'n hele gekke als je toch wilt weten wie er in de toekomst in Nederland woont, werkt en ook waarvoor zorg en onderwijs geregeld moet zijn. Dus vooruitdenken is daarin wel heel belangrijk. Ja, dus die vraag stellen is een essentiële.
11: Ja, essentiële vraag 1. Hoeveel kinderen heb jij eigenlijk?
8: 2,1.
11: Dus afgerond 2. Han?
3: Ik heb 4 kinderen en 3 kleinkinderen.
11: Ah, oké. Okay. Dus jij hebt je best gedaan voor het land.
3: Nou ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel. Ja.
11: Helga, mag ik het aan jou ook vragen of niet?
9: Ja, zeker. 1 en 2 bonus, maar dat telt niet als echt, hè?
11: Nee. Ik doe het een beetje grappend. Aan de andere kant, dit blijkt, als je kijkt naar cijfers en ook hoe overheden hier naar kijken, een serieus punt te zijn. En niet alleen van de Elon Musken van deze wereld. We zagen vanochtend, geloof ik, Han binnenkomen op Bloomberg. Wat kwam er binnen?
3: Dat in China hebben ze het laagste geboorte, waarschijnlijk het laagste aantal geboorten in 2025. Ja, sinds ze dat dan bijhouden, kennelijk.
11: En dat is dan reden tot zorg, toch?
3: Dat is reden tot zorg, omdat daaraan was ook gekoppeld dat de beroepsbevolking krimpt. En dat geeft in een economie natuurlijk toch wel een wat andere dynamiek dan als de boel, als het aantal mensen en ook de beroepsbevolking gewoon groeit.
11: Ja. Helga, als je kijkt naar waar we het hier over hebben, demografie. Wij ontgroenen, of vanuit een ander perspectief vergrijzen. Wie kunnen we daar het beste de schuld van geven?
9: Nou, schuldvraag is denk ik niet zo handig als je met elkaar vooruit wil komen. Ik denk dat het beide kanten. Kijk, enerzijds, wat net al genoemd werd in de context van China. Minder geboortes heeft in een aantal gevallen te maken met minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dat betekent simpelweg dat er minder vrouwen zijn die kinderen kunnen krijgen. En als die vrouwen die kinderen kunnen krijgen dan ook nog minder kinderen krijgen, dan zie je dat natuurlijk een kleinere groep jongeren in de samenleving ontstaat. En in combinatie daarmee, en dat zie je ook in China, maar ook in Nederland, leven wij allemaal steeds langer. En dat betekent dat onze levensverwachting is toegenomen. En daarmee onze babyboom uit de jaren 40, 50, 60... dat zijn degenen die nu in de vergrijzingsboom zitten. Dat betekent dat we naar verhouding veel meer ouderen krijgen. Enerzijds door het grote cohort wat destijds geboren is. En anderzijds leven die mensen ook nog eens veel langer. En wij allemaal leven veel langer. Ja. En dat is een verworvenheid, maar ook een uitdaging naar de toekomst toe, omdat we dat eigenlijk nog niet kennen op deze manier.
3: Als ik dat zo hoor, Helga, ik ben Han, maar dan ben ik toch eigenlijk wel redelijk tevreden met mezelf, want ik heb, zoals Rens al eerder opmerkte, ik heb mijn bijdrage geleverd door samen met mijn vrouw vier kinderen op de aarde te zetten. En bovendien, ik ben 68 en ik ben nog volledig aan het werk. Dus ik ben ook nog productief. Dus
11: dubbele punten voor jou, hoor.
3: Ja.
9: Zeker. Maar dat zijn ook wel de soort, wat je nu aangeeft. De beroepsbevolking hebben we natuurlijk in het verleden heel snel gedefinieerd als degene tussen de 20 en de 65. Nou, als we een aantal voorzieningen betaalbaar willen houden, zullen we echt dat ook anders moeten inrichten en daar anders naar moeten gaan kijken. En degene die door kunnen werken en dat ook willen mogelijk. Ja. Dan zul je toch meer moeten betrekken. En ook vrouwen, de combinatie van het hebben van kinderen en participatie op de arbeidsmarkt en dus de uren die je kunt werken, ja, daar zullen we met elkaar wel echt goed naar moeten kijken om het betaalbaar te houden.
11: Ik wil het eerste gedeelte van deze uitzending vooral focussen op het krijgen van kinderen en daarna kijken naar al die andere oplossingen. Toch, Helga, als we het hierover hebben, in Nederland wordt er een beetje lacherig over gedaan, over zo'n oproep, u moet meer kinderen krijgen. We horen het van Elon Musk, we horen het ook van Pieter Omtzigt, die partij is er overigens nog niet meer. We vinden het ook een beetje rieken naar iets nationalistisch. Is dat terecht?
9: Nou, je ziet eigenlijk dat dit soort beleid, kinderbeleid, dat in veel gevallen eigenlijk gevoerd werd door China, Hongarije bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch andersoortige regimes dan wat wij misschien hier in Nederland willen en gewend zijn. Maar tegelijkertijd zie je ook in de Scandinavische landen, waarin de verzorgingsstaat zo is opgebouwd dat arbeid en zorg makkelijker te combineren is, het kindertal wel hoger ligt. En dus in dat opzicht zie je dat indirect kinderbeleid daar wel degelijk een effect lijkt te sorteren over de jaren heen.
8: Edin, ik kan niet beginnen te omschrijven hoezeer ik het oneens ben met jouw intro, Rens.
11: Oké.
8: Nou, kijk, we hebben het over het feit dat inderdaad het aantal kinderen per vrouw in het Westen in ieder geval afgelopen decennia is gedaald. Mm-hmm. En je zou je daar eigenlijk ook de vraag bij moeten stellen, waarom is dat zo gekomen? Waarom gebeurt het wel bij ons en in veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld niet? En dan kom je heel snel bij iets wat ik toch als als een feit neer wil zetten. Bij stijgende welvaart hebben we minder kinderen nodig. Kijk even naar de generaties voor ons. Het was eerder de regel dan de uitzondering dat er per gezin 6, 7 kinderen waren. Dat had een reden, want zaken als AOW, pensioenen en dat soort zaken, die waren er niet. Een andere reden was de kindersterfte was behoorlijk. Nou, we zijn dus in loop der tijd is de zorg verbeterd, zijn we welvarender geworden. Dat is de reden waarom dat gebeurt. En de stelling dat dit een gevaar voor de economie zou zijn, ja, laten we weer naar de basics gaan. Als we het welvaart definiëren voor het gemak als economische groei. Waar komt de economische groei vandaan? Inderdaad, meer mensen aan het werk. Maar er is ook een ander deel daarvan, namelijk de stijgende productiviteit van die mensen. Dus het is helemaal geen natuurwet dat als je minder kinderen krijgt, dat je welvaart op het spel staat. Als je maar zorgt dat de tweede helft van die definitie, dus productiviteitsstijging, dus meer investeren, dan los je dat zo op.
12: Nou, even checken bij Helga, is dat zo? Of zit er toch wel een behoorlijke, laten we zeggen, kausaal verband tussen economische groei en hoeveel kinderen er zijn?
9: Ik ben heel blij met de opmerkingen die net gemaakt werden. Want dat klopt natuurlijk voor een groot deel zeker. Dat het de hele analyse van waarom zijn er nu minder kinderen dan in het verleden. Vanuit economische groeiperspectief ongetwijfeld op deze manier. Maar als je nadenkt over onze verzorgingsstaat, die is ingericht op een manier in een tijd ook dat we veel jongeren hadden en relatief weinig ouderen. Dus daar zit een grote crux. Dat je dadelijk toch relatief weinig werkenden hebt ten opzichte van het aantal ouderen die allemaal ook nog langer leven. En dat maakt dat daar wel degelijk uitdagingen zitten. Dus maar de verzorgingsstaatinrichting, daar zul je wel over na moeten denken hoe je dat gaat realiseren. Dat kan ook met innovatie. Hè? Ja. Dus er wordt vaak nagedacht ook over innovatie daarin, of met technologische vooruitgang. AI kan daar mogelijke dingen in gaan doen. Maar dat is nog best een onbekende factor hoe dat gaat uitwerken.
8: Als je de vraag dan stelt, Rens, wie kunnen we de schuld geven?
12: Ja.
8: Ik denk beleidsmakers van de afgelopen 30 jaar. En waarom? Omdat, kijk, wij economen houden ons bezig met zaken als inflatie en economische groei. En daar moet je voorspellingen van maken. En je probeert dat zo goed en kwaad te doen. Het lukt bijna nooit, maar we doen ons best. Vergrijzing, demografie, dat zijn geen voorspellingen. Dat is gewoon wiskunde, dat is gewoon doorrekenen.
12: Ja, we zien het alleen dus heel lang aankomen. Maar het is zo traag dat we er nauwelijks op reageren.
8: Dus toch, wie kunnen de schuld geven?
12: Wij reageren altijd heel traag op iets wat heel langzaam op ons afkomt, toch?
9: Nou, dat is zeker waar. En demografie, wij voorspellen ook al heel lang. En de demografie is namelijk best al oud, dus we weten er echt wel wat van. En die vergrijzingsboom, die hadden we echt zien aankomen. Dat is, nou ja, geen hogere wiskunde. Nee. Want als er meer kinderen geboren worden, dan zie je na de vergroene golf een grijze golf ontstaan op een gegeven moment. Kijk, de enige wat meer fluctuerende factor is migratie. Maar zelfs daar, nou, we hebben niet altijd het bij het rechte eind. Maar er liggen wel degelijk scenario's van bevolkingsontwikkeling. Dus daar meer naar kijken en die veel meer betrekken in je beleid is een essentieel iets. En dat is in het verleden toch in veel gevallen te weinig gedaan. Want je had het echt wel kunnen zien aankomen op sommige fronten.
12: Ik wil het toch hebben over die weinig kinderen. En of we daar iets aan kunnen doen. Want ik zei het al, 2,1 kind hebben we nodig. De westerse wereld zit op 1,5. Helga, waar komt dat door?
9: Nou, eigenlijk werd dat dan net mooi ingeleid. In het verleden hadden we natuurlijk veel meer noodzaak om meer kinderen te hebben, omdat er inderdaad allerlei voorzieningen niet waren. Dus je had je kinderen nodig om je oude dagvoorzieningen te organiseren. Je had ook heel veel religieuze factoren. Hè? Dus mensen die toch vanuit de religie, we zien daar eigenlijk een ontkerkeling in Nederland en in de westerse landen ontstaan. Dus mensen zijn meer geïndividualiseerd, maken individuele keuzes. En daarnaast, het feit, die individuele keuzes leiden ook veel vaker tot een uitstel van relatievorming. Dus we zien veel meer singles en veel langere periodes van alleenstaand zijn in de levensloop. En dat maakt eigenlijk dat kinderen krijgen ook in veel gevallen wordt uitgesteld. Dus het kan ook nog best wel zo zijn dat een aantal van de mensen die nu nog aan het uitstellen zijn wel degelijk kinderen gaan krijgen en dat we daarmee het kindertal ook nog wel wat omhoog zal gaan. Dus je ziet dat in het verleden, ja, ik op relatief jonge leeftijd al kinderen kreeg. En dat is in de westerse wereld heel ver naar achter geschoven. Dus de factoren die net al genoemd werden, die spelen ook in Nederland. En die spelen eigenlijk wereldwijd. En je ziet ook met het stijgen van het opleidingsniveau van vrouwen dat eigenlijk het krijgen van kinderen in veel gevallen wordt uitgesteld. En uitstel leidt in sommige gevallen tot afstel. Maar in sommige gevallen dus ook tot veel latere momenten in het leven waarop kinderen worden gekregen. En daarmee ook het kindertal in totaal per vrouw wat daalt.
12: Ja. En kinderopvang en huizen, wat ik in mijn inleiding zei, is dat inderdaad een probleem of niet?
9: Nou, zeker als je het mensen ook vraagt, hè, dan zie je dat dat wel degelijk veel genoemd wordt ook. We hebben grote dataservice waarin we mensen over dit soort dingen ook bevragen. En je ziet dus wat ik al aangaf eerder in Scandinavië, waar juist bijvoorbeeld kinderopvang zeer goed geregeld is, dat dat ook leidt tot een betere mogelijkheid van combinatie van werken en het zorgen voor kinderen. En daarmee dus ook het krijgen van kinderen in gezinnen. En je ziet ook dat vaders daar bijvoorbeeld verplicht verlof moeten nemen. Nou, dus dat soort zorgarrangementen kunnen wel degelijk een bijdrage leveren aan het besluiten tot het krijgen van kinderen. Woningen, ja. Maar we zien uit onderzoek ook dat eigenlijk de eisen die jongeren stellen aan bijvoorbeeld inkomen, maar ook huisvesting, voordat zij vinden dat ze in staat zijn om kinderen te krijgen, door de jaren heen ook verschoven zijn. Dus je ziet dat er hogere eisen worden gesteld door jongeren voordat ze vinden dat ze eigenlijk klaar zijn om kinderen te krijgen.
7: Ja, ik wil toch nog eventjes één punt maken. Een additioneel punt. Hoe het komt dat we minder kinderen hebben. Mm-hmm. Dan duik ik even de techniek in, zeg maar.
12: Ik ben benieuwd. Wordt dit een 18-plus uitzending of valt het mee, Han?
7: Het valt mee, want ik hou het netjes. Maar weet je, toen mijn grootouders hun gezin aan het opbouwen waren, ja, toen was gezinsplanning, het was lastig, omdat de middelen daartoe ontoereikend waren. Dat heeft ook wel een rol gespeeld. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, hè, Helga, die spreekt dan over in Scandinavische landen met betere kinderopvang. Ik kan me herinneren, maar ik kan me vergissen, maar ik denk het toch eigenlijk niet. Maar volgens mij heeft het Centraal Planbureau een aantal jaar geleden ook wel eens een studie gedaan. En die zeggen altijd dat gratis kinderopvang, dat eigenlijk helemaal geen zoden aan de dijk zet. Dus ik vraag me af hoe Helga daar dan naar kijkt. En wat ze dan in Scandinavië ziet, of dat dan ook materiële verschillen zijn in kindertallen.
9: Nou, dat is een goede aanvulling die je daar vraagt. Je ziet in Nederland natuurlijk eigenlijk sowieso een grote norm van vrouwen die parttime werken. Dat is al heel lang zo. Vanaf de jaren 50 is dat hier gegroeid. Dat is in de Scandinavische landen veel minder het geval. Dus daar werkten vrouwen altijd al veel meer fulltime. Ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En dat heeft gemaakt dat hun verzorgingsstaat eigenlijk daaromheen is opgebouwd. En eigenlijk vanuit dat perspectief georganiseerd is. En daar zie je ook dat het niet alleen maar om kinderopvang gaat, maar eigenlijk het hele systeem van school en opvang is op een hele andere manier georganiseerd dan hier in Nederland. Zie je overigens in veel andere ons omringende landen ook. Dus het gaat niet alleen maar om het gratis kinderopvangdeel. Het gaat ook om willen vrouwen inderdaad meer op de arbeidsmarkt participeren? En welke normen hebben we op dat front? En daar zit natuurlijk ook in Nederland een wat andere context dan in Scandinavië.
7: Maar liggen die geboortecijfers dan een stuk hoger in Scandinavische landen?
9: Ja, zeker. Ja, die liggen echt een stukje hoger. Die zitten niet op 2,1, maar toch echt wel, tot nog niet zo heel lang geleden, op de 1,7. 1,8, en dat zie je ook bijvoorbeeld in Frankrijk. Dus, ja.
12: Als we kijken naar de problemen die dat oplevert. Edin, die verzette zich daar al tegen over de problemen die ik opwierp. We zitten in het huidige systeem, laat maar even kijken. Nederlandse Bank waarschuwt dat de economische groei tussen 2026 en 2040 nog maar 0,6% per jaar zal zijn door vergrijzing of, he, als je het anders perspectief, het ontbreken van vergroening. Ben je het daarmee eens of niet, Helga?
9: Nou, ik denk dat daar wel dat het een goed signaal is om daar met elkaar goed naar te kijken. Want als je kijkt in 2025 hadden we al meer 65-plussers dan jongeren onder de 20. En dus er gaat echt een demografische transitie aankomen. Dat die gevolgen gaat hebben, dat lijkt wel evident. Hoe sterk die gevolgen zijn, zal mede afhangen van andere zaken waar we het al over hadden, zoals technologische vooruitgang, productiviteit, maar ook keuzes voor wat voor economie wij in Nederland willen zijn. De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling heeft daar ook goed op gewezen, dat ook een keuze betreft wat voor soort arbeid je in Nederland wil hebben en op welke manier je je economie wilt vormgeven.
12: Edin?
13: Nou, ik vind het heel knap voor een instelling zoals de Nederlandse Bank, maar dat geldt voor alle centrale banken en alle economen, zou ik bijna willen zeggen, dat je zulke stellige voorspellingen kunt doen over de periode tot en met 2040, terwijl je niet eens in staat bent om iets te zeggen over hoe de economie zich volgende maand zal ontwikkelen.
7: Mm-hmm. Maar Ja, hier ontvouwt zich toch een beetje het probleem van economen. Zeg ik naar aanleiding van de opmerking van mijn collega-econoom Edin. Ja. Demografische ontwikkelingen die zijn volgens mij vrij goed voorspelbaar. Maar op korte termijn beweegt het natuurlijk allemaal niet zo heel erg. Economen houden zich eigenlijk veel meer met korte termijnen bezig dan met lange termijnen. Mm-hmm. En omdat we in die korte termijnen helemaal... Ja, dan speelt demografie geen of nauwelijks een rol. Dus daar kijken economen dan niet naar. En dan vergeten economen, naar mijn idee, heel vaak... als ze dan wel naar de lange termijn gaan kijken... ja, omdat ze helemaal niet gewend zijn om naar demografische ontwikkelingen te kijken... dan vergeten ze die gewoon. Ja. Dus ja, ik vind je opmerking van... Ja, het is zo ver vooruit, dit kunnen we allemaal niet weten.
12: Er zit een hele sterke trend onder. En die kunnen we juist wel weten.
7: Dat lijkt mij ook, ja.
13: Maar het enige wat ik wil zeggen is... als zo'n instelling als de Nederlandse Bank met een... goede naam, met zo'n voorspelling komt... dan loop je het gevaar dat mensen dat als een soort waarheid gaan zien. Dit is geen waarheid. Dit is gewoon lukraak voorspellen wat zich over 20 jaar gaat afspelen. Als we erin slagen met de technologische vooruitgang... de arbeidsproductiviteit gedurende een lange tijd... op 2% per jaar te krijgen, historisch is dat helemaal niet exceptioneel hoog... Dan is onze welvaart over 20 jaar echt behoorlijk hoger... dan wat hierin staat.
12: Oké, Helga, help mij hier even uit.
9: Mooie opdracht. Ja,
7: succes, ja.
9: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om juist wel vooruit te denken. Maar wat net gezegd werd, in veel gevallen worden dit soort berekeningen... ook als de waarheid gezien, alsof de enige looproute die er is. Ja, en dat is natuurlijk ook met bevolkingsontwikkeling niet het geval. Daar zitten fluctuaties in. Het is ook met het weer niet het geval. Hè. We weten het best wel goed op korte termijn. Maar zelfs dan weet je nog niet helemaal zeker waar het buitje valt. Ja. Dus je zit altijd met onzekerheidsmarges. En voor het gemak worden dit soort cijfers natuurlijk al snel puntschattingen, alsof dit de enige waarheid is. Vandaar dat het ook best handig is om met scenario's te werken en na te denken over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien, mis er verschillende dingen veranderen. Maar en dan heb je iets meer variatie.
12: Ja. Hier hebben we het over de economie. Jij zei eerder al, het gaat ook over de verzorgingsstaat. En daar weten we al van. Ja, wij moeten straks met veel minder mensen eigenlijk bijvoorbeeld de AOW betalen van veel meer mensen. Dat heeft niet zo heel veel met de economie te maken, maar wel over
7: dat heeft hoe. Dat heeft alles met de economie te maken.
12: Ja. Nou ja, hoezo?
7: Nee, maar, zeggen wij in duet.
12: Nou, want in principe moet er gewoon dat betaald. Die AOW moet gewoon betaald worden, hoe hoog of hoe laag de economie is, toch?
13: Nou ja, dat is toch de keuze hoe betaal je die rekening?
12: Ja. En daar wil ik dus heen. Uiteindelijk is het dus zo dat we dus... Hier hebben we dus bedacht ooit. We gaan de werkenden laten we betalen voor de ouderen, voor de AOW. Als we hier geen keuzes in gaan maken, en dat is een economische keuze... dan lopen we wel tegen een muur op.
7: Maar onze economie groeit natuurlijk. Hè? Dus als ik heb die cijfers niet helemaal precies in mijn hoofd zitten... maar ik kijk daar toch vrij vaak naar. Als je naar de afgelopen 15, 20 jaar kijkt... dan zie je dat wat we uitgeven aan AOW... dat is als percentage van het BBP eigenlijk opmerkelijk stabiel. En het laatste rapport, het 18e rapport van de studiegroep Begrotingsruimte van vorig jaar, dat becijfert dat in 2040 stijgt dat percentage wat we uitgeven aan de AOW, als we het stelsel laten zoals het nu is, dan stijgt dat van 4,7% BBP naar 5,7% BBP. En daarvan zegt de studiegroep, dat is onbetaalbaar. Nou, ik zou zeggen, dat gaat over 15 jaar en 1% BBP, dat moet je kunnen accommoderen. Plus, ik zou ook zeggen, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Helga daarnaar kijkt, maar als je dus zegt, de leeftijdsopbouw van de bevolking die verandert, hè, we vergrijzen en dat leidt tot hogere kosten voor die oudere mensen. Ja, maar dan zou je toch ook denken dat dat moet leiden tot lagere kosten voor die jongere groepen, want daar zijn er gewoon minder van. Ja,
12: Helga, hier wordt gezegd, nou, ook dat verzorgingsstaatsprobleem waar jij het over hebt, is eigenlijk niet zo enorm groot.
9: Nou, het werd nu toegespitst op de AOW. Hè. Dat is één deel van de verzorgingsstaat. Een heel ander deel is de zorg en de manier waarop de zorg georganiseerd is. En het gaat niet alleen maar om dat er meer ouderen zijn, maar het gaat er ook om dat een groot deel van die ouderen veel langer leeft dan ooit tevoren. Dat is natuurlijk een prachtige verworvenheid ook. Hè. Die heeft veel te maken met wat eerder ook al genoemd werd. Onze betere zorg die er is. Grotere hygiëne, betere omstandigheden van opgroeien. Maar het betekent dus niet alleen maar dat er meer 65-plussers zijn, maar het betekent naar de toekomst toe voor Nederland dat er vooral ook meer 80-plussers zijn. Hè. Dus die dubbele vergrijzing, dat is eigenlijk een groep die we in het verleden niet zagen. En daar zit de grootste groei. Dus dat betekent wel degelijk dat die kosten aan die kant groter zijn dan dat we hadden voorzien, denk ik, toen de verzorgingsstaat werd opgebouwd. Dus daar zit het grote verschil.
11: Daar zit het grote verschil. Daar gaan we straks over verder praten. Onder andere over de vraag, kunnen we het geboortecijfer een beetje opkrikken? Pun intended. Maar bij de radio zijn we alweer klaar. Het probleem en de oorzaak zijn duidelijk. Maar de oplossingen, daar gaan we het tijdens de podcast over hebben. Hoe de rest van dit grote plaatje eruit ziet, dat hoor je in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Luister daar dus verder. Vergeet je overigens ook niet te abonneren. Mijn naam is Rens de Jong. Dank aan voorzitter Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Tot volgende week.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De kerstverse wereldkampioen Spanje wordt de komende middag al gehuldigd in het centrum van Madrid. Ze zijn dan net teruggekomen uit Amerika, waar ze de WK-finale na verlenging wonnen van Argentinië. Er worden bij de huldiging in Madrid 1 miljoen fans verwacht. Er wordt er al de hele nacht volop feest gevierd. Verliezend finalist Argentinië geeft toe, Spanje was gewoon beter. De Argentijnse bondscoach vindt dat de Spanjaarden de wereldtitel hebben verdiend. Lionel Messi was na de finale in tranen. Een tweede wereldtitel is voor hem niet realistisch. Bij het volgende WK is Messi 43 en tegen die tijd heeft hij misschien al afscheid genomen. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Het vaart voor de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat is niet bekend en er valt ook niet te zeggen hoe de brand is ontstaan. De straat van Hormuz speelt een belangrijke rol in de oorlog tussen Iran en Amerika. Vannacht hebben de Amerikanen opnieuw Iraanse doelen aangevallen. En in Apeldoorn is gisteravond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland 2 jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar het vuur is nu geblust. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog. Het koelt af naar 1 graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon voor 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij deze aflevering van In het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het extra defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR, en naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
6: Hi.
5: Terug uit Ankara. Wat gaan we doen vandaag?
6: Vandaag gaan we nog 1 keer terugkijken op de NAVO-top in Ankara vorige week in Turkije. En dit nadat we dus de afgelopen 3 afleveringen al vooruit hebben geblikt. Ja. Dus dit wordt echt onze finale, de nabeschouwing.
5: Ja. Hierna is het echt afgelopen.
6: Precies, hierna stoppen we ermee. Maar tot die tijd hebben we eerst nog Bart Hollands te gast. Hij was net als wij ook in Turkije en is bij de NAVO een zogeheten innovation broker. Oftewel, hij is de man die innovaties bij de westerse defensieindustrie onder de aandacht van het bondgenootschap moet brengen.
5: Ja, heel interessant. Dat gaan we zo meteen doen. Maar voordat we naar onze gast gaan, hebben we wel een en ander te bespreken. We zijn dus net terug uit Ankara. Daar was de NAVO-top. Ria, een beetje van bekomen?
6: Nou, ik ben nog bezig. Het was loeidruk. We hadden natuurlijk Trump, die eerst bij binnenkomst al meteen zijn bondgenoten schoffeerde. En toen toch weer heel veel liefde en respect in de room van hen voelde. Vervolgens hadden we de Turkse president Erdogan, die wilde stralen als een wereldleider. Maar ondertussen de aandacht op zich vestigde met het uitdelen van pistolen en ondertussen ook nog allemaal demonstranten arresteerde. Ja. En dan hadden we ook nog 50 miljard aan orders voor de industrie en ga zo maar door. Dus er gebeurde van alles.
5: Ja, we hebben ons niet verveeld.
6: We hebben ons niet verveeld. Hè? Wat waren jouw belangrijkste indrukken?
5: Nou, de belangrijkste conclusie die ik toch uit deze top heb getrokken, en dat heb ik ook al in de andere podcast die ik maak, Make Europe Great Again, uit de doeken gedaan, is dat ik vond dat er een hele grote tegenstelling was van wat er voor de schermen gebeurde en wat er schijnbaar achter de schermen gebeurde. We hoorden inderdaad Trump heel erg tekeer gaan, zeker 's ochtends, woensdagochtend. Daarna hoorden we uit alle hoeken, nou ja, de vraag is hoe betrouwbaar dat is, maar dat hoorden we wel, dat het de vergadering zelf, de raad, heel, nou ja, gewoon gemoedelijk was verlopen en dat Trump eigenlijk daar helemaal niks over heeft gezegd over zijn beledigingen aan het adres van Iran, aan het adres van Spanje, aan het adres van de NAVO zelf, dat hij zich helemaal stil heeft gehouden en dat er toch een discussie kon zijn gewoon over het het opschalen van de Europese en Canadese defensie.
6: Zelfs Groenland heeft hij niet genoemd.
5: Zelfs Groenland zou hij niet genoemd hebben, ja. Dus dat vond ik wel een interessante ja, tweestrijd. En dan Mark Rutte die dan als conclusie heeft dat deze top herinnerd gaat worden aan de eenheid. Dat durf ik toch ook wel een klein beetje in twijfel te trekken.
6: Dat gaan wij niet doen in elk geval.
5: Nee,
6: hè?
5: Zo gaan wij hem denk ik niet herinneren. Dus dat... ja, we hebben ons niet verveeld volgens mij in Ankara. Ander nieuws van deze week. Sommige leiders pakten door eigenlijk. En kwamen deze week bij elkaar in Parijs. Voor een vergadering van de Coalition of the Willing. En daar kwam toch wel iets concreets uit. Namelijk, een coalitie van Europese landen zet een raketschild op. Zo noemen ze het. Onder andere Nederland. En Nederland gaat ook meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heb jij, neem ik aan, ook direct gevolgd toen je hier terug was op de redactie.
6: Ja, uiteraard. Hartstikke spannend. En een beetje ook een voortborduring op de top. Hè? Want ja, op de top werd natuurlijk al gezegd van, goh, wij gaan samen kijken hoe we Oekraïne kunnen helpen aan producten waar ze niet aan kunnen komen. Met name de Patriots. En er werd ook gezegd door Donald Trump in een van zijn weinige goede ogenblikken van, ja, ik ga Oekraïne echt helpen. Ze krijgen licentie om Patriots te produceren in Oekraïne. Een aantal landen wilden aan meedoen. En nu blijkt dat ze een soort van alternatief eigenlijk ook tegelijkertijd willen bouwen. Hè? De Freya. Ja. En deze moet natuurlijk een soort van Europees raketschild worden van drones die Oekraïne al heeft. Maar ook een soort van alternatief voor die Patriots, dus tegen de Russische antiballistische raketten. Tegen de Russische ballistische raketten moeten wij antiballistische raketten gaan opzetten. Ja. En dat gaan we met onder meer Denemarken, Zweden, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland. Nou ja, een hele stapel landen doen. En het is eerst de bedoeling om dat voor Oekraïne op te zetten. En uiteindelijk dus een soort van voor heel Europa een soort, ja, een soort Iron Dome moet het worden.
5: Hoe belangrijk is het dan dat die leiders elkaar dan al even hebben gezien in Ankara? Want daar ging het natuurlijk ook over toch wel meer onafhankelijkheid van Europa op dit gebied. Zeker op het gebied van luchtverdediging. Het ging daar inderdaad ook over de luchtverdediging van Oekraïne en hoe nijpend het tekort daar eigenlijk is. Was het anders niet gebeurd als we elkaar die week van tevoren niet hadden gezien?
6: Ik denk dat het wel geholpen heeft. Ook omdat voor de NAVO-top was er natuurlijk al de G7 in Evian in Frankrijk. En daar werd voor het eerst ook Amerika ging weer mee met, oké, we moeten Oekraïne steunen. Dat wordt nog een keer bevestigd op de NAVO-top. En ja, als je dan nog een keer bij elkaar komt met iets concreets, ik denk dat dat wel degelijk helpt. Ook omdat we in de tussentijd natuurlijk hebben gezien hoe Oekraïne verschrikkelijk bestookt wordt. En er steeds meer en op een nadere manier burgerslachtoffers vallen. Dus je moet wel heel ijskoud zijn als dat je niet raakt. En volgens mij, ik hoorde iemand zeggen op die top van, ja, weet je wat het is? Trump houdt absoluut niet van verliezers. Die wil winning, winning, winning. Die wil niet bij zwakkelingen en weak, et cetera, horen. Dus als je maar hard genoeg roept, ook op die NAVO-top en in de G7 en de afgelopen weken, van Oekraïne is nu weer de bovenliggende partij. Ze zijn zo goed in die drones. Ze weten die Russen behoorlijk te weerstaan. Ja, dan denkt Trump, egocentrisch als hij is, daar moet ik bij horen. En misschien toch iets minder naar Poetin luisteren. Ja. En hij is natuurlijk zelf nat gegaan in Iran, dus hij heeft Oekraïne
5: hij
6: ook
5: heeft
6: nodig.
5: Hij heeft weer zin in winst. Een beetje een cynische lezing, maar het zou zomaar eens kunnen kloppen.
6: Ja, de wereld is cynisch. Of niet? Wat denk jij?
5: Ja, en het is ook wel op het gebied van vrijheid interessant om in de gaten te houden op wat voor termijn dit kan gaan gebeuren. Want ik heb wel vaker gehoord dat dit soort dingen opgezet gaan worden. Maar ja, het is natuurlijk wel goed nieuws, maar op welke termijn en hoe het gaat in Oekraïne en hoe snel het dan uitgebreid kan worden naar de rest van Europa. Dus dit is niet de laatste keer, denk ik, dat je in deze podcast over dit
6: denk
5: project
6: ik niet.
5: Hoort.
6: Jette heeft gezegd, binnen een jaar kunnen we de eenvoudige spullen leveren. Binnen anderhalf jaar ook de wat geavanceerdere luchtverdediging. Nou ja, dat is wel heel snel. Dat gaan we zien, hè?
5: Ja, We komen erop terug. Hierbij deze belofte. We gaan door naar onze gast. Iemand die ook op de NAVO-top in Ankara was, is Bart Hollands, innovation broker bij de NAVO. En hij is nu bij ons. Welkom. Of tenminste bij ons vanuit Amerika, vanuit Norfolk, Virginia. Jij was dus ook op het Defense Industry Forum, waar wij ook rondhingen. Wat viel je daar op?
7: Inderdaad, maar Ankara was interessant om te zijn. Ik denk dat wat me het meeste opviel is wel dat de toon heel anders was met vorig jaar. Dus vorig jaar was het heel politiek. Het ging om het bouwen van politieke wil, het verhogen van defensiebudgetten. Dat is echt een heel politiek thema. Dit jaar was het veel meer gericht op de uitvoering. De industrie stond ook een stuk meer centraal dan vorig jaar.
5: Mm-hmm. Je bent al een keer bij ons te gast geweest in deze podcast. En toen heb je ook al geschetst wat je doet bij de NAVO. Kun je voor ons nog even kort schetsen, wat zijn jouw taken op zo'n top? Want jullie, ik ben even langs geweest, jullie hebben zo'n stand.
8: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wat aanloop. We hebben ook een aantal armaments directors bij ons langs gehad. Dus je ziet wel dat die interesse die is echt wel is.
3: En als je nou een vergelijking mag maken tussen dit industrieforum in Ankara en die van vorig jaar in Den Haag. Was het dan veel groter nu dit keer?
2: Nou, niet veel groter. Het was wel groter en het was ook groter opgezet. Maar ik denk dat qua aantal mensen dat er niet een heel groot verschil in zat. Vorig jaar zaten we in een kleinere ruimte, dus leek het denk ik misschien zelfs drukker. Dit jaar waren er, ik geloof, 700 of 800 mensen. Maar de ruimte was ook veel groter. Ik denk dat het belangrijkste verschil in de grootsheid is wat voor deals er zijn aangekondigd en hoe concreet die waren. Dat was een veel groter platform voor vooral grote industrie. En dat hadden we vorig jaar eigenlijk helemaal niet.
3: En we horen ook dat Rutte de afgelopen maanden steeds heeft gevraagd bij bondgenoten, spaar jullie orders op, houd ze onder de pet, zodat we dat allemaal kunnen presenteren als één bundel op die NAVO-top. En dan kunnen we daar shinen, kunnen we Trump overtuigen dat het ons echt menens is. Is dan zo'n industrieforum niet eigenlijk een soort van PR-podium?
2: Ja, je korte antwoord is natuurlijk ja. Het is een PR-podium, maar ik denk dat je het daar ook wel een klein beetje tekort mee doet. Want de orders die gepresenteerd worden zijn natuurlijk wel echt. Het is niet dat het orderboek leger is omdat we industrie vragen dat op het Defensie-industrieforum te presenteren. En de NAVO-top is daar ook niet uniek in. Hè? De Paris Air Show en wat is het dat evenement dat in Farnborough in de UK plaatsvindt ieder jaar. Dat doet in principe precies hetzelfde. Dus er zit zeker een PR-component aan, maar ik denk niet dat het daarmee minder echt is.
3: Maar kun je zeggen, wat heeft de industrie concreet aan zo'n congres?
2: Ik ga specifiek zijn voor dit jaar. Vorig jaar is de belofte 3,5%, 5% uitgesproken. Dat is dus een signaal naar de industrie dat er geld wordt uitgegeven. Maar het bleef toch heel erg onduidelijk waaraan precies. De verantwoordelijkheid lag erg bij de lidstaten zelf. Ik denk dat tijdens deze top de NAVO echt wel een voorschot heeft genomen op hoe wij zouden willen zien dat dat geld wordt uitgegeven en hoe ook lidstaten daar alvast mee bezig zijn. Dus vanuit de industrie gezien zien we dat het demand signal, zoals het hoofdkwartier dat graag noemt, nu een stuk concreter is gemaakt. We gaan geld uitgeven en het liefst hieraan. En dan gaat het om onbemande systemen, de vernieuwing van de NAVO-tankvloot, de vernieuwing van de NAVO-AWACS-vloot. Dat waren best wel concrete onderwerpen die daar gepresenteerd werden.
3: En vanuit jullie bekeken, hebben jullie nog echt onbekende parels ontdekt op die top waarvan je dacht, hey, goed dat we dit weten?
2: Ik denk dat het korte antwoord daarop nee is. Maar dat heeft ook een beetje met de aard van zo'n top te maken. Dat wordt zo goed voorbereid van tevoren. Daar zitten voor ons heel weinig verrassingen in. Ik denk wel dat qua inhoud het veel variaties op al bekende thema's waren. Dat ging veel om onbemand, het ging veel om cyber. Het ging veel om supply chain management dit keer ook. Dat ging over die 1,5% investeringen die dan in infrastructuur kunnen worden gedaan. Daar werd ook wel gedetailleerd over gesproken in een aantal van de sessies. Dus er zaten een aantal verdiepingslagen in die we normaal gesproken niet op een NAVO-top zouden zien. Dus laat dat dan de verrassing zijn. Maar echt onbekende parels denk ik niet dat we op zo'n top zouden vinden.
4: Want het zijn dit jaar waren het ook veel grote bedrijven. Je omschreef het net al even, maar er worden dan deals gepresenteerd met grote bedrijven als Airbus, Saab, Northrop Grumman. Enorme projecten in het aviation veld. Die komen vast niet, en sorry voor de woordgrap, maar binnen een paar maanden van de grond. Op wat voor termijn werpen nou dit soort projecten dan hun? Wanneer hebben we er wat aan? Wanneer werpen ze hun vruchten af?
2: Ja, ze komen misschien niet binnen een paar maanden van de grond, maar ze vallen ook niet zomaar uit de lucht als ik al een grap af mag maken. Deze projecten zijn al in gang gezet. Dus ik verwacht daar de komende jaren al wel voorbeelden van te zien. Ik weet de precieze levertijd van deze dingen niet. Dit zijn projecten die eigenlijk vooral door het NAVO-hoofdkwartier samen met Allied Command Operations, ons zusterhoofdkwartier, worden besproken. Dus ik heb daar niet volledig inzicht in. Maar dit zijn projecten die jaren duren. Dus de levertijd en ook de inzet hiervan, dat zijn echt jaarplannen. Die

0: waar we de komende tijd pas resultaat van gaan zien. Het is ook een vervanging van een al bestaande capaciteit. Dus de haastfactor daar is iets minder groot dan op het moment dat je echt iets volledig nieuws wil integreren.
1: En zijn het dan de goede producten, dingen die Europa natuurlijk te weinig heeft, of missen er nog wat om die gaten te vullen?
0: Ik denk, ja, goed of niet, dat vind ik altijd een lastige bewoording. Ik denk dat het de juiste producten zijn die we nu nodig hebben. Okay. Vanuit de NAVO gezien. Dit zijn capaciteiten waar de NAVO een heel grote rol in speelt. Omdat we als coördinator tussen lidstaten en soms ook als mede-eigenaar van de capaciteiten, gaat dat om die AWACS loopt bijvoorbeeld, een rol spelen. Dus we hebben daar ook wat meer zeggenschap over.
2: En voor de mensen die het niet weten, de AWACS, dat zijn de grote radarvliegtuigen, hè? En die worden vervangen. Wat zijn precies die capaciteiten die de NAVO nu heeft en die we moeten uitbreiden, en hebben we het juiste gekocht?
0: Ik denk dat we vanuit NAVO-perspectief de juiste investeringen doen, maar die doen we binnen capaciteiten waar we zelf grote zeggenschap in hebben, als NAVO. En dan gaat het om die AWACS radarvliegtuigen, maar ook om de tankvloot. Dat zijn capaciteiten die door de NAVO gecoördineerd worden. En waar we dus ook wat meer zeggenschap in hebben. Uiteindelijk zouden we willen en gaan we zien hopelijk dat lidstaten natuurlijk investeren in hun eigen capaciteit waar we geen eigenaar van zijn. En daar hebben we zelf niet, daar kunnen we in adviseren, maar daar hebben we minder zeggenschap over. Dus eigenlijk logischerwijs presenteren we zulke soort capaciteiten ook niet op de NAVO-top, omdat het meer de nationale verantwoordelijkheid is. Ze dus hebben de juiste dingen gekocht. Vanuit NAVO-perspectief zeg ik ja. Maar ik ben heel benieuwd wat de landen zelf ook gaan aanschaffen.
2: Maar dit is heel lastig, toch? Want bijvoorbeeld die AWACS, die zijn zo verschrikkelijk duur. Dat kan een land eigenlijk niet in zijn eentje kopen. Je moet dat toch als NAVO zeggen van, nou, dit moeten we met z'n allen doen. Die grote tankenvliegtuigen, die radars, et cetera.
0: Absoluut, en daarom doen we dat dus ook. Daarom is dat dus ook een capaciteit die tijdens de NAVO-top besproken wordt. Maar als we het op nationaal niveau bekijken, hoe een land de luchtmacht inricht en wat voor gevechtsvliegtuigen daarvoor worden aangeschaft. Dat is een nationale beslissing. Daar hebben wij minder over te zeggen.
1: Jij, even genoeg denk ik over de hele grote orders. Jij let meer op de wat kleinere bedrijven. Wat zijn er wat voorbeelden waarop je dan op zo'n, wat voor hoek moet ik dan denken? Bedrijven die dan op zo'n top daar ook rondlopen?
0: Ik vond eigenlijk het publiek heel divers. Dus er waren inderdaad ook wat medium bedrijven, zal ik zeggen. Ik denk niet dat er heel veel start-ups rondliepen, eerlijk gezegd.
1: Denk ik ook niet.
0: En dat gaat dan vooral om onbemande systemen. Dus dat zijn USV's, dat zijn onbemande bootjes, zonder dat vervelend te bedoelen. Of UAV's, dat zijn drones. En dat zijn toch vaak wel de bedrijven waar we, of de producten waar we ook kleinere bedrijven in zien leveren. Er zit ook een stuk software in, hoor. Dat is redelijk makkelijker te doen met een wat kleinere schaal. Dus zijn eigenlijk vooral zulke soort bedrijven.
2: En wij hebben daar hard gezocht, maar we konden eigenlijk geen orders voor Nederlandse bedrijven direct ontdekken. Terwijl Nederland wel daar heeft aangekondigd dat ze voor ruim 3 miljard willen gaan investeren en orders uitzetten. Keken wij nou ergens overheen? Of heeft Nederland de boot gemist?
0: Ik zal niet zeggen dat Nederland de boot gemist heeft, maar het is mij wel ook opgevallen. Dus ik denk niet dat je er overheen hebt gekeken.
2: Yes! Opluchting.
0: Wat mij opviel aan de Nederlandse presentatie en de houding van de Nederlandse delegatie daar, is dat Nederland zich eigenlijk vooral manifesteerde als investeerder en als partner binnen internationale programma's. Het woord launching customer is geloof ik op een gegeven moment ergens ook gevallen. Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Maar een beetje op die manier werd Nederland gepresenteerd door onder andere de minister. En op zich is dat niet gek. Nederland koopt vaak, en ik geloof dat in de defensienota daar ook naar gerefereerd wordt, gezamenlijk in met andere landen. En dan gaat het om landmachtcapaciteit. Is het vaak samen met Duitsland, de luchtverdediging. Die doen we in Benelux-verband. Dus Nederland zoekt toch vaak wel die internationale coalities op. En ik denk als je dan kijkt naar het type industrie wat op zo'n Defense Industry Forum in het zonnetje werd gezet. Grote fabrikanten voor grote capaciteiten. Dat past precies in dat plaatje. Of Nederland daarmee de boot gemist heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel wat uit te werken is voor de Nederlandse industrie. Want ik heb geen deals gezien voor de Nederlandse industrie.
1: Als we dan even een beetje uitzoomen, dan komen we toch terecht bij Amerika. Trump was op de top weer wispelturig als vanouds. jij zit in de VS, dus ik weet niet, misschien zie je mogelijk wat meer. Is Washington, als je naar deze top kijkt, nog te vertrouwen? En is die wens van, of is de richting van Europa om weer wat meer zelfstandig te zijn, dus logisch?
0: Ja, de vertrouwensvraag ga ik natuurlijk niet beantwoorden. Ik denk niet dat ik dat kan ook. Ik denk dat het wel belangrijk is dat zowel hier in de VS, maar ook in Europa, bestaat er consensus over het belang van een sterker Europa in een sterkere NAVO. En de Amerikaanse focus ligt ook lang niet altijd meer op het transatlantische bondgenootschap. Zij hebben ook de Pacific waar ze naar kijken, ja. De Stille Oceaan. En hun westkust en ook het Arktisch gebied wat meer. Dus dat die focus verschuift, dat zal je onder een democratische of een republikeinse president altijd wel blijven zien, denk ik. Het belang van een sterker Europa en een sterkere NAVO volgt daar eigenlijk logisch uit. Kijk, Donald Trump heeft een heel eigen stijl, om het even zacht uit te drukken. Dus hij zorgt voor veel opschudding, maar ik denk dat de grote strategische lijn niet per se anders is. Na de eerste Trump-administration zag je ook dat Biden de lijn richting China eigenlijk voortzette. Zoals dat Trump hem uiteindelijk heeft uitgezet. Dus ik verwacht niet dat daar grote verschillen tussen democraten en republikeinen zijn. Wat me wel opvalt is dat Europa, het sterkere Europa, heel serieus is gaan nemen. En dat dus ook, dat zag je ook aan die grote bedrijven, ja. Dat daar dus ook veel Europese producenten in zitten. En dat het geld dan dus ook in Europa wordt uitgegeven.
2: En dat zie je ook bij jou, want zelf krijg je binnenkort in Norfolk, Virginia, voor het eerst ooit een Europese baas, namelijk een Brit. Is dit ook een teken aan de wand dat Europa meer doet en de VS dus minder aan het Europese deel van de NAVO?
0: Dit is een ander hoofdkwartier, dat hoofdkwartier waar ik werk. Mijn viersterrengeneraal is Frans. En al lange tijd is dat een Fransman. Operationele deel van de NAVO zie je wel dat inderdaad Amerikaanse posities worden vervuld door Europeanen nu. En dat zijn Britten, maar ik geloof ook een Duitser ergens in Europa. Dat past in de trend van minder nadruk op de NAVO vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten noemt dit burden rebalance. En dat is iets wat we, denk ik, nog wel zullen blijven zien de komende jaren.
1: Als we het hebben over de veiligheid van Europa, moeten we natuurlijk ook heel kort even Oekraïne aanstippen. Eén toezegging die Trump wel deed in Ankara was dat Oekraïne onder licentie Patriot-raketten mag gaan ontwikkelen. Is dat een goede ontwikkeling voor Europa?
0: Ik denk het wel. Ik zal niet zeggen dat ik heb staan juichen toen ik het las, maar ik was daar wel heel positief onder de indruk van dat Trump dit gezegd heeft en dit ook uit laat voeren. Omdat het voor Oekraïne zelf een gamechanger is dat dit nu kan gebeuren. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk ook een voorbeeld is van hoe de VS nu toch ook realiseert dat als Europa meer op eigen benen gaat staan, dat ze creatiever moeten zijn met samenwerkingen met de Amerikaanse defensieindustrie. De Trump-administration heeft veel gedrukt op investeringen in de VS door Europese lidstaten. Maar de Europeanen geven nu vaak het geld ook aan Europese bedrijven uit. En dat is ook een wake-up call voor de VS.
1: Heb je heel kort, want we moeten afronden helaas alweer. Zo. Het idee dat Oekraïne tevreden op deze top kan terugkijken, ook als we al die deals zien die er toch ook wel met Oekraïne zijn gemaakt.
0: Ja, absoluut. Er is 70 miljard toegezegd. Langjarige toezegging aan Oekraïne. En er zijn op bilateraal gebied met verschillende lidstaten best wel wat samenwerkingsverbanden opgezet en aangekondigd. Dus ik denk dat Oekraïne echt wel tevreden kan zijn met de vooruitgang die is geboekt. Ik zag ook dat de atmosfeer tussen Zelensky en Trump was een stuk ontspannender dan dat hij op vorige toppen was geweest. Dus ik heb het gevoel dat ook dat beter is dan dat het geweest is.
2: Dus al met al, hoe kijk jij terug op deze top?
0: Positief en met veel verwachting. Er zijn grote toezeggingen gedaan. De industrie is gericht. We zien nu waar het geld aan uitgaat. Ja, wordt gegeven hopelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat lopen en hoe dat zich vertaalt naar nationaal beleid.
1: Veel dank en we spreken je graag weer een volgende keer. Bart Hollands, Innovation Broker bij de NAVO. Dit was In het Defensief. Veel dank voor het luisteren. Vind je ons leuk? Abonneer je dan. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app. Heel graag tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. 2 mensen zijn om het leven gekomen en een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden 1 miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Nee, maar... Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
7: Wat zeg je, Hugo?
8: Niks.
6: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
9: Is het een microfoon, Hugo?
6: Nee, joh.
9: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
8: Oh. Oké. Okay. Komt eraan.
10: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Ja, want het is toch een beetje vreemd. Als je gewoon de afgelopen jaren zit te kijken... dan ja, zijn er 2 landen, 2 kleine landen, Oekraïne en Iran... die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk... in het geval van Iran, een heel groot land Amerika... feitelijk op de knieën te krijgen... En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Dat had ook, hadden ook heel weinig mensen gedacht. Wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
9: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke... technologische genie, hè, dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren, voortdurend experimenteren, ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant, er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde, maar dat wordt niet heel erg slim ingezet. Nou,
10: dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè. Van, ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
11: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
9: Ah, dankjewel. Ja,
11: uit de koelkast van Rob.
9: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
10: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
9: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel...
11: Waar hebben jullie het over?
9: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden... soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien
11: wel... Daar moeten jullie het maar over hebben, hoor. Dat geloof ik allemaal wel.
9: Het gaat over Oekraïne en Iran. Hè?
11: Ja,
9: en bij Iran is het natuurlijk belangrijk... dat er is een knooppunt, hè? Of een zeestraat. Ja, als je dat in handen krijgt met militaire middelen... dan kan je dus... Amerika ontzettend onder druk zetten met gewoon de benzineprijs. En dat is wat er gebeurt.
10: Ja, dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Want ja, het doet me een beetje denken aan, laten we zeggen, van die opstanden zoals we die hebben gezien in Afghanistan. En met de Taliban, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet dat die opstandelingen, die guerrilla's, die kunnen niet winnen. Maar ja, ze kunnen gek genoeg ook niet echt verliezen. Dus dat zijn slepende conflicten. Het lijkt net een klein beetje alsof dat wordt vertaald naar een, naar het niveau van landen. En dat je dus op die manier het leven zuur kan maken van je opponent. Nou, we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Afghanistan. Waar eigenlijk de Taliban de hele NAVO naar huis heeft gestuurd.
9: Ja.
10: Dat heeft natuurlijk ook Trump met een nogal merkwaardig vredesakkoord met de Taliban een bijdrage aan geleverd. Maar ja, het is, ik vind het toch wel heel erg opmerkelijk dat, dat de hele NAVO het hazenpad heeft gekozen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
11: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
10: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
9: Ik ken ze niet.
11: Gewoon echt een, nee, echt, dat je zegt, een geweldige oorlog. Was het echt een geweldige oorlog?
9: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
10: Ja, dat is wat anders. Ja, ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land, een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus ja.
9: Dat zegt niks, hè?
10: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
11: Ja, we lopen wel even mee.
10: Ja, doe dat gezellig. En ja, Arjan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat tegenaan moet kijken?
9: Nou, weet je, als in Afghanistan, hè, moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, want er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
11: En nu met drones.
10: Het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvreeenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen, snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. En dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuiven we wel weer terug. Dus daar, het is gewoon een totaal andere vorm van oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen de Amerikanen. Door horizontaal te escaleren. Dat hoort er dus ook echt bij. Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan. Door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
9: Ja. En het gekke is dat, kijk, guerrilla-oorlog kennen we al heel lang. Hè?
10: Ja.
9: Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945 hebben we de Fransen met Indochina. Dat was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
10: Ja, Korea de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
9: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent, hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens, de Russen ook, in Afghanistan.
10: Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting. Iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit. De geschiedenis staat er bol mee. In ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou... Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
9: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, ja, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrilla-oorlogen. Wat er
10: ja, ik denk dat het is een. Het is natuurlijk inderdaad hubris, de zelfoverschatting. Ja. Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met de. Zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat jij een soort uitverkoren beschaving bent. Waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
9: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
10: Ja.
9: Dat hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
10: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
9: Ja.
10: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. Ja. En dat leidt natuurlijk gewoon tot een discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
9: Ja. Hopelijk is China van die drie nog het meest voorzichtige. Maar dat moeten we nog even afwachten.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
6: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
10: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
8: Niks.
9: Dat
10: zoek je.
9: Nou, weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
10: Oh.
9: Maar die is dus tijdens de rit.
10: Op twee al zo weinig.
9: Is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
10: wat
9: hier.
10: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen op.
11: Oh shit, dat is nog van de heenweg.
10: Tering, dit is een nieuwe auto, joh.
11: Sorry, BNR.
9: Ja, dat moet ik beter maar niet horen.
10: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wel die viezigheid er maar uit. Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
9: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
10: Oh, ja.
9: Even doorduwen.
10: Is het een Barolo eindelijk?
9: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier. Oh. Heerlijk.
10: Oh ja, ja. Maar lekker, ja, weer geen Bourgogne. Nou, oké, okay, Zelensky.
9: Ja.
10: Wat was daar nou zo bijzonder aan?
9: Zelensky zegt dus nu van, ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
10: Heeft niemand meer nodig.
9: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Hè. Amerika maakte alles. Europa deed er niet zoveel aan. Die zat voor een dubbeltje op de eerste rang. En nu hebben we Oekraïne, die natuurlijk de oude Russische defensie-industrie ook had. Die hebben heel veel kennis. Maar die weten gewoon op een fantastische manier al die raketten te maken. En dat betekent dat dat land dus echt veel meer macht kan projecteren dan anders het
10: ja,
9: geval
10: is. Ja, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want als Zelensky in staat is met zijn zelfgeproduceerde wapens de Russen tegen te houden, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon kunnen zonder Amerika.
11: Dat zou je zeggen eigenlijk.
10: Ja, ja. Ja.
9: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
10: Ja, je
9: kennis.
10: Moet wel samenwerken met Oekraïne. Ja. Maar dat logenstraft toch de hele discussie die je zo vaak hoort en aan al die talkshowtafels, dat het een biljoen euro en 10 tot 20 jaar kost om onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
9: Ja, want Oekraïne wijst de weg. Oekraïne kan ze helpen. Dus het kan veel korter. Het kan veel korter.
10: Ja, ja, nou ja, Oekraïne kan het al. Dus als Oekraïne dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Dat, mij ontgaat de logica totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar Wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, is dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi. In Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan. Waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover die heeft. Hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
9: de proxies.
10: De proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want dat land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
9: Ja, het is echt een ongelofelijke ontwikkeling. Hè? Ja,
10: dus die asymmetrie, Die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
9: Ja. Dan zijn ze wel een beetje verschillend. Want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè? Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè? Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ons ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
10: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5-2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn en wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
11: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
10: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat er toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners dit gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd. En dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
11: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
10: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
9: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische oppers te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen. Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is al ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
10: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.
11: Arend-Jan!
9: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
3: Ik vind het dan nog te koud.
9: Het water is 27 graden.
3: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
7: En wat hadden we daar net over?
3: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
9: Ja.
3: En wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst.
11: Ja, ja, en wat denken jullie dat het betekent voor de toekomst dan?
9: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne Amerika, dan wordt het, zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
3: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Schaal van Hormuz, kleine landen die iets bijzonders hebben, en dat geldt ook voor Oekraïne, bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
11: Ja, ja.
3: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn, waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
11: ASML.
3: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. Ja. 50.000, 40.000, 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. En die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry, ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
9: Neem bijvoorbeeld Indonesië. Die heeft de straat van Malakka. Hè?
3: Ja.
9: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs. Die kun je verrekt veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van de, ook om tol te gaan heffen daar. Ze doen ook wel iets. Je moet al wat betalen, geloof ik.
11: Noordzee. Hè? Noordzee. Hey.
9: Ja, Noordzee. Ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn.
3: Omdat we hebben het zelf uitgevonden met Hugo de Groot.
9: Het
3: is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar, nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale, bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kun je kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
11: Maar en zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
3: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat weten wij dus niet op een of andere manier om te zetten in macht. Wel natuurlijk in regelmacht, hoewel die dus aan het tanen is, die regelmacht. Omdat een aantal landen zeggen van nou, we houden ons er niet meer aan. En je ziet dus ook dat de regels in de Europese Unie worden afgezwakt. Het was ooit een regelsupermacht, dat is het nog steeds. Alleen dat wordt steeds minder. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat je de economie moet omzetten in militaire macht. En daar zijn we dus nu enorm hard mee bezig. En dat betekent, die combinatie van die twee, ja, maakt van de Europese Unie een machtsfactor van belang. En dankzij Trump. Ja. Want dankzij Trump weten we gewoon dat wij Europeanen er alleen voor staan. En dat betekent dus dat de Europese Unie en de Europese NAVO-landen gezamenlijk bezig zijn om de boel hier militair op te krikken. Ja, dat maakt een enorm verschil. Ja, Rietjan, waarom blijf je goed doorspelen?
9: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? Naast de economische reus, dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
3: Gaat het niet overdragen, hier, hoor. Echt, nee, dat wil ik niet worden. Ik bedoel, echt helemaal niet.
9: Huh? Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
3: Ja,
9: ik wil een language model.
3: Geen draagje, geen draagje.
7: Ga maar verder zwemmen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een heftig auto-ongeluk op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Twee mensen zijn om het leven gekomen en een derde slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten zou in de plaats Dirksland tegen een boom zijn gebotst. Daarna kwam die in de sloot terecht. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep, meldt het AD. Volgens partijen als D66 en VVD houden ze zich keer op keer niet aan de regels. Zo zou ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Na het zomerreces wordt over de toekomst van de omroep gedebatteerd. Het is een groot voetbalfeest in Madrid en daar komt voorlopig geen eind aan. Op het vliegveld daar landt vanmiddag de Spaanse selectie met de wereldbeker op zak. Daarna gaan ze naar het centrum waar ze worden gehuldigd. Er worden een miljoen Spaanse fans verwacht. Spanje won de WK-finale na verlenging met 1-0 van Argentinië. En het duurde de hele dag, maar een verdwaalde wallaby, een kleine kangoeroe, is gevangen. De politie kwam met een oproep om naar de wallaby uit te kijken. Hij hupte rond in de straten van Middenmeer in Noord-Holland. Hoe die is gevangen is niet bekend, maar de wallaby is nu terug bij de eigenaar. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Hartelijk vrijdag, vrijdag 17 juli. Voor Netflix-beleggers is het meer een vrijdag de 13e. Het bedrijf kwam namelijk alweer met slecht nieuws.
8: Engagement isn't really growing much. You know, it's up 2% over the first half of the year, year over year. This thing's going to start to slow even more. Revenue growth, which was, you know, going to be 12% for the year ex-currency. That's going to be single digits pretty soon.
7: En dan komt Netflix ook nog met de mededeling dat het minder transparant wil worden.
9: En we hebben het over een nieuw plan van Donald Trump.
10: Trump Media and Technology Group today announcing Truth API, a new business-to-business data feed that provides licensed real-time access to posts from the highest rank Truth Social accounts.
9: Oftewel, een betaalde service om voorkennis te krijgen. Hoe gaat dat jouw beursgedrag veranderen? Dat hoor je deze aflevering. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom.
11: Dankjewel.
7: Goed dat je er bent. En ik wil starten met president Trump met iets anders. Die leek laatst bezig om de relatie met China te verbeteren. Hij ging op bezoek bij president Xi Jinping, sloot allerlei deals. Maar nu zoekt hij ineens openlijk ruzie met China. Vanuit het Witte Huis zei hij live op Amerikaanse televisie dat China de verkiezingen in de VS heeft beïnvloed. Hij zegt de Chinezen hebben gegevens gestolen.
12: US spy agencies began learning about the compromise of voter registration files in 2020 when they discovered that tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen, or hacked by China. Yet those responsible for sounding the alarm instead kept the information secret and hidden. They did not disclose to me as president or to anyone else, and to the best of our knowledge, they did not inform Congress. In fact, all they kept saying is, this is the most secure election in the history of our country.
7: Ik moet er wel bij zeggen, die toespraak die werd niet overal live uitgezonden. ABC, NBC en CNN die weigerden dat te doen, waarop Trump dan weer zei dat ze hun licentie zouden moeten verliezen. Nou, terug naar de speech zelf. Dat is een vol met complottheorieën, zegt onze eigen Amerika-correspondent Jan Posma. En die toespraak toevallig net op het moment dat Trump er in de peilingen beroerd voor staat vanwege de Iran-oorlog.
13: Al met al verdachtmakingen, complottheorieën die we al kennen. En al die eerdere beschuldigingen van Trump die zijn natuurlijk allemaal door rechters verworpen, ontkracht door inlichtingendiensten. Dus ja, het voelde ook wel een beetje bekend allemaal.
7: Errol, ik was blij dat we het niet meer over die handelsoorlog hoefden te hebben tussen de VS en China. Die leek al een beetje opgelost. Hij was dus daar naartoe. Xi Jinping die komt in september naar Washington. Gooit Trump hiermee zijn eigen glazen niet gewoon in?
11: Ik denk, de man heeft gewoon aandacht nodig, lijkt me, over ruzie. Het is wild om zich heen slaan. Dit is eigenlijk redelijk onbegrijpelijk. Misschien de aandacht afleiden van de fundamentele problemen.
9: Ik wil door naar een bijzonder voorval deze dagen. Een tech sell-off. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar wel zonder dat Zuid-Korea eraan meedoet. De beurs daar is dicht vanwege een feestdag. Maar het mag niet baten. Wereldwijd gaat tech in de uitverkoop. De Nikkei verloor 4%. De Taiwanese beurs zelfs 6%. En in Nederland openden de chippers allemaal zo'n 4% lager. Het blijft een beetje gokken wat nou precies de aanleiding is.
14: There's not much of a Friday feeling when it comes to tech stocks. I mean, just in the last couple of days, of course, we got those numbers out of TSMC, which I know you talked about yesterday. Maybe the CapEx theme has had some time to marinate through markets. We add into that Oracle, what we've heard from S&P on the credit rating at Oracle, the Google story from our colleagues at Bloomberg that they're months behind on Gemini, and it all adds up to something a little bit risk-off when it comes to tech.
9: Vooral voor de Nikkei is het dus pijnlijk. En ook nog omdat het de grootste daling is sinds Trump's Liberation Day.
7: Gaan we door naar Atjen. Dat zag afgelopen week zijn Amerikaanse concurrent ineens een miljardenbod uitbrengen. Stripe, daar hebben we het over, wil samen met een private equity partij even $53 miljard neerleggen voor PayPal. Een bekende naam Wall Street, maar wel echt een treurwilg op de beurs. Presteert niet goed, waardoor het een overnameprooi is geworden. Maar de vraag is nu, wordt PayPal nu wel of niet gekocht? De directie wijst het bod namelijk af, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Al gooien ze de deur nog niet helemaal dicht. Ze vinden het bod vooral te laag. En ze maken zich zorgen of de toezichthouder de deal wel gaat goedkeuren. We hebben het wel eens met jou gehad over Atjen dat een kleinere overname deed. Moeten zij nu ook door gaan pakken en flink veel miljarden gaan uitgeven aan een iets grotere speler?
11: Ja, in ieder geval PayPal volg ik zelf al enige tijd. En het is inderdaad zeer laag gewaardeerd. Ik geloof iets van 80% gedaald in 2 jaar. Nu zijn ze heel erg laag gewaardeerd. En dan ben je gewoon rijp om te worden opgepikt. Dat zij nu zeggen, dit is een veel te laag bod, snap ik. Maar uiteindelijk zal PayPal ofwel zelf goed moeten gaan renderen. Hè, en daar zijn ze stevig mee bezig. En als ze dat niet inslagen, dan worden ze voor een voorjaar opgepikt door welke partij dan ook. Of dat Stripe is, of misschien Atjen, ik weet niet of die zo'n dergelijke overname durven te financieren of kunnen financieren. Maar
7: moeten zij meer overnames gaan doen nu, Atjen, om in het wiel te blijven?
11: Ik denk niet dat overnames op zich de oplossing gaat zijn om een beter verdienmodel te creëren. Atjen is wat daar gaat iets voorzichtiger geweest. Dat betekent autonoom en kleinere aanpalende dingetjes kopen. Dat hebben ze onlangs gedaan. Dat is een algemeen verstandige route dan grote overnames. En soms zelfs om een beetje vreemd terrein. Dus ik vind de voorzichtige route die Atjen heeft ingestoken een verstandige.
9: Goed nieuws nog voor ASML. Medewerkers dan, die worden binnenkort vanzelf ASML aandeelhouders. Of ja, binnenkort, ASML maakt er een soort loyaliteitsprogramma van. Medewerkers die op 1 januari 2030 nog in het bedrijf zijn, die krijgen een aandelenpakket. En wat voor een? Een aandelenpakket dat nu goed is voor zo'n €20.000. Dat delen ze dus mogelijk uit aan dik 44.000 medewerkers. Betekent dat ze daar €900 miljoen voor apart zouden zetten. Al gaat ASML wel nog even kijken naar de kleine lettertjes, wie er allemaal precies wel en niet in aanmerking komen voor dat pakket. Het moet ook een beloning zijn. Ze gaan de productie flinks opschroeven de komende jaren. Dat zeiden ze al tijdens de cijfers deze week. En daar mag wel wat tegenover staan. Vandaar dit pakket, zegt een woordvoerder tegen het AD.
7: Voor we naar Netflix gaan, nog even naar een mini-concurrent. Eentje die heel wat beroerde jaren achter de rug heeft. Tot nu toe, want de zon begint namelijk weer te schijnen voor streamen via Play. Dat heeft voor het eerst sinds 2024 weer een kwartaal met winst afgesloten. Onderaan de streep hield het Zweedse bedrijf ruim €6 miljoen over. Ook de omzet steeg met meer dan een kwart. En er komen er binnenkort ook nog meer miljoenen bij. Allemaal dankzij de deal die ze hier in Nederland hebben gesloten.
15: Met veel bombardie kondigde Viaplay aan dat het vanaf 2022 de Formule 1 in Nederland zou gaan uitzenden. Ruim 4 jaar verder en inmiddels is duidelijk dat de Scandinavische partij toch weer de stekker uit het project trekt. Want DPG Media heeft de Nederlandse tak van het bedrijf overgenomen voor een bedrag van naar verluid rond de €142 miljoen.
7: Ja, en DPG doet dat met Videoland. Videoland neemt Viaplay over, de Nederlandse divisie, voor meer dan €140 miljoen. Nou, dat geld dat kan nu dus ook naar Viaplay. Dat kan dus nog een stukje kleiner worden, maar wel een stukje winstgevender. Het is ook goed nieuws voor het aandeel. Dat gaat vandaag omhoog. Dit jaar staat het al ruim 40% in de plus.
9: Straks hoor je hoe een nieuw plan van Trump's mediabedrijf jouw beleggingsstrategie overhoop kan gooien. Hij wil flink geld gaan verdienen aan zijn controversiële uitspraken. En we kijken of de overname van Commerzbank na deze week nog te vermijden valt.
7: Eerst naar Netflix. Dat gaat een dramatische beursdag tegemoet. Na beurs ging het aandeel namelijk al 9% onderuit. Beleggers die schrikken van de vooruitblik.
16: This is now a legacy media company. And like good luck streaming instead of the old good luck bundle. And investors right now have no patience for this company. And they're just puking it.
7: De omzet en winst die zijn lager dan verwacht. En er komt er nog wat bij. Netflix wordt ook weer minder transparant.
17: After today's What We Watched report, which covers the first half of 2026... We will shift to publishing this report annually in the first quarter beginning in 2027. The goal of separating the publication of the report from our earnings results is to keep the focus on our primary financial metrics, which are revenue and operating profit. So Netflix is going to start reporting this metric once per year instead of twice per year. And this comes after Netflix also stopped reporting its overall members and members' growth.
18: Hi, I'm Andrew, from Australian New Zealand rights specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: 10-12% halen, is dat al geweldig. Beleggers maken zich zorgen, de markt maakt zich zorgen dat 10-12% mag dan nu al de norm zijn, maar misschien over een jaartje is dat alleen maar 5%. Tot op een gegeven moment een cyclisch bedrijf is dat misschien met de economie meeveert. Af en toe 2% groei, misschien een keertje 2% daling. Als dat het geval gaat zijn, dan past ook een ander soort waardering bij dit soort bedrijven.
2: Ja, het bedrijf heeft dus gepiekt, zou je kunnen zeggen, maar financieel staat het dus wel goed voor.
1: Het is financieel prima, goed gefinancierd, sterke balans. Dat is echt de issue niet. De kaststromen zijn positief. Ze hebben best wel grip op de markt. Het is wel een moeilijke business, hè? Media, waar jullie ook in zitten. Het is lastig om daar structureel geld in te verdienen. En eigenlijk heeft Netflix de laatste 10, 20 jaar de boel helemaal op slot gezet. Zij zijn gewoon bepalend geweest. De beleggers kijken daarna en zeggen, ja, en wat gebeurt er komende 10 jaar? En daar zijn nog wel wat onzekerheden om daar groei uit te halen. En daar is Netflix naastig naar op zoek. Ze kijken naar bijvoorbeeld advertenties. Misschien toch overnames, alhoewel veel beleggers daar ook weer veel zorgen over gaan hebben. Overnames kunnen ook vaak mislukken, de boel afleiden, veel geld kosten. Ze kijken misschien naar live evenementen, meer sportuitzendingen, de bokswedstrijden, om daar misschien meer geld mee te verdienen. De zorg van de markt is van, is Netflix een bedrijf dat de komende 5 of 10 jaar nog steeds met dubbelcijferige percentages kan gaan groeien? Of is het min of meer een saai bedrijf geworden in een mature, in een volwassen markt? Het is een beetje klaar met de groei. En daar is de waardering ook naar. En vandaar dat iedere keer als Netflix iets zegt over, ja, we hoeven misschien wat minder transparant zijn over de diverse zaken. Mm-hmm. De markt ziet het, en naar mijn mening terecht, als een zeer grote rode vlag.
2: Ja, dan in die outlook, om te beginnen met die omzet en winst, die is veel lager dan gedacht. Is dat een probleem?
1: Het is niet veel lager dan gedacht. We praten niet over een bedrijf dat eerst zegt, we groeien 15% en nu dalen we 5%. Je praat over enkele procentpunten verschil. Maar de markt is zeer nerveus. En die nervositeit, nogmaals, heeft ermee te maken dat op de lange termijn de markt twijfelt eraan of Netflix nog wel een goed bedrijf gaat zijn, of gewoon een bedrijf is in een verzadigde markt. En dan maakt het wel veel uit als een bestuur de 12% groei niet haalt en in plaats van 12% alleen maar 10% groeit in bepaalde markten. Dus beleggers zijn vooral, ze hebben zorgen, en ze zoeken naar aanknopingspunten om die zorgen te ontkrachten of juist bevestigd te zien.
2: Ja, en dan komen ze ook nog met het bericht dat ze minder gegevens willen delen over hun klant, in dit geval het kijkgedrag. Ik vind dat behoorlijk dom. Wat vind jij ervan?
1: Dat is extreem dom, want je zou zeggen, wat heb je te verbergen? En geef gewoon een complete verhaal aan beleggers. En dan kunnen beleggers, laat de markt zelf besluiten wat een bedrijf waard is. Alleen je beperken tot de financiële gegevens zonder de onderliggende fundamentele zaken te benoemen. Ja, ik vind het onbegrijpelijk, een rode vlag van je welste.
3: Ja, maar waarom zou je dat dan überhaupt doen? Waarom schuil je dat weg van je beleggers?
1: Nou, misschien denkt Netflix dat de markt dom is. Dat de markt zegt, ja, we geven het slechte nieuws liever niet of houden het geheim. Ik denk dat het echt een verloren kwestie is. Je moet transparant zijn over de zaken die relevant zijn voor beleggers. En onderliggend wat uiteindelijk de winstgevendheid en de groei van het bedrijf gaat bepalen.
3: Jij zegt, ze hebben misschien een andere waardering nodig als ze inderdaad meer een volwassen bedrijf in een volwassen markt zijn. Is dat dan de waardering waar ze nu ongeveer op zit?
1: Netflix is niet belachelijk hoog gewaardeerd. En de reden is exact deze. Ik denk, als je de winst van komend jaar in oogenschouw neemt, misschien 20 keer de winst zijn ze genoteerd. Dat is echt niet belachelijk. Dat is redelijk in lijn met een normaal bedrijf ook. Dus het is ook niet zo dat als het uiteindelijk duidelijk gaat worden dat Netflix een normaal bedrijf is, dat een beetje met de economie meegaat, een beetje de inflatie weet te dekken. Ja, dan zijn ze nog steeds redelijk gewaardeerd. Maar het is niet een groeibedrijf dat van 20 keer de winst naar 30, 40, 50 keer de winst kan worden gewaardeerd, zoals het misschien vroeger was.
2: Je hebt het ook de hele tijd over die rode vlaggen, maar het is ook gewoon een grote middelvinger die ze opsteken naar beleggers. Want eerst ben je dus minder scheutig met het delen van die abonnementcijfers. Nu ben je dus minder scheutig met het delen van het kijkgedrag. Hoe gaan ze het vertrouwen van die belegger weer terugwinnen?
1: Nou, ik kan alleen maar zeggen, het getuigt wat mij betreft van een grote domheid om te denken dat beleggers hierin trappen. En de koersontwikkeling geeft mij gelijk in deze analyse. Dus je moet gewoon open en transparant zijn naar de beleggers van wat de kern, hoe fundamenteel het bedrijf ervoor staat en hoe zit dat vertaald in je financiële gegevens.
4: BNR Beurs.
3: Misschien wordt beurshandel vanaf volgende maand wel helemaal anders, want dan komt het mediabedrijf van Trump met wat nieuws. Truth API, een speciale service waarin gebruikers sneller toegang krijgen tot posts van de 10 meest invloedrijke personen op Truth Social. Lees dus Donald Trump.
5: This is going to attract some attention, of course, guys, because the president uses Truth Social as his main way to convey his thoughts to the world.

0: And of course, so many market moving ideas and thoughts and reactions from the president on that platform. Now institutional investors will be able to buy that kind of early access to it and trade in milliseconds.
1: Het idee is dat de grote banken of flitshandelaren daar dus gebruik van kunnen maken, want die waren nu afhankelijk van handmatige monitoring van die feed. Al dus een woordvoerder van TMTG, het bedrijf van achter True Social. En dat is niet het enige. Volgens CNN heeft Trump ook nog eens 20 bedrijven gepromoot op True Social, vlak nadat hij er zelf een belang in had genomen. Maar er al eerst naar dat True Social plan. Ze zouden al klanten hebben zelfs. 1 augustus moet het van start gaan. En hoe verschrikkelijke pay-to-win dat dit ook is, moet je als beurshandelaar hierin mee.
2: Het ligt aan je eigen integriteit. Ja, dat is het echte antwoord. Het tweede antwoord is, het ligt ook aan het rechtssysteem van het land. Wat mij betreft is dit gewoon verboden. Dit mag gewoon niet. Dit is insider information. Informatie die zeer relevant is voor een markt, voor een bedrijf. En dat geldt zeker als de president van de Verenigde Staten iets roept op economisch vlak of militair vlak ook. Dat moet tegelijkertijd voor iedereen in de wereld kenbaar zijn. En om iemand een voorsprong te geven, moedwillig of tegen betaling, ja, dat tacht alle wetten.
1: En integriteit en beleggers is nou ook niet echt altijd een hele goede match. Zie jij het dan wel gebeuren dat bedrijven daar dan toch in meegaan?
2: Ik denk het wel. Als er veel geld te verdienen valt, dan zullen sommige bedrijven, en dat kunnen hele kleine bedrijfjes zijn, die zullen daarop inspringen.
1: Maar wat betekent het dan voor de particulier? Ik kan me voorstellen dat dit de dynamiek van zo'n beurs echt totaal kan omgooien. Maakt die dan hier de hele markt kapot?
2: Ik denk dat het slachtoffer, vermoed ik niet dat de particulier zelf gaat zijn. Want het is nu ook al zo dat de grote partijen sneller kunnen reageren op nieuwe marktontwikkelingen en informatie. Ook als die door de president tegelijkertijd door iedereen naar buiten wordt gebracht, dan hebben zij een mechanisme om in millisecondes daarop te kunnen gaan traden. Dat kan een particulier niet. Dus de grote jongens, zo je wilt, die hebben eigenlijk al een voorsprong. En het is daarom ook meestal verstandig als particulier niet al te zeer in paniek of ad hoc te gaan reageren, maar gewoon voor de lange termijn te gaan beleggen, hoe saai het ook mogen zijn.
3: Ja, heeft die SEC eigenlijk in handen, hè, die de beurswaak rond, hij bepaalt wie daar zit. Denk je dat ze hier gaan optreden, de toezichthouder?
2: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Als ze inderdaad zeggen van, nou, dit is prima, laten we vooral zomaar doorgaan. Ja, dan kun je beter die SEC gaan sluiten wat dat betreft.
3: Failliet van de toezichthouder, toch?
2: Er is nog iets anders wat daarbij komt. Het ene is dit hele belachelijke idee wat nu naar voren wordt gebracht. Het andere idee is dat een president denkt zomaar wat op willekeurige momenten naar buiten te kunnen gaan brengen, zonder rekening te houden of die informatie op een nette manier in de markt landt. Dus ook dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeer kwalijk ook als een president of nou Trump is of wie dan ook, voorafgaande aan dat hij iets bekend gaat maken aan vrienden of aan een portier doorgeeft van, weet je wat ik zo meteen ga roepen? En die portier, dat is onlangs bekend geworden bij een van de organisaties, die gaat daarmee handelen. Ja, dat is het echte issue natuurlijk. Een president die eigenlijk qua integriteit op een heel laag niveau staat.
1: Dan nog het verhaal van CNN. Trump neemt dus zelf belangen in bedrijven die hij vervolgens promoot. En dan wil hij ook nog informatie dus door gaan verkopen aan anderen. Loop je als particuliere belegger niet gewoon hopeloos achter de zaken aan zo?
2: Nou, op de lange termijn maakt het voor de particulier niks uit. Als je voor de lange termijn belegt, dus niet belegt voor de komende minuut of de komende 5 dagen of de komende maand, als je voor de lange termijn belegt, maakt het niets uit. Je koopt gewoon een breed gespreide ETF, een tracker, en je houdt het gewoon aan. En dan zul je zien dat over 10, 20, 30 jaar je veel meer hebt dan je aanvankelijk hebt geïnvesteerd. Dat is uiteindelijk sowieso de beste manier van beleggen voor de meeste particulieren.
3: En jij zegt dus dat de regelgeving eigenlijk
2: dit is in Nederland mag het niet. Volgens mij mag het in Amerika ook niet. Hè, want veel wat wij in Nederland doen is aanvankelijk begonnen in de Verenigde Staten. Insider information. Daar waren de Amerikanen echt de laagste voorop op de rest van de wereld. Daar kwamen ook de heren waar het vooral die de markt hadden gemanipuleerd of daar van hadden geprofiteerd op een oneigenlijke wijze. Ze kwamen ook echt in de gevangenis. Dus terecht dat ze daar zo streng zijn. En nu met deze president blijkt dat daar uitzonderingen voor worden gemaakt als je daar vooraf voor betaalt.
1: Zolang die regelgeving er niet is, is investeren in die aandelen dan dus niet meer veilig?
2: Het ligt aan, kijk, de concurrentie zal zijn tussen de grote professionele beleggers. En dat sommige professionele beleggers zeggen, wij gaan een abonnementje nemen dat wij die informatie een paar seconden eerder hebben dan de rest van de markt. Want reken maar, zodra die informatie er is, dan binnen een paar seconden zie je de koers omhoog en zie je handels en dan gaan anderen weer op reageren. Het zijn allerlei algoritmes die erop gebaseerd zijn. Dus de informatie die gaat niet pas een kwartier later in de markt komen. Die seconde daarna komt die in de markt. Dus het zijn vooral de concurrentie tussen de grote jongens, de grote investeerders, waar hier een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.
3: Nog even advocaat van de duivel, dat Trump Media op de beurs. Wordt het hiermee meer waard?
2: Ja, nee, het is wat mij betreft gewoon niks waard. ik zou er gewoon weg van blijven. Dit heeft niks met beleggen te maken. Dit is een hele duistere boel wat mij betreft.
3: Tijd om nog even terug te blikken op de beursweek. Een week die in het teken stond van overnames. Zo klopte een oud-bekende aan bij verfmaker Akzo Nobel.
4: Nippon kwam dit weekend met een nieuw bod op een deel van Akzo's verfactiviteiten. Namelijk de decoratieve verf inderdaad. Niet de coatingdivisie, maar de verf. Maar dat bod inderdaad is afgeslagen door Akzo opnieuw.
3: En dan was het dus ook nog die voor nu mislukte overname van PayPal.
1: Een overname die ook niet goed loopt is die van Warner Brothers door Paramount Skydance. Het kreeg in één week tijd 3 rechtszaken tegen zich.
5: De eerste begint deze week aangespannen door 12 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York. Tweede zaak, een vergelijkbare orde van de Writers Guild van Amerika. En de verste zaak, aangespannen notabene door een aandeelhouder van Paramount, meneer Paul Robbins.
3: Ah, het was vooral de week waarin het cijferseizoen dan eindelijk van start ging. En het was een knallend begin.
6: Major bank earnings are officially underway. And the biggest banks are putting up historic numbers for the second quarter.
7: Goldman Sachs beating on the top and bottom lines.
8: An impressive quarter for JP Morgan here. Very sizable beats on both the top and bottom line.
9: Bank of America also set a trading record. While Citi and Wells Fargo both topped expectations.
1: En ook op het techvlak was het geen slecht begin.
10: De Taiwanese chipmaker TSMC kwam vandaag met cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw verbrak het bedrijf alle records.
11: ASML lifting its annual sales forecast for the second time. The second time this year.
1: Behalve één bedrijf dan nog dat een kwart van zijn beurswaarde verloor.
12: IBM's stock was plunging this morning. It was the most ever.
3: Het was zo'n bizar drukke beurswijk dat er nog wat ondergesneeuwd raakte. Iets bij de Oosterburen. Daar lijkt namelijk nu ineens de deur open te staan voor de overname van Commerzbank. Jawel, Unicredit probeert de bank al jaren te kopen, maar daar had de Duitse regering geen trek in. Maar bondskanselier Friedrich Merz deed afgelopen week iets geks. Hij zegt nu in principe niet tegen een overname te zijn. En daarmee dachten wij, daar zet hij dus de deur voor die overname mee open.
2: Ja, als je mij dit speelt al een jaar of langer zelfs, die toenaderingspoging.
3: 2 jaar al zelfs.
2: Ja, vanuit Italië. Ik had toen gedacht aanvankelijk van, ik acht de kans heel klein dat de Italianen hierin gaan slagen met Orsel als baas. Hij heeft daar geweldig werk gedaan, hè, de baas van Unicredit. Heeft geweldig werk gedaan om die bank rendabeler te krijgen. Veel rendabeler dan Commerzbank. Maar dat soort overnames in de bankenwereld, zeker in Europa, zijn zeer, zeer moeizaam en eigenlijk heel zeldzaam. En het wordt op allerlei manieren tegengewerkt. Dat was ook mijn gedachte, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Nou, het lijkt erop dat bijna de helft van de aandelen staat al achter hem. Daar heeft hij op de een of andere manier grip op gekregen. Mm-hmm. Dan zijn er nog meer hordes waar hij overheen moet, namelijk de politiek. Duitsland versus Italië, no way dat een Italiaan een Duitse bank kan gaan leiden. Nou, dat lijkt nu te zijn overwonnen. Er zijn natuurlijk nog meer hordes die kunnen moeten worden genomen. En misschien mededingingsachtige zaken. Misschien ook toezicht vanuit de Europese Centrale Bank, toevallig in Frankfurt ook. Dus er zijn nog wat hordes te nemen, maar dit is al bemoedigend vanuit de Italianen gezien.
1: Goed, we gaan afronden, maar niet voordat we je helemaal lekker hebben gemaakt voor de beursweek die eraan komt. Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPN, Alberts, Besi, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op Besi. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar. Maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Zijn net terug in de AEX en ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
3: De beursdag is doorgenomen, de beursweek is doorgenomen, dus het is tijd voor weekend. En het mooie is, Errol Keijner is daar gewoon bij. Op zondag hoor je hem namelijk in onze podcastaflevering speciaal voor jou als je je abonneert.
1: Nou, wij danken Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters voor vandaag. En we bedanken jou voor het luisteren. Mocht je nog wat heel anders willen, luister naar Moerdijk, Dorp van de Rekening bijvoorbeeld, van ons aller jongens.
3: Die weer pluggen?
1: Ja, we gaan ook gewoon weer pluggen. Ja, het is zomer.
3: Het is te weinig luisteraars.
1: Misschien hebben ze nog inspiratie nodig voor op de luie strandstoel. En dan zien wij je dus zondag weer bij Beurs in Zicht in je podcast-app. Tot dan.
3: Tot zondag.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2de keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2de helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Drones zijn geen toekomstmuziek meer. Ze hangen er al, boven vliegtuigen, havens en ook boven woonwijken. We zien ze in oorlog, maar ook steeds vaker in ons dagelijks leven. En toch weten we best weinig over wie er kijkt, wie er beslist, wie er ingrijpt. Hoe houden we grip op het luchtruim? En wat hangt ons boven het hoofd? Dat bespreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five over drones. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Hij is dronepiloot en oprichter van nieuwsite Drone Watch. Welkom.
5: Goedemorgen, Art.
4: Wat ben je het eerste? Piloot of oprichter van nieuwsite Drone Watch eigenlijk?
5: Kip of het ei. Ja, eerst begonnen met vliegen. Toen kwam die site. Ja.
4: We hebben het de hele week gehad over drones, over de industrie, over de mooie kanten, de gewelddadige kant. Met jou wil ik eigenlijk de week een beetje plat slaan, samenvatten. Waar staat de dronewereld nu? Waar beweegt het heen? Daar gaan we het over hebben, maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Dekt de term dronepiloot eigenlijk nog wel de lading tegenwoordig?
5: Ja, zeker. Als je iemand ziet staan met een controller in zijn handjes die een drone aan het besturen is, ja, dan is dat echt een dronepiloot.
4: Ja.
5: Maar je ziet wel een tendens dat drones steeds autonomer worden, steeds meer dingen zelf gaan doen, zelf gaan vliegen. Ja, en dan is er eigenlijk geen sprake meer van een piloot. Misschien nog wel van iemand die in een meldkamer op afstand zit toe te kijken.
4: Controller.
5: En kan ingrijpen als nodig is. Een operator.
4: Een operator klinkt beter inderdaad. 2de vraag, jij werkt dus met je drones ook voor mediaproducties, voor televisie bijvoorbeeld. Wat zijn een van de mooiste shots uit je herinnering die je gemaakt hebt?
5: Ja.
4: Welke je echt trots bent?
5: Ik was ooit met de zonnerace mee in Australië. Mm-hmm. Elk jaar, of om de 2 jaar, zo'n race door de woestijn. En was ik met het Twentse zonneteam mee om droneshots te maken van die auto. Nou ja, daar heb ik zulke buitenaardse shots gemaakt, alsof je op Mars een toekomstig konvooi aan het filmen was. Echt geweldig.
4: Ja, je hebt ook jarenlang volgens mij voor Railway, dat programma met die prachtige treinbeelden, heb je ook gefilmd.
5: Zeker. Ik was fan van het programma als student en nooit kunnen denken dat ik daar ooit droombeelden voor mocht maken. Dan kom je op de meest fantastische plekken. Dat is echt een dronebaan. Ja, M of N.
4: Een dronebaan, ja. 2014 was het alweer, toen jij je eerste drone kocht. Je hebt er nu 2 meegenomen, daar gaan we het zo over hebben.
5: Maar 3 zelfs.
4: 3 heb je er liggen. Oh, ik zie er nu 2, maar ik wil er zo over horen. Toen die eerste drone, in die tijd filmde ik dan ook met drones. Niet persoonlijk, maar er gingen mensen mee die dat deden. Ik kan me herinneren, dat was echt nog wel vergeleken met nu prehistorisch, hè, met wat ze konden.
5: Ja, dat die techniek is heel hard gegaan. In het begin, nou ja, ik ken jouw programma's natuurlijk een beetje. Je hebt echt gepionierd volgens mij met drones. Maar goed, dat was toen, dat waren zelfgebouwde apparaten. Kon het nog niet zo heel lang vliegen. Was een hele hoop,
4: kwartiertje, bleef in de lucht.
5: Ja, storingsgevoelig ook. En ja, tegenwoordig is dat heel anders. Wat je nu koopt, dat is gewoon zo capabel en zo doordacht. Dat is niet te vergelijken met, en dan hebben we het over de periode van 10 jaar.
4: Mm-hmm. Zo snel is die ontwikkeling gegaan. Zo snel zal die ontwikkeling misschien ook nog wel gaan.
5: Zeker.
4: We gaan het hebben over waar we dan over 10 jaar staan. Maar je hebt er dus wat meegenomen. Wat luisteraars zich waarschijnlijk, je kan het niet zien, maar je kan het wel horen, is meteen herkennen, is dat irritante zoomgeluidje van een drone.
5: Ja, ja, die propellertjes van drones, die draaien natuurlijk heel snel rond. En dat geeft een kenmerkend geluid. Nu is het gelukkig wel zo dat die drones steeds stiller worden. Dus het laatste model drone. Ik heb hier bijvoorbeeld een wat groter toestel in mijn handen. Nou, mensen die er thuis op YouTube of via de livestream kijken, die kunnen dat zien.
4: Dat is een kleine schoenendoos, zou je kunnen.
5: Ja, ja, en die is toch wel vrij stil eigenlijk. En ook niet zo irritant. Het is een beetje een laag zoomgeluid. Niet meer dat hele hoge.
4: Die niet meer.
5: Ja, dus dat is echt wel verbeterd.
4: Ja. En je hebt meerdere drones, want die hebben allemaal een eigen doel of eigen kwaliteiten.
5: Ja, klopt. Het heeft heel erg te maken met het gewicht van een drone. Kijk, hoe zwaarder een drone, hoe capabeler. Dan kan er een betere camera onder en langere vliegtijd, et cetera. Alleen is het zo, als je bijvoorbeeld boven bebouwde omgeving wil vliegen, boven mensen wil vliegen, in de buurt van mensen wil vliegen, dan is het risico ook groter van een zwaarder toestel. Dus als je een kleinere drone hebt, bijvoorbeeld het toestelletje wat ik nu hier in mijn hand heb.
4: Niet groter dan een schoen.
5: Ja, dat is echt, in je handpalm past het.
4: Ja.
5: Die is zo licht dat daar ook hele lichte regels voor gelden eigenlijk. Hè? Dus dat als zo'n ding uit de lucht valt, daar gaat het een beetje om.
4: Mm-hmm.
5: Dan is het risico minder groot.
4: Ja, maar hij is zo klein dat hij ook minder stabiel is. Als er een beetje wind staat, dan is het lastiger
5: dat
4: daarmee manoeuvreren.
5: Nog mee, dat valt nog mee. Dat is onvoorstelbaar. Dat kleine droontje wat ik net in mijn hand had, ja. Zo'n mini. Met windkracht 5, 6. Nou, 6 wordt wel veel, maar
4: is nog wel te
5: 5
4: doen?
5: Is het nog te doen. Als je maar niet tegen de wind in terugvliegt als de batterij leeg raakt.
4: Ja, ja. En dit is gewoon te koop. Iedereen kan zo'n drone kopen.
5: Juist, ja. Je gaat naar de elektronicazaak en online en je bestelt het. Ja.
4: En waar ik me dan over verbaas is, als je kijkt naar wat voor ongelofelijke techniek het is. We kunnen vliegen. We kunnen beelden vanuit de lucht maken. Ik bedoel, het is iets waar mensen eeuwenlang van droomden. En dat kost nu nog maar een paar honderd euro.
5: Ja, het is, ik noem het altijd, de drone is eigenlijk een soort democratisering van het luchtruim. Dus het kunnen vliegen, dat, ja, iets wat inherent appelleert aan verlangens van de mensen om vrij te kunnen rondbewegen. Ja, dat is nu iets wat laagdrempelig is geworden. En wat je kunt kopen, wat je kunt doen. Dus in die zin is denk ik die drone-revolutie ook iets wat de mens een nieuwe blik op de wereld heeft gegeven. En ja, zelf als dronefotograaf is dat natuurlijk nog steeds, kan ik wel eens een beeld maken dat ik denk van wauw, dat je op 20 meter hoog zo'n ander plaatje krijgt dan wat je van de grond bent gewend. Dat nog steeds kan dat verbazen.
4: Ja, we zijn eigenlijk, we kunnen nu bijna vliegen. We kunnen het al zien.
5: Ja,
4: tot
5: ja,
4: zover
5: ja, ja.
4: Zijn we al. En nou is het ook zo dat dit is dus super, super klein en handzaam. Je kan er zo mee op reis. Ik weet nog van vroeger, echt lang geleden, dan mocht ik nog wel eens in een helikopter stappen voor een televisieprogramma. Werd vandaar daar gefilmd. Nou, die tijd is dan ook voorbij, hè? Komt nooit meer terug.
5: Nou ja, in zekere zin, dat was wel grappig met Railway. Kijk, een drone is natuurlijk fantastisch om mooie shots te maken. Het voordeel van een helikopter was dat hij het hele traject van zo'n trein van begin tot eind in één keer kon vliegen. Mm-hmm. Dus u hoefde maar één keer een helikopter te huren. Dus een hoop geld, maar in een uurtje stond het hele traject erop.
4: Ja, dan ben je wel zo.
5: Een dronepiloot die kan natuurlijk niet van begin tot eind vliegen. Dus dan ben je 2 dagen bezig, bij wijze van spreken.
4: Tegelijkertijd ben ik wel eens, voor mijn gevoel, hij was dronken, denk ik. Een Russische piloot ergens in de Himalaya bij een helikopter ingestapt. Had ik achteraf liever gezien dat er een drone vloog.
5: Ja,
4: ben blij dat ik er levend uitkwam. Ja. Die drones toen waren een stuk duurder dan nu. Hè? Die techniek is eigenlijk voor iedereen nu beschikbaar zo'n beetje.
5: Ja, het is net als met een smartphone. Het wordt sneller, slimmer, goedkoper,
4: merk jij dat ook? Want jij bent de professional. Jij staat ergens, je weet wat je doet. Zie je veel amateurs om je heen de lucht in gaan?
5: Nou ja, kijk, ik ben zelf ook begonnen als amateur hobbyist. Dus ik ken dat traject heel goed. En inderdaad, ja, 10 jaar geleden was het nog iets bijzonders als je een drone had. Tegenwoordig heeft iedereen die iets met beeld doet, die heeft misschien wel een drone. Mm-hmm. Dus het is echt niet meer zo bijzonder als vroeger. Dus ook in het werk als dronepiloot zie je echt wel een verschuiving.
4: Op wat voor manier?
5: Nou ja, je wordt niet meer zo snel echt als losse dronepiloot ingehuurd. Hè. Dus het is toch meer dat camerateams of mediaproductieteams, die hebben gewoon zelf iemand met een drone. Hè. Dat is gewoon gemeengoed geworden. Waar je nog wel in kunt onderscheiden is natuurlijk of hele speciale shots maken. Hè. Dus dat is één tak van sport. Mm-hmm. Ander is toch de vergunning en de regels. Hè. Dus ik heb een relatief zware vergunning. Bijvoorbeeld in de buurt van Schiphol mag je niet zomaar vliegen. Nou ja, ik mag dat dan wel. Mm-hmm. Met de nodige toestemmingen
4: moet
5: en klaringen.
4: Aanmelden, et cetera.
5: Aanmelden, contact met de luchtverkeersleiding. Dus er is wel veel mogelijk als je die papieren hebt. Ja, en die papieren die zijn best kostbaar om te behalen. Ja. Dat is een heel traject.
4: En als jij de straat op gaat om een paar beelden te schieten, waar moet je dan rekening mee houden met welke regels?
5: Nou, sowieso, je hebt een paar algemene regels voor drones. Dat is dat je niet hoger dan 120 meter mag. Je moet de drone in het zicht houden. Dat is van belang om geen botsing met ander luchtverkeer te krijgen. Je mag dus afhankelijk van het gewicht van de drone mag niet boven of in de buurt van mensen vliegen. Dus dat is een belangrijke regel. Ja, en verder wat heel belangrijk is en waar er steeds meer aandacht voor is, dat je met de drone niet overal mag vliegen. Schiphol is een logische locatie. Maar ook denk aan gevangenissen.
4: Legerbasis.
5: Denk aan waterinnamepunten van drinkwaterbedrijven. Nou, er zijn eigenlijk de lijst met no-fly zones, zoals dat heet, die wordt gewoon steeds uitgebreider. Mm. En het wordt wat dat betreft moeilijker om met drones te vliegen.
4: Ja, dus stel, er is een bijzonder natuurfenomeen. De sneeuw eerder deze week. Het noorden ligt een paar weken geleden. Dan kan ik me voorstellen dat iedereen met een drone denkt, en nu gaan we filmen ook. Maar dan heb je een heleboel regels die dat misschien in de weg staan.
5: Ja, nou, die sneeuw, dat is nog goed te doen. Hè. Dus als je ergens woont waar niet van die no-fly zones zijn, dan kun je prima vliegen. Dat noordlicht is weer anders als je dat 's nachts wil doen. Want je mag in Nederland niet 's nachts met een drone vliegen zomaar. Daar moet je dan ook weer een ontheffing voor hebben.
4: Die heb jij hopelijk.
5: Nee, die is bij mij verlopen. Want ik merkte dat ik eigenlijk heel weinig nachtelijke dronevluchten uitvoerde.
4: Je moest het noordlicht laten gaan.
5: Nou, ik heb dat laten gaan, ja.
6: Art Rooijakkers.
4: Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot en oprichter, en beheerder ook van Newsite Drone Watch. Nou, dat is alles te lezen over drones. En daar zie je dus ook dan het kopje drone paniek, kwam ik op jouw site tegen. Want kijk, die dronebeelden, we hebben ons eerst jarenlang vergaapt van hoe prachtig is het dat we dit kunnen filmen. En afgelopen jaar begon onze blik op drones wat te kantelen, ze durf ik wel te zeggen. Want er werden meldingen gedaan van drones, eerst in Kopenhagen, Oslo, daarna boven vliegbasis in België, uiteindelijk ook in Nederland, Eindhoven, Volkel, Geels Rijen. Dat was een heleboel onrust. Yes. Hoe keek jij daarnaar?
5: Ja, het kwam mij eigenlijk heel snel al als een bekend scenario voor. En wat bedoel ik dan voor scenario? Dat eind 2024, dus een jaar voordat het in Europa aan de hand was, was er in de Amerikaanse staat New Jersey eigenlijk een soort van vergelijkbare droompaniek gaande. Toen is er wekenlang was het nieuws ging over niets anders dan onverklaarbare waarnemingen, nachtelijke waarnemingen. Mensen zagen lichtjes in de lucht flikkeren, dachten daarbij aan drones. Al snel werd er gedacht aan vijandelijke drones. Nou, die werden vervolgens overal gezien bij kerncentrales, militaire bases. En die drones zouden ook in zwermen vliegen. Ze zouden van schepen opstijgen. Nou, dat bleek achteraf allemaal massa-hysterie geweest te zijn. FBI heeft dat onderzocht, heeft duizenden van die meldingen onderzocht en kwam uiteindelijk tot de conclusie van mensen hebben wel dingen gezien, maar dat waren vliegtuigen, helikopters, bepaalde heldere sterren. Yeah. Nou, van alles is er toen aangezien, ook legitieme drones trouwens. Spoelen we even een jaartje vooruit naar Kopenhagen, Oslo, Nederland, België. Dan zie je dat er eigenlijk ook heel veel meldingen zijn geweest op basis van dat mensen iets 's nachts hebben zien flikkeren in de lucht. Mm. Want er is in geen enkel geval tot nu toe, behalve dan de neergestorte drones in Polen, Roemenië en Moldavië.
4: Ja, die ook neergehaald zijn.
5: Ja, maar er is verder geen enkel bewijs geleverd überhaupt voordat er drones hebben gevlogen, laat staan wie die bestuurde. En dat is heel opmerkelijk. Dus we hebben in Kopenhagen, daar is heel veel stilte ontstaan. Dus daar was best wel veel paniek. Mm. Ik herinner me die premier Mette Frederiksen nog, die al vrij snel zei, er is een hybride aanval gaande. Nou, link met Rusland werd door Ursula von der Leyen meteen gelegd. Nou, daar is helemaal geen enkel bewijs voor geleverd. Sterker nog, diezelfde avond Oslo-Noorwegen was ook het luchtverkeer even stilgelegd. Daar heeft de politie gezegd van ja, we hebben geen enkel bewijs kunnen vinden voor drones.
4: Spookdrones?
5: Spookdrones, ja. In het geval van Kopenhagen is er met hoge waarschijnlijkheid een trainingsvliegtuigje, wat een aparte manoeuvre maakte, is gefilmd door mensen, is ook in de media verschenen, als zijnde, ja, dit zou een drone zijn. Maar dat was het dus niet. Ook in België hebben we een extreem voorbeeld gezien, dat op een gegeven moment, op de eerste avond dat Brussels Airport werd stilgelegd, kwamen de beelden van een enorme drone. Het was echt groot in het nieuws. Dat was een politiehelikopter. Dus er is zoveel aan misidentificatie gedaan. Ja. Wat niet wil zeggen dat er misschien op een gegeven moment wel ergens drones hebben gevlogen. In Antwerpen bijvoorbeeld werden ook drones gezien. Daar is toen onderzoek naar gedaan. Dat waren legitieme drones. Of een paar illegaaltjes. Dus de cowboy drones, zeg maar.
4: Ja, dus hobbyisten die misschien iets willen filmen.
5: Ja, is ook aan de hand geweest. Dus ja, die hele periode, als ik daar nu op terugkijk, en we zullen dat in de komende tijd ook zien, ik verwacht dat daar nog wel het een en ander over duidelijk gaat worden. Namelijk,
4: dat het dan wel is.
5: Nou, dat er eigenlijk dat er nergens bewijs gevonden zal worden.
4: Toch is het zo dat die dronepaniek, zoals je het noemt, uiteindelijk door midden daarvan door Defensie extra wordt geïnvesteerd. We hebben deze week ook gehoord, Patrick Bolder hebben we er bijvoorbeeld over gehoord, een gast van gisteren van het HCSS. Die zegt, anti-drone capaciteiten, detectiesystemen, 2,5 miljard euro wordt ervoor uitgetrokken. Dat is dan wel alleen voor de bescherming van Defensie. Niet voor dat wat er buiten de kazernes is. Vond ik opmerkelijk om eerlijk te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, misschien een nuttige bijkomstigheid van die paniek.
5: Nou, die paniek is zeker aangegrepen om bepaalde investeringen te rechtvaardigen. Dat hebben we ook, er is ook een debat geweest in de Eerste Kamer. Van, dat is allemaal heel veel geld versneld eigenlijk uitgegeven aan die apparatuur. Je zou kunnen zeggen van misschien was dat op verkeerde gronden, op verkeerde argumenten gedaan.
4: Maar never waste a good crisis.
5: Nou, dat is wel zo. Aan de andere kant is het ook wel weer zo. Kijk, er werden heel veel waarnemingen gedaan. Alleen die autoriteiten die waren niet in staat om daar iets aan te meten of te detecteren. Dus met echte apparatuur, met specialistische apparatuur. Dus je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, of er nou wel of geen drones vlogen, dat maakt eigenlijk niet uit. Want wil je die paniek in de toekomst voorkomen,
4: dan zul je moeten zorgen dat je kunt detecteren, juist, wil je maar zeggen.
5: Juist.
4: Want eerder deze week hadden we het over het feit dat er 50.000 drones nu jaarlijks zo'n beetje in de regio Amsterdam vliegen. Dat werden cijfers, werden het genoemd vanuit softwareplatform AirHub.
5: Juist, ja.
4: En
5: ja.
4: 99% daarvan hebben we geen idee wie of wat het zijn.
5: Klopt, ja, dat zijn cijfers die gaan al heel lang rond. Hè, en op elk congres wordt dat getal wel genoemd. Ja. Oh, zoveel duizend illegale dronevluchten boven Amsterdam. En dan zeg ik, ja, moet je kijken hoe veilig die droneluchtvaart is. Want er gaat eigenlijk bijna nooit wat mis.
4: Ja. Zo is het ook wel.
5: Zo kun je
4: er
5: ook naar kijken.
4: Ja. Maar het is een eng idee, denk ik. Wat hangt ons letterlijk en figuurlijk boven het hoofd? Ja, tienduizenden apparaten waarvan we niet weten van wie ze zijn.
5: Natuurlijk, kijk, ik maak een beetje een grapje. Maar dat is niet helemaal terecht. Want natuurlijk is het zo dat, ja, als je ergens een drone ziet vliegen, dan kun je je afvragen van, ja, van wie is die drone? Wie bestuurde? Wat voor taak voert die uit? Is het legitiem? Dus ergens is die angst, hè, of dat die onzekerheid is wel te begrijpen.
4: Ja, omdat de techniek is die zo snel vooruit gaat en er snel veel mogelijk is. Ik kwam een bericht tegen, volgens mij op jouw site notabene, over de Nederlandse politie die rond oud en nieuw drones inzetten rondom vuurwerkbestrijding. Vertel.
5: Ja, nou kijk, de Nederlandse politie is heel erg bezig met drones. Begrijpelijk, hè, want je kunt ongelooflijk nuttige dingen doen met drones. Aan ongevalreconstructie of bij een inbraak of een brand situatiebeelden krijgen. Dus super nuttig. Hè. Echt heel goed dat de politie daarmee bezig is. Maar alleen met oud en nieuw. Toen was er natuurlijk veel te doen over vuurwerk, illegaal vuurwerk. En wat gebeurde er nu? De politie had bedacht om met drones aan de grens van België te gaan staan. Die drones op te laten boven Nederlands grondgebied. Maar om met een zoomcamera kilometers ver in België te kijken of er mensen waren die dus bij een vuurwerkwinkel hun auto aan het volladen waren. En
4: die camera is zo ver, kun je inzoomen?
5: Ja,
4: dat is mogelijk.
5: Kilometers ver. En als die auto dan terug naar Nederland reed, dan werd die staande gehouden en werd die kofferbak doorzocht. Nou, en dat vond ik persoonlijk te ver gaan. Een vrij Orwelliaanse manier van drones inzetten.
4: Surveillance maatschappij.
5: Ja, en het is heel moeilijk. Het is een heel grijs gebied van, ja, wanneer zijn die drones nou nuttig en maatschappelijk acceptabel, et cetera, et cetera. Nou, hier had ik als burger ging er voor mij toch een grens over. En ik snap dat vuurwerkproblematiek, dat een heftig probleem is. Dat je daar ook iets tegen moet doen. Alleen op deze manier drones inzetten, vraag ik me af of de maatschappelijke acceptatie dan nog blijft bestaan.
4: Ja, nou, de vraag stellen ze een beantwoorden ergens.
5: Ja, nou ja, gisteren in Finland, gisterochtend, is er dus een politiedrone uit de lucht geschoten. Dat was dan een situatie, het was al een gespannen situatie. Er was al iets gaande van een arrestatie van een vuurwapengevaarlijk iemand. Maar die heeft dus een politiedrone uit de lucht geschoten. Dus ja, als je het nou hebt over de andere kant van het verhaal, dat begint zich toch ook af te tekenen.
4: Ja, nou, daar zie je dus een drone uit de lucht komen. Eigenlijk hoor je die berichten in Nederland niet. Of nog niet, moet ik misschien zeggen. Als we dan hebben over die getallen van net van die 50.000, in ieder geval in de regio Amsterdam. Ik hoor weinig over drone-ongelukken.
5: Ja, gelukkig maar. Kijk, er gaat af en toe wel iets mis. Hè, dat mensen vliegen wel eens op plekken waar dat niet de bedoeling is. Gelukkig zijn er eigenlijk bijna geen situaties bekend. Ja, laatst nog een rapport van een luchtballon. Die was een beginnende dronepiloot. Die was met een drone opgestegen, zo'n kleintje. En die was eigenlijk per ongeluk tegen een luchtballon aangevlogen. Nou, die luchtballon was licht beschadigd. Die piloot van die ballon, die had de drone in zijn gezicht gekregen. Had ook een lichte verwonding. Dus je ziet dat er af en toe wel iets misgaat. Mm-hmm. Maar gelukkig nog niet heel erg mis. En dat is wereldwijd. Er is wereldwijd nog geen één dodelijk slachtoffer door civiele drones gevallen. Dus als ik zeg van het is de meest veilige tak van luchtvaart, dan denk ik dat je dat wel kunt onderbouwen.
4: Ja, de meest veilige tak van luchtvaart. Nou, ik vind het een mooie typering. We gaan Patrick Bolder erbij halen. Die was gisteren dus de gast, defensieanalist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
6: Ja, Wiebe de Jager en ik hebben regelmatig via internet contact gehad met al die drone sightings. Want we zijn allebei wel kritisch op wat was er nou daadwerkelijk wel of niet. Wat wel het gevolg is van al die drone sightings, dus de waarnemingen of de vermeende waarnemingen die gebeurd zijn, dat heeft natuurlijk ook effect op de civiele dronemarkt, waar Wiebe met name van is. Hè. Mm-hmm. Wat kan hij doen? Wat kan zijn organisatie doen? Wat is er aan regelgeving nodig om dat slechte beeld wat nu eigenlijk dreigt te ontstaan, hè, over dronegebruikers van in Nederland. Ja, welke organisatie is ervoor om te zorgen dat de dronegebruikers zich gewoon aan de regels gaan houden? En hoe kun je dat afdwingen?
5: Ja. Patrick, bedankt voor deze vraag. Ik heb heel de nacht erover na kunnen denken.
4: Ja, lag je wakker?
5: Ik lag helemaal wakker. Kijk, je merkt wel ook bij collega dronepiloten en ook bij mezelf is er wel meer argwaan ontstaan. Dat merk je. Dus als je bezig bent op straat, mensen spreken je toch anders aan dan vroeger. Vroeger was het een soort van interesse. Hoe hoog kan die? Hoe ver gaat die? Ja, nou, dat soort vragen. En nu is het toch, dit wordt ook in Oekraïne gebruikt. Hè. En hoe zit het nou eigenlijk met die meldingen eind vorig jaar? Dus dat echt,
4: je merkt
5: dat
4: er echt een
5: verandering, ja. Ook zie je dat handhavers toch sneller komen. Hè. Ik denk als je in Amsterdam een drone vliegt, dan staat er binnen no time. Heb je kans dat de politie op je afkomt. Moet je je papieren laten zien. Dus dat is echt wel veranderd. Wat kun je er nou aan doen? Nou, kijk, persoonlijk, als ik bezig ben met een drone en er komt iemand op me af, dan ga ik eigenlijk overdreven uitleggen wat ik aan het doen ben. Dus ik ben heel erg transparant. Ik heb zo'n veiligheidshesje aan en ik heb pilonnen en een bord, pas op, drone, noem maar op. En dus mensen kunnen zien dat je serieus bezig bent. Ik geef uitleg wat ik doe. Ik laat mensen even meekijken met de controllers. Dat je een beetje een soort van proponent van die sector bent. Dat je dat sentiment toch een beetje kan ombuigen. En ja, verder.
4: Moet je nu meer doen dan een aantal jaren geleden?
5: Nou, ik voel het wel een beetje als een soort van verplichting om dat te doen. En ik denk ook, er is natuurlijk regelgeving. Ik denk alleen niet dat strengere regels dat die echt gaan helpen. Want met strengere regels heb je altijd de goedwillende piloten, maar de kwaadwillende of de onwetende.
4: Ja, dat zegt er toch niet aan.
5: Die houdt zich niet aan.
4: Dus zo'n organisatie die ervoor zorgt dat drone-gebruikers zich aan de regels houden, zeg jij, die hebben we misschien niet nodig.
5: Nou ja, kijk, het kan geen kwaad dat er op het vlak van handhaving wat meer gebeurt. En dat gebeurt nu ook meer toevallig eigenlijk zie je dat de afgelopen weken bij die militaire basis, hè, Volkel, Gilserijen, zijn toevallig wat dronepiloten staande gehouden. Nou, dat waren waarschijnlijk onschuldige vluchten. Maar je ziet dat die detectieapparatuur, die begint wat dat betreft wel een rol te spelen. Hè, dus dat er sneller een illegale vlucht kan worden waargenomen. Maar we moeten ook waken. Kijk, die drones die gaan een grote rol in onze maatschappij spelen. Komen we dadelijk in de tweede helft nog wel over te spreken. En we moeten als maatschappij uitkijken dat we niet te paniekerig gaan worden. Net als toen de eerste auto werd geïntroduceerd, moest er een mannetje met een witte vlag voorlopen om te waarschuwen dat er een auto aankwam. Nou, met die drone is het eigenlijk ook, we moeten toch een beetje gaan accepteren of gaan wennen aan het feit dat die apparaten ons leven binnen.
4: Dat er wat dat betreft een dimensie bij is gekomen.
5: Juist, een derde dimensie die terug gaat komen, hoe dan ook.
4: Straks praat ik verder met dronepiloot Wiebe de Jager over het potentieel van drones in onze maatschappij. Wat zijn de mogelijkheden? Want die lijken eindeloos. Blijf luisteren.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte die tegen een boom. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Groot feest in de Spaanse steden, want Spanje is voor de 2de keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. Het was in New Jersey een spannende finale tegen Argentinië, waarin het lang wachten was op het enige doelpunt. Die viel pas in de 2de helft van de verlenging. De Spanjaard Ferran Torres schoot keihard de 1-0 binnen. En Oranje heeft toch nog een prijs overgehouden aan het WK. Ze hebben de Fair Play Award gewonnen voor de meest sportieve ploeg. In de 4 wedstrijden die Nederland speelde op het WK kreeg het maar 3 gele kaarten. Oranje werd al vroeg uitgeschakeld en de Fair Play prijs is niet meer dan een schrale troost. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Overdag bewolkt met tussendoor wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij het 2de halfuur. Het laatste halfuur meteen ook van deze week over drones. Jammer, want het is een interessant onderwerp. 5 kopstukken hebben we gehad uit de wereld van de drones. Eerder bijvoorbeeld Patrick Saman van dronebouwer Evi, Nederlandse dronebouwer. Over de mooie toepassingen van drones zoals levens redden op de Middellandse Zee. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager. Wiebe de Jager, excuus. Drone-piloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Het komende half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Of we wel moeten willen dat drones zo prominent in ons dagelijks leven gaan voorkomen en misschien al voorkomen. En ja, hoe groot het potentieel van drones eigenlijk is. Als we met dat laatste beginnen. Eerder deze week hadden we het over die bestellingen, boodschappen die per drone bezorgd, afgeleverd kunnen gaan worden. De vraag is, worden die drones ingezet voor de last mile of voor de in-between mile, wordt dan gezegd. Misschien tussen distributiecentra. Jij weet dat ook, want jij houdt het in de gaten voor jouw site. Gebeurt het eigenlijk al in landen dat ergens drones boodschappen, bestellingen thuis bezorgen?
5: Ja, zeker. En op grote schaal. Ierland, niet zo ver weg. Daar is een drone operator die voor voedsel, hoe noemen we dat, maaltijdbezorgers, restaurants, die zijn aangesloten bij een netwerkje. Als je een klant bent, je hebt een app op je telefoon, je bestelt koffie, een maaltijd, wat dan ook. Ja. Die bestelling wordt dan in een drone geladen. In een buitenwijk van Dublin gebeurt het onder andere. Drone stijgt op, vliegt naar jouw locatie. Dan komt er aan een lier een zakje naar beneden. Dit zakje wordt losgelaten. Drone vliegt terug. Jij hebt binnen een paar minuten jouw bestelling. Dus dat gebeurt. Amerika, ook op grote schaal zelfs, heb je het over miljoenen vluchten. Walmart is ermee bezig, Amazon is ermee bezig. Echt wel grote partijen die hier mee bezig zijn. En het idee is dat, dat die kosten per delivery dat die omlaag kunnen. Want zo'n drone vliegt in principe autonoom. Dus dan wel zo iemand die dan vanuit een kamertje meekijkt. Een operator op afstand.
4: Human in the loop heb ik deze week.
5: Ja, mooie uitdrukking. Die volgt die deliveries. Maar die drones die doen een dingetje automatisch. En ja, je kunt je ook voorstellen over de weg. Hè, met een bezorger, een busje of een karretje. Ja, dat kost ook geld en tijd. En met toenemende congestie. Nou, we kijken hier op een hele drukke verkeersader.
4: Ja, de straat hier, ja. Dus je kunt je voorstellen. Voor je neus ontstaan bedoel je met te zeggen.
5: Juist, dat in het spitsuur dat zo'n drone echt wel voordelen heeft. Kijk. Drone is misschien een verkeerd begrip. Als je zegt van een drone is een vliegende robot, hè, dan wordt het al een ander verhaal. Die robots die kunnen ongelooflijk veel dingen gaan doen. En ook doen ze al. Een paar voorbeeldjes. Walvissen. Die stoten van die adem ja, volgens mij is het ademteug aan de bovenkant. Een gat
4: uit een spuitgat.
5: Ja, ja, ja. Ja. Drones zijn er om dat snot op te vangen en te analyseren of ze ziek zijn.
4: Nou, dat gebeurt al.
5: Dat gebeurt, ja.
4: We vangen walvissnot op, ja, met drones.
5: Stroomdraden. Als je een hoogspanningsmasten bouwt en je moet van die draden overbrengen. Yeah. Nou, dat is moeilijk, lastig, zeker bij bergachtig terrein. Een drone. He, die vliegt zo'n voordraad over, kun je lijn spannen. Mount Everest, enorme puinhoop, zoals je weet.
4: Ja.
5: Er zijn drones die worden gebruikt om met een paar kilo trash, of enkele tientallen kilo trash, die rotzooi op te ruimen. Dat is een voorbeeld.
4: Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden eindeloos, ook in positieve zin.
5: Zeker, ja. En we staan echt aan het begin. Kijk, regelgeving houdt nog best wel veel tegen. Deels ook terecht, hè, want je wil natuurlijk wel dat het allemaal veilig gebeurt. Dat het allemaal niet gaat conflicteren met ander luchtverkeer. Dat het voor mensen op de grond ook geen risico gaat vormen. Dus die regelgeving is er niet voor niks. Maar zodra er meer mogelijk wordt, dan zie je dus het aantal toepassingen exploderen. Nou, in Nederland zie je het ook. Het ging van de week al bij Stefan over droneboxen. Hè, dus dat je boxen neerzet waar drones in staan die dan op afroep iets kunnen doen.
4: Ja.
5: Nou, ik ben in contact met een ondernemer die in Nederland een heel netwerk van dat soort boxen wil gaan installeren. Dus iets van een paar honderd van die boxen op allerlei bedrijventerreinen neerzetten. Nou, die drones die kunnen daar bijvoorbeeld elke dag een inspectievluchtje maken, automatisch. Hè. Dus die vliegen over zo'n bedrijventerrein. Kunnen dan automatisch zien van, hey, is er ergens gravity aangebracht? Is er misschien ergens een brandgevaarlijke situatie? Is er ergens afval gedumpt? En dan krijgt zo'n beheerder van zo'n terrein, die krijgt gewoon een pdfje. En er staat, nou, dit is
4: veranderd
5: geconstateerd op die coördinaten, dus je moet even daarheen opruimen. Nou,
4: ja.
5: En je kunt je dan, de volgende stap is dat hulpdiensten misschien kunnen inloggen op die box. Als er wat echt iets aan de knikker is, dat zo'n hulpdienst kan zeggen, mogen wij nu even toegang tot die box. Die krijgt als het ware een soort tijdelijke login. En die kan inloggen en die drone naar een calamiteit sturen om te kijken wat er aan de haak is. Dus je ziet,
4: dit staat er gebeuren. Er zijn mensen mee bezig. Dit ga je binnen nu een paar jaar zien in Nederland.
5: In Veenendaal is er een bedrijventerrein waar dit al gebeurt.
4: Waar dus de boel zo naar gaat. Dan wil ik het toch nog even naar mezelf terugbrengen. Hè. Ik ben ook televisiepresentator, die praten graag over zichzelf. Wanneer kan ik dan mijn thuisbezorgd maaltijd of een Uber Eats maaltijd, weet ik het, mijn kipmadras hadden we het eerder deze week over, eens thuis laten bezorgen?
5: Ja, ik vind het lastig om te kijken of Nederland. Ja, ik moet het nog zien hoor, dat allemaal gaat gebeuren. Wat ik net beschreef over die leveringen in Dublin en Amerika, dat zijn toch een beetje de suburbans. Hè, dus de grote uitgestrekte woonwijken. Nou, in Nederland hebben we natuurlijk een ander type samenleving. Mm-hmm. Dus je kunt je afvragen in een heel dichtbevolkt land van, ja, gaat drone delivery iets doen? Aan de andere kant, voor specials, dus denk aan medische goederen.
4: Een transplantatie, denk ik aan.
5: Die is aan het testvliegen tussen nu Meppel en
4: Zwolle.
5: En in de toekomst willen ze eigenlijk een heel netwerk door Nederland voor medische deliveries, labresultaten, bloedmonsters, orgaan, of hoe heet het, donorbloed.
4: En daar zie je dan, want ik zat erover te lezen, dat daar moet dus een corridor op een bepaalde hoogte moet daarvoor worden vrijgemaakt, dat die drones zo ongehinderd heen en weer kunnen vliegen.
5: Ja, nu
4: dat
5: nog.
4: Heeft veel voeten in de aarde gehad, om dat voor elkaar te krijgen.
5: Ja, maar kijk, voor de veiligheid hebben ze gezegd van, weet je, we claimen een stukje luchtruim en daar gaat alleen onze drone vliegen en andere bemand luchtverkeer of andere drones mogen daar dan niet vliegen. Nou, dat is natuurlijk in de toekomst is dat onhoudbaar. Als je allemaal van dat soort corridors zou krijgen, dan is het luchtruim eigenlijk niet meer bruikbaar.
4: Mm-hmm.
5: Dus in de toekomst, het idee is dat er een soort systeem komt wat al die vluchten, dronevluchten, maar ook bemande vluchten, met elkaar gaat afstemmen.
4: Ja, zodat die kans op botsingen verkleint.
5: Juist. En als je dus een vlucht gaat maken, stel ik wil een delivery uitvoeren, dan claim je op dat moment, de komende paar minuten, claim ik dat pad. En zodra die drone voorbij is, dan wordt het pad weer vrijgegeven. Ja. Daar komt het op neer.
4: Nou ben je niet alleen piloot, maar ook de beheerder van Side Drone Watch. Maar toch, die drones worden steeds autonomer, kunnen steeds meer zelf. Die ontwikkeling zie je dus ook doorgaan. Dat is deze week al duidelijk geworden. Welke rol is er dan straks over een paar jaar nog voor een doorgewinterde piloot zoals jij?
5: Ja, niet. Ik denk dat het, ik zeg altijd gekscherend van het beroep dronepiloot is het meest kansloze beroep wat er bestaat. Want het zal over een paar jaar is het weggeautomatiseerd. Zeker als het om die professionele toepassing, dus die inspectievluchten, routinematige vluchten, die delivery vluchten, dat zal allemaal vanuit
4: autonoom gebeuren?
5: Ja, op afstand bekeken. Dus dan krijg je meer een operator in plaats van een piloot. Nou, mijn eigen métier, de mediaproductie, of ons métier moet ik zeggen, daar zie ik de human, de mensen menselijke piloot nog wel nog even voortbestaan. Mm-hmm. Maar ook daar zie je een gevaar, namelijk dat AI shots gaat maken.
4: Ja, dat kun je nu al invoeren. Je kan met alle AI-programma's kun je prachtige shots fabriceren. Klopt. Al.
5: Ja. Je kunt met AI ook allerlei drone shots maken. En ik zie dat is serieus wel een concurrent. Niet altijd, natuurlijk niet. Maar dat is wel degelijk iets waar je aan moet denken. Ja.
4: Ja. En dan zie je ook nog eens een enorme specialisatie met die drones, toch? Er zijn ook bepaalde type drones die niet iedereen kan vliegen, die in de filmwereld worden ingezet.
5: Ja, klopt. Je ziet FPV-drones, dat zijn drones die je met een bril op bestuurt. Dus je kijkt door een bril en dan zie je het beeld van de drone rechtstreeks op je camera.
4: First-person view is dat, heet
5: ja, FPV. Ja. En dat is best moeilijk om te besturen, want dan vlieg je zo'n drone helemaal handmatig. Je hebt dan geen ondersteuning van allerlei automatische systemen. Daardoor kun je heel dynamisch vliegen. Dus je kunt echt heel langs obstakels, heel snel. Prachtige beelden kun je op die manier maken. Maar goed, je snapt ook wel, als je dat bijvoorbeeld in een bebouwde omgeving doet, dan moet je wel de skills hebben om dat te doen en ook de veiligheidsmaatregelen. Maar voor een film, een voorbeeldje hier in Amsterdam, is Amsterdam 2 opgenomen.
4: Nee,
5: daar zijn dat soort drones ingezet.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. Al

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Nu heb je nog, en nu ga je op pad en maken die prachtige beelden. Maar voor een paar jaar zit je alleen maar naar een scherm te kijken om drone-watch in de lucht te houden. Want dat is dan het enige wat jij nog laat vliegen.
2: Ja, dat is dan als ondernemer is dat een handige zet geweest. Ja. Tussen drone vliegen en over drone schrijven. En ja, er is gewoon wel steeds meer te schrijven over die drones.
1: Ja, en die website die gaat ook door het dak, toch?
2: Ja, veel.
1: Je ziet dat er veel interesse is in dit, in dit onderwerp.
2: Voor een niche, vorig jaar 2 miljoen bezoekers op de site. Dus dat is aardig. Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: BNR's Big Five over drones. Eerder deze week, gisteren, was dat dus Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het ging over de manier waarop drones het slagveld in Oekraïne domineren. Wat wij daarvan kunnen leren. Het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen of de BNR-app. Vandaag de gast Wiebe de Jager, dronepiloot, oprichter van nieuwsite Drone Watch. Eigenlijk hebben we deze hele week verhalen gehoord die ook science fiction lijken op sommige momenten. Ik bedoel, je vertelt net even tussen neus en lippen door dat we met drones walvissnot opvangen. We hebben het over onbemande drones. We hebben het over jachtvliegtuigen gehad die straks met onbemande jachtvliegtuigen aan hun zij naar het strijdtoneel gaan. We hebben het over autonome drones gehad die met elkaar de slag gaan voeren. Er komt geen mens meer aan te pas. Jij ziet al die ontwikkelingen, je schrijft erover. Ik kan me voorstellen dat dat een beetje duaal is. Dat je soms denkt, wat geweldig, hier moeten naartoe. En dat je aan de andere kant soms denkt, van wat staat ons allemaal te wachten?
2: Klopt, ja. Ik ben technisch opgeleid, dus mijn techneutenhart gaat echt heel snel kloppen van al die ontwikkelingen. Tegelijkertijd als mens denk ik wel eens van waar gaat dit heen? En is een samenleving die soms geschetst wordt, is dat dan een samenleving waar ik in zou willen wonen? Die vraag die heb ik continu. Mm-hmm. En dan heb je het niet alleen eens over dit kwaadwillende gebruik van drones, wat zeker natuurlijk wel een issue is en zal gaan blijven, hoe dan ook. Maar ook als ik het heb over die bezorgdrones boven de stad, Ik weet nog niet of ik daar zo happy mee zou zijn. Er zijn ook wel mensen in Ierland bijvoorbeeld, die daar toch wel klachten over hebben. Van privacygevoel wordt aangetast. Of die drones maken ook wel geluid. Dus dat zijn allemaal legitieme vragen.
1: Ja, het heeft iets onheimisch als je een stad hebt met allemaal van die zoemende apparaten boven je hoofd. Of misschien is het wel wat jij net schetste. Dat toen de auto kwam rijden, stond er ook iemand met de witte vlag te waarschuwen. Ja. Is het een kwestie van wennen?
2: Is er zeker een kwestie van wennen. Dat denk ik sowieso. Ik denk ook dat onbemande luchtvaart. Ik verwacht dat dat een grotere tak van luchtvaart zal worden dan de bemande luchtvaart.
1: Oh ja?
2: Dat is natuurlijk nogal een claim.
1: Ja.
2: Maar de grens zal ook verschuiven of grijzer worden. Daar heeft Patrick al iets over gezegd van de week. Die had het over personen, of VTOL drones heeft hij genoemd. Drones die verticaal opstijgen en dan als een vliegtuig verder vliegen. Die zijn er ook in personenformaat. Dus ik verwacht dat je op een gegeven moment ook wel personentransport zal gezien door middel van drone-achtige apparaten. Alleen of dat dan een vervanging gaat worden voor het vliegtuig, dat denk ik dan weer niet. Want de economie van het vliegen in zo'n toestel, er gaat nog heel veel energie komt erbij kijken. Die accucapaciteit, dat blijft toch een bottleneck. Laadcapaciteit is een issue. Dus ik weet nog niet of dat dan echt het vliegverkeer gaat verdringen. Maar onbemande luchtvaart gaat een hele grote rol spelen.
1: Ja. We zitten hier, we kijken naar die drukke straat hier, die Amsterdamse straat. Daar konden we ons 5 jaar geleden, misschien 10 jaar geleden, ook niet voorstellen dat die toch voor een groot deel nu ook bereden wordt van die kleine karretjes waar je met maximaal 2 mensen in kan zitten. Meestal vrouwen met ontzettend mooi gefeund haar. Die daar dan in zo'n elektrisch karretje het maximaal 40 km per uur door de stad rijden. Misschien vliegen ze binnenkort wel over 10 jaar in dat soort karretjes door de stad.
2: Ja, kijk, ik denk dat een Jetson-achtig idee van thuis opstijgen en dan naar je plek, dat zal het niet worden. Maar misschien bestaande helikoptertrajecten, misschien dat die op een gegeven moment elektrisch gaan gevlogen worden. Dus daar moet je dan eerder aan denken.
1: Ja. Maar die surveillance maatschappij waar wij het eerder over hadden, dat is dan dichterbij eigenlijk. Dat is het beeld waarvan je zegt, ik weet niet of ik daar wel in wil leven.
2: Ja, ik vind het aan de ene kant een heel fijn gevoel. Stel dat er iets is en ik bel 112. En dit is geen toekomstscenario, dit is echt al realiteit. Dat er dan een drone opstijgt, in Amerika doen ze dit al. Je belt 911. En op het moment dat je belt, dan is de locatie van de beller al bekend. Mm-hmm. En er stijgt al een drone op en die vliegt al naar die plek toe, terwijl de

0: operator nog niet eens gevraagd heeft wat er aan de hand is.
1: For just in case.
0: Ja, dus dat is op zich wel een veilig gevoel. Tegelijkertijd, je moet scope creep, dat is dat zo'n drone dan ook voor andere dingen ingezet gaat worden, dat ligt natuurlijk op de loer. Mm-hmm. Van ja, als die drones er dan zijn en op een gegeven moment, er is ergens een demonstratie, oh, laten we maar een drone erop afsturen. Waar ligt de grens van waar je nou wel of geen drones op af gaat sturen? En ja, je ziet toch vaak dat technologie is vaak leidend. Hè? Dus ja, dit kan en dat kan, dus laten we dat dan maar gaan doen. Terwijl het ethische debat daarover, dat blijft achter. Mm-hmm. En soms, wat je nu in Oekraïne ziet bijvoorbeeld, met drones die helemaal automatisch op een doel afgaan. Ja, dat is natuurlijk een doodenge ontwikkeling. Daar is het van de week ook al over gegaan met Patrick Boulder en Mark Voskuil. Dat die autonomie in drones, ja, dat is echt een heel eng iets. En dat we kunnen daar een ethisch debat over organiseren tot we ons wegen. Maar die techniek wordt gewoon geïmplementeerd.
1: Ja. En kijk, en wij hebben dan nog dat ethische debat. Daar had ik het gisteren met Patrick Boulder inderdaad over. Maar ik vermoed dat er in Rusland bijvoorbeeld weinig ethisch debat is over de inzet van dat soort drones.
0: Nee, uiteraard. En dat is wel jammer. Het is echt een race to the bottom eigenlijk. Die hele ethiek die wordt overboord gegooid. Nou, bij een oorlog kun je natuurlijk sowieso ethische vraagstukken stellen. Ja. Maar als het gaat om het autonoom, je laat een drone op en je zegt, nou, ga maar op zoek naar mensen en vlieg er maar op af en doe je ding. Ja, dat is waar het eind is zoek.
1: Ja. Ja, en dat is dan nog inderdaad met heel kwaadwillende bedoelingen. Maar je komt ook in een maatschappij, kan ik me voorstellen, waarbij er gewoon permanent drones ergens in de lucht hangen. Of is dat nu al, die ons in de gaten houden? Surveillance.
0: Nou,
1: ik weet dat in coronatijd gebruikte de politie drones toch? Om ook aan crowd control te doen.
0: Ja, corona was. Op een gegeven moment werden er drones gebruikt met luidsprekers eraan om naar mensen op het strand bijvoorbeeld te vliegen en te manen op afstand anderhalf meter afstand moesten houden. Ja, daar kun je ook echt van. Ik heb me daar echt al afgevraagd van, moeten we dat nou willen? Je zit naar een slechte science fiction film te kijken. Ik snap dat de politie daar met een hele moeilijke taak zat. Maar aan de andere kant, probeer niet door te slaan.
1: Nee.
0: Dus probeer toch, ook als hulpdienst, ook als politie, probeer na te blijven denken over, ja, wanneer gebruik je drones? Hoe wil je ook het publiek geëngageerd houden, of hoe wil je ook publieke acceptatie blijven behouden voor je toepassing? Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Want als die publieke acceptatie weg is, dan komen al die fantastische drone-toepassingen ook niet van de grond.
1: Nee. En dat merk je, dat dat nu kantelt, die publieke acceptatie. In ieder geval, dat nu kantelt misschien met dat het aan het veranderen is, zei je eerder dit
0: jaar. Ja, dus met die droompaniek, noem ik het dan, van vorig jaar. Of het nou terecht was of niet, laten we dat dan nog even buiten beschouwing houden. Die opinie is wel degelijk gekanteld. Er is wel degelijk meer argwaan. En ik denk ook dat er komen ook wel weer manieren om die transparantie te verbeteren. Een voorbeeldje is dat als je nu een drone koopt, ik heb hier een paar van die apparaten bij me.
1: Ja.
0: Nou, er wordt zwaardere drones, die moeten als het ware een soort digitaal kenteken uitzenden. Nou, dat weten veel mensen niet, maar dat signaal kun je opvangen, ook als gewone burger. Dat signaal is gewoon op te vangen. In principe met sommige smartphones, niet alle smartphones. Maar het idee is dus dat je net als met Flight Radar, dat is een app waarmee je vliegverkeer kunt zien, dat je op een gegeven moment ook kunt zien van, hey, er vliegt een drone.
1: Wie is het eigenlijk?
0: Ik pak de app of ik ga naar een bepaalde website. En ik kan even kijken van, is dat een bekende drone? Is dat een mediaproducent? Weet ik veel. Dus die ontwikkelingen zijn er ook wel. En ik zie ook wel vanuit het werkveld, zeg maar, dat soort ontwikkelingen ontstaan. Want kijk, niet alles moet van de regelgever of van de overheid afkomen. Daar moet je niet op gaan zitten wachten. Dus ik zie ook wel ondernemers ontstaan die zeggen van, ja, we hebben echt wat meer behoefte aan transparantie. Dus laten we zo'n platform gaan ontwikkelen. En ik ben daarbij betrokken. Ik weet niet in wat voor soort rol. Maar ik juich dat wel toe.
1: Een soort registratie, eigenlijk net zoals we kentekens op auto's hebben.
0: Ja, nou ja, dus iets verder nog, dat je bij wijze van spreken, als je een kenteken ziet van zo'n drone, dat je dan op een website kan zien van, oh, dat is dat bedrijf en die doet dit. En eventueel zit er een e-mailadres of een contactnummer bij, dat je even kan bellen. Dat is een vroege gedachte. Het kan ook andersom uitpakken, want je zou ook kunnen zeggen van, ja, als mensen ergens een drone zien vliegen en die daar niet van gediend zijn en die kunnen vervolgens meteen zien wie daarbij hoort, ja, dat kan ook vervelend voor die dronepiloot uitpakken. Dus het heeft twee kanten.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, bij een auto weet ik dan het kenteken, maar niet meteen van wie die auto is.
0: Ja,
1: dus er zijn manieren voor te verzinnen natuurlijk. Welke ontwikkeling, want jij weet dat als geen ander Op dronegebied voor het komende jaar is er één waar je op verheugt. Waarvan je denkt, nou, dit is mooi wat we misschien wel gaan meemaken. Komen er nieuwe drones aan die nog toffere dingen kunnen? Zijn er initiatieven waarvan je zegt, ja, dit is wel iets waar ik...
0: Ja, die techniek, dat sowieso. Dat, ik heb het allerkleinste drone wat ik mee heb genomen. Dat is ook het leukste drone. Want dat ding, bij wijze van spreken, je gooit hem in de lucht. En hij volgt je. En begint met filmen. Je kan handgebaren. Je moet stemcommando's geven. Dus dat is ongelooflijk wat er allemaal mee kan. Dus ik denk dat uiteindelijk zal die toevoeging van AI... en ook de software rondom die drone. Ja, dat wordt veel spannender dan die drone zelf uiteindelijk.
1: Ja, dat blijft gewoon het apparaat.
0: Ja, en ook dat, ja, dat is van de week al genoemd. Het Bifilos vliegen, dus dat is Beyond Visual Line of Sight. Buiten het zicht van de piloot. Ja, daar zit echt de grote potentie voor heel veel maatschappelijke toepassingen.
1: Het was mooi om met je te praten dit uur. Biebe de Jager, dank voor de komst voor het afsluiten van de week. Dronepiloot en oprichter van Newsite Drone Watch. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze app of je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend alvast.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: De Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3de slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. In de straat van Hormuz staat een schip in brand bij de kust van Oman. Om wat voor schip het gaat en of het is aangevallen, is niet bekend. Iran en Amerika proberen allebei de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Vannacht hebben ze elkaar weer onder vuur genomen. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden.
4: En voor de 9e nacht op rij heeft Amerika aanvallen uitgevoerd op Iran, volgens president Donald Trump, ter ere van de Amerikaanse militairen die zijn omgekomen, meerdere dit weekend. Zometeen praten we over dit conflict, deze oorlog terug van weg geweest, in de podcast Ochtendnieuws over 40 seconden al.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
6: Ik pak je vast.
7: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
8: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
7: Vandaag is er en morgen weten we niet.
8: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
4: Nou, halverwege het muziekje stoppen we ermee. Maar de ochtendnieuws is er gewoon. Het is maandag 20 juli 2026. Aan mijn rechterhand staat Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
9: Ik dacht dat de hele studio uitviel, maar we zijn er wel. Goedemorgen.
4: Dat hadden we vorige week al. Dus misschien dat we terug van weg geweest zijn. Ik heb geen idee. Laten we hopen dat alles zo meteen werkt. Michiel, fijn dat je er bent. Even Den Haag in reces?
9: Ja, nee, natuurlijk.
4: Een paar dagen zomerwerk hier?
9: Ja, dit is mijn zomerbaan kom ik hier doen. Nee, heel leuk en heel fijn om hier weer eens te zijn. En het ook over andere zaken dan alleen maar politiek te hebben, toch?
4: Bijvoorbeeld waarover dan?
9: Nou, Damen bijvoorbeeld, de scheepsbouwer. Opnieuw een tegenslag voor dat bedrijf. De Belgische minister van Defensie, Franken, gaat op zoek naar andere leveranciers voor de fregatten die België wil. Waarom de Belgen dat doen en wat dat dan voor Damen betekent, dat hoor je zo. En na 104 wedstrijden en een ruime maand aan voetbal hebben we een wereldkampioen, de Spanjaarden. En ondanks dat Nederland al bijna 3 weken thuis zit, heeft Nederland ook toch nog een prijs gepakt op de valreep. Hoe dat precies zit, dat hoor je ook zo meteen.
4: Ja. Met Jaap de Groot, want hij is hier in de studio terug in Nederland. Dus we gaan eens uitgebreid terugblikken met hoe hij dat toernooi heeft beleefd. We blikken terug op dat dus. We geven je inzicht in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag, die beginnen we ook vandaag in het Midden-Oosten. Want Amerika heeft een nieuwe reeks aanvallen uitgevoerd op Iran voor de 9e nacht op rij. President Trump zei tegen Amerikaanse journalisten dat die aanvallen een reactie zijn op de omgekomen Amerikaanse militairen in Jordanië en Irak.
10: We hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three great patriots.
4: Ja, en misschien nog wel meer. Iran voerde op zijn beurt weer raketten af richting Jordanië. En ook Bahrein en Kuwait, daar werden Iraanse drones gesignaleerd. We gaan naar Tara Genkhuis, onze Midden-Oosten-correspondent. Tara, goedemorgen. Je bent er, hè, Tara, geloof ik?
11: Ja, ik ben er. Goedemorgen.
4: Die Amerikanen die kwamen dus met vergeldingsacties. Ze zeiden al 9 nachten op rij. Wat hebben ze afgelopen nacht precies proberen te raken en geraakt?
11: We zien eigenlijk een behoorlijke verbreding het afgelopen weekend in het aantal aanvallen en in de doelen. De Amerikanen hebben zich vannacht gericht op maritieme doelen, commandocentra, raketinstallaties, communicatienetwerken. En lokale media zeggen bovendien ook dat er nog in aanbouw zijnde nucleaire energiecentrale geraakt is. Iran op haar beurt heeft teruggeslagen op Jordanië, Kuwait, Irak en Bahrein. En in Irak en Jordanië kwamen daar dus respectievelijk 1 en 2 Amerikaanse soldaten bij om. En 1 is nog vermist. En Iran zegt dat ze zich nog steeds op militaire structuren richten van Amerikaanse troepen in die landen. Wapendepots, luchtafweersystemen. Maar Kuwait bijvoorbeeld zegt dat er ook civiele infrastructuur is geraakt. Onder andere een ontziltingsinstallatie. Dus waar je van zout naar zoet water gaat. Heel belangrijk in deze landen. En er staat dus, wat we net al hoorden in het nieuws, een schip in de brand bij de kust van Oman. Het is nog niet bekend om wat voor schip het gaat en waarom het in brand staat. Maar we weten wel dat de blokkade van de straat van Hormuz ondertussen gewoon doorgaat. De VS die zegt 9 schepen te hebben omgedraaid of gestopt.
4: Ja, de gevolgen zien we daar ook terug in de olieprijs, want die is weer opgelopen tot meer dan $90 per vat. Ja, wat maak je hier nou van? Dat het eigenlijk elke nacht weer bal is de afgelopen 9 dagen dus, met Amerikaanse beschietingen, Iraanse reacties. Ja, er zit niet een uitweg echt in, hè, dit conflict op dit moment.
11: Nee, niet echt. Het lijkt eigenlijk alleen maar verder te escaleren. Beide kanten zitten eigenlijk vast. Want ze willen eigenlijk geen grootschalige oorlog hebben, maar zijn daar nu wel weer in balans door escalatie over en weer. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt ook wordt voor beide landen om te deescaleren. Want je krijgt nu dat Trump zegt dat hij alleen maar stopt als er totale overwinning is. Defineert niet wat dat is. En vanuit Iran wordt er ook alleen maar gedacht, hoe langer wij de straat van Hormuz dicht houden, hoe groter de druk op de VS is om met meer concessies te komen aan de onderhandelingstafel. Maar tot nu toe keren ze nog niet terug naar de onderhandelingstafel.
4: Nee. Wat zie jij in de verklaringen die je afgelopen weekend hoort van bijvoorbeeld Iran, de teksten die daar vandaan komen, worden die ook harder?
11: Nou, die worden het afgelopen weekend juist weer iets milder. Ik zag bijvoorbeeld dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken inmiddels zegt dat de onderhandelingen door moeten gaan, ook al is er maar 10% kans op succes. Terwijl het vorige week toch vooral ging op we moeten ons verdedigen en we doen. De hoofdonderhandelaar Ghalibaf had het over een oorlog van overleving die Iran aan het voeren is. Dus er zijn wel behoorlijk veel risico's die Iran zegt te nemen, durft te nemen en aan het nemen is. Maar ondertussen denken ze toch wel dat de onderhandelingen door moeten gaan.
4: Tot slot nog even naar de rol van Libanon. De president van Libanon, dat is die meneer Aoun, hè, die is in Washington. Wat gaat hij daar doen en wat heeft dat te maken met het conflict daar?
11: Ja, hij heeft gisteren een meeting gehad met Rubio en naar verwachting gaat hij morgen ook president Trump ontmoeten. En dit is wel bijzonder, want het is het eerste bezoek van een Libanese staatshoofd in Washington sinds 2009. En wat hij daar gaat doen is zeggen dat Libanon en de VS eigenlijk moeten samenwerken om de overeenkomst die Libanon en Israël getekend hebben op 26 juni ten uitvoer te brengen. En dat begint met een eerste terugtrekking van Israëlische troepen uit Zuid-Libanon. Dat zegt de Libanese president. Dat betekent dat hij de Amerikanen gaat vragen om meer druk uit te oefenen op Israël. Terwijl Israël zich natuurlijk alleen gebonden voelt aan die overeenkomst. Doordat er ook een overeenkomst was tussen Iran en de VS. Ja. Nou wankelt die. Dus zou het best eens kunnen dat het voor de VS een stuk moeilijker is om ook Israël aan deze tafel te houden.
4: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Genkhuis. Michiel, als ik zeg Jensen Huang, dan zeg jij...
9: De lange, hele positieve toespraken als er weer eens miljarden aan winsten bij kwartaalcijfers worden gemeld. En dat doet hij in dat iconische leren jasje altijd.
4: En precies zo'n jasje is geveld. De opbrengst gaat naar het goede doel. In de winkel kost hij $10,000. Ik vind het best aan de prijs voor een jasje. Ja. Waarvoor hij uiteindelijk geveld is, hoor je over een kwartiertje.
2: Ochtendnieuws.
9: Slecht nieuws dan voor scheepsbouwer Damen. Dat dreigt opnieuw een grote order kwijt te raken. Theo Francken, de Belgische minister van Defensie, gaat op zoek naar alternatieve partners voor het leveren van twee fregatten die België bij Damen besteld had. Zei Francken in een interview met de Belgische nieuwszender VTM.
12: Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. We zijn geïntegreerd. Het beste is op hetzelfde platform te werken. Als Nederlands een fregat hebben, dan hetzelfde fregat hebben. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, en de timing die een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
9: Wij praten erover verder met Casper Goossens, journalist bij marineschepen.nl. Hij volgt dit dossier op de voet. Goedemorgen, Casper.
13: Goedemorgen.
9: Eerst even over die order zelf nog. Om wat voor order gaat het hier precies?
13: Wel, het gaat concreet om twee fregatten voor België en twee voor Nederland. Ondertussen is dat opgetrokken naar drie voor Nederland. En België heeft ook die ambitie om er drie te bestellen. Concreet gaat het om ASW-fregatten. ASW is een Engelse afkorting voor anti-submarine warfare, dus gericht op het bestrijden van onderzeebozen. Het zijn eigenlijk fregatten, dat zijn vrij grote oppervlakteschepen die overal ter wereld kunnen worden ingezet en dus specifiek tegen onderzeeboten, maar ook wel redelijk uitgerust zijn tegen luchtdreigingen bijvoorbeeld. De ambitie was van België en Nederland om die samen te gaan ontwikkelen en samen te gaan bouwen, om echt over exact dezelfde platformen te kunnen gaan beschikken. In de praktijk loopt het toch net iets moeilijker dan dat.
9: Ja, en dat zit in de tijd, de wachttijd en ook in de prijs, hè?
13: Ja, klopt. Dus eigenlijk het project is een tiental jaar geleden, bijna 15 jaar geleden ondertussen, echt gestart met de eerste besprekingen, met de eerste tekeningen. En sindsdien is er heel veel verloop geweest in het project. Dat gaat over discussies over de lengte van het schip, over welke wapensystemen aan boord moeten zijn, welke taken het juist krijgt, waar het moet ingezet worden. Dus er is echt wel heel veel gediscussieerd. Dat heeft de nodige problemen, de nodige gevolgen gehad voor het project, op gebied van vertragingen, op gebied van extra kosten. Maar nu, die kosten blijven oplopen, die vertraging blijft ook oplopen. En België heeft niet echt heel veel ruimte op vlak van fregatten om met de huidige fregat nog veel langer door te varen. Het land komt echt wel in de problemen als we met de huidige schepen nog veel langer moeten doorvaren. Dus die vervanging moet er wel echt vrij snel komen. En dat is net het probleem hier.
9: En ondertussen horen we Francken dus zeggen dat hij kijkt naar alternatieven. Het is dreigen om die order in te trekken. Dat is nog niet definitief gebeurd. Hoe serieus moeten we dit allemaal nemen, dit dreigement?
13: Ja, het is toch wel vrij serieus te nemen. Nu deze kwestie of deze interviews van Francken, de uitspraken hier rond, ze komen niet uit het niets. Het is een kwestie die al iets langer aansleept. Al sinds het begin dit jaar wordt er wel wat vanuit België gekeken naar andere partners, omdat met Nederland duidelijk is, die schepen worden wel beloofd. Er wordt altijd wel gezegd van we gaan die leveren, maar ze komen er maar niet. Ja. Het blijft uitgesteld worden en België heeft gewoon heel dringend schepen nodig. Dus het is al langer een probleem om effectief binnen het project naar een oplossing te kijken. En men hoopt eigenlijk ook van het Nederlands dat er mee wordt gezocht naar een oplossing binnen Nederland of erbuiten. Dat kan met Damen zijn, dat kan met andere partners zijn. Er is ook aan Nederland gevraagd om eens met een studie te komen, om nu te kijken van oké, wat is nu exact het probleem? Hoe gaan we dit oplossen? En wat is langs jullie kant voor ons de oplossing? Want België heeft wel in de tussentijd dat die fregatten er niet gaan komen, die Nederlandse dan. De Belgen hebben wel schepen nodig. En Franken wil op deze manier toch een beetje druk leggen op het project om ook te zeggen van kijk, als het niet bij jullie is dat we ze bestellen, gaan we misschien wel elders moeten kijken en is weer een order voor Damen kwijt. Dus het is een dreigement dat wel serieus te nemen is, maar tegelijk is het ook een manier om druk te zetten natuurlijk op Nederland om snel bij oplossingen te komen.
4: Wat zouden de gevolgen van Damen kunnen zijn als ze deze order kwijtraken? Want we hadden laatst al die Duitse order weg, 18 miljard. Nou, daar komen allerlei juridische procedures. Nu dit. Vorig jaar was er nog het verhaal, Damen heeft staatssteun nodig, ging uiteindelijk niet door. Maar dit kan Damen er eigenlijk niet bij hebben, denk ik, of wel?
13: Nee, het lijkt me inderdaad moeilijk te liggen voor Damen. Nu, Damen zijn twee grote takken natuurlijk. Je hebt de civiele tak, die zich richt op het bouwen van jachten. Die tak draait behoorlijk goed volgens mij. Daar zijn weinig problemen mee, maar inderdaad de naval tak, de marine tak, loopt het allemaal iets stroever. Er zijn verschillende orders die inderdaad, zoals de Duitse fregatten en nu ook de Belgische, die niet echt gigantisch goed lopen, om het zo te zeggen. Dus dit kan toch wel bedrijven problemen brengen. Nu, Nederland heeft recent ook aangekondigd te willen investeren in Damen, een deel van de aandeel te kunnen opkopen. lijkt me ook een beetje hetzelfde verhaal te kaderen, omdat ze Damen natuurlijk niet kwijt willen. Het is een belangrijke scheepswerf. Het is ook heel belangrijk binnen de Europese, ja, binnen het Europese verhaal om ook te kunnen beschikken over een eigen scheepswerf, om leverage te hebben tegenover bondgenoten op een manier. Dus ja, voor Damen ligt het sowieso wel zeer moeilijk. Nu, het probleem bij dit project ligt niet echt bij Damen. Het is zo dat in Nederland Defensie zelf heel nauw samenwerkt met Damen om het schip te ontwerpen en eigenlijk zelf de touwtjes in handen neemt. Dus het is zo dat vandaag er nog steeds geen definitief ontwerp is en Damen dus niet kan gaan bouwen.
9: En dus voert Franken ondertussen de druk op. Dat doet hij onder andere door ook hardop potentiële andere landen te noemen. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Turkije komen dan voorbij. Hoe realistisch zijn die mogelijke vervangers?
13: Ja, als ik zelf even kijk naar welke opties er zoal zijn binnen Europa, zijn dat inderdaad de logische landen. Dat zijn allemaal landen die over een eigen scheepsbouwindustrie beschikken, die over fregatten beschikken waar we iets mee zouden kunnen. Moderne fregatten die nog moeten worden gebouwd of die al ja, enkele jaren rondvaren en hun strepen al bewezen hebben. Inderdaad, zoals je zegt, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland zijn de belangrijke. Turkije is voor mij eerder een beetje de vreemde eend. Het is een land dat heel hard inzet op een eigen defensieindustrie en dus ook fregatten heeft met een volledig eigen wapensysteem en alle mogelijke zaken die zijn echt van Turkse makelij. En er zijn eigenlijk geen enkele andere Europese landen die bij Turkije kopen op dit gebied. Dus als België nu als enige Europese land Turkse systemen gaat kopen, gaan we toch ja, een beetje moeite hebben qua interoperabiliteit met de rest van de landen, denk ik.
9: Ja. Casper Goossens, journalist bij marineschepen.nl. Dankjewel. BNR heeft Damen om een reactie gevraagd. Damen zegt nog niet te willen reageren en verwijst naar het ministerie van Defensie.
14: Nieuwe beursweek is aanstaande. Maxime van Meel van BNR Beurs vertelt waar je op moet gaan letten.
15: Je mag je weer opmaken voor een heleboel kwartaalcijfers. Stoelriemen vast dus. In Nederland mag je rekenen op de cijfers van CM.com, Wereldhaven, Randstad, KPN, Alberts, Besi, Relax, Heijmans en Akzo Nobel. Let vooral op Besi. Dat wist lange tijd mee te profiteren van alle AI-gekte dit jaar. Maar de afgelopen maand keerde dat helemaal om. Het verloor juist weer een kwart van zijn waarde en heeft nu dus wat te bewijzen. En ook Alberts heeft nog wat te bewijzen. Ze zijn net terug in de AEX en ze moeten dus aantonen dat ze die plek nog steeds verdienen. Ook in de Verenigde Staten staat nog veel groots op de planning. Denk aan cijfers van Tesla, Intel en Alphabet. Alle drie staan garant voor spektakel. Maar de ogen zullen vooral gericht zijn op Alphabet. Daar zitten ze tot hun nek in de AI-investeringen. En afgelopen weken hebben we gezien dat ook maar de kleinste teleurstelling genadeloos zal worden afgestraft.
9: Dat zei Maxime van Meel. BNR Beurs is iedere avond om 6:30 live op BNR te horen. En daarna ook terug te luisteren in je favoriete podcast-app.
14: Ja, en dan nog even dat nieuws over die Merwedebrug van afgelopen weekend. Het is nog onduidelijk hoe lang die brug dicht blijft voor vrachtverkeer, zegt Rijkswaterstaat tegen BNR. Er is namelijk aanvullend onderzoek nodig naar de staal- en brugconstructie. En het onderzoek gaat een aantal weken duren. En of de brug daarna weer open kan, dat is ook maar de vraag. Die Merwedebrug in de A27 werd dit weekend op stellensprong afgesloten voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. En even voor het beeld, op een gemiddelde werkdag rijden er zo'n 18.000 vrachtwagens over die brug. En die moeten nu dus allemaal omrijden waar dat kan. Althans, moeten omrijden, doen dat niet allemaal.
9: Ja, precies, omrijden als men zich aan het verbod houdt.
14: Ja, precies, want gisteravond reden er nog steeds meerdere vrachtwagens over die brug. Politie meldt dat chauffeurs die het verbod negeren dat die een boete kunnen krijgen als agenten het zien gebeuren, maar ze zijn er niet continu aanwezig en zijn nog aan het nadenken nu over handhaving en hoe gaan we dat dan eigenlijk doen. Ja. Wel een en ander informatievoorziening gedaan met teksten op borden uiteraard. De komende dagen wordt verder gesproken over het verbod en de handhaving daarvan. Maar ja, het is een drama ook voor die ondernemers. En met name ook de manier waarop dit gebeurt. Zaterdag opeens een bericht. Zaterdagavond 17:30 geloof ik de brug dicht. Nou, later in de ochtendspits gaan we nog uitgebreid praten met Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland. En ook met Rijkswaterstaat over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ja, of we dit ook misschien wel vaker gaan zien bij allerlei andere bruggen en kunstwerken. Want we weten, investeren in infrastructuur is ingewikkeld. Misschien zien we daar hier wel de gevolgen van. Later deze ochtend dus in de ochtendspits. Ja, en dan zit het erop. Na 104 wedstrijden en 5 weken aan voetbal kroonde Spanje zich vannacht onze tijd in New Jersey tot wereldkampioen. De Spanjaarden wonnen in de verlenging met 1-0 van Argentinië. En daar waren die Spanjaarden blij mee. Zo werd ook duidelijk bij onze Spanje-correspondent Jorn Lucas.
16: in een stampvolle kroeg in het noordwesten van Spanje, in A Coruña. De typische rode shirts. Nou, dat was hem bijna. 0-0 bij de rust. Het is ontzettend spannend. A ver, hay confianza, oké. Okay.
17: Sí, totalmente, al 100%, totalmente. Vamos a ganar a los argentinos.
16: ¿Qué tal vamos?
17: Vamos muy bien y vamos a marcar en cuanto empiece el segundo tiempo.
16: Rode kaart voor een Argentijn. En dat wordt gevierd als een doelpunt. Maar ja, het is nog steeds 0-0.
14: Een extatisch
9: heerlijk.
14: Spanje dus, in de 106e minuut, een goal. Nou, we gaan naar BNR Sportsverslaggever Jaap de Groot. Die volgt het WK vanuit Amerika, vanuit Mexico. We hebben de afgelopen weken eigenlijk elke dag gesproken. En nu zit hij gewoon hier bij ons in de studio in Amsterdam. Jaap, goedemorgen.
18: Ja, goeie, ja, ik zit nog steeds in mijn Amerika.
14: Goedenavond voor jou dan.
18: Goedenavond, Jaap. Goedenavond.
14: Nou, hoe heb jij beleefd afgelopen avond?
18: Ja, nou ja, goed, ik heb naar de slechtste finale uit de geschiedenis van het WK gekeken. En die gelukkig gered werd door Spanje. Want wat Argentinië liet zien, ze hebben hier echt een geweldig toernooi gespeeld. Hè. Echt het overlevingsdrang kenden ze weergaan niet. Ik ging zelfs een beetje van ze houden door de tweede helft tegen Engeland. Maar wat ze vandaag op het veld lieten zien, sloeg echt helemaal nergens op. Ze hebben geen moment een wedstrijd ervan willen maken. Ze hebben ook een bedenkelijke records verbroken. Dus ze hebben na 90 minuten niet één schot op doel gegeven. En niet één corner afgedwongen om even aan te geven hoe eenzijdig de wedstrijd was. Nou, hun spel werd bovendien ook nog eens een keer geladeerd met intimidaties en grove overtredingen. Die veel te veel door de vingers van de scheidsrechter werd gezien. En je merkte ook in het buitenland, ook om ons heen, dat op een gegeven moment echt ook de indruk bij de neutrale toeschouwer ontstond dat FIFA toch bezig was om Argentinië in een zetel
14: te sturen.
18: Naar de wereldtitel te helpen. Want we hadden verwacht voor de wedstrijd dat die affaire rond de Falklandoorlog, dat daar een uitspraak over zou komen.
9: Met dat spandoek toen omhoog gehouden werd. Wat niet mag, politiek is tegen.
18: Nee, er zou een boete of een schorsing, helemaal niks. Het is gewoon over de finale heen getild. En dan de finale zelf. Er werd echt een zuiver doelpunt van Spanje werd afgekeurd. De overtreding werd er toegestaan. De Spanjaarden verdienen echt een groot compliment voor de wijze waarop ze rustig
9: zijn. Voor de zelfbeheersing.
18: Voor de zelfbeheersing. Ja. Met name een 19-jarige jongen als Jamal. Dat was, neem ik diepe pet vooraf. En eigenlijk, heeft Spanje de boel gered door uiteindelijk te winnen. En ik weet niet of dat tegen het draaiboek in was. Maar het gebeurde gelukkig. En ik moet wel zeggen, de positieve uitzondering bij Argentinië vond ik toch wel Lionel Messi. Na afloop toen heel veel Argentijnen in plaats dat ze gingen feliciteren, klappen gingen uitdelen bij de Spanjaarden, was hij toch de enige die zich waardig opstelde. Ja. En wat mij betreft was ik wel een beetje verrast dat Rodri tot speler van het toernooi werd gekozen en niet Lionel Messi. Want hij was toch de speler die het meest appelleerde aan de sfeer van het toernooi, wat commercieel en commercieel en heel erg vanuit de entertainment was. Dat konden we ook wel zien met die halftime show. Ja. Die zwaar over de tijd heen ging. Ja. Nou, hij zorgde ervoor dat het meeste geld werd verdiend. En hij zorgde ervoor dat de mensen, het publiek, altijd waar voor zijn geld kreeg. Ja. En ja, nou ja, hij was voor mij de onbetwiste ster van het WK. Ja. En hij zorgde ook nog tussen neus en lippen door dat Argentinië de finale haalde. Ja. Met een toch geen echte topploeg. Ja. Dus
14: Even naar iets naar middernacht. Want toen was het tijd voor Donald Trump om zijn aantreden te maken. De beker uitreiken. Hij moest geloof ik van het podium afgetrokken worden door Infantino. Hij kon maar niet weggaan. Hoe verliep dat moment? Was het ongemakkelijk of eigenlijk helemaal niet?
18: Nou ja, het was, kijk, hij blijft zelf stoïcijns. Ja. Maar je ziet om. Het was natuurlijk al vorig jaar met de WK voor clubs gebeurd. Mm-hmm. Toen Chelsea toen overhandelde hij de beker aan Chelsea.
9: Maar dat was erger. Toen bleef hij er ook helemaal tussen staan.
18: Maar daar had niemand op gerekend. Ja. Dus nu zag je al dat Infantino probeerde hem weg te halen. Maar toen stond hij echt in het midden. Hij ging niet meer weg. Hij staat ook op alle foto's van Chelsea. En hier kan je me nog afknippen. Want op een gegeven moment stond hij aan de buitenkant. En nee, maar dat was. Ja, dat, ik moet zeggen. Kregen wel, zorgde wel voor een glimlach. Maar het was, ja, hij is zoals hij is. Ik vond het wel typisch dat het is toch naar buiten toe gebracht dat het WK aan drie landen werd gehouden. En dat er eigenlijk maar één regeringshoofd de prijzen mocht uitreiken en de medailles mocht uitreiken.
4: Ja, over die anderen ging het ook helemaal niet. Want mevrouw Scheinbaum was er ook bij, geloof ik. Ja, die hebben we niks van gezien op tv. Nee,
18: Nederland. Keurig naast en die mocht een handje geven. En dat was het dan.
4: Ja. Vooraf ging het te veel over die halftime show. En dat FIFA zijn eigen reglementen en daarmee zou verbreken. Omdat het allemaal lang duurde. Nou, uiteindelijk duurde die rust bijna een half uur, iets minder. Veel verschillende opinies. Ik geloof, Michiel, jij vond Justin Bieber dan wel weer cool. Ja, ik vond Justin Bieber vreselijk.
9: Ja, maar dat was omdat Justin Bieber was na BTS.
4: BTS vond ik heel cool.
9: En ja, dat vond ik dan weer heel slecht.
4: Dus verschillende meningen.
9: Ja, en sowieso, je kan een discussie hebben of dit bij dit de Europese voetbalcultuur, daar hoort dit natuurlijk totaal niet bij.
4: Is het een blijvertje,
9: ik heb er toch van genoten, die halftime show.
18: Nou kijk, dat is precies, je zegt het heel goed. Past dit bij Europa, maar Europa is echt op dit moment niet alleen de geopolitiek, maar ook in de topsport, getransformeerd in een soort van derde wereldcontinent.
9: Ja.
18: De macht zit in Amerika, het geld zit in het Midden-Oosten. Dus wij lopen achter de feiten aan. Ik ben inderdaad heel benieuwd hoe mensen het zelf ervaren hebben. Wat je wel zag, en ik ben zelf een paar keer live bij de Super Bowl geweest, waar de Rolling Stones optraden, Beyoncé met de halftime. In stadion zie je bijna niks, want er zijn poppetjes op het veld. Justin Bieber, die hebben ze. Nou, geluid hoor je bijna niet. Het is echt voor de televisie. Ja. En om miljarden mensen te vermaken. Ik vond alleen, als je dan toch tijdoverschrijding toepast, wat toch redelijk respectloos is richting het voetbal. Want dat gebeurt bij het American voetbal, bij de Super Bowl niet. Mm-hmm. Dan vind ik het wel heel vreemd dat je een videoclip van Madonna dat je daar de show mee opent. Ja. Want die
4: minuten lang.
18: Dat was van tevoren gewoon opgenomen. Dat was niet eens live.
9: Ja.
18: Dus dat was. Nogmaals, ik weet niet hoe het in Amerika ontvangen is. Voor de tv vinden ze het misschien prachtig. Het hoort er ook bij. Maar ja, gevoelsmatig zeg je voor Europa. De komende WK zit dan in Spanje, Portugal en Marokko. Nee, niet voor herhaling van. Nee. Doe dan één artiest. Want ik had niet in dat de sfeer er echt in kwam.
4: Nee.
18: Zeker niet het stadion.
4: Nee. Chris Martin nog ergens op de achtergrond ook opgetrommeld. Ja. Jij bent er geweest, wekenlang, inmiddels weer terug. Hoe zou je dit toernooi nou samenvatten? Want tevoren was er veel sceptisch over. Ja, hoe heb jij het beleefd? Hoe was jouw reis?
18: Nou, dan vind ik altijd fijn als ik er zelf ben. Mm-hmm. Want je leest en je hoort veel. Ik vind het zelf, als ik een cijfer moet geven, geef ik het toernooi een 8,5. Want er is nog nooit zoveel gescoord. Het is bijna een gemiddelde van 3 goals per wedstrijd. Er is een stadionbezetting geweest van 99,7%.
4: Ja.
18: En ja, de Amerikanen waren ongelooflijk gastvrij. Ik heb de ICE nergens gezien. En er was gewaarschuwd, je wordt opgevangen. Dit en dat. Mensen worden opgevangen. Dat heb ik dus niet gezien. Maar het is een heel interessant toernooi om te evalueren. Want hier zijn wel stappen gemaakt in zeg maar de topvoetballers en entertainment als onderdeel van de entertainmentindustrie. Je kan ervan leren, maar er zitten ook wat dingen bij waarvan je denkt, hey, ik heb bijvoorbeeld, ik heb geen uitvak gezien.
4: Uh-huh.
18: Ik heb geen beker bier op het veld gegooid zien worden. Terwijl de hectoliters bier per wedstrijd.
9: Dat is Europese voetbalcultuur.
18: Ja, maar ik heb het vorig jaar, 2 jaar geleden, ook bij het EK gezien. Bij Nederland-Engeland in Dortmund. Zaten ook de supporters bij elkaar in hetzelfde vak.
9: Ja.
18: Er is ook niks gebeurd. Dus een cultuur die rond de nationale teams is ontstaan. En het is best interessant, ook voor de KNVB, om te kijken van, hoe hebben die Amerikanen dat gedaan? Dat dit kan. Net zoals bij Engeland-Argentinië zaten de supporters gewoon bij elkaar in één vak. Dat is wel een interessante casus om dat goed door te lichten.
4: Ja. En nu weer terug naar het Nederlandse ritme en een beetje bijslapen, of niet?
18: Ja, maar goed, over 2-3 weken begint de competitie weer. Ja, dus, dus eerst een paar dagen gewoon op een stoel met punaises gaan zitten. En dan blijf ik wakker.
14: Dankjewel voor al jouw bijdrage. Uit Amerika onder andere. En nu is weer terug in Nederland. BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, dankjewel. Dan gaan wij koppen snellen. Interessante verhalen uit de kranten.
9: In het FD Online Super Picnic eindigt dit jaar met verlies door forse investeringen, lezen we in het FD. Picnic verhoogt de omzetverwachting naar 1,9 miljard euro, maar blijft verlieslatend. Investeringen nu vooral in nieuwe distributiecentra, vooral in Duitsland.
14: In de Volkskrant en ook bij andere media. Peter Magyar, de premier in Hongarije, die wil een schaaklegende, een Judit Polgar, als nieuwe president van het land. Magyar die ontmoet de schaaklegende vandaag en vraagt haar dan officieel voor die functie als staatshoofd. Volgens Magyar heeft het land behoefte aan een staatshoofd waar elke Hongaar trots op kan zijn. De schaakster zelf heeft toch niet op het voorstel gereageerd.
9: Tot slot in de Telegraaf. Onduidelijkheid, troef rond benoeming Andy Burnham tot nieuwe premier van Groot-Brittannië. Vanmiddag krijgt het VK zijn 7e premier in nog geen 10 jaar tijd. Nadat de voormalig burgemeester van Greater Manchester, Keir Starmer, uitdaagde voor een leiderschapsstrijd. Maar wat de plannen van Burnham met het VK precies zijn, is nog volledig onbekend.
14: En dan moeten we nog even naar deze man.
19: Common sense. The more GPUs you buy, the more money you save. That's right. The more GPUs you buy, the more money you save. This is not a complicated talk. There are only 2 messages I want to deliver today. One of them is, the more you buy, the more you save. Okay. All right, there'll be a quiz at the end. There are only 2 themes in this conference. That's right. The more you buy, the more you save.
14: Ja, dit is Jensen Huang, de topman van Nvidia, de chipproducent. En zijn motto is dus, koop meer van onze spullen, dan bespaar je uiteindelijk ook meer geld. Nou, waar je misschien wel leeg op had kunnen lopen, was de veiling van een van Huangs iconische leren jasjes. Want zo'n jasje heeft op een veiling bij Sotheby's bijna $1 miljoen opgebracht.
9: Voor zo'n één jasje.
14: Gedragen leren jasje, inderdaad, van Tom Ford. $960.000 om precies te zijn. Terwijl diezelfde jasjes in de winkel zo'n $10.000 kosten. Vind ik ook al aardig aan de prijs voor een lederen jasje. Volgens Amerikaanse media werd daarmee de verwachtingen ruimschoots overtroffen, want ze hadden gedacht bij Sotheby's, nou, $40,000-$60,000, zoiets. Nou, hij ging een paar keer over de kop dus. Een gesigneerd jasje die hij droeg tijdens een Foxconn-evenement in Taiwan in oktober 2023. En de belangstelling was groot. Er werd 65 keer geboden door 45 verschillende bieders die dat jasje dus wel wilden hebben. En het mooie is dan, de opbrengst gaat naar het Edge Institute. Dat is een non-profit die onder andere beurzen en onderzoeksprojecten voor mensen in de tech- en wetenschapswereld financiert. Nou, hartstikke mooi. Die leren jas, dat is uiteraard het handelsmerk van Jensen Huang. Een beetje wat voor Steve Jobs de zwarte kooltrui was, is het zwarte jasje voor Huang. Zelf maakte hij jaren geleden daar al een grapje over op Reddit. Hij noemde zichzelf toen de man in de leren jas die alles 3 keer zegt. The more you buy, the more you save, et cetera. Mark Zuckerberg heeft inmiddels ook zo'n Tom Ford jas. Die heeft hij cadeau gekregen van Huang. En toen zei Zuck, die zei toen hij dit jasje kreeg, zei hij, ja, deze is meer waard omdat hij gedragen is. Nou, dat blijkt dus sinds dit weekend helemaal te kloppen. EU wordt het maar niet eens over een nieuw sanctiepakket. Ook niet Viktor Orbán nu vertrokken is. Ja, wat dat betekent en waar het op blijft hangen en wat er nodig is om een doorbraak te forceren, bespreken we zometeen met sanctierechtadvocaat Helene Over de Linden.
20: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
21: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog?
23: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
27: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
28: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
29: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
30: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 1 file op de Nederlandse snelwegen. Die wordt veroorzaakt door werkzaamheden en staat op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij de Wijkertunnel een 10 minuten vertraging, maar de weg is daar dicht. Je moet omrijden via de A22. Op de A2 controleren ze je snelheid vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij knooppunt Oude Rijn bij 68.5. Op de A4 controle vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Den Haag Zuid bij 51.2. En controle op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er is de hele nacht feest gevierd in Madrid en andere Spaanse steden, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. In de finale versloegen ze Argentinië na verlenging met 1-0. Spanje kreeg de wereldbeker uit handen van de Amerikaanse president Trump en FIFA-baas Infantino. Toen die het veld opkwamen, werden ze hard uitgefloten door het publiek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Een 3e slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte vannacht in de plaats Dirksland van de weg. Daarna crashte het tegen een boom. Er is meer drugscriminaliteit in ons land. Het afgelopen half jaar steeg het aantal drugszaken met bijna 10% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om dealen op straat of het runnen van een drugslab. Waardoor de stijging komt, is niet bekend. In de straat van Hormuz staat een schip in brand bij de kust van Oman. Op wat voor schip het gaat en of het is aangevallen, is niet bekend. Iran en Amerika proberen allebei de controle te krijgen over de straat van Hormuz. Vannacht hebben ze elkaar weer onder vuur genomen. De dagen lijken geteld voor Ongehoord Nederland als publieke omroep. Volgens het AD wil een meerderheid in de Tweede Kamer af van ON, omdat ze steeds weer de regels overtreden. Zo zou Ongehoord Nederland meningen presenteren als feiten. Maar of de omroep echt verdwijnt uit het publieke bestel, dat is aan de minister. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en wat zon, blijft bijna overal droog en het wordt 20 tot 23 graden.
14: Ja, het lukt de EU maar niet om een deal te maken. Een nieuwe sanctiepakket voor Rusland. Ook niet nu Viktor Orbán uit Hongarije vertrokken is. Nou, hoe dat kan en wat dat betekent vragen we zo meteen aan sanctierechtadvocaat Helene Overtelinde over een half minuutje in de ochtendspits.
3: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
14: Goedemorgen, het is 7:07. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits midden in de zomer. Maandag 20 juli 2026. En fijn dat je er bent. We gaan de komende 3,5 uur alles met je doornemen wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Doe ik de komende 3 dagen met Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Ivan. Hallo.
14: Wat gaan we dan in dat komende half uurtje allemaal doen?
9: We gaan zo meteen onder andere met Karsten Berzeski praten, hoofdeconoom van ING Duitsland. Want er lijkt iets te veranderen in Duitsland. Duitse winkeliers doen weer een poging en ze hebben de wind mee. Ze willen dat ze open mogen op zondag.
14: Oh ja.
9: Dat kan nog altijd niet in Duitsland, omdat het grondwettelijk verankerd is dat het niet kan. Dus die zou aangepast moeten gaan worden. Nou, of dat er nu dan eindelijk echt in zit, dat gaan we zo met Karsten bespreken.
14: Zeer herkenbaar ook wel, hè? Dat je naar Duitsland een weekendje weggaat, denk je op zondag even een kratje bier halen.
9: Nee, nee kan niet. Alles nee. Dicht.
14: Wordt toch weer water drinken. En we hebben het zo meteen nog over wijn dat mee mag aan boord van het vliegtuig en andere innovaties in de luchtvaartindustrie. Maar we beginnen in Brussel, want de Europese Unie is het nog steeds niet eens over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. En volgens diplomaten zorgt dat ervoor dat de steun voor die sancties ook afneemt, schrijft althans de Financial Times. Ik ga erover praten met sanctierechtadvocaat Helene Overtelinde. Helene, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ja. Iwan en Michiel.
14: En waarom komen die landen er dan toch maar niet uit? Want hier wordt al dagen over gesproken, al dagen horen we geen deal. Waar zit het hem op? Waar loopt het op vast?
7: Ja, deze keer zijn er inderdaad landen die heel erg moeilijk doen, omdat hun eigen staatskast dan wordt aangetast. Dus we hebben het hier vooral over Griekenland. Die hebben dan een heel groot bedrijf wat LNG en trouwens ook olie vervoert naar derde landen. Van een soort oligarch, een Griekse oligarch. En ja, die is gewoon enorm tegen, want dat zal enorm veel schelen wanneer er sancties komen op zijn scheepvaart. Dus dat is een heel belangrijk punt. Verder zijn er nog een aantal zaken. Duitsland en Portugal, die blijken heel veel vis te verwerken wat uit Rusland komt. Nou, dat weet ik al uit ervaring, dat al jarenlang wordt gezegd, witvis, kabeljauw, moet ook op de sanctielijst, want dat is een enorme bron van inkomsten voor Rusland. Maar dat is dus nog steeds niet gesanctioneerd. En zo zijn er nog een aantal zaken. Iets wat volgens mij voor de bühne is, dat Russische militairen geen EU-visa meer mogen krijgen. Dat vinden dan Frankrijk en Spanje heel belangrijk. Maar volgens mij mogen die van de Russen.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Er zijn ook allerlei lidstaten die hier harder gaat raken, die sancties?
2: Ja, ik denk het. Dat er nu zo'n aantal lidstaten zijn die zeggen, nou, we hebben onze buik ervan vol, want het raakt ons natuurlijk ook al heel erg. Dat zegt Poetin ook steeds, dat die sancties misschien de EU meer raken dan Rusland, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar toch, ja, lidstaten hebben waarschijnlijk hun buik van vol, dat er elke keer wat nieuws bij komt. En als het hun erg raakt, dan willen ze niet meer meegaan. En eerst hadden we inderdaad vooral Orbán, maar die is er niet meer. En nu zijn er dus andere lidstaten die ook proberen dus een uitzonderingspositie te krijgen.
1: Ja, ik weet dat jij Russische media goed volgt. Wat wordt daar geschreven over deze hele kwestie en het dus uiteindelijk falen om tot zo'n pakket te komen tot nu toe?
2: Ja, ze vinden dat natuurlijk heel leuk en lachwekkend. Dus ze citeren alle westerse kranten die hier nu over schrijven. En dan benadrukken ze dat het dus inderdaad uiteindelijk nu zover is dat de EU gaat inzien dat ze dus zelf een groter probleem hebben dan Rusland. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is ook heel kwalijk dat dat hier nu naar buiten komt. Want ja, dan weet Rusland precies waar wij mee zitten. En kunnen ze daar gebruik van gaan maken. Of zelfs bepalen om sancties af te kondigen. Want dat doen ze ook wel eens. Dat wij niet iets doen, maar dat ze het zelf dan onmogelijk maken, zodat wij ook een probleem hebben.
1: Ja, en hoe nu verder met dit proces? Zal het toch diplomatiek kunst en vliegwerk moeten zijn van bijvoorbeeld de hoge buitenlandvertegenwoordiger? Of hoe gaan we verder hiermee?
2: Ja, ik denk wel inderdaad kunst en vliegwerk, want we hebben op zich al in juni ook een sessie gehad van het sanctiepakket moet goedgekeurd worden, was niet gelukt. Dus nu zullen toch de landen waar ik het net over had een uitzonderingspositie moeten krijgen, maar dat schijnt toch niet iedereen te willen. Dus ja, er moet naar een andere oplossing worden gezocht, misschien uit een EU-fonds voor Griekenland, een soort compensatie, maar ja, ook kun je in de sanctieregeling zelf allerlei bepalingen opnemen, bijvoorbeeld dat heet dan een sunset-clausule, dus dat je het verbod niet meteen laat ingaan, maar uitgefaseerd pas bijvoorbeeld eind 2026. En zo zijn er juridisch gezien wel wat mogelijkheden om landen tijdelijk tegemoet te komen. Maar verder zal het vooral gaan, denk ik, om cadeautjes geven aan de landen die nu zeggen zwaar getroffen te worden.
1: Ja, het is niet dat er helemaal niks gebeurt in de tussentijd. Ik geloof bijvoorbeeld de Russische drone-industrie, daar zijn weer nieuwe sancties tegen ingesteld. Dus er wordt wel een en ander gedaan, maar zo'n groot pakket, dat is er nog niet.
2: Ja, inderdaad. Er worden continu personen en bedrijven op de lijst gezet en producten. Want het blijkt nog steeds dat wij dan onderdelen exporteren waar in Rusland gretig gebruik van wordt gemaakt om drones te produceren. Soms verbaas ik me er zelf ook over. Van mag dat nog steeds een bepaald product? Dus er komen inderdaad steeds wel nieuwe banken, dat is ook heel belangrijk, en personen en bedrijven en producten op. Dus dat gaat continu door. Maar een groot pakket, zoals nu, ja, daar moet nog eventjes over onderhandeld worden.
1: Dankjewel. Sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Nog even door over Hongarije. Dat krijgt mogelijk een opvallend nieuw staatshoofd. De nieuwe premier, Péter Magyar, wil schaakgrootmeester Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Magyar schrijft op Facebook dat Hongarije behoefte heeft aan een president waar elke Hongaar trots op kan zijn. Vandaag heeft hij een ontmoeting met Polgár en gaat hij haar officieel vragen of zij die functie wil aanvaarden. In ieder geval tot er een nieuwe Hongaarse grondwet is. Nou, Polgár heeft nog niet op die voordracht gereageerd, maar zal dat binnenkort dan gaan doen. De stap volgt op het vertrek van president Szójok. Die trad zaterdag af. Hij gold als een bondgenoot van voormalig premier Viktor Orbán. Hij zou volgens Magyar de hervormingsplannen van de nieuwe regering hebben belemmerd. Zijn ambtstermijn liep officieel nog tot 2029. En nu wordt er dus gekeken naar Judit Polgár. Zij geldt als de succesvolste vrouwelijke schaker ooit. 26 jaar lang voerde ze de wereldranglijst bij de vrouwen aan. En ze werd op haar 15e al de jongste grootmeester in de geschiedenis van het schaken. Dus dat kan zij wel. Die benoeming lijkt niet onwaarschijnlijk trouwens. De partij van Péter Magyar heeft een 2/3 meerderheid. Een flinke meerderheid dus in het Hongaarse parlement. En daardoor is de verwachting dat er nog voor 20 augustus, over precies een maand, nationale feestdag in Hongarije, een nieuwe president kan worden gekozen.
1: En dan gaat de geplande reis van Xi Jinping naar Amerika gewoon door, zegt Marco.

0: Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken in Amerika. Vorige week een stellensprong georganiseerde persconferentie van Donald Trump, een address to the nation. De Chinezen die hebben zich bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen in 2020 door de gegevens van honderden miljoenen Amerikanen te stelen. Dat verhaal kwam Trump mee, werd eerder ontkracht door de inlichtingendiensten. Maar je zou zeggen, misschien dat Xi dan niet meer welkom is. Maar Rubio probeert de gemoederen een beetje te sussen. En dus zegt hij, we verwachten dat die reis die moet plaatsvinden na de zomer in september, dat die gewoon doorgaat, zei Rubio tegen journalisten. Ze blijven teams sturen om zich erop voor te bereiden. Ik heb niets anders gehoord. Aldus Rubio, die nu trouwens onderweg is naar de ASEAN-top. Dat is die politieke economische organisatie van 11 lidstaten in Zuidoost-Europa. En daar praat hij onder andere met Wang Yi, de Chinese buitenlandminister. Hij zegt verder, wanneer je twee grote machtige landen hebt, zoals Amerika en China, zullen er altijd wrijvingen zijn. Maar ik denk dat het een plicht is van machtige en belangrijke landen om te blijven praten en de relatie te onderhouden. Dus het hele land leeggestolen, volgens Donald Trump dus. Maar nog wel welkom voor een bezoek. En dat moet in september gaan plaatsvinden. Het is 14 minuten voor 7. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: We beginnen met een aanrijding op de A50.
1: Ja, en dat is ook het begin van, als we het al een spits kunnen noemen. Want alle regio's hebben vakantie natuurlijk, dus het zal niet zo heel druk worden op de wegen. Op de A50 gebeurde een aanrijding vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef nu 4 kilometer file, kleine 10 minuten oponthoud. En snelheidscontroles, die wil je dan wel weten als je vrijbaan hebt. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat er eentje bij Nederweert, bij 202.1. Op de A16 Belgische grens Breda. Bij de grens, bij industriegebied Hazeldonk, bij 71.9 wordt gecontroleerd. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Afrit Elspeet, controle bij 59.8.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
4: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
5: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
0: Winkeliers in Duitsland willen open op zondag. En dan zou je misschien denken, dan doe je dat toch. Dat gaat niet zomaar. In Duitsland staat al sinds 1919 in de grondwet dat er op zondag geen enkele winkel open mag zijn in het land. Maar misschien gaat daar dus wel wat veranderen. Gaan we bespreken met Karsten Berzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Even om het helder te krijgen, is er op zondag echt helemaal niets open in Duitsland?
6: Er is bijna niks open, dus bakkers kunnen wel heel eventjes open gaan. En dan zie je, dat ken je ook, als een keer naar Duitsland komt, rondom stationen of luchthavens, heb je wel winkels die dan open mogen zijn.
0: Ja, maar dan om 12 uur 's middags ook weer dicht gaan, dan heb je vaak alsnog pech, hè?
6: Dat is inderdaad zo. En voor de rest ligt het hele land stil.
0: Ja. Waar komt dit vandaan? Waarom staat dit al sinds 1919 in de grondwet?
6: Ja, die openingstijden waren daarvoor zelfs iets flexibeler. Het is een heel grote invloed van de kerk en ook van de vakbonden. Dus zondag hoort een rustdag te zijn in de maatschappij. Ja. En ook voor de vakbonden, ook voor werknemers, natuurlijk wel heel veel druk dat er gewoon niet dan ook op zondag wordt gewerkt. En die druk en natuurlijk ook een beetje federalisme speelt ook nog altijd een rol. Daardoor kan je dingen moeilijker veranderen. Maar daardoor komt het dat we zo inflexibel zijn.
0: Er is nu toch animo, in ieder geval bij winkeliers, die zouden graag open willen gaan op zondag. Maar is er echt iets aan het veranderen in Duitsland? Verandert de publieke opinie hierover?
6: Ja, het land is natuurlijk heel lang. Ik kan me nog herinneren, toen ik nog jonger was. Toen was volgens mij vanaf zaterdag 1 uur of 2 uur was alles gesloten. Er was nog een heel hevige debat vroeger of je gewoon ook op een donderdag langer dan 6 uur 's avonds mocht open zijn. Dus je ziet dat natuurlijk wel. Het duurt altijd een beetje in Duitsland, maar die debat is er zeker gaande. En dan heb je nu ook een hele discussie, net zoals in Nederland, rondom binnensteden. Die leeglopen als ze gewoon gewoon die winkels niet open kunnen zijn. Nou, dan heb je natuurlijk toch ook die winkeliers die lijden onder concurrentie van e-commerce. En dat is nu een poging in de hoop dat je daardoor winkels dan vaker open kunnen gaan. Meer mensen meer weer naar de binnensteden komen en meer in de stationaire winkel gaan kopen.
7: Ja, en online kun je natuurlijk lekker doorwinkelen op zondag. Hoe effectief zou het zijn, ook voor die winkels zelf, als die op zondag open kunnen? Zou dat dan heel veel meer, 1/7 voor die extra dag meer opleveren?
6: Nee, dat is een eindeloos debat. Winkeliers zeggen, nou, daar komt dan wel meer geld binnen. Uiteindelijk kan de Duitse consument die 1 euro alleen maar 1 keer uitgeven. Dus als hij die daarvoor in de 6 dagen niet heeft uitgegeven, gaat hij die ook op de 7e dag niet uitgeven. Maar ik denk waar je op kunt rekenen, is dat ik toch daardoor meer toerisme. Alle Nederlanders die dan gewoon wel op een zondag over de grens komen en uiteindelijk dan wel kunnen winkelen. Dat krijg je wel. Dus daar zou ietsje meer onder de streep kunnen staan. Daar staan ook wel tegenover, en dat is ook waar de vakbonden nu over klagen, dat er is al een gebrek aan werknemers in Duitsland. En dan moet je maar even kijken of je dan wel werknemers zo gek gaat krijgen om op een zondag te gaan werken.
7: Ja. Hoe kijkt de Duitse regering en ook bondskanselier Merz hiernaar? Zien we daar voorstanders?
6: Ja, dat is nu een onderdeel van het heel grote hervormingspakket dat 2 weken geleden is aangekondigd. Daar met in totaal 34 maatregelen. De meest bekende waren die hervormingen voor de pensioenen, hervormingen zorgstelsel. Maar één onderdeel daarvan zijn ook de openingstijden van winkels. De openingstijden op zondag. En het idee dat Merz al heel lang naar voren draagt is, Duitsers moeten in ieder geval langer kunnen werken. Hij heeft ook soms kritiek. En dus een van zijn uitspraken is dat met een 4-daagse werkweek en een work-life balance gaat Duitsland nooit meer uit die economische stagnatie komen. Ja. Dus dat sluit hier wel goed aan. In ieder geval in deze overtuiging. Dat die arbeidsmarkt weer iets flexibeler moet worden gemaakt om dan hopelijk ook meer economische groei te krijgen.
7: Ja, maar je zei het al in het begin. Processen, zeker dit soort processen in Duitsland, kunnen lang duren. Hoe lang zou het kunnen duren voordat er misschien wat verruiming plaatsvindt in ieder geval?
6: Ja, kijk, het parlement gaat nu zo met reces. Dan gaat de komende 2 maanden helemaal niks gebeuren. Dan komen ze in september allemaal weer terug. Dan wil de regering deze 34 punten uit het grote hervormingsprogramma wel zo snel als mogelijk er doorheen krijgen. Betekent wel, dit moet eerst in wetsvoorstellen gaan. Nou, ik denk in een spoedig geval kan jij gewoon vanaf 2027 ook op een zondag in Duitsland gaan winkelen.
7: Dankjewel, Karsten Berzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
0: Ja, en over winkelen gesproken. Picnic, de online supermarkt, zag de omzet vorig jaar met bijna 25% stijgen. 1,9 miljard euro. En toch blijft het bedrijf verlieslatend, lezen we deze ochtend in het Financiële Dagblad. Onder de streep komt nettoverlies uit op 272 miljoen euro, 250 miljoen dus. En volgens medeoprichter Michiel Müller komt dat met name omdat het bedrijf flink moet blijven investeren, onder andere in dat Duitsland. Daar bouwt Picnic nieuwe distributiecentra, wil het verder groeien. Vorig jaar haalde het bij bestaande aandeelhouders nog eens 430 miljoen euro aan nieuw kapitaal op. En dat wordt allemaal verbrand dus. In Nederland ziet Picnic wel degelijk een belangrijke mijlpaal, want voor het eerst draait het bedrijf hier een positief operationeel resultaat, dus nog voor afschrijvingen, rente en belastingen. En ook was de operationele kasstroom positief. Volgens Müller laat dat zien dat het bedrijfsmodel werkt, al drukken hogere loon- en energiekosten nog altijd op de winst. Inmiddels is Picnic actief in ongeveer 3/4 van Nederland en kijkt het dus ook naar verdere uitbreiding in Europa. Nou, Duitsland dus, daar zijn ze bezig. Sterker nog, daar groeit het aantal klanten volgens Müller sneller dan destijds in Nederland. Al loopt het bedrijf daar soms wel aan tegen strenge regels, zoals we net bespraken, die verplichten zondagsrust, allemaal nog een beetje gedoe daar. En verder zijn wellicht Italië, Spanje en Polen volgens Müller op termijn ook mogelijk interessante markten voor Picnic.
7: En dan gletsjers in Zwitserland. Die smelten dit jaar opvallend snel, schrijft de Volkskrant. Door de vroege zomerhitte en een winter met weinig sneeuw was de volledige aangroei van sneeuw en ijs al op 29 juni eind vorige maand verdwenen. En het is pas de tweede keer dat dat moment al in juni valt. Die datum wordt door experts Glacier Loss Day genoemd. De dag waarop alle sneeuw en ijs die in de winter zijn opgebouwd weer zijn weggesmolten. Alleen in 2022 viel die dag nog eerder. Gevolgen zijn merkbaar en ook zichtbaar. Die gletsjers trekken zich steeds verder terug. Daardoor worden sommige bergtoppen moeilijker bereikbaar voor wandelaars en ook voor bergbeklimmers. En ook toeristische trekpleisters veranderen. Voor inwoners van bergdorpen in de Alpen brengt die smelt ook nog risico's met zich mee. Instabiele berghellingen vergroten de kans op aardverschuivingen. Vorig jaar werden in Blatten in Zwitserland nog tientallen huizen verwoest nadat daar een deel van een gletsjer instortte. Ook op andere plekken in de Alpen smelten gletsjers sneller dan normaal. Ook daar zitten risico's aan vast. Aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc bijvoorbeeld bieden gidsen geen bergbeklimmingen meer aan. Door de warmte is die gletsjer ook sterk verslechterd en neemt ook de kans op vallende stenen toe.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En dan, in de ochtendspits hoor je natuurlijk het belangrijkste nieuws van de dag. Maar ja, tussendoor hebben we ook altijd van die verhalen waarvan je net even denkt van, goh, opmerkelijk, wist ik niet, bijzonder, verrassend, dat soort zaken. Een beetje aan het einde van het uur meestal.
7: Ja, ik heb net nog een half uur geleden van alles geleerd over het jasje van Jensen Wang van Nvidia en wat dat op een veiling kan opleveren.
0: Precies. Totaal onbelangrijk.
7: Had ik echt niet willen missen.
0: Maar wel leuk om te weten. En bij sommige van die verhalen denk je wel eens later van, hoe zou dat eigenlijk afgelopen zijn? En daarom blikken we deze week rond dit tijdstip terug op een paar van die opvallende verhalen uit het afgelopen jaar, met de simpele vraag, hoe is het nu met? En vandaag hebben we het over luchtvaartmaatschappijen die van alles en nog wat uit de kast halen om maar passagiers te blijven trekken. De raarste dingen. Vorige week hoorden we nog dat United aanbiedt dat je nu voor extra geld ervoor kan zorgen dat de stoel tussen jou en je medepassagier leeg blijft. Nou, dat is zo'n ding. Ja. Maar een opvallende kwam van Southwest Airlines uit Amerika. Daaruit, zij kondigde aan een programma dat reizigers gratis een doos wijn mochten meenemen in het ruim, als die maar uit een Amerikaans wijngebied komt. Air New Zealand kwam met speciale slaapcabines midden in het toestel voor economy passagiers, een soort stapelbedden waar je dus kon gaan slapen tegen betaling uiteraard. Ja, we spraken erover met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft, en vroegen hem, wordt dit nou de manier om passagiers te binden in de toekomst? Nou, hij denkt van niet.
8: Het varieert een beetje, het beeld. We zien dat een aantal luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair zegt van, het enige wat wij bieden zijn goedkope tickets. Daar moet u het verder maar mee doen. En voor alles moet u verder bijbetalen. Andere luchtvaartmaatschappijen zien toch dat boekingen wat achterblijven. En die zien ook dat mensen een beetje twijfelen. En die gaan dan opties aanbieden van, je kan een ticket vast reserveren. Dan heb je nog een paar dagen om erover na te denken. Er worden ook gezegd vroegboekkortingen. Dat helpt natuurlijk ook om mensen over de streep te trekken. Dus het varieert een beetje. Aan de andere kant, dit soort regels en dit soort acties zijn allemaal wel een beetje gebonden aan grenzen. In Europa waarschijnlijk wat meer dan in de rest van de wereld.
0: Ja, en een van die grenzen bijvoorbeeld de Europese regelgeving voor reclame. Want die is vrij strikt, vertelt Joris Melkert. Eerder hoorden we al van een reisspecialist in Amerikaanse media dat de nieuwe regeling, die wijnregeling, op een slimme, op beleving gerichte extra service is die inspeelt op hoe mensen tegenwoordig reizen. Experience. En Joris Melkert sluit zich daarbij aan.
8: Je ziet dat mensen natuurlijk in vakantietijd iets willen beleven, iets mee willen maken, misschien iets spannends, iets bijzonders willen doen. En als je daar een beetje bij kan helpen met iets wat jou als luchtvaartmaatschappij weinig kost, is natuurlijk makkelijk. Je ziet dat mensen vaak ook zorgen hebben en dat luchtvaartmaatschappijen daaraan proberen tegemoet te komen door mensen te ontzorgen. Daar komen onder andere de pakketreizen vandaan. Zo, we bieden echt van deur tot deur. De hele vakantie is gewoon geregeld. Vlucht, auto, slapen, eten, alles.
0: Ja, maar slaat dat dan aan bij die reiziger? Zit hij erop te wachten dat hij een hele doos wijn kan meenemen voor niks? Nou, Joris Melkert denkt van wel.
8: Uit de theorie van de reclame blijkt dat dit soort dingen allemaal gewoon wel werken. We zagen natuurlijk wel dat boekingen achterbleven in eerder dit jaar vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Maar volgens mij gaat men gewoon dit jaar weer massaal op vakantie. En ook met het vliegtuig.
0: Dus gaan we dit dan ook binnenkort terugzien in eigen land bij KLM en Transavia? Neem gratis een krat Amstel mee. Of een pallet stroopwafels, of weet ik veel. Hema rookworsten. Of valt het misschien wel mee?
8: Ik verwacht dat we in Europa niet van die hele extreme voorbeelden gaan zien. De reclameregels in Europa zijn over het algemeen ook wat strenger dan in de rest van de wereld. Maar de zorgen leven natuurlijk wel.
0: Ja, nou, ik ben toch wel benieuwd hoe luchtvaartbedrijven proberen ons te blijven lokken. In Amerika dus iets meer dan hier. En zolang die opvallende verhalen uit Amerika er zijn, zullen wij ze brengen. De sluiting van de Merwedebrug op de A27 heeft gigantische gevolgen voor het vrachtvervoer. TLN pleit nu voor actie vanuit Den Haag. Transport en Logistiek Nederland. We spreken de voorzitter zometeen in de ochtendspits.
9: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Zaken doen.
12: Straks begint de uitzending met het economenpanel over de aanpassingen aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreken we Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Hoe bereidt de schaatsbond zich voor op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Nu in de BNR-app.
7: VS valt Iran opnieuw aan. Olietanker in Straat van Hormuz staat in brand. Olieprijs op hoogste niveau sinds ruim een maand door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. En opnieuw verlies voor online supermarkt Picnic. Winstgevendheid komt later. Deze verhalen en meer vind je nu op bnr.nl en in de BNR-app.
0: Het is 7:01. Op een maandag in de vakantie. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Komt die ochtendspits dan al een beetje op gang?
1: Nou, van een ochtendspits is nog niet echt sprake. Wel file waar je het verwacht. Bijvoorbeeld door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar al 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat heeft ermee te maken dat er twee rijstroken dicht zijn op de aansluitende A50 vanuit Arnhem naar Os bij Renkum. Want daar staat een auto in brand. Ook op de A50 heb je dus vertraging. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem een ongeluk bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Paalgraven 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen, controle bij 83.1. En ook controle op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Dat is bij Apeldoorn-Noord bij 213.2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Rusland heeft een flatgebouw gebombardeerd in de Oekraïnse stad Zaporizhia, vlakbij het front. 2 verdiepingen zijn verwoest. Er vielen zeker 2 doden en tientallen gewonden, ook kinderen. Oekraïne vuurde een paar honderd drones af op Moskou. De meeste zijn neergehaald, zegt de burgemeester. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: En dan gaan we kijken naar de beurzen in Azië. Een gemengd beeld in Shanghai. De beurs 1,2% hoger. De Hang Seng 2,2% hoger. En de Kospi staat ruim 3% lager. En de Nikkei die is dicht vanwege Marine Day. En inmiddels zien we wel de olieprijs oplopen. Vat Brent Crude inmiddels op $90. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. sluiting van de Merwedebrug op de A27 dit weekend opeens, plotseling, heeft gigantische gevolgen voor het wegvervoer. Transport en Logistiek Nederland pleit nu voor actie vanuit Den Haag. We spreken zo meteen met de voorzitter over een minuutje in de ochtendspits.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
16: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
17: of over de grootste beursgang aller tijden.
16: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
17: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
16: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
18: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app
19: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:05. Tweede uur van de ochtendspits van maandag 20 juli 2026. Michiel Jurjens, goedemorgen.
21: Goedemorgen, Ivan.
0: Wat gaan we komend half uur om ons een beetje doen?
21: We gaan zo meteen met Amerika-correspondent Jan Postma praten. Nu de Amerikanen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen. Nu de aanvallen daarover en weer toenemen. Zo meteen dus Jan daarover. En gisteravond natuurlijk die WK-finale. Mm-hmm. Daar was alles en iedereen mee bezig. Gisterenmiddag ook al een mooie sportmiddag. Een prima strategie bij Red Bull. Zette Max Verstappen op de voorste startrij bij de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Maar hij zakte toch wel een beetje terug. Zometeen bespreken we die race na, zoals we dat iedere maandagochtend doen met Mark Koenzen.
0: Maar we gaan beginnen op de A27, de Merwedebrug. Het sluiten van die brug, tijdelijk, gaat de transportsector gigantisch hard raken. Daarvoor waarschuwt Transport en Logistiek Nederland. En dat terwijl er volgens de sector al jarenlang is gewezen op het achterstallig onderhoud. Nou, wat was er nou dit weekend plotseling het nieuws? Dat die brug moest worden afgesloten voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer boven de 3,5 ton. Omdat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan werd gedacht. Nu is even de vraag, ja, wanneer gaat die dan weer open? Nou, dat kan misschien wel eens de hele zomer gaan duren. We gaan erover praten met Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Mevrouw Post, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Ja, er is aanvullend onderzoek nodig naar die constructie, of dat veilig is of niet. Ja, het was opeens op stel en sprong nood aan de man afgelopen weekend. Wat voor berichten krijgt u erover uit de sector?
22: Ja, dat het natuurlijk schandalig is dat het nou opnieuw aan de orde is. Het is niet de eerste keer bij deze brug. Het is niet de eerste keer bij een brug in Nederland. Het gebeurt om de havenklap. En de schade is gewoon enorm. Ja. En dat is niet alleen voor de transportsector, maar dat is de schade voor heel Nederland. Hè? Dat is de schade voor onze economie.
0: Ja, exact. Want dat is allemaal omrijden en dergelijke. Dat kost allemaal geld. Ik geloof 18.000 vrachtwagens per dag over die brug. Wat moeten die nu doen? Want omrijroutes zijn ook beperkt, geloof ik, door allerlei werkzaamheden en dergelijke.
22: Dat klopt, want er gaat ook een brug bij Papendrecht op de schop. Dus daar kun je ook niet overheen. Het betekent al met al dat voor een ritje waar je normaal gesproken misschien 10 minuten over deed, dat je daar nu meer dan een uur over doet. Als je dan niet in de file komt te staan, want die kans is natuurlijk ook groot, als iedereen gaat omrijden, dan kom je gezellig met z'n allen in de file ook nog een keer. Het is in plaats van 10 kilometer is het 90 kilometer.
0: Ja. Hebt u al...
22: En dat is de enkele reis, hè?
0: Ja, ja, zeker. En hebt u al een inschatting van ja, wat dat even op een bierveeltje dan de sector zou kunnen kosten en daarmee dus de hele economie?
22: Ja, nou, op een bierveeltje echt, hè, want het is echt even heel snel gerekend, denken we dat het neerkomt op tenminste 1,5 miljoen euro per dag.
0: Zo. Ja, dat is...
22: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort, ik zou bijna willen zeggen fratsen, is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector. Ja, en ik moet echt zeggen, ik begin zo langzamerhand een beetje bloedlink te worden dat men in Den Haag niet bereid is, want daar gaat het om geld te steken in onze infrastructuur. Mm-hmm. Het zijn de bloedvaten van onze economie.
0: Ja, want u ziet het gebeuren dat we met z'n allen gewoon op een muur afrijden. Elke week in het nieuws het verhaal, infrastructuur, geen geld. Nou oké, dan gaan we ook allerlei nieuwe dingen niet doen, maar we gaan ook keuzes maken, prioriteren in wat dan wel, wat dan niet. Daar leidt dit dus gewoon direct toe, dat je dit soort incidenten gaat krijgen.
22: Zeker, ik kan blijven tellen, het was de brug bij Purmerend, het is de Haringvlietbrug, het is de Vervollenhoventunnel, de Magriettunnel, het viaduct bij Velp, de Galenkoppenbrug, de Merwedebrug in het verleden al een keertje en nu opnieuw. In het noorden van ons land worden wegstroken afgesloten en niet meer gerepareerd. Ja, het is gewoon schandalig. Zo ga je niet met infrastructuur om. Dit gaat om belastinggeld, hè? Dat betalen u en ik.
0: Ja. Ja, en dus is hier dan bijvoorbeeld ook compensatie nodig voor de sector? Ik kan me voorstellen misschien.
22: Ik zou zeggen, er is compensatie nodig voor heel Nederland in de vorm van een extra bijdrage aan het op peil brengen van onze infrastructuur. Zo langzamerhand denk ik, moet het nou eerst echt ongelukken gebeuren voordat men in Den Haag begrijpt dat er echt iets moet gebeuren. En ik neem het Rijkswaterstaat niet kwalijk, hè, want die doen met het geld wat ze hebben echt hun stinkende best. Maar ze hebben gewoon per jaar een tekort van tenminste 1,2, 1,5 miljard euro om alleen al op peil te houden wat we hebben. En dan heb ik het nog niet over het inlopen van de achterstanden die er inmiddels zijn. Ja, het is echt schandalig.
0: Ja. Dan zien we afgelopen dag ook dat sommige chauffeurs nog steeds over die brug blijven rijden, terwijl dat niet meer mag. Snapt u dat dan ook uit een soort rebellie dat je zegt, ja, weet je, bekijk het maar met je Rijkswaterstaat, we gaan gewoon door.
22: Nou, laat ik het zo zeggen, misschien snap ik het wel, maar ik heb er niet echt begrip voor. Op het moment dat zo'n brug echt op stel en sprong wordt afgesloten, is het heel lastig voor mensen om een omrijroute te vinden als je inmiddels al op die baan zit. Ja. Vaak gaat het ook om mensen die uit het buitenland komen die niet altijd begrijpen wat op de borden staat, dus daar moeten we ook een klein beetje compassie mee hebben. Maar ik vind gewoon dat op het moment dat er zo'n beperking op die brug ligt, dan moet je het gewoon niet doen, want het gaat wel om de veiligheid van ons allemaal.
0: Ja, ja. En u ziet dus echt wel misschien nog een keer naar het ongelukken gebeuren met dit soort dossiers.
22: Nou ja, als we niet. Ik weet dat TNO een onderzoek heeft uitgevoerd en aangegeven heeft dat ze dat het niet onmogelijk is dat er bij ons ook een ongeluk gebeurt zoals in Genua. Ja. En ik vind dat we zulke soort waarschuwingen serieus moeten nemen, maar dat wordt niet gedaan in het Haagse.
0: Nee. En nu dus, ja, bellen naar Den Haag, maar ja, reces. En dan tot het einde van de zomer misschien wel deze brug dicht voor vrachtvervoer.
22: Nou, ook al is het reces, dan nog doet je telefoon het wel, hoor.
0: Ja, maar wie gaat u bellen dan?
22: Nou, wij gaan natuurlijk in ieder geval. Ik wil in ieder geval van Rijkswaterstaat weten wat precies de plannen met deze brug zijn. Want dat is ook nog niet helder. Ik hoor u net zeggen een aantal maanden. Ja, dan loopt de schade echt in de tientallen miljoenen. Dat kunnen we gewoon niet hebben in deze sector. We hebben net de vrachtwagenheffing ingevoerd. We hebben hoge kosten aan diesel. En dan moeten deze omrijkosten er ook nog een keertje bij komen. Dat kan niet goed gaan zo lang zo.
7: Houdt u daar wel rekening mee dat het maanden kan duren voordat er weer vrachtwagens over in ieder geval die Merwedebrug kunnen?
22: Nou ja, inmiddels zijn we niet anders gewend in het land. Maar ik ga ervan uit dat men nu wel begrijpt dat de nood zo hoog is dat dit voorrang moet krijgen. Dat we niet kunnen zeggen van we gaan nu eens even uitgebreid onderzoek doen en rustig aan, want het is vakantie, nadenken over wat misschien goede plannen zouden kunnen zijn, eventueel op een mooie dag.
0: Alle hens en dek dus, wat u betreft. Dank, Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
7: En dan de Air Force One, het vliegtuig dat president Trump cadeau kreeg uit Qatar, dat wordt later dit jaar nog uitgerust met extra veiligheidsvoorzieningen.
0: Toch maar wel. Ja.
7: Zei Trump gisteren nadat hij terugkwam van de WK-finale in New Jersey. Onder andere persbureau Reuters schrijft hierover. Die opmerking van Trump lijkt te erkennen dat het vliegtuig nu inderdaad niet over alle verdedigingscapaciteit bezit die dat presidentiële toestel wel deed. Eigenlijk nodig heeft. President Trump zorgde voor veel twijfel over de veiligheid van dat nieuwe vliegtuig toen hij na de NAVO-top in Turkije toch maar terugvloog met dat oude toestel.
21: Volgens Trump wordt de nieuwste Air Force One over ongeveer een maand naar een testlocatie gestuurd. En daar gaan ze dan het maximale eruit halen om dat vliegtuig beter te beveiligen. Het toestel uit Qatar is bedoeld als tijdelijke vervanging van het oude toestel dat dienst deed als de Air Force One. Boeing werkt aan een nieuwe generatie voor die presidentiële vloot. Maar dat project loopt inmiddels 4 jaar achter op schema. Tot op heden verzette de Amerikaanse regering zich juist fel tegen vragen over mogelijke tekortkomingen aan dat nieuwe toestel. Verslaggevers van de New York Times zijn zelfs gedagvaard omdat ze over die gebreken rapporteerden. Nou, de komende tijd dus toch nog eens goed naar dat toestel kijken en zorgen dat hij wel er helemaal klaar voor is. Dat is in ieder geval het plan.
3: 14 minuten over 7. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Half uurtje geleden hadden we al van aanrijding op de A50. Nu een autobrand op de A50. Is dat hetzelfde incident?
1: Nee, dat is een ander incident. En dat is ook in de andere rijrichting. Want op de A50 vanuit Arnhem naar Os staat nu een auto in brand bij Renkum. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Op de A50 zelf rijdt het langzaam. Maar de meeste vertraging daardoor op de aansluitende A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht kom je in 7 kilometer tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Met zo'n 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Drachten bij 168.1. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij Maarsbergen bij 83.1. En ook controle op de A50, maar dan vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Bij Apeldoorn Noord bij 213.2.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Amerika stuurt extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten. Nu de aanvallen over en weer toenemen, melden onder andere de New York Times en de Wall Street Journal. Het conflict tussen de twee landen loopt de afgelopen weken steeds verder op. We zien elke avond weer Amerikaanse aanvallen en dan weer Iraanse reacties. Dit weekend kwamen daar minstens 3 Amerikaanse soldaten bij om het leven. Ik ga erover praten met Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Ivan.
3: Ja, hoe moeten we deze ontwikkeling dan zien van de Amerikanen? Dat sturen van meer gevechtsvliegtuigen, waar wijst dat op?
4: Ja, weer een mogelijke intensificering gaan we zien, denk ik. En eigenlijk is dat al gaande, want dit was natuurlijk de 9e nacht alweer van Amerikaanse aanvallen op een rij. Tactisch gezien waren dit ook weer aanvallen gericht op het openmaken van de straat van Hormuz. Ze zijn inmiddels ook afgerond volgens CENTCOM, het Central Command. En ja, Trump en het Pentagon koppelen die zwaardere aanvallen ook aan de dood van inmiddels 3 Amerikaanse soldaten dit weekend. Maar dat besluit om meer vliegtuigen te sturen, dat zijn F-16's, F-35's, dat was al eerder genomen. En eerder hoorden we ook al dat er meer tankvliegtuigen richting de regio gaan, richting Israël. Dus ja, het wijst vooral op intensievere aanvallen en dit gaat nog wel even door zo.
3: Ja, en dan het bericht van die Amerikaanse doden van afgelopen weekend. Dat is natuurlijk pijnlijk voor de Amerikanen. En zou dat ook een reden kunnen zijn om de strijd verder op te voeren?
4: Ja, zeker hoor. Die vliegtuigen, dat was dus al eerder besloten. Maar als je naar Trump en ook naar het Pentagon luistert, die koppelen toch heel duidelijk die 2 dingen met elkaar. Nieuwe aanvallen met die doden die zijn gevallen. Vrijdag in Jordanië 2 Amerikanen bij een aanval omgekomen. Waarschijnlijk is daar ook nog een 3e slachtoffer trouwens. Die is nog niet geïdentificeerd. En daar kwam gisteren nog 1 dode bij het onschadelijk maken van een drone. Dus we zitten nu op 17 doden in totaal, Amerikaanse doden. Dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor Trump. Hij beloofde natuurlijk vooraf geen oorlogen te starten. Die boodschap sloeg wel aan naar die levens- en geldverslindende oorlogen in Irak en Afghanistan. Nou, nu vallen er weer Amerikanen in een oorlog met Iran dan deze keer. Dat is gewoon heel moeilijk te verkopen aan de Amerikanen.
3: Ja, en wordt er ook vanuit de Amerikaanse zijde dus niet gedeescaleerd? Terwijl Trump zegt, ja, de Iraniërs hangen de hele tijd aan de lijn. Die willen een deal, maar praten, dat doen ze niet, geloof ik, op dit moment.
4: Nee, het is een lastig hoor. Want je weet ook dat het in het geval van Trump, Iran waarschijnlijk ook, het is ook laten zien. Hè, hier sta ik, wij zijn hier de baas, de andere partij moet maar komen. Het is allemaal ook een spelletje, die onderhandelingen voor Trump. Ik denk dat die onderhandeling, de deur richting onderhandelingen voor Trump nooit helemaal dicht zit. Want uiteindelijk wil hij eigenlijk ook geen oorlog, heeft hij echt geen belang bij. Die oorlog is niet populair bij Amerikanen, zeker als ze niet winnen. Wat nu dus eigenlijk het geval is. Dus Trump wil ook wel echt snel een einde aan dit conflict. Olieprijs ook naar beneden. Hè. Dat zijn echt dingen waar hij aan denkt in dit verkiezingsjaar. Dus hij ziet dat bombarderen denk ik wel vooral als een drukmiddel om dan toch Iran weer aan tafel te krijgen. Maar voorlopig, ja, je hoort wat verhalen over backchannels die er wel zijn via andere landen. Maar echt praten, ja, dat gebeurt niet meer.
0: Nee. Binnenlandse politiek. Trump wil ook meer sancties voor Iran. Wat is een plan daar?
4: Ja, dat is wel interessant. Er ligt een sanctiepakket klaar voor Rusland. Daar lijkt Trump nu ook echt achter te staan. Daar zijn ze eigenlijk al maanden mee bezig. Dat was eigenlijk door het werk van de net overleden senator Lindsey Graham. Vorige week plotseling overleden. En Trump zegt nu van ja, we moeten die Lindsey Graham eren. En we moeten dus aan het sanctiepakket voor Rusland moeten we ook sancties voor Iran koppelen. Dus dat moet een soort dubbel pakket worden. Maar wat die sancties dan precies moeten gaan worden, dat heeft hij er niet bij gezegd. En tot nu toe hebben we eigenlijk ook nog niks teruggehoord van congresleden dat daar plannen voor zijn. Dus hoe dat dan zou gaan, dat is nog onduidelijk. En ik kan me voorstellen dat ook sommige congresleden een beetje huiverig hierover zijn. Want ja, als je er dan weer nieuwe sancties aan, een nieuw sanctiepakket aan gaat koppelen, dan moet je misschien ook weer overnieuw gaan onderhandelen als congresleden. En heb je dan nog wel een meerderheid. Dus ja, we zullen zien hoe dat afloopt.
0: En dat zei Amerika-correspondent Jan Posma.
7: Update. Best goed. Dat was de omschrijving door Max Verstappen van zijn podiumplaats bij de Grote Prijs van België. Hij werd derde bij die race op het circuit van Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli, de Italiaan van Mercedes, kwam als eerste over de streep. Charles Leclerc van Ferrari werd tweede. En Verstappen zegt, we hebben alles geprobeerd en het derde was dan dus het maximaal haalbare. Mark Koensen is hoofdredacteur van GP Magazine en nu bij ons, zoals iedere maandagochtend na een race. Goedemorgen, Mark.
5: Hi, goedemorgen.
7: Ja, weer de dag van Antonelli. We hebben het vaak over hem gehad dit jaar. 19 jaar jong pas. Hoe knap is het nou wat hij gisteren ook weer gedaan heeft?
5: Nou ja, het is echt knap. Hij had, met name omdat hij een paar lastige weken achter de rug heeft. Hij was gewend om te gaan winnen. Hij won 5 keer achter elkaar. Leek op weg naar de wereldtitel. Het seizoen was nog lang. Dat kreeg je toch lastig. En dat is dan zeker als je pas in je tweede seizoen zit, 19 bent en überhaupt voor het eerst in de situatie zit dat je kans maakt om een wereldtitel, is dat natuurlijk een mentale beproeving. Nou, daar bleek gisteren helemaal niks van. Want ook gisteren zat het niet allemaal mee. Er was een virtuele safety car. Die kwam hem slecht uit. Moest hij weer van achter terugkomen. Ja, hij deed dat foutloos. En dan is het heel makkelijk om te zeggen natuurlijk van hij heeft een op dit moment superieure auto. Dat heeft hij ook. Maar ga het maar doen op die leeftijd, naar zo'n lastige periode toch ook weer. Er zijn ook genoeg rijders in het verleden geweest die in een dominante auto zaten en het niet voor elkaar kregen. Maar ja, we zitten echt te kijken naar de ontluiking van een misschien wel meervoudig kampioen. Erg sterk wat hij doet.
7: Ja, en hij kon ook afstand nemen natuurlijk van Russell, zijn teamgenoot, omdat hij uitviel. Dus wat zal dan de afdronk bij Mercedes zijn na zo'n race gisteren?
5: Ja, dat is heel lastig. Als je gewoon als sportteam of als bedrijf, whatever, je hebt een winnaar en een verliezer in je ruimte zitten dan. Hè. Dat is ontzettend lastig, want Russell heeft het al heel moeilijk. Hij heeft lang gewacht tot hij in de situatie bij Mercedes zou zitten. Daar rijdt hij al jaren, waarin hij een auto zou hebben waarmee hij zou kunnen winnen. Nou, die heeft hij dan nu eindelijk. En dan zit er iemand naast hem die hem daar ongeveer elke week mee verslaat. En gisteren ging het helemaal mis. Hij raakt Lewis Hamilton in het gedrang van de eerste ronde. En hij viel uit. En dat zijn hele kostbare punten. Ik moet wel zeggen, hij staat nu 50 punten achter. Dat klinkt heel veel, is het ook. Maar we zijn net nog niet eens op de helft van het seizoen. Dus het kan nog ombuigen. Hebben we vorig jaar Max Verstappen gezien. Die leek in deze fase van het jaar ook totaal kansloos. En maakte op het laatste moment nog kans in de wereldtitel. Maar mentaal zit het bij Russell heel lastig. Hij heeft een snellere teamgenoot, hij heeft veel pech. En hij heeft spullen gewoon niet voor elkaar. Hij is gewoon niet snel genoeg. Dus nee, die gaat nog een ingewikkelde zomer tegemoet.
7: Je noemde Verstappen al even. Hij werd derde. Gaf dus aan, we hebben alles geprobeerd. Ja, was dit het maximaal haalbare voor Red Bull dan dit weekend?
5: Ja, in zekere zin zelfs nog wel iets meer dan dat. Want ze met een heel mooi trucje door achter zijn teamgenoot die geen kans meer maakte om een goede startpositie te gaan hangen. Die offerde eigenlijk zijn rondje op in de kwalificatie. Kwam hij op de eerste startrij terecht. Nou, dat was een mooi stukje teamtactiek. Was eigenlijk, stond die auto verder naar voren dan dat hij thuis hoort op dit moment. Ja. En toen reed hij ook nog keurig naar het podium toe. Ja, kijk, Max Verstappen doet niet mee om dit soort poedelprijzen. Hè. Dus het zal iets zijn waar hij dan heel even tevredenheid uithaalt. Maar hij is wel op zoek naar een totaaloplossing op dit moment. Hij wil gewoon weer in een auto zitten waarin hij wereldkampioen kan worden. Want laat ik niet te chauvinistisch zijn, maar het is nog altijd op dit moment Maar ja, moeten we nu al zeggen, samen met Antonelli, de beste coureur op de grid. Hè? En zeker ook een Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Dus hij wil gewoon om die titel vechten, zoals Antonelli met Hamilton op dit moment doet. En dat zit er nog niet in. Ik moet wel zeggen dat hij een heel sterk weekend had. Want die auto hoort daar niet thuis. Dus wat dat betreft mag hij inderdaad heel tevreden zijn.
21: Ook tevreden, tenminste, zal die tevreden zijn. Leclerc, die tweede werd, ook wel gebruikmakend van die gele vlagsituatie.
5: Ja, die had een beetje geluk met die virtual safety car. Maar ik moet wel zeggen dat Leclerc zich heel goed herpakt heeft. We noemden net Hamilton al, hè? Die heeft nog steeds kans op die wereldtitel. Die beleeft eigenlijk een heel goed seizoen bij Ferrari in tegenstelling tot vorig jaar. Daarmee heeft hij eigenlijk een beetje de plek ingenomen van zijn teamgenoot Leclerc, die tot dusver altijd de belangrijkste Ferrari-coureur leek te zijn. Of in ieder geval de meest kansrijke. En nu deed hij het weer sterk. Hij won vorige week in Silverstone. En hij won nu net niet, maar maakte wel lange tijd kans. Dus Leclerc heeft een mooie wederopstanding op dit moment. En dat kan het WK ook alleen maar spannender maken. Want als het nog spannend wordt, dan moet dat vanuit Ferrari komen. Dus Leclerc heeft een hele mooie zondag achter de rug.
21: Nog even naar de onderste regionen dan. Aston Martin, enorm bedrijf, gaat heel veel geld in om. Heeft een team in de Formule 1 rondrijden. Fernando Alonso en Lance Stroll in dat team. Maar het gaat voor geen meter, hè? Ze worden alleen maar langzamer. Nee. Wat voor drama zien we zich daar ontspinnen, ontvouwen?
5: Ja, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Kijk, we weten allemaal dat in de Formule 1 veel geld om gaat, maar dat succes daar niet te koop is. Maar dit is wel een heel schrijnend voorbeeld daarvan. Lawrence Stroll, de Canadese mode-tycoon die het ooit heeft gekocht, samen met nog een paar investeerders, ja, die zit daar toch wel in een totaal inferno, hoor. Want daar is ontzettend veel geld in gegaan. Ontzettend veel mensen ingehuurd. Een totale nieuwe hoofdkwartier gebouwd in Silverstone. Je kunt eigenlijk niet eens meer geld uitdrukken. En er komt helemaal niks uit. Fernando Alonso, meervoudig kampioen, was meer dan 5 seconden te langzaam in de kwalificatie. Ja, dat is een voetbalwedstrijd verliezen met 24-0. Hè? Dat soort cijfers. Totaal kansloos in de race ook. Nou, ze komen nu met een zwaar geüpdate auto. Die moet dan in Hongarije, moeten we daar het eerste resultaat van zien. Dat is over een week. Goh, dan moet daar iets gebeuren, hoor. Want niet alleen gaat het slecht op de baan, als de Martin natuurlijk ook daar pist het geld aan alle kanten eruit op dit moment, om het even ordinair te zeggen. Dus dan is het heel moeilijk om dit soort projecten te blijven verdedigen, want bedrijfsmatig gaat het daar ook helemaal niet goed. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat nog weten om te buigen, anders wordt het een van de meest teleurstellende Formule 1-projecten van de afgelopen 25 jaar.
21: En gaan we die vernieuwde auto, gaan we die komend weekend in Hongarije al zien, of duurt dat langer?
5: De planning is dat de eerste updates in Hongarije meegenomen worden. En ik ben echt benieuwd, hè, gaan we dan naar een gat van 4 seconden, maar dat is nog steeds veel te veel. Of gaan ze echt stappen zetten? Want anders dan begint dit toch bijna al een onuitlegbaar drama te worden. En dan moet je ook echt gaan afvragen, hoe gaan ze het oplossen? Dan kunnen ze alleen nog maar wachten op volgend jaar. Maar ja, dat is in de Formule 1 een eeuwigheid.
21: Die Hungaroring daar in Hongarije is weer een heel ander circuit dan Spa. Nog even heel kort, wat verwacht je van komend weekend?
5: Ja, inderdaad, ik zeg totaal ander circuit. Kaart wordt daar opnieuw geschud. Ik verwacht wel dat daar in ieder geval Mercedes gewoon weer vooraan meedoet. Maar het is wel heel interessant om te zien of Ferrari, Red Bull en toch ook wel McLaren, of ze nu een keer wat echt weer het vuur aan de schenen kunnen leggen. Ik verwacht dat wel. Het kan heel heet zijn. Totaal ander baantje waar die energieverbruiken heel anders zijn met die elektrische, half elektrische auto's dan in Spa. Ja. Dus het wordt een mooie afsluiter van de eerste helft van het jaar. Want daarna is de zomerstop en gaan we naar Nederland. Dus nee, zeker een Grand Prix om naar uit te kijken.
21: En daarover spreken we jou graag weer vrijdag en natuurlijk ook volgende week maandag na de race. Dankjewel, Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine.
3: Deze week vergadert de ECB weer over de rente. Nou, we hebben gezien de meest recente olie- en gasprijzen. Vooral olieprijs, nu weer rond de $90. Ja, is dat reden om de rente voor de tweede keer op rij te verhogen? Of toch niet? We gaan zo meteen de verwachtingen bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
6: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
10: Ja, dank voorzitter.
23: Voorzitter,
10: dank
23: u wel.
24: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
25: En, hoe ging je leestoets?
26: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
25: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
25: In 14 weken begrijpend leren lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
28: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
10: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: BNR Verkeer.
1: Ik ben Robert Giezen van de ANWB. Altijd nog rust op de Nederlandse wegen. 14 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste vertraging heb je in het oosten van het land. Want op de A50 vanuit Arnhem naar Oss zijn twee rijstroken dicht bij Renkum. Daar brandde een auto uit. Aansluitend op de A12 daardoor vanuit de Duitse grens naar Utrecht voor knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 Heerenveen-Groningen. Dat is bij Drachten bij 168.1. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9. Controle. En ook controle in Zeeland op de 58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij Arnhem-Muiden bij 161.7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
28: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Tienduizenden mensen hebben vannacht in Spanje de winst in de WK-finale gevierd. Argentinië verdedigde 120 minuten, Messi kon zich niet onderscheiden en uiteindelijk scoorde Spanje in de verlenging eindstand 1-0. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Oranje heeft ook nog een prijs overgehouden aan het WK, de Fair Play Award voor de meest sportieve ploeg. Op het hele WK kreeg Nederland maar 3 gele kaarten, allemaal in de eerste wedstrijd tegen Japan. Tegen Zweden, Tunesië en Marokko kreeg geen enkele oranje speler een kaart. Drugsmisdrijven komen steeds vaker voor. Misdrijven die te maken hebben met de handel en de productie van drugs. Het zijn er een kwart meer dan 5 jaar geleden. De grootste stijging was in Almere. In Zoetermeer nam het af, maar de provincie Zuid-Holland heeft nog altijd de meeste drugscriminaliteit, gevolgd door Brabant. Rusland heeft een flatgebouw gebombardeerd in de Oekraïnse stad Zaporizhia, vlakbij het front. 2 verdiepingen zijn verwoest. Er vielen zeker 2 doden en tientallen gewonden, ook kinderen. Oekraïne vuurde een paar honderd drones af op Moskou. De meeste zijn neergehaald, zegt de burgemeester. Het tekort in de kraamzorg is zo groot dat er kraamhotels komen. Zorgverzekeraars zetten die op, meldt het AD. De hotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. De inspectie zei eerder dat de kraamzorg niet goed is door personeelstekorten. Sommige gezinnen krijgen veel minder of helemaal geen hulp. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog met zon en wolken. In de middag kan alleen in het oosten lokaal een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: Wat doet de ECB met de rente? Dat gaan we deze week horen. Want er is weer een rentevergadering. Nou, we zien de olieprijzen weer stijgen. Brent crude nu boven de $90 per vat. Is dat reden om voor een tweede keer op rij te verhogen? Of wacht de markt even af? Gaan we allemaal zo meteen bespreken. Met onze huiseconoom Han de Jong over een minuutje in de ochtend.
29: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
30: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
31: onlineveilingmeester.nl.
29: stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Zaken doen.
7: Straks begint de uitzending met het economenpanel over de aanpassingen aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreken we Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Hoe bereidt de schaatsbond zich voor op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 7:04. We zijn in volle gang met de Ochtendspits van maandag 20 juli. Goed dat je luistert. Michiel Jurjens, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Iwan.
0: Wat gaan we doen?
11: Over een paar uur heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier en trekt er een nieuwe bewoner 10 Downing Street binnen. Andy Burnham, zijn installatie is straks. Plechtige gelegenheid, ceremonieel en alles erbij. Maar we weten nog altijd niet wie er in zijn kabinet komen. Wie wordt de chancellor bijvoorbeeld? Daar gaan we het zo meteen over hebben met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Iets voor achten, tech-update natuurlijk. Tenminste, dat het is even geleden dat ik hier gestaan heb.
0: Ja, nog
11: heb,
0: steeds dus
11: iets
0: voor achten, ja.
11: Ik zeg het wel, ja. Maar ik weet het niet eens zeker. Oké, Niels Kolos met de tech-update, dus ook zo meteen. Maar eerst, want dat is ook iets, dat hoort erbij, maandag even na 7:30... Toch?
0: Zeker, doen we ook nog steeds. Ja. Nee, je bent helemaal nog scherp. Maar je luistert ook vaak, hè? Nee, neem ik aan.
11: Zeker, hoop ik. Elke dag.
0: Ja, dat is het enige goede antwoord. We gaan praten inderdaad met onze huiseconoom Han de Jong. Want na de publicatie van het lager dan verwachte inflatiecijfer over de maand juni gingen economen ervan uit dat de ECB de rente deze week niet zal wijzigen. Bleek uit een peiling onder economen. Nou, olieprijs is nu weer volop in de belangstelling. Hoogste niveau sinds ruim een maand door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. 9 nachten op rij. Inmiddels meer dan $90 per vat voor een vat Brent crude. Ja, en dat zou dan toch weer tot allerlei inflatie aanjagende effecten kunnen leiden. En ook de Europese gasprijs is weer opgelopen. Inderdaad, we gaan praten met huiseconoom Han de Jong. Want wat betekent dat voor die ECB-vergadering deze week? Han, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan.
0: Ja, want dit soort ontwikkelingen waar we het nu over hebben, maakt dat de afweging voor de ECB moeilijker?
1: Nou ja, natuurlijk. Hè. Zoals je al aangeeft, de olieprijs die is in een minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen. En de Europese gasprijs, daar kijken we misschien minder naar, maar die is in een maand tijd met 50% opgelopen. In juni was de inflatie wat gedaald. Gedeeltelijk omdat de olie- en gasprijzen vanaf begin mei eigenlijk ook toen aan het dalen waren. Nu is dat weer omgeslagen. Dus die lagere inflatie van juni, dat zou je nou kunnen zien als een eenmalige meevaller. Binnen de ECB zal echt wel een discussie gaande zijn. Althans, ze gaan natuurlijk deze week dan vergaderen. Er zal zeker een discussie zijn of ze toch niet de rente opnieuw moeten verhogen. Mm-hmm. Ik verwacht dat ze dat niet zullen doen. Dat ze toch even zullen afwachten. En ook als je kijkt naar wat de markt inprijst, dan is het ook een hele grote meerderheid van marktpartijen die denkt dat ze zullen wachten.
0: Ja, maar waarom zou je niet toch een beetje verhogen? Want ja, wat ik zei, die energieprijzen die kunnen die inflatie natuurlijk weer aanjagen.
1: Ja, dat is natuurlijk zo, hè. Waarom zou je dan toch wachten? De rente is natuurlijk in juni al verhoogd. Die olieprijs die schiet eigenlijk op en neer. Daar wil je natuurlijk eigenlijk als ECB ook niet achteraan gaan lopen. Het is natuurlijk zonder meer waar dat die stijging van de olie- en gasprijzen die we nu de afgelopen weken gezien hebben, dat die het inflatiecijfer weer omhoog gaan duwen. Maar goed, de ECB kan natuurlijk niet die olie- en gasprijzen beïnvloeden. Je moet ook niet vergeten dat Europa een energieimporteur is. En dat een stijging van die energieprijzen, ja, dat zet een rem op onze economische groei. En als je dan ook nog een keer de rente gaat verhogen, dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar dat zet een verdere rem op die economische groei. En ja, het is de vraag of je dat nou per se wil.
0: Ja, en dus wat zeggen die ondervraagde economen? Die kijken dan met name naar september met interesse, wat er dan gebeurt.
1: Ja. Ja, dat klopt. Hè. Eigenlijk is het zo dat de ECB die gaat na deze rentevergadering, zogenaamd op vakantie althans, dan is er een wat langere periode tussen twee rentevergaderingen. Mocht de nood aan de man komen, dan kunnen ze tussentijds altijd een rente verhogen als ze dat zouden willen. Maar ja, eens eventjes rustig kijken wat er nou in het Midden-Oosten gebeurt, wat er met die energieprijzen gebeurt. Ook eventjes kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Ja, het is allemaal, dat is allemaal nog niet zo gek. Een tegengesteld verhaal is natuurlijk dat je, als je de rente nu verhoogt, dan geef je wel een heel duidelijk signaal. Mm-hmm. In 2021-2022 heeft de ECB heel lang gewacht met het verhogen van de rente, toen de inflatie al heel fors was opgelopen. Achteraf gezien zien ze dat toch wel eigenlijk als een vergissing. Die vergissing willen ze niet nog een keer maken. Dus het zou ook, het zou kunnen. Je kunt een verhaal bouwen van laten we nu de rente verhogen om een signaal te geven dat we die hogere inflatie echt niet gaan tolereren. Maar goed, de markt en ik ook verwacht dat ze toch wachten tot in ieder geval september.
0: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
15: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Nog een paar uur en dan heeft het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. En 10 Downing Street daarmee een nieuwe bewoner. Andy Burnham wordt vandaag geïnstalleerd. De nieuwe leider van Labour en dus de nieuwe premier. Een plechtige gelegenheid die er wel iets anders aan toe gaat dan normaal. En de grote vraag is en blijft, wie komen er in zijn kabinet? Wie wordt bijvoorbeeld de nieuwe minister van Financiën? We gaan daarover praten met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK. Goedemorgen, Lia.
3: Goedemorgen.
11: Zometeen naar de inhoud, maar eerst ook eventjes gewoon het ceremonieel, het protocolair. Hoe ziet deze dag eruit?
3: Om 10:30 vanochtend gaat Keir Starmer naar koning Charles, Buckingham Palace.
6: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Nou, ik denk dat hij gaat zeggen wat hij de afgelopen dagen in toespraken en speeches gezegd heeft. Namelijk dat het land gereorganiseerd moet worden. Dat het allerbelangrijkste in zijn agenda is de bestaansonzekerheid aanpakken. De eerste prioriteit daarop is het leven iets makkelijker maken voor degenen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Ja. Hij zal zeggen dat de Britten grote problemen hebben, dat ze eerlijk moeten zijn in hoe groot die problemen zijn. Maar weet je, het gaat niet alleen daarom. Het gaat niet alleen om de politieke plannen. Mm-hmm. Wat de Britten ook verwachten is dat hij de hoop, dat hij een beetje hoop kan brengen. He, dat Burnham met zijn optimisme de stemming optilt. He, dat hij kan overbrengen dat structurele problemen, waarvan er meer dan genoeg zijn, ook daadwerkelijk aangepakt kunnen en zullen worden.
6: En hoe is die stemming nu onder veel Britten? Wordt er verheugt men zich op vandaag en wat er nu gaat komen?
5: Nee, de stemming is op zijn best laconiek. De Britten hebben weinig of geen hoop. Nogmaals, het is de vijfde premier in 4 jaar. Ja. De verwachtingen zijn hoger geweest, maar na iedere premier steeds en heel duidelijk meer afgezwakt, steeds sterker gedaald. Dus Andy Burnham hoopt de tijd te keren, maar de Britten hebben iets van, we moeten het nog zien gebeuren.
6: Nou heeft Burnham een reputatie dat hij linkser is dan Starmer. Wat doet dat met financiële markten bijvoorbeeld? Met hoeveel spanning kijken die naar wat er gaat gebeuren vanaf vandaag?
5: Wat de markten betreft hangt heel erg veel, zo niet alles af, van wie Burnham gaat benoemen als de tweede belangrijkste persoon in een Britse regering, namelijk de minister van Financiën. De markten hadden al ingeschaald dat waarschijnlijk de linkse Ed Miliband zou worden, nu minister van Milieuzaken. Maar het vermoeden nu is dat de meer conservatieve Shama Mahmoud dat zal zijn. Hoe dan ook, allemaal speculatie tot nu toe. Maar beide worden gezien als in ieder geval competent. Met de ene veel meer bestuurlijke ervaring op fiscaal en economisch gebied dan de ander. Maar als de Labour-regering van Andy Burnham zich houdt aan de strakke fiscale regels van de vorige regering, dus niet als een dollar gaat lenen links en rechts, ik denk dat de markten dan kalm zullen reageren.
6: We wachten dus af, die minister van Financiën. Weten we voor de rest al iets over hoe dit kabinet eruit gaat zien van Burnham?
5: Nee, weten we echt niet. Dat weten we alleen vanmiddag.
6: Ja, en weten die ministers het zelf wel? En houdt iedereen dat heel netjes stil dan? Hoe zit dat?
5: Nou, er wordt natuurlijk vreselijk gespeculeerd in de media. Maar wat er gebeurt is dat vanmiddag Andy Burnham politici vraagt om naar Downing Street te komen. En dan krijgen ze of een ontslag, omdat ze nog dienden in de vorige regering van Keir Starmer, of ze worden benoemd op een bepaalde post. Ja. Dus je ziet dan mensen Downing Street inkomen, de media schreeuwt dan, wat gaat er met u gebeuren, weet u al, hè? En zo gaat het de hele middag, totdat we orde op zaken hebben. Zeker weten wie er in ieder geval op de belangrijkste posten benoemd zijn.
6: Ik ben benieuwd, we gaan het zien vandaag. Dankjewel, Lia van Beckhoven, BNR-correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
7: Het is bijna 8:15. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB met de na-effecten van die autobrand op de A50.
8: Ja, klopt. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os zijn nog steeds 2 rijstroken dicht bij Renkum. Vanaf knooppunt Grijzoord rijdt het langzaam op de A50. En aansluitend op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ze zijn ook weer bezig met grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daardoor 3 kilometer file vanaf Zevenaar met een klein kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Leidschendam bij 37.4. En ook controle op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal West bij 83.1.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: Gaan we naar Oekraïne. Afgelopen nacht heeft het land meer dan 400 drones afgevuurd op Rusland. En de meeste daarvan zijn onderschept, meldt de burgemeester van Moskou. Volgens hem werden de drones neergehaald door luchtafweer op lange afstand.

0: Gisteren had Rusland een van zijn grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. En op een vrachtschip voor de kust van Odessa, daar zijn zeker 5 bemanningsleden omgekomen bij een Russische aanval. Er worden ook nog mensen vermist. 8 opvarenden konden worden gered, melden de Oekraïners. Het schip was beladen met graan, had kort voor die aanval de haven van Odessa verlaten en vaart onder de vlag van Guinea-Bissau. Is onderdeel van een eigendom van een bedrijf uit Turkije. Aan boord waren in ieder geval 17 opvarenden. Rusland heeft nog niet op die aanval gereageerd. Afgelopen weken waren er vaker aanvallen op en rond de havens in het ten zuiden van Oekraïne. Zaterdag viel ook nog een dode bij een aanval op een koopvaardijschip. Ook dat was in de buurt van Odessa, dus ook daar weer onrustig.
1: En dan, analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley waarschuwen dat er in heel Europa een tekort is aan diesel door een reeks van grote leveringsproblemen. Daarover schrijft persbureau Bloomberg. En die situatie is behoorlijk nijpend. Volgens modellen van Morgan Stanley zullen de Europese dieselvoorraden tegen het einde van dit jaar dalen tot het laagste niveau in tijden. En dat komt onder andere door de blokkade van de Straat van Hormuz, maar ook door Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen en ook een Russisch exportverbod op diesel. Specifiek in Europa is dit probleem het grootst, signaleren die bankiers van Morgan Stanley. De lokale voorraden in Noordwest-Europa zullen naar verwachting vanaf deze maand al afnemen en in november dan dat laagste aantal bereiken, in ieder geval sinds 2015. Volgens Morgan Stanley is die krapte op de dieselmarkt al terug te zien in de prijzen. En niet alleen volgens Morgan Stanley, je hoeft maar langs een tankstation te rijden en je voelt en ziet het zelf ook al maanden natuurlijk. Die bank waarschuwt beleggers om niet te speculeren vanuit de huidige stand van zaken.
0: En dan kent Nederland sinds vorige week een feitelijk watertekort, dat weten we. In Europa is er geen enkel ander land dat zoveel water beheert, maar toch wordt ook schoon drinkwater steeds schaarser. Dat is opvallend, want vorige week hoorden we nog, ja, drinkwater is geen probleem. Nou, ja, misschien toch wel. Sterker nog, in de Financiële Telegraaf lezen we dat consumenten per dag 18 liter minder zouden moeten gebruiken aan water. En die schaarste zou niet echt bepaald doordringen bij burgers. Consumenten hebben vaak namelijk geen idee wat water kost, omdat het ook niet zoveel kost.
1: Nee.
0: Van de €271 die een huishouden jaarlijks aan drinkwater uitgeeft, gaat slechts €5 op aan water dat daadwerkelijk door de mond naar binnen wordt gedronken. In een kop thee of in een glas water of iets dergelijks. Of misschien met een beetje limo vermengd. Ja. Ook best lekker.
1: Ja, maar ja, de rest, dat is douchen en toilet doortrekken, ja, natuurlijk.
0: Dat denk ik ook. Ja, zeker als je vaak naar het toilet gaat. In Nederland bepalen drinkwaterbedrijven hun eigen tarieven. Zijn daar niet helemaal vrij in. Er is wel toezicht van de ACM uiteraard. En bij schaarste is het onvermijdelijk dat water duurder wordt, dat horen we ook al jaren. Maar als waterbedrijven hogere tarieven of heffingen gaan invoeren, dan zal dat volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit niet doorslaggevend zijn om het verbruik te remmen, omdat het dus inderdaad al zo goedkoop is. Water vormt voor huishoudens slechts een klein deel van hun uitgaven en zelfs een forse prijsstijging zal het waterverbruik maar beperkt verminderen of gedragsverandering afdwingen, zo constateren ze. En er is uiteraard ook genoeg kritiek op het overheidsbeleid. Zo vindt energie-expert Remco de Boer dat de staat zelf onvoldoende maatregelen heeft genomen tegen het watertekort. Dus los eerst je eigen rotzooi op voordat je het bij burgers probeert weg te halen. Maar al zou je het willen doen dus door middel van een tariefsverhoging, ja, dan werkt dat slechts beperkt, blijkt uit dit krantartikel.
2: Tech Update.
0: En dan gaan we het met Niels Koloos hebben over Kimi K3.
1: Oh, dat is Tele-Romeo.
0: Niet de nieuwste vinding van Studio 100, maar het nieuwste AI-model van een Chinese start-up, Moonshot AI, blijkt nu zo succesvol dat het bedrijf er geen nieuwe abonnees bij wil. Meld je alsjeblieft niet aan. Niels Koloos, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ivan.
0: Ja, waarom willen ze geen nieuwe abonnees?
3: Suffering from success, zoals DJ ja. Khaled het zou noemen. Volgens het bedrijf is er zoveel vraag naar Kimi K3 dat er geen rekenkracht meer overblijft. Dus daarom heeft Moonshot gezegd, dan maar geen nieuwe abonnees, als dat betekent dat onze huidige abonnees er nog gebruik van kunnen maken. Op de achtergrond zou Moonshot natuurlijk wel druk bezig zijn met het uitbreiden van de capaciteit, want het is een start-up, het wil doorgroeien, en daardoor kunnen er binnenkort met bepaalde aantallen per keer weer nieuwe abonnees bijkomen. Mm-hmm. Nou, Moonshot, dat ken je waarschijnlijk niet. Misschien wel, want ze gaan ook een beursgang willen ze gaan doen in China of in Hongkong in ieder geval. Chinese start-up dus, dat logischerwijs dus ook een Chinees model ontwikkelt. En de onthulling van Kimi K3 lijkt toch een beetje op een soort nieuw DeepSeek moment, want Moonshot lanceerde het model afgelopen vrijdag. dag. En sinds dit weekend blijkt dat het wel heel erg krachtig is. Op de meeste ranglijstjes online staat het nu op gelijke voet met of vlak onder de Amerikaanse topmodellen. Dus dan kan je denken aan Opus 4.8 en Fable 5 van Anthropic. Ja. Of GPT 5.6 Sol van OpenAI. En eigenlijk zou dat niet moeten kunnen. Want er werd altijd gezegd dat China een half jaar achterloopt op de Verenigde Staten als het op AI-ontwikkeling aankomt. Maar ja, dan komen er vlak na de onthulling van die Amerikaanse modellen die ik net noemde, ineens Chinese modellen als Chimica 3 om de hoek kijken, die dan weer het tegendeel lijken te bewijzen. Wat ook slecht nieuws is voor de Amerikanen trouwens, is de prijs. Chimica 3 is beduidend goedkoper om te draaien. Vergeleken met Fable 5, waar je trouwens tegenwoordig echt een godsvermogen voor betaalt, komen de meeste bedrijven achter. Betaal je bijvoorbeeld voor Chimica 3 een derde van de prijs per token, de rekeneenheid van AI, zeg maar, de hoeveelheid kuub water die je bij je waterbedrijf af zou rekenen. En als kerst op de taart, volgende week komt er een zogeheten open weight variant van Chimica 3 beschikbaar. Dat is dus een versie van het model waar ontwikkelaars en onderzoekers nog een beetje aan kunnen sleutelen. En ook dat hebben we tot nu toe niet tot weinig gezien van de Amerikaanse concurrentie. Dus China gaat toch wat harder dan we misschien hadden verwacht.
1: Zit er wel weer allemaal censuur in, wat je bij DeepSeek toen ook had? Dat geen onaardige dingen over president Xi wilde zeggen.
3: Ik mocht ook niet zeggen dat Taiwan een land was. Dat is nog steeds het geval trouwens. Met de online versie, ik heb het niet kunnen proberen. Want het model is nu dichtgetimmerd via de servers van Moonshot zelf. Lokaal moet ik nog even gaan kijken hoe het eruit ziet. Maar wat je wel ziet is dat dit soort Chinese modellen, los van censuur, ook Chinese waarden hebben. Want ze zijn vooral getraind op Chinese data. Dus de vraag is altijd een beetje, gaat het in het Westen net zo goed aanslaan als de modellen van bijvoorbeeld Anthropic, die op meer Westerse waarden getraind zijn.
0: Ja. En wat kan ik er verder mee? Een beetje hetzelfde als met die andere modellen.
3: Ja, wat je bijvoorbeeld ook heel goed met Fable 5 zou kunnen. Ja. Dus denk aan programmeren en dat soort dingen.
0: Oké, duidelijk. We moeten het nog even hebben over deze film.
4: Ithaca's king is coming back.
5: No, he's not.
0: The Odyssey. Een recordopening, geloof ik. Nou, niet recordopening. Dit weekend $260 miljoen opgehaald.
3: Wel,
0: vrij groot, van Christopher Nolan. En daarbij is geen AI gebruikt om de film te maken. Hier zijn geen chips mishandeld om dit project te maken.
3: En misschien voor de CGI, dat er dan wel weer chips gebruikt zijn. Maar in ieder geval geen AI waarschijnlijk. Want een heel erg groot fan van AI is Christopher Nolan blijkbaar niet. En dat liet hij weten in een interview met film-YouTuber Hugo De Crypte.
6: I think AI is a Trojan horse that everybody knows the Greeks are inside. I've never seen a technology advancing so rapidly, so completely rejected by the public.
1: Ja, en wel leuk dat hij het paard van Troje erbij haalt.
3: Ja, die zit natuurlijk ook in The Odyssey inderdaad. Ja. Maar op zich is het niet heel vreemd om te horen dat deze man niet zo'n fan van AI is, omdat hij nog, hij filmt heel erg graag op analoge camera's bijvoorbeeld, en hij verwerpt een beetje de digitale. Dus nieuwe technologie is niet echt het straatje van Nolan. Hij noemt zich ook vooral een techno-scepticus. En wat de regisseur betreft is zo'n houding ook de ultieme manier om met nieuwe technologie zoals AI om te gaan. Want anders zouden we het risico lopen dat we het kind met het badwater weggooien, omdat we zo enthousiast zijn aan het alleen maar in huis nemen. En op zekere hoogte zien we dat ook gebeuren in de echte wereld. Neem bijvoorbeeld bedrijven als Ford. Een paar weken geleden ontsloeg honderden engineers om ze te vervangen met AI. Maar toch later zeiden ze, kom toch maar weer terug, want we waren toch iets te enthousiast. En over dat soort situaties zegt Nolan dus, pas nou een beetje op, wacht er even mee. Want we hadden ook bijna de analoge camera verworpen en zien nu 70mm IMAX. Het is allemaal geweldig. Ja. Dus niet gelijk te enthousiast over AI doen.
0: Ja, het is wel grappig hoe je echt een tweedeling in die filmwereld ziet. We hadden vorige maand nog het bericht van Martin Scorsese, die geloof ik een belang had genomen in een Duits AI-bedrijf. Die is helemaal om en maakt zijn storyboards nu met AI en vindt het helemaal geweldig. En anderen vinden het helemaal vreselijk.
3: Ja, dit zie je inderdaad heel duidelijk. Ja, dat AI-storyboard-verhaal is ook echt enorm opgeblazen inderdaad. Dat vinden heel veel mensen ook niet heel leuk om te horen, tot zover ik gezien heb in ieder geval.
0: Dankjewel, Niels Koloos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En dan is er toch weer een wending in dat nieuws, dat zich ontwikkelende verhaal over die grote diarree-uitbraak in de Verenigde Staten. Explosive Diarrhea, daar gaat het dan over. In
0: nieuwe film van Martin Scorsese.
1: Ik kan er ook niks aan doen, maar dat is hoe dat in Amerikaanse media dan veel gaat. Vrijdag, vlak voor het weekend, leek nog duidelijk waar die uitbraak nou vandaan was gekomen. Namelijk op een stukje sla van het bedrijf Taylor Farms. Daar waren sporen aangetroffen van de parasiet Cyclospora, die al die klachten dus veroorzaakt. Nou, dat Taylor Farms, dat levert sla aan onder andere Taco Bell, de fastfoodketen. En dat besloot vorige week al om alle sla van Taylor Farms voorlopig dan maar uit de restaurants te weren. Nou, de oorzaak leek daarmee duidelijk, dat monster dat aangetroffen was. tot de Amerikaanse Food and Drug Authority, de FDA, een tweede laboratoriumtest deed, vertelt deze verslaggever.
5: The FDA recently announced that the lettuce sample from Taylor Farms, which initially tested positive for cyclospora, which is that parasite sickening thousands of Americans with explosive diarrhea, was actually a false positive test.
1: Oeps. Ja, vals positief. Geen sporen van cyclospora op dat monster, blijkt uit een nieuwe controle van de FDA. En dus?
5: So the FDA says that there's no confirmed laboratory evidence that the lettuce contained cyclospora from Taylor Farms.
1: Ja, blijft een mysterie. Taylor Farms dat ook meldt dat de FDA inmiddels zijn excuses aan het bedrijf heeft aangenomen voor wat dan die eerdere conclusie is geweest. En de exacte bron blijft dus onduidelijk van die parasiet of bacterie die ervoor zorgt dat echt duizenden Amerikanen dus kampen met die explosive diarrhea. Mm-hmm. In onder andere Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio en West Virginia zijn bij elkaar zo'n 100 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Echt wel ernstig. Geen overlijdens tot nu toe bekend. En ook de exacte oorzaak van dit alles blijft dus onbekend.
0: Ja, dus moeten we ook even rectificeren. Vrijdag heb ik iets gezegd als het is maar weer eens bewezen, sla is heel ongezond. Nou, moeten we dus ook terugnemen.
1: Hoeft niet per se te zijn, nee.
0: Het is niet bekend hoe lang de Merwedebrug in de A27 dicht blijft voor het vrachtverkeer. Kan nog wel een tijdje duren. Er is meer onderzoek nodig. De sector is niet heel blij. Zometeen maar eens vragen hoe ze daar bij Rijkswaterstaat naar kijken in de ochtendspits.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
11: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
13: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
14: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
16: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Nu in de BNR-app.
1: VS valt Iran opnieuw aan. Olietanker in Straat van Hormuz staat in brand. Olieprijs op hoogste niveau sinds ruim een maand door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. En opnieuw verlies voor online super Picnic. Winstgevendheid komt later. Deze verhalen en meer vind je nu op bnr.nl en in de BNR-app.
0: Het is 8:00. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Enkel wat te druk op de A50, Robert?
17: Ja, op de A50 vanuit Arnhem naar Oss brandde een auto uit. Daar zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Je komt daar in de file vanaf knooppunt Grijzoord. En daar sluit de A50 aan op de A12. Op de A12 dus ook file vanuit Arnhem naar Utrecht voor knooppunt Grijzoord. 10 minuten vertraging. De grenscontroles op de A12 geven ook 10 minuten vertraging. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En ook wat vertraging als je over de A15 rijdt. Vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Deel en afrit Leerdam. 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. Flitsmeister, die meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zevenhuizen, controle bij 23.9. En ook staan ze nog steeds te flitsen als je te hard rijdt over de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. De 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaarttocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
0: Mosselprinses? Nee, oké. Okay. Beurzen dan. We gaan naar Azië. Hoe staat het daarvoor? De Hang Seng 1,8% in de plus. De Kospi 4,4% lager. En de beurs in Shanghai koerst momenteel 0,1% lager. En de Nikkei, die is dicht vanwege Marine Day of Oceaandag, waarbij de Japanners de oceaan vieren en wat die allemaal levert. Nou, beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen, ochtendspits, avondspits en ook in de BNR-app. Nog niet bekend hoe lang de Merwedebrug in de A27 dicht blijft voor vrachtverkeer. Er moet eerst meer onderzoek plaatsvinden naar die boogconstructie, hoe veilig die is. En dat kan nog wel eens weken, zo niet maanden gaan duren. Misschien de hele zomer wel. Zometeen praten we erover in de ochtendspits met Rijkswaterstaat.
19: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
20: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
21: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
22: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
21: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
23: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
21: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
24: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
25: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app
26: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Iwan Verrips.
0: En we zijn halverwege de ochtendspits van maandag 20 juli. Goed dat je luistert, ook in de hele zomer. Ook tijdens de vakantie, we zijn er gewoon elke werkdag tussen 6 en 10... met het belangrijkste nieuws van de ochtend van die dag. Michiel Jurjens, goedemorgen.
1: Goedemorgen Iwan, ik zie zo voor me dat er nu ook allemaal mensen zijn die dit horen, die dit normaal in de file bijvoorbeeld naar de ochtendspits luisteren, maar nu op allerlei idyllische plekken, bij een kopje koffie misschien wel, uitkijkend op zee, toch even die ochtendspits aanzetten. Vind ik een mooi idee.
0: Dat vind ik ook een mooi idee. Waren wij dat niet, mensen, maar. Maar ja, als wij dat zijn, dan is er niemand om dat nieuws te vertellen. Dus wij gaan hier nog maar even door. Maar inderdaad, het beeld dat mensen dan de deur openslaan bij het zwembad, inderdaad, met de eerste croissantjes. Heerlijk, ik heb er wel zin in.
1: Ja, en trouwens, ondertussen draait en rijdt het land gewoon door. Behalve op de Merwedebrug, daar gaan we het zo meteen even over hebben. En voor de rest moeten we het hebben ook zo meteen over het Panama-kanaal. Dat ligt heel ergens anders dan die straat van Hormuz, maar profiteert wel van de sluiting daarvan. Hoe dat zit en of dat ook iets blijvends kan zijn, dat gaan we zo bespreken.
0: Maar dat dus eerst inderdaad naar die problemen op de A27. Nog niet duidelijk hoe lang die brug, die Merwedebrug, precies dicht blijft voor het vrachtverkeer. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de staal- en brugconstructie en dat kan nog in ieder geval een paar weken gaan duren. Die brug die werd zaterdag op stel en sprong afgesloten voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan werd gedacht. Nou, we spraken een uurtje geleden met Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland. Die was niet blij. Maar nu eerst eens kijken bij de situatie daar. Want wat is er nou precies gebeurd? Gaan we vragen aan Bart Keunen van Rijkswaterstaat. Meneer Keunen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er nou afgelopen weekend gebeurd? Dat die brug zo op stel en sprong dicht moest?
4: Ja, laat ik in ieder geval beginnen dat we een hele nare situatie vinden. En heeft enorm veel impact voor het vrachtverkeer natuurlijk. En voor ondernemers, weggebruikers en omwonenden. Wat we hebben gedaan is een recent onderzoek. En daaruit blijkt inderdaad dat het staal van de boogconstructie minder sterk is dan we hadden gedacht. En dan loop je het risico dat er overbelasting gaat plaatsvinden. En zeker voor het vrachtverkeer heeft dat nu tot gevolg dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen. Dat hebben we gedaan op zaterdag 5:30. Je moet dat natuurlijk voorbereide maatregelen nemen. En we zijn nu gestart met een nader onderzoek.
0: Ja, overigens de situatie nu. We krijgen een bericht van een van onze luisteraars via de BNR-app. Die schrijft, ja, die Merwedebrug is echt nog niet dicht. Volop vrachtverkeer, omdat het nog niet ingeregeld is. Heb het net nog gezien. Is de situatie daar op dit moment onder controle als het gaat om dat vrachtvervoer of nog niet?
4: Nou, we zijn in gesprek met de OM en politie, want het handhaven daarvan, dat ligt wel bij het Openbaar Ministerie en de politie. Dus wij wachten ook af met welke maatregelen zij gaan komen.
0: Ja, oké. Maar het zou dus kunnen zijn dat dit beeld klopt van deze luisteraar.
4: Dit klopt, ja.
0: Ja. Is er trouwens gevaar op dit moment, of gevaar geweest? Want ja, dit doet u niet zomaar. Het is misschien een voorzorgsmaatregel, maar is er gevaar geweest in de afgelopen dagen, of nu nog?
4: Nee, dit is een voorzorgmaatregel. En wij hanteren natuurlijk bepaalde normen. En daar wil je gewoon onder blijven qua veiligheid. En dan neem je een besluit om toch in te grijpen. Mm-hmm. Vandaar ook nader onderzoek. Dan zal dat niet uitwijzen dat die brug weer veilig is. Ik verwacht dat we met nader onderzoek moeten gaan bepalen welke maatregelen we voor onbepaalde tijd gaan nemen totdat er een nieuwe brug ligt.
0: Ja. Maar totdat er een nieuwe brug ligt. Dus dat kan nog wel zo niet maanden, misschien wel jaren gaan duren.
4: Nou, die nieuwe bruggen die worden nu voorbereid. Hè? En de eerste nieuwe brug verwachten wij gebouwd te hebben in 2031. Daarvoor zijn nu voorbereidingen in de maak. Er wordt nu een werkeiland opgebouwd. En dat vraagt natuurlijk ook nader onderzoek of de staande brug dat kan hebben. Ja. En uit dat onderzoek bleek dus dat we nu de situatie kennen zoals we hem nu hebben.
0: Ja, maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat er over deze brug nooit meer vrachtwagens gaan rijden, dat er tot 2031 geen vrachtwagens over die brug kunnen.
4: Dat weet ik nu nog niet. Okay. Laten we eerst het nader onderzoek afwachten en de maatregelen afwachten.
0: Ja. Wat is uw boodschap voor de transportsector? Want ik zei al, we spraken met Transport en Logistiek Nederland. Die zijn uiteraard niet blij. Zijn niet per se boos op u, hoor. Kijken naar Den Haag, kijken naar geld voor infrastructuur. Ander verhaal, komen we misschien nog op. Maar wat is nu uw boodschap voor die transportsector? Die dus inderdaad moet omrijden en ook daar weer te maken heeft met allerlei werkzaamheden, afsluitingen enzovoorts.
4: Ja, wij adviseren natuurlijk rij om via de A2 of de A16 naar de A59. Bedenk het voor gevaarlijke stoffenverkeer via de A2. Mm-hmm. En hou ook rekening met de Papendrechtse brug. Want die hebben we nu in de renovatie op de N3, is afgesloten. Dus mijd die omgeving en volg gewoon de omleidingsroutes. En volg vooral de communicatie die wij nu plaats laten vinden via alle middelen die we daarvoor hebben. Via social media, in-car. En we hebben natuurlijk ook gerichte communicatie naar alle brancheorganisaties. Dus hou vooral de social media in de gaten.
0: Ja. Hebt u hier ook nog hulp bij nodig van Politiek Den Haag? Want ja, we weten, budgetten zijn beperkt. We kennen de verhalen over onderhoud versus nieuw aan te leggen, prioritering in Den Haag. Ja, hebt u meer nodig om dit dossier en misschien ook wel andere dossiers op dit niveau om die aan te kunnen?
4: Helaas kan ik daar geen uitspraak over doen. Dan zult u echt Den Haag moeten gaan bevragen. Wij zijn als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het beheer en de middelen die we daarvoor hebben. En dit is de situatie die we nu voor hebben. Dus die proberen we zo goed mogelijk te managen.
0: Ja. En de komende dagen dus vooral kijken naar hoe die handhaving ingeregeld moet worden. Want dat is nog even een vraagstukje.
4: Jazeker.
0: En dat onderzoek. Dank Bart Keunen van Rijkswaterstaat.
3: Radio, de ochtendspits.
1: Online supermarkt Picnic zag de omzet vorig jaar met 24% stijgen tot 1,9 miljard euro. En toch blijft het bedrijf verlieslatend, schrijft het Financiële Dagblad. Onderaan de streep kwam het nettoverlies uit op 272 miljoen euro. Volgens medeoprichter Michiel Muller komt dat vooral door de investeringen die het bedrijf nog altijd flink doet, vooral in Duitsland. Picnic bouwt daar nieuwe distributiecentra en wil daar verder groeien. Vorig jaar haalden de bestaande aandeelhouders daarom nog eens 430 miljoen aan nieuw kapitaal op voor die investeringen. In Nederland ziet Picnic wel een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst draaide het bedrijf hier in Nederland een positief operationeel resultaat, dus nog voor afschrijvingen, rente en belastingen. En ook was de operationele kasstroom positief. Volgens Michiel Muller laat dat zien dat het bedrijfsmodel werkt. Al drukken hoge loon- en energiekosten nog altijd op de winst van Picnic. Picnic bezorgt inmiddels in ongeveer 3/4 van Nederland en kijkt ondertussen naar verdere uitbreiding in Europa. Italië, Spanje en ook Polen zijn volgens Muller op de lange termijn mogelijke nieuwe markten. In Duitsland groeit het aantal klanten volgens hem zelfs sneller dan destijds in Nederland. Al loopt Picnic daar tegen strenge regels aan, zoals de verplichte zondagsrust die in Duitsland, zo leerden we eerder in deze uitzending ook nog maar weer eens, grondwettelijk is vastgelegd, waardoor er zeker op zondag vaak minder kan en ook mag bovendien.
0: Daar hebben we het zo meteen nog wat uitgebreider over. Dan gaan we naar de cijfers van Ryanair, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Is deze ochtend met cijfers gekomen. En de oorlog in het Midden-Oosten heeft daar een negatieve impact op de financiële resultaten gehad. De prijs van kerosine is fors gestegen. De vraag naar reizen gedaald, meldt de luchtvaartmaatschappij. En dus viel de winst in het afgelopen kwartaal lager uit dan een jaar geleden. Netto winst 538 miljoen euro. 34% lager dan een jaar ervoor. En ook lager dan analisten hadden verwacht. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgt die onrust in het Midden-Oosten ervoor dat consumenten langer twijfelen, wachten met boeken en heeft bijvoorbeeld ook prijzen moeten verlagen nog verder om die vliegtuigen vol te krijgen. En ook voor de rest van de zomer rekent Ryanair op iets lagere ticketprijzen. En daarom geven ze nog geen winstverwachting ook voor de rest van het jaar. En trouwens, ook op de lange termijn verwacht Ryanair dat de capaciteit in Europa beperkt blijft. En dat komt onder andere door vertragingen bij Boeing en Airbus, maar ook motorproblemen, consolidatie in de luchtvaart sector, zijn er volgens het bedrijf de komende jaren minder vliegtuigen beschikbaar. En dat kan die ticketprijzen na de zomer juist weer onder druk vandaan halen. 14 minuten over 8. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, de hele ochtend al problemen op de A50. Die autobrand, ja. Een van de weinige problemen. Maar toch, hoe staat het daar nu mee?
17: Nou ja, 50 is weer vrijgegeven. Het voertuig is geborgen. De nasleep daarvan die staat nog op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. 7 kilometer en ongeveer een kwartier vertraging. En verderop op de A12 rijdt het ook langzaam vanuit Arnhem naar Den Haag. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band bij Harmelen. De rechterrijstrook is dicht. Klein kwartiertje oponthoud daar. En op de A27 is het druk. Dat was wel de verwachting, want de A1 richting Amsterdam is dicht voor werkzaamheden. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere nu een half uur vertraging in de vorm van 8 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij Amersfoort Noord bij 40.0, op de A2 Eindhoven Maastricht bij Nederweert controle bij 202.1 en op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staan ze te flitsen als je te hard rijdt bij Dordrecht bij 43.4.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
8: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
9: Want als je je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
1: De sluiting van de straat van Hormuz zorgt lang niet overal voor grote problemen. Sterker nog, er zijn ook plekken waar er geprofiteerd wordt. Kijk bijvoorbeeld naar het Panama-kanaal. De vraag naar doorvaart door dat kanaal is flink gestegen. En daar praten wij over met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, meneer Brakman.
10: Goedemorgen.
1: Hoe kan dat eigenlijk? Want het ligt totaal niet in de buurt van elkaar, het Panama-kanaal en de straat van Hormuz. Dus hoe kan het dat het Panama-kanaal daar dan toch van profiteert?
10: Nou, de vraag naar olie vanuit Azië die neemt toe. Normaal kregen ze dat door de straat van Hormuz. Maar nu vragen ze olie op over de hele wereld. En de Golf van Mexico, dat is een grote productielocatie van olie. Daar is nu extra vraag vanuit Azië. En de kortste route richting Azië is via het Panama-kanaal.
1: Ja, oké. Okay. En zo profiteert dat. Dus zijn er ook andere zeedoorgangen die op deze manier profiteren van die situatie, die onzekere situatie rond de straat van Hormuz?
10: Nou ja, de vraag vanuit Azië naar olie, die is toegenomen. Dus overal waar mensen olie aanbieden, dan keren die schepen om. Een paar weken terug was er ook een verhaal van een tanker met vloeibaar gas. Die draaide ook om. Die ging eerst in de richting van Europa en toen draaide die om richting Azië. Waarschijnlijk door het Panama-kanaal. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit wel een hele belangrijke doorgang is. Omdat Amerika een grote leverancier van olie is. En de vraag naar olie neemt toe. En ook naar olie uit de Verenigde Staten.
1: Ja, en het gaat dus om olie, een beetje om gas. Maar zijn er ook andere productsoorten die door dat Panama-kanaal heen gaan? En misschien in andere situaties toch door de straat van Hormuz waren heen gegaan? Of zit het toch vooral op die olie en gas?
10: Het zit vooral op olie en gas. Kijk, normaal door het Suezkanaal gaan de normale spullen die hier verhandeld worden op de wereld. Speelgoed, elektronica. Maar nu is daar energie bijgekomen. Vooral in de richting van Azië, waar we het net over hadden. Dus dat is eigenlijk het beeld wat je nu ziet. En die straat van Hormuz, dat is vooral een belangrijke doorgang voor olie. En niet zozeer voor speelgoed en elektronica. Dus het gaat echt om olie. Dat is de belangrijkste reden dat je dit nu ziet.
1: De Economist heeft de beheerder van dat Panama-kanaal uitgebreid gesproken. En die zegt dat hij hoopt dat die groei kan aanblijven. Nou, dat begrijpen we natuurlijk dat hij dit zegt. Maar hoe realistisch is die hoop?
10: Nou, er zit wel wat extra mogelijkheden in. Maar er is één nadeel van het Panama-kanaal. Het is een heel systeem met sluizen. Dus je moet een groot hoogteverschil overwinnen. Ja, je zit dus vast aan de capaciteit van die sluizen. Er kunnen maar een beperkt aantal schepen doorheen. Nou, op dit moment zijn het ongeveer 40 schepen per dag. Dus de capaciteit is beperkt. En er is ook een ander probleem. Voor sluizen heb je water nodig. Dus in perioden van droogte, dat was er een paar jaar terug, zie je dat die capaciteit behoorlijk afneemt. Dus nu gaan er 40 schepen doorheen. En dat werd gehalveerd toen er een watertekort was. Dus de uitbreiding van de capaciteit is nodig om die doorgang aantrekkelijker te maken.
1: Economisch en strategisch dus van enorm belang, en steeds belangrijker ook zelfs, dat Panama-kanaal. Wat doet dat met landen, de grootmachten? Ik geloof dat Donald Trump zich ook wel eens over het Panama-kanaal heeft uitgelaten. Hoe die hun zinnen op dat Panama-kanaal zetten?
10: Nou ja, dat is een extra complicatie. Dus waar ik net over had, de capaciteit is beperkt. Je hebt te maken met watertekorten. Nou ja, Trump die heeft in persconferenties ook wel eens aangegeven dat het Panama-kanaal van hem is. Nou ja, we weten langzamerhand overal waar Trump naar kijkt wordt het een chaos. Dus dat helpt niet mee. Dus de autoriteit die over dat kanaal gaat, die heeft het redelijk goed in de vingers wat daar gebeurt. Als Trump zich ermee gaat bemoeien, ja, wordt het een groter probleem. En dan neemt de zekerheid van de doorgang die neemt ongetwijfeld af. Ja. En dan moet je rond Zuid-Amerika varen. En dat is een enorme omweg.
1: Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel.
2: Radio, de ochtendspits.
0: Ja, je kent het wel, weekendje naar Duitsland met vrienden, zaterdag vertrekken en dan zondagochtend denk je even lekker broodjes halen bij de supermarkt.
1: Nee
0: hoor,
1: alles dicht.
0: Niet gebeuren. Alles dicht. Op Google Maps kijken, is er dan een Lidl in het dorp verderop? Kan ik daar dan heen? Nee, kan allemaal niet.
1: Die is er wel, maar hij is dicht.
0: Dicht en nog eens dicht. In Duitsland pleiten de winkeliers er nu voor om winkels te openen op zondag. Ja, revolutionair. Zou je denken, dat moet niet zo moeilijk zijn. Dat is wel moeilijk, want in Duitsland staat namelijk al sinds 1919 in de grondwet geregeld dat er op zondag geen enkele winkel open mag zijn in het land. Op hier en daar een treinstationnetje na. Ja, in de praktijk is er dus gewoon bijna niets open op zondag bij onze oosterburen, vertelt Karsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland.
7: Bakkers kunnen wel heel eventjes open gaan. En dan zie je, dat ken je ook, als je een keer naar Duitsland komt, bij rondom stationen of luchthavens, heb je wel winkels die dan open mogen zijn.
1: Ja, maar dan om 12 uur 's middags ook weer dicht gaan, dan heb je vaak alsnog pech, hè?
7: Dat is inderdaad zo. En voor de rest ligt het hele land stil.
1: Ja. Waar komt dit vandaan? Waarom staat dit al sinds 1919 in de grondwet?
7: Ja, die openingstijden waren daarvoor zelfs iets flexibeler. Het is een heel grote invloed van de kerk en ook van de vakbonden. Dus zondag hoort een rustdag te zijn in de maatschappij. Ja. En ook voor de vakbonden, ook voor werknemers, is natuurlijk wel heel veel druk dat er gewoon niet dan ook op zondag wordt gewerkt. En die druk, en natuurlijk ook nog een beetje federalisme, speelt ook nog altijd een rol. Daardoor kan je dingen moeilijker veranderen. Maar daardoor komt het dat we zo inflexibel zijn.
1: Er is nu toch animo, in ieder geval bij winkeliers, die zouden graag open willen gaan op zondag. Maar is er echt iets aan het veranderen in Duitsland? Verandert de publieke opinie hierover?
7: Ja, het land is natuurlijk heel lang. Ik kan me nog herinneren, toen ik nog jonger was, toen was volgens mij vanaf zaterdag 1 uur of 2 uur was alles gesloten. Er was nog een heel hevige debat vroeger of je gewoon ook op een donderdag langer dan 6 uur 's avonds mocht open zijn. Dus je ziet dat natuurlijk wel, het duurt altijd een beetje in Duitsland, maar debat is er zeker gaande. En dan heb je nu ook een hele discussie, net zoals in Nederland, rondom binnensteden. Die leeglopen, als gewoon die winkels niet open kunnen zijn. Nou, dan heb je natuurlijk toch ook die winkeliers die lijden onder concurrentie van e-commerce. En dat is nu een poging in de hoop dat je daardoor winkels dan vaker open kunnen gaan. Meer mensen meer weer naar de binnensteden komen en meer in de stationaire winkel gaan kopen.
1: Ja, en online kun je natuurlijk lekker doorwinkelen op zondag. Hoe effectief zou het zijn, ook voor die winkels zelf, als die op zondag open kunnen? Zou dat dan heel veel meer 1/7 voor die extra dag meer opleveren?
7: Nee, dat is een eindeloos debat. Winkeliers zeggen, nou, daar komt dan wel meer geld binnen. Uiteindelijk kan de Duitse consument die 1 euro alleen maar 1 keer uitgeven. Dus als hij die daarvoor in de 6 dagen niet heeft uitgegeven, gaat hij die ook op de 7e dag niet uitgeven. Maar ik denk waar je op kunt rekenen is dat ik toch daardoor meer toerisme. Alle Nederlanders die dan gewoon wel op een zondag over de grens komen en uiteindelijk dan wel kunnen winkelen. Dat krijg je wel. Dus daar zou ietsje meer onder de streep kunnen staan. Daar staan ook wel tegenover, en dat is ook waar de vakbonden nu over klagen, dat er is al een gebrek aan werknemers in Duitsland. En dan moet je maar even kijken of je dan wel werknemers zo gek gaat krijgen om op een zondag te gaan werken.
1: Ja. Hoe kijkt de Duitse regering en ook bondskanselier Merz hiernaar? Zien we daar voorstanders?
7: Ja, dat is nu een onderdeel van het heel grote hervormingspakket dat 2 weken geleden is aangekondigd. Hè, met in totaal 34 maatregelen. De meest bekende waren die hervormingen voor de pensioenen, hervormingen zorgstelsel. Maar één onderdeel daarvan zijn ook de openingstijden van winkels. De openingstijden op zondag. En het idee dat Merz al heel lang naar voren draagt is, Duitsers moeten in ieder geval langer kunnen werken. Hij heeft ook soms kritiek. En dus een van zijn uitspraken is dat met een 4-daagse werkweek en een work-life balance gaat Duitsland nooit meer uit die economische stagnatie komen. Ja. Dus dat sluit hier wel goed aan. In ieder geval in deze overtuiging. Dat die arbeidsmarkt weer iets flexibeler moet worden gemaakt om dan hopelijk ook meer economische groei te krijgen.
1: Ja, maar je zei het al in het begin. Processen, zeker dit soort processen in Duitsland, kunnen lang duren. Hoe lang zou het kunnen duren voordat er misschien wat verruiming plaatsvindt in ieder geval?
7: Ja, kijk, het parlement gaat nu zo met reces. Dan gaat de komende 2 maanden helemaal niks gebeuren. Dan komen ze in september allemaal weer terug. Dan wil de regering deze 34 punten uit het grote hervormingsprogramma wel zo snel als mogelijk er doorheen krijgen. Betekent wel, dit moet eerst in wetsvoorstellen gaan. Nou, ik denk in een spoedig geval kan jij gewoon vanaf 2027 ook op een zondag in Duitsland gaan winkelen.
1: Zei Karsten Berzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
0: Opnieuw een tegenvaller voor Damen, de scheepsbouwer. Want na de Duitsers willen nu ook de Belgen van Damen af. Ze gaan op zoek naar een andere leverancier voor fregatten. Waarom ze dat doen en wat het betekent voor Damen, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
11: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
12: Europe is going in some bad directions.
13: Maar voor hoe lang nog?
14: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
15: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
16: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
18: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
28: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
18: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: In de Friday Move gaat het over tv.
30: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
29: Politiek. Ja.
30: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
29: En ik ben er ook.
30: Dat is toch heerlijk.
29: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
32: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
33: Europa is van Picasso. India is van mij.
34: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
35: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
36: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 10 minuten vertraging Duitsland in. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Grijshoort. En nog een stukje verderop op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Harmelen, een kapotte vrachtauto. Die heeft een lekke band. Die staat op de rechter rijstrook. Die is dicht en zodoende een kwartiertje vertraging daar. Iets meer is de vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Ook daar staat een vrachtauto met een lekke band bij Almere Haven de rechter rijstrook te blokkeren. Ondertussen daar 9 kilometer file vanaf Hilversum, 3 kwartier vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam, bij Amersfoort West bij 40.0, op de A12 Utrecht Den Haag bij Gouda West, controle bij 23.9, en op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk, controle bij 59.8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Feest in Spanje na de WK-winst op Argentinië. Het werd 1-0 en tienduizenden mensen gingen de straat op. Niet alleen daar, ook in bijvoorbeeld Lelystad. Daar staat een Spaans bedrijf en kwamen fans bij elkaar in een poolcentrum, meldt Omroep Flevoland. De Spaanse ploeg wordt vanmiddag gehuldigd in Madrid. Ongehoord Nederland lijkt op weg naar de uitgang van de publieke omroep. De Tweede Kamer wil er vanaf, schrijft het AD. Het stoort politici dat een omroep die met belastinggeld wordt betaald zich na meerdere waarschuwingen nog steeds niet aan de regels houdt. Zo blijven ze meningen presenteren als feiten. De drugscriminaliteit neemt toe. In 5 jaar is die met een kwart gestegen in ons land. Het gaat om drugshandel, om de productie, bijvoorbeeld wietkwekerijen en drugslabs, en mensen die drugs in hun bezit hebben. De meeste criminaliteit is in Zuid-Holland en Brabant. In Flevoland is de grootste stijging. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. De 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. Bij de havendagen in Zierikzee komende maand mag geen Prideboot meevaren met de botenparade op de Oosterschelde. Het zorgt voor te veel discussie, meldt Omroep Zeeland. De organisatie zegt dat de tradities in het geding zijn. De vaartocht staat in het teken van de mosselvangst met een Neptunus en een mosselprinses. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een overwegend droge dag met een mix van zon en wolken. Vanochtend is het nog fris bij 10 tot 15 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden.
0: Tegenvallen voor dames, want nu willen ook de Belgen van een bestelling af. De Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar een andere leverancier voor bestelde fregatten. Waarom ze dat doen en ook wat de gevolgen voor dames zijn, hoor je over 1,5 minuut in de ochtendspits.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Chris?
13: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu
13: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van maandag 20 juli. Michiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Iwan.
0: Gaan we allemaal doen tot 9 uur?
1: Nou, wij moeten het onder andere over dit hebben. De EU wordt het maar niet eens over een nieuw, over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Ook niet nu de notoire dwarsligger ex-premier Viktor Orbán van Hongarije vertrokken is. Hoe dat komt, wat dat betekent, bespreken we zo met Helene Overdelinde. Zij is sanctierechtadvocaat. En het is maandag. Zometeen is het even voor 9 uur op maandag. Dus dat betekent een verse auto-update. Komt er zo aan.
0: Begin in eigen land bij scheepsbouwer Damen heeft opnieuw slecht nieuws te verwerken gekregen. Ze dreigen opnieuw een miljardenorde kwijt te raken. Theo Francken, dus de Belgische minister van Defensie. Die gaat op zoek naar alternatieve partners voor het leveren van twee fregatten die het land eigenlijk bij Dama had besteld, zei hij bij VTM in België.
7: Als het kan, gaan we verder met de Nederlanders. We hebben een hele lange traditie op vlak van marine met de Nederlanders. We zijn geïntegreerd. Het beste is op hetzelfde platform te werken. Als Nederlandse fregatten hebben, dan hetzelfde fregatten hebben. Maar als dat is tegen de voorwaarden die nu blijken te zijn, meer dan dubbel zo duur, voilà, en de timing die een ramp is, ja, dan hebben we een probleem.
0: Ja, het gaat specifiek om 2 Belgische en 3 Nederlandse ASW-fregatten, Anti-Submarine Warfare-fregatten, die bedoeld zijn om onderzeeboten te detecteren en te vernietigen. Volgens Casper Goossens, journalist bij marineschepen.nl, waren Nederland en België van plan om die fregatten samen te ontwikkelen. Maar ja, blijkt dat in de praktijk allemaal iets te ambitieus te zijn geweest.
11: Het project is een tiental jaar geleden, bijna 15 jaar geleden ondertussen, echt gestart met de eerste besprekingen, met de eerste tekeningen. En sindsdien is er heel veel verloop geweest in het project. Dat gaat over discussies over de lengte van het schip, over welke wapensystemen aan boord moeten zijn, welke taken het juist krijgt, waar het moet ingezet worden. Dus er is echt wel heel veel gediscussieerd. Dat heeft de nodige problemen, de nodige gevolgen gehad voor het project, op gebied van vertragingen, op gebied van extra kosten. Maar nu, ja, die kosten blijven oplopen, die vertraging blijft ook oplopen. En België heeft niet echt heel veel ruimte op vlak van fregatten om met de huidige fregat nog veel langer door te varen. Het land komt echt wel in de problemen als we met de huidige schepen nog veel langer moeten doorvaren. Dus die vervanging moet er wel echt vrij snel komen. En dat is net het probleem hier.
1: En ondertussen horen we Francken dus zeggen dat hij kijkt naar alternatieven. Het is dreigen om die order in te trekken. Dat is nog niet definitief gebeurd. Hoe serieus moeten we dit allemaal nemen, dit dreigement?
11: Ja, het is toch wel vrij serieus te nemen. Nu deze kwestie of deze interviews van Francken, de uitspraken hier rond, ze komen niet uit het niets. Het is een kwestie die al iets langer aansleept. Al sinds het begin dit jaar wordt er wel wat vanuit België gekeken naar andere partners, omdat met Nederland duidelijk is, ja, die schepen worden wel beloofd. Er wordt altijd wel gezegd van we gaan die leveren, maar ze komen er maar niet. Het blijft uitgesteld worden en België heeft gewoon heel dringend schepen nodig. Dus het is al langer een probleem om effectief binnen het project naar een oplossing te kijken. En men hoopt eigenlijk ook van het Nederland dat er mee wordt gezocht naar een oplossing binnen Nederland of erbuiten. Dat kan met Damen zijn, dat kan met andere partners zijn. Er is ook aan Nederland gevraagd om eens met een studie te komen, om nu te kijken van oké, wat is nu exact het probleem? Hoe gaan we dit oplossen? En wat is langs jullie kant voor ons de oplossing? Want België heeft wel in de tussentijd dat die fregatten er niet gaan komen, die Nederlandse dan. De Belgen hebben wel schepen nodig. En Francken wil op deze manier toch een beetje druk leggen op het project om ook te zeggen van kijk, als het niet bij jullie is dat we ze bestellen, gaan we misschien wel elders moeten kijken en is weer een order voor Damen kwijt. Dus het is een dreigement dat wel serieus te nemen is, maar tegelijk is het ook een manier om druk te zetten natuurlijk op Nederland om snel bij oplossingen te komen.
0: Wat zouden de gevolgen van Damen kunnen zijn als ze deze order kwijtraken? Want we hadden laatst al die Duitse order weg, 18 miljard. Nou, daar komen allerlei juridische procedures. Nu dit. Vorig jaar was er nog het verhaal, nou, Damen heeft staatssteun nodig, ging uiteindelijk niet door. Maar dit kan Damen er eigenlijk niet bij hebben, denk ik, of wel?
11: Nee, het lijkt me inderdaad moeilijk te liggen voor Damen. Nu, Damen zijn 2 grote takken natuurlijk. Je hebt de civiele tak, die zich richt op het bouwen van jachten. Die tak draait behoorlijk goed volgens mij. En daar zijn weinig problemen mee. Maar inderdaad, de naval tak, de marine tak, loopt het allemaal iets stroever. Er zijn verschillende orders die inderdaad, zoals de Duitse fregatten en nu ook de Belgische, die niet echt gigantisch goed lopen, om het zo te zeggen. Dus dit kan toch wel bedrijven problemen brengen. Nu, Nederland heeft recent ook aangekondigd te willen investeren in Damen, een deel van de aandeel te kunnen opkopen. Lijkt me ook een beetje hetzelfde verhaal te kaderen, omdat ze Damen natuurlijk niet kwijt willen. Het is een belangrijke scheepswerf. Het is ook heel belangrijk binnen de Europese, binnen het Europese verhaal om ook te kunnen beschikken over een eigen scheepswerf, om leverage te hebben tegenover bondgenoten op een manier. Voor Damen ligt het sowieso wel zeer moeilijk. Nu, het probleem bij dit project ligt niet echt bij Damen. Het is zo dat in Nederland het Defensie zelf heel nauw samenwerkt met Damen om het schip te ontwerpen en eigenlijk zelf de touwtjes in handen neemt. Dus het is zo dat vandaag er nog steeds geen definitief ontwerp is en Damen dus niet kan gaan bouwen.
1: En dus voert Francken ondertussen de druk op. Dat doet hij onder andere door ook hardop potentiële andere landen te noemen. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Turkije komen dan voorbij. Hoe realistisch zijn die mogelijke vervangers?
11: Ja, als ik zelf even kijk naar welke opties er zoal zijn binnen Europa, zijn dat inderdaad de logische landen. Dat zijn allemaal landen die over een eigen scheepsbouwindustrie beschikken, die over fregatten beschikken waar we iets mee zouden kunnen. Moderne fregatten die nog moeten worden gebouwd of die al ja, enkele jaren rondvaren en hun strepen al bewezen hebben. Inderdaad, zoals je zegt, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland zijn de belangrijke. Turkije is voor mij eerder een beetje de vreemde eend. Het is een land dat heel hard inzet op een eigen defensieindustrie en dus ook fregatten heeft met een volledig eigen wapensysteem en alle mogelijke zaken die zijn echt van Turkse makelij. En er zijn eigenlijk geen enkele andere Europese landen die bij Turkije kopen op dit gebied. Dus als België nu als enige Europese land Turkse systemen gaat kopen, gaan we toch ja, een beetje moeite hebben qua interoperabiliteit met de rest van de landen, denk ik.
1: Zij Casper Goossens, journalist bij marineschepen.nl.
36: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: EU is nog steeds niet eens over een 21ste sanctiepakket tegen Rusland. En volgens diplomaten zorgt dat ervoor dat de steun voor dat hele sanctiepakket ook afneemt, schrijft de Financial Times. Sommige landen doen heel erg moeilijk omdat hun eigen staatskas ineens wordt aangetast, ziet sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde.
12: We hebben het hier vooral over Griekenland. Die hebben dan een heel groot bedrijf wat LNG en trouwens ook olie vervoert naar derde landen. Van een soort oligarch, een Griekse oligarch. En ja, die is gewoon enorm tegen, want dat zal enorm veel schelen wanneer er sancties komen op zijn scheepvaart. Dus dat is een heel belangrijk punt. Verder zijn er nog een aantal zaken. Duitsland en Portugal, die blijven.
14: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Oud-Russische bevroren tegoeden, maar dat gebeurt maar niet. Dus dat zijn een aantal zaken waar landen dus specifiek voor staan, dat ze om die reden niet willen meegaan met het 21ste sanctiepakket.
3: Ja, en hoe komt dat dan nu opeens opspeelt? Wordt het blijkbaar dan zo pikant allemaal dat het dus ook allerlei lidstaten hier harder gaat raken, die sancties?
2: Ja, ik denk het. Dat er nu zo een aantal lidstaten zijn die zeggen, nou, we hebben onze buik ervan vol, want het raakt ons natuurlijk ook al heel erg. Dat zegt Poetin ook steeds, dat die sancties misschien de EU meer raken dan Rusland, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar toch, ja, lidstaten hebben waarschijnlijk hun buik van vol, dat er elke keer wat nieuws bij komt. En als het hun erg raakt, dan willen ze niet meer meegaan. En eerst hadden we inderdaad vooral Orbán, maar die is er niet meer. En nu zijn er dus andere lidstaten die ook proberen dus een uitzonderingspositie te krijgen.
3: Ja, ik weet dat jij Russische media goed volgt. Wat wordt daar geschreven over deze hele kwestie en het dus uiteindelijk falen om tot zo'n pakket te komen tot nu toe?
2: Ja, ze vinden dat natuurlijk heel leuk en lachwekkend. Dus ze citeren alle westerse kranten die hier nu over schrijven. En dan benadrukken ze dat het dus inderdaad uiteindelijk nu zover is dat de EU gaat inzien dat ze dus zelf een groter probleem hebben dan Rusland. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar het is ook heel kwalijk dat dat hier nu naar buiten komt. Want ja, dan weet Rusland precies waar wij mee zitten. En kunnen ze daar gebruik van gaan maken. Of zelfs ze bepalen om sancties af te kondigen. Want dat doen ze ook wel eens. Dat wij niet iets doen, maar dat ze het zelf dan onmogelijk maken, zodat wij ook een probleem hebben.
3: Ja, en hoe nu verder met dit proces? Zal het toch diplomatiek kunst en vliegwerk moeten zijn van de hoge buitenlandvertegenwoordiger? Of hoe gaan we verder hiermee?
2: Ja, ik denk wel inderdaad kunst en vliegwerk, want we hebben op zich al in juni ook een sessie gehad van het sanctiepakket moet goedgekeurd worden, was niet gelukt. Dus nu zullen toch de landen waar ik het net over had een uitzonderingspositie moeten krijgen, maar dat schijnt toch niet iedereen te willen. Dus ja, er moet naar een andere oplossing worden gezocht, misschien uit een EU-fonds voor Griekenland, een soort compensatie. Maar ja, ook kun je in de sanctieregeling zelf allerlei bepalingen opnemen, bijvoorbeeld dat heet dan een sunset-clausule, dus dat je het verbod niet meteen laat ingaan, maar uitgefaseerd pas bijvoorbeeld eind 2026. En zo zijn er juridisch gezien wel wat mogelijkheden om landen tijdelijk tegemoet te komen. Maar verder zal het vooral gaan, denk ik, om cadeautjes geven aan de landen die nu zeggen zwaar getroffen te worden.
3: Ja, het is niet dat er helemaal niks gebeurt in de tussentijd. Ik geloof bijvoorbeeld de Russische drone-industrie, daar zijn weer nieuwe sancties tegen ingesteld. Dus er wordt wel een en ander gedaan, maar zo'n groot pakket, dat is er nog niet.
2: Ja, inderdaad. Er worden continu personen en bedrijven op de lijst gezet en producten. Want het blijkt nog steeds dat wij dan onderdelen exporteren waar in Rusland gretig gebruik van wordt gemaakt om drones te produceren. Soms verbaas ik me er zelf ook over. Van mag dat nog steeds een bepaald product? Dus er komen inderdaad steeds wel nieuwe banken, dat is ook heel belangrijk, en personen en bedrijven en producten op. Dus dat gaat continu door. Maar een groot pakket, zoals nu, ja, daar moet nog eventjes over onderhandeld worden.
3: En dat zei sanctierechtadvocaat Helene Over de Linde. Het is bijna kwart voor. Nou, wacht even. Het is nu kwart voor negen. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Met de files door vrachtwagens met lekker banden op meerdere plekken.
4: Ja, op twee plaatsen. Op de A12 staat er eentje vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. De rechterrijstrook is daar dicht. 11 kilometer file vanaf Houten-Oost duurde 20 minuten langer over. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere, kan ik gelukkig zeggen, stond een vrachtwagen met pech. Hij is weer op weg geholpen, of in ieder geval aan de kant, van de rechterrijstrook is vrijgegeven bij Almere Haven. Er staat nog wel 9 kilometer file met 40 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht bij 43.4. A28 Zwolle-Amersfoort bij afrit Elspeet, controle bij 59.8. En ze houden je snelheid ook in de gaten op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Dat is bij knooppunt Bankhoef bij 139.7.
5: Blik op de beurs.
3: Over 14 minuten gaat de handel aan het Damrak van start. We blikken vooruit met Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hoe gaan we zo openen?
6: Nou, een heel klein minnetje. Twee puntjes eraf, dus 0,2% lager. Ja, na een wat heftige week vorige week mag dat eigenlijk geen naam hebben.
3: Nee, nou, ook wel eens fijn om rustig te openen. Het wordt op zich wel een interessante week, maar daar komen we zo meteen wel op. Zijn er fondsen waar jij vandaag nog op let, of is het een rustig dagje?

0: Het zal ik denk wel een rustig dagje worden. We zien natuurlijk dat de olieprijs weer verder is opgelopen. Nu boven de $90. Net na het afkondigen van de zogenaamde vrede, of wat, hoe je het ook noemen wil, was het $70. Dus er zit best wel wat op. En daar zal je wel zien dat het meeste impact zal hebben op de aandelen. En de olieaandelen zullen er wel lekker bij liggen. En degenen die veel olie nodig hebben, niet. En dat zagen we ook bijvoorbeeld in de cijfers van Ryanair terug. Die winst daalde met 34%. Dus je kan je voorstellen dat ook Air France niet zo heel lekker zal liggen met deze olieprijs.
1: Nee. Verder nog, deze week ook misschien met name. Waar gaan we op letten?
0: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. De ECB komt met de rentebesluit. En dat wordt ook een hele saaie, want die gaan waarschijnlijk niks doen. De consensus is daar vrij duidelijk over. En ze hebben net de rente verhoogd. En dat zullen ze waarschijnlijk volgende keer in september weer gaan doen. En voor de rest is het wel het hoogtepunt zo'n beetje van de cijferseizoen. We zitten echt in een hele drukke week. Deze week komen maar liefst 12 Nederlandse bedrijven met hun cijfers. KPN, Axo, Aalmos, Besimus, een paar te noemen. Dus het gaat echt los, ook in het buitenland. Verenigde Staten, ook een hele drukke week. Dus daar gaan we, denk ik, vooral op letten.
1: Maar vandaag nog even niet, hè, op de AIX-bedrijven.
0: Dat is altijd het nadeel van maandag. Maandag is nooit een lekkere dag om met cijfers naar buiten te komen, op een of andere reden. Dus dan willen ze waarschijnlijk nog al die bedrijven even op voorbereiden. En dus is het maandag meestal heel erg rustig. Maar ja, goed, dan is aan mij de taak om daar wat van te maken.
1: Dankjewel, dan kunnen wij ons nog even voorbereiden op de storm later deze week. Corné van Zijl van Cardano.
2: Hongarije krijgt mogelijk een opvallend nieuw staatshoofd. Premier Magyar.
1: Gaan we door. Corné was er nog eens.
2: Afgeleid door Corné. Hongarije, daar was ik. Krijgt mogelijk een opvallend nieuw staatshoofd. Premier Peter Magyar wil namelijk schaakgrootmeester Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Schaakgrootmeester dus. Magyar, de nieuwe premier, schrijft op Facebook dat Hongarije behoefte heeft aan een president waar elke Hongaar trots op kan zijn. Vandaag heeft hij een ontmoeting met Polgár en zal hij haar dus officieel vragen of zij die functie wil aanvaarden. In ieder geval totdat er een nieuwe Hongaarse grondwet is. Zij heeft verder nog niet op die voordracht gereageerd, maar gaat dus vandaag met Magyar praten. Stap volgt op het vertrek van president Tamás Szolyok. Die trad afgelopen weekend af. Hij gold als een bondgenoot van de voormalige premier Orbán en zou volgens Magyar de hervormingsplannen van die nieuwe regering hebben belemmerd. Ambtstermijn van die afgetreden president liep officieel nog tot 2029. De 49-jarige Polgár, dus mogelijk de nieuwe president van Hongarije, geldt als de succesvolste vrouwelijke schaker ooit. 26 jaar lang was ze aanvoerder van de wereldranglijst en ze werd op haar 15e al de jongste grootmeester in de geschiedenis van het schaken. Die benoeming lijkt niet onwaarschijnlijk zoals het er nu uitziet. De partij van Peter Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het Hongaarse parlement. En dus kan er, zo is de verwachting, nog voor 20 augustus, dan is de nationale feestdag in Hongarije, een nieuwe president worden gekozen.
1: Ja, dus Amerika heeft een oud vastgoedbaas als president. Oekraïne heeft een oud acteur als president.
2: En Hongarije straks een schaakgrootmeester.
3: Auto-update.
1: Wout Broekhoff, die is op vakantie. Ik weet niet of het met de auto is of zonder, maar ter vervanging. Ik weet het niet. Misschien wel vliegen. Nou, collega Jorn Lucas is bij ons. Jorn, goedemorgen.
4: Hi, Ivan.
1: We gaan beginnen met het nieuws over het netwerk van laadpalen in de EU. Daar is nieuws over, vertel.
4: Ja, dat gaat namelijk hartstikke goed, de uitbreiding daarvan. Dus de installatie van al die laadpalen. Een rapport van Transport and Environment dat vanmorgen is uitgebracht. De laadinfrastructuur groeit zo hard, sneller juist dan de verkoop van elektrische auto's. En ik moet trouwens zeggen, bijna alle lidstaten. Eén lidstaat loopt wat achter. Oh jee. Aan jou de taak om eventjes een kleine gok te doen.
1: Nou, dat zal weer Nederland zijn met alles een net congestie en ellende.
4: Nee, Malta.
1: Oh. Malta. Oh, gelukkig.
4: Malta, ja. Ja. Nee, het is natuurlijk ook een dwergstaatje in de Middellandse Zee. Maar goed, ik heb even heel snel opgezocht. Een paar jaar geleden was toch 40% van bijna alle nieuw geregistreerde auto's was volledig elektrisch. Dus er is wel degelijk vraag naar. De grootste gaten waar het nog de meeste problemen zijn, is een aantal Oost-Europese lidstaten en Spanje. Nou, dat laatste herken ik ook wel. Daar zijn ook wel weer de meeste groeiende markten, hoor. Dus, ik bedoel, ze lopen wat achter, maar ze groeien hard. Dus dat is dan wel weer positief.
1: Ja, maar die autofabrikanten die klagen toch steen en been dat die infrastructuur achterblijft. Hè, die bestuurders uiteraard, maar die fabrikanten ook.
4: Ja, nee, dat is wel het verhaal. Wat we steeds horen van al die autofabrikanten, die zeggen dat er een tekort aan laadpunten is. De zwakke vraag naar elektrische auto's heeft ook daarmee te maken. En dat daardoor die overgang van brandstof naar elektrisch wordt vertraagd. Maar dit rapport zegt dus juist, laadcapaciteit gaat sneller, groeit sneller dan de verkoop van elektrische auto's. Eind vorig jaar zouden er ruim 1 miljoen openbare laadpunten zijn. 5 keer zoveel als in 2020. En als je nog kijkt naar alle vereiste doelstellingen, dan zou de openbare laadcapaciteit 180% boven die doelstellingen liggen. Maar goed, die zorgen van die autobouwers, die zijn er natuurlijk gewoon wel. Hè. Dus niet alleen die Chinese concurrentie, maar ook de focus op die elektrische auto's. Dat gaat toch allemaal iets minder snel. En dat er nu meer laadpunten bij zijn, openbare laadpunten, dat is natuurlijk wel positief nieuws natuurlijk.
1: Dan naar Tesla. Want terwijl Volkswagen spartelt in Duitsland, hè, we kennen het bericht, minder personeel, minder modellen, misschien wel minder fabrieken, wil Tesla de productie juist gaan opvoeren bij onze oosterburen?
4: Ja, dat is natuurlijk wel een saillant verschil natuurlijk. Ja, Tesla heeft, dat hebben we gezien bij de laatste kwartaalcijfers, de vraag gaat goed, de cijfers waren netjes. En dus moet de productie in hun gigafabriek in Grünheide, vlakbij Berlijn, moet opgevoerd worden. Daar moeten 3500 nieuwe medewerkers worden aangenomen. Dat is een fabriek waar nu die Model Y wordt geproduceerd. Een buitengewoon populair model ook in ons land. Maar daar moeten waarschijnlijk ook batterijen gemaakt gaan worden. Hangt wel een beetje af van alle economische omstandigheden natuurlijk. Hè. Kijk ook naar wat er in het Midden-Oosten en dergelijke gebeurt. Maar nogmaals, Tesla zegt er goed bij te staan. De cijfers trekken aan. En dus is er ruimte. En verwacht Tesla dus ook meer productie te kunnen draaien. Waaronder in deze fabriek in de buurt van Berlijn.
1: Ja, en over Tesla gesproken. Elon Musk, de geestelijke vader van Tesla, die heeft wat nieuws bedacht.
4: Ja, we kennen natuurlijk, Tesla maakt vaker van dit soort uitstapjes. We hebben tequila gehad, vlammenwerpers.
1: Ja.
4: En nu weer iets nieuws. Heeft het niet met auto's te maken, maar wel met wielen. Twee zelfs. Een loopfiets voor kinderen. De Tesla Balance Bike wordt op de markt gebracht. Ik weet niet of jullie in de markt zijn. Ik niet meer. Ik had het graag willen hebben. Kost $225 is de schatting. Eind van de maand kan je het bestellen. In augustus zou die dan leveraar moeten zijn. Maar een beetje Tesla-product is binnen no time uitverkocht. Dus dat zal hier ook wel het geval voor zijn. Ja. Als je bedenkt naar het uiterlijk van deze loopfiets. Denk aan hoe elke Tesla eruit ziet. Minimalistisch, zonder toeters en bellen. En het frame is gemaakt van magnesium. Dus dat zal lichtgewicht, stevig zijn. Ja. Maar goed, niet voor papa's dus, maar wel voor de kleine kinders.
1: Ja. En met of zonder elektromotortje erin?
4: Volgens mij zonder, want je mag lekker met je voeten bijtrappen.
1: Nou, we sturen hem even door naar Stijn voor de schaal van hebben. Dankjewel, Jor Lucas.
3: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Ik zit nu te kijken naar een plaatje van die de Tesla Balance Bike. Dat is toch wel knap, want het is zo'n heel klein loopfietsje. Maar het is toch onmiskenbaar een Tesla. Het ziet er wel herkenbaar zo uit, ja. Ja, dat is wel knap. Moeten we het nog over Jensen Huang hebben?
1: Ja, hè? Laten we dat doen.
5: This is like common sense. The more GPUs you buy, the more money you save. That's right. The more GPUs you buy, the more money you save. This is not a complicated talk. There are only two messages I want to deliver today. One of them is the more you buy, the more you save. Okay. All right. There'll be a quiz at the end. There are only two themes in this conference. That's right. The more you buy, the more you save.
2: Ja, meer van onze spullen kopen en dan uiteindelijk geld besparen. Dat is zijn motto. Iets waar je wel zeker degelijk leeg had op kunnen lopen. Dat was de veiling van een van zijn iconische leren jasjes. Want we zien hem altijd getooid in zo'n jasje op het podium verschijnen om ongelofelijke kwartaalcijfers van Nvidia te presenteren. Zo'n jasje, zo'n leren jasje, heeft op een veiling van Sotheby's bijna $1 miljoen opgebracht. $960,000. Dat heeft die zwarte Tom Ford jas opgeleverd. In de winkel iets minder dan $10,000. Dat is al flink voor een jasje, maar dus $960,000 op zo'n veiling. Verwachting rond was tussen de $40,000 to $60,000. Nou, dus die is ruimschoots overtroffen daarmee. Het gaat dus om een gesigneerde jas die Wang droeg tijdens een Foxconn-evenement in Taiwan in 2023. Veel belangstelling voor, 65 biedingen door 45 verschillende bieders. En dit is wel mooi, de opbrengst gaat naar het Edge Institute. Dat is een Amerikaanse non-profit die onder andere beurzen en onderzoeksprojecten voor mensen in de tech en in de wetenschap financiert. Nou, die leren jas is al bijna 20 jaar het handelsmerk van Wang. Net zoals Steve Jobs bijvoorbeeld bekend stond om de zwarte kooltrui. Zo heeft Jensen Wang dat jasje. Hij maakte er 10 jaar geleden al eens een grapje over. Deed hij op Reddit. Toen noemde hij zichzelf de man in de leren jas die alles 3 keer zegt. Ja, inderdaad. Hè, the more you buy.
6: You save.
2: Mark Zuckerberg, bekend van Meta, heeft inmiddels ook zo'n Tom Ford jas. Maar die heeft hij cadeau gekregen van Jensen Wang. En daarover zei Mark Zuckerberg dan weer: deze is meer waard omdat hij gedragen is. En dat blijkt dus wel te kloppen. Bijna $1 miljoen voor zo'n jasje van Jensen Wang.
1: Sluiting van de Merwedebrug, A27, heeft enorme gevolgen voor vrachtverkeer. Transport en Logistiek Nederland pleit voor actie vanuit Den Haag. En ja, tot die tijd, eerst maar eens kijken hoe lang die brug überhaupt nog dicht blijft voor vrachtverkeer. Kan nog wel een tijdje duren. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
7: De rest weet je.
8: Aanstaande donderdag,
9: op haar sterfdag,
8: eren we een van de meest unieke stemmen

0: Aan de donderdag.
1: Amy Winehouse-dag.
0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
7: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
6: Dus we zijn nog niet verloren.
8: Want daarvoor luister je de grote techshow.
7: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
9: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
0: In de BNR-app.
15: Oekraïne vuurt honderden drones af op Moskou. Turks vrachtschip aangevallen. Opnieuw verlies voor online super Picnic. Winstgevendheid komt later. En Spanje verdient tientallen miljoenen euro's met winst WK voetbal. Deze verhalen en meer vind je nu op bnr.nl en in de BNR-app.
16: En het is 9 uur. Bij de ANWB vinden we Robert Vriezen. Hoe staat het ervoor met die vrachtwagens met pech?
17: Nou, er staat er nog eentje op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Harmel is altijd nog de rechterrijstrook dicht. Die vrachtwagen heeft een lekke band. 10 kilometer file daar, 20 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam door de grenscontroles. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. En er ligt rommel op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. 3 rijstroken zijn dicht bij Rotterdam-Zuidplein. En daardoor heb je nu ongeveer 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Amersfoort-Noord bij 40.0. Da 15 Europoort Rotterdam. Controle bij de Dintelhavenbrug. Dat is bij hectometerpaal 29.1. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk. Controle bij 59.8.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden en het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. Het is de 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige periode. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Kijken wij naar de beurzen. Ajax is geopend. 3 minuutjes onderweg op 1092,2 punten. Dat is nagenoeg onveranderd ten opzichte van de slotkoers van vrijdagmiddag. Welke fondsen vallen dan op? Prozis 2,2% in de plus en Unilever 1,3% in de min. En verder uiteraard de hele ochtend al ogen op de prijs van olie. Met name Brent Crude is fors duurder geworden sinds de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Amerika, dat daar al 9 nachten op rij aanvalt. Iran dat reageert. Brent Crude inmiddels $90,6 voor een vat olie. En West Texas Intermediate 83,7. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Sluiting van de Merwedebrug op de A27 heeft gigantische gevolgen voor het vrachtvervoer. Transport en Logistiek Nederland pleit voor actie vanuit Den Haag. Er moet vooral geld bij. Want ja, tot dat gebeurt is het wel lappen met al deze problemen. Maar hoe lang die brug dicht blijft, dat is nog maar de vraag. Kan nog wel weken, zo niet maanden gaan duren. Of misschien nog wel langer. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
20: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
16: Goedemorgen, goed dat je luistert naar de Ochtendspits van maandag 20 juli. We zijn er nog een uurtje met het belangrijkste nieuws van deze ochtend. Zometeen praten we nog over politieke problemen in Duitsland. Want Friedrich Merz die zou een kabinetsshuffle overwegen. Ook na dat nieuws van Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Union, die aftrad naar die draagmoederrel. Praten we zo meteen over. En we hebben nog contact met Jaap de Groot, onze sportverslaggever, die we eigenlijk al weken spreken. Hij zat de hele tijd in Amerika vanwege het WK voetbal. Is inmiddels weer terug in Nederland. En Michiel en ik praten zo meteen uitgebreid met hem over dat afgelopen WK en hoe hij dat meegemaakt heeft. Maar we beginnen in eigen land, want het sluiten van de Merwedebrug op de A27 gaat de transportsector gigantisch hard raken. Daarvoor waarschuwt Transport en Logistiek Nederland. En dat terwijl er volgens de sector al jaren is gewezen op dat achterstallig onderhoud. Die Merwedebrug werd afgelopen zaterdag op stellensprong afgesloten voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan werd gedacht. En Rijkswaterstaat zegt dat ze de situatie heel naar vinden bij monden van Bart Keunen. En hij legt uit hoe zijn bedrijf, zijn organisatie Rijkswaterstaat, tot die beslissing is gekomen.
23: Wat we hebben gedaan is een recent onderzoek. En daaruit blijkt inderdaad dat het staal van de boogconstructie minder sterk is dan we hadden gedacht. En dan loop je het risico dat er overbelasting gaat plaatsvinden. En zeker voor het vrachtverkeer heeft dat nu tot gevolg dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen. Dat hebben we gedaan op zaterdag 5:30. Je moet dat natuurlijk voorbereide maatregelen nemen. En we zijn nu gestart met een nader onderzoek.
16: Ja, volgens Keunen is het dan ook met name een voorzorgsmaatregel die ze genomen hebben.
23: Wij hanteren natuurlijk bepaalde normen. En daar wil je gewoon onder blijven qua veiligheid. En dan neem je een besluit om toch in te grijpen. Mm-hmm. Vandaar ook nader onderzoek. Dan zal dat niet uitwijzen dat die brug weer veilig is. Ik verwacht dat we met nader onderzoek moeten gaan bepalen welke maatregelen we voor onbepaalde tijd gaan nemen totdat er een nieuwe brug ligt.
16: Nou, de sector is niet blij. Elisabeth Post is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. En die noemt het schandalig dat dit, zo'n maatregel, dat dit nu opnieuw gebeurt.
2: Het is niet de eerste keer bij deze brug. Het is niet de eerste keer bij een brug in Nederland. Het gebeurt om de havenklap. En de schade is gewoon enorm. En dat is niet alleen voor de transportsector, maar dat is de schade voor heel Nederland. Hè? Dat is de schade voor onze economie.
16: Ja, normaal gaan er 18.000 vrachtwagens per dag over die Merwedebrug. Die moeten op zoek naar een nieuwe route. En zo makkelijk is dat niet, want bij Papendrecht is er ook een brug die op de schop gaat, vertelt Elisabeth Post.
2: Het betekent al met al dat voor een ritje waar je normaal gesproken misschien 10 minuten over deed, dat je daar nu meer dan een uur over doet. Als je dan niet in de file komt te staan, want die kans is natuurlijk ook groot, als iedereen gaat omrijden, dan kom je gezellig met z'n allen in de file ook nog een keer. Het is in plaats van 10 kilometer is het 90 kilometer.
16: Volgens een hele grove berekening van de Post kost dit debakel de transportsector tenminste 1,5 miljoen euro per dag.
2: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort, ik zou bijna willen zeggen fratsen, is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector. Ja, en ik moet echt zeggen, ik begin zo langzamerhand een beetje bloedlink te worden dat men in Den Haag niet bereid is, want daar gaat het om geld te steken in onze infrastructuur. Het zijn de bloedvaten van onze economie.
16: En Post van TLN wordt langzamerhand ook een beetje moedeloos van hoe de overheid omgaat met de infrastructuur in ons land.
2: Ik kan blijven tellen, het was de brug bij Purmerend, het is de Haringvlietbrug, het is de Vervollenhoventunnel, de Magriettunnel, het viaduct bij Velp, de Galenkoppenbrug, de Merwedebrug in het verleden al een keertje en nu opnieuw. In het noorden van ons land wordt sommige infrastructuur worden wegstroken afgesloten en niet meer gerepareerd. Ja, het is gewoon schandalig. Zo ga je niet met infrastructuur om. Dit gaat om belastinggeld, hè? Dat betalen u en ik.
16: Ja, betalen wij. En wil die transportsector dan ook compensatie zien vanuit Den Haag? Nou, volgens Post is er eigenlijk een compensatie nodig voor het hele land.
2: In de vorm van een extra bijdrage aan het op peil brengen van onze infrastructuur. Zo langzamerhand denk ik, moet het nou eerst echt ongelukken gebeuren voordat men in Den Haag begrijpt dat er echt iets moet gebeuren. En ik neem het Rijkswaterstaat niet kwalijk, hè, want die doen met het geld wat ze hebben echt hun stinkende best. Maar ze hebben gewoon per jaar een tekort van tenminste 1,2, 1,5 miljard euro om alleen al op peil te houden wat we hebben. En heb ik het nog niet over het inlopen van de achterstanden die er inmiddels zijn. Nou, het is echt schandalig.
16: En dat zei Elisabeth Post, de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
16: En dan gaan we het over de Duitse politiek. Want nadat Jens Spahn, de fractievoorzitter van de CDU-CSU, aftrad, dreigt er nu een kabinetsshuffle in Duitsland. Ja, Friedrich Merz, die zou wat posten willen vervangen. En Duitse media zeggen ook wel, nou ja, misschien is het wel een kansje, dit crisismoment in de Duitse politiek. Ik ga erover praten met Wiebke Pitlik. Zij is hoofdredacteur van Duitslandweb. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
16: Ja, Merz die zou denk ik maken van de nood een deugd. En ik ga wat mensen vervangen op een paar plekken.
3: Ja, hij houdt zelf nog een slag om de arm, hoor. Hij heeft gisteren een tv-interview gegeven en daarin zegt hij, het zou een gelegenheid kunnen zijn om nog eens over de opstelling van het kabinet na te denken. Dus het zou kunnen en het ligt ook voor de hand, omdat eigenlijk de meest voor de hand liggende kandidaten om Jens Spahn als fractievoorzitter van de CDU in de Bondsdag op te volgen, zijn mensen uit het kabinet. Of bijvoorbeeld, de eerste naam die genoemd wordt is Thorsten Frey. Hij is hoofd van het ministerie van Merz. Dus Kanzleramtschef heet dat in het Duits. Die zou het kunnen worden. Maar goed, als die het wordt, dan moet er dus iemand anders weer hoofd van de kanselarij worden. Dus dan moeten die ministers doorschuiven. Ja. Dus het zou een behoorlijke shuffle kunnen worden, ja. En het is ook een kans. Want dit kabinet is heel erg impopulair. En er staan in september verkiezingen in 3 deelstaten voor de deur. Dus het is ook wel een kans om toch de regering gewoon wat sterker op te stellen.
16: Ja, inderdaad. Merz niet populair. Economisch Duitsland ook allemaal heel erg moeilijk. Vandaag komt dus de top van de CDU-CSU samen. Maar ik geloof dat Merz ook een en ander heeft gezegd over de toon in het debat en de politieke kleur, de politieke smaak in Duitsland, dat hij er eigenlijk helemaal niet tevreden mee is. Hoe dat gaat. Vertrouwenscrisis, zegt hij.
3: En Spahn heeft het daar ook over gehad, ja. Eigenlijk. Jens Spahn die is nog steeds in Amerika. Dus die heeft dit allemaal van een afstand moeten zien gebeuren. Hoe zijn carrière eigenlijk tot stilstand kwam. En die heeft zich beklaagd over de rauwheid van het debat. Mm-hmm. En dat is ook zo. En Merz heeft het daar ook vaker over gehad, inderdaad. Dat is ook zo. Er is heel veel kritiek op de regering. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de Alternatieve voor Duitsland, de uiterst-rechtse partij, mm-hmm. die dat vuurtje flink opstookt.
16: Ja. Is er een kans dat het Merz lukt om het roer om te draaien en de goede kant op te gaan, om populariteit te winnen? Of is het eigenlijk een race tegen de klok en kan het niet? Gevecht tegen de bierkaai.
3: Nou, dat is eigenlijk het hele zure van deze affaire. Is dat er nou net vlak voordat bekend werd dat Jens Spaan via een draagmoeder een kind heeft gekregen en deze hele affaire losbarstte. Heeft deze regering bekendgemaakt dat ze juist belangrijke hervormingen voor elkaar dus hebben afgesproken onderling. Het is steeds lastig, hè, omdat de SPD, de Sociaaldemocraten, in één coalitie zitten met de Christendemocraten en die krijgen maar heel weinig, worden het over heel weinig eens. Maar dat was nou net gelukt op gebied van pensioenen, op gebied van zorgverzekering, hebben ze belangrijke afspraken gemaakt. Dat moet nu ook de komende maanden allemaal gaan worden gefine-tuned en uitgevoerd. Ja. En daar speelde Jens Spaan een hele belangrijke rol in ook, als onderhandelaar. En ze hadden eigenlijk dus net een beetje de wind mee, wilden eigenlijk met zo'n positief gevoel het zomerreces in. Mm-hmm. En nu op het randje kwam deze affaire nog even om de hoek.
16: Ja, maar die afspraken die zijn natuurlijk niet weg. Alleen de poppetjes die veranderen, of niet?
3: Ja, precies. Ja. Nee, die afspraken staan. Alleen waar ze het in Duitse media nu wel over hebben, van het moet wel iemand zijn die net als Spaan dat goed uit kan voeren ook. Spaan heeft in het begin echt veel beginnersfouten ook als fractievoorzitter gemaakt. Dus daar was er best wel kritiek op. Maar hij werd wel geprezen om zijn onderhandelingskunsten en zijn goede band met de SPD. De SPD heeft ook heel mild gereageerd eigenlijk. Ja. Die willen natuurlijk ook vooral harmonie uit blijven stralen. Ja. Ja. En geen crisis weer creëren. Maar dat wordt spannend of dat gaat lukken. Of de nieuwe mensen die op de nieuwe posten zitten dat op dezelfde manier kunnen doorvoeren.
16: Ja. Tot slot, de hele draagmoederkwestie in Spaan. Heeft hij dat nou totaal verkeerd ingeschat hoe dat zou lopen in Duitsland? Dat dit zijn politieke einde zou worden?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat heeft hij echt verkeerd ingeschat. Want hij heeft het gewoon gedropt op social media met een blije foto. Ja. En hij heeft het vlak daarvoor tegen. Dus niemand wist er de afgelopen maanden van. Terwijl zijn zwangerschap loopt natuurlijk al een tijdje. Hij heeft het vlak van tevoren tegen Merz gezegd. Merz heeft het daar gisteren ook. Die is echt behoorlijk kritisch over hem geweest in dat tv-interview. Heeft gezegd, hij heeft mij gevraagd me niet met de communicatie te bemoeien, want dat wilde hij zelf doen. Maar vervolgens heeft hij eigenlijk niet gecommuniceerd. Hij heeft het gewoon meegedeeld en verder niet uitgelegd. En heeft onderschat dat dit gewoon binnen de partij heel moeilijk ligt. Ja.
16: Duidelijk. En vandaag dus, later vandaag, CDU-CSU bijeen om een opvolger voor Spaan en wellicht ook wat andere shuffles in het kabinet van Merz te benoemen. Dankjewel, Wiebke Pitlik, hoofdredacteur bij Duitslandweb. 16 minuten over 9. We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Die band is nog steeds lek, hè?
17: Ja, die band is nog steeds lek van die vrachtwagen. Die staat op de A12 op de rechterrijstrook vanuit Arnhem naar Den Haag. Die staat bij Harmelen, 10 kilometer file. Vanaf Houten-Oost heb je zo'n 20 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging heb je ook als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Want bij Rotterdam-Zuidplein ligt rommel op de rijbaan. 3 rijstroken zijn dicht, staat 5 kilometer file. En 10 minuutjes vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein rijdt het weer langzaam over 10 kilometer. Op de A1 controleren ze je snelheid vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Amersfoort Noord bij 40.0. Ook controle op de A6 inmiddels vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Stedenwijk bij 52.1. En controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Lunetten bij 61.8.
4: Blik op de beurs.
16: Ajax precies 17 minuten onderweg en staat op een stand van 1091,6 punten. Vrij weinig beweging daar. Grootste stijger momenteel Prozis, daar komt 2,3% bij. En de grootste daler is AkzoNobel, daar gaat 1,8% vanaf. Het is een rustig beursdagje. Later deze week wordt het nog wat drukker, maar nu nog rustig. Maar die olieprijs, dat blijft nog wel een dingetje, zegt Corné van Zijl.
5: We zien natuurlijk dat de olieprijs weer verder is opgelopen, nu boven de $90. Net na het afkondigen van de zogenaamde vrede of wat hoe je het ook noemen wil, was het $70. Dus er zit best wel wat op. En daar zal je wel zien dat het de meeste impact zal hebben op de aandelen. En de olieaandelen zullen er wel lekker bij liggen. En degene die veel olie nodig hebben, niet.
6: Ja, nou, bijvoorbeeld Shell krijgt er deze ochtend 0,8% bij.
7: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Na 104 wedstrijden en 5 weken aan voetbal kroonde Spanje zich gisteravond in New Jersey tot wereldkampioen. De Spanjaarden wonnen in de verlenging met 1-0 van Argentinië. En daar waren de Spanjaarden uiteraard heel blij mee. Zag ook onze Spanje-correspondent Jorn Lucas.
8: In een stampvolle kroeg in het noordwesten van Spanje, in A Coruña. De typische rode shirts. Nou, dat was hem bijna. 0-0 bij de rust. Het is ontzettend spannend. A ver, hay confianza, oké.
9: Sí, totalmente, al 100%, totalmente. Vamos a ganar a los argentinos.
8: ¿Qué tal vamos?
9: Vamos muy bien. Y vamos a marcar en cuanto empiece el segundo tiempo.
8: Rode kaart voor een Argentijn. En dat wordt gevierd. Als een doelpunt. Maar ja, het is nog steeds 0-0. Dat is hem.
6: Hadden ze een avond in euforie bij Jorn Lucas in Spanje. Ja, en ondanks die Spaanse blijdschap was onze sportverslaggever Jaap de Groot kritisch op de, volgens hem, zwaar ondermaatse wedstrijd gisteravond.
24: Ik heb naar de slechtste finale uit de geschiedenis van het WK gekeken. En die gelukkig gered werd door Spanje. Want wat Argentinië liet zien, ze hebben hier echt een geweldig toernooi gespeeld. Echt het overlevingsdrang kenden ze weergaan niet. Ik ging zelfs een beetje van ze houden door de tweede helft tegen Engeland. Maar wat ze vandaag op het veld lieten zien, sloeg echt helemaal nergens op. Ze hebben geen moment een wedstrijd ervan willen maken. Ze hebben ook een bedenkelijke records verbroken. Dus ze hebben na 90 minuten niet één schot op doel gegeven. En niet één corner afgedwongen, om even aan te geven hoe eenzijdig de wedstrijd was. Nou, hun spel werd bovendien ook nog eens een keer geladeerd met intimidaties en grove overtredingen. Die veel te veel door de vingers van de scheidsrechter werd gezien. En je merkte ook in het buitenland, ook om ons heen, dat op een gegeven moment echt ook de indruk bij de neutrale toeschouwer ontstond dat FIFA toch bezig was om Argentinië in een zetel
6: te sturen.
24: Naar de wereldtitel te helpen. Want we hadden verwacht voor de wedstrijd dat die affaire rond de Falklandoorlog, dat daar een uitspraak over zou komen.
25: Met dat spandoek toen omhoog gehouden werd. Wat niet mag, politiek is tegen.
24: Nee, er zou een boete of een schorsing, helemaal niks. Het is gewoon over de finale heen getild. En dan de finale zelf. Er werd echt een zuiver doelpunt van Spanje werd afgekeurd. De overtreding werd er toegestaan. De Spanjaarden verdienen echt een groot compliment voor de wijze waarop ze rustig
25: zijn. Voor de zelfbeheersing.
24: Voor de zelfbeheersing, ja. Met name een 19-jarige jongens Jamal. Dat was, neem ik diep mijn pet vooraf. En eigenlijk, heeft Spanje de boel gered door uiteindelijk te winnen. En ik weet niet of dat tegen het draaiboek in was. Maar het gebeurde gelukkig. En ik moet wel zeggen, de positieve uitzondering bij Argentinië vond ik toch wel Lionel Messi. Na afloop, toen heel veel Argentijnen in plaats dat ze gingen feliciteren, klappen gingen uitdelen bij de Spanjaarden, was hij toch de enige die zich waardig opstelde. En wat mij betreft was ik wel een beetje verrast dat Rodri tot speler van het toernooi werd gekozen en niet Lionel Messi. Want hij was toch de speler die het meest appelleerde aan de sfeer van het toernooi, wat commercieel en commercieel en heel erg vanuit de entertainment was. Dat konden we ook wel zien met die halftime show. Ja. Die zwaar over de tijd heen ging. Ja. Nou, hij zorgde ervoor dat het meeste geld werd verdiend. En hij zorgde ervoor dat het publiek altijd waar voor zijn geld kreeg. Ja. En ja, nou ja, die was voor mij de onbetwiste ster van het WK. Ja. En hij zorgde ook nog tussen neus en lippen door dat Argentinië de finale haalde. Ja. Met een toch geen echte topploeg. Ja. Dus ja.
16: Even naar iets naar middernacht. Want toen was het tijd voor Donald Trump om zijn aantreden te maken. De beker uitreiken. Hij moest geloof ik van het podium afgetrokken worden door Infantino. Hij kon maar niet weggaan. Hoe verliep dat moment? Was het ongemakkelijk of eigenlijk helemaal niet?
24: Nou ja, hij blijft zelf stoïcijns. Ja. Maar je ziet het was natuurlijk al vorig jaar met de WK voor clubs gebeurd. Mm-hmm. Toen overhandelde hij de beker aan Chelsea.
25: Maar dat was erger. Toen bleef hij er ook helemaal tussen staan.
24: Maar daar had niemand op gerekend. Ja. Dus nu zag je al dat Infantino probeerde hem weg te halen. Maar toen stond hij echt in het midden en ging niet meer weg. Hij staat ook op alle foto's van Chelsea. En hier kan je me nog afknippen. Want op een gegeven moment stond hij aan de buitenkant. En ik moet zeggen. Zorgde wel voor een glimlach. Maar het was, hij is zoals hij is. Ik vond het wel typisch dat het is toch naar buiten toe gebracht dat het WK aan drie landen werd gehouden. En dat er eigenlijk maar één regeringshoofd de prijzen mocht uitreiken en de medailles mocht uitreiken.
16: Ja, over die anderen ging het ook helemaal niet. Want mevrouw Sheinbaum was er ook bij, geloof ik. Ja, die hebben we niks van gezien op tv in Nederland.
24: Keurig naast en die mocht een handje geven. Ja, en dat was het dan.
16: Ja. Vooraf ging het te veel over die halftime show. En dat FIFA zijn eigen reglementen en daarmee zou verbreken. Omdat het allemaal lang duurde. Nou, uiteindelijk duurde die rust bijna een half uur, iets minder. Veel verschillende opinies. Ik geloof, Michiel, jij vond Justin Bieber dan wel weer cool. Ja, ik vond Justin Bieber vreselijk.
25: Ja, maar dat was omdat Justin Bieber was na BTS.
16: BTS vond ik heel cool.
25: En ja, dat vond ik dan weer heel slecht.
16: Dus verschillende meningen.
25: Ja, en sowieso, je kan een discussie hebben of dit bij de Europese voetbalcultuur, daar hoort dit natuurlijk totaal niet bij.
16: Is het een blijvertje,
25: ik heb er toch van genoten, die halftime show.
24: Nou kijk, dat is het precies. Je zegt het heel goed. Past dit bij Europa, maar Europa is echt op dit moment niet alleen in de geopolitiek, maar ook in de topsport, getransformeerd in een soort van derde wereldcontinent.
25: Ja.
24: De macht zit in Amerika, het geld zit in het Midden-Oosten. Dus wij lopen achter de feiten aan. Ik ben inderdaad heel benieuwd hoe mensen dat zelf ervaren hebben. Wat je wel zag, en ik ben zelf een paar keer live bij de Super Bowl geweest, waar de Rolling Stones optraden, Beyoncé met de halftime. In stadion zie je bijna niks, want er zijn poppetjes op het veld. Justin Bieber, die hebben ze. Geluid hoor je bijna niet. Het is echt voor de televisie. Ja. En om miljarden mensen te vermaken. Ik vond alleen, als je dan toch tijdoverschrijding toepast, wat toch redelijk respectloos is richting het voetbal. Want dat gebeurt bij het American voetbal, bij de Super Bowl niet. Mm-hmm. Dan vind ik het wel heel vreemd dat je een videoclip van Madonna dat je daar de show mee opent. Ja. Want die
16: minuten lang.
24: Dat was van tevoren gewoon opgenomen. Dat was niet eens live.
25: Ja.
24: Dus dat was. Nogmaals, ik weet niet hoe het in Amerika ontvangen is. Voor de tv vinden ze het misschien prachtig. Het hoort er ook bij. Maar ja, gevoelsmatig zeg je voor Europa. Het komende WK zit dan in Spanje, Portugal en Marokko. Nee, niet voor herhaling vallen. Nee. Doe dan één artiest. Want ik had niet in dat de sfeer er echt in kwam.
25: Nee.
24: Zeker niet het stadion.
16: Nee. Chris Martin nog ergens op de achtergrond ook opgetrommeld.
24: Ja.
16: jij bent er geweest, wekenlang, inmiddels weer terug. Hoe zou je dit toernooi nou samenvatten? Want tevoren was er veel sceptisch over. Ja, hoe heb jij het beleefd? Hoe was jouw reis?
24: Nou, dan vind ik altijd fijn als ik er zelf ben. Mm-hmm. Want je leest en je hoort veel. Ik vind het zelf, als ik een cijfer moet geven, geef ik het toernooi een 8,5. Want er is nog nooit zoveel gescoord. Er is bijna een gemiddelde van 3 goals per wedstrijd. Er is een stadionbezetting geweest van 99,7%.
16: Ja.
24: En ja, de Amerikanen waren ongelooflijk gastvrij. Ik heb de ICE nergens gezien. En er was gewaarschuwd, je wordt opgewacht, dit en dat. Mensen worden opgewacht. Dat heb ik dus niet gezien. Maar het is een heel interessant toernooi om te evalueren. Want hier zijn wel stappen gemaakt in zeg maar de topvoetballers en entertainment als onderdeel van de entertainmentindustrie. Je kan ervan leren, maar er zitten ook dingen bij waarvan je denkt, ik heb bijvoorbeeld, ik heb geen uitvak gezien.
16: Uh-huh.
24: Ik heb geen beker bier op het veld gegooid zien worden. Terwijl de hectoliters bier per wedstrijd...
25: Dat is Europese voetbalcultuur.
24: Ja, maar ik heb het vorig jaar, 2 jaar geleden... ook bij het EK gezien, bij Nederland-Engeland in Dortmund... zaten ook de supporters bij elkaar in hetzelfde vak.
25: Ja.
24: Er is ook niks gebeurd. Er is een cultuur die rond de nationale teams is ontstaan. En het is best interessant, ook voor de KNVB... om te kijken van... hoe hebben die Amerikanen dat gedaan? Dat dit kan. Net zoals bij Engeland-Argentinië... zaten de supporters gewoon bij elkaar in één vak. Dat is wel een interessant casus om dat goed door te lichten.
16: Ja. En dat zei terug uit Amerika. En nu even bijslapen. Sportverslaggever Jaap de Groot. Deze week vergadert de ECB weer over de rente. Ja, en op zich, dat leek een zekerheidje, niet zoveel aan de hand. Alleen, nu zien we toch die olieprijzen, met name ook die gasprijzen weer stijgen. Is dat reden om misschien dan toch te gaan verhogen? Gaan we zo vragen aan onze huiseconoom Han de Jong.
10: Ik open de vergadering.
11: Ja, voorzitter.
12: Ja, dank voorzitter.
11: Voorzitter,
12: ik dank voor de
13: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
14: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
15: Zaken doen.
26: Straks begint de uitzending met het economenpanel over de aanpassingen aan het emissiehandelssysteem van de EU. Daarna spreken we Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Hoe bereidt de schaatsbond zich voor op de Olympische Winterspelen in Tialf in 2030? Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
28: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
27: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
29: BNR Verkeer.
17: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... vanaf knooppunt Oudijk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Die staat bij Harmelen. De rechterrijstrook is daar altijd nog dicht... en zodoende 9 kilometer file. Je oponthoud is 20 minuten als je kiest voor de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Zuidplein zijn altijd nog 3 rijstroken dicht. Er ligt daar iets op de rijbaan. En langzaam rijden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is je vertraging. 10 minuten. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Amersfoort West. Bij 40.0 op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kelpen-Oler controle bij 202.1. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij de Dintelhavenbrug bij 28.9. Controle.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
30: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er komen kraamhotels. Zorgverzekeraars willen er zo voor zorgen dat gezinnen met een pasgeboren baby altijd hulp krijgen, schrijft het AD. Nu zijn er door personeelstekorten zulke lange wachtlijsten dat er gezinnen zijn die er helemaal alleen voor staan. In ons land hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Vlaanderen gaat verbieden om dolfijnen in gevangenschap te houden. En het dolfinarium in Brugge moet verdwijnen. Het krijgt nog 10 jaar. In die tijd moeten de dolfijnen ergens anders onderbrengen en mogen er geen nieuwe bij komen. Bij ons moet het dolfinarium in Harderwijk wel aan steeds strengere regels voldoen, maar er is geen sluitingsdatum. Oekraïne heeft honderden drones op Moskou afgevuurd, waarschijnlijk als vergelding voor de grote aanval op Kiev dit weekend. Rusland zegt dat de meeste drones uit de lucht zijn geschoten. Sommige troffen wel doel en er zouden een paar gewonden zijn. In de straat van Hormuz staat een schip in brand. Hoe dat komt is niet duidelijk. Iran zegt wel dat het 2 schepen heeft tegengehouden. Amerika en Iran hebben elkaar afgelopen nacht weer beschoten. Het is de 9e nacht op rij. Onder andere Amerikaanse vliegtuigen in Jordanië waren doelwit. De voetballers van Spanje zitten in het vliegtuig terug naar huis. Gisteravond wonnen ze de WK-finale met 1-0 van Argentinië, dat er niet aan te pas kwam. Vanmiddag worden ze gehuldigd in het centrum van Madrid. Na de wedstrijd was er ook al feest. Een jongen van 13 kwam daarbij om toen een fontein instortte. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Ja, het leek een zekerheidje deze week. Nee, natuurlijk geen renteverhoging bij de ECB. En toch, we zien die olie- en gasprijzen oplopen. Wat betekent dat voor de inflatie en misschien toch ook weer voor de rente? Deze week dus vergadering en wij gaan zo meteen vooruitblikken met huiseconoom Han de Jong.
0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
16: Goedemorgen, het is bijna 4:05. Goed dat je luistert, half uurtje. Het laatste half uurtje zelfs van de ochtendspits van maandag 20 juli. En daar hebben we nog veel in te doen. Zometeen praten we nog over Boeing. Want dat bedrijf zegt dat ze over een paar jaar klaar zijn voor een nieuw type vliegtuig wellicht. Een opvolger van de 737 MAX. Alleen nog wel wat uitdagingetjes, onder andere in de marktvraag. Daarover praten we zometeen met Rico Luhmann, luchtvaarteconoom bij ING. En verder hebben we zometeen nog een tech-update met Niels Koloos. Maar we beginnen in Frankfurt, want na de publicatie van het lager dan verwachte inflatiecijfer over de maand juni gingen economen ervan uit dat de ECB de rente deze week niet zou wijzigen. Dat was de consensus. Maar ja, de olieprijs die loopt weer op. Een hoogste niveau in ruim een maand tijd. $90 per vat. De Europese gasprijs is ook weer fors opgelopen. Is dat dan toch reden om misschien wel na te denken over een renteverhoging? Ja, onze huiseconoom Han de Jong die zegt dit soort ontwikkelingen maken die afweging voor de ECB lastiger. En toch verwacht hij dat de ECB uiteindelijk wel zal wachten met een renteverhoging.
18: Er zal zeker een discussie zijn of ze toch niet de rente opnieuw moeten verhogen. Mm-hmm. Ik verwacht dat ze dat niet zullen doen. Dat ze toch even zullen afwachten. En ook als je kijkt naar wat de markt inprijst, ja, dan is er ook een hele grote meerderheid van marktpartijen die denkt dat ze zullen wachten.
16: Ja, maar waarom zou je niet toch een beetje verhogen? Want ja, wat ik zei, die energieprijzen die kunnen de inflatie natuurlijk weer aanjagen.
18: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo, hè. Ja, waarom zou je dan toch wachten? Nou ja, de rente is natuurlijk in juni al verhoogd. Die olieprijs die schiet eigenlijk op en neer. Daar wil je natuurlijk eigenlijk als ECB ook niet achteraan gaan lopen. Het is natuurlijk zonder meer waar dat die stijging van de olie- en gasprijzen die we nu de afgelopen weken gezien hebben, dat die het inflatiecijfer weer omhoog gaan duwen. Maar goed, de ECB kan natuurlijk niet die olie- en gasprijzen beïnvloeden. Je moet ook niet vergeten dat Europa een energieimporteur is. En dat een stijging van die energieprijzen, ja, dat zet een rem op onze economische groei. En als je dan ook nog een keer de rente gaat verhogen, dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar dat zet een verdere rem op die economische groei. En ja, het is de vraag of je dat nou per se wil.
16: Ja, en dus wat zeggen die ondervraagde economen? Die kijken dan met name naar september met interesse, wat er dan gebeurt.
18: Ja. Ja, dat klopt. Hè. Eigenlijk is het zo dat de ECB die gaat na deze rentevergadering, zogenaamd op vakantie althans, dan is er een wat langere periode tussen twee rentevergaderingen. Mocht de nood aan de man komen, dan kunnen ze tussentijds altijd een rente verhogen als ze dat zouden willen. Maar ja, eens eventjes rustig kijken wat er nou in het Midden-Oosten gebeurt, wat er met die energieprijzen gebeurt. Ook eventjes kijken hoe de economie zich ontwikkelt. Ja, het is allemaal, dat is allemaal nog niet zo gek. En ja, een tegengesteld verhaal is natuurlijk dat je, als je de rente nu verhoogt, dan geef je wel een heel duidelijk signaal. Mm-hmm. He, in 2021-2022 heeft de ECB heel lang gewacht met het verhogen van de rente toen de inflatie al heel fors was opgelopen. Nou, achteraf gezien zien ze dat toch wel eigenlijk als een vergissing. Die vergissing willen ze niet nog een keer maken, dus het zou ook, het zou kunnen. He, je kunt een verhaal bouwen van laten we nu de rente verhogen om het signaal te geven dat we die hogere inflatie echt niet gaan tolereren. Maar goed, de markt en ik ook verwacht dat ze toch wachten tot in ieder geval september.
16: En dat zei BNR's huiseconoom Han de Jong.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
16: Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing verwacht tegen het einde van dit decennium zijn financiën voldoende op orde te hebben om eens na te kunnen gaan denken over een opvolger van de 737 MAX, zei de CEO Kelly Ortberg tijdens een grote luchtvaartbeurs in Farnborough. Tot die tijd heeft Boeing zijn handen vol aan de productie van de huidige toestellen. Het bedrijf loopt namelijk flink achter op zijn leveringen, wil die productie dus gaan opvoeren en ook betere kwaliteit gaan leveren. Maar daar lijken wel wat voorzichtig positieve geluiden te zijn. En dat mag ook wel. We gaan erover praten met Rico Luhmann, luchtvaarteconoom bij ING. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
16: Ja, nou, die problemen bij Boeing, die kennen we eigenlijk al jaren. En Ortberg die ziet, nou ja, langzamerhand het licht weer een beetje gaan schijnen.
4: Hij zegt dat het in ieder geval nog een paar jaar duurt voordat het programma kan starten. Hij ziet wel perspectief, dus het ligt in het verschiet. Alleen nu nog niet. Hè, omdat we eigenlijk nog steeds in de staart van een hele lastige financiële tijd zitten. Ja. Er is 7 jaar verlies gedraaid. Dit jaar is er misschien ook nog geen winst, dat weten we niet. Maar er is in ieder geval geen sterke financiële positie om die miljarden nu te kunnen neerleggen daarvoor.
16: Nee. En hoe erg loopt Boeing nu achter als het gaat om op hun leveringen? Als je nu iets bestelt, hoe lang moet je wachten dan?
4: Nou, dat gaat vaak al om jaren. Als je kijkt naar de backlog, dus het orderboek wat er is, dan is dat tussen de 6.000 en 7.000 toestellen bij Boeing. Terwijl het productieniveau dit jaar hopelijk rond de 680 ligt. Dus dan heb je het over 9 jaar.
16: Ja.
4: Hè, waar je dan op uitkomt al. Dus daar is eigenlijk de focus op gericht om die productie omhoog te krijgen. En ook om de certificaten die nodig zijn voor de toestellen die hier nog niet mogen vliegen, om die geregeld te krijgen.
16: Mm-hmm. Ja, over die certificaten gesproken. De FAA, de luchtvaartwaakhond in Amerika, die had een tijdje wat minder vertrouwen in Boeing. Dat is wel weer redelijk hersteld, geloof ik, hè?
4: Ja, nou, dat komt. Er zijn natuurlijk incidenten geweest, waaronder het wegval van de deur in 2024 bij Air Alaska. Ja. Dat kunnen veel mensen zich nog wel herinneren. Dat was een incident in een reeks van incidenten. En sindsdien zijn nog niet alle 737 MAX varianten gecertificeerd. En ja, dan moet je natuurlijk echt voor bewijzen dat zo'n toestel op alle mogelijke manieren veilig is. En in dat proces zitten ze nog steeds.
16: Ja. Is er veel vraag naar een opvolger van de 737 MAX? Natuurlijk, je moet altijd blijven innoveren, nieuwe dingen bedenken enzovoorts. Maar waar zit de innovatie nu bij die volgende lijn als je die zou willen gaan ontwikkelen?
4: Ja, dan moet je vooral denken aan nog efficiënter in brandstofverbruik of ook het gebruiken van alternatieve brandstoffen. En dat is nog niet goed mogelijk bij dit soort toestellen voor de burgerluchtvaart. Maar er wordt wel onderzoek gedaan naar het gebruik van waterstof bijvoorbeeld bij vliegtuigen. Mm-hmm. En of dat ook gaat gebeuren bij de opvolger van de 737, dat weten we niet. Maar daar moet je wel aan denken, aan die richting. Dus daar zijn stappen te maken. Mm-hmm. En ja, met het orderboek van nu gaat het natuurlijk een hele tijd duren voordat dit ook echt gaat vliegen. Mm-hmm. En je moet op een gegeven moment zit je al in 2040. Dus dan gaan we al eens in 2050. Mm-hmm. Waar de doelstellingen op gericht zijn. Dus er moeten wel stappen gezet worden in die verduurzaming.
16: Ja, maar Ortberg die zal het dus niet zo erg vinden als hij de komende dagen in Farnborough niet zo heel veel verkoopt waarschijnlijk.
4: Nee, de orders zijn absoluut geen probleem bij Boeing. Nee.
16: Leidt Boeing nog onder de...
4: Nee, de orders zijn absoluut geen probleem bij...

0: wereldwijd gezien merken ze daar bij Boeing niet heel veel van tot op heden.
1: Nee, want de vraag uit andere delen, ik kan me voorstellen, India, Azië enzovoort, die zal gigantisch zijn. Ja, duidelijk. Ja. Dank, Rico Luhmann, luchtvaarteconoom bij ING.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Gaan we naar Oekraïne, want dat land heeft afgelopen nacht meer dan 400 drones afgevuurd op Rusland. En de meeste daarvan zijn onderschept, meldt de burgemeester van Moskou. Volgens hem werden die drones neergehaald door de luchtafweer op lange afstand al. Gisteren nog had Rusland een van zijn grootste ballistische aanvallen op Kiev uitgevoerd, schrijft de Oekraïnse president Zelensky op X. En nu dus de vergeldingsaanval. En dan nog ander nieuws, hoor je deze ochtend ook al de hele ochtend in de nieuwsupdate. Op een vrachtschip voor de kust bij Odessa zijn zeker 5 bemanningsleden omgekomen bij een Russische aanval. En er worden ook nog 5 mensen vermist. 8 opvarenden konden worden gered, melden Oekraïnse autoriteiten. Dat schip was beladen met graan, had kort voor de aanval de haven van Odessa verlaten en vaart onder de vlag van Guinea-Bissau, is eigendom van een bedrijf in Turkije. Aan boord in totaal 17 opvarenden uit India, Syrië en ook 1 Oekraïner. En Rusland heeft nog niet op die aanval gereageerd. Afgelopen weken waren er vaker aanvallen op en rond de havens in het zuiden van Oekraïne. Zaterdag viel er ook een dode bij een aanval op een koopvaardijschip. Ook dat was in de buurt van Odessa. En dan zegt Marco Rubio dat de geplande reis van Xi Jinping naar Amerika gewoon door kan gaan. We hebben vorige week gezien Trump in een ingelaste address to the nation, een toespraak voor het land, dat Trump de Chinese regering ervan beschuldigt dat ze zich hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen in 2020 door de gegevens van ruim 200 miljoen Amerikaanse kiezers te stelen. Nou, eerder ontkrachten de Amerikaanse inlichtingendiensten die bewering al, maar Trump houdt vol, is echt gebeurd. En Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, zegt nu, nee hoor, die reis van Xi, die kan gewoon doorgaan, want ja, na die uitspraken van Trump was er uiteraard onrust vanuit China. En welke gevolgen zal Trump eraan verbinden? Maar Rubio die sust de gemoederen en hij zegt, we verwachten dat de reis in september gewoon zal plaatsvinden. Ze blijven teams sturen om zich erop voor te bereiden. Ik heb niets anders gehoord. Aldus Rubio, die trouwens nu onderweg is naar de ASEAN-top, een politieke en economische organisatie van 11 lidstaten in Zuidoost-Azië. En daar spreekt de Amerikaanse minister onder andere met zijn Chinese collega Wang Yi. Ja, Rubio zegt ook, wanneer je 2 grote machtige landen hebt, zoals Amerika en China, zullen er altijd wrijvingen zijn. Maar ik denk dat het de plicht is van machtige en belangrijke landen om te blijven praten en een relatie te onderhouden. Einde quote van Marco Rubio. Het is 14 minuten over 9:30 bij de ANWB Robert Vriezen met een blik op de weg nu. En ook even een vooruitblikje naar later vandaag.
3: Ja, inderdaad. Nou, de actuele situatie is dat er 40 kilometer file staat bij elkaar. De file aan de grens staat er nog steeds op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de controles 2 kilometer en 10 minuutjes vertraging. Bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen wordt daar geborgen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Dat is dus de andere kant op. Dat is bij Harmelen. 8 kilometer file, kwartiertje vertraging daar. Alleen de rechte rijstrook is daar nog dicht. 3 rijstroken van de A15 zijn dicht vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam Zuidplein. Ligt rommel op de rijbaan. En daardoor 5 kilometer file vanaf knooppunt Benelux duurt er een kwartier. Tiertje langer over. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Kijken we vooruit naar vanavond. Ja, dat zal ook weer eenzelfde beeld geven als vanochtend. Minder files, toch wel wat files, pechgevallen, ongelukken en eventueel werkzaamheden die voor vertraging zullen zorgen. En vanavond en vannacht zijn er ook een aantal wegen dicht. Dat is voor werkzaamheden. Langdurige werkzaamheden vinden we bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij tussen knooppunt Eemnes en Muidenberg is de weg daar dicht. Nog tot 17 augustus. De A27 Breda-Utrecht is in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen nog tot 3 augustus. En hou er ook rekening mee dat de A9 dicht is. De weg Alkmaar-Diemen. Dat is bij de Wijkertunnel in beide richtingen tot 8 augustus voor werkzaamheden. Dan kijken we ook nog eventjes waar de snelheidscontroles op dit moment staan. En dat is het geval op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Amersfoort-Noord bij 40.0 staat er ook eentje op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Drachten bij 168.1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht staan ze te flitsen als je de hard rijdt bij Zevenbergen bij 6.9.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: De delegatie van Qatar was afgelopen weekend in Iran. En ook Iran en Oman praten over de toekomstige situatie in de straat van Hormuz.
5: Waar ze niet met 600 miljoen mensen een beetje sigaren zitten te roken en de cognac laten walsen in het glas.
6: Want als je eigen economie versterkt, je defensieindustrie versterkt in Europa en daar waar mogelijk ook in Nederland, dan hebben we er allemaal ook profijt van.
2: BNR.
1: Het is 14 minuten voor 10. En zo

0: Meteen om 10:00 is het tijd voor BNR's Big Five. De Big Five van de verzorging staat onder druk. Je hoort een gesprek tussen Diana Matroos en Koen van Oostrom. Dat is sinds enige tijd de voorzitter van VNO-NCW. En het gaat dan dus uiteraard over de sociale zekerheid en hoe daar verder mee. Bijvoorbeeld in Politiek Den Haag. De polder moet verder onderhandelen. Minister Velbrief die wil begin volgende maand een akkoord sluiten over de sociale zekerheid. Ja, hoe haalbaar is dat dan eigenlijk? Wat is VNO-NCW bereid om in te leveren om eruit te komen? Hoe is hun band met de vakbonden? En hoe moet het verder met het hele dossier? Zometeen om 10:00 in BNR's Big Five van de verzorging staat onder druk.
1: Hoe is het nu met?
0: Hoe is het nu met? In de ochtendspits hoor je natuurlijk nieuws en nog eens nieuws. Maar soms zijn er ook van die verhalen, die zijn gewoon even leuk om te brengen, of opvallend, of gek, of daar kijk je toch even van op. En bij sommige van die verhalen denk je een paar maanden later, hoe zou het daar eigenlijk mee zijn? Nou, precies op die verhalen blikken we deze week rond dit tijdstip terug met een paar opvallende verhalen, met dus de vraag, hoe is het nu met? En vandaag hebben we het over luchtvaartmaatschappijen die alles uit de kast lijken te halen om maar passagiers binnen te halen. Zo kwam bijvoorbeeld de Air New Zealand met speciale slaapcabines midden in het toestel, gewoon voor economy passagiers. Moesten er wel voor betalen, maar die mochten dan een uurtje of twee in een soort stapelbedje liggen. Opvallend was dat. We hadden het verhaal van Southwest Airlines. Die mensen mochten gratis een doos wijn meenemen in het ruim, als die maar uit een Amerikaanse wijngebied komt, om zo die wijngebieden een beetje aan te jagen en dus de luchtvaart een beetje aan te jagen. Vorige week nog het verhaal van United, dat je bij United Airlines kan gaan betalen als je wil dat de middelste stoel op je rijtje vrij blijft. Dan heb je geen kwijlende persoon naast je die op jouw schouder zit te kwijlen, of het gevecht om het leuninkje. Al dit soort ontwikkelingen. Er wordt gevochten om de reiziger door al die luchtvaartmaatschappijen. Wordt het dan dit dan de toekomst om die passagier te verleiden om zo te vliegen?
2: Het varieert een beetje, het beeld. We zien dat een aantal luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair zegt van, het enige wat wij bieden zijn goedkope tickets. Daar moet u het verder maar mee doen. En voor alles moet u verder bijbetalen. Andere luchtvaartmaatschappijen zien toch dat boekingen wat achterblijven. En die zien ook dat mensen een beetje twijfelen. En die gaan dan opties aanbieden van, je kan een ticket vast reserveren. Dan heb je nog een paar dagen om erover na te denken. Er worden ook gezegd vroegboekkortingen. Dat helpt natuurlijk ook om mensen over de streep te trekken. Dus het varieert een beetje. Aan de andere kant, dit soort regels en dit soort acties zijn allemaal wel een beetje gebonden aan grenzen. In Europa waarschijnlijk wat meer dan in de rest van de wereld.
0: Bijvoorbeeld grenzen als het gaat om de Europese regelgeving voor reclame. Die is namelijk vrij strikt verteld. Je hoorde hem al, de vaste luisteraar zal hem herkennen. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Een reisspecialist vertelde eerder al in Amerikaanse media dat een nieuwe regeling, dat die op een slimme en op beleving gerichte extra service is, experience, die in wil spelen op hoe mensen tegenwoordig reizen.
2: Je ziet dat mensen natuurlijk in vakantietijd iets willen beleven, iets mee willen maken, misschien iets spannends, iets bijzonders willen doen. En als je daar een beetje bij kan helpen met iets wat jou als luchtvaartmaatschappij weinig kost, is natuurlijk makkelijk. Je ziet dat mensen vaak ook zorgen hebben en dat luchtvaartmaatschappijen daaraan proberen tegemoet te komen door mensen te ontzorgen. Daar komen onder andere de pakketreizen vandaan. Zo bieden echt van deur tot deur. De hele vakantie is gewoon geregeld. Vlucht, auto, slapen, eten, alles.
0: Ja, maar slaat dat dan aan bij consumenten, hè? Gratis een doos wijn meenemen, werkt dat? Joris Melkert denkt van wel.
2: Uit de theorie van de reclame blijkt dat dit soort dingen allemaal gewoon wel werken. We zagen natuurlijk wel dat boekingen achterbleven in eerder dit jaar vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Maar volgens mij gaat men gewoon dit jaar weer massaal op vakantie. En ook met het vliegtuig.
0: Ja, en dan is een beetje de vraag. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal Amerikaanse voorbeelden die we hoorden. We hoorden Southwest Airlines en we hoorden ook Air New Zealand. Niet Amerikaans, maar in ieder geval niet Nederlands. We hebben nog United gehoord. Ja, gaan we dit soort dingen dan binnenkort ook zien? Dit soort ludieke en misschien ook wel leuke acties bij bijvoorbeeld KLM en bij Transavia.
2: Ik verwacht dat we in Europa niet van die hele extreme voorbeelden gaan zien. De reclameregels in Europa zijn over het algemeen ook wat strenger dan in de rest van de wereld. Maar de zorgen leven natuurlijk wel.
0: Ja, dan doen we tot die tijd maar met de opvallende verhalen, onder andere uit Amerika. Dus je hoorde Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft.
1: Tech Update.
0: met Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Iwan.
0: Samsung gaat meer dan 700 mensen ontslaan of geeft ze een andere plek, meldt Reuters. En dat, terwijl je zou toch denken, ja, het gaat supergoed met Samsung. We hebben die verhalen gehoord van gigantische bonussen en dergelijke. Ja. En nu dus een reorganisatie, ontslagronde?
3: Ja, het hangt alleen een beetje af van het deel van Samsung waar je naar kijkt, of het nou goed of slecht gaat. Want zoals je al zei, de chipdivisie van Samsung, ja, die boekt de hoogste winsten ooit, dankzij het wereldwijde tekort aan geheugenchips. Maar de divisie voor consumentenelektronica, de smartphones en tv's en dat soort dingen, die draait helemaal niet zo lekker. En de verwachting is zelfs dat die tak binnenkort voor het eerst verlies gaat leiden. Maar of dat dan de reden voor de reorganisatie is, dat zegt Samsung niet. Wat het bedrijf wel zegt, is dat het allemaal in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Alleen is het niet duidelijk hoeveel van de ruim 700 mensen daadwerkelijk hun baan gaan verliezen en hoeveel er een nieuwe plek in de organisatie gaan krijgen. Reuters had even gekeken op LinkedIn en had enkele tientallen medewerkers post van hen gezien die zeiden, ja, wij gaan er vandoor, ja. We krijgen geen nieuw plekje.
0: Ik ben op zoek naar een baan. Wil de koffie drinken.
3: Nou, volgens Samsung heeft de reorganisatie vooral te maken met de verhuizing van het Amerikaanse hoofdkantoor van het bedrijf. Staat nu nog in New Jersey, maar gaat naar Texas toe. Dus als Samsung-medewerker kan ik me ook wel voorstellen, wil ik dan van New Jersey naar een heel erg warme staat. Je hebt daar in ieder geval geen belasting. Dat is dan wel weer heel erg fijn. Maar goed, verder zal het bedrijf de consumenten elektronica tak naar eigen zeggen niet verder reorganiseren op wereldwijde schaal. Want er wordt al langer gespeculeerd over, ja, het gaat slecht. En wordt er nog meer ingesneden of niet?
0: En dan is er slecht nieuws voor vogelspotters. En ook de tak van de wetenschap die zich met vogels bezighoudt. Want die worden allebei bedreigd door, jawel, kunstmatige intelligentie.
3: Ja, want wat blijkt? In populaire vogeldatabases, die wetenschappers veel gebruiken, staan honderden foto's die met AI zijn aangepast of gemaakt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je wetenschappelijk onderzoek doet. Dus heeft een aantal wetenschappers in het vakblad Nature een dringende oproep aan vogelaars gedaan om een beetje te dimmen met hun AI-gebruik. Oh. Want hun foto's komen regelmatig terecht in die vogeldatabases. Nou, bij sommige foto's kan je makkelijk zien dat ze met AI gemaakt zijn. Je kan je voorstellen een flamingo op de Noordpool of een toucan in de Sahara. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar een echte foto die met AI bewerkt is, kan ook al gauw lastig te spotten zijn, maar wel fouten bevatten. Zo haalt een van de wetenschappers een foto van de epauletspreeuw aan. En voor de liefhebber, die klinkt zo. Nou, heel mooi. Die zou gespot zijn in Brazilië, terwijl het beest vooral voorkomt in Noord-Amerika. Het zou zelfs een primeur zijn, want nog nooit was die vogel daar gezien. Maar wat blijkt, Iwan, de fotograaf had aan Gemini gevraagd om zijn foto, quote, beter te maken. En daarop had Gemini kenmerken van de epauletspreeuw toegevoegd, maar het ging uiteindelijk om de roodboegtroepenjaal, die juist volop in Brazilië voorkomt. En opnieuw voor de liefhebber, die klinkt zo.
0: Ja, nou ja, dat is totaal anders.
3: Totaal ander geluid, maar ook een totaal ander uiterlijk. En zo kan de wetenschap dus flink in de maling genomen worden door dit soort fratsen. Terwijl platformen waar vogelaars hun foto's op plaatsen wel enorm belangrijk zijn voor de wetenschap. Want daar staat namelijk meer informatie op dan wetenschappers ooit zelf kunnen verzamelen. En het gaat nog wat verder, want er worden ook heel veel platformen gebruikt waar bijvoorbeeld mensen foto's van bomen en natuur op plaatsen. En als je die foto's dan weer met AI gaat bewerken, dan kan de wetenschap weer niet zien wanneer bepaalde grassoorten bijvoorbeeld pollen af gaan geven en wanneer ze bloeien en groeien en wanneer juist weer niet. En dan kan je dus geen onderzoek doen naar trends, klimaatverandering, et cetera. Dus het gaat gewoon heel erg diep. Terwijl je alleen maar aan Gemini vraagt, hey, maak mijn foto even wat mooier. Ja. Of haal dit takje voor die vogel weg. En dan denkt Gemini, ga ik doen en ik maak er ook even een andere soort
0: andere vogel van.
3: Want dan is die nog mooier. Ja. Maar ja, dat wil je dus niet, want de informatie moet wel betrouwbaar zijn als je wetenschappelijk onderzoek wil doen.
0: Dankjewel, Niels Koolhoos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, en dan moeten we toch nog even rectificeren, want afgelopen vrijdag hadden wij een verhaal. Het lek is boven als het gaat om de diarree-uitbraak in Amerika. Want het leek vrijdag duidelijk te zijn waar die uitbraak vandaan kwam. Namelijk van sla, van een bedrijf genaamd Taylor Farms. Daar waren sporen aangetroffen van de parasiet Cyclospora. Dat bedrijf levert sla onder meer aan het Taco Bell, dat dus besloot om al die sla weg te halen en daarmee te stoppen. Oorzaak leek daarmee duidelijk, tot de FDA, de Food and Drug Administration, een tweede laboratoriumtest deed, vertelt deze verslaggever.
5: The FDA recently announced that the lettuce sample from Taylor Farms, which initially tested positive for Cyclospora, which is that parasite sickening thousands of Americans with explosive diarrhea, was actually a false positive test.
0: Ja, oeps, een vals positiefje. Er zaten geen sporen van Cyclospora op. Het monster blijkt nu uit een nieuwe controle van de FDA. En dus.
5: So the FDA says that there's no confirmed laboratory evidence that the lettuce contained Cyclospora from Taylor Farms. Farms.
0: Nou, fijn dan. Al die sla weggegooid. Had misschien niet gehoeven. Taylor Farms meldt inmiddels dat de FDA ook zijn excuses heeft aangeboden aan het bedrijf. Maar nu is dus nog steeds bezig een zoektocht naar de bron van die parasiet die ervoor zorgt dat duizenden Amerikanen kampen met wat in Amerikaanse media explosieve diarree wordt genoemd. In onder andere Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio en West Virginia zijn ook al zo'n 100 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn duizenden mensen die dit gemeld hebben. De bron dus nog steeds niet duidelijk. En tot die tijd denk ik de toiletrollen verkopen op de Max. En tot zover de ochtendspits van vandaag. Zometeen gaat hier verder op BNR. BNR's Big Five. De Big Five van de verzorging staat onder druk. Diana Matroos in gesprek met Koen van Oostrom, de nieuwe voorzitter, een tijdje al, van VNO-NCW. En morgen om 18:00 dan zijn Michiel en ik er weer. Lekker blijven luisteren en graag tot morgen. Dag.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: Kozijnen. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
10: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: In de BNR-app.
0: Downing Street 10 krijgt alweer een nieuwe bewoner. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier. Olieprijs op het hoogste niveau sinds ruim een maand tijd door nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten. En winst van Ryanair, grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, omlaag door de oorlog in het Midden-Oosten. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app. En bij de ANWB is het 1:10. En daar treffen wij Robert Vriezen. Is het nog erg
12: ja,
0: druk?
12: Inderdaad. Ik zat ook even mee te kijken op de klok, maar dat klopt als een bus. Van een ochtendspits is echt geen sprake. Ook nu nog niet 30 kilometer file in het land. Vielen ze eigenlijk waar ze stonden. Een kwartiertje vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf Zevenaar door de grenscontroles. Bergingswerkzaamheden nog steeds op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Kapotte vrachtwagen bij Harmelen. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging 10 minuten. Op de A15 zijn alle rijstroken weer vrij vanuit Europoort naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein nog wel 7 kilometer file met een kwartier op onthoudt en 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Met zoveel plek op de weg wil je natuurlijk ook weten waar de snelheidscontroles staan. Onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Ook staat de snelheidscontrole op de A8 nu vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Westerkoog. Dat is bij hectometerpaal 10.1. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag wordt gecontroleerd bij Gouda-West bij 23.8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. Het dodental van een Russische aanval op een schip bij Odessa is opgelopen. Er zijn nu 10 doden, zegt de Oekraïne. Ze komen uit India en Syrië. Het schip heeft een Afrikaanse vlag en vervoerde graan. Het werd gisteren beschoten. Het reddingswerk is de hele nacht doorgegaan. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden.
14: Het gesprek over de sociale zekerheid is nog lang niet voorbij. De polder moet verder onderhandelen. Wat wil de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrum, eruit halen? Ik besprak het eerder dit jaar met hem in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: De verhoging van de AOW-leeftijd is onder druk van politiek protest en vakbonden van de baan. Maar het kabinet heeft de ruim 6 miljard aan bezuinigingen op onze sociale zekerheid nog niet opgegeven. We hebben het over de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Onacceptabel, zeggen vakbonden. En dus zal de polder weer om de tafel moeten. En de vraag is dan, wat voor een samenleving willen we nou? Wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt uiteindelijk de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Koen van Oostrom, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Van harte welkom. En heel leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
18: Want... Het is een paar jaar geleden dat ik hier was bij jou.
14: Ja, zeker. En dat ging toen over de self-made men and women, want je bent iemand die self-made is. Ja. Met eigenlijk weinig welvarend opgegroeid en uiteindelijk ben je helemaal binnen als vastgoedman en projectontwikkelaar. En daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. Is nog terug te luisteren. Ik heb het ook even teruggeluisterd. Het was echt hartstikke leuk.
18: Mooi.
14: Ja.
18: Mooi.
14: We gaan het nu over hele andere zaken hebben natuurlijk.
18: Ook leuk.
14: Ja, overigens ben je ook nog invloedrijk VVD'er, maar nu snurkend lid, hè?
18: Ja, dat werkt niet. Mijn achterban, er zitten duizenden bedrijven en die hebben hele verschillende politieke kleuren. En dus laat ik de kleur van de VVD even liggen. Daar sta ik nu niet voor. Ik sta nu voor de bedrijven in Nederland.
14: Ja. Is dat moeilijk? Want het lijkt me heel moeilijk om ermee snurkend te zijn.
18: Nee hoor, dat vind ik niet. En ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om nu de andere partijen beter te leren kennen. En ik heb wel een periode gehad dat ik daar een beetje soms naar keek en dacht van, goh, wat gebeurt daar nou allemaal in die partijen? Maar als je dan beter kennis maakt, zelfs met mensen als Jesse Klaver en CDA, D66, ja, dan krijg je toch ook iets meer gevoel bij hun standpunten en hun achterban en hun gedachten. Dus eigenlijk hartstikke leuk.
14: Ja, leuk om daar meer over te horen, ook over bijvoorbeeld Hans Spekman, die we ook later deze week te gast hebben, overigens. En we gaan natuurlijk over die verzorgingsstraat praten die onder druk staat. Maar eerst toch even het nieuws waar de Telegraaf over heeft bericht. En dat is dat alle supermarkten het lidmaatschap van VNO-NCW hebben opgezegd. Klopt het?
18: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En er gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af. Dat had in dit geval te maken met een nieuw contributiestelsel. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. En we zijn met ze in gesprek. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar...
14: Je wist dit al bij de overdracht.
18: toen bij de overdracht wist ik dit. En ik ben ermee aan het werk gegaan. En ik heb toevallig vorige week ook met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken. Eigenlijk een heel positief gesprek. En ja, wat ik ontzettend leuk vind, dat zijn natuurlijk kruideniers zijn enorme ondernemers. En ja, die vechten om elke euro. En dat gebeurt ook. En nou, het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit. Maar ik vind het in ieder geval prettig dat de relatie goed is. En we gaan eens kijken of we een oplossing kunnen brengen.
14: Ja, en je zegt, we hebben heel veel leden. Maar dit is toch wel echt een hele grote groep. Hè? Als je als lobbyorganisatie dit deel kwijtraakt, dan ben je echt wel kleiner in omvang.
18: Dan dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant zien we een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Mm-hmm. Dus per saldo is het niet zo dat het een ramp is. Het is in het verleden overigens vaker gebeurd dat supermarkten wel of niet lid waren bij ons. Dus daar het is ook niet zo dat het nou de pijler is waar VNO op draagt. Maar wat ik wel wil zeggen is dat volgens mij is het zo ontzettend belangrijk in deze periode dat er een beetje eenheid is. Eenheid aan de werkgeverskant. En elke eenheden aan de vakbondenkant. We hebben gezien dat daar in het verleden gedoe was. Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. En daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan heb je liever dat dit ook even onder de radar blijft. Of we zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval. Maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is. Om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord. En dan zijn we als VNO nog vollediger. We hebben al bijna het hele Nederland. Ons bedrijfsleven achter ons. Maar daar hebben we deze.
14: Ja, maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat kan niet anders. Ja, dit is zo groot in zo'n lobbyorganisatie. Hè? Want ik snap dat er ook technologiebedrijven bijkomen. Maar je wil ze gewoon erbij houden. Dat is niet goed voor de beeldvorming.
18: Ik denk dat hoe vollediger wij zijn namens het Nederlandse bedrijfsleven, hoe beter het is. Dus het was ook niet onze keuze om ze eruit te zetten. Hè. Ze zijn er zelf uitgegaan. En ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is om het via de media te spelen. Ik denk dat het goed is om het gewoon intern te doen.
14: Misschien zat het zo hoog dat ze dachten, nu moeten we dit wel doen, want ze luisteren niet.
18: Ja, blijkbaar is dat dan vorig jaar gebeurd. En ik was toen nog niet de voorzitter, dus ik weet niet precies wat de dynamiek was en of er sprake was van teleurstelling of zelfs boosheid op dat moment, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu eigenlijk best wel productieve gesprekken met elkaar voeren. En je hebt wellicht gehoord dat een van de zaken die ook in dat Telegraaf-artikel werd genoemd, ging over het wettelijk minimumloon. En ja, daar hebben de supermarkten ook echt wel wat om de oren gekregen. Het is 50% omhoog gegaan. Nou ja, als je dan een winkelier bent, dan heb ik er wel begrip voor dat je zegt van hey,
14: daar voelden we ons niet goed vertegenwoordigd.
18: Ja, beste VNO, heb je wel goed voor ons gezorgd? Ik snap die vraag.
14: Ja.
18: Wij doen alles op alles om te proberen om dat ook in de gesprekken in de polder, om daar wat mee te gaan doen. En dan heb ik ze het liefst aan boord, want dat praat makkelijker.
14: Ja, dus dat is het punt waar je misschien toch wat kan doen nog voor ze.
18: Dat zou zomaar een van de dingen kunnen zijn. Alleen de polder is ingewikkeld, want er spelen heel veel belangen.
14: Ja, dit punt is moeilijk terug te draaien, lijkt me.
18: Ik heb gezien dat vrijdag Hans Spekman hier op bezoek is. En misschien kan dat jouw eerste vraag aan hem zijn. Meneer Spekman, kan het minimumloon niet een beetje naar beneden?
14: Je moet wel lachen als het over hem gaat. Merk ik.
18: Ja, nou, ik heb een goede band met hem. En jij zei net, ik ben een zelfmeet ondernemer. En dat klopt ook. En hij is dat in zekere zin ook, zelfmeet. Hij had ook geen makkelijke jeugd. En hij heeft daar heel veel uitgehaald. Ik heb dat gedaan met de bouw van heel veel gebouwen. En ik heb daar een vermogen mee kunnen opbouwen. En hij heeft dat heel anders ingezet. Hij heeft een heel leuk verhaal. Hij is ooit een kroeg begonnen. En ik zou dan denken, een kroeg en dan een tweede kroeg. En dan een netwerk van kroegen. En bij hem was het zo dat hij gezegd heeft, ik heb daar een social business van gemaakt. Dus de opbrengsten daarvan die gingen terug naar allerlei goede doelen. En dat typeert de ondernemer Hans Spekman. En ik ben de ondernemer Koen van Oostrom die andere keuzes heeft gemaakt. En die zijn niet goed of fout. Die zijn gewoon anders. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou eigenlijk twee ondernemers in de polder zitten.
14: Ja, ontzettend leuk. En hij zat dus niet naar je te kijken. Want ik weet dat je een hekel hebt aan dat woord vastgoedmiljonair. Hè? Dat ben je.
18: Heb je toch gezegd. Hè?
14: Heb ik het toch gezegd. Ja, dat is echt gemeen. Maar zo zat hij dus niet naar je te kijken.
18: Nou, ik denk dat hij ook wel natuurlijk met belangstelling kijkt van hey, wie zit daar nou? Dit is duidelijk geen bestuurder aan de kant van VNO, dus een ondernemer. Maar wat voor type ondernemer? En ik denk dat altijd wel een beetje dan een vraag is het een ondernemer die alleen maar bezig is met een groot mogelijk vermogen? Ja. Of is het iemand die maatschappelijk betrokken is? Ik denk, ik wil geen jury over mezelf zijn, maar ik heb altijd geprobeerd, ook met de duurzaamheidszaken die ik gedaan heb, waar wij ook een aantal jaar geleden over hebben gesproken.
14: Ja, zeker.
18: om juist ook een brede ondernemer te zijn die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem.
14: Nou ja, je vertelde toen dat je echt een switch hebt gemaakt. Dus dat je eerst wel was voor winnen. Ja. En zoveel mogelijk omzetten. En uiteindelijk toch ook hebt geleerd dat je er anders naar moet kijken.
18: Het leuke als ondernemer is als je succesvol bent dat je in een soort nieuwe wereld terechtkomt. Bij mij was dat ik mensen leren kennen zoals Peter Bakker, Feike Siebesma, Paul Polman, die op dat moment het Nederlandse bedrijfsleven leiden en dat niet deden alleen maar met de agenda shareholder value, maar ook met de agenda hoe kunnen we zorgen dat we een land sterker maken, dat we sociale cohesie hebben en dat we grote maatschappelijke problemen oplossen. En dat is altijd onderdeel geweest. Sorry, dat moet ik goed zeggen. Nadat ik hen heb leren kennen, is dat onderdeel geworden van mijn portefeuille. En daarvoor was dat minder zo.
14: Ja.
18: Ik vind dat ook niet per se slecht. Ik kan me voorstellen dat een startende ondernemer eventjes een fase heeft dat hij eendimensionaal is. Hij moet namelijk een product bedenken wat beter is dan de producten om hem heen. En op het moment dat je daar een stap verder in bent, dan heb je iets meer ruimte om ook na te denken over hoe kan ik daar dan ook een positieve impact mee maken.
14: En is dat misschien ook de reden dat je deze baan als voorman van VNO-NCW juist zo mooi vindt? Omdat je dus daarmee ook meer kan creëren voor Nederland?
18: Ja, in die zin is het een beetje een bekroning op dat werk wat ik heb gedaan. En ik was een beetje op zoek ook naar zoiets. Ik was eigenlijk aan het zoeken in Europa, omdat in het geweld in de wereld, wat er speelt in China, in Rusland, maar zelfs ook bij onze partner Amerika, die varen toch een andere koers dan een aantal jaar geleden, moet Europa sterk worden. En ik dacht, wat leuk om daar een rol in te spelen. Nou, toen kwam VNO langs en toen dacht ik, ja, maar dan wordt het ook wel heel concreet en dat is ook heel mooi om in Nederland, Nederland veel sterker te maken, het bedrijfsleven veel sterker te maken en vanuit die kracht dan hele goede dingen te doen. En dat toen dat langskwam, dacht ik, ja, dit is toch ook de mooie waar te zijn.
14: En hoe bevalt het?
18: Ik vind het waanzinnig leuk. Ik vind het waanzinnig interessant. En als ik heel, heel eerlijk ben, Diana, wij kennen elkaar al een tijdje. Het is soms ook best wel pittig. Want ineens ben ik de spreekbuis van al die duizenden bedrijven als het gaat over sociale zekerheid. Nou, als het gaat over economische groei, ik hoop dat we het daar nog over gaan hebben.
14: Zeker.
18: Ja, daar weet ik heel veel. Want ik heb altijd met de CEO's gewerkt. Ik weet hoe moeilijk het is om een bouwvergunning te krijgen. Hoe de rechterlijke macht werkt in Nederland. Maar in sociale zekerheid is dat relatief nieuw. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn bedrijf liet ik het ook wel eens over naar HR-afdeling.
14: Ja.
18: En vond ik het gewoon heel irritant dat we loondoorbetaling bij ziekte hadden. Hè? Dat je 2 jaar verantwoordelijk bent als ondernemer voor iemand die ziek wordt. Maar nu zit ik er middenin, nu ben ik er verantwoordelijk voor. En dat betekent dat ik sommige nachten doorbreng met het lezen van CER-rapporten en probeer te begrijpen wat de Stichting van de Arbeid precies doet.
14: Je kan je niet echt makkelijk inwerken, toch? Want je bent meteen katshuis, de hele shebang is op je afgekomen.
18: Het is misschien een beetje naïef, maar ik had de hoop om tot de zomer gewoon te luisteren, vragen te stellen. En dan, laten we zeggen, na de zomer echt vliegend uit de startblokken te komen. Zo werkt het niet. Het is vanaf dag 1 krijg je toch vragen op je af. De media speelt daar ook een rol bij. Die hebben gelijk kritische vragen. Als je iets zegt, kan het nieuws zijn. Dus je moet op je woorden letten.
14: Ja.
18: Heel erg leuk.
14: Nou, volgens mij gaat het je redelijk makkelijk af. Heb je Hans de Boer nog vaak in gedachten?
18: Ja.
14: Dat is een van jouw voorgangers natuurlijk bij VNO-NCW. En je kende hem ook goed.
18: Ik ken hem goed. Hij was misschien ook wel een klein beetje een mentor voor me in dat maatschappelijke. Hij heeft een tijd bij een vastgoedbedrijf gewerkt, waar wij ook mee samenwerkten. Dus daar uit die periode kende ik hem. En hij kwam nog wel eens een kop koffie erin. En dan had hij altijd heerlijke, heldere, uitgesproken meningen. En dat is soms ook gewoon hartstikke goed in de polder, dat mensen dingen scherp zetten. En dat deed hij als geen ander.
19: De Big Five. Diana Matroos.
14: Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is de voorzitter van VNO-NCW. En we gaan het natuurlijk hebben over de verzorgingsstaat onder druk. En in relatie daartoe ook de sociale zekerheid. Want dat is enorm actueel. Eerst even de vraag, wat heb jij überhaupt met de verzorgingsstaat? Wat natuurlijk 3 pijlers heeft. Hè? De sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort zaken.
18: Ja, ik vind dat wij in Nederland oprecht het allermooiste land in de hele wereld zijn. Ik vind dat dit zo'n bijzonder land is, waar het zo waanzinnig goed gaat met heel veel zaken. En daar is die sociale zekerheid is daar gewoon een van de pijlers die daaronder staat. En voor de goede orde, ondernemerschap is ook een pijler. Hè, en daar maak ik me op dit moment echt zorgen over. Mm-hmm. Maar die pijler sociale zekerheid, die pijler, het fatsoen wat wij hebben in Nederland, dat als je om allerlei redenen uitvalt, en dat kan definitief zijn en dat kan tijdelijk zijn, dat er dan een systeem is wat probeert om je te begeleiden om je weer terug op je voeten te zetten en weer zo mogelijk ook weer aan het werk te krijgen. Dat vind ik briljant dat we dat hebben. De vraag is wel een beetje of het systeem wat we vandaag hebben, met bijna 1 miljoen mensen in de WIA, of dat nou het systeem is wat we nog steeds ons kunnen veroorloven, en of dat dat systeem is waar ik net van droomde, dat dat onderdeel is van dat hele mooie Nederland. Daar ben ik ook wel een beetje kritisch over.
14: Ja, toch, als het gaat over een aantal punten van de sociale zekerheid, hebben jullie natuurlijk met de AOW-leeftijd verhogen, zijn jullie echt achter de bonden gaan staan?
18: Ja, ja, nou, ik weet niet of het achter de bonden is. We staan vooral achter onszelf. Ja. Maar VNO heeft zijn handtekening gezet onder een groot akkoord. Die ging over de verhoging van die pensioenleeftijd. Dat heeft mijn voorgangster Ingrid Thijssen gedaan. Daar sta ik 100% achter. En ik vind ook dat als je zo'n lange termijn afspraak maakt, waarbij het voor een aantal partijen ook echt wel pijn heeft gedaan, dat was voor de bonden ook niet makkelijk om dat te slikken destijds. Ja, dan vind ik ook dat je dat je dan ook een zekere loyaliteit aan zo'n transactie moet doen. Nou, een beetje als ondernemer is ook gewoon afspraak is afspraak. Dat is gewoon een helder beginsel in Nederland. En dat vind ik ook eigenlijk in dit geval dat, weet je, is het dan nooit bespreekbaar? Natuurlijk, als de wereld helemaal zou veranderen, dan op een keer komt alles ter bespreking.
14: Nou ja, misschien een alternatief fiscalisering van de AOW.
18: Ja, de verwachtingen die we destijds hadden toen we deze deal gedaan hebben, die zijn ongeveer uitgekomen. Hè. Dus de leeftijdsgroei is iets minder geworden dan we hadden gedacht. Er is COVID doorheen gegaan, et cetera. Mm-hmm. En dan vind ik dat niet het onderwerp waar we nou over moeten praten.
14: Dus daarvan heb je ook gezegd, hè, het moet gewoon in de vriezer of zoiets. Hè? Ja, in de niet vriezer, over hebben. Nee. Nou, intussen is het dat ook van tafel.
18: En dan kun je natuurlijk gelijk alle alternatieven daarvan op tafel leggen. Dus die fiscalisering, et cetera. En ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik zie dat er twee andere dingen spelen die veel belangrijker zijn. Onze economische groei is veel te laag. Als wij 2% economische groei hebben, hoeven we deze discussie over die paar miljard niet te hebben. Want dan gaat die economie gewoon met vele miljarden per jaar omhoog. En het tweede ding is dat er zitten een aantal echte problemen in onze sociale zekerheid vandaag. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de instromende WIA is veel te hoog. Als we Nederland gewoon vergelijken met België, Frankrijk, Duitsland.
14: Het is ruim 800.000 of zo.
18: Het is ruim 800.000, maar er zitten er ook nog 200.000 mensen in het tweede ziektejaar in de regeling daarvoor. Wat door de ondernemers wordt betaald. Die komen er dus aan. Dus die instroom die blijft fors. Daarmee lijkt het erop dat we gaan groeien naar 1 miljoen mensen in de WIA. Dat is veel meer dan de landen om ons heen. En dat daar moeten we eens goed
14: snappen
18: met elkaar.
14: Snappen we voldoende waar dat door komt? Hè? Want je ziet ook dat er heel veel jongeren daarbij vertegenwoordigd zijn met psychische klachten. Dat daar echt ook een enorme stijging in zit. Dan hebben we met elkaar ook iets te doen. Misschien ook werkgevers. Want waarom zijn al die mensen zo ongelukkig als het om de psyche gaat?
18: Ja, ik vind dat precies de vraag die wij ons moeten stellen. En ik heb nog niet alle antwoorden. Wij werken keihard op dit moment binnen VNO, maar ik weet ook dat binnen de SER, Sociale Zaken als ministerie is hiermee bezig.
14: Kim Putters ook later deze week te gast. Kan
18: ik ook een formidabele denker die heel goed en heel scherp kan formuleren waar dan echt het probleem zit. Maar jij noemde bijvoorbeeld de jonge mensen. Hè? Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat iemand die 30 is, dat die in een burn-out terechtkomt en dat het niet lukt om die dan naar ander werk te begeleiden. Want het kan zijn dat er sprake is van toch ook een beetje een arbeidsconflict of te veel druk. Misschien in de samenhang tussen privéleven en het werkende leven, dat daar dingen misgaan. Maar dat mensen dan in een situatie komen dat de kans bestaat dat ze nooit meer gaan werken, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik voor die mensen verschrikkelijk. Maar het bedrijfsleven heeft ook heel hard deze mensen nodig, omdat er nog steeds een tekort is aan arbeidskrachten.
14: Ja, zeker. Dus
18: als we het voor elkaar krijgen dat deze groep, en niet allemaal, want er zitten mensen bij die andere dingen hebben waardoor ze echt niet meer inzetbaar zijn. Maar andere mensen zijn wel inzetbaar en die moeten benaderd worden.
14: Maar is er dan een goede weg om te zeggen wat het kabinet wil, om daar dan 20% van af te halen?
18: Kijk, wat ik heb geleerd in mijn 6 weken dat ik al voorzitter ben, het is nog kort, maar wat ik in die 6 weken heb geleerd is dat op het moment dat je het woord bezuiniging hanteert, dan gaan overal de loopgraven dicht en dan gaan mensen met het hak in het zand en dan stopt een beetje de discussie en dan verhardt de discussie.
14: Snap je daarin ook de bonden? Want die hebben natuurlijk wel, zijn heel blij met dat cadeau natuurlijk van die AOW-leeftijd, maar zeggen toch, we gaan toch weer staken, want dit moet ook van tafel en straks hebben we het nog wel over De WW ook.
18: Nou, over dat staken wil ik het zo nog even hebben. Want wat mij betreft was dat niet nodig geweest. Maar wat ik wil geen uitspraken doen over ja, wat de bonden dan denken. Dat is misschien een vraag aan vrijdag aan Hans.
14: Nee, niet wat zij denken, maar dat je denkt, nou ja, ik begrijp het wel.
18: Nee, ik had het toch liever het gesprek wat meer open gehouden. Nogmaals, ik denk dat die stakingen niet nodig waren geweest. Maar waar het echt over gaat en waar ik denk dat ook Hans Spekman een partner gaat worden. Een miljoen mensen in de WIA is niet goed. Niet, laten we zeggen, voor zijn achterban, voor de werkenden in Nederland. Niet voor de bedrijven en helemaal niet voor de overheid die daar helemaal geen geld voor heeft. Dan moeten we met elkaar kijken, wat is nou de reden? Precies de vraag die jij stelde. Waarom gaan er zoveel mensen die WIA in? Wat is daar nou aan de hand? Is dat COVID geweest? Maar waarom zijn de getallen dan zoveel groter dan in andere landen waar ook COVID was? Heeft dat te maken met, zijn veel vrouwen die net bevallen zijn die in een burn-out terechtkomen? Wat is daar dan de problematiek? En
14: kunnen werkgevers daar ook beter handelen?
18: En ik neem de verantwoordelijkheid op mij om echt aan die werkgeverskant te kijken. Doen wij nu voldoende aan preventie? Hebben we goede regelingen? Wat is daar de discussie die wij aankunnen. Mm-hmm. En het is helemaal niet zo dat wij alleen maar zeggen het probleem ligt bij het UWV. Ik denk overigens wel dat we goed naar de rol van het UWV moeten kijken. Er zijn te weinig keuringsartsen.
14: Want daardoor gaan mensen weer langer moeten wachten uiteindelijk op de
18: WIA. In dat proces gaan dingen niet zo efficiënt als ze zouden moeten. Nou, ik wil ook met Hans Spekman praten van wat kan hij nou doen vanuit zijn kant. Om met mensen in contact te treden en te horen wat zijn nou echt de problemen daar. Nou, en dan moeten we kijken met het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven wil dit ook, want die willen die mensen heel graag weer terug hebben. Die wil die mensen graag aan het werk hebben. Wat kunnen we nou doen om de mensen weer aan het werk te helpen?
14: Ja, maar dit is wel echt lange termijn visie. Hè? Daarmee heb je het nu niet opgelost. En het kabinet zit met een probleem vanwege de defensieuitgaven en allerlei dingen die we rond stikstof, wat ook belangrijk is voor werkgevers natuurlijk en voor het bedrijfsleven waar jij voor staat, moet nu bezuinigd worden.
18: Ja, dat is een feit. Maar het is wel zo dat dat minder snel gaat dan sommige mensen denken. Als je naar de tabel kijkt die bij het regeerakkoord zat, dan zie je in die tabel dat heel veel van de bezuinigingen pas in latere jaren echt impact hebben. Concreet voorbeeld, ik heb geprobeerd namens de werkgevers te zeggen, laat die AOW nou even met rust. Die AOW die ging pas ook over heel veel jaren echt impact hebben op de begroting van de overheid. Als we in de tussentijd die economische groei aan kunnen zetten. En we kunnen zorgen dat we weer naar 2% economische groei gaan. En ik ben een beetje ondeugend, heel ambitieus. Ik denk zelfs dat we naar 3% economische groei zouden kunnen. Mm-hmm. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we die verhoging van de AOW-leeftijd helemaal niet meer nodig.
14: Dus je zegt bezuinigingen, dat is nu het verkeerde woord. Maar sluit je bezuinigingen uit? Want
18: ik sluit helemaal niets uit. En ik vind ook dat, ja, dat je realistisch moet zijn. Maar ik hoop in ieder geval dat we fundamentele veranderingen in de sociale zekerheid voor elkaar kunnen krijgen. Veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En als we dat kunnen doen, dan hebben we misschien, daar ben ik open in, Diana, dat misschien is er dan op korte termijn inderdaad nog wel een vraagstuk over de financiën. Maar die discussie wordt heel veel makkelijker als we weten dat er op termijn veel minder mensen in de WIA zitten. En ook in andere regelingen. En als we zien dat op termijn de economische groei hoger is. Want dan heb je misschien voor 2028 of 2029 dan nog eens een jaar waar er dan bijvoorbeeld een miljard tekort komt. Ik noem maar even een willekeurig getal. Ja, en dan zal toch even het gesprek met Eelco Heijnen moeten plaatsvinden. En ik begrijp heel goed hoe hij in de wedstrijd zit. En hij is, ik had ook bij mij in mijn bedrijf altijd een hele strenge CFO. En die zorgde er echt voor dat de discipline ook gewaarborgd bleef. En die rol heb je in een kabinet keihard nodig, want anders gaat het echt alle kanten op. Maar dan hebben we een discussie over een veel kleinere omvang dan hoe die nu wordt gepresenteerd.
14: En dan ga je eigenlijk ook een oproep doen, ook jullie gezamenlijk, om te kijken of hij daar een opening kan bieden.
18: Nou, misschien dat er dan ook wel allerlei creatieve oplossingen zijn. We hebben net gezien dat er geld gevonden is door Sjoerd Sjoerdsma door dingen uit de toekomst naar voren te halen. Op het moment dat ik kan bewijzen dat die economische groei omhoog gaat. Hè, want dat moet natuurlijk ook niet een soort droom zijn. Dat moet dan ook echt wel verankerd zijn. Maar als we die verankering kunnen bewijzen, Ja, wellicht zijn er dan ook mogelijkheden. Maar ik ga niet op de stoel van de minister van Financiën zitten.
14: Nee.
18: Die is buitengewoon intelligent. Weet heel goed hoe het spel werkt. Dus
14: maar je zegt gewoon, er moet rust komen in de pool. En daarom is dit zo belangrijk. Dan moet
18: dat is ook zo belangrijk. En ja, dan weet je wat ik ook vind. Is dat weet je, als er dan toch nog een bezuiniging over zou blijven. En nogmaals, ik denk dat dat veel en veel kleiner zou kunnen worden. Dan is het ook een beetje aan het kabinet. Want er komen er allerlei woorden rond. Van vennootschapsbelasting tot allerlei andere termen.
14: Ook het ideetje van Spekman, hè? Winstbelasting.
18: Dat soort dingen. Maar dan zou ik ook zeggen, dan is het ook even, als er dan toch nog ergens een gaatje zit, het gat is dan vele malen kleiner. Als er dan nog iets over is, dan zou ik zeggen, dan is het kabinet aan zet. En dan wordt het politiek. En ik vind dat de polder niet op de rol van de politiek moet overnemen om dat in te vullen.
14: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrum. Gaan we het ook over de WW hebben en die economische groei. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Blijf luisteren.
20: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
21: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
22: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het... en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
21: Ja, Han, wist jij trouwens dat er... ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus qua potentie... Taiwanese proporties in Nederland zijn?
23: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
20: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
24: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
25: Europe is going in some bad directions.
26: Maar voor hoe lang nog?
27: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
28: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
29: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
27: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
30: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
31: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
32: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
33: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
34: BNR Verkeer.
12: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Zo heb je 10 minuten vertraging in het noorden op de A7. Vanuit Groningen naar Duitsland door controles aan de grens. 2 kilometer file vanaf Oudeschans. De rechterrijstrook van de A8 is dicht vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Dat is bij knooppunt Zaandam, want er staat een kapotte vrachtauto op. 20 minuten vertraging vanaf Zaanstad. Assen-Delft rijdt het langzaam. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf afrit Beek rijdt het langzaam. 10 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Heteren. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de camping van de Zwarte Cross die loopt leeg. En dat is te merken op de N18. De weg Enschede-Varsseveld is bij Harreveld een kwartiertje vertraging. En verderop bij Varsseveld-Oost nog eens 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dat is bij Kelpen-Oler bij 202.1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Heiligelee controle bij 230.3. En controle op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars hebben kritiek op crowdfunding-platforms. Ze zeggen dat er veel geld wordt ingezameld voor behandelingen waarvan niet is bewezen dat die werken, of zelfs voor behandelingen die niet bestaan. Ze willen dat de overheid ingrijpt, meldt Nieuwsuur. Een grote brand in Udenhout in Brabant. Op een industrieterrein staat een bedrijfsverzamelgebouw in brand met onder meer een keukenhandel. Het gebouw is niet meer te redden. Er is veel rook en de brandweer vraagt mensen ramen en deuren dicht te houden. Er zijn waarschijnlijk geen slachtoffers. In Roermond staat een agent terecht voor verkrachting, meldt 1 Limburg. Hij zou buiten werktijd een vrouw hebben verkracht op een afterparty bij haar thuis. Hij zegt dat de seks vrijwillig was en dat zij begon. Hij heeft een paar dagen vastgezeten voor verhoor en zou ontslagen zijn. Het dodental van een Russische aanval op een schip bij Odessa is opgelopen. Er zijn nu 10 doden, zegt Oekraïne. Ze komen uit India en Syrië. Het schip heeft een Afrikaanse vlag en vervoerde graan. Het werd gisteren beschoten. Het reddingswerk is de hele nacht doorgegaan. In Spanje is tijdens het vieren van de overwinning op het WK een jongen van 13 omgekomen. Hij was met anderen op een fontein geklommen toen die instortte. Er raakten ook mensen gewond. Vanmiddag is de Spaanse ploeg terug uit Amerika en zullen de voetballers worden gehuldigd in Madrid. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Minister Hans Veilbrief wil al begin augustus een akkoord sluiten over de sociale zekerheid. Hoe haalbaar is dat? Wat is VNO-NCW bereid in te leveren om eruit te komen? Dat besprak ik eerder dit jaar met Koen van Oostrum, de kersverse voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW, in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
5: of over de grootste beursgang aller tijden.
4: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
5: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
4: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
14: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat, die toch wel onder druk staat, zeker als je kijkt naar de sociale zekerheid. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over dat sociale zekerheden er voor iedereen zouden moeten zijn. Maar uit het meest recente rapport van de Staatscommissie blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga ook praten met de kersverse voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, en met SER-voorzitter Kim Putters. Kortom, een bevlogen mooie week met mooie gasten. Vandaag spreek ik met Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Hoe we economische groei gaan bewerkstelligen in Nederland. Vind jij een heel belangrijk punt om over te spreken. En de bezuiniging op de WW-uitkering. Want we hebben het natuurlijk al gehad over de AOW-leeftijd. Nou, die is zo'n beetje van de baan. Dan blijven eigenlijk nog 2 zaken over: de VIA en de WW-uitkering. VIA hebben het al over gehad. Hoe kijk jij naar die WW? Dat korte van 24 maanden naar 12 maanden, waarvan de bonden ook zeggen: onacceptabel.
18: Nou, Ik was op pad met mijn evenknie van de VNO van Denemarken. En ik was wat vaker in Kopenhagen geweest, omdat mijn dochter daar gestudeerd heeft. Mm-hmm. En ik heb eens aan hem gevraagd van, goh, dat Deense model, daar heeft iedereen het over. Maar hoe werkt dat nou? En toen vertelde hij dat als je nou timmerman bent in Kopenhagen en je verliest je baan, dan krijg je binnen een paar weken een uitnodiging voor een gesprek met, hou je vast, de vakbond. Dan zit er een vakbondsmedewerker die tegenover je komt zitten en die zegt, wat vervelend dat jij je baan kwijt bent. Wij kennen 3 andere timmerbedrijven die ook timmerlieden zoeken. Kan ik jou op gesprek zetten? Mm-hmm. En in heel veel gevallen lukt het om die mensen binnen een maand van werk naar werk te begeleiden. Nou, dan kom jij met de vraag, moet het dan 24 maanden zijn of 12 maanden zijn? Ik vind dat eigenlijk minder belangrijk dan de vraag, hoe gaan we zoveel mogelijk mensen direct een volwassen gesprek geven en zorgen dat ze binnen een maand van werk naar werk kunnen. En ik denk dat er talloze voorbeelden zijn waar dat kan. En ik denk dat als we die kant op gaan aan met de oplossing,
14: zeker met de personeelstekorten die we hebben, zou je toch heel makkelijk kunnen instromen ergens.
18: Ik sprak in een ander tv-programma met Vincent Karmans. En die vertelde dat binnenkort heel veel taxichauffeurs,
14: WNL op zondag, hè?
18: WNL op zondag, heel veel taxichauffeurs zometeen geen job hebben als het inderdaad zo is dat automatisch rijden. Met die nieuwe Tesla's die uitkomen.
14: Ja.
18: Toen zei ik, goh, moeten we ons daar zorgen over maken? Moeten we daar een programma van maken? Hij zei, er is zo'n tekort op dit moment in de transport- en logistieke sector, dat we eigenlijk iedereen direct een andere baan kunnen aanbieden in onderdelen waar AI niet een grote rol gaat spelen. Maar dan kunnen we niet een verstart ouderwets systeem hebben waar mensen ook gewoon 24 maanden lang kunnen thuiszitten. En we moeten zorgen dat mensen onmiddellijk aan het werk gaan.
14: Ja, en dat zijn we een beetje verloren eigenlijk.
18: Dat zijn we een beetje verloren. Het gaat te veel over de mogelijkheden die het systeem biedt. Het gaat te veel over dan bezuinigingen daarop. En ik snap die reflex. Mm-hmm. Het gaat te weinig over de vraag, als het er gewoon over die timmerman gaat, als het er gewoon over die taxichauffeur gaat, hoe kunnen we nou zorgen dat die van werk naar werk gaat?
14: Ja, maar dan ga ik toch even aan de kant van de bonden staan. Die zullen zeggen, we moeten gewoon deze zekerheid hebben. Dat is de verzorgingsstaat die we met z'n allen hebben gebouwd. Daar is dit een belangrijk onderdeel van.
18: En als het nu zo is, dat als mensen recht hebben, niet iedereen heeft recht op 2 jaar WW, hè, dat moet je wel een aantal jaar voor gewerkt hebben. Maar stel dat het zo is dat je daar recht op hebt, op die 2 jaar. Diana, zou jij het oké vinden als jouw buurman 1,5 jaar lang geniet van het leven en dan pas na 18 maanden begint met solliciteren? Of zeg je, ik vind het toch eigenlijk wel dat het dan ook goed is als iemand gewoon vanaf de eerste dag, nou goed, de eerste paar weken als je ontslagen bent, is natuurlijk heel vervelend,
14: bijkomen.
18: Moet je even bijkomen. Die time-out, die gun ik iedereen.
14: Ja.
18: Maar daarna is het toch mooi als je een uitnodiging krijgt en dat iemand tegen je zegt, hey, zal ik jou helpen om weer aan het werk te gaan? Ja. Dat je zo snel mogelijk.
14: Maar je wil natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, dat iemand dan iets wil doen waar die ook blij van wordt. Of moeten we daar ook een beetje van afstappen? Dat je gewoon moet werken, kom op.
18: Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie zou het mooi zijn als dat kan. En na verloop van tijd, dan ontstaat er ook een keer een punt dat als de keuze is tussen thuis zitten of aan het werk zijn, en dan desnoods in een baan die niet perfect bij je past. Nou, een heel belangrijk ding is wat daar in een rol speelt, is educatie. En sommige mensen zijn opgeleid voor het een en moeten iets anders gaan doen. We hebben in het verleden transitievergoedingen gehad en er werd heel veel geld aan mensen betaald, maar dan was het niet helemaal duidelijk wat er dan met dat geld gebeurde. Wij denken dat het veel belangrijker gaat worden, zeker in tijden van AI, om mensen al veel eerder opleidingen te geven en te gaan voorbereiden op andere soorten banen. En ik kan me voorstellen, als je vandaag de dag bij een bank werkt en je bent bezig met KYC-documenten, dus Know Your Customer-documenten, nou, dat gaat door AI op enig moment overgenomen worden.
14: Ja, ING gaat nu ook de hypotheek aanvragen, met name door AI laten doen. Hè?
18: Exact. Nou sprak ik een bankdirecteur en die zei, nou, daar hebben we zo meteen een overschot van, maar we hebben een tekort aan mensen die verstand hebben van weerbaarheid. Want we moeten die banken gaan beschermen tegen allerlei buitenlandse aanvallen en allerlei cybergedoe wat op ons afkomt. Nou, die opleiding om dan mensen van het een naar het ander te halen, als we daar eerder mee beginnen, voorkomen we dat heel veel mensen de WW instromen.
14: Als je eigenlijk al die punten bekijkt, hè, als het gaat over WW, WIA, of die AOW-leeftijd dan wat minder, maar dan gaat het over mensen die iets moeilijks doormaken. Uiteindelijk, als je ontslagen wordt en je komt in de WW, is dat niet leuk. Als je ziek wordt, dan is dat ook niet leuk. En dat is misschien wel leuk om dan de kettingvraag erbij te pakken, want dan heb je toch een beetje, dat komt ook op thuis aan. En hoe regel je de zorg ook thuis? Vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers in een BNR's Big Five, genaamd het vraagteken met Elke Wis. Zij schrijft, theatermaker en praktisch filosoof. En Elke wilde dit van jou weten. Luister maar.
7: Ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
14: Ja, even een privévraagje tussendoor.
18: Ja, een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb een vrouw die eigenlijk net zo actief is als ik. Die ook ondernemer is. Zij zet voor Carbon Equity Duitsland op momenteel. En is daar heel druk mee. Dus bij ons is het behoorlijk gelijkwaardig. En hebben wij het geluk dat wij een nanny hebben. We hebben een zoontje. En die voor dat zoontje zorgt als wij er niet zijn. En het is bij ons zo dat wij de discipline hebben om 2 weken vooraf heel goed in de agenda te kijken. En dingen heel strak te organiseren. En ik moet bekennen, dat ging eigenlijk perfect. Dus ik zou echt willen zeggen dat we een volledige, gelijkwaardige rol hadden. En nu is het wel zo dat door dat werk nu in deze rol... Als een minister belt en zegt... Ik moet je vanavond toch nog even spreken... dan is het moeilijk om dat vol te houden. Dus het model staat een beetje onder druk.
14: Ja, en zijn er dan al spanningen in huizen van Astrom?
18: Nee, we hebben van tevoren goed over gehad. En ik denk wel dat het zo is dat als ik dit een paar jaar gedaan heb... dat mijn vrouw zou zeggen, oké, now it's my time.
14: Ja.
18: Als jij je afvraagt waarom ik verhuis naar Mozambique... Ja. Omdat ze daar nieuwe dingen wil doen... dan weet jij wat de reden daarvan is.
14: Nou, wat mooi is, ik vond dat je daar heel open over was... in het vorige gesprek wat wij hadden een paar jaar geleden... vertelde jij dat door dat keiharde werken wat je hebt gedaan... in de vastgoedwereld, dat jouw vorige huwelijk wel is gestrand daardoor.
18: Ja, dat heel hard werken heeft nadelen. En dat is zo. En ik heb me heel erg voorgenomen om nu daar veel verstandiger mee om te gaan. En dat zit heel erg in dat overleg wat we met elkaar hebben. Communicatie lost vaak een hoop zaken op.
14: Ja, en je zoontje, hoe oud is die?
18: Die is 7.
14: En begrijpt hij een beetje wat dan de voorman van VNO-NCW inhoudt?
18: Laatst dacht hij dat ik de baas van Nederland was. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat toch eigenlijk echt Rob Jette is. En toen vroeg hij wat dan de koning precies deed. Toen liep ik een beetje vast.
14: En was hij toen teleurgesteld?
18: Nee hoor, maar hij vindt het heel erg grappig. Hij zat gisteren naar WNL te kijken. En dat papa op tv is, dat vindt hij dat toch heel grappig.
14: Vindt hij dat mooi? Ja, wat zegt hij dan tegen je als je thuis komt?
18: Ja, daar was hij heel blij. En dat hij... al die gebouwen van mij had gezien en die heeft hij allemaal bezocht. Hè? Want er waren filmpjes in die uitzending over de gebouwen die ik heb gemaakt. Daar zag je toch een grote glimlach.
14: Ja, overigens, wat leuk.
18: 2 minuten later waren we weer aan het schaken. Dus dan is het ook weer snel
14: te geven. Ja, dat is wel goed dat kinderen dat ook hebben. Die houden je ook een beetje met voeten aan de grond. Weet ik ook uit eigen ervaring. En soms vinden ze het ook irritant hoor. Dat je dan op school komt en dat het dan over je vader of je moeder gaat. Omdat ze op televisie hebben gezien. Dus... daar kan je op voorbereid zijn.
8: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid.
14: Je vader of je moeder gaat omdat ze op televisie hebben gezien. Dus daar kan je op voorbereid.

0: Na de Big Five kun je weer luisteren naar BNR Zaken doen. Waar gaan jullie het over hebben vandaag?
1: Nou, goedemorgen. We gaan het hebben over in het economenpanel over het emissiehandelssysteem van de EU. Toch wel een beetje het kroonjuweel van de regulering als het gaat om het bestrijden van uitstoot en het elektrificeren van Europa. Maar daar is nu wat discussie over ontstaan, omdat de doelen wat worden afgezwakt en tegelijkertijd investeringen in de industrie worden opgeschaald. Dus we gaan het even goed uitbenen of het nou een afzwakking of eigenlijk toch ook wel een goede investering is. En verder ga ik praten met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Nederlandse Schaatsrijdersbond, over natuurlijk de Olympische Spelen in 2030 en wat daar allemaal nog voor geregeld moet worden. Hij is ook nog op zoek naar nieuwe sponsoren. En natuurlijk moeten we het ook nog even hebben over hoe het nou eigenlijk staat in de schaatssport. Want er wordt internationaal geklaagd eigenlijk over het lage aanzien en het feit dat het eigenlijk alleen in Nederland op de publieke omroep wordt uitgezonden. Dus we moeten dat eens even goed gaan uitbenen zometeen. En ik heb er enorme zin in. Schaatsen dus, economenpanel enzovoort. BNR Zaken doen, zometeen bij BNR.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk. Later deze week praat ik met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dan gaan we het over het belang van de polder hebben. Nou, de polder moet weer volop aan de slag. En dat weet ook mijn gast van vandaag, Koen van Oostrum, boegbeeld van de werkgevers, die al meteen op het katshuis zat om daar te overleggen. Economische groei is uiteindelijk de oplossing, zeg jij, voor alle grote problemen. Hoewel dat wel iets is op de lange termijn, waarvan jij zegt, maar kunnen we best wel sneller realiseren. Wat is het grote plan dat jij voor je ziet?
3: Het grote plan is... laat ik beginnen met probleemanalyse. We hebben op dit moment in Nederland een economische groei. Die is geprognosticeerd voor ongeveer 0,5% per jaar. En de kosten van de overheid die nemen met een aantal procenten per jaar toe. En dat heeft te maken met zorg, met onderwijs, met sociale zekerheid.
0: Vergrijzing.
3: De enige manier waarop dit niet een doodlopende weg wordt, en waar elk jaar moeten gaan praten over het managen van de krimp die we hebben, de enige manier om verder te komen is economische groei.
0: Mm-hmm.
3: Nou, er is een heel goed rapport geschreven door Peter Wennink. En mijn hele korte antwoord zou zijn, laten we alle onderdelen van dat rapport implementeren. Nou, om daar iets dieper op in te gaan. Wat wij op dit moment zien is dat er bijvoorbeeld heel veel bedrijven zijn die waanzinnig veel last hebben van regelgeving die in Europa al ontzettend zwaar is, maar die dan in Nederland nog veel zwaarder is gemaakt dan het gemiddelde in Europa. Dus heel vaak heeft Europa gezegd, we schrijven iets voor, mm-hmm, en dat moeten jullie minimaal doen, maar als je als land wil, kun je ook nog een stap verder gaan. Nederland gaat bijna altijd een stap verder. Wij willen in Nederland eigenlijk een soort perfecte samenleving maken, waar geen overlast is, waar geen milieuuitstoot is, waar allerlei dingen niet gebeuren.
0: Mm-hmm.
3: Het nadeel daarvan is dat als je als ondernemer kijkt wat er dan op je afkomt aan toezichthouders en aan extra regelgeving, dan wordt het bijna onmogelijk om hier te ondernemen.
0: Nou, dat is een heel lange punt ook van VNO en Zweden.
3: En daardoor zien we nu dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd in Nederland. En dat niet investeren in Nederland, dat is een van de allergrootste problemen die we hebben.
0: Ja, en je zegt als we die economische groei op orde hebben, je had het net over 3%, hè, wil je naartoe?
3: Ja,
0: groot denken.
3: Het kabinet zegt 1,5%, wij zeggen 2%. Ik zal heel eerlijk zeggen, wij zaten laatst te brainstormen bij ons binnen het kantoor van VNO met een aantal deskundigen. En toen riep ik, joh, waarom zou het nou niet gewoon 3% kunnen zijn? En toen zetten we dat uit te rekenen en het is helemaal niet onmogelijk. Spanje bijvoorbeeld haalt bijna 3% per jaar.
0: Mm-hmm.
3: Door een, en dat is een socialistische regering, maar die hebben gewoon de ruimte gegeven aan bedrijven om te investeren. En nu gaat Volkswagen, gaat ze elektrische auto's in Spanje bouwen. Nou, die beweging en die mogelijkheden om gezamenlijk te kijken, wat moeten we nou doen om dat bedrijfsleven ruimte te geven, daar ben ik enorm positief over.
0: Ja, toch zag je dat de BBP groeide in 2025 1,9% ten opzichte van 2024. Dus doen we het dan echt zo slecht dat jij zegt dat moet echt veel beter?
3: Nou, ik vaar dan een beetje op de getallen die het Centraal Planbureau voor ons maakt. Dat is toch wel de instantie.
0: Ja.
3: En die zijn heel negatief over de komende jaren. Die zeggen het wordt heel erg moeilijk. Ik ben misschien een klein beetje positiever als het ons lukt. Als om netcongestie op te lossen en om stikstof op te lossen, dan kan het ook zo zijn dat er een klein beetje een soort prop uit de fles schiet en dat er ineens een hele grote beweging ontstaat. Als we daarnaast er dan voor zorgen dat die overbodige regelgeving dat die verdwijnt. En dit is een moeilijke. Wat ik noem overbodige regelgeving. Als ik een regel voor regel doorga, elke regel heeft een fanclub. Is het niet bij wijze van spreken Greenpeace, dan is het het ministerie van Financiën wat controle wil houden over de financiële sector. En zo heeft elke sector heeft zijn eigen belemmeringen. Ik pleit ervoor om eens te kijken of we niet al die regelgeving in één keer kunnen liberaliseren. Een soort in Londen.

0: We hebben een soort een Big Bang gedaan om een soort heel veel ruimte te creëren. En daarna is het in dat geval de financiële sector hard gaan groeien. Hier gaat het niet specifiek over de financiële sector. Het gaat over alle sectoren. Ja. We moeten kijken hoe we dat weer in beweging krijgen.
1: Dit is natuurlijk, zou een hartstikke goed idee zijn. Alleen hier praten we nou al jaren over. Dus ik wil niet meteen negatief. Want ik vind het ook mooi, jouw optimisme daarbij. Maar het lukt dus blijkbaar de hele tijd niet.
0: Nee, maar ik zie nu een kabinet en ik zie een samenleving die schreeuwt om oplossingen.
1: Ja.
0: Iedereen is het zat dat we niet genoeg huizen bouwen. En ik denk dat als het huizenbouw als een voorbeeld. Ik denk dat het op dit moment meer dan ooit mogelijk is om dingen te doen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld rondom het stikstofdossier. Hè, dat zit al 10 jaar eigenlijk vast en op slot. Nu zie je voor het eerst dat er echt een willingness is, een bereidheid is bij heel veel acteuren om in beweging te komen. En zelfs ook.
1: Maar dat is niet de beeldvorming in Nederland. Hè, want daar wordt gezegd, joh, dat wordt niks met dat minderheidskabinet. Alles is alweer stilgevallen.
0: Nee, maar
1: dat zijn de geluiden die ik. En dan zeg ik nou geef ze nog een beetje tijd. Hè? Maar dat is wel wat nu al de afdronk is.
0: Oh, ontzettend leuk in mijn baan. En nogmaals, ik ben pas 6 weken binnen, dus het is allemaal nog het begin. Maar ik heb toch een rondje gemaakt bij heel veel politieke partijen. Overal zie ik een bereidheid om compromissen te sluiten en in beweging te komen. En natuurlijk is het zo dat aan de ene flank daar iets andere oplossingen worden bedacht dan de andere flank. Maar volgens mij zijn er niet zoveel mensen meer in Nederland die bijvoorbeeld stikstof of netcongestie of andere problemen niet willen oplossen.
1: Maar als we het hebben over die sociale zekerheid als onderdeel van die verzorgingsstaat waar de Big Five deze week over gaat, dan zegt Hans Veilbrief, moet in augustus rond zijn. Het heeft natuurlijk ook weer september te maken met Prinsjesdag. Dan moet gewoon alles rond zijn. Gaat dit nou lukken als je een beetje. Je bent bij dat katshuis geweest, je zag een opening, maar die werd niet gepakt door de bonden?
0: Nee.
1: Teleurgesteld?
0: Nou, ik denk dat de bonden dat iets anders willen doen. Die willen toch staken. Daar ben ik teleurgesteld over. Ik heb gesprekken met Hans Bekman. Dat zit nog niet op het niveau onderhandelingen, maar veel meer om te begrijpen wat voor Nederland ziet hij nou voor zich en wat voor Nederland zien wij nou voor ons. Dus daar zit toch wel een basis in. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij alle partijen wel een bereidheid om deze zomer tot zaken te komen.
1: Mm-hmm.
0: Jij zegt begin augustus. Ik heb heel veel onderhandelingen in mijn leven gedaan. En vaak is er een deadline bij een onderhandeling. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet tot vlak voor de deadline duurde voordat de zaken echt in beweging kwamen. Dus ik denk dat heel veel mensen eind juli, begin augustus nog even op vakantie zijn. En om dan direct na die vakantie dat er dan een oplossing ligt. Dat zal eerder wat dichter bij Prinsjesdag zitten.
1: Oké. Dus dat dan allemaal rond is. En dan is toch de vraag, wat voor compromis zijn jullie bereid om te doen?
0: Ja, nou is het bij onderhandelingen gebruik om niet eerst in de media je kaart op tafel te leggen. Dus dat wil ik hier ook niet doen.
1: Daarom ben je een beetje zuur over waar we de uitzending mee begonnen natuurlijk. Met die supermarkten die dat wel hebben gedaan.
0: Nou, dat eigenlijk is dat een beetje een achtergronddiscussie. En dat gaat niet over. Onze achterban is echt verenigd over wat moet er nou gebeuren in Nederland. En ik denk zelfs dat de supermarkten daar eigenlijk ook hetzelfde in zitten. Want iedereen vindt dat er te veel regels zijn en te hoge belastingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En laat maar zeggen, het wettelijk minimumloon zit een beetje dan ook in dat loonhuis wat veel duurder is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus er zit bij ons wel een duidelijke weg voorwaarts waar dingen naartoe zouden moeten. Alleen hoe dat uitpakt in de financiële ruimte, wat dan de afruil kan zijn, dat zullen we deze zomer.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, met die AOW-leeftijd zijn jullie al behoorlijk.
0: Ik vind dat wij
1: aardig geweest, misschien ook voor de bonden.
0: Ik vind dat wij een hele grote, mooie eerste stap hebben gemaakt. En dat nu inderdaad de andere kant een beetje aan zet is.
1: Ja, oké. Nou, het wordt spannend hoe dat verder gaat. Je zegt, we hebben het nog niet over de inhoud gehad, Spekman en jij. Maar ik weet wel uit onze eerdere gesprekken dat jij zegt, het is heel belangrijk dat die relatie met elkaar goed is.
0: Dat geloof ik heel erg in. En ik heb het geluk gehad dat ik al in de laatste weken contact heb gehad met mensen die in het verleden in de polder hebben gewerkt. En tot aan mensen die aan het verdrag van Wassenaar hebben gewerkt. Dat is ondertussen alweer heel lang geleden, hè, 1982. En dat waren game changers voor Nederland. Dan is het mogelijk geworden om in Nederland lange termijn afspraken te maken tussen de bonden en de werkgevers. Waardoor het voor kabinetten ook mogelijk was om op die pijler hun beleid te gaan bouwen. En ik heb heel erg de hoop dat dat weer kan. Iedereen deelt de analyse dat het niet goed gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En dat als we willen dat we economische groei krijgen, dat dat nodig is.
1: Ja, want we hebben nog niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte gehad. Hè? Want is pas na die hele periode van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dat is een enorme keiharde klap voor werkgevers.
0: Dat is een enorme klap voor werkgevers. Zij rekensommen dat het 20 miljard per jaar kost, die loondoorbetaling bij ziekte. Hè. Als dat vennootschapsbelasting zou zijn, dan zou het tarief zo hoog zijn geworden dat alle bedrijven Nederland zouden verlaten. En dit zit er een beetje zo tussen. Maakt het dat zo ontzettend moeilijk voor bedrijven om te concurreren internationaal als je dit soort
1: elementen. En zo'n Spekman begrijpt dat dan ook als je daarover praat? Hè?
0: Ja, ik heb één ding geleerd en dat is dat Hans Spekman een buitengewoon intelligente man is. Ook een gedreven man. En die herkent dit ook, denk ik.
1: Ja, ik vind het wel mooi als je ondernemers ook spreekt. Ze hebben toch respect ook voor iemand als Hans Spekman.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wat is dat?
0: Ja, dat hij authentiek is. Dat hij ergens voor staat. Ik denk dat herkend wordt. En ik weet niet of we het over alles eens zijn. Hè. Ik denk dat als hij een plaatje tekent over
1: winstbelasting.
0: Over Nederland in de toekomst. Ja, ik denk dat soms wel eens bij de bonden wordt onderschat hoe moeilijk het is voor ondernemers. Hè. Zij hebben hun blik heel erg op de onderkant van de samenleving. Of de onderkant van de piramide, als ik het zo mag noemen. En zien daar heel veel problemen. Zien problemen in de oude wijken. Die deel ik overigens, hè, dat daar problemen zijn. Dat we er echt aan moeten werken. En moeten blijven werken. En moeten zorgen dat armoedebestrijding een groot thema blijft. Maar dat kan alleen met een sterk bedrijfsleven. En waar ik hoop dat we bruggen kunnen bouwen, is dat zij zien, oké, als dat bedrijfsleven nou waanzinnig veel winst maakt, dan ontstaat er ook voldoende inkomsten om dan aan die problemen, die oude wijken, om daaraan te werken. En dat zou misschien wel het begin van een grote overeenkomst deze zomer kunnen zijn.
1: Mooi, we gaan het met interesse volgen. We moeten ook nog een brug slaan naar morgen met de kettingvraag. Want dan spreek ik met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Wat zou je haar willen vragen?
0: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden zoals ook in het buitenland worden gezien als de bouwers van steden en woningen?
1: Mooie vraag. En dat zit je toch nog een beetje dwars. Hè? Voor de mensen die het niet weten. De Maastories bijvoorbeeld van jou. Noem nog eens een paar grote.
0: Ja, de Veli in Amsterdam. Het gebouw de Rotterdam. Het hoogste gebouw van Berlijn. Dus we hebben heel veel verschillende gebouwen gemaakt. En je ziet dat in het buitenland altijd heel veel waardering is voor projectontwikkelaars.
1: Ja. En hier doen we een beetje zuur.
0: En in Nederland is er iets gebeurd waardoor geld verdienen en gebouwen maken. Dat staat toch ergens in een hoekje. En ik wil niet zeggen dat er nooit wat gebeurd is in die sector. Maar ik denk dat die sector enorme stappen in professionalisering heeft gemaakt in de laatste 25 jaar. En dat het nu weer tijd is om die deur open te zetten en te zeggen, sector, jullie zijn van harte welkom. Jullie zijn echt onderdeel van wie wij zijn. En we hebben jullie keihard nodig om bijvoorbeeld al die sociale huurwoningen te maken die gebouwd gaan worden.
1: Ja. Ik vond het weer leuk. Dankjewel dat je het gast wilde zijn. Koen van Oostrum, de kerstverse voorzitter, namelijk 6 weken van werkgeversvereniging VNO-NCW.
0: Dankjewel.
1: Alle andere afleveringen zijn natuurlijk altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: De meest geruchtmakende strafprocessen door de ogen van de mensen die ze van dichtbij meemaakten. In de podcast Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Vlokstra met advocaten en officieren van justitie over zaken die ze nooit zullen vergeten.
3: Dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
4: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
3: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
4: Ja, en er zijn ook mensen die denken als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
2: Wil je weten hoe dit afloopt? Luister Napleiten dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere vrijdag een nieuwe aflevering.
5: I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Tja, en de rest weet je.
6: Aanstaande donderdag.

0: bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
0: Nu in de BNR-app.
5: Downing Street krijgt weer een nieuwe bewoner. Burnham wordt zometeen beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Transport en Logistiek Nederland is laaiend na de afsluiting van de Merwedebrug. Er moet veel meer geld naar infrastructuur. En de winst van Ryanair gaat omlaag door de oorlog in het Midden-Oosten. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan nu de ANWB met Robert Vriezen. Problemen op de A8 hoor ik.
6: Ja, klopt. Staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Dat is bij knooppunt Zaandam. 4 kilometer file daardoor en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. Bij Heteren nog 8 kilometer file vanaf knooppunt Grijzoord. 40 minuten vertraging. Maar die file kan langzaam gaan oplossen, want alle rijstroken zijn daar weer vrij. En vrij is straks ook de camping van de Zwarte Cross. Maar nu nog niet. Mensen vertrekken. En dat zie je op de N18 Enschede-Varsseveld. Bij Varsseveld Centrum 5 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert bij 202.1. Op de A7 Duitse grens Groningen bij Heiligerlee bij 230.3. En ook controle op de A15 Europoort Rotterdam bij de Dintelhavenbrug bij hectometerpaal 28.6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. In New Delhi is een jongerenprotest uit de hand gelopen. De politie wilde voorkomen dat ze naar het parlement marcheerden en voerde charges uit. Het protest komt voort uit de Indiaanse kakkerlakkenpartij, die al weken van zich laat horen. Die vindt dat jongeren de dupe zijn van het beleid en eist het vertrek van de onderwijsminister. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wie vangt er bot door de aanpassingen aan het Europese emissiehandelssysteem? De industrie of de groene voorlopers? Ik bespreek het zo in het economenpanel van BNR Zaken doen.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Ik pak je vast.
11: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
12: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
11: Vandaag is er en morgen weten we niet.
12: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
9: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
5: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Picnic ziet de omzet flink stijgen, toch daalt de winst. Gaan we het zo meteen over hebben met topman Michiel Muller. Straks hoor je meer over de economische gevolgen van een langdurige sluiting van de straat van Hormuz in het economenpanel. En om 12:30 spreek ik Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijk Nederlandse Schaatsbond, over de komst van de Olympische Spelen naar Tialf in Heerenveen. En eerst het economisch nieuws van de dag. Het sluiten van de Merwedebrug op de A27 gaat de transportsector enorm hard raken. Daarvoor waarschuwt Transport en Logistiek Nederland op BNR. Volgens de sector is er al jaren gewezen op het achterstallig onderhoud. De Merwedebrug in de A27 werd dit weekend op stel en sprong afgesloten voor vrachtverkeer, omdat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan werd gedacht. Elisabeth Post, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, noemt het schandalig dat dit nu opnieuw gebeurt.
14: Het is niet de eerste keer bij deze brug. Het is niet de eerste keer bij een brug in Nederland. Het gebeurt om de havenklap. En de schade is gewoon enorm. En dat is niet alleen voor de transportsector, maar dat is de schade voor heel Nederland. Hè? Dat is de schade voor onze economie.
5: En de 18.000 vrachtwagens die normaal gesproken dagelijks over de Merwedebrug rijden, moeten nu kijken naar een nieuwe route. Dit kost de sector tenminste 1,5 miljoen euro per dag.
14: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort, ik zou beide willen zeggen fratsen, is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector. Ja, en ik moet echt zeggen, ik begin zo langzamerhand een beetje bloedlink te worden dat men in Den Haag niet bereid is, want daar gaat het om geld te steken in onze infrastructuur. Het zijn de bloedvaten van onze economie.
5: En Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang de brug voor vrachtwagens gesloten blijft. En de olieprijs staat op het hoogste niveau in meer dan een maand tijd. Door de aanvallen die Amerika en Iran over en weer uitvoeren is de prijs van een vat Brentolie gestegen naar meer dan $90. Vorige week steeg de prijs met meer dan 17%. Het sentiment is echt omgeslagen, zegt huiseconoom Han de Jong.
15: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen. En de Europese gasprijs, daar kijken we misschien minder naar, maar die is in een maand tijd met 50% opgelopen. In juni was de inflatie wat gedaald. Gedeeltelijk omdat de olie- en gasprijzen vanaf begin mei eigenlijk ook toen aan het dalen waren. Nu is dat weer omgeslagen.
5: En het conflict in het Midden-Oosten escaleerde in het weekend verder. De Verenigde Staten voerden voor de 9e opeenvolgende nacht aanvallen uit op Iran. Ondertussen staat de Ajax op 1093 punten. 10e in de plus. Grootste stijger is Prozis met 2,5% erbij. Om 1 uur hoor je meer van onze beursnerd.
0: Economenpanel.
5: De Europese Commissie komt met aanpassingen voor het emissiehandelssysteem van de EU. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de economische gevolgen van een langdurige sluiting van de straat van Hormuz. Ik ga het allemaal bespreken in het economenpanel. Dit keer met Barbara Baarsma, de hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
16: Dankjewel.
17: Dankjewel.
5: En laten we maar meteen induiken. Brussel geeft de industrie meer tijd om zijn uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de aanpassingen die de Europese Commissie vrijdag heeft gedaan aan het emissiehandelssysteem
16: handelssysteem. Dat is een systeem dat de industrie laat betalen voor CO2-emissies. In een interview met het FD weerlegt eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat dat het om een afzwakking gaat. Ook al vermindert het aantal emissierechten minder dan aanvankelijk gepland stond. Laten we eventjes erin rustig beginnen voor de luisteraar. Het emissiehandelssysteem wordt vaak gezien als de ruggengraat van de verduurzaming van de Europese industrie. Mooie mechanisme om uitstoot te beprijzen en met het betaalde geld weer te vergroenen. Vinden jullie dat ook? Kijken jullie er ook allebei zo naar?
17: Ik denk dat het een van de meest, misschien wel het meest succesvolle klimaatinstrument is dat we hebben. En dat komt omdat er een plafond zit en een beprijzing is. Het plafond gaat elk jaar wat naar beneden. Dat blijft gelukkig zo. In dat opzicht heeft Wop Hoekstra gelijk, is het geen afzwakking. Echter, ik vind toch dat er sprake is van een afzwakking, omdat er meer emissierechten beschikbaar komen voor de ETS-sectoren dan er zouden zijn zonder de aanpassing. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er meer en langer gratis rechten worden verstrekt. Ja. Omdat koolstof verwijdering wordt toegestaan. Wat is dat? Nou, met chique woorden noem je dat direct air capture. Dus dat er gewoon uit de atmosfeer wordt er CO2 gehaald, gefilterd en opgeslagen bij direct air capture in via machine gaat dat. Maar je hebt ook natuurgebaseerde koolstofopslag. Dan kan het in de bodem of in bomen, planten enzovoort. En een andere reden is dat, dat er minder meer emissieruimte komt. Dus dat is dat er het marktstabiliteitsreserve, die is wel heel technisch misschien.
16: Ja, daar had de Europese Commissie wel van.
17: Die wordt verlaagd. Maar die marktstabiliteitsreserve is heel belangrijk, want dat is eigenlijk een spaarpotje met emissierechten, waaruit de commissie of de emissieautoriteit, als de prijzen heel volatiel zijn, iets kunnen doen om die prijzen een beetje stabiel te houden. Een beetje zoals de Europese Centrale Bank met inflatie doet, doet deze marktstabiliteitsreserve dat met emissierechten. En die
16: maar
17: is
16: jij zegt
17: verlaagd.
16: Toch, dit is een afzwakking.
17: Ja, dit is een afzwakking. Alleen maar dus vanwege de redenen die ik net noem. En daar misschien wel de belangrijkste reden is dat het doel was altijd om per jaar dat plafond met zo ongeveer 4,4% te verlagen. Nou, die verlaging wordt nu minder. Tussen 2031 en 2035 wordt dat niet die 4,4, maar 3,7%. En tussen 2036 en 2040 wordt het zelfs maar 1,7%. Dus hoe je het ook went of keert, het is een verzwakking. Hij heeft er alleen een gedachte bij.
16: Lex?
18: Ja, ik kijk er wel op een heel andere manier naar. Dat zal Barbara ook niet verbazen. Want wij hebben vaker deze discussies. Ik ga even een eindje terug. Ik vind dat de Green Deal, die is ingezet een aantal jaren geleden, een zeer scherp beleid is. Vooral, ik heb het dan vooral over het mitigatiebeleid. Waarbij eigenlijk
16: op uitstoot dus. Ja.
18: Nauwelijks is afgewogen de proportionaliteit ervan, terwijl het een hele scherpe reductie van de CO2-uitstoot, meer in het algemeen, hè, niet alleen het ETS, maar meer in het algemeen, hele scherpe reductie. En je ziet nu gebeuren dat tegen grenzen aanloopt, dat helemaal niet loopt, dat het een hoge prijs heeft, dat onze concurrentiepositie onder druk staat. Mede hierdoor, niet alleen hierdoor, maar ook door, door de hele scherpe reducties. Dus ik vind het hoog nodig dat het aangepast wordt. En ik vind dus dat dit lang niet ver genoeg gaat. Want behalve de dingen die Barbara noemt,
16: de afzwakking is niet goed genoeg, hoor ik al.
18: De afzwakking is niet goed genoeg. Kijk, Barbara noemt een aantal dingen, en daar ben ik het op zich niet mee oneens. Hè, waarmee die weer terughaalt wat hij geeft. Maar wat bijvoorbeeld ook de Europese Commissie heeft aangekondigd, is een heel scherpe elektrificatie-impuls, waarbij weer dezelfde fout wordt gemaakt. Nu gaat 23% van onze energievoorziening is elektrisch. Dat moet naar 46%.
16: En dat schommelt al jaren op die 23% overigens. Ja, wat het mooie aan de Europese regelgeving is.
18: Zeker.
16: We hebben wel die elektriciteitsproductie weten te vergroenen, maar daadwerkelijk elektriciteitsgebruik, dat hangt nog altijd op hetzelfde punt.
18: Ja, en nu probeert hij daar een enorme impuls aan te geven. Dus dat is extra beleid. Waarbij hij ook niet heel goed instrumenten weergeeft. Als ik het goed gelezen heb, zijn er ook nog weer wat extra sectoren die onder het ETS worden gebracht. Mm-hmm. Dus dat zijn dan compensaties vanuit zijn overweging. Dus ik vind het al met al veel te slap. Je zou op zijn minst Kijk, ik zou ervoor zijn om het helemaal, dat hele mitigatiebeleid heel langzaam uit te faseren. Maar dat is er vele bruggen.
16: Ik merk alweer, ik sta hier.
18: Te ver, maar wat in ieder geval zou moeten gebeuren, denk ik, dat je die doelen, die tussendoelen, dat je die wat verzwakt veel meer tijd neemt. 10, 20 jaar extra.
17: Ja, ik ben het daar echt totaal niet mee eens. Ik vind het heel jammer dat er een verzwakking is per saldo. Er zit ook heus hier en daar wat verzwaring in, zoals de uitbreiding van die rijkwijde naar kleinere scheepvaart en luchtvaart iets meer, ook buiten Europa vluchten.
16: Ja, maar als ik even in mag breken, er is één heel belangrijk punt hierbij. Dat is wel dat onderdeel van het nieuwe voorstel is dat de helft van het opgehaalde geld nu echt direct de industrie in moet om verder te verduurzamen en elektrificatie omhoog te gooien. Toch?
17: Daar dat zou kan de heer Hoekstra willen. Ja, en okay. Ik ook. Ik kan dat ook willen, hè, want tot nu toe werd de opbrengst van die ETS-emissierechten gaat vooral naar de lidstaten.
16: Yeah.
17: En dat is een niet gering bedrag. Dat is sinds 2005, sinds we dat emissiesysteem hebben, 270 miljard euro. En dat is helaas door die lidstaten gewoon ook voor allerlei andere dingen, weet ik veel, zorguitgaven of zo gebruikt.
16: Ja, 80% van het geld gaat ergens anders.
17: Ja, en dus is het heel logisch dat Wopke Hoekstra zegt, dat de commissie zegt, dat moet tenminste 50% zijn die je besteedt aan verduurzaming van de industrie. Alleen, dat kan hij niet afdwingen. Dus ik vind het een heel mooi streven. Ik wil alleen nog even aangeven, de ETS is niet de reden dat de elektriciteitsprijzen in Europa zo hoog zijn. Dat zit hem in belastingen, dat zit hem in de gasprijs, dat zit hem in netwerkkosten. Dus als je het ETS nu gaat afzwakken in de hoop daarmee de koolstofprijs iets te verlagen en dus de concurrentiepositie van de industrie te bevoordelen, dan denk ik dat je aan de verkeerde knoppen draait en ondertussen ook aan de verkeerde knop van het klimaatbeleid draait, want het is buitengewoon effectief gebleven. Sinds 2005 is 50% minder emissie van de ETS-sectoren uitgestoten. Nou, ik vind dat nogal een prestatie. En als je de industrie om redenen van strategische autonomie of wat dan ook wil helpen, dat kan ik heel goed begrijpen, dan moet je dat niet doen door een generieke afzwakking van het ETS, maar door een specifieke ondersteuning voor die industrie. Voor die industrie die belangrijk is voor onze strategische autonomie en die wel toekomstvast is.
18: Daar ben ik het dan als laatste zeer mee oneens. Want industriebeleid is kostbaar, is inefficiënt, gaat niet werken. En die strategische autonomie, kijk, ik denk dat Europa veel te veel daarop hamert. Het idee was dat Europa zelfvoorzienend zou moeten zijn op energiegebied. Ik denk dat dat een hele dure en doodlopende weg is. En vanuit een land als Nederland moet je zeker niet naar autonomie streven.
17: Absoluut niet.
18: En ook niet in een Europese context. Want als een Nederland voor zijn energievoorziening exclusief afhankelijk is van andere Europese landen, Dan is er met onze strategische autonomie, die is daar niet mee gediend. Omdat wij in Europa hebben maar heel weinig zeggenschap. Dan wordt uiteindelijk onze energievoorziening wordt overgedragen aan een paar grote landen die dat beheersen.
16: Maar wat zegt dit dan over de elektrificatiedoelen van de EU? Want daar willen ze nu wel heen. Dat is eigenlijk een nieuwe wortel die in dit plan is gestopt na de stok van het beprijzen van uitstoot.
18: Nogmaals, vind ik ook weer disproportioneel. Mm-hmm. Niet doen, wat uitschrijven, wat meer tijd nemen en je strategische autonomiebeleid vervangen door een beleid van diversificatie. Energie halen uit meerdere bronnen en uit meerdere landen.
16: En wat zijn nou de gevolgen eigenlijk voor de voorlopers? De bedrijven die hebben geïnvesteerd in die energietransitie, die zeiden, nou, we gaan hierin mee, hallo EU. Nu krijgen hun concurrenten meer tijd om te verduurzamen eigenlijk.
17: Dat is wel de grootste prijs die hier waarschijnlijk betaald wordt van deze aanpassingen. Dat is niet alleen de voorlopers die nu het neus op hun lid krijgen, gestraft worden eigenlijk voor hun goede gedrag.
16: Ja.
17: Maar het is ook überhaupt, er zitten zoveel dingen die onzeker zijn en die de onzekerheid over de toekomstige koolstofprijs vergroten, dat de investeringszekerheid afneemt. En als er iets een bijl aan de wortel is van juist wat je wil, duurzame investeringen, dan is dat het. Dus ik ben om die reden, dat is de hoofdreden eigenlijk, tegen deze afzwakking, omdat er onzekerheid zit. Wat gebeurt er met die marktstabiliteitsreserve waar we het eerder over hadden? Wat gebeurt er met, er zit nog wel iets heel technisch in, dat gaat over benchmark-analyses.
16: Yeah.
17: Dat hoef ik nou niet uit te leggen, maar dat zorgt voor heel veel onzekerheid.
18: Ja,
17: ik ben het overigens op één punt helemaal eens met Lex. En dat is ook wel fijn als we het oneens zijn.
18: Dat is winst.
17: Ja, dat is namelijk, ik ben ook niet voor industriebeleid. Ik ben voor randvoorwaardelijk beleid. Alleen je kunt die randvoorwaarden wel zo tunen dat de industrie daar in ieder geval geen nadeel bij heeft. En misschien zelfs relatief voordeel. Bijvoorbeeld door die netten nou eens veel sneller te verzwaren. Door vergunningsprocedures daarvoor te... En zo, dan kunnen ze ook elektrificeren. Want dat nu voor een deel van die ETS-sectoren super moeilijk is. Want die kunnen niet goed verduurzamen. Dan moet je daar dus wat aan doen. En niet het ETS mankeren.
16: Ik hoor eigenlijk dat de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut en de voormalig topvrouw van de Rabo Carbon Bank elkaar tegenkomen bij het Rijnlandmodel. Is dat een beetje...
18: Nou, dat denk ik niet. maar laten we niet verder proberen te gaan dan we nu al gaan. Mag ik nog één dingetje zeggen over die onzekerheid? Want dat is een heel terecht punt. Maar ik denk dat het soort beleid wat de EU wil voeren met doelen in de verre toekomst... Daar kun je geen zekerheid bieden. Want de toekomst is nu eenmaal onzeker. En je ziet ook dat allerlei onderdelen van het beleid... bijvoorbeeld rond waterstof. Mm-hmm. Vanochtend lees ik in het FD de directeur van de Eneco zegt... wij dachten een paar jaar geleden dat het allemaal simpel was. We zijn er nu aan het achterkomen dat het complexer is.
16: En als
18: dat
16: ik elektrificatie zo zie en die je nodig hebt voor waterstof... Ja, dan gaat het nog even duren.
18: Waterstof loopt ook tegen allerlei grenzen aan. Ja. En dat is geen gevestigde techniek die je maar even uitrolt. Dus die onzekerheid, daar kun je nooit omheen. Dus
17: als je dan niet kunstmatig te verhogen.
18: Nee, maar dat is niet kunstmatig. In een democratie kun je per definitie onzekerheid over lange termijn beleid, als dat concrete uitkomsten moet opleveren, kun je nooit garanderen. En je hebt helemaal gelijk, degene die hun best doen, zoals jij dat noemt, ik zeg gewoon die gespeculeerd hebben op die subsidies, die krijgen...
16: Tomato, tomato.
18: Die krijgen nu inderdaad.
17: Ze hebben betaald. Hè? We krijgen geen subsidie. ETS, ze hebben gewoon emissierechten.
18: Oh, je hebt nu
17: ze hoefden
18: ETS.
17: Minder emissierechten te kopen omdat ze gingen verduurzamen. Ik vind een veel beter systeem dan subsidies. Ook daar zijn we denk ik over
18: eens. Daar zijn we dan ook over eens. En die zitten er ook nog voor een groot deel in. Dus laten we hier stoppen. Dan in ieder geval een paar
16: punten. Nou, we gaan er zeker niet bij stoppen. We gaan naar het volgende onderwerp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
16: Tweede deel, laatste deel van het economenpanel weer met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, en Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dan gaan we verder over energie, want de straat van Hormuz zou niet over een paar maanden, maar over een paar weken weer volledig open moeten zijn. Zo niet, dan raken de olietekorten de economie van landen in de hele wereld. Nou, dat zegt Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, op woensdag tegen persbureau Bloomberg. We zien voor morgen de olieprijs weer op het hoogste niveau in meer dan een maand staan. Ik leg hem even jullie voor. Hoe serieus moeten we die waarschuwing nemen? Want die hebben we al vaker gehad.
18: Ja, die waarschuwing hebben we vaker gehad. En tot nu toe is die helemaal niet uitgekomen. Eigenlijk de markten hebben van het begin af aan een andere richting aangegeven. En tot nu toe gelijk. Ik denk overigens, ja, als die straat van Hormuz helemaal niet open gaat, ja, dat zal effecten hebben. Maar hij is een van de... stemmen. Er zijn heel veel partijen in die in markten opereren en die er ook last van hebben. Als ze het verkeerd inschatten. Dus ik zou zeggen, mooie informatie. En laten we overgaan tot de orde van de dag.
16: We nemen het voor kennis aan. Maar ik ken mensen die actief zijn op de oliemarkt en die hem ook al vaker hebben horen spreken. En die spreken echt van de grootste verstoring die ze in hun leven hebben gezien. Die zitten schreeuwen naar een bord te kijken met prijzen. Maar de wereld past zich aan, merken we dan. VS exporteert wat meer, China importeert minder, dat middelt uit. Onderschatten we dan eigenlijk niet hoeveel flexibiliteit er in het systeem zit?
17: Ja. Dat hebben we nu een paar keer gedaan, hè? Het onderschatten.
18: Ja, dat doen we voortdurend.
17: Het enige is waar ik denk dat die straat van Hormuz gaat, ja, over olie en ook over LNG. En die gaat over...
16: Kunstmest,
17: aluminium. Ik net zeggen, die gaat over veel meer. En ook dingen waar misschien niet zo makkelijk alternatief aanbod is te organiseren. Denk aan helium, denk aan ureum voor kunstmest. Mm-hmm. Of denk aan aluminium van bepaalde kwaliteit. Of zwavel, of methanol, glycol. Allemaal van dat soort dingen. En dus we kunnen het hebben over olie en over LNG, heel belangrijk. Maar daar zie ik dat de wereld meer dan ook ik zelf had gedacht veel adaptiever is dan gedacht. Door vraag te verminderen en aanbod elders te verhogen. En zelfs zoals Saudi-Arabië maar pijpleidingen via de andere kant neer te leggen.
16: Ja.
17: Voorraden die we hebben aangelegd, daar zijn we iets slimmer in geworden. Die zijn nu overigens wel aan het leegraken. Dus dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Maar... dit wordt heel vaak gekoppeld aan allerlei inflatiescenario's, en dat begrijp ik. Maar op een goed moment is het niet zo dat, en dan heb ik het niet over olie en LNG, maar juist over die stoffen die ik net noemde, die andere grondstoffen. Op een goed moment gaat het niet meer over prijzen, maar gaat het over beschikbaarheid. En dat vind ik veel riskanter eigenlijk. Wat als een ziekenhuis geen helium meer heeft voor zijn MRI-scanners? Wat als ASML voor zijn semiconductors geen helium meer heeft? Wat als boeren in ontwikkelingslanden, waar het toch al moeilijk is met voedselproductie, niet voldoende kunstmest hebben?
16: Maar inflatie kan je toch ook niet helemaal veronachtzamen als je de inflatiecijfers in de VS naar 3,8-3,9% ziet kruipen, alleen al door brandstof?
17: Zeker niet. Alleen daarnaast uiteraard is beschikbaarheid ook belangrijk.
18: Nee, ik denk dat het beschikbaarheidspunt, dat zie ik en dat deel ik. Alleen ook daar zijn partijen die in die markten opereren, zijn denk ik het best geplaatst om oplossingen te zoeken en te vinden. En wat ik maar wil zeggen is dat ik zie niet hoe deze hernieuwde waarschuwing op zichzelf weinig nieuws bevat, dan zei ik dat een paar maanden geleden ook werd.
16: Maar geldt dat ook niet alleen voor het Westen? Want we vergeten vaak dat 80-90% van wat er uit die straat komt eigenlijk gewoon naar het oosten vloeit, richting Azië. In China doet dit veel meer pijn. In Zuid-Korea doet het enorme pijn. Ja. Dus vergelijken we ook niet een beetje appels met peren als we elke keer spreken over een marktverstoring die voor 10% maar bij ons terechtkomt?
18: Ja, dat is een factor waarom we er waarschijnlijk nog niet zoveel van merken. En de factor die Barbara noemde, de VS, die profiteren hiervan. Die hebben hun export enorm. Dan hebben we weer even over gas met name. Die hebben dat enorm opgevoed. Ik kan niet helemaal overzien in hoeverre dat beschikbaarheidsprobleem echt gaat spelen. Ik zie op dit moment, laat ik het dan zo zeggen, ik zie geen aanleiding voor overheden om nu iets proactiefs te gaan doen. Want de kans dat je dan eerder verstorend werkt dan dat je het oplost, die is levensgroot.
16: Zo spreekt de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut, Oostenrijkse economen. Nee, Barbara, ben je daarmee eens? Is het over beschikbaarheid?
17: De overheid is nu niet. Dit gaat over marktpartijen die slim hun voorraden weer toch proberen op orde te krijgen. Zeker wat gas betreft. Ja, ik hoop dat Nederland toch zijn voorraden op orde krijgt. Want we krijgen op goed moment weer een winter. Dus dat is wel waar een overheid wel een coördinerende taak heeft. En ik hoop dat we hier wel van leren dat we in de toekomst toch nog iets meer buffers hebben. Dat geldt ook voor niet alleen dus voor die brandstoffen, maar juist ook voor die andere stoffen. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat dit kan leiden tot meer inflatie. Bijvoorbeeld wat ik net zei, die methanol en die glycol, dat is voor bouwmaterialen heel belangrijk. Maar ook voor coatings en voor plastic. Dus dat betekent dat in heel veel dingen gebruiken we dat voor. En als dat allemaal net een beetje duurder wordt, en dat zal dus hoe langer die straat dicht blijft meer het geval zijn, dan zullen we toch ook wel moeten gaan nadenken over wat betekent dit voor inflatie. En dan, pas dan zou de overheid, en dit hoop ik niet, meteen met allerlei koopkrachtencompensatie komen. Maar dat zou dan eerder zijn waar ik aan overheidsbeleid denk dan als het gaat om ander beleid. Ik zou even zo snel subsidies of zo.
16: Ik hoor jou praten en ik denk er komt weer een loonprijsspiraal aan. Dat oude woord 2021, 2022.
18: Nou ja, kijk, daar ben ik ook wel bang voor. Ik vind dat tot nu toe de Nederlandse overheid keurig heeft gereageerd. Een voor mij nog steeds iets te groot, maar dan zit ik een beetje te zeuren misschien. Deze mooie ochtend, maar heeft een beperkt pakket, zoveel mogelijk gericht gedaan van nog geen miljard. Dat vind ik verstandig. Als we nu straks bij de onderhandelingen, de definitieve onderhandelingen over de voorjaarsnota in augustus ook op het pad gaan, dat er toch meer compensatie moet komen. Ja, dan denk ik dat heel slecht zou zijn.
16: Ja, zeker ons gesneuvelde onderwerp. Nu de CBS meldt dat de gevoelsinflatie in Nederland zo ongeveer op 15% ligt. Al die berichten uit 2022, sinds 2022 moet ik zeggen.
17: Ja, en omdat wij in de media hebben wij het heel veel over dingen die duurder worden. Ja. Dingen die eigenlijk niet zo heel veel duurder worden. Daar hebben we het bijna niet over. Hè.
16: Dus ook noem eens wat.
17: Elektronica, allerlei dingen die je ook niet zo vaak
16: Heb je een laptop besteld dit jaar al? Of?
17: Nou, ik heb niet over alle. Hè. Nu ga jij meteen weer benoemen.
16: Ja, sorry.
17: Bepaald witgoed enzovoort. Er zijn ook dingen die niet heel veel in prijs zijn gestegen. Ja. Bovendien zijn de prijsstijgingen altijd jaar op jaar. Dus het kan zijn dat een brood, een laptop, een weet ik veel wat in 2022 heel veel duurder is geworden. Die prijs is ook niet naar beneden gegaan. Maar
16: geheugenchips, hallo.
17: De jaren daarna is die niet heel veel meer gestegen. En consumenten die halen dan het niveau van de prijs en de inflatie, de verhoging jaar op jaar, door elkaar. En bovendien denk ik dat mensen en dat is heel aan mensen eigen, pijn weegt veel zwaarder dan een even groot verlies plezier oplevert.
16: Loss aversion, hij is weer genoemd.
17: Ja, en inflatie is nou eenmaal koopkrachtverlies. Ja, ja. En dat is een pijn. En daarom krijg je continu die roep om compensatie. En ik hoop met Lex dat het kabinet zijn verstandige been stijf kan houden.
16: Nou, als dat geen mooi einde van het economenpanel is, toch nog eens met z'n tweeën. Dank Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, en Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt het economenpanel altijd terugluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En straks spreek ik picknicktopman Michiel Muller. Zijn bedrijf ziet de omzet stijgen, maar boekt ook verlies. De details bespreken we zo op BNR.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
23: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
25: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
24: kozijnen. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
29: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
28: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
30: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
28: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
32: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
33: BNR Verkeer.
6: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 90 kilometer file in het land. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem is het extra druk. Vertrekkende campinggasten van de Zwarte Cross komen daar onder andere in de file tussen de Duitse grens en Duiven. 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Eerder vanochtend ook al een pechgeval bij Duiven, dus vandaar dat die file wat langer is. Aansluitend op die file viel op de A18 Varsseveld-Zevenaar. Vanaf bij knooppunt Oud-Dijk 20 minuten op. En ook op de N18 rijdt het langzaam vanuit Enschede naar Varsseveld. Bij Varsseveld Oost een kwartier vertraging. De werkzaamheden aan de A9 aan de Wijkertunnel veroorzaken file op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Bij knooppunt IJmuiden 3 kwartier vertraging. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. Daar heb je 1/2 uur op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Dat is bij knooppunt Prins Klausplein bij 48.8. En ook controle op de A15 Europa. Poort Rotterdam bij de Dintelhavenbrug bij kilometerpaal 28.6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Zorgverzekeraars roepen de overheid op om in te grijpen op crowdfundingplatforms. Nieuwsuur heeft uitgezocht dat er geld wordt ingezameld voor behandelingen die niet bestaan of waarvan niet bewezen is dat ze werken. Donateurs moeten snappen wanneer het gaat om bijvoorbeeld experimentele zorg, zegt VGZ. In het Brabantse Udenhout is de brandweer druk met een zeer grote brand. Het gaat om een bedrijfspand en de brand is uitslaand. Het industrieterrein is afgezet en er waren een paar gasexplosies. Stukken metaal vlogen door de lucht, schrijft Omroep Brabant. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. In New Delhi is een jongerenprotest uit de hand gelopen. De politie wilde voorkomen dat ze naar het parlement marcheerden en voerde charges uit. Het protest komt voort uit de Indiase Kakkerlakkenpartij, die al weken van zich laat horen. Die vindt dat jongeren de dupe zijn van het beleid en eist het vertrek van de onderwijsminister. De show in de rust van de WK-finale heeft in ons land meer kijkers getrokken dan de wedstrijd zelf. Tienduizenden extra kijkers schakelden in om Justin Bieber te zien, Madonna, Shakira en anderen. Het was de eerste keer dat er een show was in de rust. Die duurde daardoor bijna een half uur. Dan het weer van Weer Online. Eerst droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: En de omzet stijgt hard, maar Picnic schrijft wel nog een verlies. We gaan het zo bespreken met topman Michiel Muller. En valt er nog brood op de plank te brengen met het oeroude schaakbord? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
4: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
16: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Online supermarkt Picnic heeft de omzet afgelopen jaar met bijna een kwart zien stijgen naar 1,9 miljard euro. En in Nederland was het bedrijf zelfs voor het eerst winstgevend, zo blijkt uit het jaarverslag van Picnic. Toch komt Picnic daarmee nog niet uit de rode cijfers. Onderaan de streep boekt het bedrijf in zijn geheel een nettoverlies van ruim 272 miljoen euro. Net iets groter verlies ten opzichte van het jaar ervoor. En contact nu met Michiel Muller, medeoprichter van Picnic. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Nederland draait uw bedrijf wel winst, maar als groep in het algeheel, ook actief in Duitsland en Frankrijk natuurlijk, is het verlies juist groter dan vorige jaren. Wanneer verwacht u dat de investeringen zich gaan uitbetalen?
9: Nou ja, de investeringen betalen zich natuurlijk nu uit. Hè. Als je dus kijkt naar Nederland, waar we winstgevend zijn, zijn we ontzettend tevreden met 2025. Maar de kost gaat voor de baat uit. Dus in Duitsland hebben we vorig jaar een enorm groot gerobotiseerd centrum in Oberhausen geopend. Ja, daar gaat natuurlijk ook heel veel kosten naartoe. En die heb je natuurlijk niet op dag 1 terugverdiend.
16: En hoe zit het dan met Frankrijk? Want u draait hier winst, 4 miljoen euro. Daar zegt het FD van, goh, dat is nog best weinig, overigens. Maar Frankrijk en Duitsland, daar moet nog fors worden geïnvesteerd, begrijp ik dan.
9: Ja, dat klopt. Want in Frankrijk zijn we natuurlijk eerst begonnen in het noorden van Frankrijk, rondom Lille. We zijn eigenlijk het afgelopen jaar helemaal uitgebreid rondom Parijs. En dat betekent ook dat je centra moet openen, autootjes moet kopen. Je moet natuurlijk ontzettend veel investeren voordat je überhaupt de eerste boodschappen kan afleveren. Nou, daar zijn we dus mee bezig. Omdat we weten dat we in deze markt nu winstgevend model hebben. En het is natuurlijk een enorm grote markt die groeit. Dus er is een gigantische kans voor ons om verder uit te breiden.
16: En nu begrijp ik dat investeerders vorig jaar weer een nieuwe kapitaalinjectie van 430 miljoen euro hebben gestort. Wat is dan het vergezicht dat u hen voorstelt eigenlijk? Daar was ik wel benieuwd naar, want het stond er niet bij in de krant.
9: Nee, en dat is ook precies de reden dat de verbazing die misschien bij een journalist bestaat, bestaat natuurlijk niet bij ons. Hè. We hebben natuurlijk onze plannen gedeeld met onze investeerders, die daar ook op investeren. Dus die kenden dit getal natuurlijk. En tegelijkertijd is het zo, we zitten in de allergrootste consumentenmarkt ter wereld, boodschappen. in het segment online dat het allerhardst groeit. En daarin zijn we in Nederland, Duitsland en Frankrijk zeer succesvol. Dus dat is natuurlijk de reden dat mensen denken, hey, wacht eens even, dit is de markt van de toekomst, daar wil ik bij zijn.
16: Maar hoeveel jaar duurt dat dan nog voordat men daar echt bij moet zijn en er niet 4 miljoen in Nederland, maar nou ja, honderden miljoenen in alle landen staan? Qua winst?
9: Ja, maar je moet toch heel goed bedenken dat het bereiken van zo'n positie, hè, dus de infrastructuur neerleggen, eigenlijk leg je een soort spoorlijn neer waar jarenlang treinen overheen kunnen rijden. Maar voordat je die spoorlijn hebt liggen, met alle logistieke infrastructuur die je nodig hebt, met alle software, met de robotisering, ja, dat kost gewoon geld, dat gaat voor de baat uit. Maar je kunt ook zo zien dat je nu in Nederland rond de 10% online is. In Duitsland is het pas 5, maar dat gaat natuurlijk allemaal naar 20-30% online. Dus je praat over een gigantische markt die zich nu ontwikkelt. En daar wil je bij zijn. En daarvoor hebben wij een model dat winstgevend is.
16: En nu is Duitsland niet het eerste land dat ik associeer met online winkelen, om het zo te zeggen. U investeert daar al jaren. Zijn die marktomstandigheden daar nou zo anders dan in Nederland dat het daar langer duurt?
9: Nee, nou, thuis liep ietsje achter ten aanzien van het online. Maar je moet nadenken bijvoorbeeld dat de tweede markt van Amazon wereldwijd is Duitsland. Dus Duitsers weten precies wat online is. Vinden ons model ook heel fijn, want daar komt gewoon lekker de boodschappen gratis naar huis.
16: En zijn er ook reële ambities om binnenkort ook naar andere landen uit te breiden?
9: Ja, die zijn er wel, maar niet nu. Hè. Dus we zijn nu, we hebben gezegd, we gaan ons concentreren op Nederland, Duitsland en Frankrijk. Daar is nog genoeg groei te halen in de steden waar we al zitten. En we kunnen ook links en rechts natuurlijk nog steden openen. Dus dat is echt voor de komende jaren echt de prioriteit.
16: Maar u noemde in het FD wel Italië, Spanje, Polen als optie, maar dat duurt dus nog wel even.
9: Nee, dat zijn natuurlijk grote landen in Europa, liggen natuurlijk voor de hand. Omdat uiteindelijk is het dit natuurlijk een universele wens om niet meer 3 uur per week in de supermarkt rond te hangen, maar lekker de boodschappen thuis te laten bezorgen. En dat is natuurlijk precies wat wij bouwen. En natuurlijk is het dan logisch dat je ook naar andere landen kijkt.
16: En Picnic is ook nog in gesprek met de vakbonden over welke cao er nou bij het bedrijf past. Nou, ik weet niet of het een gesprek of een ruzie is. Het gaat erom, is er nou de cao van toepassing die geldt voor e-commerce of die geldt voor supermarkten? Wat is daar nu de laatste stand van zaken?
9: Ja, dat gaat over de 10 maanden in 2022, toen we geen dispensatie hebben gevraagd. Dus dan had je eigenlijk volgens de supermarkt cao moeten betalen. Overigens loopt er nog cassatie over, maar goed. Sindsdien hebben we eigenlijk van de ministerie van Sociale Zaken dispensatie gekregen. Dat betekent dat wij niet onder de supermarkt cao vallen. En dat we gewoon onze eigen cao, die we al sinds 2020 hebben, de e-commerce cao, kunnen volgen. Dus dat is echt een geschil, zeg maar, uit 2022 dat nu nog een staartje heeft.
16: Dus kortom, de rechter oordeelde recent dat u die toeslagen gedurende 10 maanden in 2022 die je onder de supermarkt cao moet betalen, dat u die ten onrechte niet had betaald. Dat komt dus nog, want daar wordt nog cassatie loopt daar nog.
9: Ja, er loopt ook cassatie over, dus dat moeten we sowieso nog even afwachten. Maar ondertussen proberen we natuurlijk wel met de vakbonden eruit te komen om te kijken hoe we nou e-commerce gewoon in het landschap van de cao nog beter kunnen borgen. Kijk, uiteindelijk is het zo, wij hebben met de e-commerce cao voor het foodstuk het zeg maar nu goed georganiseerd. Maar voor het non-foodstuk, dus dan moet je denken aan Bol en Amazon en Zalando, daar is helemaal geen cao. Nou, dat is natuurlijk een fantastische manier om die witte vlek in Nederland om nu te vullen en onze e-commerce cao daar als basis voor te nemen.
16: Nou, de vakbonden zijn het daar natuurlijk totaal niet mee eens. Als u nu met hen spreekt, hè, u bent nog in cassatie tegenover hen.
9: Dat is niet waar overigens hoor. Die vakbonden zijn het er. Dat is niet waar dat die vakbonden daar niet mee eens zijn. Vakbonden vinden natuurlijk ook dat een witte vlek in het cao-landschap moet worden gevuld met cao's. Dus die e-commerce wereld, hè, dus niet de foodwereld, maar de non-food wereld, die is wel degelijk voor vakbonden punt van aandacht.
16: Nee, maar de vakbonden zijn het niet eens met het feit dat de supermarkt cao niet past bij een bezorgbedrijf zonder fysieke winkels natuurlijk.
9: Nou, er zijn vooral de supermarkten die daar natuurlijk achter zitten. Uiteindelijk is het zo, in Duitsland, je had het net even over Duitsland, hebben wij geen enkel probleem met cao's met supermarkten, omdat je in Duitsland geen jeugdloon hebt. Kijk, het jeugdloon in Nederland is zo verstorend in de markt, omdat supermarkten daar massaal gebruik van maken. En wij kunnen dat niet. En dat is precies de reden van het conflict. Dus supermarkten willen heel graag de cao-instrument misbruiken om ons uit de markt te drukken. Nou, wij laten dat niet gebeuren. En ook het ministerie van Sociale Zaken ziet dat dat oneerlijk is en geeft ons daardoor dispensatie.
16: Heel veel dank, Michiel Muller, medeoprichter van Picnic.
33: Ongevraagd advies.
16: De druk op de Nederlandse scheepsbouwer Damen neemt toe. Nadat eerst in Duitsland een miljardendeal introk, dreigt nu ook een Belgische bestelling in het water te vallen. De Belgen trekken zich terug vanwege de hogere kosten en flinke vertraging. Het gaat om een bestelling van 3 marineschepen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies, aan de overheid. En dat komt van Nora van Elveren, partner bij EPPA. Welkom.
5: Goedemorgen.
16: Hey, hoe omvangrijk is die deal tussen België en Damen eigenlijk?
5: Nou, goed om een aantal dingen uit elkaar te trekken, Jochem. Dus de deal is eigenlijk tussen de Nederlandse en de Belgische overheid. En dat betekent dat er een memorandum of understanding is getekend en dat de Nederlandse overheid als opdrachtgever optreedt mede namens de Belgische overheid voor die in eerste instantie 2 fregatten. Die zijn besteld, daar gaat het nu om. Maar in het Belgische coalitieakkoord is afgesproken om ook een 3e fregat aan te schaffen. En dat is mede de aanleiding waarom er nu gesteggel over is. En oorspronkelijk zou dat gaan om iets minder dan afgesproken om ook een 3e fregat aan te schaffen. En dat is mede de aanleiding waarom er nu...

0: Nou, daar zijn we eigenlijk nog niet. Wat je ziet is dat deze discussie in de Belgische politiek al langer loopt, eigenlijk sinds 2025. Tot die tijd was er geen veldje aan de lucht. Maar toen bleek dat er door een ontwerp hiccup dat het langer zou duren en dat de kosten zouden stijgen. En dat levert voor de Belgische marine twee problemen op. Enerzijds is natuurlijk het kostenplaatje, dat gaat meer over de begroting. Maar anderzijds werken zij nu met twee fregatten die uit mijn hoofd uit 1980 komen. En die het met alle mogelijke inspanningen ter wereld misschien nog een paar jaar volhouden, maar zeker niet na 2030. En de gunstigste voorspelling van de opleving van die nieuwe fregatten van Dame is nu 2033, 2034. Oftewel, ze hebben een acuut operationeel capaciteitsprobleem. En dat weegt hier eigenlijk zeer zwaar. En daarom heeft nu de Belgische minister van Defensie ervoor gekozen om in de media, publiekelijk, heel opmerkelijk, aan te kondigen dat hij andere leveranciers uit andere landen gaat aanschrijven om te kijken of zij wel kunnen leveren. Maar de definitieve beslissing hierover, die valt pas einde jaar. En de Belgische minister heeft ook duidelijk aangegeven, nou, als het even kan, gaan we wel door met Nederland. Dus dit lijkt meer een powerplay dan een definitieve afbestelling.
1: En in Duitsland gebeurde iets anders. Daar was eigenlijk de overheid, die was ontzettend moeilijk aan het doen met zijn aanbestedingen. Lazen we in de media later. Die cancelde ook een flinke bestelling bij Damen. Damen is daar heel boos over. Die zijn ook het gerecht op gaan zoeken om daar wat aan te doen. Om compensatie te behalen voor die opdracht. Wat zou dat betekenen voor Damen om, terwijl ze al bezig waren, nu opnieuw een geannuleerde bestelling over zich heen te krijgen?
0: Nou, dat zou natuurlijk dramatisch zijn, zoals dat voor elk bedrijf wat van zulke grote orders leeft dramatisch zou zijn. Het zou ook, het is klap op klap op klap. Maar toch is deze laatste stap des te schadelijker voor het bedrijf, maar ook vooral voor Nederland. Omdat hiermee toch echt de reputatie van de Nederlandse marine, de Nederlandse defensie en Damen een flinke knauw krijgt. Omdat de Nederlandse en Belgische marine heel intensief samenwerken. In tegenstelling tot met Duitsland. Duitsland heeft een eigen maritieme industrie en die was vanaf moment 1 boos dat de aanbesteding naar Damen ging en niet naar ThyssenKrupp.
1: Waarbij gezegd mag worden dat degene die daarna de aanbesteding kreeg, Rheinmetall, inmiddels ook niet meer de fregat af gaat maken natuurlijk. Dus dat zegt misschien ook wel iets, maar ja.
0: Nee, maar daar speelde dus wat meer protectionisme, wat meer beschermen van de eigen industrie ten opzichte van de Nederlandse industrie.
1: Ja, ja.
0: Wat bij België totaal niet aan de orde is, want de Nederlandse mijnenjacht is gewoon, plat gezegd, de onderhoud daarvan is al uitbesteed aan België. En in ruil daarvoor doet België de fregatten weer bij ons. Dus we hebben een hele intensieve, echt operationele, bedrijfsvoerige samenwerking met België. Waardoor dit, als de Belgen al geen vertrouwen hebben in de kunde van Damen en de Nederlandse overheid om die fregatten voor België voor elkaar te krijgen. Ja, waarom zouden andere landen dat dan wel nog doen?
1: Nou,
0: dus dit is een groot probleem.
1: Dit leidt naar jouw ongevraagd advies. Wat is jouw ongevraagd advies aan de Nederlandse overheid om hier nog wat aan te doen?
0: Nou, om alles op alles te zetten om de Belgen nu tevreden te stellen. Dit is een ultimatum wat via de media wordt uitgespeeld. Het lijkt te gaan om geld. Wees nu niet pennywise, pound foolish, maar wees je bewust van het grotere strategische belang van niet alleen Damen, maar ook de Nederlandse maritieme maakindustrie, al die MKB-bedrijven die daar weer achter zitten. Als er iets is waar we als Nederland binnen Defensie goed in zouden moeten zijn, dan is het onze marine. Zo staan we ook internationaal bekend. Neem je verlies. Ga niet om een 500 miljoen, ik weet Jochem, het is heel veel geld. Ga niet op de afspraken en sublid AC wijzen. Maar neem je verlies en zorg voor een passende oplossing voor die Belgen, zodat zij het politiek intern kunnen verkopen dat het misschien iets later wordt. En kijk ook naar creatieve oplossingen. Hè. Dus is er misschien een tussenoplossing mogelijk voor die jaren dat die oude schepen al uit de vaart gaan, maar de nieuwe er nog niet zijn. Maar zet alles op alles om deze deal met Damen nu niet in het water te laten vallen.
1: En dat is een hele heldere afsluiting met een mooie woordgrap erbij. Dank Nora van Elveren, partner bij EPPA. Wil je ook het vorige advies horen aan organisaties over Meta, dat met behulp van AI koos wie het zou ontslaan? Nou, zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app. Abonneer je vooral, hoef je geen advies te missen. Tech. Kimi K3 is het nieuwste AI-model van de Chinese start-up Moonshot AI en beslist geen popgroep uit België. De populariteit is groot, het bedrijf wil geen

0: nieuwe abonnees meer, want anders blijft er geen rekenkracht meer over, zeggen ze zelf. Iets wat ik de laatste maanden vaker hoor, zeker nu we tokens gaan beprijzen. Iedere maandag praten we in BNR Zaken doen over tech. Vandaag doe ik dat met Deborah Nas, technologie-expert en hoogleraar bij de TU Delft. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Deborah, waarom zet dit model Kimi nou weer de hele AI-wereld op scherp? Want ik hoor ook weer vermogensbeheerders om mij heen erover praten. Nou, dat zegt dan
1: wat. Dan is het groot nieuws. Ja, zeker. Zeker. Nou, omdat het in de benchmarks in de top 3 scoort. Hè, dus vlak achter de beste modellen van OpenAI en Anthropic. En op sommige taken, zoals programmeren, webbouwen, wel als beste in de sommige benchmarks. Dus dat is best bijzonder. En dat leert ons ook een aantal dingen. Ten eerste, China die kan echt met de koplopers mee. Hè? En het is niet meer een kwestie van volgen of kopiëren. En die Amerikaanse beperkingen op het leveren van chips, van de meest geavanceerde chips aan China, was bedoeld om hun ontwikkeling af te remmen. Nou, dat lukt wellicht gedeeltelijk, maar het lijkt ook een hele nieuwe beweging te stimuleren richting efficiëntie en slim omgaan met die modellen, zodat je toch hele goede performance kunt krijgen.
0: En was die beweging er toch al niet? Want we horen natuurlijk OpenAI en Anthropic zijn eerder dit jaar gaan beprijzen op tokens, zoals ik al zei. We horen dan weer dat advocaat op de Zuidas dat enorm jammer vinden, om het zo maar te zeggen. Is die efficiëntieslag niet gewoon heel logisch en heeft China dan niet mee geluk mee dat men daar eigenlijk al op getraind was?
1: Ja, ik weet niet of je het geluk kan noemen. Ik zou eerder zeggen strategie. Ja,
0: helder.
1: Strategie, ja.
0: Oké.
1: Zeker.
0: En dan even terug naar Kimi en Moonshot, het bedrijf erachter. Hoe kan een start-up van 3 jaar oud dit zomaar doen?
1: Ja, ze hebben Anthropic beschuldigd ze ervan om allerlei accounts te hebben gegenereerd om hun modellen leeg te trekken en daarvan te leren. Maar tegelijkertijd weten we ook dat die Amerikaanse Frontier Labs ook weer Chinese modellen inzetten. Dus ja, dat is een beetje over en weer beschuldigen.
0: Iedereen heeft boter op zijn hoofd.
1: Ze hebben wel degelijk eigen technologie. Hè? En achter Moonshot AI zit een toponderzoeker van Chinese origine die bij Google Brain en bij Meta AI heeft gewerkt. En die wel degelijk iets goed kan. En ja, ze hebben iets goeds ontwikkeld. En ze gaan ook heel hard. Vorig jaar waren ze nog 4 miljard waard. In mei hebben ze een ronde afgesloten. Nu zijn ze 20 miljard. Er is nu sprake van 30 miljard. Dat is nog steeds klein in AI-land. Hè, in vergelijking met OpenAI of Anthropic. Het zit een beetje in de regionen van Mistral. Maar als je ziet hoe hard het gaat, dan zou dit toch wel eens een van de labs kunnen zijn die echt de Amerikaanse frontiermodellen gaat uitdagen.
0: Ja, jij zei net iets over een benchmark. Top 3 versus OpenAI en Anthropic. Dus hoe goed is dit dan eigenlijk? Ik ben daar geen technisch expert in, maar ik hoor dat zij dus die efficiëntieslag maken. Is dit weer zo'n Chinees open source model dat een grote broer een kleine broertje laat trainen? Of zitten er andere snufjes in die dit echt zo goed maken?
1: Nou, het is echt een heel groot model. Het is dus 2,8 biljoen parameters. Dat is als het straks op 27 juli open source of open weight beschikbaar wordt gemaakt, is dat wel het grootste open weight model wat beschikbaar is. En wat bijzonder is, is wat we noemen een mix of expert model. Het betekent niet alles staat tegelijkertijd aan, maar per token, per stukje tekst roept het alleen de interne experts in het model aan die nodig zijn, 16 tegelijk van de 896. En dat concept ook is niet nieuw, maar de schaal waarop ze dit doen en het verschil tussen de omvang van het model, dus hoe slim het potentieel is en welke stukjes je aanroept, is wel uniek. En het heeft een hele grote contextwindow, een groot geheugen zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus er kan een hele grote codebase tegelijk in, of tekst in vergelijking met 1500 pagina's A4... Mm-hmm. En dat maakt dat je het ook vrij lang aan het werk kunt zetten. Dus iets minder een chatbot en meer een digitale medewerker.
0: En ik hoor dat we dit over iets minder dan een weekje kunnen gaan downloaden.
1: 27 juli is aangekondigd. En dan weten we ook precies welke voorwaarden en welke mogelijke licenties daarbij horen en wat er precies wel en niet kan.
0: Ja, want wat betekent dat nou voor het Nederlandse bedrijf? Je krijgt een Chinees AI-model, top 3 in de benchmarks. Fantastisch, groot, efficiënt. Het zet alleen een deel van zijn eigen schip in, niet het hele schip van alle opdrachten.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi allemaal. Maar ja, waarom zouden wij kiezen voor een Kimi K3 of wat dan ook de opvolger ervan wordt, K4 hopelijk?
1: Ja, nou, waar we heen gaan is dat je een hele slimme keuze kan maken als bedrijf. Welk model zet ik waarvoor in? Mm-hmm. En als het dus taken zijn, bijvoorbeeld voor webontwikkeling of programmeren, ja, dan is dit een heel goed en relatief goedkoop alternatief, hè? Dus het is ongeveer een derde van de prijs op taakniveau in vergelijking met Fable 5 van Anthropic. Dus dat is echt wel...
0: Klinkt Chinees, prijsefficiënter, maar wil het Nederlandse bedrijfsleven dat ook? Durft men dat hier?
1: Ja, dat denk ik wel. Want wat er straks gaat gebeuren, of wat ik verwacht, is dat er Europese hostingpartijen komen die dit model downloaden, daar hun eigen harness omheen zetten en dat als een kant-en-klare AI-dienst aan Europese bedrijven gaan aanbieden. En omdat die Europese soevereiniteit zo belangrijk aan het worden is. Ja, het is wel een Chinees model, maar het staat in Europa, het draait in Europa.
0: Tussen personen, data, tussen veilig genoeg.
1: Data zit in Europa. En daarmee wordt het wel degelijk interessant. Dus ik denk ook dat het aantal Europese hostingpartijen wat goede AI-modellen daarmee kan gaan aanbieden, heel groot wordt. En het is niet het enige model. Ik verwacht, daar komen straks nog allerlei meerdere modellen. En er is ook net vorige week een Duits model gelanceerd.
0: Hey.
1: Niet in dezelfde klasse, Sophie S. heet het. Ja. Maar wel zeker in de Duitse en de Engelse taal interessant.
0: Nou, heel veel dank voor de uitleg weer. Deborah Nas, technologie-expert en hoogleraar bij TU Delft.
2: Het MKB praat mee.
0: En dan gaan we naar iets anders wat tegenwoordig ook met AI kan. Want het is Wereldschaakdag. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij een van de oudste en populairste denksporten ter wereld. En steeds meer mensen die schaken online, maar ook het klassieke schaakbord blijft natuurlijk onverminderd populair. Dus hoe staat het er eigenlijk voor met het schaken in Nederland? Ik ga erover praten met Ivar Smit, eigenaar van Schaak & Go winkel Het Paard. Welkom.
3: Dank, goedemorgen.
0: En spreek ik Go zo goed uit? Want de een zegt Go en de ander zegt Go.
3: Ja. Ja, het is in Nederland zeggen de Go-spelers, ik zeg het zelf ook al, die zeggen Go.
0: Go, oké. Okay.
3: Niet te verwarren met het Engelse Go.
0: Oké, okay, nou, mijn excuses dus, alweer voor het zijn van een proleet op dit gebied.
3: Het wordt allemaal door elkaar gebruikt.
0: En u runt een denksportwinkel en de officiële winkel van de Nederlandse Schaakbond, begrijp ik.
3: Klopt, ja, wij zijn de officiële webwinkel van de Schaakbond. Al 40 jaar, mijn schoonmoeder is daarmee begonnen, vooral met Go en schaken. En dat is uitgegroeid tot een echt een denksport. En inmiddels ook gewone bordspellenwinkel. Ja.
0: En is Wereldschaakdag dan voor u een leuke symbolische dag? Of merken jullie er in de winkel ook echt wat van nog?
3: We merken er denk ik in de winkel niet heel veel van. Het is wel leuk. Het bestaat 60 jaar inmiddels. We hebben het de FIDE, de Wereldschaakbond, heeft het in het leven geroepen. Op hun 40ste verjaardag of zo. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste schakers het niet weten, of in ieder geval niet erbij stilstaan. Maar het is natuurlijk altijd leuk om het even te noemen.
0: Ja. Maar even heel eerlijk, wist u vorige week dat Wereldschaakdag eraan zat te komen?
3: Ik had het niet op mijn netvlies, nee, heel eerlijk.
0: maar hoe kan dat als je de officiële winkel van de Nederlandse Schaakbond bent?
3: Ja, nou ja, weet je, wat doe je op, wat gebeurt er op zo'n dag? Het is niet dat de hele schaakwereld in rep en roer is en allemaal evenementen organiseert vandaag. Dus dat gaat je lang. We hadden een groot schaaktoernooi vorige week. Daar waren we mee bezig. Het begint deze week. Morgen begint het Nederlands Open schaaktoernooi, Dutch Open. Dus ja, dat zijn belangrijkere zaken dan de naam de Wereldschaak.
0: En moet jij eigenlijk, ik zeg inmiddels al jij, ik ben al aan het tutoyeren.
3: Ja hoor, mag.
0: Moet jij eigenlijk zorgen maken om de omzet? Want wie is tegenwoordig de gemiddelde klant en neemt dat nog steeds toe?
3: Schaak, als we het echt even hebben over het schaken, maken wij ons daar geen zorgen over. Want schaken is hartstikke populair op dit moment. In Nederland, maar zeker ook wereldwijd. Het was tot een jaar of 10 geleden, misschien 5 jaar geleden zelfs, zat het toch een beetje altijd een wat stoffig karakter. Maar dat is heel erg veranderd. Schaken wordt door alle leeftijden gespeeld. En we merken in de winkel, als je het vergelijkt met 5 jaar geleden, dat er veel meer jongeren zijn. Wij hebben ook een grote schaakbibliotheek. Dus wij verkopen als een van de weinigen in Nederland nog veel schaakboeken. Daar merken we ook dat ook juist jongeren en jongere schakers, dat die daar toch wel interesse in hebben.
0: En dus, komt dat dan uit de media dat ze het daar vinden? Of zijn ze allemaal online gaan schaken met elkaar?
3: Ja, ze zijn online gaan schaken. Er is in COVID is er een gigantische schaakboost geweest. Enerzijds door de Netflix-serie The Queen's Gambit.
0: Ja.
3: Maar anderzijds ook doordat dat een van de weinige dingen was die je thuis in je eentje toch tegen iemand anders kon doen online. Dus er zijn heel veel mensen gaan schaken online. En die zijn op een gegeven moment toch ook wel overgestapt naar offline schaken. Want je merkt dat er toch wel behoefte is aan gewoon aan contact en fysiek contact tijdens het schaken.
0: Ja. Nou, wij hebben geen fysiek contact en een veel korter gesprek dan een schaakpotje. Heel veel dank, Ivar Smit, eigenaar van Schaak en Go-winkel Het Paard. En ben jij MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: En straks neem ik het laatste macro-economische nieuws door met econoom Jan-Paul van der Kerken. En we kijken dan ook naar het Verenigd Koninkrijk, want daar vindt op dit moment een wissel van premiers plaats. Starmer vertrekt en Burnham trekt in Downing Street 10.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats. Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
6: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
7: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
8: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Nu in de BNR-app.
0: Transport en Logistiek Nederland is laaiend na de afsluiting van de Merwedebrug. Er moet veel meer geld naar infrastructuur. Oekraïne vuurt honderden drones af op Moskou. Turks vrachtschip aangevallen. En Downing Street krijgt weer een nieuwe bewoner. Burnham wordt zometeen beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Robert Vriezen. Hoe is het op de weg?
10: Nou, het wordt allemaal drukker. 140 kilometer file nu bij elkaar, verspreid over het land, hoor. Veel files in het oosten van het land. Op de A12 Arnhem-Duitsland bij de Duitse grens weer controles. 20 minuten vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 20 minuten vertraging bij Duiven. Daarop aansluitend file op de A18, Varsseveld-Zevenaar. Bij knooppunt Oud-Dijk 4 kilometer en 25 minuten oponthoud. En de meeste vertraging heb je op de A67, Belgische grens Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht 8 kilometer en een half uur tijdsverlies. Want een ongeluk houdt daar de rechter rijstrook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A17. Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6.9. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Daar wordt gecontroleerd bij Vaassen bij 213.2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van premier Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: In 2030 komen de Olympische Winterspelen deels naar Nederland. Is de Schaatsrijdersbond al volop bezig met de voorbereidingen? En Europa kijkt steeds wantrouwender naar China, met Duitsland aan kop. Je hoort het zo allemaal in BNR Zaken doen.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
12: De Nationale Autoshow.
13: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
12: Meindert en Wouter.
14: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
13: Bijna de helft.
14: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
12: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
15: Het kwartje valt nu pas.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen vertrekt Keir Starmer uit Downing Street en neemt Andy Burnham zijn intrek. Meer over de wissel hoor je zo in Blik op de Wereld. En straks ook een uitgebreid gesprek met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, de KNSB, over de werving van nieuwe sponsoren. Maar nu eerst.
18: Macro.
0: Elke dag neem ik het economische nieuws door. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconomisch onderzoek bij ABN AMRO. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
0: Is jou iets opgevallen? Want China en Europa hadden decennia lang een ijzersterke handelsrelatie. Dat begint steeds meer trouble in paradise te worden.
19: Ja, nou, dat is niet alleen mij opgevallen, maar ik denk menig mens die het economisch nieuws een beetje volgt. Kijk, China was voorheen een hele sterke bron van vraag voor Nederlandse exporteurs, ook Duitse exporteurs. Hè. Dus onze machines, Duitse machines, Nederlandse machines gingen veelvuldig naar China toe. Daar verdienden we goed aan. Maar die balans is aan het veranderen. China wordt van bron van vraag veranderd veel meer in een concurrent. En dat zelfs op thuismarkten. Hè, je hoeft maar de deur uit te kijken, het raam uit te kijken. En het gaat niet meer. De Duitse auto's zijn niet meer standaard, maar het zijn ook vaak Chinese elektrische voertuigen.
0: En ook die machines, daar werd eerder dit jaar nog flink over gesteggeld door de Europese Unie, toch? Chinese machines zouden hier een intrede doen. Concurrenten werden weggevaagd, ook in Nederland. Waren daar boos over?
19: Nou, dat is precies het punt waar het om gaat. Dus die balans, hè? China voorheen bron van vraag, maar nu juist een concurrent, zelfs op thuismarkten, dat is er aan het veranderen. En daar zijn Europese beleidsmakers zich zorgen om aan het maken.
0: En dan wordt er nu een hardere houding aangenomen. Waar bestaat dat eigenlijk over uit? Want we horen ook Friedrich Merz bijvoorbeeld, die wil iets met de yuan doen en dergelijke. Wat is er concreet nou te doen door Europa?
19: Nou kijk, het gaat om een handelsrelatie. Hè? En China die voert eigenlijk decennia lang al strategisch industriebeleid om eigenlijk die stap te maken van de eerste China-schok, dus volume-industrie produceren. En daar raakten ze vooral de VS mee. Naar juist hoogwaardige technologische producten. En daar raken ze dus met name Duitsland mee, maar ook Europa. En dat doen ze eigenlijk op verschillende manieren. Door subsidies te geven, maar ook door de munt wat kunstmatig laag te houden. En die die oneerlijke concurrentie, dat is dus waar Europese landen nu vraagtekens bij zetten, of die überhaupt oneerlijk is. Nou, wat kan je daaraan doen? Ik denk in eerste plaats moet je niet naïef zijn. Hè? Dus je bevindt je als Europa in een wereld die gaat om machtsblokken. Wat kan je concreet doen? Nou, je kan je huis op orde maken, dus uitgaan van je eigen kracht. Dus de interne markt verder brengen, dat is één. En twee, we zijn op dit moment gewoon heel erg afhankelijk van China voor bepaalde toeleveranciersketens. Dus je onafhankelijkheden wat afbouwen, dat maakt je ook minder kwetsbaar mocht die relatie wat onder druk komen te staan.
0: Nu hoorde ik over Friedrich Merz, die waarschuwde voor een kunstmatig lage yen. Yuan moet ik zeggen, excuus, dat is niet de Japanse, maar de Chinese. Hij stelde zelfs een heel nieuw Plaza-akkoord voor, vandaar mijn Freudiaanse verspreking. Geloof jij dat China überhaupt mee zou werken aan een nieuw Plaza-akkoord om de eigen munt wat hoger te zetten versus anderen?
19: Nee, kijk, China is bij uitstek een hele strategische partner. Dus ja. Die houden heel goed in de gaten wat er in Europa aan de gang is. En laat even duidelijk zijn, in Europa is nog geen consensus voor een hardere toon ten opzichte van China. Hè. Dus dat is iets wat zich de komende maanden moet laten blijken. Maar als Europa ook maar iets zal doen, zal China daar heel kritisch naar kijken en misschien ook terugslaan. Dus die zullen niet zo snel meewerken. Ik denk wel dat het belangrijk is om als Europa een signaal af te geven dat dit een trend is, of in ieder geval een richting is waar we niet helemaal achter kunnen staan. En dat je dus ook aan de Chinezen duidelijk maakt dat je hier mogelijk op gaat ingrijpen. Dat geeft je ook de Chinezen de kans om wat aan hun ongebalanceerde groeimodel te doen. Hè? Want dat is uiteindelijk de oorsprong van dit probleem. De Chinese economie die heeft een zwakke binnenlandse kant en een hele sterke buitenlandse kant.
0: Dat horen we al jaren, dat consumptie in het binnenland versterkt moet worden in China. Ja.
19: Precies. Nou, en om die groeidoelstellingen dan te halen, de groei komt niet zozeer van de binnenlandse kant in China. Ja, dus consumentenvraag, dat soort dingen. Dus die moet uit de enige plek waar die dan vandaan kan komen is exporteren. Dus dat is de.
0: Maar wat voor instrumenten heeft Europa hier nou nogmaals voor? Want je kan dus wat zeggen over de yuan, en daar is vervolgens geen consensus over, zeg jij ook al. Daarna hebben we nog wat tarieven op auto's en dergelijke. Maar het feit blijft dat Chinese kosten stelselmatig lager zijn. Dus zelfs als je de yuan lager zou zetten, zou het nog waarschijnlijk geen eens een effect hebben. Ben jij het daarmee eens?
19: Nee, dat is dus. Je moet dus ook. Bij dit soort casussen moet je ook naar jezelf kijken. Daarom gaf ik net ook al aan, je moet je eigen huis op orde brengen. Dat is niet alleen maar de interne markt verder brengen, maar dat is ook zorgen dat je innovatie en productiviteitsstijging, dat je die realiseert in je eigen economie. Het is niet alleen maar, je kan een concurrentieverschil niet alleen maar dichten met tarieven bijvoorbeeld. Dat is denk ik ook een zwakke hand. Mm-hmm. Dus je moet uitgaan van je eigen kracht, uitgaan van je eigen slimmigheidjes, uitgaan van je eigen innovatie. Maar wat wel blijkt, en er wordt heel veel over gepubliceerd op dit moment, is dat Chinese bedrijven wel een ongelijk speelveld betreden. Namelijk een speelveld wat gekanteld is in hun voordeel. Ja. Dus een beetje rechttrekken van dat speelveld, dat kan denk ik best een goede zaak zijn.
0: En over dat speelveld gesproken, de Chinese economie staat er niet al te florissant voor. We zitten al tijden met een vastgoedcrisis en dergelijke. Iedereen die zijn geld in stenen had gestopt in China, die is heel erg ongelukkig, nog altijd. En dat merken ook de luxe merken in Europa, LVMH's die daar verkopen en zo. En de laatste economische groeicijfers toonden alweer een flinke daling. Dus ook China ontkomt niet aan die klappen van het Midden-Oosten, de inflatie daaruit. Hoe komt dit soort nieuws dan aan met die hele backdrop van minder mooie economische groei in China, als je dan als Europa begint te zeggen, nou, willen vuist maken?
19: Nou, kijk, de economische groei in China die stelt misschien teleur ten opzichte van hun eigen doelstellingen van 5%. Ja. Maar daar groeien ze nog steeds ongeveer twee keer zo hard mee dan wij.
0: Dus ja, het is, van 5 naar 2,5 is nog steeds veel.
19: Ja, dat gaat. Ik weet het niet precies, maar ik denk eerder in de richting van 5 naar 4 dan richting de 0,9 waar we Nederland op verwachten dit jaar. Dus dat zet een beetje de boel in verhouding. Zoals ik al zei, China is die heeft ongeveer 20 jaar geleden, ik denk misschien wel langer, de keuze gemaakt om zich in te zetten op dat hoogwaardige industriebeleid. Om juist die industrieën voor de lange termijn een concurrentievoordeel te laten behalen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Dat China kijkt over de decennia heen. Dus die zullen niet zo schrikken van een jaartje wat lagere groei. Die zullen niet in één keer in paniek raken. De grote trend die wel duidelijk is dat we in een wereld ons bevinden die gaat om machtsblokken, waarin tarieven, zoals de Amerikaanse president vorig jaar liet zien, als wapen, handelstarieven kunnen als wapen gebruikt worden.
0: En hoe?
19: En Europa meldt zich ook op dat toneel. Die gaat misschien een iets strengere koers varen. En dat is denk ik de grote trend waar de Chinezen naar zullen gaan kijken.
0: En wat is jouw datum voor Europa op eigen kracht? 2035, 2045?
19: Ja, ik denk dat gaat echt niet zo van de een op de andere dag. Ik denk in de eerste plaats moet je je afhankelijkheden afbouwen. En dan kun je een grote mond opzetten. Want helder, dan ben je wat minder vatbaar.
0: Jan-Paul van der Kerken, heel veel dank. Hoofd economisch onderzoek bij ABN AMRO. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
15: Blik op de wereld.
0: En dan gaan we naar ook buitenlandredacteur Luc de Klerk. Want Keir Starmer vertrekt elk moment uit Downing Street 10. Andy Burnham neemt het stokje van hem over. De premier die eerder nog burgemeester was in Manchester. Hij is vanaf vanmiddag de premier van het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Luc.
18: Hey, Jochem.
0: Keir Starmer kan dus ieder moment beginnen aan zijn laatste toespraak als premier van het Verenigd Koninkrijk. Over ongeveer een uur zal Andy Burnham de sleutels van Downing Street 10 overnemen. Is Burnham nou die grote verlosser voor de Labour-partij die eigenlijk wel nodig is, of niet?
18: Ja, zo zet hij zichzelf natuurlijk neer. En dat is inderdaad voor de partij nodig. Zo zien ze hem graag. En als je naar de peilingen kijkt, dan zie je ook dat mensen enthousiaster over hem zijn dan over Starmer. Nou, lag de lat natuurlijk vrij laag, dus was dat misschien niet zo moeilijk. Maar Burnham is ook wel populairder dan Starmer dan toen hij aantrad als premier. Dus die vergelijking kun je ook nog wel maken. En Burnham wordt natuurlijk tijd al gezien als King of the North. Je zei het al, hij was hiervoor burgemeester van Manchester. En vooral in het noorden van de land. Van het land is de nieuwe premier erg populair. Begin deze maand was er ook nog een peiling die vroeg wat mensen dan nu zouden stemmen als er verkiezingen zijn en wat ze zouden stemmen als Burnham de Labour-leider zou zijn. Nou, dan steeg Labour 2,1% punt in de peilingen en dat kwam dan vooral door steun in het noorden. En ja, in het VK, mensen weten het misschien wel, worden parlementariërs met een districtenstelsel verkozen en die in het noorden, die zijn ook erg belangrijk bij nieuwe verkiezingen. Want volgens modellen van The Economist, daar zie je dat dan bijna de helft van de districten die Labour nodig heeft om een meerderheid te halen in het parlement in het noorden zitten. Dus dat klinkt allemaal heel erg positief voor de nieuwe premier dan, Andy Burnham. Maar ja, moet ook niet vergeten, hij is wel de 7e premier in 10 jaar tijd.
0: Ja.
18: Dus kiezers willen ook snel resultaat zien. En ja, de populariteit die Burnham nu geniet, ja, die kan misschien ook zo binnen een paar maanden weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen als hij niet voor elkaar krijgt wat hij belooft.
0: Ja, en kijk, Keir Starmer die ging niet weg omdat hij nou zo ontzettend impopulair was, maar vooral omdat Labour het niet lukte om plannen te realiseren.
18: Nee,
0: toch?
18: Klopt. Ja, en dat moet Burnham nu dus wel gaan doen. Yeah. En ja, Burnham heeft dus allerlei beloftes al gedaan. Een van de belangrijke punten is decentralisatie. Hij wil dat de regio's meer controle krijgen over zaken, bijvoorbeeld als transport en huisvesting.
0: Maar dat deed hij ook goed in Manchester. Daar heeft hij bussen toch een
18: precies,
0: keer.
18: Ja, daar wordt ook telkens naar verwezen hoe hij dat doet. Dat hij dat op andere punten ook, aan andere plekken in het land ook zo wil doen.
0: Terug naar de overheid met die bussen, hoorde ik al. Ja,
18: precies. En ook voor huisvesting geldt dat dus ook zo. Hij wil ook in Manchester een nieuwe dependance eigenlijk van nummer 10 openen. Want hij heeft het over.
0: Luc, ik moet je even onderbreken, want ik hoor dat Starmer zo gaat spreken. Dus we moeten even een stukje luisteren. Dat is wel leuk.
20: Thank you. Thank you very much. And good morning. I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago. Our economy is stronger.
0: Ja, Luc, ik hoor eigenlijk weer hetzelfde als bij zijn eerdere speech, toen hij zei dat hij het neer ging leggen. Namelijk, ik heb fantastische dingen gedaan. Ja. Ik heb het drama Corbyn opgelost allemaal en we gaan weer lekker door. Maar jij was net aan het praten over Burnham, die daar plannen tegenover moet zetten en het echt moet gaan lukken. Maar jij zegt lange weg te gaan nog.
18: Ja, zeker. Bijvoorbeeld een van de punten waar lange weg te gaan is huisvesting. Daar heeft hij al grote beloftes over gedaan, Burnham. Hij wil het grootste bouwproject voor sociale huurwoningen in 40 jaar tijd van de grond krijgen. Heeft hij nog niet hele concrete plannen voor wat hij dan precies wil. Maar als je dan kijkt van ja, hoe groot moet dat dan zijn? Vorig jaar zijn ongeveer 12.500 nieuwe sociale huurwoningen bijgekomen. Maar dan als je kijkt kijkt naar het niveau eind jaren 70, dus waar dat dan waarschijnlijk naartoe moet, dat waren 75.000 sociale huurwoningen in een jaar tijd.
0: Council dus, estates, ja, heel treurig. Precies, ja. Ja.
18: Dus daar is flink wat voor nodig. En dat naar dat niveau tillen, dat kost de regering waarschijnlijk zo'n 10 miljoen pond extra, of miljard pond per jaar. Dus nog een hele lange weg op dat te gaan. En ook ingewikkeld, omdat Burnham heeft gezegd, hij wil zich houden aan het begrotingsbeleid van de huidige regering. De staatsschuld is 95% van het BBP. En het IMF waarschuwde vorige week ook nog de nieuwe premier dat hij zich beter maar aan het huidige begrotingsbeleid vast kan klampen. Ja. En dan meldt de FT, de Financial Times, vanochtend wel dat Burnham zou kijken hoe hij toch wat geld vrij kan spelen door schulden dan weer anders te definiëren. En dat gaat dan specifiek over transport. Maar misschien dat hij dat dan ook wel voor huisvesting wil gaan doen.
0: En nog even heel kort. Gaat het VK een keer terugkeren naar de EU onder Burnham? Want dat heeft hij wel beloofd, toch? Op
18: ja,
0: een gegeven moment.
18: Hij heeft dus gezegd, hij wil graag binnen zijn leven dat nog een keer gaat gebeuren. Ja. Maar niet dat hij nu als premier een referendum daarvoor uit gaat schrijven.
0: Nee, daar zit hij van geleerd. Nee,
18: precies, daar zit hij niet op te wachten. Hij wil op zich wel, net als Starmer, wel wat nauwere banden met de Europese Unie. En hij schrijft in een opiniestuk in de Times ook dat hij de voortgang in de bestaande onderhandelingen met de EU wil consolideren. Nou, klinkt nou ook niet als iemand die barst van de ambitie om eruit te komen met Brussel. En er liggen ook nogal wat dingen op de onderhandelingstafel met de EU om eruit te komen. Hij lijkt ook wel iets minder dan Starmer, wat dan misschien voor de EU positief is, te gaan proberen te cherrypicken uit de Europese interne markt. Nou, dat vinden ze bij de Europese Commissie wel prettig. Ja, maar waar Burnham en Brussel elkaar dan misschien wel weer wat kunnen vinden, is die zoektocht naar soevereiniteit, vooral ten opzichte van de VS. Burnham heeft bijvoorbeeld al gezegd dat hij het Britse AI-beleid minder US-centric wil hebben. Dus op dat soort gebieden zou hij misschien met de EU wel weer wat meer kunnen samenwerken.
0: Nou, Mistral van het Verenigd Koninkrijk, ik moet het nog zien. Heel veel dank, buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil jij terugblikken op de wereld? Nou, dan vind je alle afleveringen in je podcast-app.
15: De Zakenlunch.
0: En we bespreken het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. En dat doen we met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. En Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
1: Ja, Jochem.
0: En Jos, we moeten beginnen bij jou, want de olieprijs die staat weer op het hoogste niveau in maanden. De escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten die zet de prijs van een vaatje Brent weer boven de $90 per vat. Kopt het nu overal weer. Eerst halen we de schouders op in de markten, vervolgens wordt het weer wat erger. Gaan we nou weer naar de 100 of die 120 die ons beloofd was in februari al?
1: Het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Nee, wij denken van niet dat die olieprijs echt ver boven de 100 stijgt. En je zag eigenlijk vanochtend ook alweer, eigenlijk met elke knal kwam er een dollar bij, zeg maar. Ja. Stonden we even boven de 90, maar daarna zakten we toch wel weer onder de $90 per vat. En het heeft toch met drie dingen te maken. In de eerste plaats is China, de groei in China, hebben we het net ook over gehad, die is een stuk lager, dus die importeert minder. Je ziet ook dat China ook wat minder voorraden aan het opbouwen is. Die hebben al flinke voorraden. Met deze prijs leggen ze die voorraadopbouw stil. Dat is één. Tweede is dat Saoedi-Arabië een belangrijk deel van zijn productie kan rerouten. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat in Nederland zegt.
0: Herleggen.
1: Zullen we herleggen zeggen. Ze hebben natuurlijk een pijplijn van oost-west naar de ik ben even vergeten hoe die golf daar heette, richting het Suezkanaal, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, hij gaat van oost naar west.
1: Van de Persische Golf naar de Rode Zee. Ja, ik ben van oorsprong geograaf, dus dan moet je dat toch wel weten. En daar kunnen ze zo'n 5 miljoen vaten per dag herschikken. En het derde is dat Amerika zijn productie vrij fors kan opvoeren. Dat zag je in het tweede kwartaal. Ze zaten op een export van 3,5 miljoen vaten. En dat kwam in het tweede kwartaal echt ruim op 5,5 miljoen vaten. Dus als die olieprijs weer wat hoger wordt, dan kunnen ze snel hun export verhogen. Dus ja, die omstandigheden zijn anders. Dus wij gaan ervan uit dat die olieprijs toch voorlopig wel onder de 100 blijft. Maar ja, uiteindelijk toch wel behoorlijk hoog. En als je kijkt hoe de kaarten liggen, dan heeft Iran toch wel heel veel troeven in hand. Hè? Die kunnen in feite het spel bepalen.
0: Nou, laten dat zijn wat we gemerkt hebben de afgelopen paar maanden. Maar even een punt. Want kijk, jij noemt nu net als veel analisten weer, het is allemaal flexibel, dat oliesysteem. Ja. VS exporteert meer, China importeert minder. Dat dempt het prijseffect een beetje. Je krijgt ook vraaguitval op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Maar 80-90% van dat hele spul dat uit de straat van Hormuz komt, dat ging gewoon naar Azië en dergelijke. Ja. Dus doet dit nou opnieuw veel meer pijn bij hen dan bij ons, tussen haakjes?
1: Nou, dat vraag ik me af. Ik denk dat ook veel gewoon vanuit Amerika rechtstreeks naar Azië gaat. Dus wat er in China niet geïmporteerd wordt, dat komt dan vanuit Amerika. Dus dat is dat zijn wereldwijde markten. Ik denk niet dat dat specifiek effect heeft voor Azië. Je ziet dat wel bij de gasprijs, maar bij de olieprijs veel minder volgens mij. Omdat dat flexibeler is.
0: Ah, helder. Nou, dan moeten we eens even naar iets totaal anders. Want Spanje heeft de beker in handen gekregen en is daarmee de winnaar van het WK. Oh, gelukkig. Jeroen, hoezo?
3: Een verdienste voor het voetbal, zou ik zeggen.
0: Ja, want je had liever niet gezien dat Argentinië won.
3: Nee, dat had ik heel erg vervelend gehad.
0: Oké, waarom?
3: Nou, het is anti-voetbal. Spanje is reclame voor het voetbal. Mm-hmm. En dat was Argentinië zeker niet. En dat waren ze in de eerste helft tegen Engeland al niet. De tweede helft wel. Maar wat we gisteren gezien hebben, vond ik bijna verdrietig.
0: Nou, tot zover de voetbalanalyse. Maar de echte winnaar, dat is natuurlijk, want we zitten in BNR Zaken doen, dat is de schatkist van FIFA. Ja. De Wereldvoetbalbond die harkt nu naar verwachting $8,9 miljard aan omzet binnen, schrijft het Parool. Hoe kijk je naar die enorme bedragen die daar rondgaan als commercieel directeur van de schaatsbond in Nederland?
3: Ja, met gemengde gevoelens. Ja. Want je ziet, het is groot, groot, grootst. Hè, en je ziet de combinatie van sport en entertainment, zie je steeds belangrijker worden. Nou, een groter voorbeeld dan wat we de afgelopen weken hebben gezien, kun je bedenken, en met gisteren als absoluut, ik noem het even hoogtepunt. dus ik vind dat vanuit mijn professie ook wel heel interessant om te zien. Maar het gaat wel heel hard en het gaat heel ver. Wij doen dat ook. In het schaatsen proberen we ook mensen echt een dagje uit te geven op het moment dat ze naar het schaatsen gaan. We hebben niet meer gasverlichting en een wedstrijd kijken. We proberen de mensen ook, en dat doen we ook, te entertainen tijdens zo'n bezoek aan bijvoorbeeld Tialf of Ahoy. Maar dit gaat heel ver. Ja. Dat is interessant. Als je kijkt wat ze doen met die hydration breaks, dat is gewoon een commercieel model. Want als het dak dicht zit en er is airco, dan hoef je geen hydration break te hebben. Nou, dat is allemaal van tevoren bedacht.
0: Is toch wat anders bij het schaatsen?
3: Ja. Is iets anders bij het schaatsen. En dat gekoppeld aan wat ik heel bijzonder vind en misschien wel verontrustend, is dat hele dynamic pricing. Als je kijkt naar een kaartje wat vooraf best al veel geld tussen de $2,000 en $6,000 kost, waar gemiddeld nu $15,000 voor betaald is, en met pieken van $30,000-$40,000 voor een kaartje. Ja, dan heb ik het idee dat we ons doel een beetje voorbij schieten als het gaat over mensen entertainen. Ja, op tv is dat allemaal prima, maar je wil ook wel de mensen in het stadion hebben die ook echt gewoon hard voor het voetbal hebben.
0: Ja, ik weet nog wel dat we bij de KNVB gingen ze helemaal inzetten op gezinnen en dergelijke. Ze wilden de hooligans eruit hebben. Ja, ja. En dan gaan we nu naar een soort high-class hooligans, moeten we dat maar gaan.
1: Ik vind het wel een goed idee om de hooligans eruit te halen. Ik vind het wel een goed idee om die kaartjes zo duur te maken, hoor.
3: Ja, nou, ik heb er iets andere gevoelens bij. En daarbij, in de sport waar ik werkzaam bij ben, zijn geen hooligans. Dus dat is al prettig en dat is makkelijk praten.
0: En geen voorspelmarkten trouwens. Want die hebben ook ontzettend goed geboerd bij dit voetbal. Want Amerika en voorspelmarkten hebben nu de vrije hand. Zie je dat ooit voor je, dat men kan gokken op Jutta Leerdam?
3: Ik denk dat dat al gebeurt. Yeah, yeah. Maar,
0: en dat jij er ook sponsorgelden van kan krijgen?
3: Dat doen wij niet. Wij hebben gelukkig een sponsor in de staatsloterij. Waar we heel tevreden mee zijn, heel blij mee zijn. En dus wij begeven ons niet op die markt.
0: Helder. En Jos, dan moeten we nog even naar AI-modellen. Want er is een nieuw Chinees AI-model. En ik hoor zelfs mijn vriend in het vermogensbeheer erover praten. Het klinkt heel slecht nu ik het zeg trouwens. Maar dat is nog maar net beschikbaar. En nu al zo populair dat de ontwikkelaar geen nieuwe abonnees meer aan wil nemen. Ik heb het er net over gepraat met Deborah Nass.
1: Ja, ik hoorde het.
0: Die was er eigenlijk heel positief over. Zegt goed model, gigantisch groot model ook. Gaat dit inderdaad, als jij met je beursanalyse kijkt, gaat dit een deuk slaan in OpenAI en Anthropic?
1: Ja, het wordt wel vervelend. Er is al een prijsoorlog bezig. En je ziet ook, als je kijkt naar het aantal downloads, dan zijn die Chinese modellen heel erg populair. Het is niet alleen eentje, dat Moonshot. Maar er was ook een totaal onbekende GLM 5.2 van ZAI. Nooit van gehoord.
0: Heleboel letters, ja.
1: Oké. Okay. En vervolgens kwam vanochtend het nieuws dat Xuan 3.8 van Amazon, wat was het, 2,5 biljoen parameters had. Dat is eigenlijk ook aardig in de buurt komt van die Moonshot modellen. Dus ja, ze zijn een forse concurrent. En vooral voor consumenten in Amerika is het natuurlijk aantrekkelijk. Het is goedkoop, het is open source. Maar of Amerikaanse bedrijven daar nou snel over zullen stappen, dat betwijfel ik. Maar zoals Deborah Nas zei, van Europese bedrijven, omdat het open source is, Europese bedrijven kunnen het downloaden, hun eigen databank zelf verder bouwen. En dan kan het nog wel eens een behoorlijke concurrent zijn. Dus je zag ook de beurs erop reageren. Microsoft, vooral Google ook, zo'n beetje halverwege de week 7% lager.
0: Ja.
1: Nou, deze week komen dan de cijfers, begint woensdag met Google. En ik ben wel benieuwd van hoe dat nou verder loopt. Je ziet wel dat kijk, er zijn wel zorgen over van dat er over geïnvesteerd wordt. Nou, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Als je kijkt naar die orderportefeuilles, dan is er echt genoeg vraag naar capaciteit. Als je kijkt naar de prijzen voor geheugenchips, dan is die vraag, die is er wel.
0: Dus mijn hemel,
1: daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Maar ja, en op langere termijn, kijk, is het hetzelfde als bijvoorbeeld in de auto-industrie. Je kunt het wel proberen tegen te houden met tarieven, maar op langere termijn hou je het niet tegen. Dus voor de consument is het gunstig, het drukt de prijzen. Maar of het nou voor die Amerikaanse hyperscalers zo goed is, dat denk ik niet, nee.
0: Ah, gezonde concurrentie doet ook weer lezen. Precies. Ondertussen staat de AEX op bijna 1093 punten. Nagenoeg vlak, om 1 uur krijg je nog een update van onze beursnerd. En zometeen praat ik verder met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, over de Olympische Winterspelen van 2030 die deels naar Tialf komen. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
22: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
28: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
29: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
30: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
32: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
33: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 180 kilometer file in het land. Vooral drukte op de wegen in het oosten van het land zien we. Een grenscontrole nog steeds op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten vertraging momenteel. 20 minuten is de vertraging ook de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. 9 kilometer file tussen de grens en Duiven. Op die file sluit de file op de A18 weer aan. Vanuit Varsseveld naar Zevenaar voor knooppunt Ouddijk 4 kilometer. En een half uur tijdsverlies. En de aanwas op de A18 is groot. Want veel mensen vertrekken vanaf de camping, vanaf de Zwarte Cross, en gebruiken toch de A18 om weer het land in te komen. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren, 20 minuten vertraging, komt door een spoedreparatie. De weg is daar wel weer vrij. Op de A67 is dat ook een geval. Nasleep van een ongeluk vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht, nog 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7, Heerenveen-Groningen, bij Hoogkerk bij hectometerpaal 191,9. Controle op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda-West bij 24. En ook controle op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen bij 6,9.
34: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. België is het Nederlands elftal gepasseerd op de wereldranglijst. Oranje zakte van 8 naar 9 en de Rode Duivels hebben de 8e plaats overgenomen. De nieuwe nummer 1 is wereldkampioen Spanje, dat gisteravond Argentinië versloeg in de finale. De Argentijnen staan nu tweede. Opnieuw is een prominent lid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije opgepakt. Het gaat om de burgemeester van de stad İzmit. Ze wordt verdacht van corruptie en witwassen. Vorig jaar werd al de burgemeester van Istanbul opgepakt, ook oppositielid. De partij van president Erdogan zegt dat het geen politieke acties zijn. De droneaanval van Oekraïne vannacht was gericht op de Russische olieindustrie, zegt president Zelensky. Een oliedepot is geraakt en staat in brand. Rusland zegt dat ook een woongebouw is getroffen, er zouden 7 gewonden zijn. De Brabantse politiek komt terug van reces voor een debat over stikstofvergunningen. 5 kippenboeren moeten hun vergunning inleveren omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten. Oppositiepartijen, waaronder BBB, PVV en CDA, vinden dat niet kunnen en vroegen om een spoeddebat. Dat is volgende maand. Gijzelnemer Corné H. staat voor de rechter. Hij gijzelde 2 jaar geleden mensen in een café in Ede en vorig jaar medewerkers van zijn gevangenis. En het gaat nu om die laatste gijzeling. Hij bedreigde de medewerkers met een schilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Hij zegt dat het hem erg spijt. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Wat betekent het mogelijk verdwijnen van een nationaal sportakkoord voor de Nederlandse schaatsport? Dat en veel meer, ook de Olympische Spelen, bespreek ik zo meteen met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, in BNR Zaken doen.
2: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
10: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
0: Zeg je Nederland, dan zeg je schaatsen. Van Sven Kramer en Irene Wüst tot Femke Kok en Jutta Leerdam. Nederlandse schaatsers doen al jaren mee met de top. En nu het Tialf het lange baan schaatsen bij de Olympische Spelen in 2030 mag gaan organiseren, lijkt dat onbetwist. Hoe bereidt de schaatsbond zich daarop voor en hoe gaat de bond om met het vinden van broodnodige sponsoren in een veranderend medialandschap? Ik ga dat en veel meer dingen bespreken met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Nederlandse schaatsbond. Welkom.
13: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: En mag ik je nog feliciteren met die Olympische Spelen in 2030 die naar Tialf komen, of voel je je inmiddels niet meer jarig?
13: Daar mag je me zeker mee feliciteren. Nou, niet mij, maar in ieder geval, ik denk de schaatsport mee feliciteren.
0: Mm-hmm. Hoezo?
13: Nou, ik denk dat het uniek is. We hebben 100 jaar geleden, in 2028, 100 jaar geleden de Olympische Zomerspelen gehad. We hebben nog nooit winterspelen gehad. Ik denk dat die kans dat je die krijgt als plat land, plat klein land, dat die redelijk klein is. En als dan het langebaanschaatsen naar Nederland komt en wij de Olympische Spelen kunnen vieren, in combinatie met een sport die ons zo na aan het hart ligt, ja, dan vinden we dat wel wat.
0: En dat gebeurde natuurlijk niet helemaal zomaar. Er ging een flinke lobby aan vooraf en ook een beleidswijziging bij het IOC, het Olympisch Comité. Wat was jouw rol / jullie rol daarin als KNSB?
13: Ja, die moeten we niet groter maken dan dat die is. Want ik zal zo even vertellen welke.
0: Dat zegt elke goede lobbyist, toch?
13: Ik zal zo vertellen wie er allemaal bij betrokken waren. Maar het is al in 2024 begonnen. Toen hadden we voor het eerst een Franse delegatie over. Daar heb ik een onderdeeltje mogen zijn van de presentatie. Toen dat heel serieus werd, is daar eigenlijk een projectteam ontstaan onder leiding van NOC-NSF. De gemeente, de provincie en Tialf die daarin zaten. En wij spelen daar ook een rol in.
0: En wat wordt dan nu jullie rol eigenlijk? Want er zijn ook nog de Fransen die daadwerkelijk de Olympische Spelen 2030 organiseren. Is Nederland dan nu volledig verantwoordelijk voor het lange baan schaatsen in 2030 of niet?
13: Nee, niet. Het wordt vergeven aan Nederland. Je moet het, maar het is van de Fransen. En dus de Fransen komen het bij ons organiseren, alleen ze vragen onze hulp. En NOC-NSF speelt daar een belangrijke rol in. VWS financiert het natuurlijk voor een heel groot gedeelte. De gemeente en provincie financieren het. En wij faciliteren. Dat is zoals je het moet zien. En je moet eigenlijk zien dat het een project is uit twee delen. Het lobbytraject om het binnen te krijgen. Nu is het binnen. En nu moet je met elkaar aan het werk gaan om het te realiseren op een
0: boten
13: manier
0: bij de vis,
13: die voor zowel de internationale atleten als voor de nationale atleten tot verbeelding spreekt.
0: En Frank van der Wart, die zat namens de KNSB in die projectgroep die dit organiseert. Nou, dat is niet de kleinste, dat is NOC-NSF, Tialf zelf, het stadion in Heerenveen, de gemeente Heerenveen natuurlijk, die ontzettend belangrijk was ook voor de lobby, provincie Friesland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dan de schaatsbond KNSB, laat staan de Fransen. Is het leuk werken zo? Of denk je ook wel eens van, nou, ik wou dat jullie allemaal even je mond hielden?
13: Nee, laat ik zo zeggen, ik zit niet in die projectgroep. Yeah. Ik moet je even corrigeren, het is Freek van der Wart. Ik wil Freek wel even weer aandoen.
0: Freek van der Wart is bij deze
13: gecorrigeerd.
0: Ja.
13: Freek zit daar namens ons in. Wij spreken natuurlijk ook gewoon met NOC-NSF over de ontwikkelingen. Dus we zijn daarbij betrokken. Maar Freek zit in de projectgroep. En ja, als ik daar wat over zou zeggen over de samenwerking met Fransen, kan ik alleen maar zeggen dat die goed is. En dat ze wel heel erg goed weten wat ze willen. En dat ze natuurlijk ook wel heel graag willen weten dat we het goed gaan doen hier.
0: Dat is toch best bijzonder, want ze hadden flinke bonje in dat hele team. President Macron moest er nog aan te pas komen om dat weer in het gareel te krijgen.
13: Ja, dus ik probeerde met een omweggetje bij dat gesprek weg te komen, zoals je merkte. Omdat ik ga natuurlijk niet over de Fransen. en ook niet over de interne politiek in Frankrijk. maar vooral over hoe wij het hier goed gaan doen met z'n allen.
0: En sommige schaatsers, waaronder Femke Kok en nog vele anderen, die hebben gezegd, ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee van tevoren, omdat dat Olympische gevoel zou ontbreken als je niet in Lyon gaat rijden, waar de rest wordt gereden.
13: Ja.
0: Snap jij daar wat van?
13: Dat snap ik. En ik snap die initiële reactie ook heel goed. En die begrijpt iedereen ook, denk ik, wel goed. Mm-hmm. Kijk, als jij 5 minuten fietsen van het stadion woont, dan is dat in een andere beleving dan wanneer je met z'n allen op pad gaat naar een Olympisch dorp. Ik denk dat het inmiddels wel ingezonken is. En dat mensen ook langzaam beginnen te zien van, ja, maar het is ook wel uniek om het op die iconische ijsbaan in Heerenveen te doen. En ik denk dat het de Fransen er heel erg aangelegen is. En ook ons, om het niet alleen een unieke beleving voor de internationale atleten te maken, maar ook voor de Nederlandse atleten. En ik denk dat dat gaat lukken.
0: Maar nog eventjes over die beleving dan. Want trainer Jillert Anema die was flink stellig tegenover de NOS in maart. Hij noemde rijden in Tialf een compleet onnozele gedachte. Hij sprak van lobbyen, pappen en nat houden. En zei ook nog dat Nederland een te groot voordeel zou behalen en dat de internationale schaatswereld daar weer niet blij mee zou zijn. Is dat zo? Behaalt Nederland hiermee een voordeel?
13: Ik denk dat je dat een thuisvoordeel kun je niet ontkennen. Maar wij weten ook dat de hele internationale gemeenschap het liefst op één plek rijdt in de wereld. En dat is in Tialf. En dat ijs kennen ze, de omgeving kennen ze, het gevoel kennen ze. Dus verschil je van mening met Jillert.
0: Oké, en er werd ook uitgeweken naar Tialf omdat het Internationaal Olympisch Comité nieuwe criteria opstelde. Dat is eigenlijk de reden dat er nu Olympische Spelen in delen in verschillende landen worden gespeeld. Wat zegt het nou over de belangstelling voor de sport als duurzaamheid en de kosten van een nieuwe baan daar doorslaggevend bij zijn?
13: Ik denk dat het bij deze tijd past. Je ziet het, we hadden het net al even over, je ziet het ook in afgelopen Olympische Spelen in Milaan. Dan heb je ook een bergdorp en de rest bevindt zich in Milaan. Dat ze gaan voor duurzaamheid en dat ze niet gaan voor een baan die neergelegd wordt en daarna nooit meer gebruikt of sterker nog misschien wel gelijk afgebroken wordt. Nou, dat past in de filosofie van het IOC. En dit is een van de eerste voorbeelden waar dat plaatsvindt. En dan zeggen wij, oké, als je hem dan verplaatst, doe dan maar bij ons.
0: Gooi hem dan maar hierheen, oké. Okay. Ja. En de Schaatsbond die organiseert WK's, EK's, wereldbekers en Tialf. Wat is er nou precies anders aan het organiseren van de Olympische Spelen, afgezien van de Franse chansons die eraan komen?
13: Nou ja, het moet echt een Franse sfeer gaan krijgen. Dus in ieder geval de aankleding wordt anders. Ja. Blijf redelijk in de kleuren, maar de aankleding wordt anders. Het moet ook echt een Frans toernooi worden. Alleen, ik denk dat een van de kernpunten was waarom het aan ons vergeven is, aan Nederland vergeven is, en aan het projectteam, is dat wij heel goed weten hoe wij grote internationale toernooien moeten organiseren. We hebben tijdens corona hebben we 6 internationale wedstrijden achter elkaar met de hele wereld in ons land hebben georganiseerd. Dus ik denk dat de faciliteiten, het stadion, de organisatiekracht van Nederland, dat enorm comfort geeft.
0: Maar er hangt ook een prijskaartje aan. De overheid trekt 37,5 miljoen euro uit voor Olympisch schaatsen in Tialf. Wat gaat dat Nederland opleveren, als ik even de proletenvraag mag stellen?
13: Cijfermatig kan ik je dat niet zeggen, maar ik denk dat het qua imago, economisch, dat het enorm gaat helpen.
0: Maar de meeste mensen die zijn toch gewoon te vinden in Lyon?
13: De meeste mensen, maar er gaan ook echt wel gegarandeerd een heleboel mensen naar Nederland komen. Dat kan ik u een briefje geven.
0: Oké, maar even voor de helderheid. Hè. Er komt een Olympisch dorp, er komen Franse chansons in Tialf dus. Ja. Maar elke Olympische Spelen sinds 1960, die heeft natuurlijk geresulteerd in enorme overschreden budgetten, financiële verliezen die belastingbetalers op moesten vangen. Kan je zoiets voorkomen als het gaat om Heerenveen en Tialf?
13: Ik denk, als een land het kan, dat wij dat kunnen.
0: Oké, maar is dat ook gewaarborgd ergens?
13: Nou ja, ik ga niet over de budgetten van voor dit evenement. Dat heeft VWS met de provincie en de gemeente afgesproken. Ik denk dat dat realistisch is. Maar ik geloof ook echt in de kracht van het rendement van zo'n evenement voor het land, voor de sport. Voor Tialf, voor Heerenveen, voor Friesland. Ik geloof daar heilig in.
0: En dan over de financiering van de KNSB zelf eventjes. Ja, ja. Want als bond zijn jullie voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden. Voor de helft, geloof ik, als ik jullie jaarverslagenbegrotingen zo lees.
13: Ja, ietsjes meer zelfs.
0: Oh, meer zelfs? Hoeveel meer dan?
13: Nou ja, dat is rond de 70%.
0: Oh, 70% ja. Zelfs. Nou, daar stond 52,5 in het jaarverslag 2024.
13: Het ligt aan welke dingen je meetelt, maar okay. Dat is het ballpark, zeg maar.
0: Oké, ballpark dan maar. Tot afgelopen seizoen was Daikin de hoofdsponsor van de KNSB. Dat was de Aegon van dienst, zoals we hem allemaal nog kennen. En jij plaatste 4 maanden geleden een oproep op LinkedIn om ze te bedanken. Ja. Tijd voor een nieuw ritje in het rijtje Aegon. De hoofdsponsor van de KNSB, dat was de Aegon van dienst, zoals we hem allemaal nog kennen.

0: Staatsloterij en Daikin. En in het short track hebben we Rabobank en Odido. En nou, dat is het resultaat van een gekanteld sponsormodel wat we in 2018 ingezet hebben om niet afhankelijk te zijn van één hele grote en dominante sponsor, wat heel fijn is, maar nou, ook wel redelijk uitdagend kan zijn. En we hebben een traditie dat partners heel lang verbonden blijven aan het schaatsen. En dat zegt ook wat. En dat levert ook aantoonbaar rendement op. En Daikin heeft besloten om weliswaar aan ons verbonden te blijven, ja, maar die hoofdsponsorpositie los te laten.
1: En hoe verlopen de gesprekken nu dan? Hoeveel kandidaten heb je?
0: We hebben een aantal kandidaten. En daar zijn we mee in gesprek.
1: En nog een tipje van de sluier over welke partijen dat zijn?
0: Nee, dat zou je niet verbazen dat ik daar even niks over ga zeggen.
1: En is daar een deadline voor?
0: Niet per se, maar natuurlijk logischerwijs wil je dit voor aanvang van het nieuwe seizoen klaar hebben. En daar streven we ook naar en daar praten we ook over. Dus je wil eigenlijk, we gaan vanaf oktober gaan we weer schaatsen. Dan moet dat wel rond zijn.
1: En dat gaat lukken volgens jou een paar maanden nog. Geen scenario, geen haar op je hoofd. Op je enigszins kale hoofd moet ik zeggen.
0: Dat mag je zeggen.
1: Oké, okay. Maar dat gaat dus hoe dan ook lukken.
0: Dat gaat lukken, ja. En mede omdat het een unieke positie is.
1: Oké. Okay. Zeker nu de Olympische Spelen eraan komen. Helpt dat ook een beetje met die sponsoren?
0: Ja, ik denk het wel. We zijn de derde kijksport in Nederland. We leveren aantoonbaar rendement voor sponsoren. Dus er zit een ROI op van 4 tot 5.
1: Return on investment voor de luisteraar.
0: Neem me niet kwalijk. Return on investment van 4 tot 5 wat hoog is. Als je dan nu kunt instappen en de route mee kunt lopen naar de Olympische Spelen van 2030. Met mogelijk nog een tussenstap van de coolste baan in 2028 in het Olympisch Stadion. Daar kan ik niet House Sports onvernoemd laten, want zij zijn de katalysator en de organisator daarvan.
1: Bij deze.
0: Dus dat doe ik dan ook. Maar als je dan die route kunt lopen, dan wordt dat een hele mooie route.
1: Ik hoor de prijzen al verhoogd worden eigenlijk.
0: Ja, als ik mezelf zo hoor praten, krijg ik het ook een beetje.
1: En even over concurrentie dan. Hè? Want kijk, in Nederland zijn lange baanschaatsers aangesloten bij commerciële schaatsteams. Die zijn ook op zoek naar sponsoren. Ja. Concurreer je daar dan mee?
0: Ja en nee. Kijk, onze filosofie is, elke euro die in schaatsen gaat, is meegenomen. Dus als er een nieuwe sponsor komt voor een commerciële ploeg, dan juichen wij daar ook om. Want dat is namelijk voor onze omgeving is dat heel erg belangrijk.
1: Maar zijn die deals vergelijkbaar met elkaar? Commercieel schaatsteam en KNSB richting Olympische Spelen? Ben jij de walvis in de zaal?
0: Nee, het verschilt een beetje. Okay. Maar is wel vergelijkbaar. Ik denk dat wij de hoofdsponsorpositie van het langebaanschaatsen wel een hele dominante positie.
1: En als we dan even tussen sporten vergelijken, concurreer je dan ook met voetbal en hockey? We spraken al over het WK in de zakenlunch.
0: Daar concurreer je mee. Maar dat is een feit. En als je dan hoort dat daar wat gebeurt, dan is dat een interessante ontwikkeling. Wat leuk maakt is dat, en dat heb je misschien ook gezien, is dat vlak voor het eind van vorige week kwam er een onderzoek uit van Hendrik Beerda van Brand Consultancy. En daar stelde dat schaatsen een sterkere merkkracht heeft dan voetbal. Nou, dat vond ik best prettig om te lezen. Wetenschappelijk onderbouwd in aanloop naar dit gesprek.
1: Toch zijn de mediarechten net iets minder waard, toch?
0: Mediarechten zijn iets minder waard.
1: Oké. Okay.
0: Zeker.
1: Maar wat is dan de kracht van dat schaatsmerk?
0: Dat het verbindend karakter heeft en saamhorigheid uitstraalt. Als je naar de kernwaarde kijkt, als je onderzoek doet, mensen die associëren schaatsen met oranje, saamhorigheid, succes. Ik denk dat een voordeel is dat als je sponsor wordt in het schaatsen, dat je niet na hoeft te denken, zoals ik bepaalde sponsoren wel zullen doen, als ze besluiten om bijvoorbeeld shirtsponsor van of hoofdsponsor van een voetbalclub te worden.
1: Ja.
0: Dan ga je wel even nadenken, wat zou het afbreekrisico kunnen zijn? Daar wil ik niemand mee tekort doen, maar ik weet dat daarover
1: het is een gegeven
0: wordt,
1: in voetbal.
0: Is een gegeven, ja. En dat is in schaatsen totaal niet aan de orde.
1: En dan kunnen we het eigenlijk ook niet hebben over schaatsen en zonder Jutta Leerdam te noemen. Want heeft haar internationale aantrekkingskracht jullie werkwijze veranderd als het gaat, want jij bent commercieel directeur bij de Schaatsbond.
0: Ja.
1: Doet dat iets met jullie?
0: Ja, zeker. Ik zou het geen wake-up call willen noemen, want dat zou betekenen dat wij aan het slapen waren.
1: Jullie hebben social media erbij geleerd.
0: maar we hebben...

0: hebben wel gezien wat voor vlucht dat kan nemen. Ja. En wij zijn daar ook al jaren mee bezig. We hebben ons eigen platform schaatsen.nl. We hebben dedicated contentmakers op onze team zitten. Dus we zijn daar enorm mee bezig. Maar Jutta Leerdam, ik noem dat vaak een zegen voor de schaatssport. Want naast dat ze een geweldige atleet is en bereid is daar alles voor te doen, alles voor te laten, ja, lukt het haar ook om die andere kant maximaal uit te nutten. En ja, daar worden we met z'n allen heel blij van.
1: Maar er zijn nu wel geruchten dat ze misschien stopt. Haar vader die zou daar blij mee zijn, zei die eerder. Zij wil misschien moeder worden. Jake Paul zei daar ook al wat over, haar vriend. Zou dat commercieel dan weer een klap zijn voor jullie? Voor de KNSB?
0: Ja, ik denk dat het fundament, als je kijkt naar ik kan me herinneren toen onze grootheden Irene Wüst en Sven Kramer stopten, dat mensen ja, dachten, oh, en nu? Dat zijn en waren grootheden. Maar als je kijkt naar het, nou, ik noem bijna een palet aan atleten die we hebben met Joy Beunen, Femke, Kjeld, Jenning, Joep Wennemars, Suzanne Schulting. Dan denk ik dat we redelijk goed bedeeld zijn. En dat we mensen hebben die bereid zijn alles te laten voor hun sport. Maar ook tot de verbeelding spreken, tot een bepaalde doelgroep. Wat voor het schaatsen heel erg interessant is.
1: We horen het maar weer. Nou, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan kun je daarna nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Zonder nationaal sportakkoord is de schaatssport verloren. Of, met of zonder bezuinigingen, schaatsen blijven we toch wel in Nederland.
0: Dan kies ik voor 2.
1: Met of zonder bezuinigingen, schaatsen blijven we toch wel. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Jeroen Kraai, commercieel directeur bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Ja, even over dat Nationaal Sportakkoord. Dat dreigt definitief te verdwijnen, schreef het Parool in april al. Het ministerie van VWS moet bezuinigen, waardoor het huidige Nationaal Sportakkoord dreigt te verdwijnen eind dit jaar. Hoe groot zou daarvan de impact zijn als dat akkoord verdwijnt?
0: Ik denk dat het in brede zin een heel slecht besluit is. Mm-hmm. Want sport verbindt, en dan heb ik het niet alleen over schaatsen, maar laten we het dan vooral even breed trekken. Sport verbindt. Als we met z'n allen te zwaar worden en te weinig sporten, dan zul je dat echt moeten stimuleren. Een uitermate slecht verhaal. Ik koos om een reden voor 2, maar het is een uitermate slecht verhaal als dat gebeurt.
1: Nou, ik had het ook best wat gevonden als je voor 1 had gekozen. Maar er zijn honderden lokale schaatsclubs in Nederland. Deadline om geld aan te vragen onder het akkoord, die verliep op 1 juli eigenlijk dus. Heb jij daar belletjes over gehad?
0: Nee. En die belletjes komen ook niet bij mij terecht, maar die komen bij mijn collega terecht. Maar daar hebben wij geen belletjes over gehad. Wij proberen onze vereniging maximaal te ondersteunen. Dat doen we ook. Daar hebben we geen belletje over.
1: En kijk, er verdwijnt dan 16,5 miljoen euro subsidie per jaar aan alle sporten. Wat zou dat eigenlijk concreet betekenen voor de schaatswereld? Want ja, je krijgt aan de andere kant er wel 37,5 miljoen euro bij voor Tialf in 2030.
0: Dat is gelabeld geld.
1: Ja. Kijk, hier komt de commercieel directeur. Ja. maar 16,5 miljoen euro minder, wat betekent dat voor al die schaatsclubs in Nederland dan? Want jij kreeg er geen belletjes van, maar het heeft wel impact.
0: Ja, dat heeft impact. En daar zullen we elkaar vast moeten houden. En elkaar moeten gaan helpen. En dan is het van uitermate groot belang dat er een financieel gezonde schaatsbond is. Mm-hmm. En die is financieel gezond. Maar dan zijn dit soort gesprekken waar wij het over hebben, die zijn daar ook belangrijk bij.
1: Nou, jij op zoek naar een nieuwe sponsor met hogere prijs vanwege de Olympische Spelen, dat is helder. Maar Tialf zelf is ook afhankelijk van overheidsgeld. Volgens Omroep Friesland ontstaat er de komende jaren miljoenen tekort, omdat de inkomsten tegenvallen. Helpt het Olympisch geld dan, of gelabeld geld, staat het dan daar weer los van?
0: Ik kijk niet in de begroting van Tialf. Ik spreek natuurlijk heel veel met Tialf. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat de investering in de schaatssporten die de Olympische Spelen met zich meebrengen, dat die ook ten goede komen aan de faciliteiten van Tialf. Dat Tialf als instituut ondersteund moet worden, is natuurlijk helemaal niet gek. Er is geen groot zwembad in Nederland wat niet ondersteund wordt. Dus dat Tialf mogelijk ondersteund moet worden, dat is niet gek. En ik vind het ook volstrekt logisch dat dat gebeurt.
1: Oké, maar er gaan tonnen per jaar heen, toch? Hoor ik uit de gemeente Heerenveen.
0: Ja.
1: Oké, en dat moet dus gewoon zo blijven?
0: Ja, wat mij betreft wel.
1: Kan daar nog paal en perk aan worden gesteld? Is dat mogelijk met zoiets als Tialf? Of moet je daar gewoon nou eenmaal geld bij doen voor de internationale prestige?
0: Nou ja, kijk, Je hoort mijn twijfeling en die komt voort uit het volgende. Is dat ik ben niet verantwoordelijk voor de P&L van Tialf. Dus als ik daar wat over zeg, dan ga ik eigenlijk al stap ik een lijn over. Maar ik vind in ieder geval dat een instituut als Tialf daar, als het nodig is, ondersteund moet worden.
1: Oké, nou dan wil ik ook nog eventjes afsluiten met de internationale reputatie van het schaatsen. Want ja. In december vorig jaar luidde de Noorse topschaatser Peder Kongshaug in een interview met Trouw de Noodklok. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het schaatsen. Eigenlijk alleen in Nederland nog een populaire sport. Alleen hier op de publieke omroep uitgezonden. En de Internationale Schaatsbond die luistert volgens hem naar niemand. Staat de schaatswereld internationaal ook onder druk? Klopt dat beeld een beetje of overdrijft hij?
0: Ik denk dat het goed is dat hij daar wat over gezegd heeft. Een van de eerste dingen die zijn uitspraken teweeg hebben gebracht is dat de prijzengelden voor de atleten omhoog gegaan zijn. Dus dat is een paar weken geleden op het congres, het ISU-congres waar ik aanwezig was, is dat besloten. Uh-huh. Maar de grotere vraag die eronder ligt, die hoor ik ook. En ik denk dat er de afgelopen jaren bij de ISU is een heleboel gebeurd. Wij hebben daar heel veel contact mee.
1: De Internationale Schaatsbond, voor de luisteraar.
0: Ja, de Internationale Schaatsbond. Ik spreek die mensen veel, kom daar ook veel. En wat jij schetst over het mediabereik, dat is een zorg. En die zorg die is geland. Er zit een nieuw team aan mensen. Die heel erg kijken van Vision 2030. Dat is de visie van de ISU. En die ziet erop dat we mensen maximaal moeten bedienen en bereiken met het schaatsen. Daar is lineaire tv is een hele belangrijke component. Dat is voorwaardelijk, zou ik haast zeggen. Kijk, in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld per seizoen 8 miljoen mensen naar het schaatsen. Het Olympische seizoen
1: maar
0: zijn
1: buitenlandse schaatsers kunnen er niet van rondkomen.
0: Nee, maar er zijn een heleboel sporten.
1: Oké, okay, maar dat zijn andere sporten.
0: Per se rondkomen, kunnen rondkomen. Maar zorgen dat het op de lineaire tv blijft en dat je die digitale transitie met elkaar meemaakt, daar zijn ze heel erg bewust van. En dat is ook letterlijk, ik maak het even persoonlijk naar mij uitgesproken, dat ze zich daar heel bewust van zijn. En dat is anders.
1: Bij de Schaatsbond, de internationale.
0: Ja, dat is anders dan een viertal jaar geleden.
1: Helder. Nou, heel veel dank voor een mooi gesprek. Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Albert Zwanen van The OTC Lab over het wereldwijd verkopen van medicijnen. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En zometeen op BNR, van de luchtvaart tot de ruimtevaart. De koersen staan onder druk. Blijf luisteren dus naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: En de rest weet je.
4: Aanstaande donderdag.
5: Op haar

0: www.bnr.nl/bb en via DHB+.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
5: En ik ben er ook.
6: Het is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: In de BNR-app.
9: Transport en Logistiek Nederland is laaiend na de afsluiting van de Merwedebrug. Er moet veel meer geld naar infrastructuur. De Europese Commissie legt AliExpress een boete van €550 miljoen op. Het bedrijf doet te weinig om de verkoop van illegale en onveilige producten tegen te gaan. En de Europese laadinfrastructuur groeit sneller dan de verkoop van elektrische auto's. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan gaan we nu naar de ANWB met Erik Evengroen.
10: Ja, een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen is er druk op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens daar 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. De andere kant op van de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je ook 20 minuten. Verder valt op de A18 de Varsseveld richting Zevenaar. Voor Oud-Dijk 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 voor knooppunt IJmuiden 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12... Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 45,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een TBS-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. De webshop AliExpress krijgt een torenhoge boete van Europa. Meer dan een 500 miljoen. Het is straf voor de verkoop van illegale en onveilige spullen. Het doet te weinig om dat tegen te gaan, vindt de Europese Commissie. AliExpress moet binnen 3 maanden verbeteren, anders kunnen er meer boetes volgen. NEC speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de tweede een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
9: SpaceX ging to the moon, maar lijkt verankerd in de aardse en economische realiteit en wil ook nog geld ophalen. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
9: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Keir Starmer is officieel geen premier meer van het Verenigd Koninkrijk. Over een half uur is dat Andy Burnham. En of dat nou de verlosser voor de Labour-partij is, dat bespreken we zo op BNR. Maar eerst is het tijd voor een analyse van de financiële markten.
15: Beursnerd.
9: En het doet me grote deugd om zelf een keer een beursnerd aan te kondigen. Dat is economieredacteur Sam van Zuylen. Sam, die Ajax, verstaat hij.
17: Goedemorgen, Jochem. Ja, het is gek, hè? Eigenlijk moet jij dat natuurlijk doen. Maar ik zal het voor de vorm even oplezen voor je. Even kijken, de Ajax staat nu op 1092... Ja, hij versprong 1092,8 punten. Een stijging van 0,1%. Het is geen hele spannende dag. Het is vooral Prosus die staat aan kop met 2,5%. En Adyen daalt met 1%. Leuk om nog eventjes te noemen. De FTSE 100 staat op een minnetje van 0,5% op 1544 punten. Dus of het nou Keir Starmer of Andy Burnham is, they gotta turn that frown upside down. En dan even voor de fijnproever, blijven we in de British Isles. Want vandaag zijn er de cijfers van Ryanair gekomen, genoteerd in Dublin natuurlijk. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, voor de verwarring, heeft de budgetvlieger 34% minder winst geboekt dan vorig jaar. Die netto winst kwam uit op 538 miljoen euro. De omzet steeg wel een beetje, maar Jochem, moet jij eens raden waar deze budgetvliegmaatschappij zoveel last van had?
9: Laten we het eens hebben over brandstofprijzen, Sam.
17: Ja, precies. En als je een budgetvlieger bent als Ryanair, die de risico's net wat minder sterk afdekt dan de anderen, dan heb je daar net wat meer last van.
9: Ja.
17: Ik durf het nog geen kanarie in de kolenmijn te noemen, want de rest moet nog met cijfers komen. Misschien is kanarie in de kolenmijn dan ook wel een beetje overdreven. Teken aan de wand is misschien toepasselijker.
9: Ja, en dan zeggen ze op de beurs altijd, het staat wat in de prijs. Dus,
17: het zit, ja. Alles zit in de prijs, nee, precies. Ja, en een maand geleden kwam Delta Airlines natuurlijk ook met cijfers. Het vielen wat minder zwaar, maar komt natuurlijk ook deels omdat Ryanair een budgetvlieger is, Delta Airlines uitgesproken niet. Dus dan ziet het financiële plaatje er ook wel echt even anders uit. Het is een beetje alsof ik zeg dat de Plus en de Dirk last hebben van de hogere graanprijzen, maar de ambachtelijke bakker om de hoek niet, want die zit in Zuid.
9: En maar die hoge olieprijzen die blijven dus nog wel een rol spelen, ook voor de voorziene toekomst.
17: Ja, zeker. Ze zitten nu ook op de hoogste prijzen van een maand. Wat het verder doet met de luchtvaart valt nog te bezien. 30 juli komt Air France KLM met de halfjaarcijfers. Dan weten we meer. Maar ja, of die kerosinekosten zijn gestegen, daar hoef je niet naar te raden. Dat sowieso.
9: Nee, zeker niet in Azië.
17: Ingeprijsd.
9: En dit is ook nog relevant voor de ECB-vergadering van donderdag natuurlijk, want die moeten een rentestand op een gegeven moment gaan bepalen.
17: Ja, precies. En olieprijzen die stuwen uiteraard de inflatie. Economen rekenen er ook wel op dat er weer een renteverhoging aankomt. In juni was de inflatie nog maar 2,8%. Alhoewel dat niet voor iedereen zo voelde. Dus er was even hoop op rust.
9: En daarmee doe je op CBS-cijfers. Die zeiden dat de gevoelsinflatie in Nederland op 15% lag.
17: Veel hoger dan normaal. En dat snap ik ook wel, want ik moet ook tanken. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet met de inflatiecijfers. Maar die renteverhoging die komt er dus waarschijnlijk wel. Maar waarschijnlijk pas in september. Komt omdat we nu terug bij af zijn wat betreft de olieprijs. Dus dit lijkt heel erg op het basisscenario zoals we het eerder neer hadden gezet. Hoe dan ook, zet donderdag in je agenda.
9: Dan gaan we van 10.000 meter hoogte naar de maan. Want het gaat niet helemaal goed met SpaceX.
17: Nee, SpaceX is weer terug op aarde. We leven nu ongeveer een maand na de beursgang. En nou, je weet zelf ook nog wel hoe spannend dat was. Dat is de introductieprijs van $135. Een piek van $225. En daarmee was het de grootste beursgang aller tijden. En ondertussen is SpaceX onder die initiële beurswaarde gedaald. Het aandeel kreeg die laatste tik omdat het de lancering van Starship vlucht 13 heeft uit moeten stellen naar donderdag. donderdag vanwege een probleem met de ontsteking. En daarmee gaan we richting een all-time low. Het is ook nog maar een maand, maar ik vind het wel leuk om het eventjes te zeggen. En het onderstreept ook hoe gevoelig SpaceX is voor het nieuws van de dag.
18: Maar ondertussen staat het in een andere categorie wel weer bovenaan, hoor ik.
17: Zeker. Het aandeel is nu een van de meest geshorte aandelen van de afgelopen jaar. Ongeveer 30% van de vrij verhandelde aandelen zit op een short positie. Dat zijn 181 miljoen aandelen. En dat komt deels door de aard van het bedrijf, want datacenters in space, we moeten nog maar zien hoe ver we daarmee komen.
18: Total addressable market, 28,5 biljoen dollar, ja.
17: Easy, no problem.
18: We gaan het halen, ja.
17: Schiet ze gewoon de lucht in, we zien wel hoe dat ding koelt. Maar er is ook een iets makkelijkere verklaring, en dat is de verwatering. Na de publicatie van de tweede kwartaalcijfers begin augustus komen er nog ruim 900 miljoen aandelen op de markt. Als er aan wat koersvoorwaarden wordt voldaan, dan komen er nog eens 450 miljoen aandelen bij.
18: Dit zijn al die mensen die mogen verkopen op een gegeven moment.
17: Precies. Ja. Dan worden ze geunlocked, dan mag je ze verhandelen, en dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan gaat het allemaal verwateren. Komen meer aandelen bij, er wordt er voldaan aan de vraag. De prijs gaat naar beneden, je weet hoe het gaat. En wat Elon Musk ook belooft aan zijn aandeelhouders, hij kan niet ontsnappen aan economische wetmatigheden. Kijk, normaal ben jij natuurlijk de beursnerd, Jochem. Ik weet niet of jij er een snelle analyse op los durft te laten.
18: Cijfermatig bedoel je?
17: Ja.
18: Nee, totaal niet. Want kijk, de aandelen van Elon Musk, die worden alleen maar bepaald door de hoe meme-stokwaardig ze op dit moment zijn. De waardering van Tesla is ook altijd belachelijk geweest. En dat was ook een beetje het debat, hè? Dat we gingen praten over, maakt het uit dat SpaceX verlies maakt en maar een omzet heeft van 15 miljard, om het zo te zeggen? Of maakt het helemaal niet uit? En ik zit nog steeds een beetje in de kant van het maakt niet uit, maar wel voor het geld ophalen, wat jij nu misschien ook wel gaat noemen.
17: Nou ja, kijk, het is dus wel interessant om te noemen dat de zakenbanken die SpaceX volgen, die zeggen nog steeds, blijf lekker kopen. Morgan Stanley die heeft het koersdoel op $300 gezet. Ja. Voor de komende 12 maanden, dat komt vanwege de AI-infrastructuur die wij allemaal onderschatten. Deutsche Bank waardeert het aandeel op $255, vindt dat die herbruikbare lanceertechnologie een hogere waardering rechtvaardigt. Bank of America heeft het koersdoel op $235 gezet. En JP Morgan en Goldman Sachs verwachten dat het aandeel na het eerste beursjaar op ongeveer $200 zou afsluiten. Maar ik lees bij Investment Officer ook dat deze banken allemaal betrokken waren bij de IPO, dus dat er misschien wat belangenverstrengeling tussen zit. Het aandeel zou ook namelijk terug kunnen vallen naar €30.
18: Ja, daarbij mag gezegd worden dat Morgan Stanley een van de twee leads was hierbij en dus ook het hoogste koersdoel heeft. Maar Sam, nou hebben we het nog niet helemaal gehad over het cijferseizoen. Wat staat ons nog te wachten deze week?
17: Nog best wel veel. Morgen spreken we de CEO van Wereldhave hier in dit programma over de resultaten over het tweede kwartaal.
18: Was goed, yes.
17: Wordt fantastisch. Woensdag wordt ook een hele interessante dag. Dan komt IBM met cijfers. Na de beursklapper en de winstwaarschuwing van vorige week heb ik toch wel zin om in die cijfers te duiken. IBM verloor de kwart van de beurswaarde, want de inkomsten uit die infrastructuurverkopen zijn ver achtergebleven op de AI-investeringen. Dan komt de Randstad nog met cijfers. Een van de bedrijven die ik graag volg. Dit jaar verdween het bedrijf uit de AEX, maar vorige week steeg het aandeel wel met 14%. Dat is op zichzelf een prestatie, maar in de uitzendbranche, waar het al jaren slecht gaat, is dat uitzonderlijk. En we hebben nog Bezi, Tesla, Alphabet, Intel, Ubisoft. Genoeg reden om naar BNR te blijven luisteren deze week. Heb jij nog een favoriete waar je naar uitkijkt?
18: Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Het meest nog wel naar Alphabet. En als je nou echt rampen wil lezen, moet je Ubisoft eens even bekijken, denk ik, wat dat betreft.
17: Komt allemaal nog terug.
18: Heel veel dank, Sam van Zuilen, onze beursnerd van vandaag.
19: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Blik op de wereld.
18: En Keir Starmer is nu echt geen premier meer van het Verenigd Koninkrijk. Zometeen neemt Andy Burnham zijn intrek in Downing Street 10. Starmer gaf zojuist bij zijn vertrek een toespraak.
20: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years. I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country, and won a landslide general election victory in 2024. Since then, it has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister.
18: En King Charles heeft het ontslag van Starmer inmiddels geaccepteerd. Starmer heeft zijn steun uitgesproken voor zijn opvolger Andy Burnham. Die zit nu bij die King Charles, en geeft over half uur een speech. Iedere dag werpen we een blik op de wereld en die blik komt nu opnieuw live van buitenlandredacteur Luc de Klerk. Welkom.
17: Hey Jochem.
18: En we moeten nog eens even doorpraten over Burnham, want is er inmiddels wat meer gezegd door de heren al? Weten we al wat meer over wat de plannen van Burnham zijn en dergelijke?
17: Nee, Burnham die gaat dus zometeen speechen. Hij is dus echt, as we speak, is hij aangekomen bij Buckingham Palace, maar verder heeft hij nog niks gezegd, dus dat gaat zometeen pas komen. Mm-hmm. Ja, we kunnen natuurlijk wel al zeggen dat hij zou een beetje de verlosser van Labour moeten zijn de komende tijd. En als je dan naar peilingen kijkt, zijn mensen ook inderdaad enthousiaster over hem dan over Starmer. Was dus ook niet zo moeilijk misschien dus de afgelopen tijd. Maar Burnham is zelfs ook nu al populairder dan Starmer toen hij aantrad. Dus dat is positief voor de man die wordt de King of the North altijd werd genoemd de afgelopen tijd. Natuurlijk als burgemeester van Manchester, wat hij hiervoor was. En vooral in dat noorden van het land, daar is die nieuwe premier veel populairder. Begin deze maand was er nog een peiling die vroeg wat mensen nu zouden stemmen als er verkiezingen zouden zijn en wat ze dan zouden stemmen als Burnham de Labour-leider zou zijn. Nou, dan steeg Labour 2,1 procentpunt in die peilingen. Positief dus voor die partij. Kwam dan vooral door steun in het noorden. In het VK, ja, parlementariërs worden per district verkozen, anders dan hier in Nederland. En die in het noorden, die zijn belangrijk voor de nieuwe, bij de nieuwe verkiezingen voor Labour. Want er zijn modellen van The Economist bijvoorbeeld, die zeggen dan bijna de helft, 45% van die districten die Labour nodig heeft voor een meerderheid in het parlement, ja, die zijn in het noorden.
18: Oftewel, jij noemt nu eigenlijk waarschijnlijk de electoraal belangrijkste reden waarom Andy Burnham, ja, zo'n goede kans had.
17: Precies.
18: Ze, ja, hebben zijn stemmers gewoon nodig.
17: Ja, inderdaad. Alleen je kunt ook wel weer zeggen dat is positief voor nu. Maar ja, hij, het is ook wel de vraag hoeveel tijd gaat hij krijgen van dat electoraat, van die kiezers. Als hij is de zevende premier in 10 jaar tijd. Ja. En ja, hoeveel geduld, er wordt ook al geschreven, maar hij heeft misschien maar een jaar de tijd voordat het geduld van de kiezer weer op is geraakt.
18: Ja, en nu wordt er wijdverspreid geanalyseerd. Labour ging de fout in door aanvankelijk een landslide te winnen met een Ming-Vaas-strategie. Oftewel, we gaan niet te veel enge dingen zeggen. We moeten de vaas niet laten vallen, want dan breekt die. En vervolgens was ook duidelijk, ze zeiden het, we gaan de belastingen niet verhogen en dergelijke, maar ze hebben gewoon te weinig geld. Oftewel, Labour kon niet zo heel veel beloven. Labour kon geen punten uitzetten en daarom, en heeft ook niet zo heel veel kunnen bieden, zegt men, en daarom zou Starmer vertrokken moeten zijn.
17: Ja,
18: wat zet Burnham daar tegenover?
17: Nee, ja, want dat is dus voor Burnham blijft dat eigenlijk een lastig probleem. Als in dat die financiën die zijn onveranderd eigenlijk. Ja. Dus hij kan wat dat betreft, hij kan nu heel veel beloven. Dus hij belooft bijvoorbeeld het grootste bouwproject voor sociale huurwoningen in 40 jaar tijd van de grond te krijgen. Nou ja, dat klinkt dan goed. Daar moet heel veel geld nog bij. Wil je dat dan voor elkaar krijgen? Dat moet echt van 12.500 sociale huurwoningen nu per jaar naar ongeveer 75.000 waarschijnlijk. Hij noemt nog niet die concrete aantallen, maar dat is dan waar het waarschijnlijk op neer zou komen.
18: Waarom moet het dan 75.000
17: worden? Omdat hij zegt het grootste project sinds de post-war period. En als je dan kijkt, wat is de post-war period?
18: Wat was de grootste dan?
17: Ja, dan was dat eind jaren 70, was dat ongeveer 75.000 sociale huurwoningen in een jaar tijd. Maar dus, ja, wat je zegt, die financiën, dat blijft lastig. De staatsschuld is 95% van het BBP. Het IMF waarschuwt van, ja, je moet niet meer gaan lenen, kijk nou uit. En Burnham is dan wel weer volgens de Financial Times met zijn mogelijke minister van Financiën aan het kijken hoe hij toch geld vrij kan spelen door dan schulden weer anders te definiëren. Dus misschien dat hij daar toch dan ruimte ziet, blijkbaar, om wel geld los te weken voor bijvoorbeeld logistieke projecten, was dat specifiek.
18: Kon jij dat ook maar met je hypotheek?
17: Ja, dat zou fijn zijn.
18: Wat betekent het premierschap van Burnham nou voor de rest van Europa eigenlijk?
17: Ja, een beetje afwachten, want zo goed kennen we hem natuurlijk nog helemaal niet. Starmer.
18: Ja, we kennen hem wel een beetje, toch? Hij is heel goed in de media, krijgt soms wel eens bussen weer terug naar de overheid.
17: Ja, maar meer, hij heeft natuurlijk nog geen internationale ervaring wat dat betreft. Ja. Op het internationale toneel, daar kennen we hem nog niet goed. Starmer was iemand die wat meer toenadering op zich naar de EU zocht. Had zelfs ook in een van die laatste wanhooptoespraken nog, voordat hij uiteindelijk toch wel opstapte, had hij het ook over toenadering tot de EU. Hij was bijvoorbeeld ook met die E3-groep, dus met de Duitsers en de Fransen. Dat werd steeds belangrijker om zo samen te werken. Eigenlijk zou er deze week ook nog een EU-VK-top zijn, maar die is door het aftreden van Starmer uitgesteld. En Starmer was natuurlijk ook samen met Macron de aanvoerder van de Coalition of the Willing, die Oekraïne steunt. En ook nam die het voortuin met voortouw met Macron in de coalitie.
18: Is er enige indicatie dat Burnham die Oekraïne-lijn niet door zou zetten?
17: Nee, wel. Burnham zal die Oekraïne-lijn ook wel doorzetten. Dus wat dat betreft zal die denk ik niet heel anders zijn. En ook wat betreft de NAVO, daar heeft hij ook gezegd, dat is voor mij een belangrijk punt. Dat schreef hij in een opiniestuk in de Times. Als eerste punt meteen de Britse toewijding aan de NAVO. Daar gaat het om. En ook de relatie met de VS blijft belangrijk. Die Britse steun voor Oekraïne, dat zal niet wankelen, zei hij. Hij ziet ook dat wat er gebeurt in Oekraïne, dat is belangrijk voor de Europese veiligheid, voor de Britse veiligheid ook in de toekomst. Dus dat erkent hij wel. En hij noemt ook dat leiderschap van Starmer in die internationale coalities als iets goeds eigenlijk wat uit die vorige Labour-regering kwam. Dus ik denk dat hij dat op zich ook wel zou willen. Maar ja, dat moet natuurlijk allemaal nog wel zich uit gaan kristalliseren, hoe hij dat dan op het internationale toneel echt gaat doen.
18: Heel veel dank weer voor commentaar, buitenlandredacteur Luc de Klerk. Wil je ook terugblikken op de wereld? Dan vind je alle afleveringen in je podcast-app. Macro. Elke dag neem ik het economische nieuws door. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconomisch onderzoek bij ABN AMRO. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
18: Is jou iets opgevallen? Want China en Europa hadden decennia lang een ijzersterke handelsrelatie. Dat begint steeds meer trouble in paradise te worden.
2: Ja, nou, dat is niet alleen mij opgevallen, maar ik denk menig mens die het economisch nieuws een beetje volgt. Kijk, China was voorheen een hele sterke bron van vraag voor Nederlandse exporteurs, ook Duitse exporteurs. Hè. Dus onze machines, Duitse machines, Nederlandse machines gingen veelvuldig naar China toe. Daar verdienden we goed aan. Maar die balans is aan het veranderen. China wordt van bron van vraag veranderd veel meer in een concurrent. En dat zelfs op thuismarkten. Hè, je hoeft maar de deur uit te kijken, het raam uit te kijken. En het gaat niet meer. De Duitse auto's zijn niet meer standaard, maar het zijn ook vaak Chinese elektrische voertuigen.
18: En ook die machines, daar werd eerder dit jaar nog flink over gesteggeld door de Europese Unie, toch? Chinese machines zouden hier een intrede doen. Concurrenten werden weggevaagd, ook in Nederland. Waren daar boos over?
2: Nou, dat is precies het punt waar het om gaat. Dus die balans, hè? China voorheen bron van vraag, maar nu juist een concurrent, zelfs op thuismarkten, dat is er aan het veranderen. En daar zijn Europese beleidsmakers zich zorgen om aan het maken.
18: En dan wordt er nu een hardere houding aangenomen. Waar bestaat dat eigenlijk over uit? Want we horen ook Friedrich Merz bijvoorbeeld, die wil iets met de yuan doen en dergelijke. Wat is er concreet nou te doen door Europa?
2: Nou kijk, het gaat om een handelsrelatie. Hè? En China die voert eigenlijk decennia lang al strategisch industriebeleid om eigenlijk die stap te maken van de eerste China-schok, dus volume-industrie produceren. En daarbij raakten ze vooral de VS mee. Naar juist hoogwaardige technologische producten. En daar raken ze dus met name Duitsland mee, maar ook Europa. En dat doen ze eigenlijk op verschillende manieren. Door subsidies te geven, maar ook door de munt wat kunstmatig laag te houden. En die oneerlijke concurrentie, dat is dus waar Europese landen nu vraagtekens bij zetten, of die überhaupt oneerlijk is. Nou, wat kan je daaraan doen? Ik denk in eerste plaats moet je niet naïef zijn. Hè? Dus je bevindt je als Europa in een wereld die gaat om machtsblokken. Wat kan je concreet doen? Nou, je kan je huis op orde maken, dus uitgaan van je eigen kracht, dus de interne markt verder brengen, dat is één. En twee, we zijn op dit moment gewoon heel erg afhankelijk van China voor bepaalde toeleveranciersketens. Dus je onafhankelijkheden wat afbouwen, dat maakt je ook minder kwetsbaar mocht die relatie wat onder druk komen te staan.
18: Nu hoorde ik over Friedrich Merz, die waarschuwde voor een kunstmatig lage yen. Yuan moet ik zeggen. Excuus, dat is niet de Japanse munt, maar de Chinese. Hij stelde zelfs een heel nieuw Plaza-akkoord voor. Vandaar mijn Freudiaanse verspreking. Geloof jij dat China überhaupt mee zou werken aan een nieuw Plaza-akkoord om de eigen munt wat hoger te zetten versus anderen?
2: Nee. China is bij uitstek een hele strategische partner. Dus ja. Die houden heel goed in de gaten wat er in Europa aan de gang is. En laat even duidelijk zijn, in Europa is nog geen consensus voor een hardere toon ten opzichte van China. Hè. Dus dat is iets wat zich de komende maanden moet laten blijken. Maar als Europa ook maar iets zal doen, zal China daar heel kritisch naar kijken en misschien ook terugslaan. Dus die zullen niet zo snel meewerken. Ik denk wel dat het belangrijk is om als Europa een signaal af te geven dat dit een trend is, of in ieder geval een richting is waar we niet helemaal achter kunnen staan. En dat je dus ook aan de Chinezen duidelijk maakt dat je hier mogelijk op gaat ingrijpen. Dat geeft je ook de Chinezen de kans om wat aan hun ongebalanceerde groeimodel te doen. Hè? Want dat is uiteindelijk de oorsprong van dit probleem. De Chinese economie die heeft een zwakke binnenlandse kant en een hele sterke buitenlandse kant.
18: Dat horen we al jaren, dat consumptie in het binnenland versterkt moet worden in China. Ja.
2: Precies, precies. Nou, en om die groeidoelstellingen dan te halen, de groei komt niet zozeer van de binnenlandse kant in China. Ja, dus consumentenvraag, dat soort dingen. Dus die moet uit de enige plek waar die dan vandaan kan komen is exporteren. Dus dat is de.
18: Maar wat voor instrumenten heeft Europa hier nou nogmaals voor? Want je kan dus wat zeggen over de yuan. En daar is vervolgens geen consensus over, zeg jij ook al. Daarna hebben we nog wat tarieven op auto's en dergelijke. Maar het feit blijft dat Chinese kosten stelselmatig lager zijn. Dus zelfs als je de yuan lager zou zetten, zou het nog waarschijnlijk geen eens effect hebben. Ben jij het daarmee eens?
2: Nee, dat is dus. Je moet dus ook. Bij dit soort casussen moet je ook naar jezelf kijken. Daarom gaf ik net ook al aan, je moet je eigen huis op orde brengen. Dat is niet alleen maar de interne markt verder brengen, maar dat is ook zorgen dat je innovatie en productiviteitsstijging, dat je die realiseert in je eigen economie. Het is niet alleen maar, je kan een concurrentieverschil niet alleen maar dichten met tarieven bijvoorbeeld. Dat is denk ik ook een zwakke hand. Mm-hmm. Dus je moet uitgaan van je eigen kracht, uitgaan van je eigen slimmigheidjes, uitgaan van je eigen innovatie. Maar wat wel blijkt, en er wordt heel veel over gepubliceerd op dit moment, is dat Chinese bedrijven wel een ongelijk speelveld betreden. Namelijk een speelveld wat gekanteld is in hun voordeel.
18: Ja.
2: Dus een beetje rechttrekken van dat speelveld, dat kan denk ik best een goede zaak zijn.
18: En over dat speelveld gesproken, de Chinese economie staat er niet al te florissant voor. We zitten al tijden met een vastgoedcrisis en dergelijke. Iedereen die zijn geld in stenen had gestopt in China, die is heel erg ongelukkig, nog altijd. En dat merken ook de luxe merken in Europa, LVMH's die daar verkopen en zo. En de laatste economische groeicijfers toonden alweer een flinke daling. Dus ook China ontkomt niet aan die klappen van het Midden-Oosten, de inflatie daaruit. Hoe komt dit soort nieuws dan aan met die hele backdrop van minder mooie economische groei in China, als je dan als Europa begint te zeggen, nou, we willen vuist maken?
2: Nou, kijk, de economische groei in China die stelt misschien teleur ten opzichte van hun eigen doelstellingen van 5%.
18: Ja.
2: Maar daar groeien ze nog steeds ongeveer twee keer zo hard mee dan wij. Dus het is,
18: van 5 naar 2,5 is nog steeds veel.
2: Ja, het gaat, ik weet het niet precies, maar ik denk eerder in de richting van 5 naar 4 dan richting de 0,9 waar we Nederland op verwachten dit jaar. Dus dat zet een beetje de boel in verhouding. Zoals ik al zei, China die heeft ongeveer 20 jaar geleden, ik denk misschien wel langer, de keuze gemaakt om zich in te zetten op dat hoogwaardige industriebeleid. Om juist die industrieën voor de lange termijn een concurrentievoordeel te laten behalen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Dat China kijkt over de decennia heen. Dus die zullen niet zo schrikken van een jaartje wat lagere groei. Die zullen niet in één keer in paniek raken. De grote trend die wel duidelijk is, is dat we in een wereld ons bevinden die gaat om machtsblokken, waarin tarieven, zoals de Amerikaanse president vorig jaar liet zien, als wapen, handelstarieven kunnen als wapen gebruikt worden.
18: En hoe?
2: En Europa meldt zich ook op dat toneel. Die gaat misschien een iets strengere koers varen. En dat is denk ik de grote trend waar de Chinezen naar zullen gaan kijken.
18: En wat is jouw datum voor Europa op eigen kracht? 2035, 2045?
2: Ja, ik denk dat gaat echt niet zo van de een op de andere dag. Ik denk in de eerste plaats moet je je afhankelijkheden afbouwen. En dan kun je een grote mond opzetten. Want dan ben je wat minder vatbaar.
18: Jan-Paul van der Kerken, heel veel dank. Hoofd economisch onderzoek bij ABN AMRO. Wil je geen enkel economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic. En aangeschoven inmiddels Mark Beekhuis en Jelle Maasbach van de Avondspits. Zeg jongens, wat mag je straks in de Avondspits helemaal niet missen? Waar gaat de redactie nog heel druk mee zijn?
1: Er zijn denk ik twee dingen die ons allemaal bezighouden. Dat zijn de Merwedebrug, waar je niet overheen mag als je een vrachtwagen bent. En in Engeland de nieuwe premier Burnham. Dat zijn dingen die in de hele Avondspits een paar keer voorbij komen.
18: Oké. En wat gaan we er allemaal over horen van wie?
1: We gaan gewoon met de correspondent in Engeland bellen om te vertellen hoe het leven nu vandaag helemaal anders is geworden. Dat iedereen weer vrolijk is geworden na Starmer, waar toch een beetje iedereen terug van werd. En aan de andere kant, we gaan de economische plannen van de man doornemen. Want hij wil natuurlijk alles regionaal maken. Devolution, zeggen ze dan in Engeland.
18: Manchester, want daar was ik burgemeester.
1: Zoals in Manchester. Maar dat is een groot probleem, want daar is Engeland helemaal niet op ingericht dat alles regionaal gebeurd gaat. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat economisch uit gaat pakken. Zijn plannen van Manchester projecteren op de rest van Engeland.
18: Jelle?
21: Ja, over Engeland gesproken. Ze hebben dus niet de WK-titel gepakt. Ze hebben de bronzen plak gepakt op het WK. Ja, je zit me vragend aan te kijken. Ja, je kijkt voetbal natuurlijk helemaal niet. De eerste afgelopen week is er gevoetbald.
18: Derde plek,
21: hebben we
18: ik snap hem. Ja.
21: En wij gaan het hebben over wie nu allemaal de winnaars zijn. Want het was het meest commerciële toernooi aller tijden. Er is 15 miljard bij de FIFA blijven hangen. En we gaan kijken wat hebben die landen nu eigenlijk?
18: Ja, ongelooflijk wat er allemaal mee verdiend is. En ook, ik vroeg het net nog aan de baas van de Nederlandse Schaatsbond, gaan voorspelmarkten binnenkort ook bij jou terechtkomen? Maar hij zat nog eventjes nee te schudden. Wat
1: zijn sponsor is een ander gokbedrijf. De staatsloterij. Allicht gaat dat daar niet gebeuren.
18: Ik denk dat hij over die bewoording nog wel enige woorden zou hebben, Mark. Maar Jelle, wie gaan jullie allemaal spreken over dat WK?
21: Ja, wij hebben een voetbaleconoom. Dat is natuurlijk altijd fijn. Die voor ons helemaal
1: dat die bestaat is al mooi, hè? Dat we speciaal voor het vakgebied voetbal-economen zijn.
21: Hoe dat in elkaar zit. En voor de ruimtevaartgekkies zou ik willen zeggen, we hebben het ook over de eerste Marslanding, want die is 50 jaar geleden.
18: En niet eens SpaceX, zoals wij normaal in beurs altijd bespreken, Jelle.
21: De maanlanding, moet ik zeggen.
18: Natuurlijk. Oh, de maanlanding. Ja. Nou, ik ga ook luisteren om 4:00. Heel veel dank, Jelle en Mark. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreekt Art Royakkers, de kerstverse directeur van reizigersvereniging Rover. Daan Zieren, nog maar 24 jaar oud hoor ik, over hoe hij de druk op de politiek over geplande OV-bezuinigingen verder wil opvoeren. En na de nieuwsupdate Boekenstein en de Wijk. En om 4:00 de avondspits dus. Blijf luisteren naar BNR.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
22: Maar voor hoe lang nog?
23: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
23: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op Yort.nl. Oké, later.
28: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
29: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
27: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is aardig aansluiten op een paar plekken. Onder andere de Duitse grenscontroles, de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier extra. Ook veel vakantieverkeer vanuit Duitsland dat naar Nederland komt op de A12 richting Arnhem. Vanaf de grens vielen tot aan Duiven 10 kilometer en 20 minuten. Dan een ongeluk bij knooppunt Bankhoef op de A50 Arnhem-Os. Vanaf knooppunt Valburg een file van 10 kilometer en 35 minuten. Er is één rijstrook dicht, maar die kan wel elk moment weer worden vrijgegeven. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A10, de Ring van Amsterdam bij Zeeburg. Hectometerpaal 11,3.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
31: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die gisteren werd afgelast, wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken van een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was het niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Gijzelnemer Corné H. zit tegenwoordig in een TBS-kliniek zonder anderen om zich heen. Want er is een groot risico dat hij weer mensen gijzelt. Hij deed het 2 jaar geleden in een café in Ede en vorig jaar in zijn gevangenis. Daarna is hij overgeplaatst. Voor de laatste gijzeling staat hij nu voor de rechter. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen. Hij zei in zijn afscheidsspeech dat hij het land sterker achterlaat en wenste zijn opvolger veel succes, dat is Andy Burnham. Starmer gaat nu naar de koning om officieel ontslag te krijgen. Hij is ruim 2 jaar premier geweest. De webshop AliExpress krijgt een torenhoge boete van Europa. Meer dan 500 miljoen. Het is straf voor de verkoop van illegale en onveilige spullen. Het doet te weinig om dat tegen te gaan, vindt de Europese Commissie. AliExpress moet binnen 3 maanden verbeteren, anders kunnen er meer boetes volgen. NEC speelt in de 3e voorronde van de Champions League tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de 2e een week later. Bij winst gaan ze naar de play-offs van de Champions League. Is Olympiakos te sterk, dan gaat NEC verder in de Europa League. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel kans op bewolking. In het noordwesten ook wat regen misschien. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
9: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
10: Wat zeg je, Hugo?
11: Niks.
9: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
11: Is dat een microfoon, Hugo?
9: Nee, joh.
11: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
9: Oh. Oké. Okay. Komt eraan.
12: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Want het is toch een beetje vreemd. Als je gewoon het afgelopen jaar zit te kijken, dan zijn er 2 landen, 2 kleine landen, Oekraïne en Iran, die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk, in het geval van Iran, een heel groot land, Amerika, feitelijk op de knieën te krijgen. En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Het hadden ook heel weinig mensen gedacht, wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
11: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke technologische genie, hè, dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren, voortdurend experimenteren, ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant, er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde, maar dat wordt niet heel erg slim ingezet. Nee,
12: dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè. Ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
13: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
11: Ah, dankjewel. Ja,
13: uit de koelkast van Rob.
11: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
12: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
11: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel.
13: Waar hebben jullie het over?
11: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien
13: wel. Daar moeten jullie het maar over hebben, hoor. Dat geloof ik allemaal wel.
11: Het gaat over Oekraïne en Iran. Hè?
13: Ja,
11: en bij Iran is het natuurlijk belangrijk dat is een knooppunt, hè? Of een zeestraat. Ja, als je dat in handen krijgt met militaire middelen, dan kan je dus Amerika ontzettend onder druk zetten met gewoon de benzineprijs. En dat is wat er gebeurt.
12: Ja, dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Want ja, het doet me een beetje denken aan laten we zeggen, die opstanden zoals we die hebben gezien in Afghanistan. En met de Taliban, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet dat die opstandelingen, die guerrilla's, die kunnen niet winnen. Maar ja, ze kunnen gek genoeg ook niet echt verliezen. Dus dat zijn slepende conflicten. Het lijkt net een klein beetje alsof dat wordt vertaald naar het niveau van landen. En dat je dus op die manier het leven zuur kan maken van je opponent. Nou, we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Afghanistan. Waar eigenlijk de Taliban de hele NAVO naar huis heeft gestuurd.
11: Ja.
12: Dat heeft natuurlijk ook Trump met een nogal merkwaardig vredesakkoord met de Taliban een bijdrage aan geleverd. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg opmerkelijk dat de hele NAVO het het hazenpad heeft gekozen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
13: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
12: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
11: Ik ken ze niet.
13: Gewoon echt dat je zegt, een geweldige oorlog. Was het echt een geweldige oorlog?
11: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
12: Ja, dat is wat anders. Ja, ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land, een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus
11: dat zegt niks, hè?
12: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
13: Oh, we lopen wel even mee.
12: Ja, doe dat gezellig. En Arjan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat eraan moet kijken?
11: Nou, weet je, als in Afghanistan moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, want er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
13: En nu met drones.
12: Weet je, het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvre-eenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen, snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. Dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuifelen we wel weer terug. Dus daar, het is gewoon een totaal andere vorm van de oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen de Amerikanen. Door horizontaal te escaleren. Dat hoort er dus ook echt bij. Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen het totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan. Door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
11: Ja. En het gekke is dat, kijk, guerrillaoorlog kennen we al heel lang. Hè?
12: Ja.
11: Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945, hè, de Fransen met Indochina, was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
12: Ja, Korea, de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
11: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent, hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens, de Russen ook, in Afghanistan.
12: Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting. Iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit. De geschiedenis staat er bol mee. In ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou... Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
11: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrilla-oorlogen. Wat er
12: ja, ik denk dat het is een. Het is natuurlijk inderdaad hubris, de zelfoverschatting. Ja. Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met de. Zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat jij een soort uitverkoren beschaving bent. Waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
11: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
12: Ja.
11: Hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
12: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
11: Ja.
12: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in pacht hebben.
11: Ja.
12: En dat leidt natuurlijk gewoon tot een discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
11: Ja. Hopelijk. Is China van die drie nog het meest voorzichtige? Maar dat moeten we nog even afwachten.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
2: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
10: Niks.
11: Dat
12: zoek je.
11: Nou, weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
12: Oh.
11: Maar die is dus tijdens de rit.
12: Op twee al zo weinig.
11: Is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
12: wat
11: hier.
12: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen op.
10: Oh shit, dat is nog van de heenweg.
12: Tering, dit is een nieuwe auto, joh.
10: Sorry, BNR.
11: Ja, dan moet ik BNR maar niet horen.
12: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zo geluid. Wel, die viezigheid er maar uit. Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
11: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
12: Oh, ja.
11: Even doorduwen.
12: Is het een Barolo eindelijk?
11: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier.
12: Oh.
11: Heerlijk.
12: Oh ja, ja. Maar lekker, ja, weer geen Bourgogne. Nou, oké, Zelensky.
11: Ja.
12: Wat was daar nou zo bijzonder aan?
11: Zelensky zegt dus nu, van ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
12: Heeft niemand meer nodig.
11: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Amerika maakte alles. Europa deed er niet zoveel aan. Die zat voor een dubbeltje op de eerste rang. En nu hebben we Oekraïne, die natuurlijk de oude Russische defensieindustrie ook had. Hè. Die hebben heel veel kennis. Maar die weten gewoon op een fantastische manier al die raketten te maken. En dat betekent dat dat land dus echt veel meer macht kan projecteren dan anders het
12: ja,
11: geval
12: is. Ja, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want als Zelensky in staat is met zijn zelfgeproduceerde wapens de Russen tegen te houden, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon kunnen zonder Amerika.
10: Dat zou je zeggen.
12: Ja, ja. Ja.
11: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
12: Ja, je kennis. Moet wel samenwerken met Oekraïne. Ja. Maar dat logenstraf toch.
10: Zeggen,
12: ja, ja, ja.
11: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
12: Ja, je moet wel samenwerken met Oekraïne.

0: totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Nee. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, is dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi. In Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan. Waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover hij die heeft. Hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
1: De proxies.
0: De proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want het land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke ontwikkeling. Hè?
0: Ja, dus die asymmetrie, die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
1: Ja. Dan zijn ze wel een beetje verschillend. Want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè. Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè. Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ons ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5-2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn en wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, dat totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
2: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
0: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat het toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners dit gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd. En dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
2: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
0: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
1: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische oppas te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen. Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is toch ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
0: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.

0: Arjan.
1: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
2: Ik vind het dan nog te koud.
1: Het water is 27 graden.
2: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
0: En wat hadden we daar net over?
2: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
1: Ja.
2: En wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst.
0: Ja, ja, en wat denken jullie dat het betekent voor de toekomst dan?
1: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne Amerika, dan wordt het, zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
2: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Straat van Hormuz. Kleine landen die iets bijzonders hebben. En dat geldt ook voor Oekraïne. Bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
0: Ja, ja.
2: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn. Waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
0: ASML.
2: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. 50.000, 40.000, 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. En die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry, ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
1: Neem bijvoorbeeld Indonesië, die heeft de straat van Malakka. Hè?
2: Ja.
1: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs, die kun je verrekte veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van de, ook om tol te gaan heffen daar. Ze doen ook wel iets, je moet al wat betalen, geloof ik.
3: Noordzee? Hè? Noordzee? Hey.
1: Ja, Noordzee, ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn.
2: Omdat we hebben het zelf uitgevonden met Hugo de Groot. Het is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar, nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale, bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kun je kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
0: Maar en zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
2: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat weten wij dus niet op een of andere manier om te zetten in macht. Wel natuurlijk in regelmacht, hoewel die dus aan het tanen is, die regelmacht. Omdat een aantal landen zeggen van nou, we houden ons er niet meer aan. En je ziet dus ook dat de regels in de Europese Unie worden afgezwakt. Het was ooit een regelsupermacht, dat is het nog steeds. Alleen dat wordt steeds minder. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat je de economie moet omzetten in militaire macht. En daar zijn we dus nu enorm hard mee bezig. En dat betekent, die combinatie van die twee, ja, maakt van de Europese Unie een machtsfactor van belang. En dankzij Trump. Ja. Want dankzij Trump weten we gewoon dat wij Europeanen er alleen voor staan. En dat betekent dus dat de Europese Unie en de Europese NAVO-landen gezamenlijk bezig zijn om de boel hier militair op te krikken. Ja, dat maakt een enorm verschil. Ja, Rietjan, waarom blijf je goed doorspelen?
1: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? Naast de economische reus, dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
2: Ik ga het niet overdragen hier hebben, hoor. Echt, nee, dat wil ik niet hoor. Ik bedoel, echt, helemaal niet.
1: Huh? Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
2: Ja,
1: ik wil een language model.
2: Geen draagje, geen draagje.
0: Ga maar verder zwemmen.
4: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
3: Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom Menno Broos.
5: Dankjewel.
3: Jij bent programmamanager Digitale Euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al, wat sceptisch in deze studio.
5: Ja,
3: kom jij dat vaker tegen of niet?
5: Ik ben het gewend. Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
3: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
2: Dat mag ik wel hopen, ja.
5: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met dat onderzoek zijn we bezig. En ja, er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
3: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
5: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. Kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè? Dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
4: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
6: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
9: kozijnen. Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
12: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
14: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een handjevol files om uit te lichten. Allereerst de A12 en de A76. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Die A76 is ongeveer een kwartier. Die A12 vanuit Arnhem ben je een half uur langer onderweg. Ook komen er veel Duitsers het land in. Op de A12 richting Arnhem staat file voor Duiven. 8 kilometer en een kwartiertje. Dan de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 18 kilometer en 30 minuten. Komt er een eerder ongeluk, maar de weg is gelukkig weer vrij. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A58 naar Bergen-op-Zoom bij 161,7. En de A65 Den Bosch-Tilburg bij Berkel-Enschot. Hectometerpaal 19,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Webshop AliExpress vindt de boete van Europa overdreven en denkt erover om in beroep te gaan. De boete is meer dan een half miljard omdat er te weinig wordt opgetreden tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. AliExpress zegt dat ze wel optreden en dat er al heel veel is verbeterd. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
16: Vast goed gezocht is er zometeen met de tweede aflevering van onze zomerserie. De komende weken interviewen we telkens één gast, één grote naam uit het Nederlandse vastgoed. En deze keer is dat Wim Wensink, de man die opkomt voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. U hoort hem zometeen op BNR.
17: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
18: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
19: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
20: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
21: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
20: Obli, meer rust, meer rendement.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
23: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
16: In deze tweede aflevering van onze zomerserie zijn we te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ervaren vastgoedbelegger. Op zijn cv zien we namen als Amvest en inmiddels NLV. Ook vecht hij als voorzitter van de IVBN voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. Wim Wensink, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
25: Dank voor de uitnodiging.
16: En uiteraard Maarten de Gruiter, die samen met mij, zoals de afgelopen 300 afleveringen, deze zomerserie ook doet.
25: Ja, dankjewel.
16: In jouw Brabant.
25: Ja, mooi hè, hier.
16: Het is hier fantastisch.
25: Ja, je wil hier nooit meer weg.
16: Voor de mensen die luisteren, kijk even op YouTube. We zitten in een fantastische setting.
25: Ja.
16: Op een van de warmste dagen van het jaar, maar heerlijk. Dus dat is helemaal goed. Wim, je haalde in 2004 je diploma aan de Amsterdam School of Real Estate. En toen was je al ver voorbij de 30.
25: Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd. Bedrijfseconomie Rotterdam. Nou, dat was niet echt een hele bewuste keuze.
16: Maar je moest laatste, wat doen.
25: Ik moest wat doen. Maar in het laatste jaar kwam ik uiteindelijk bij het Economisch Geografisch Instituut. En dat ging over de haven en het ging over vastgoed. Nou, ik heb bij alle twee geprobeerd om daar aan de bak te komen. Het was best moeilijk in die tijd, midden jaren 90. Eigenlijk had ik misschien wel geografie moeten doen. Mijn vader was aardrijkskundeleraar en ik wilde alles behalve leraar worden. Dus toen heb ik toch wel voor economie gekozen.
16: Wat is dan de relatie tussen geografie en vastgoed wat je nu doet, waarin je zegt, ja, daar zit dus mijn persoonlijke grote interesse waarom ik dit doe?
25: Het gaat om de gebouwde omgeving en dat heeft mijn passie eigenlijk vanaf het begin al meteen getrokken.
16: Of gaat het over de mensen?
25: Het gaat ook over de mensen. Ja. Het gaat juist over de mensen. Ja.
16: En dat is iets waarin je zegt, ik zag dat aan het begin toen ik van de universiteit kwam. Je zegt, we moeten Nederland inrichten. En daar.
25: Nee, dat zag ik toen denk ik nog niet zo direct. Maar Dat zie je eigenlijk al vrij snel. Als je, zoals ik, ook property management manager bent geweest, dan heb je eigenlijk dagelijks te maken met mensen. Mensen die problemen hebben, mensen die, die graag oplossingen willen zien. En je bent daar om ze direct te helpen. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden.
0: Ja.
25: En later moet je beslissingen maken over gebouwen, de aankoop van gebouwen, verkoop van gebouwen. Dan is het heel goed om te begrijpen waarom mensen ergens heel graag willen wonen, werken en leven. En als je dat snapt, dan kun je de goede beslissingen nemen.
16: Ja, dus je moet het leven van die mensen leren begrijpen. Leren begrijpen hoe, wat de relatie is tussen vastgoed en planologie en de samenleving.
25: Ja.
16: En tegelijkertijd, je kwam van de Erasmus Universiteit. Je hebt bedrijfskunde gedaan. Dus het ging ook direct over geld. En over de vraag hoe je dat financiert.
25: Het ging heel snel over geld.
16: Ja. Ja. Is dat toch een sturend mechanisme in vastgoed?
25: Ja, uiteindelijk wel.
1: Niet alleen in vastgoed.
16: Nee, misschien niet alleen in vastgoed. Nee, ik stel de vraag omdat er natuurlijk toch, daar zullen we straks wel over komen te spreken. Er zijn ook denkers die dat wat losser van elkaar zien. Die zeggen, je moet naar de samenleving kijken, naar de mensen. En ja, financieel, ja, ja dat komt daarna.
25: Nee, vastgoed is een systeem. Dat moet je heel goed begrijpen.
16: Hoe bedoel je dat?
25: Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je kijkt naar wat je als vastgoedbelegger doet. Wij kopen vaak vastgoed aan. Beleggers beginnen meestal in de nieuwbouw. Daar is inderdaad kapitaal voor nodig. Maar we nemen op een gegeven moment ook weer afscheid van vastgoed. Als je afscheid neemt van vastgoed, dan komt het vastgoed weer bij particuliere beleggers. Dus particuliere beleggers zijn ook nodig. Om grote gebiedsontwikkelingen te kunnen starten, zijn vaak ook corporaties nodig. Dus je moet het met elkaar doen.
16: Ja, ja het is een heel systeem.
25: Het is een heel systeem.
16: En dat hangt niet voor niets met elkaar samen. Zullen we zo nog even over doorspreken. Uiteindelijk rolde je in de wereld van de stenen. Wat trok je nou zo snel om dus echt die beleggerskant op te gaan?
25: Ook dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Wat ik net zei, ik ben begonnen al vrij snel. Ik heb bij een woningstichting gewerkt. Ik ben later bij een property manager gaan werken. En dan kun je ook weer twee kanten op. Ik was bezig om uiteindelijk property management kantoren te doen. Maar toen kwam er een plekje vrij. Een van mijn asset managers bij ING die vertrok. En ik werd niet gebeld. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen heb ik de baas gebeld en gezegd, goh, zou je niet eens aan mij denken? En nou, zo is het gekomen. Toen ben ik.
16: Wat zegt, dat over jou? Dat je dan geïrriteerd raakt? Dat ze, waarom denken ze nou niet aan mij?
25: Ja, ik was toen wel een beetje geïrriteerd.
16: Ik kan er nog steeds aan terugdenken. Ja, dat is interessant. Maar ook wel de brutaliteit om dan te zeggen, hallo, waarom moet je niet aan mij denken?
25: Ja, ik denk dat dit is toch een kans die ik niet voorbij moet laten gaan.
16: Ja, maar goed. Je komt mij, zoals we in gesprek zijn, niet over als een brutaal persoon.
25: Af en toe moet je even instappen.
16: Ja. Wat zegt jou dat, Maarten, man met twee gezichten?
1: Nee, helemaal niet. Maar je komt natuurlijk niet op zo'n plek als je afwachtend bent. Hè. Je moet wel een beetje op de juiste moment
25: een stapje naar voren doen.
1: Ja.
16: Nou, laten we de koe bij de horens vatten. Want het zijn turbulente tijden in een onzekere markt. Maarten en ik praten daar al 5 jaar over. Je zei volmondig ja tegen het voorzitterschap van de IVBN. Was dat een keuze eigenlijk?
25: Het is altijd een keuze.
16: Maar nee zeggen was geen keuze.
25: Nee, het was geen optie.
16: Precies. Nee. Welke ambitie heb je jezelf gesteld met die rol?
25: Uiteindelijk het investeringsklimaat verbeteren.
16: Ja.
25: Het is wrang om te zien dat er geld beschikbaar is. En dat Nederland niet altijd aantrekkelijk genoeg is om het geld ook in te kunnen investeren. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.
16: Ja. Wat trof je eigenlijk aan toen je het overnam? Hoe kijk je naar de vereniging van institutionele beleggers en de achterban daarvan? Wat voor sentiment trof je aan?
25: Ik was voordat ik voorzitter werd al wel betrokken als bestuurslid. En onderhandelde al heel veel met de politiek. Ik denk een hele goede vereniging, een bruisende vereniging. Een vereniging van beleggers die heel graag in Nederland aan de slag wil. Die heel graag wil bouwen, heel graag wil investeren. En soms ook wel eens tegen een muur oploopt.
1: Maar is de IVBN en jullie leden, zijn jullie eigenlijk in de cruciale tijd dat de meeste kapot is gemaakt door de overheid in Den Haag, niet veel te afwachtend geweest en veel te stil geweest?
25: Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Dat betekent dat wonen automatisch een politiek dossier wordt. Zolang er schaarste is, zolang de woonruimte verdeeld moet worden, zal de politiek zich daarmee bezighouden. En ben je dan heel stil? Nee, we hebben nadrukkelijk altijd gezegd, hè, bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, het is niet onze wet. Hè, maar uiteindelijk heeft die wel rust gebracht. En zullen we ermee moeten leren werken?
1: Dat vind ik zo raar. Dat zeggen jullie, hebben jullie wel eens vaker gezegd. Maar dat vind ik een heel raar uitgangspunt. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. Dus om dan te stellen van, ja, nee, maar hij brengt rust, of laat hem nu maar even zitten, want dat is op een gegeven moment ook gezegd. Een slechte wet is een slechte wet. Die moet je zo snel mogelijk terugdraaien, toch?
25: Ja, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de wet moet verbeteren. Hè, dat is ook een van de punten van het 7-puntenplan dat we gepresenteerd hebben.
1: Ja, maar ook het 7-puntenplan, want ik hartstikke goed. En ook goed om dat niet, om dat met wat meer partijen te doen. Maar het is toch eigenlijk allemaal best wel laat. Ik bedoel, ik vind het aantal mensen, en zeker de IVBM, maar ook de NEPROM en Vastgoedbelang, eigenlijk Vastgoedbelang het meeste, waren eigenlijk het meest het mondigst. Want die voelden het natuurlijk allemaal direct in hun eigen portemonnee. Toch eigenlijk, ik vond iedereen veel te stil en toch een beetje angstig om gewoon echt op te treden tegen de politiek.
25: Maarten, ik denk dat je niet altijd gezien hebt wat er achter de schermen gebeurt. We hebben echt heel hard gestreden om uiteindelijk een wet te krijgen die, nogmaals, het is niet onze wet, maar het is wel een wet en de realiteit. Het is een politieke keuze geweest om deze zo te introduceren. En wij zullen ermee moeten werken.
1: Nee, maar dat begrijp ik. Ik heb 112 van 150 Tweede Kamerleden hebben voorgestemd. Dus dat is vrij duidelijk. Maar het gaat mij er meer om, moet je niet juist ook, want je zegt, ja, je ziet niet wat er op de achtergrond gebeurt, moet je niet juist ook als vertegenwoordiger van die institutionele beleggers veel meer op de voorgrond ook zijn? En moet je laten zien wat je doet? Ik bedoel, de FNV, ja, Spekman, die staat gewoon iedere keer op televisie te schreeuwen. Dat zal niet jouw stijl zijn. Maar die laat wel zien dat hij er voor zijn leden opkomt. En ik vind dat eigenlijk alle vastgoedbelangenbehartigers dat niet hebben gedaan toen het verkeerd was. En dat er toch een soort van angst is om voor op kistje te gaan staan en een keer te roepen.
25: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk hebben gezegd vanaf het begin wat onze bezwaren zijn geweest en welke verbeterpunten er zouden moeten komen om dat investeringsklimaat te verbeteren. En keer op keer blijven wij daarop hameren.
16: Een van de fascinerende dingen in alle wetgeving die de afgelopen 5 jaar, laten we zeggen, gebeurd is, is dat er wetgeving aan de woonkant zit. Dus laten we zeggen aan de ministerie van Vrookant. Bijvoorbeeld de wet betaalbare huur. En dat er fiscale wetgeving en veranderingen zijn en regels. En dat in de Kamer heel vaak niet bij elkaar kwam. Ik heb zelf debatten geleid met Kamerleden, waarbij Kamerleden letterlijk zeiden, ja, dan moet je mijn collega van Fiscale Zaken vragen. En de hele zaal zei, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe kijk je daarop terug of het jullie wel gelukt is om voortdurend met beide departementen contact te houden en de politiek uit te leggen dat het wel met elkaar verband houdt? Dat als je, laten we zeggen, die renteaftrek voor grote institutionele partijen strenger oplegt dan alle andere Europese landen, dat het geld dus niet meer naar Nederland komt, om maar wat te noemen.
25: Nee, het is een hele juiste constatering dat het veel te lang alleen bij Vro gezeten heeft. En dat is ook een van de punten wat wij dus keer op keer aan de kaak gesteld hebben. Al onder de vorige minister is het structureel overleg over het investeringsklimaat gestart. En daar is al vrij snel ook financiën aangeschoven.
16: Ja, dat structurele overleg heeft Roel van de Bilt geleid. Ja. Een groep heeft een jaar lang aan gewerkt. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat daar nou het resultaat van is.
25: Het resultaat is dat we met elkaar in overleg zijn. Dat financiën is aangeschoven.
16: Dus het resultaat is dat we elkaar kunnen ontmoeten in zaaltjes met airco?
25: Nou, ik denk dat het inmiddels wel verder gaat. De Woonalliantie, en dat zijn de brancheorganisaties. Dus niet alleen de IVBN, maar ook de NEPROM, Vastgoedbelang en een paar andere brancheorganisaties. Die zijn laatst bij het Catshuisoverleg geweest. En bij het Catshuisoverleg, dat werd voorgezeten door Jetten, zaten ook andere ministers van andere departementen.
16: En dat is die taskforce die na de zomer met een plan komt?
25: Ja.
16: Dus daar is nu ook de koppeling met fiscaliteit gelegd?
25: Niet alleen met fiscaliteit. Ook stikstof is belangrijk. Dus het wordt nu echt integraal bekeken.
1: Ja. En zijn daar in dat overleg harde woorden gevallen? Of waren jullie gewoon heel blij dat jullie een keer in het katshuis mochten zijn?
25: Ik denk dat we heel blij zijn dat dit uiteindelijk integraal wordt aangevlogen. Het is ook leuk om in het katshuis te zijn. Maar ik denk vooral te zien dat de betrokkenheid van alle departementen er nu is.
1: Maar zie je in die politiek eigenlijk sinds zeg maar Hugo de Jong en Marnix van Rij, want er wordt altijd Hugo krijgt alle schuld, terwijl Marnix er net zo, misschien heeft hij nog wel meer kwaad gedaan. Zie je dat er echt een duidelijke kentering ontstaan? Of gaat het heel langzaam? Draait het heel langzaam?
25: Het gaat mij niet snel genoeg in ieder geval. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie wel een begrip dat het nu, want ik heb het net over een systeem, dat men begrijpt dat het een systeem is.
0: Ja. Nog één belangrijke vraag in relatie tot dit thema. Namelijk het beeld wat de samenleving en of politiek heeft van vastgoedbeleggers. En de manier waarop dat een laten we zeggen, een negatief beeld bij veel mensen is, wat de afgelopen jaren veel verkondigd is, waar jullie gewoon last van hebben. Hoe ben je daar nu tegen aan het vechten? En hoe vind je dat gaat in de algemeenheid? Want er is het beeld van die particuliere vastgoedbelegger. Nou, die is sowieso vrij negatief bij veel mensen. Maar zelfs dat institutionele geld en geld uit het buitenland wordt nog wel eens weggezet als die willen geld verdienen met wonen en dat moeten we niet hebben. Hoe vechten jullie tegen dat beeld?
25: Door te zeggen dat institutionele beleggers onderdeel zijn van de oplossing. Als je ziet wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gebouwd. 10% van de woningen, 10 tot 15% van de nieuwbouwwoningen wordt afgenomen door vastgoedbeleggers. Wij investeren in zorgwoningen, wij investeren in studentenwoningen. Ik denk dat wij gewoon heel goed moeten laten zien wat we allemaal doen. En dat kunnen we misschien nog beter.
1: Ja, en ik denk ook dat mensen begrijpen dat het pensioengeld is wat daarin zit. Hè? Dus dat bedoel, die hele lage rendementen. Dat is, hè? Dus er wordt heel veel recht getrokken. Met hele lage rendementen gewoon door mensen hun pensioengeld.
25: Nou, wat ik net zei, het geld is er. Hè? Maar de vraag is of Nederland aantrekkelijk genoeg is om het hier te investeren.
0: Ja, maar dat betekent dat jullie boodschap is, we willen best dat geld investeren, maar dan moeten we een redelijk rendement kunnen halen. Niet in de laatste plaats, omdat het pensioengeld van mensen is. En een redelijk rendement betekent toch ja, ergens tussen de 5% en 7%. Want anders, waarom zou ik eraan beginnen? En dat vinden sommige politieke partijen al heel veel.
25: Ja, toch denk ik dat iedereen zal begrijpen dat pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Want ik denk ook dat we een heel groot probleem hebben als uiteindelijk de pensioenen niet geïndexeerd moeten worden. Dus ja, er moet rendement zijn. En de pensioenfondsen zullen hun verantwoordelijkheid nemen. En als Nederland niet aantrekkelijk genoeg is. Ja.
1: Nou, ik denk ook dat er een taak is bij jullie om mensen uit te leggen. En dan bedoel ik met name politici en bestuurders uit te leggen over wat voor rendementen we het nu hebben. We hebben een keer Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in de uitzending gehad. En toen, dat was een kregen we leuke verhitte discussies. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, ja, maar wat vind jij dan wat voor al die risico's en wat voor rendement mag er dan wel gemaakt worden? Nou ja, ergens tussen de 6% en 8%. Ja, weet je, die man die weet heeft dus geen flauw benul.
0: Je had verwacht dat hij 2% zou zeggen, Maarten.
1: Nou ja, ik bedoel 6% en 8%. Ik zei, waar kan ik tekenen? Maar, ja, dus die heeft geen flauw benul.
0: Ja, dus jouw analyse daarvan was, er is eigenlijk te weinig kennis daar.
1: Ja, extreem weinig kennis. Ja. Hetzelfde gebeurde een keer bij Buitenhof. Ook zat die gozer met dat boekje had geschreven. Hoe word je huisjesmelker?
0: Ja.
1: En die twee die zitten ook zo te praten. Ja, 6%, 8%, dat mag echt wel. Dan denk ik, we hebben geen idee.
0: Hoe schatten jullie die kennis in politiek Den Haag over wat die institutionele beleggers, hoe die Excel-sheets er eigenlijk uitzien en wat reëel is? Is die kennis er? Begrijpen ze dat?
25: Ook hier is het wel zo dat wij dus regelmatig naar de politiek toe gaan om ook de Excel-sheets toe te lichten. En inderdaad, 6% tot 8%, dan hadden we geen woningtekort
0: gehad. Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
1: Ja, dat is toch gek.
0: Zo'n presentatie met cijfertjes aan Rob Jetten in het katshuis. Wim Wensink is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over zijn vak, zijn dromen, zijn ambities. En dat doen we vanuit de prachtige setting zoals je kunt zien. En een beetje horen met de vogels op de achtergrond. Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Ja, wij vragen al onze gasten in de zomer serie altijd, Wim, om een gebouw te noemen dat ze bijzonder vinden. Bijvoorbeeld omdat je het zelf had willen aankopen, of er had willen wonen, of als je architect was geworden, het zelf had willen ontwerpen. Welk gebouw moeten we aan denken?
25: Het gebouw dat ik gemist heb en heel graag had willen hebben, dat is Little C in Rotterdam.
0: Ja.
25: Als
0: moet
25: vastgoed...
0: je me even helpen? Welke is dat ook weer?
25: Dat ligt vlakbij Kolhaven.
0: Ja.
25: En het is een nieuwe woonwijk, verdicht. En wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat de omgeving ook zo veranderd is. Zo is mee veranderd. Als vastgoedbelegger moet je het doen met hele lage rendementen. Hele lage directe rendementen. Dus je moet het ook hebben van de waardestijging. En de waardes, om de waardestijging te kunnen inschatten op de lange termijn, moet je weten hoe de omgeving verandert. En als je ziet in mijn tijd dat ik in Rotterdam zat tijdens mijn studie, was Kolhaven een wijk waar je toch niet zo heel graag kwam. Zeker niet na een bepaald tijdstip.
0: Ik studeerde in de jaren 90 in Rotterdam. Daar stapte je liever niet uit de metro.
25: Nee, precies. En als je nu komt, de hogeschool. Er is een fantastisch park gekomen. Een heel mooi gebouw. Het is een hele veilige omgeving geworden.
0: Ja. En, ja, dus door die vastgoedontwikkeling is Rotterdam richting het westen sterker geworden. Ja. Sociaal sterker geworden. Heel veel ontwikkeling gehad. En hetzelfde is natuurlijk in het zuiden gebeurd. Bij alle havens.
25: Ja, zeker.
0: Waar nu Katendrecht ontwikkeld is, wat tegen de Afrikaanderwijk aan ligt.
25: Ja.
0: En waardoor die wijk ook mee kan. Is dat de visie wat jij altijd hebt willen bereiken? Als, misschien wel toen je als student in Rotterdam van de universiteit kwam. Hoe kan ik zo'n slechte wijk optrekken met vastgoed?
25: Zeker, ja, dat is mijn passie. En ik denk ook dat dat de rol is van institutionele beleggers. Zij stappen vaak voor in een gebiedsontwikkeling. Dan is de koopmarkt nog heel moeilijk. Omdat mensen nog niet door zo'n wijk heen kunnen kijken. Of misschien ook geen zin hebben om 15 jaar te wachten. Totdat die gebiedsontwikkeling klaar is. En beleggers kunnen dat makkelijk.
1: Ja, maar dan ben ik toch. Ja, ik vind dat echt niet de rol van een institutionele belegger.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet. De rol van een institutionele belegger is de rendementen voor zijn klanten.
25: Ja, zeker. Maar dat is precies de manier waarop wij rendement maken. Wij maken rendement door. Ook door waardestijging en door vroeg in te stappen kunnen we iets tegen een relatief goede prijs aankomen.
1: Dan zou je zeggen dat je dat jij risico's neemt. Want het gebied kan ook niet goed. Zo'n ontwikkeling kan ook niet goed aflopen. Dus dan neem je risico's. Ik vind dat het de taak van een institutionele belegger, en zeker pensioenfondsen, is een goed pensioen garanderen voor je klant. En de klant is niet degene die CEO van dat pensioenfonds ergens in een mooie boardroom zit. Nee, dat is gewoon die man die 30 jaar op de vuilniswagen heeft gestaan en die zekerheid op zijn pensioen moet hebben. Dat is de klant.
25: Ja, maar Maarten, zonder risico is er ook geen rendement.
1: Het gaat niet om het risico. Het gaat erom dat jij zegt, de taak van de institutionele belegger is een wijk verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde wat er nu gebeurt, dat APG 5 miljard in middenuur stopt om dat vlot te trekken. Dat is helemaal de taak van APG niet.
0: Hoe kijk je hier naar, Wim? Want jij ziet echt een dubbele taak, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, we moeten rendement halen, maar ik wil ook zo'n wijk verbeteren. En Maarten zegt, ja, die tweede taak, die zie ik eigenlijk niet. Dus dat is niet hun rol.
25: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. ik denk dat het een rol is om uiteindelijk rendement te maken. En ik zie kansen door ergens langjarig aanwezig te zijn.
0: Ja.
25: Hè, en mee te helpen zo'n wijk te verbeteren. En als je ergens 20, 30 jaar aanwezig bent, zoals institutionele beleggers vaak zijn, dan kun je juist meeliften op de verandering.
0: Maarten zegt, dat neem je ook een risico. Want wat nou als die wijk niet mee optrekt? Heb je daar voorbeelden van?
25: Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.
1: Ja, kijk, het geluk is natuurlijk dat het door overheidsbeleid is er een tekort aan woningen. Dus je kunt overal iets neerzetten.
0: Nederland wordt alleen maar mooier en rijker.
1: Ja.
0: Je werkte 30 jaar als chief investment officer bij Amvest. Een grote reus in jullie sector. Welke belangrijke les neem je eigenlijk mee uit die periode? Zei ik 30? 13 uiteraard?
25: Ja, 13
0: jaar.
25: Nou, eigenlijk waar we het net over hebben. De gebiedsontwikkelingen, wijken mooier maken, wijken neerzetten. En als je gebiedsontwikkelingen doet en je bent ook belegger, dan word je uiteindelijk niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar je wordt ook gebiedsbelegger. En dat is iets waar ik in geloof. Als je ergens aanwezig bent en je hebt veel woningen op één plek, dan heb je er ook meer belang bij om te zorgen dat zo'n wijk er ook echt goed bij staat.
0: Zie je een toekomst voor je dat een gebiedsbelegger ook meer gaat investeren in bijvoorbeeld infrastructuur in zo'n wijk? Omdat de overheid nu steeds aangeeft, het geld is bijna op. Dat kunnen we niet meer doen.
25: Ja, uiteindelijk.
0: Is daar rendement op te halen op een manier? Als je mee investeert in een weg.
25: Nou, daar is natuurlijk niet direct rendement op te halen. Hè. Uiteindelijk is de grond en de gronduitgifte is iets wat bij de overheid ligt. Ik heb wel gehoord, ik weet er het fijne niet van, hè, dat in de Binkhorst nu ontwikkelaars meedoen aan de HOV. Dus ik denk wel dat het iets is waar steeds vaker over gesproken gaat worden.
16: In de publiek-private samenwerking.
25: Zeker, ja. Maar het zal dan ook altijd gaan over grond en over grondprijzen.
16: Ja. Ja, grond bepaalt een groot deel van de prijs. Bij Amvest hield je ook bezig met zorgvastgoed. Nou, als we nu kijken richting 2040, die dubbele vergrijzing. We worden allemaal veel ouder en er zijn steeds meer oude mensen. Laten we zeggen, institutionele beleggers. Zie je die nu massaal in zorgvastgoed stappen? Of zeg je, het is nog steeds een niche? En daarmee creëren we ook een probleem. Er is te weinig.
25: Er is in ieder geval te weinig zorgvastgoed. Wij beheren kapitaal van pensioenfondsen. Hè? En inderdaad, wat pensioenfondsen beheren het kapitaal van mensen die heel lang werken. En wij willen er ook zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. En die mensen worden ook allemaal ouder. Dus je ziet dat steeds meer pensioenfondsen ook echt graag willen beleggen in zorg en zorgvastgoed.
16: Ja.
25: Dat gebeurt inmiddels door heel veel van onze leden. Het is moeilijk om aan product te komen.
16: Ja, waarom is dat moeilijk? Want je zou zeggen, er is een enorme markt voor. En ja. Toch, ik heb daar een half jaar geleden nog een column over geschreven. Heb ik even zitten rekenen. En er zouden 300.000 oudere woningen moeten komen in allerlei soorten en maten. Sommige zorgvastgoed, sommige heel zelfstandig. En we zitten op 20% van die actie of zo. Dat gaat echt super traag. Waar zit hem dat in?
25: Het is moeilijk in deze tijd om business cases rond te rekenen. En zorgvastgoed is wat duurder dan regulier vastgoed.
16: Maar betekent dat er geen klanten voor zijn die dat willen betalen?
25: De directe rendementen in het vastgoed zijn vrij laag. Dus ja, de ambitie om hierin te beleggen die is hoog. Maar het aanbod van zorgproduct vanuit ontwikkelaars is nog steeds onvoldoende.
16: Wim Wensing, voorzitter van de IVBN en Chief Investment Officer van NLV. Dankjewel voor nu, voor dit gesprek. Wij praten zeker nog even door, maar dat doen we in de podcast. Dus tegen iedereen die op de radio luistert, zeg ik dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
23: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik open de vergadering.
3: Ja, voorzitter.
4: Ja, dank voorzitter.
5: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2:00 of in je podcast-app.
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
7: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
26: In de Friday Move gaat het over tv.
27: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
26: Politiek.
28: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
26: En ik ben er ook.
27: Dat is toch heerlijk.
26: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
30: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
31: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
30: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: BNR Verkeer.
3: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk onderweg. Er staan 160 kilometers op een rij. Onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Empel. 24 kilometer en een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A50 Arnhem-Os tussen Heteren en Ravenstein en Vielen. 20 minuten nog, hopelijk gaat het daar snel oplossen. Minder goed nieuws over de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal dicht. Het bestemmingsverkeer kan best even de A27 volgen richting Gorkum en vervolgens keren bij afrit 20, de afrit Geertruidenberg. Dan de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Nijmegen 3 kilometer en een kwartier vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister, waaronder de A7 naar Heerenveen bij 107,9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De premierswissel in het Verenigd Koninkrijk is een feit. Andy Burnham is aangetreden. Koning Charles heeft hem gevraagd een nieuwe regering te vormen. Burnham is de opvolger van Keir Starmer, die vandaag zijn ontslag indiende. Burnham is de 7e premier in 10 jaar en geeft later nog een speech. Donderdag is de grote dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat abzeilen van de Euromast. Dat had ze beloofd als er een hogere opkomst was bij de verkiezingen dan 4 jaar geleden. Eén probleem, ze heeft hoogtevrees. Rijnmond schrijft dat ze al een klimmuur is afgegaan en hulp krijgt van mariniers. De erebegraafplaats voor Russische militairen in Leusden is schoongemaakt en weer open. Anderhalve week geleden werden er rechtsextremistische teksten geklad op de grafstenen. De daders zijn spoorloos. Rusland vocht in de Tweede Wereldoorlog samen met westerse landen tegen de nazi's. Webshop AliExpress vindt de boete van Europa overdreven en denkt erover om in beroep te gaan. De boete is meer dan een 500 miljoen omdat er te weinig wordt opgetreden tegen de verkoop van illegale en onveilige spullen. AliExpress zegt dat ze wel optreden en dat er al heel veel is verbeterd. De vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die gisteren werd afgelast wordt misschien ingehaald. De organisatie bekijkt of dat kan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar omdat er olie op het dek terecht was gekomen, was dat niet meer veilig. Er zaten al duizenden mensen klaar om te kijken. Dan het weer van Weer Online. Droog en zon, maar overal wel wat bewolking. In het noordwesten kans op regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
9: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
3: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard Broken Dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn.
12: Hallo.
3: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst...
4: The Gradometer.
3: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
13: Nee, nog langzamer dan we denken.
3: Oh.
13: Jij had het 2 weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System.
27: Het gaat om 29 landen in totaal die daaraan meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
3: Dat is een rode kaart, toch?
27: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als eenling een probleem aan de grens.
3: Oeh, leg uit.
27: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd. Sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
3: Oh ja,
27: wat ze niet had gedaan.
3: Ja.
27: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
3: Oké, maar ja, één eigen tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
27: jij neemt het op voor het systeem?
3: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
27: Dat zit niet in jouw DNA.
0: Het is
27: totaal
0: niet in je DNA.
27: Maar jij weet ook,
3: advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
27: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens.
3: Ja.
27: Je hebt vingerafdruk,
3: ja.
27: Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
3: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
27: Dan ben je weer antisysteem.
3: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één-eigen tweeling. Ik heb een twee-eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra paspoort hebben van buiten de EU, hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
27: Klopt.
3: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had, dus je zus of je broer, meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
0: Zeker.
3: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
0: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
3: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat het ons weten. mega@bnr.nl.
1: Make Europe great again.
12: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
14: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
12: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
15: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en daarbij, 3 uur later in Parijs.
3: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die ze maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
0: Ja.
3: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
0: Wat is een drone? Wat is een droommuur?
3: Wat is een muur?
0: Nou, hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waar tegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens. infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap.
27: Want toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
0: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur. Het
2: is letterlijk een kanon op een vlieg.
0: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
27: Dus ik doe het voor 30.000.
0: Dat wilden mensen gaan. Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus van, dan heb je eigenlijk drie lagen: de detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die drie lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, goede AI, goede software en dus goede communicatie.
2: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
0: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou. Het is tot nu toe nog niet echt van.
2: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
0: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-speldenprikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer. Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat. Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal. Dus hoe. Ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
27: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd.
2: Ja.
0: En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
2: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
0: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
2: de
0: zelf.
2: De lidstaat zelf, ja.
0: Maar de
2: precies.
0: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa.
2: Ja.
0: Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt dat het dus niet heel goed is gelukt.
27: En je
0: maar
27: ziet weer een afhankelijkheid van Amerika. Want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een anti-drone systeem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen.
0: Ja.
2: En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte. Ja,
27: die is van de NAVO.
2: Die is van de NAVO. Drone Edge van de NAVO. Nog een.
0: De heavy metal band van de NAVO. Oh, heel goed.
2: Okay.
0: Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van flashy termen ook. En dan een drone-muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone-wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone-afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
2: Ja.
0: Maar goed, geen belofte.
2: Nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werk aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
14: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelnen. Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
2: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
13: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
0: Moeten wij het even doen?
13: Goeie belofte.
2: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
13: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen, zit hij met CDU en SPD samen in een regering, en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
0: Dat betekent wat we al wisten.
13: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, dit nog wel eens te sprake gebracht. Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken.

0: Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
1: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlich. De Oekraïners doen het veel beter.
2: Die is nu niet meer nodig. Ja. Maar dat pleit je niet vrij voor precies. De afgelopen anderhalf jaar.
1: Ja.
2: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16, hij krijgt de Gripens, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte. Omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval aan Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
2: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die hij niet waar heeft gemaakt.
1: Zeker. Lange lijst.
2: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
3: Nog iets anders waar
1: we op. Ja, daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht. Die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI-computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
1: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
3: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
4: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig, waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
3: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten, dat is een probleem in Europa.
2: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
3: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje, ja,
2: is erger dan een belofte.
3: Ja, het is gewoon een luchtkasteel. Woord, een beetje een luchtkasteel, ja.

0: En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
1: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor, de lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
0: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek. Ja. Probleem, denk ik, wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
2: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
3: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again de megafactory gaan beginnen?
0: Kleine, wat voor factory zou dat dan zijn?
2: Wanneer moet die af zijn?
0: En is er budget?
3: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
0: Goed. Heel veel beloftes.
3: Ja. Wil jij nog iets beloven, Gert-Jan?
2: Ik wil wel al iets concluderen.
3: Ja, concludeer erop los.
2: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
3: Ja.
2: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
4: BNR's megahit.
3: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending en wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
0: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
3: Eindelijk.
0: Aha. Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
3: Nee.
0: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
2: Misschien wel als je dit terugluistert.
0: Misschien als je dit terugluistert. Maar maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: metal
1: van het moment.
0: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
1: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is heel, gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega, want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel het. In het VK nu, hè, voor hij Manchester speel, City. Ja, hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
1: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt daar bij Manchester City.
0: Zowel Noorwegen als de
1: Maar wat ik ook, wat mensen dus... Mensen die duiken diep in zijn privéleven... en waaronder zijn tassencollectie, een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team has quite an extensive Hermes collection.
0: Oh, een Hermes collection.
1: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt.
2: Ja,

0: Dus een Franse haute couture collectie.
1: Ja, ik had wat minder met hem... sympathie voor hem deze week, want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
0: Ja, dat is waar.
2: Een opgezette wasbeer.
0: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou, goed, dit toont...
1: Had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
2: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
1: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
0: Dat gaat hij denk ik nog doen.
1: Een haarband.
2: Nou ja, een haarband.
0: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
2: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten in de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening. Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Straks om 4 uur in de avondspits.
9: Straks in de avondspits hebben we het natuurlijk over de Merwedebrug, die dicht is voor het vrachtverkeer. En niet voor het eerst. En het is ook niet de enige brug die eigenlijk aan onderhoud toe is. In Londen hebben ze een nieuwe premier, die trouwens een deel van zijn tijd in Manchester blijft wonen. En hij heeft spannende plannen voor de economie. Bovendien is het vandaag 50 jaar geleden dat er voor het eerst een Marslanding was. Onbemand natuurlijk. Wat hebben we daarvan geleerd? Je hoort het vanaf 4 uur in de avondspits.
8: BNR Verkeer.
2: Maar nu eerst de verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat bijna 200 kilometer file. Met name door recreatieverkeer en door wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 uur, 12 kilometer, heeft te maken met de afsluiting van de A27. Verder de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Bij Leidschendam lagen voorwerpen op de weg, maar de weg is razendsnel weer vrijgegeven. Wel een file nu, vanaf Zoeterwoude een kleine 10 minuten. En op de A67 naar Eindhoven wordt het drukker, dus Hapert en knooppunt De Hocht. 5 kilometer en 15 minuten. Dan meerdere flitsers, allemaal gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A37 naar Hogeveen bij 31,9.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze hebben wel begrip voor minister Karremans, maar hij zegt ook dat de verouderde bruggen toe zijn aan een opknapbeurt. Het gaat dus verder dan de Merwedebrug alleen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. AliExpress is het niet eens met de boete van dik 500 miljoen euro van de Europese Commissie. Buitenproportioneel, zegt het bedrijf, vooral omdat we al verbeteringen hebben doorgevoerd. AliExpress krijgt de boete omdat het te weinig doet om de verkoop van onveilige en nep-producten aan te pakken. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
11: We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Het is een uitspraak die onlosmakelijk verbonden is met Jan Rotmans. Maar wie is de man achter die boodschap? We gaan praten over zijn leven, zijn fascinatie voor systeemverandering, zijn liefde voor de natuur en de vraag of hij, ondanks alles, nog hoop heeft op een betere, duurzame toekomst. Jan is hier en ik spreek hem zo meteen in de Green Quest.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
13: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Onze systemen kraken en de polder staat in de fik. Vorige week hoorde je transitieprofessor Jan Rotmans over de naderende chaos en zijn ingrijpende medische vonnis. Vandaag gaan we nog meer de diepte in. Hoe bewaar je de hoop in een wereld die vastloopt? En wat drijft hem om juist nu nog de barricade op te gaan? Dit is The Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare samenleving. Tegenover me zit Jan Rotmans. Een week vliegt voorbij, Jan. Vorige week spraken we uitgebreid over je nieuwe boek Kanteltijd, waarin je ook vertelt over de agressieve vorm van prostaatkanker die zich al 2,5 jaar geleden openbaarde. Vandaag praten we verder. Ik wil graag in dit tweede deel van ons gesprek wat dieper ingaan op jouw persoonlijke drijfveren. En hopelijk snappen we dan iets beter hoe die Jan Rotmans die hier zit zo geworden is. Want iedereen kent je eigenlijk van de laatste 20, 30 jaar.
17: Ja.
11: En er zat nog wat voor. Je zegt vaak dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Club van Rome kwam in 1972 met Limits to Growth.
17: Ja.
11: Die waarschuwde al. Maar wanneer voelde jij voor het eerst van die economie zoals we die nu hebben, die systemen, is niet goed. Heb jij zo'n punt voor jezelf?
17: Toen ik het rapport las in 1987, het Brundtland rapport, waarin voor het eerst de term duurzame ontwikkeling wordt genoemd. Toen was ik net begonnen bij het EDVM. En dat boek heeft een enorme invloed op mij gehad. Omdat ik dacht, dit is een doodlopende weg. En toen kwam er langzamerhand milieubeleid en duurzaam beleid in Nederland. En ik zat daar middenin als adviseur. En later kwam ik in contact met de schoonheid van de natuur. En toen raakte dat mijn hart. En dat was bijna een spirituele ervaring.
11: Ja, waar was dat? Want ik weet die voor mezelf ook nog ongeveer allemaal.
17: Dat was bij mij op de Noordpool, toen ik met een expeditie meeging. Ja,
11: bij mij was dat meer klimaatpaniek. Ik dacht, oh man, hoe mooi het ook was. Maar ja.
17: Ja, maar het was daar zo verschrikkelijk mooi en zo stil.
11: Ja.
17: Ik ben altijd gewend aan achtergrondlawaai in de stad geboren. En ik zag de gletsjers daar smelten. Ik liep op dode gletsjers. Dus ik had echt een dubbel gevoel. De stilte en de schoonheid van die natuur ontroerde me. Maar de kwetsbaarheid. Ik dacht, dit mag niet verloren gaan voor mijn kleinkind.
11: Dat had ik precies zo. Ja. En dat jij waarschijnlijk met jouw kennis de schoonheid kon binnenhalen. Maar ook kon zien. Het is een enorm gebied. Maar dat zegt niks. Het is gewoon in al zijn grootsheid ook kwetsbaar.
17: Ja, het gaat daar echt 3 keer zo snel als gemiddeld wereldwijd.
11: We zijn alle twee uit 1961. We groeiden op in een tijd. Ik bedoel, helemaal de jaren 60, 70. Vooruitgang betekende meer productie, meer consumptie. Welvaart steeg. De rijkdom werd steeds groter. Misschien wel veel te groot. En op een gegeven moment begon jij daar tegen in te zwemmen. Ja, dat is bijna niet te doen, want iedereen zat in de sky is the limit.
17: Ja, dat klopt. Kijk, het mooie was, toen ik heel jong was, had ik dat gevoel, ik moet iets doen. Ik geloof dat ik 5 of 6 jaar was. Ik kom uit een gezin wat dat helemaal niet heeft. Een mooi, warm, liefdevol gezin.
5: Het is maar, echt familie.
17: Maar niemand had het over de wereld.
5: Nee.
17: En ik hield al spreekbeurten op de lagere school waar kinderen echt van wakker lagen. Dus blijkbaar, misschien had ik het wel van voorgaande levens, maar ik wilde al heel jong professor worden. Dat ben ik geworden. Ik was ooit de jongste toen ik 31 was.
5: Oh ja, dat had ik weer niet. Ja, ja, mooi.
1: En dat is wel heel jong, hè?
17: Dat is heel jong.
5: Hoe kan dat?
17: Ja, kost je een hoop geld, maar nee, dat is gek.
5: Heb je ook wat?
17: Nee, ik ging in één keer door. Afstuderen
5: ja, op dat klimaatmodel. Dat is toch bijzonder, want dat gaan niet veel mensen gaan, die worden dan ook echt professor.
17: Ja.
5: Dan kan je wel een keer een hoogleraarschapje nog in losweken.
17: Maar nee, ik werd daarvoor gevraagd.
5: Wel bijzonder.
17: Je kan daar ook niet echt op solliciteren, je wordt ervoor gevraagd. Ja. Maar ik was toen een beetje de kruif van de wetenschap. Ik deed wel dingen die weinig anderen konden. Ik ben als eerste begonnen met dat integrale klimaatmodel. Nog steeds wordt dat doorontwikkeld.
5: Maar dat is er nog. Ja.
17: Dat is er nog steeds. Ja. Gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. Maar het mooie is, toen dacht ik, ja, dit gaat mis met de aarde en de natuur. Want ja, we kunnen wel naar 5, 6, 7, 8 graden temperatuurstijging gaan. En uiteindelijk hebben we nu, na 40 jaar, zijn we veel bezorgder over het voortbestaan van de mens. Dus ja, de mens vernietigt de natuur. Mm-hmm. En de natuur biedt alles voor de mens wat hij nodig heeft. Dus dat, die omslag zie je nu ook in de klimaatwereld, in de duurzame wereld. Ja, de mens staat nu ter discussie, niet de natuur. Die overleeft wel.
5: Ik zeg heel vaak, dan zitten er alleen kakkerlakken naar de nachtwachten kijken, maar dat kan die kakkerlakken niks schelen.
17: Dus diep van binnen heb ik twee dingen. Ik voel dat het goed komt, maar ik kan ook iedereen aan de Prozac krijgen binnen 5 minuten.
5: Oh ja.
17: Door alles wat ik weet.
5: Doe dat maar niet.
17: Nee, ik kies voor het eerste.
5: In jouw boek, daar beschrijf jij ook jouw jeugd. En echt een tamelijk, nou ja, bijna irritant slim jochie.
17: Ja.
5: Dat wat echt heel graag wilde laten zien dat hij er was. Ja. Ook, ik herken dat weer, dat hebben homoseksuele kinderen ook vaak. Die willen ook heel goed zijn in dingen, want dat is veilig.
17: Ja.
5: Jij wilde laten zien dat je anders was dan het milieu waar je uitkwam.
17: Ja.
5: Zaten er ook eigenschappen bij die jou later echt in de weg hebben gezeten? Want het was wel veel Jan allemaal.
17: Ja. Nou, ik werd niet gezien.
5: Ja.
17: Thuis niet. Ik had een broer en een zus, ik was de middelste. En mijn moeder zei, die is heel christelijk, geweldig mens. Je bent niks meer of minder dan iemand anders. Ik mocht ook mijn rapport niet altijd laten zien.
5: Nee, dat had ik ook.
17: Dat was zielig voor de, voor de anderen.
5: Oh, wat erg, ja.
17: En als ik het mocht zien, laten zien, dan zei mijn vader, ja, maar ik kan nog geen band plakken. Weet je wel, hij heeft 2 linkerhanden. Dus het was altijd. En daardoor kreeg ik een enorme manifestatie eraan. Dat was niet te doen. Maar ik wilde op alle gebieden de beste zijn. Op het gebied van kennis, muziek, sport. Ik ging piano spelen. Ik race door al die boekjes als Bertha. Dus ik zou naar het conservatorium gaan. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik was niet te doen. In de klas ook. Ik ging de leraar verbeteren. Ik heb een mail gekregen van mijn oude leraar op de lagere school. Meneer van Noordwijk. Vond ik heel leuk. En die zei ook, ik kan me heugen dat je inderdaad spreekbeurten hield waar iedereen het over het konijntje had. Begon jij over computers en wereldleiders. En dan zei hij, ik weet niet wat helemaal binnen is gekomen. We gaan over tot de orde van de dag. En dan werd ik helemaal wanhopig. En hij zei, je komt met enig dédain kijken naar de medeleerlingen die het allemaal niet begrepen.
5: Ja.
17: En ik was natuurlijk een ergerniswekkend mannetje.
5: Ja, wou ik zeggen, dat is niet per se heel leuk.
17: Nee,
5: ik herken
17: helemaal
5: dat wel.
17: Niet. Ik hield ook niet van mezelf. Want ik dacht, waar komt nou die manifestatiedrang vandaan?
5: Je hebt een lange weg moeten afleggen voor die binnenstroom op gang kwam. Dat
17: maar ik
5: nu
17: was ook in het werk niet te doen eigenlijk. Ja. Want ik ging zo snel.
5: Maar je wilde ook veel.
17: Ik wilde veel te veel. Maar daar ben ik wel trots op. Alleen, ik heb altijd teams om me heen gehad. Ja. Maar die gingen dan ook soms de afgrond in. Want ja, ik werkte 80, 90 uur per week. En al die mensen zijn trouwens wel goed terechtgekomen. Die hebben de tijd van hun leven gehad, dat wel. Ja. Maar het was te veel, te snel. Ik was de koploper, die keek achterom en niemand volgde mij.
5: Daar wil ik even bij stilstaan. Want je zit al decennia lang tussen de wetenschappers, politici, activisten, ondernemers. Je bemoeit je met van alles. Zijn er ook mensen onderweg die jou echt geraakt hebben en jou mede hebben veranderd? En ik denk, laten we het toch maar hardop zeggen, Marjan Minnesma is daar een belangrijke in.
17: Ja. Ik had in het begin een directeur, Kees Hoeteman. En die wees mij op de spiritualiteit. Maar die ging daar best ver in. Mm. Hij werd ook directeur-generaal milieu. En toen kwam hij met een boek uit, Gaia Savi, maar dat ging over kabouters en engelen. En toen heeft hij dat op televisie laten zien. Ik zie het nog voor me, in een bootje. En die journalist zei, wij zijn niet kabouters. Ja, die zijn ongeveer een meter hoog, zie je ze niet. Ja, dat ligt aan jou dat je ze niet ziet. Nou, dat was gelijk het einde van de...
5: Dat helpt niet.
17: Dat helpt niet. Dus ik dacht, daar moet ik even vandaan blijven. Maar dan krijg je al signalen. Later ook, Klaas van Egmond. Ook een bron van inspiratie.
5: Enorm, hè?
17: Ja, ja, die was ook bezig. Ja. Met die zachte kant. Liet ik nog even liggen. Toen kwam ik Marjan tegen. De enige die bleef staan. En samenwerkte met mij. Ik denk, valt die niet om? In het begin wel even. Toen ze steeds heen en weer moest reizen. Van Midden-Beemse naar Rotterdam.
5: Oh ja.
17: Ze had eigenlijk een hekel aan Rotterdam. Omdat het zo vies en vuil was. Later gingen ze ervan houden. Maar ik zag mezelf. Ik dacht... ja, dat is
5: maar je zag soort... geen exact spiegelbeeld. Want jullie waren ook een soort opposites attract op een manier.
17: Ja, to say the least. We hebben wel wat ruzies gehad.
5: Oh, mooi.
17: Ja.
5: Want daar hoor je nooit iets over. Maar Jan was altijd bijna gereformeerd recht door zee.
17: Ja, die was heel rechtlijnig.
5: Ah, maar dat vond ik ook zo fijn.
17: Maar die kon ook dwars tegen mij ingaan.
5: Mooi, ja.
17: En er zijn weinig mensen die dat durfden. En we hebben soms ruzies gehad. Ik weet nog wel dat we ergens in een kroeg zaten in Dezen. En het ging weer over de inhoud. Mm-hmm. Ik had geld binnengehaald. We konden 10 jaar onderzoek doen. We zetten transitiedenken op de kaart. We starten met Urgenda. Nou, en dan kregen we zo ruzie. Ik zei A, zij B. En dan liep ze weg. Gewoon. En we waren nog niet eens aan het voorgerecht begonnen. En ik bellen had helemaal geen zin. En dan.
5: Dan kwam ze niet meer terug.
17: Nee, dan kwam ze ook niet meer terug.
5: Oh, wauw, dat is wel goed, ja.
17: Maar we hebben ook ongelooflijk veel bereikt. En veel. Ik weet nog wel, Marjan deed allemaal dingen tegelijk. En sommige dingen kon ze ook beter dan ik managen.
5: Jij deed ook allemaal dingen tegelijk.
17: Klopt. Dus... Maar ik was echt van de inhoud en strategie. Ja. Maar daar ging ze zich ook mee bemoeien. Ik dacht, dit kan niet waar zijn. Ik weet nog een keer dat we ergens op pad waren. En ze moest boodschappen doen, maar had daarvoor geen tijd. Ze zat te bellen. Ze zei, kun je even panties voor mij halen? Ik zeg, ja. Panties? Ja, maar wel extra lang. Dus ik kom daar die HEMA binnen, bij de damesafdeling. En ik zeg tegen die vrouw met de rood hoofd, ik moet panties hebben, maar wel voor lange benen. En die kijkt mij aan, een top heen. En die zegt, ja, ik begrijp het wel. Dat is zeker een hobby. En ik ben nog nooit zo snel die zaak uitgegaan. We hebben ook ongelooflijk veel gelachen.
5: Zou je nu niet meer doen? Dus zeg, ik ben Imker. Ja.
17: Nee, maar ik heb nooit iemand meegemaakt met dezelfde passie en energie.
5: Nou, dat is het. Want je loopt niet voor niks. Als het niet ertoe doet, loop je niet weg.
17: Nee, dat was het mooie. Als we het eens waren, zoals met Urgenda, dan kon alles. Als we het niet eens waren, dan klapte het. Maar nooit definitief. We hebben tot het laatst toe contact gehouden. Ja. Want je komt je tweelingzus...
5: Op een manier kom je dat tegen.
17: Ja, en
5: jullie hebben zelf samen heel veel bereikt.
17: Ja.
5: Zullen we even naar het nu springen?
17: Ja.
5: Als je nu naar de wereld kijkt... bedoel, die chaos hebben we vorige week besproken... alle ellende is overal zichtbaar. Wat frustreert jou in de kern op dit moment het meest? Is dat de politiek niet het lef heeft om dingen op zijn minst te benoemen... ook al weet je nog niet hoe je het wil oplossen... of zit daar ook meer persoonlijke teleurstelling... in dat mensen op individuele basis zo lomp met die aarde omgaan. We zouden toch allemaal, als we een stukje opschuiven... al heel snel kunnen verbeteren.
17: Nou, een paar dingen. Hè. Als we het toch hebben over die negatieve emotie. Eén, ik heb dingen onderschat. Dus ik dacht, op een gegeven moment gaan mensen het zien. Dan komt die nieuwe wereld zo snel boven vanuit de onderstroom. Maar dat hardnekkige verzet heb ik ook onderschat. Ik denk, op een gegeven moment gaan de Shells en de Duponts... en van deze wereld gaan om. Maar die blijven tot het laatste moment verzet bieden. Tegen beter weten in.
5: Ja.
17: De afbraak gaat nu snel. Kijk bijvoorbeeld naar de haven in Rotterdam. En toch blijven ze vasthouden. Want het gaat om macht en belangen. Twee, ik krijg nu ook... appjes en mailtjes van CEO's die zeggen help ons... want wij komen er ook niet mee uit. Bijvoorbeeld van netbeheerders. Dat heb ik 20 jaar geleden aanzien komen. En er waren nogal een paar experts die erop wezen. En dat er dan niet wordt ingegrepen... ik heb ook gezegd, dan moet eigenlijk een parlementaire enquête nakomen.
5: Eigenlijk wel, hè? Want ja. Ik bedoel, het is helemaal mijn werk niet, maar ik zat er wel diep in. 10 jaar geleden stond ik bij het 10-jarig bestaan van alle netbeheerders. Zei ik, jullie gaan de komende jaren 55 miljard in de grond stoppen. Ik weet het nog letterlijk in Scheveningen. Jullie hebben geen idee wat je gaat doen. Dat klopt ongeveer wel.
17: Ja. Dus, nee, klopt. Dus, en dan het oude systeem in stand houden. Want je moet niet alleen die kabels dikker maken.
5: Nee. Ja.
17: Maar je moet zorgen dat we het slimmer gaan doen. Ja. Nou. en het mooie is dat de mensen die er werken bij die netbeheerder, die mailen mij dan ook. Wij hebben gewaarschuwd, maar degenen die verantwoordelijk zijn, zijn allemaal verdwenen. Zijn met pensioen. Ja. Er was één witte raaf, Peter Molengraaf van Allianz, die waarschuwde. En ik kan me nog een meeting herinneren waarin hij opstond en zei: dit gaat mis. En daarna was er een kleine nabespreking tussen een aantal van die CEO's. Die kreeg hij ongelooflijk op zijn donder. Ja. En kwam bijna huilend daaruit. Hij is ook weggegaan. Maar die macht is zo verschrikkelijk taai en hard. Mm. En al die lafheid, al dat gebrek aan moed en lef. Ik kom in die boardrooms en ik zie bijna geen leiderschap. Ik zie alleen maar angst. Ja. En dat zie ik ook in de politiek. En daar kan je cynisch over worden. En dan denk ik, dan maken we die onderstroom nog maar sterker, nog meer duwen.
5: En dat doe je ook, want in jouw boek zeg je echt heel duidelijk, en eigenlijk in alles wat je doet, de echte verandering komt van de jeugd. Want ja, die zijn niet zo besmet, die hoef je niks af te leren. Die kunnen gewoon positief van start gaan.
17: Maar al die mannen van 60 plus, met die angst in hun ogen, die mij uitleggen dat het moeilijk is, en dat ze ook niet een stap extra kunnen zetten nu. Die mensen selecteren wij ook niet op basis van verandervermogen. Die moeten op de winkel passen. Dus ik neem het nu, hè, vanuit mijn nieuwe modus, ook niet meer kwalijk. Ik ben niet boos. Ik heb meer mededogen. Hè, dat je zoveel angst hebt dat dat domineert.
18: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Ik ben in gesprek met Jan Rotmans. Hij was transitieprofessor en hij is nu scientivist. Eigenlijk al wat langer, zei je, maar dat woord komt steeds meer omhoog. Ik wil nog een paar dingen tegen je aanhouden, Jan. Groene groei. Dat is echt het nieuwe woord, het ministerie van Groene Groei. En iedereen groeit groen. Is dat een oplossing voor een toekomst die we willen maken? Ik zeg, groei is nog steeds groei, is niet goed.
17: Het is nodig, maar het is niet voldoende. Ik ben ook geen voorstander van niet groeien. Want groei is heel natuurlijk. De natuur kent periodes van groei, bloei, stagnatie, afbraak. Dat is een cyclus. Mm-hmm. En er is heel veel in de onderstroom wat moet groeien. Ik ben tegen ongeremde groei. Ongelimiteerde groei zorgt in de natuur voor kanker. Ik weet er alles van. Mm. En daar ben ik tegen. Dus de ongeremde groei, daar moeten we iets aan doen. Maar groei per se is nodig. Alleen, ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Dus alles wat we gaan verzinnen, wat we gaan doen, moet samen met de natuur. Zo gauw het tegen de natuur ingaat en de natuur beschadigt, ja, dan zitten we op het verkeerde pad.
5: En ook dat dingen die eigenlijk uitgegroeid zijn, zoals de echte natuur doet, niet in stand houden of blijven oppompen, die kunnen dan ook weer afsterven.
17: Nee, afbraak is afsterven, is opruimen. Ja. Dus we hebben veel meer opruimers nodig.
5: Dat zie je weinig nog, hè?
17: Ja, ik pleit dus al jaren, niet alleen voor bouwers, maar slopers. In de Rotterdamse haven hebben we honderden slopers nodig. Die echt die oude olieraffinaderijen gaan slopen. En ik mag hopen dat heel veel jongeren dat ook gaan doen.
5: Ja, is mooi. En nou, daar heb jij vanuit je wetenschap en je ontwikkeling een heel duidelijk beeld over hoe dat moet gaan. Ja. En dan zie je ondertussen ook dat feiten steeds minder meetellen. Politici roepen maar wat, algoritmes nemen het over. Terwijl je juist een veel geïntegreerder wereldbeeld zou willen hebben met nieuwe transparantie, nieuwe eerlijkheid, omdat het al zo complex is. Hè? Hoe kijk jij daar als veranderend, nou, laat ik maar zeggen, als scientivist naar?
17: Nou, ik ben een voorstander van simplexiteit. Dus je moet die complexiteit terugbrengen tot de kern. Maar ook niet weer zo plat slaan dat het de lading niet dekt.
5: Ja.
17: Dus ik probeer het voor gewone mensen uit te leggen. Dat die het begrijpen. Mijn moeder is uiteindelijk de norm der dingen. Bijna 89. Die moet het ook kunnen begrijpen.
5: Je hebt een jonge moeder, Jan.
17: Ja, maar
5: ze zei laatst ook, voor mij is bijna 97. Wij zijn even oud. Kun je het nagaan?
17: Ja. Ze zei laatst ook, ik begrijp het nu ook niet meer. Dus we hebben wel duiders nodig. Die kunnen zeggen, hier komen we vandaan, hier staan we nu en hier kunnen we naartoe gaan. En daar nemen we te weinig tijd voor. En dat vind ik jammer, want in de politiek vind je ze niet of nauwelijks. In de wetenschap, blijft maar strooien met meer kennis. Nu is het extreem warm. Mm-hmm. En dan komen de mensen weer de wetenschap. Zie je wel, we hebben het aanzien komen. Zelfs ik word er moe van. Het werkt niet meer. Mensen voelen het, mensen weten het heus wel. Mm-hmm. Mensen willen alleen weten, wat gaan we eraan doen? Maar continu vaststellen dat
5: ik had gelijk, ja.
17: Ik weet het als geen ander, want ik ben ook zo'n persoon die dat graag wil horen. Wilde. Ja. Het werkt niet.
5: Laten we dat maar daar laten.
17: Dat ego,
5: ik hoor je duidelijk. Ja. Ik ga terug naar je boek. Daar praat je over na de bovenstroom en de onderstroom, over de binnenstroom.
17: Ja.
5: Dat gaat over naar binnen keren, dat gaat over loslaten. Dat gaat over onderdeel worden van een groter geheel, waardoor het individu minder belangrijk wordt. En de vraag is uiteindelijk, lukt jou dat een beetje? Want erover schrijven is wat anders dan het ook echt beleven en doen. Kan je dingen echt los van jouw individu halen?
17: Nou, dat lukt best goed. Wat ik om me heen hoor is dat ik wat liever en toegankelijker ben geworden. Mm-hmm. Ook door die kantelpunten in mijn leven. Eerst dat fietsongeluk en daarna die ziekte.
5: Maar dat, ik heb het gevoel dat je dat fietsongeluk nu koppelt aan wat er nu met je gebeurt. En dat je toen de tijd gewoon daar eigenlijk nog fanatieker van werd. Want dat was nogal een klap, zeg. En ik me toen herinner, toen ken ik je minder goed. Maar toen kwam je was echt een hele krachtige phoenix die daar uit omhoog kwam.
17: Ja, want mijn bedrijfsarts zei op de universiteit, je komt nooit meer op je oude niveau. Ja, dat moet je dus niet tegen mij zeggen. Heb ik weer gewend om een fles whisky.
5: Oh ja, waar ze dat nu zeggen dan? Hoe reageert de nieuwe Jan?
17: Nee, nu niet meer. Omdat ik denk, iedereen vraagt ook aan mij, hoe gaat het met een boek, hoeveel verkoopt het? En vroeger liep ik dan naar de boekhandel, kijken waar het lag en of het wel. I don't care. De mensen die het lezen, die zijn heel erg geraakt. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Ja. Of het er nou 30, 40, 50.000 worden, dat kan me niet meer zoveel schelen. Nee. Kijk, ik was een onhandelbaar mannetje, omdat ik tegen de tijd inging, tegen de stroom. Ik werd niet gezien. Ik hield ook niet van mezelf. Toen ik mij een ongeluk kreeg, was een week voordat ik zou beginnen met Marjan Minnesma aan Drift.
5: Het is niet fijn dat je niet van jezelf houdt.
17: Nee, omdat ik dacht, ik roep zoveel weerstand op, maar wie houdt er nou eigenlijk van me? Ja. Maar dat kan niet als je niet van jezelf houdt. Ik was altijd bezig met presteren. En gelukkig hielp het wel dat ik ook kinderen kreeg. Want ik dacht één ding. Ik hoop niet dat die ook zo extreem gepassioneerd zijn en zo gedreven.
5: Je fanatiek bijna. Hè?
17: Ja, ik werd altijd streber genoemd. Dat is een naar woord. Ja. Maar ik begreep het wel.
5: Als je doorkoppelt naar nu, hè, komt er een punt, misschien niet al te lang van nu, waarop jij niet meer op een podium wil staan, hoeft te staan, op de voorgrond treedt, omdat dat echt niet meer past bij wie je dan geworden bent. Want dan ben je echt opgegaan in dat grotere geheel.
17: Ja, ik nader dat nu al. Ik heb dus één van mezelf leren houden. Ik heb twee nu de fase waarin ik ook wat meer om mezelf kan lachen en het een beetje kan relativeren.
5: Dat vond ik eerlijk gezegd de afgelopen aantal jaren, we hebben heel vaak om elkaar gelachen.
17: Ja,
5: jij ook om jezelf, ik ook om mezelf door jou. Ja. Dus
17: vroeger was dat lastig, veel minder, maar nu. Ja. Mm-hmm. En ik kan die liefde ook veel meer overdragen aan anderen. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, dat is een hobbelige weg. Want soms speelt je ego nog op. Ja. Afgelopen maanden heb ik op veel podia gestaan. Maar gewoon niet meer in pak. Normale kleren.
5: Wat moest je aan? Je had niks anders.
17: Maar ik wilde mezelf laten zien. En voordat het applaus kwam, liep ik dan al weg. En in het verleden bleef ik dan minutenlang staan.
5: Weet je, Jan?
17: Dat voelt heel ongemakkelijk.
5: Dat is stom, hoor. Want ik heb dat ook nooit gedaan. Ik onderbreek het applaus altijd. Dus ik wil jullie bedanken dat je 2 uur lang depressief klimaatgezeur aanhoort. Ja. En dat ik snap precies wat je zegt.
17: Dus ik loop weg en dan zeg ik zie jullie dadelijk wel. Ja. Daarna zitten in de borrel. En dan blijf ik ook, dan doe ik ook het licht uit. En dan ben ik er voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat ego is een stuk kleiner geworden. En dat is ook goed. Maar zonder ego kan je ook weer niet. Hè?
5: Ego je kan niet egoloos zijn.
17: Ego is niet per se negatief, leer ik ook van de mensen om mij heen.
5: Ja, je ego verandert. Mag ik een hele, misschien wel impertinente vraag stellen? Er komt een moment, en daar ben je veel mee bezig, dat je het aardse leven moet gaan loslaten.
17: Ja.
5: En dat is dan het einde van de aardse binnenstroom, zullen we het zo noemen? Ja. En tegelijkertijd zit daar ook het besef bij, je hebt zoveel tijd, je beschrijft het steeds, je hele leven ongeveer gestopt in het maken van die volhoudbare toekomst. Je gaat de vruchten van al het harde werk, je zei het net, ik was liever nu 30 geweest,
17: ja,
5: die ga je niet meemaken. Kan je daar vrede mee hebben? Want ik denk dan, je bent ook toch in de kern fanatiek en je bent ambitieus en af en toe een beetje ijdel en dat was de oude Jan. En nou moet je deze harde realiteit accepteren.
17: De oude Jan had dat vreselijk gevonden.
5: Ja.
17: Het mooiste ga ik niet meemaken. Maar de nieuwe Jan accepteert dat. En kijkt terug en zegt, ik heb al mijn talenten aangewend om die wereld wat beter achter te laten. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen afmaakt. Dat is weer ego-denken. Je begint iets, je gaat op reis, je neemt mensen mee, je draagt het over. Mm-hmm. Ik draag het over aan zo'n talentvolle generatie. Ik mag hopen dat ik die nog een flink aantal jaren mag begeleiden. Maar ik heb een mooi boek gelezen, Ooit Nooit Af, van Martijn Aslander. En dat vond ik zo mooi. Dat je zegt, je begint iets, en je gaat door, je geeft het over. Het is mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik ben zelfs wel tevreden. De oude Jan had dat nooit zo kunnen bedenken.
5: Nee. En wat is dan toch het allermoeilijkste om los te laten in jouw erfenis? Of vertrouw je dat gewoon toe aan de nieuwe generatie? Noodgedwongen, uiteraard, maar gevoelsmatig is dat soms anders.
17: Ja, ik heb heel veel gezaaid. En ik ben bezig met mijn erfenis de komende jaren. Gevoelsmatig moet je ook loslaten dat je het mooiste niet gaat meemaken. Er zit natuurlijk wel een vorm van teleurstelling in.
5: Nou, van eigenlijk rouwverwerking bij leven.
17: Ja, dat is een soort rouwverwerking. Ja. Want je voelt echt dat het gaat komen. We zitten op dat kantelpunt. Ja. Heb je daar 40 jaar aan gewerkt. En dan kan je het niet meemaken. Dat is ook wel mijn lot. Vind ik ook wel mooi ergens. Ja, dat ik wil ook, hè, als ik achteruit ga, euthanasie met de naasten om mij heen. Mm-hmm. En dat ik dat gewoon overdraag. En ook aan mijn kinderen. En zeg, dit was het.
5: Ja, dat is een soort ultiem lesje nederigheid, Jan.
17: Ja.
5: Daar heb je geen controle over, ik ook niet.
17: Nee, en het mooie is wel, de nieuwe Jan denkt ook circulair. Dus mijn ziel zal rondzwerven, die zal ergens anders terechtkomen. Misschien wel in jouw buurt. Mijn lichaam sterft af. Dan moet het ook echt afsterven, net als in de economie.
5: Ja.
17: Het is toch mooi als je een groot deel van je werkzame leven daaraan hebt kunnen besteden.
5: En dat je op zo'n punt uitkomt, toch?
17: Ja, en dat je ook zonder wrok kan terugkijken. Veel fouten hebt gemaakt, daarvan hebt geleerd. Dat draag ik nu over. Ja. En ik heb ook geen doodsangst. Want ja, het is ook wel heftig geweest.
5: Mooi.
17: Dus ik kijk uit naar het moment waarop al die druk wegvalt. En ik heerlijk achterover kan leunen of liggen.
5: Ik zat dit weekend voor te denken aan dit gesprek. En toen was het liedje van Mark Knopfler, All the Road Running.
17: Ja.
5: Ken je dat misschien?
17: Ja, ken ik.
5: We blijven maar rennen.
17: Ja.
5: En toen dacht ik, oh, daar gaat het van je bij Jan ook over.
17: Ja, omdat ik eindelijk het gevoel heb dat ik een beetje tot stilstand aan het komen ben.
5: Dat je reflecteert en dat het daardoor veel meer waard wordt.
17: Ja, ik heb 10 marathons achter elkaar gelopen, zo lijkt het wel. En nu pas zie ik dat als je echt tot stilstand komt, je tot inzichten komt en ook sneller dingen accepteert. En ik vind het wel mooi dat ik nu tegen mijn oorspronkelijke natuur in zeg van, oké, het is al heel mooi geweest. Misschien komt er nog het een en ander bij.
5: Je ziet het wel. Ja.
17: Maar ik geef het door aan anderen in het volste vertrouwen. Dat vind ik wel mooi. Het komt goed. Niet vanzelf, maar het komt goed.
5: Ja, Rotmans, dank dat je bij ons wilde zijn. En ik vind het een eer je te kennen.
17: Nou, wederzijds, Anne.
5: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
20: Ik open de vergadering.
21: Ja, voorzitter.
22: Ja, dank voorzitter.
23: Voorzitter.
22: Dank
23: voorzitter.
24: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
25: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
27: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan een van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
25: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
28: Straks om 4 uur in de avondspits.
24: Straks in de avondspits hebben we het natuurlijk over de Merwedebrug, die dicht is voor het vrachtverkeer. En niet voor het eerst. En het is ook niet de enige brug die eigenlijk aan onderhoud toe is. In Londen hebben ze een nieuwe premier, die trouwens een deel van zijn tijd in Manchester blijft wonen. En hij heeft spannende plannen voor de economie. Bovendien is het vandaag 50 jaar geleden dat er voor het eerst een Marslanding was. Onbemand natuurlijk. Wat hebben we daarvan geleerd? Je hoort het vanaf 4 uur in de avondspits.
28: BNR Verkeer.
0: Maar nu eerst even tijd voor de verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken files. Zoals op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Weert en Maasbracht 17 kilometer en een half uur extra. Dan een kapotte auto bij Bodegraven op de A12. Komend vanuit Utrecht onderweg naar Den Haag. Vanaf Harmelen een kwartier vertraging. En een pechgeval bij afrit Arkel op de A15 Nijmegen-Gorkum. Vanaf knooppunt Del is de vertraging 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij 11,9. En de A28 naar Zwolle bij 61,8.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven zijn niet blij met de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens en kijken wat ze er juridisch tegen kunnen doen. Ze denken dat de sluiting niet nodig was geweest als de brug beter was onderhouden. Dat is een taak van de overheid. Vrachtwagens moeten nu omrijden en dat kost een hoop geld. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. Andy Burnham heeft zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe premier en hij beloofde de Britten gouden bergen. Maar we gaan het land flink op de schop gooien, want de politiek heeft jullie behoorlijk in de steek gelaten, zei hij. Burnham komt ook meteen met zijn eerste maatregel en wil iets doen tegen de hoge prijzen. AliExpress is het niet eens met de boete van dik een half miljard euro van de Europese Commissie. Buitenproportioneel, zegt het bedrijf, vooral omdat we al verbeteringen hebben doorgevoerd. AliExpress krijgt de boete omdat het te weinig doet om de verkoop van onveilige en nep-producten aan te pakken. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten moet het donderdag helemaal in de uppie doen, namelijk abseilen van de Euromast. Premier Rob Jetten haakt af. Hij heeft iets anders die dag. Hij had beloofd dat hij ook mee zou doen met Schouten als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn. Maar hij haakt dus af. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog vrij veel wolken, maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Bovendien is het zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Een robot die een naald in je arm prikt, bloed afneemt en ook nog een pleister plakt. 'S Werelds eerste bloedprikrobot is ontwikkeld in Utrecht en wordt nu al gebruikt in Amsterdam. Maar kan die ook beter prikken dan de mens? Dat hoor je zo meteen over een paar minuten hier in BNR Beter.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
4: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Zou jij bloed laten prikken door een robot? Nou, die vraag die kan ook voor jou relevant worden de komende tijd. Want de Utrechtse start-up Vitestro brengt binnenkort de eerste bloedprikrobot ter wereld op de markt. En dat daar een grote markt voor is, ja, dat is wel duidelijk. Want jaarlijks worden er tientallen miljoenen keren bloed geprikt bij Nederlanders om een diagnose te kunnen stellen. En met die robot, genaamd Aletta, hoef je eigenlijk alleen nog maar je arm neer te leggen. En de robot zoekt dan de ader, prikt, vult de buisjes met bloed en plakt dan ook nog een pleister. Hartstikke leuk, gaan we het over hebben. Met Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. Welkom.
21: Dankjewel.
4: En naast jou Anja Leijten, bestuurder bij het OLVG-lab. Fijn dat je er bent.
21: Dankjewel.
4: Jij was ook betrokken bij de ontwikkeling van de bloedprikrobot.
21: Ja.
4: Toon maar even met jou te beginnen, want jij bent een van de bedenkers van Aletta. Ze is ook de eerste ter wereld die al klinisch wordt gebruikt nu. Hij staat gewoon al in dat OLVG-lab. Hij wordt gebruikt op patiënten.
21: Hij wordt gebruikt op patiënten.
4: Hoe lang al?
21: Ruim 2 jaar nu.
4: Ruim 2 jaar. En het is nog wel allemaal in de onderzoeksfase. Dus het is niet, ik mag me nog niet laten
2: prikken door Aletta,
21: toch? Dat mag eigenlijk wel. Als je naar het OVG lab moet voor een bloedafname, dan kan je gewoon de Aletta gebruiken.
2: Ja, oké, maar dan moet ik iets tekenen,
21: ja,
2: clausule.
21: Ja, officieel val je nog wel onder een klinische studie.
2: Ja, oké. Nou, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de robot beter dan de mens qua bloedprikken?
21: Nou, we zijn op dit moment ongeveer even goed als de mens. Als het gaat om raakprikken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bloedkwaliteit. Bloedkwaliteit hangt heel erg af van hoe je prikt. En we zijn bij bloedkwaliteit zijn we een stuk beter nog dan mens.
2: Moet je even uitleggen.
21: Ja, dus bij bloedprikken kan hemolyse ontstaan. Hemolyse betekent dat de rode bloedcellen scheuren. En als dat gebeurt, kan je bloed heel moeilijk analyseren.
2: Ja.
21: En omdat wij alles standaardiseren en alles op dezelfde manier kunnen doen en die naald echt heel precies in dat vat kunnen positioneren, voorkomen we eigenlijk dit soort fouten.
2: Oké, dus daarin is hij beter. Maar qua foutmarge prikken zit je nog gelijk aan de mens.
21: Ja, en hij doet minder pijn. Wat ik denk ook heel belangrijk is voor de patiëntervaring.
2: Oh, dat is wel prettig. Heb jij jezelf ook laten prikken, neem ik aan?
21: Tientallen keren.
2: Tientallen keren. Jij, Anja?
8: 1 keer.
2: 1 keer. Hoe was dat?
8: Prima, ja.
2: Totaal anders dan de mens of eigenlijk precies hetzelfde voor jouw gevoel?
8: Het was anders, want je wordt door een apparaat geprikt, maar het voelde eigenlijk hetzelfde.
2: Oké, we gaan zo meteen horen hoe dat ding precies werkt. Toon, in hoeverre is het ding echt wel autonoom? Of staat er wel, nu zeker in de onderzoeksfase, moet er echt nog iemand naast staan?
21: Ja, dus hij kan eigenlijk alles zelf doen. Daar is hij ook op ontwikkeld. Dus eigenlijk dat de patiënt zelf het systeem kan bedienen. Mm-hmm. Wat we wel belangrijk vinden is om die interactie tussen de mens en de patiënt, om die in stand te houden. Dus we hebben een soort van supervisor model, waarbij de rol van de bloedafname medewerker eigenlijk verandert in een supervisor die wel eventjes bij de patiënt komt, hand op de schouder kan leggen, alles gaat goed, druk maar op de startknop en die kan dan naar het volgende systeem.
2: Het is gewoon echt een startknop en dan gaat hij prikken.
21: Zo simpel is het.
2: Oké, hilarisch. Arja, wat voor verschil moet die robot dan gaan maken in ziekenhuizen?
8: Uiteindelijk denk ik dat het voor een aantal dingen belangrijk is. 1 is, we lopen tegen een personeelstekort aan, nu al, maar dat wordt alleen maar erger in de zorg. We denken dat we met meerdere robots en 1 supervisor toe kunnen. Dus je kan dan met minder mensen evenveel bloedprikken doen. Mm-hmm. Ik denk ook dat, Toon is nog voorzichtig, hè? Het prikken gaat even goed, maar dat het uiteindelijk, doordat er zo goed wordt gepositioneerd,
2: wordt de robot
8: beter is. En de bloedkwaliteit is al beter. Dus je hebt kwaliteit en een oplossing voor de personeelstekort.
2: Ja, dus dit is gewoon een belangrijke ontwikkeling ook voor de toekomst, om de ziekenhuizen toekomstproef te gaan maken.
8: Ja.
2: Kom ik bij hoe die machine eruit ziet, die robot? Wat zien we voor ons als je je gaat laten prikken?
21: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit zo vriendelijk mogelijk te laten lijken. Dus heel erg gefocust op, zoals dat heet, usability. Dus de gebruikvriendelijkheid van het systeem. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het zo intuïtief mogelijk is voor de patiënt. Ja, en de patiënt zich gewoon heel comfortabel voelt als hij in de stoel
2: maar
21: zit.
2: Maar zie ik een soort pepperrobot met oogjes? Wat is het?
21: Nee, dat niet. Nee, dus het is een systeem zeg maar van op je hoogte van een borsthoogte of zo. Je kan daarin zitten. Er zijn 2 schermen in het systeem die eigenlijk de patiënt begeleiden gedurende het proces. Om ervoor te zorgen dat het een fijne ervaring is. En ook de patiënt de feedback te geven.
2: Dan staat er, ga zitten. Hier. Leg je arm neer.
21: Ja, is iets liever dan dat.
2: Iets vriendelijker. Ja, welkom, ga lekker liggen. Zoiets?
21: Ja, precies. We gaan nu zoeken naar uw vat. Bloedvat. En we pakken nu een pleister.
2: Ja, oké, want inderdaad, er wordt dan geprikt. En dat is dus, moet de patiënt dan zelf op de knop drukken?
21: Dus alleen om de procedure te starten. En vanaf dat moment hoeft de patiënt niks meer te doen. Gaat het systeem zelf op zoek naar het vat.
2: Ja.
21: En vindt het vat dan en brengt dan de naald in om vervolgens alle buisjes te vullen. Mm-hmm. Dus de bloedafnamebuisjes. Waarna er een pleister wordt geplakt bij de patiënt.
2: Oké, en het proces ervoor. Hoe weet hij waar hij het beste kan prikken? Want hij moet natuurlijk die bloedvaten gaan zoeken. En dan ook nog het juiste plekje. Hoe doet hij dat?
21: Ja, dus we gebruiken daar 2 technologieën voor. Dus allereerst gebruiken we infrarood om te bepalen waar ligt de ader ongeveer in de arm van de patiënt.
2: Mm-hmm.
21: Op basis daarvan kunnen we bij veel patiënten identificeren, daar ligt die ongeveer. En op dat moment plaatsen we een ultrasound. Dus eigenlijk hetzelfde technologie waarmee je babytjes kan zien.
2: Ja, een echo.
21: Plaatsen we op de arm van de patiënt. En met die echo kunnen we heel goed dat bloedvat zien. En op basis daarvan kunnen we bepalen wat is nou de optimale plek om het bloed af te nemen en die naald in te brengen.
2: En waar kijk je dan naar? Wat de optimale plek is? Waar ligt dat aan?
21: Nou, dus de diepte van de vat, grootte van het vat, hoeveel beweegt het vat. Zijn er allemaal verschillende variabelen die we gebruiken in dat algoritme om te bepalen wat is nou de beste plek.
2: Ja, ja.
21: We hebben natuurlijk heel veel data. Dus we hebben in meer dan 10.000 patiënten hebben we het apparaat getest.
2: Ja.
21: Veel daarvan in het OVG-lab. En daar leer je natuurlijk enorm veel van, mm-hmm. van die grote dataset.
2: Zeker.
21: En zeker de toekomst, wat Anja ook aangeeft. Het systeem blijft leren. Op een gegeven moment wordt hij ook beter dan de mens.
2: Ja, jullie bouwen hem helemaal zelf, hè, in Utrecht?
21: Dus wij doen de eindassemblage zelf, maar we hebben wel veel partners die ons daarbij ondersteunen en die een groot gedeelte van het systeem bouwen voor ons.
2: Ja, oké. Dus dat gebeurt grotendeels dus in Utrecht. Wat is nou het meest complexe aan deze robot?
21: Ja, echt, zeg maar, de intelligentie achter hoe kan ik een vat vinden en hoe kan ik hem aanprikken en hoe doe ik dat? Dat is echt het allerbelangrijkste gedeelte van de robot, waar we heel veel tijd en energie in hebben gestopt.
2: Ja, nou gaan we eventjes ervaren een soort van hoe dit nou werkt. Verslaggever Stijn Goossens die ging namelijk langs bij de prikpolie van het OLVG Oost, waar Aletta dus staat. En hij kreeg een demonstratie.
10: Mijn naam is Maxime Schoonbrood. Ik ben Clinical Deployment Manager bij Vitestro.
11: Nou, we staan hier in de prikkamers en voor mij zie ik een blauw apparaat. Dit is de Aletta. Even beschrijven, hoe groot is hij ongeveer? Hij komt niet eens tot aan mijn kin qua hoogte. Anderhalve meter hoog. En het is zo groot als een klein paard, denk ik. Zo zal ik hem maar beschrijven. Een beetje lichtblauw is hij. Twee schermpjes zie ik erop. En ik kan zo mijn arm erin steken als ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt iemand meegenomen die geprikt gaat worden vandaag. Waarom mag ik mezelf niet laten prikken?
10: Ja, dat mag helaas niet. We werken nog steeds onder studieverband. Dus we draaien een klinische studie. En onder studieverband mogen we alleen maar patiënten prikken die een order hebben. Onze eigen medewerkers die daarvoor getekend hebben. Dat zij weten dat het in studieverband is, dat het vrijwillig is.
11: Ja, en als een patiënt hier bij het OLVG geprikt moet worden, weet hij dan dat hij onderdeel is van zo'n studie? Dan komt hij hier binnen, hij of zij. En dan?
10: Ja, we roepen de patiënt op naar ons hokje en dan weet de patiënt nog niks. De patiënt zou in de wachtkamer gezien kunnen hebben. En er staat wat informatie rond over dat hier een studie loopt. Die wordt niet altijd door iedereen gezien. Dus sommige mensen worden verrast bij het hokje. En dan zijn we inderdaad wel verplicht om patiënten te vragen of ze mee willen doen aan onze studie.
11: Oké, en wat is dan het antwoord dat je meestal krijgt? Wat is de eerste reactie van die patiënten?
10: De eerste reactie is bij de meeste patiënten wel even van, oh, wat is dat dan? En waar doe ik dan aan mee? Velen zien het voor het eerst, zoals we al zeiden. Dus dat is ook wel logisch. En dan als je wat meer vertelt over waarom we dit ontwikkeld hebben en hoe Aletta werkt, dan zijn velen eigenlijk wel heel geïnteresseerd om mee te doen.
11: Dan zag ik hier net een wat oudere man. Die werd ook geprikt, maar dan voor een mens. Maar die wilde eigenlijk heel graag juist door de robot geprikt worden. Hoor je dat vaker van mensen die echt zeggen van, ik wil echt door Aletta geprikt worden?
10: Ja, steeds meer. We staan nu al iets meer dan een jaar bij OVG Lab in het OVG Oost. En er komen steeds meer patiënten die toch Aletta al een keer gezien hebben en die een positieve ervaring hebben, blijkbaar deze manier ook. Dus dat is altijd heel leuk. En dan proberen we zo snel mogelijk ruimte te maken om die mensen te helpen natuurlijk.
11: Maar er zit hier iemand te wachten tot hij geprikt gaat worden. Dus laten we maar even kijken. Er staat een groot touchscreen met start erop. Daar gaan we op drukken.
10: Dus Aletta pakt zelf een schone naald op, een steriele naald. Aletta pakt een bandage op, die zuigt Aletta op. En dan laden we zelf een cartridge in. En in die cartridge zitten alle buisjes, bloedafnamebuisjes, die voor deze specifieke patiënt afgenomen moeten worden.
11: Ja, dus er moet nog wel wat handmatig voorwerk gedaan worden. Die moeten er zelf nog ingezet worden. De naalden, er is gewoon een voorraad van of zo. Daar haalt hij gewoon uit de voorraad uit.
10: Ja, er is een voorraad met naalden. En die zijn ongeveer genoeg om een hele dag patiënten te kunnen prikken. Dus die moet dan één keer per dag door de supervisor ook aangevuld worden met naalden.
11: Het klinkt als een soort printer, hè? Het is ook eigenlijk een grote printer. Maar dan gaat hij niet printen, maar...
10: Ja, en soms zeggen ze ook wel een zelfscankassa, dat we daarmee moeten vergelijken.
11: Gaat een goed lampje branden?
10: Ja, dat is de scan die we maken van de naald. Want iedere naald is net weer een beetje anders. Dus het tipje van de naald moeten we eigenlijk precies lokaliseren, zodat we zo accuraat mogelijk straks kunnen prikken.
11: Oké, de arm beweegt. Het is eigenlijk een soort robotarm, hè, die je in fabrieken ook meestal ziet. Het is een autofabriek. Hij is wit. Hij pakt nu een pleister. Oh, dan komt een heel mooi pleistertje met een lachend gezichtje erop. Tevoorschijn, die wordt vacuüm gezogen. Die wordt er niet eerst opgeplakt, toch? Maar die wordt gewoon alvast vastgehouden dan.
10: Ja.
11: Het grote moment, de naald. Je moet geen prikangst hebben of naaldenangst. Tenminste, je ziet hem bijna niet. Ik moet even op mijn hurken ervoor. Oh, daar is hij. Oh, het is een lange naald, zeg. Jeetje. Maar het is gewoon een normale naald, toch?
10: Ja, het voordeel voor de patiënt is dat de naald achter de echokop zit. Dus de patiënt ziet de naald eigenlijk niet. En dat horen we ook wel veel terug als positieve feedback. Dat het voor de patiënt op deze manier een aangename ervaring is.
11: Ja, dat snap ik. Maar ik had het ook fijn gevonden als er een leuk muziekje bij was geweest. Dat valt toch tegen.
10: Dat zullen we meenemen voor de toekomst.
11: Oh, daar gaat hij. Oh ja, ik zie het. Oh, daar gaat het rode lijntje.
10: Ja.
11: Daar gaat het bloed, het buisje in.
10: Ja, dus eerst zag je een heel klein beetje bloed in het hupje stromen. En zodra het eerste buisje met vacuüm aangekoppeld wordt, dan schiet hij eigenlijk naar achter. Nu wordt het buisje gevuld.
11: Oh, en dat was het alweer. En dat pleister is er opgeplakt. Die wordt nog even aangestampt. Nou, ik heb ook wel eens bloed moeten laten prikken. Maar toen was ik echt binnen 3 minuten buiten. Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
10: Het kan zeker sneller.
11: Moeten we dat willen?
10: Dat moeten we ook willen, maar nog niet nu.
11: Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
10: Het kan zeker sneller.

0: En gecheckt van, heeft Aletta nou dat buisje laten vallen? Weg bloed, maar Toon, dit hoort er helemaal bij, toch?
1: Dit hoort er helemaal
0: die wordt
1: bij, ja.
0: In een soort bak wordt hij dan, en dan wordt hij...
1: En dan wordt hij daar naar het lab gebracht om daar geanalyseerd te worden.
0: Ja, het klinkt gek dat je een buisje met bloed laat vallen, maar dat kan hier dus.
1: Ja, en dat is ook wel gebruikelijk, hoor. Dus het is in...
0: precies.
1: Wordt veel gedaan.
0: Ja. Ah ja, ik heb natuurlijk ook filmpjes erbij gezien, dus voor mij is het nog makkelijker te visualiseren dan wanneer je dit alleen hoort op de radio. Ik dacht wel, nou, je moet geen prikangst hebben, want je arm, die leg je neer. Je krijgt zo'n band om die echt wordt vastgesnoerd. Je zit echt, nou ja, eigenlijk gewoon zit je vast aan dat apparaat op dat moment. Ja. Dan gaat hij beginnen. Als jij mij prikt, zou ik nog kunnen zeggen, oh, stop, wacht heel even, stop. Ik moet even tot mezelf komen. Die robot, die luistert niet, neem ik aan, als ik zeg stop.
2: Hij luistert niet, maar je kan wel stop
0: heb je noodknop?
2: Via een knop regelen. Ja.
0: Oké, dus ja. En ook als hij al bezig is?
2: Dat denk ik niet, maar dat weet Toon beter dan.
1: Ja, zeker. Ja. Dus we hebben een helpknop en dan pauzeert hij eigenlijk.
0: Oh, okay.
1: En je hebt een stopknop. En misschien ook wel goed om te vertellen, we hebben dat niet alleen getest bij het OVG Lab hier in Amsterdam, maar ook bij Amsterdam Medisch Centrum. We hebben getest bij Sint Antonius, bij Result Laboratorium, bij Deventer. Dus er zijn allemaal verschillende plekken in Nederland waar je een andere patiëntpopulatie hebt, waar we dus ook dit heel uitgebreid getest hebben.
0: Ah ja, en overal zitten mensen met prikangst. Willen die zich laten prikken of zeggen die hell no?
1: Ja, dus het is verrassend goed om te zien hoe mensen reageren. En als je kijkt naar, we vragen naar mensen van hoe vind je het oké om op deze manier geprikt te worden? Dan zegt 98% zegt ja, dat wil ik.
0: En is die 2% die het niet wil, heeft die inderdaad prikangst? Of?
1: Ja, dus de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze het gevoel hebben dat ze het, dat ze het voor de medewerker denken van, dan verliest misschien de medewerker hun baan. Terwijl hun rol natuurlijk gaat veranderen en de druk op de zorg enorm groot is.
0: Oh, serieus?
1: Dus dat is eigenlijk... Echt,
0: mensen doen het eigenlijk uit compassie met het personeel. Dus nee,
1: wel.
0: Ik wil door het personeel geprikt worden.
1: Vaak wel.
0: Oh. Ja. Dus de mensen met prikangst, om daar nog even één keer op terug te komen, die durven dit ook aan. Wat is het feedback van die mensen die je terugkrijgt? Ik neem aan dat je daar heel in geïnteresseerd was.
1: Ja, dus daar kijken we natuurlijk continu naar, want dat is een van de belangrijkste zaken. En ze zeggen eigenlijk van het niet zien van de naald. En ze hebben angst omdat ze niet weten hoe gaat de bloedafname. Maar als je eenmaal goed geprikt bent door Aletta, dan weet je, de volgende keer word ik ook goed geprikt. Want het is gewoon consistent. Het is een consistente kwaliteit. En je bent niet afhankelijk van, is deze persoon, ja, doet hij het misschien net een week of doet hij het al 10 jaar?
0: Ja, dat is
1: dus
0: waar.
1: Omdat je zo'n consistente kwaliteit hebt, zijn die mensen ook niet meer bang.
0: Nee, maar jij zei wel dat op dit moment Aletta eigenlijk even goed of slecht prikt als de mens. Ja. Dus daar zitten ook fouten in. Aletta kan ook fout prikken.
1: Ja, maar dus eigenlijk, we zijn dus nu bij mensen waarbij die nog niet zo goed doet. Daar zijn we natuurlijk aan het verbeteren. Hm? Maar als hij het helemaal goed bij je doet, dan doet hij het altijd goed bij je.
0: Ja.
1: Want dan heb je dus een hele consistente bloedafname.
0: Ja. Wat zijn de negatieve dingen die je terugkrijgt? Van wat vinden mensen niet prettig, wat je eventueel nog kan aanpassen waar je aan werkt?
1: Nou kijk, persoonlijk contact is natuurlijk altijd belangrijk in de zorg. En dat is ook iets wat bij ons centraal heeft gestaan in het ontwerp van het systeem. We hebben ook gezegd van, er werd net al de analogie gebruikt met een zelfscankassa. Ik denk dat het alleen werkt als er altijd iemand rond blijft lopen. Omdat dat persoonlijke touch, sommige mensen hebben gewoon wat meer aandacht nodig dan anderen. En daar geloof ik heilig in.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat essentieel wordt bij de uitrol van het systeem.
0: Ja, maar dat kan dus 1 persoon op 5 Aletta's zijn. Of is dat een beetje van...
1: Ja, dus we beginnen met 2 en gaan dan naar 3. Maar inderdaad, dat is een beetje
0: zou
1: de
0: grootte
1: waar we naartoe gaan.
0: Oké. Okay. Ja. Jij bent ook vanaf het begin al vanuit het OVG-lab betrokken bij het eerst het idee van Toon en daarna de uitvoering. Wat was jouw rol daarin precies?
2: Toon en zijn collega hebben ons benaderd omdat ze een idee hadden. Dat is voordat we OVG Lab waren zelfs. We zijn verzelfstandigd in 2018 en dit was in 2017. En dat was meteen een heel leuk gesprek. Enthousiast. Ze wilden echt een probleem oplossen waar ze zelf mee te maken hadden gehad in familiekring. Moeilijk te prikken mensen. Mm-hmm. En je kon zien dat ze er goed over nadachten. Ze waren gewoon heel inspirerend. Dus toen zijn we blijven praten. En,
0: want jullie zagen het idee meteen zitten eigenlijk.
2: Ja,
0: van dit moeten we eigenlijk gewoon gaan maken.
2: Ja, om de redenen die ik in het begin noemde. Hè. Dus de kwaliteit, maar ook het oplossen van de personeelskrachten die we aanzagen komen, waar we eigenlijk al in zaten en nog steeds wel zitten.
0: Mm-hmm.
2: En betrokken geraakt in het meedenken. En niet alleen wij als zeg maar bestuur, maar ook de medewerkers die de bloedafname doen.
0: Ja.
2: Dat hebben ze ook heel goed aangepakt, vind ik. We hebben ze zien groeien naar een grotere club. Maar we zijn zelf ook steeds betrokken gebleven en in het onderzoek betrokken geraakt. Ja, het is eigenlijk een hele goede reis geweest.
0: Ja, nou gebruiken jullie die robot al dagelijks in het OVG, dus al 2 jaar lang ongeveer. Nog steeds in studieverband. Dus waar wordt dan nu nog specifiek onderzoek naar gedaan? Want het is volgens mij wel duidelijk dat hij dus prima werkt.
2: Ja, nou, aan de ene kant zijn er genoeg

0: data nodig om de studie echt afgerond te verklaren. Mm-hmm. En aan de andere kant lopen er nog optimalisaties waar we in de loop van de studie de noodzaak toe zagen, of waar jullie dat toe zagen in ieder geval. Daar zijn we ook weer bij betrokken. Maar het mooie is dat we wel de data al gewoon voor de zorg kunnen gebruiken.
1: Ja, sterker nog, dus gewoon een patiënt, wat Toon al zei, die nu naar het OVG komt en die mee wil doen, die wordt geprikt. Ja. En dat bloed wordt gewoon gebruikt voor diagnose of voor andere zaken.
0: Ja.
1: Ja, dus hij draait echt al optimaal mee wat dat betreft. Toon, ik neem aan dat het verdienmodel uiteindelijk zit in het verkopen of verhuren van Aletta.
2: Ja, dus we hebben een model waarbij je eigenlijk een scheermesjesmodel. Dus je verkoopt.
1: Je krijgt de kop en steeds een nieuw mesje.
2: En steeds een nieuw mesje. Ja, dus we kunnen de buisjes gebruiken die het OVG nu ook al gebruikt, de bloedbuisjes. Ja. En de naalden en de alcoholspray bijvoorbeeld en de pleister, die leveren wij.
1: Oké, dus de speciale buisjes die komen gewoon van het ziekenhuis zelf, maar die naalden moeten ze echt bij jou halen.
2: Ja.
1: En de pleisters ook.
2: Ja.
1: Dus dat is gewoon lekker extra verkopen, zeg maar.
2: Nou, het is ook vanuit veiligheidsreden dat we dat doen. Dus dat heeft een duaal doel.
1: Ja, en veiligheidsredenen in de zin van?
2: Nou, kijk, wij willen natuurlijk zeker weten en garanderen dat die naald goed is. En we willen ze ook zeker weten dat veiligheid is een van de belangrijkste zaken in een medisch systeem. Mm-hmm. Dus die veiligheid kunnen we ook alleen maar garanderen met onze eigen naald. Het ziekenhuis heeft ook een speciale vorm om ervoor te zorgen dat die dus in alle gevallen veilig is voor de patiënt.
1: Ja, wat gaat die kosten, die robot? Ja,
2: daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
1: Waarom niet?
2: Goed, we staan nu aan de vooravond van commerciële lancering. En dat zal volgend jaar plaatsvinden.
1: De echte marktintroductie.
2: Dus de echte marktintroductie, dus we hebben heel veel getest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En volgend jaar gaan we live bij onder andere OVG en aan de andere partners die ik net noemde.
1: Ja, en jij weet toch wel wat het gaat kosten? Waarom is dat nog zo geheim?
2: Nou, kijk, ik denk dat wij leren ook. We zijn continu aan het leren. Je leert ook op basis van hoe vaak gebruikt het systeem? Wat is de waarde voor de klant? Wat is de waarde voor de patiënt? En dat moet uiteindelijk allemaal in dat verdienmodel samenkomen.
1: En even gewoon orde van grootte. Moet ik denken in honderdduizenden? Moet ik denken in tienduizenden? Of moet ik gewoon denken aan een miljoen?
2: Nee, ik denk dat het ergens in het midden van de range is die je net noemde.
1: Dus een 500.000?
2: Nee, dus daar kan ik er niks over loslaten. Ja.
3: BNR Beter.
1: Als we ook kijken naar het lab, dan is dat zelf ook flink aan het automatiseren. Jullie hebben dus straks die robots daar echt draaien. Hoe kan je dan de rest van zo'n proces van diagnostisering, hoe kan je dat verder verbeteren?
0: Ja, dat is onderdeel van eigenlijk het inrichten naar de toekomst. Hè, robotiseren, automatiseren, digitaliseren. Ja, zijn we al jaren mee bezig, maar we hebben nu meer mogelijkheid omdat we net in nieuwbouw aan het trekken zijn. We zaten met ons centrale lab in OVG Oost. Nu naast de OVG West in een nieuw labgebouw dat Basecamp heet.
1: Ja.
0: Maar dat is zo ingericht dat het 1 zoveel mogelijk integraal is. Alle labdisciplines zitten in één gebouw, maar kunnen ook diensten delen. 1 centrale monsterontvangst. Die hebben we ook flink gerobotiseerd. En ook dat weer omdat er een personeelstekort is en omdat je ziet dat je daarmee processen kunt stroomlijnen en verbeteren.
1: Ja, ja. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, als je al dat soort processen wil stroomlijnen en verbeteren, dat je dus ook data kan delen. Ja, is dat een ding?
0: Ja, dat is een heel groot ding. Omdat we met die robotisering et cetera moeten investeren, moet je sowieso groot genoeg zijn en samenwerken in de regio.
1: Ja, met allemaal andere partijen.
0: Klopt. Dus wij werken zelf voor meerdere ziekenhuizen, klinieken in de eerste lijn. Maar we hebben partijen in de regio opgezocht met wie we een netwerk hebben ingericht. GLIA heet dat. Mm-hmm. Met Amsterdam UMC, de GGD en Sanquin Diagnostiek. Eigenlijk heel complementair in wat we aan diagnostiek doen. Mm-hmm. Daarmee richten we de bijzondere diagnostiek slimmer samen in. En we richten een backbone in om data te delen. Data te delen om goed inzicht te hebben waar de patiënt ook is. Maar ook om onderzoek mee te kunnen doen en met behulp van de AI de uitslagen weer steeds beter te maken.
1: Ja, en daarin zet je dus echt al een flinke stap richting zo'n toekomstproef.
0: Lab.
1: Ja, eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Waar uiteindelijk ook de ziekenhuizen weer direct van profiteren.
0: Ja, de ziekenhuizen en de rest van de zorg. Hè. Dus wij denken dat de diagnostiek wordt vooral als een kostenpost gezien. Eigenlijk anders bekeken moet worden als een belangrijk onderdeel juist in het oplossen van de problemen van de zorg. Wij voegen waarde toe. En als je de goede diagnostiek op het juiste moment doet, dan kan je heel veel kosten besparen. Nu al valt het trouwens wel mee. Hè. 70% van de klinische besluitvorming vraagt diagnostiek. Maar we zitten onder de 1% van de kosten.
1: Oh, is dat echt zo'n klein aantal?
0: Ja, zeker. Maar zo wordt er echt nog helemaal niet naar gekeken. Alleen maar naar iets wat je kan drukken om de kosten te...
1: Want meer diagnoses vragen. Betekent per definitie, zegt iedereen altijd, meer zorg. En die kosten zijn te hoog.
0: Ja, nou vind ik ook niet dat je te veel diagnostiek moet doen. Helemaal niet. Maar de juiste diagnostiek op het juiste moment...
1: is kostenbesparend.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, en daar gaat dus ook het nieuwe Basecamp daar een mooie bijdrage aan leveren.
0: En GLIA.
1: En GLIA, uiteraard. Dan als je kijkt naar jullie toekomst, Toon, met Aletta. Jullie zijn niet de enige bloedprikrobot, maar wel als eerste nu klinisch wereldwijd op de markt. Kan jij links of rechts ingehaald worden door China of andere producenten?
2: Ik denk dat we wel een hele grote voorsprong hebben op de rest. En er is eigenlijk, er zijn bijna geen andere partijen die dit doen. Dus ik zie de toekomst wat dat betreft rooskleurig.
1: Ja, waar zitten ze wel? Degene waar jij echt naar kijkt van, even kijken hoe ver ze zijn?
2: Nou, in China zijn natuurlijk altijd dit soort ontwikkelingen. Ik ben er één keer geweest. Maar goed, dat is, ik denk, niet iets wat in onze westerse wereld gaat werken, hoe zij dat hebben aangepakt.
1: Nee, waarom niet?
2: Dat is een hele grote zwarte box waar je hand insteekt tot je schouder en je ziet niet waar je is gebleven.
1: Oh, dat is doodeng.
2: Dus je arm zit tot je schouder in een box. Ik denk niet dat bij ons gaat werken. Misschien daar wel.
1: Jij houdt het toch liever op de vriendelijke robot met twee schermpjes. Die zegt, gaat u lekker liggen.
2: Precies, en dat je gewoon een beetje kan zien wat er gebeurt. En het gevoel van controle in ieder geval.
1: Je arm in een black box. Zou je het ooit doen?
2: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb het gedaan, maar niet met plezier.
1: Goed, nou, heel veel succes met Aletta 2 ook en met jullie verdere opschaling en uitrol van Aletta. Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. En Anja Leijten, jij ook fijn dat je er was. Bestuurder bij het OLVG Lab en nu dus op een nieuwe locatie met Aletta. Nu nog Aletta 1 en wellicht Aletta 2 in de toekomst.
0: Zeker.
1: Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Tja, en de rest weet je.
6: Aanstaande donderdag

0: www.omroepmax.nl/bb en via DHB+.
1: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
2: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Jochem Visser.
4: Morgen trapt Art Royakkers de uitzending af met het beleggerspanel over het cijferseizoen dat in volle gang is. Daarna spreekt hij met Daan Zieren, de kersverse directeur van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
6: Nu in de BNR-app.
7: Transportbrancheclub TLN overweegt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug. Er zijn nieuwe sancties tegen Rusland, maar die staan nu op losse schroeven. En de ECB laat de rente deze week ongemoeid, denkt BNR's huiseconoom Han de Jong. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
8: En we gaan naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Een lange file op de A2, Tim?
9: Ja, klopt. In het zuiden van het land, richting Maastricht, file voor Maasbracht. 15 kilometer en 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, waarschijnlijk door een ongeluk. Verder de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp 8 kilometer en 1 kwartier extra. En bij knooppunt Hooipolder gebeurde een ongeluk op de A59... wanneer je onderweg bent naar Den Bosch. Bestemmingsverkeer kan het beste even de A27 opgaan bij Gorkum. En dan vervolgens bij afrit Geertruidenberg, nummertje 20, even keren. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Hoorn bij 64,5. Maar ook de A37 naar Hogeveen staat erbij, bij 31,9.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost te veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De AIX staat op dit ogenblik op 1090 punten. Dat is een minnetje van 0,2%. Grootste stijger is Prozus, 3,3% in het groen. Adyen daarentegen de grootste daler, 2,7% in het rood. En de Dow Jones die opent 0,2% in de plus.
8: Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier en hij sprak vanmiddag voor het eerst het volk toe. Wat Andy Burnham te vertellen had, hoor je zometeen van correspondent Lia van Beckhoven in de Avondspits.
11: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
12: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
13: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
14: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
7: Welkom bij de Avondspits met nieuws waar je mee thuis kunt komen. De nieuwste Britse premier Andy Burnham die belooft zijn inwoners de grootste verandering in 40 jaar met een nieuw economisch model en nieuwe politiek. Maar het zou natuurlijk pas echt een grote verandering zijn als deze premier nou eens 2 jaar zou aanblijven. Want de afgelopen 10 jaar was dat gemiddeld 1 jaar en 8 maanden, heb ik dit uitgerekend. Over Burnham gaan we het zo uitgebreid hebben. En we hebben het over de megaboete voor AliExpress en over twee vikingen. De eerste twee maanlanders die precies 50 jaar geleden de eerste daarvan aankwam op de rode planeet. Zoals gezegd, we beginnen in het Verenigd Koninkrijk.
8: Andy Burnham, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, is nu dan echt begonnen. Hij trapte zijn premierschap af voor de deur van 10 Downing Street.
16: The 7th prime minister since 2016. Making this a moment for reflection and new resolution. It requires my generation of politicians to raise our game.
8: We bespreken de rest van zijn eerste toespraak met Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Jelle.
8: De arme vrouw die al die verschillende premiers op rij voorbij zag komen. De 7e premier sinds 2016. Hij zegt het zelf al. Lia, wat viel jou allemaal op in die speech?
17: Mogen we het eerst even over stijl hebben?
8: Jazeker.
17: Want dat hij een eigen stijl heeft, Burnham, dat is bekend. Ik bedoel, de man 10 jaar lang burgemeester van de regio Manchester bestuurde die regio in een t-shirt. Nu droeg hij kostuum en een stropdas, want hij was vanochtend eerst naar Buckingham Palace geweest, waar hij aan koning Charles, waar hij koning Charles ontmoet had. Van hem kreeg hij de opdracht de regering te vormen. En daarna hield hij inderdaad zijn eerste speech als premier in een heel zonnig Downing Street voor niet de spreekgestoelte, zoals al die andere 6 voor hem, maar voor een batterij, microfonen en camera's en uit zijn blote hoofd. Dus kijk, dat viel mij eerst op, wat betreft zijn stijl. En verder was het eerlijk gezegd een herhaling van wat hij al vaak bespreekt. Dat, zoals je hoorde, zijn generatie politici tekortgeschoten zijn. Dat het land een radicaal andere politiek, een radicaal andere economie nodig heeft. Dat de regio's meer macht moeten krijgen. Dat het welzijn van de kiezer altijd voorop moet staan, zaken waar hij al zo lang over praat, waar hij al zo lang mee bezig is en waar hij ook als burgemeester van de regio Manchester tegenaan liep en waar hij dus nu denkt een oplossing voor te hebben voor het hele land.
8: Ja, benieuwd of hij dat shirtje binnenkort weer aan gaat doen of dat hij nu verknocht is aan zijn pas. Als hij straks naar binnen gaat, Lia, en de deur achter hem dichtsluit, wat is dan het eerste wat er dan gaat gebeuren?
17: Het eerste wat er dan gaat gebeuren is dat een nieuwe premier wordt meegenomen naar een zijkamertje, waar hem in dit geval verteld wordt van het Britse nucleaire wapensysteem. Het Verenigd Koninkrijk heeft Trident onderzeeërs. Die kunnen met 40 kernkoppen een stad als Moskou wegvagen ten koste van miljoenen doden. Aan de kersverse premier wordt dan uitgelegd hoe dodelijk dat kernwapen is, onder welke omstandigheden je moet gaan nadenken over het inzetten van dat arsenaal, over het hele proces dat daartoe leidt. En dan moet je je handtekening zetten. Want jij bent dan verantwoordelijk daarvoor en voor de mogelijke inzet daarvan.
8: Ja, en ik
17: dat is het eerste wat een Britse premier doet, waarna je er verder hopelijk nooit meer over hoeft na te denken.
8: Nee, precies. En ik zei net, hij trekt de deur achter zich dicht. Gaat hij er ook echt wonen? Want er was nog even sprake van dat hij zei, ik ga op en neer pendelen.
17: Ja, dat gaat hij waarschijnlijk ook wel doen. Hij zegt dat hij de helft van zijn tijd wil doorbrengen in waar hij vandaan komt, namelijk Manchester. En dat hij de andere helft van de tijd in Downing Street zal zijn. Maar wat mij ook opviel was dat hij begon met te zeggen, hij eindigde zijn toespraak met te zeggen, ik ga nu naar die deur achter mij, naar binnen, en de eerste opdracht zodra ik daar binnen ben, de eerste opdracht die ik ga geven is de dakloosheid op straat op te lossen. Dat vond ik opvallend. Want dat wilde hij ook doen in Manchester. Toen heeft hij dat ook beloofd. En dat was geen succes. In eerste instantie daalde het aantal mensen dat op straat sliep. Maar sindsdien is dat behoorlijk gestegen. Opgelost is het in ieder geval nooit. Nou legt Andy Burnham de schuld daarvan bij de regering in Londen. Tenminste, dat deed hij destijds. Die niet toestond dat hij bepaalde financiële potjes mocht aanspreken. Een van de redenen trouwens waarom die zo voor decentralisatie is. Maar toch, het is wel weer, en dat is ook heel erg Burnham's, het is wel weer een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Ik bedoel, vanochtend om 6:30 stond hij al in Londen in een dakloze centrum te helpen met in de keuken daar met het bereiden van een maaltijd. En hij wil daarmee laten zien, kijk, dit ben ik. Hier maak ik me sterk voor. Dat doe ik al jaren. Hij staat ook 15%. Dus hij stond als burgemeester 15% van zijn salaris af aan dakloosheid. En dit gaat niet veranderen. Begrijp je? Dus wat hij zegt is belangrijk, maar ook de symboliek van wat hij doet.
18: Mm-hmm. En Lia, dit is iets wat hij heel belangrijk vindt, hij persoonlijk. Is dit ook iets wat de Britten belangrijk vinden? Want die hebben natuurlijk nooit de kans gekregen om hem wel of niet te verkiezen.
17: Nee, hebben ze inderdaad niet. Hij is gekozen door nog geen 30.000 mensen in Manchester die hem destijds aan de kamerzetel hielpen. Binnen dan een maand geleden. Het is wel iets wat waar de Britten zich zorgen over maken. Dakloosheid in het algemeen is iets waar de Britten zich grote zorgen over maken. Maar het allerbelangrijkste voor de Britten is bestaansonzekerheid. En daarover zei hij dat hij die inderdaad wil verlichten en dat ook al heel snel wil doen. Dus watch this space.
8: Lia, je hebt al een hilarisch boek geschreven over je leven in het Verenigd Koninkrijk. Met veel plezier gelezen. Komt er nu ook een boek over al die premiers die jij de afgelopen jaren hebt zien opstappen? Genoeg voer heb je, lijkt me.
17: Dat zou wat zijn. Dat zou trouwens niet zo'n dik boek worden. Maar iets om over na te denken. Dankjewel voor de tip.
8: Ja, bedankt. Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En natuurlijk maker van de Van Beckhovens Britten. Een podcast die je elke woensdag in je podcast app vindt.
6: BNR Nieuwsradio.
18: De TISA-partij van premier Magyar gaat unaniem akkoord met zijn keuze voor schaaklegende Judith Polgár als nieuwe president. Dan hebben we het natuurlijk over Hongarije. Vandaag ontmoet Magyar en Polgár elkaar om erover te praten of dat echt een goed idee is. En wij gaan erover praten met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemiddag, Stefan.
19: Hi, Mark.
18: Ja, dit weekend trad de vorige president af na een lange dralen. Iedereen wilde van hem af, maar hij was er zelf nog niet helemaal aan toe. Maar goed, hij zette een handtekening onder een grondwetswijziging die meteen ook daarmee een einde maakte aan zijn eigen presidentschap. En nu wordt dus Polgár naar voren geschoven. Ja. Wat gebeurt daar precies? En dan hadden we nog heel even contact met Stefan.
19: Vraag,
18: maar we hebben wel weer contact met Stefan.
19: Hier ben ik. Ja, zeker. wat gebeurt hier precies? Magyar die trad natuurlijk 2 maanden geleden aan, volgde Viktor Orbán op. En hij wil in hoog tempo breken met het Orbán-tijdperk. Dat betekende dat hij af wilde van de president Sulyuk, want die was onder Orbán benoemd, weigerde vrijwillig op te stappen. En daarom gebruikte Magyar de 2/3 meerderheid in het Hongaarse parlement om die termijn via de grondwet te beëindigen. Sorry.
18: Gezondheid.
19: Dank je. De president was het daar niet mee eens, maar uiteindelijk ging hij daar toch in mee. En dat betekent dat er een nieuwe president moet komen. Het tekent ook het tempo van de Hongaarse omwenteling en meteen ook de risico's van zoveel macht bij één partij.
18: Ja, en er is ook meteen dus iemand gevonden waarvan ze denken dat die het moet gaan worden. Een schaakgrootmeester, mevrouw Polgár. Wat is dat voor iemand?
19: Ja, dat is een schaakgrootmeester. Als een van de beste schakers ooit. De succesvolste vrouwelijke schaker ooit. Heeft veel internationaal aanzien. Is nog jong. Draagt ook geen politieke bagage mee. En dat maakt haar geschikt als symbool van een nieuw en modern Hongarije. En ja, die naam kwam ook uit de samenleving. Dus het is voor Magyar een verbindend boegbeeld eigenlijk. En tegelijkertijd voor Hongarije levert die wereldberoemde schaaklegende natuurlijk ook wereld wereldwijde aandacht op. Dus ja. Een slimme zet waarschijnlijk van Magyar, zowel publicitair als ook inhoudelijk, iemand te kiezen die boven alle partijen staat.
7: Iemand die ongetwijfeld slim is en goed kan nadenken, gok ik dan, als je een schaakgrootmeester bent. Maar het lijkt me wel lastig voor een land om iemand op een politieke plek neer te zetten waar die helemaal geen ervaring heeft met de politiek, omdat hij bezig is geweest met schaken.
19: Ja, nou, aan de andere kant, je ziet dat in Europa politici worstelen om een beetje normaal beleid te voeren. En dat lukt ook niet echt. Dus het feit dat je politicus bent is geen garantie op succes. Nee. Het feit dat je geen politicus bent, ook misschien niet. Is dat wel een garantie. Nou ja, wie weet. Het is in ieder geval een interessant experiment. Een president in Hongarije heeft, net als de Duitse president en Italiaanse president, veel meer een symbolische functie dan echt een politieke. Maar het kan natuurlijk een duidelijk teken zijn van Magyar dat hij het serieus neemt met de hervorming van de Hongaarse politiek, afrekent met jarenlange corruptie, nationalisme. Interessant gedachte-experiment in ieder geval.
7: Ja, en die partij, TISA, die is dus unaniem akkoord gegaan met haar voordracht. Dan zal ze zelf misschien ook nog ja moeten zeggen. Is ze dan ook meteen president? Is het dan geregeld?
19: Ja, bijna. Ze moet natuurlijk inderdaad zelf zeggen, die zet doe ik. Daarna volgt nog een stemming in het Hongaarse parlement. En dat kan wel spannend zijn. Maar in dit geval, TISA heeft een 2/3 meerderheid. Dus het kan snel beklonken zijn. En ja, als ze dan unaniem steun heeft, dan is die verkiezing vrijwel verzekerd. En dan wordt ze voorlopig president, totdat er weer een nieuwe grondwet is in Hongarije. De functie is wel ceremonieel, maar ja, ze kan toch ook wel wetten terugsturen, moreel gezag uitoefenen. Maar het kan allemaal heel erg snel gaan.
7: En dan is natuurlijk de vraag, wat moet er daarna allemaal nog opgeruimd worden om een einde te maken aan het Orbán-tijdperk?
19: Ja, dat is flink wat. Magyar is daar al goed mee begonnen de afgelopen weken. Want Orbán heeft zijn macht echt goed verankerd in de instellingen, in die bijna 16 jaar dat hij aan de macht was. Hongarije zoekt aansluiting bij het Europese Openbaar Ministerie. Dat wilde Orbán niet. Er komen hervormingen van justitie, van de publieke omroep. Magyar wil een hele nieuwe grondwet, dus eigenlijk het land opnieuw inrichten. De grote vraag is natuurlijk hoe zorgvuldig hij dat gaat doen. Want hij gebruikt een heel hoog tempo, dezelfde 2/3 meerderheid waarmee Orbán ooit zijn systeem bouwde. Dus dat maakt controle en openbaar debat extra belangrijk, maar ook kwetsbaar. Dus Magyar is zeker niet de messias die alles gaat veranderen. Hij moet ook echt goed in de gaten gehouden worden dat hij niet misbruik maakt van dezelfde wetten als waar Orbán misbruik van maakt.
7: Dat risico is natuurlijk altijd. Hoe wordt hier vanuit de rest van Europa naar gekeken? Blij, optimistisch, voorzichtig?
19: Ja, de eerste weken van Magyar in Brussel waren positief, opgelucht. Ook omdat Hongarije weer stevig in de Europese Unie moet komen. De rechtsstaat wil Magyar herstellen, de relatie met Oekraïne verbeteren. De dwarsligger die Hongarije jarenlang was aan de Europese... Ja,
7: de Europese Hongarije
19: is... Ja, die jelle ook, die stagiair. Tegelijkertijd is Europa natuurlijk erg scherp naar de manier waarop Magyar dit allemaal doet. Hè, want ook democratische hervormingen, hoe welkom ook, vragen om zorgvuldige procedures, onafhankelijke rechtspraak, ruimte voor de oppositie. Dus vooralsnog het voordeel van de twijfel voor Boedapest met waakzaamheid over de enorme macht die Magyar momenteel in handen heeft. En ja, ik denk met veel interesse uitkijkend naar de volgende pion die Magyar naar voren schuift op dat politieke schaakbord dat Hongarije inmiddels is geworden.
7: Dankjewel, Europa-verslaggever Stefan de Vries. En wil je meer horen, dan ga je natuurlijk met je podcast-app even op zoek naar Make Europe Great Again, de podcast.
8: Ja, en deze stagiair heeft nog een bericht wat hij voor wil lezen. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagenverkeer. De brancheorganisatie stelt dat de afsluiting terecht is vanwege veiligheidsoverwegingen, maar vraagt zich wel af of de overheid als beheerder van de infrastructuur voldoende heeft gedaan om de huidige situatie te voorkomen. De transportsector is woedend over de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug. Is bij Gorkum op de A27 tussen Utrecht en Breda voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton. Er is schade aan de bouwconstructie van de brug, waardoor vrachtverkeer is uitgesloten over de brug te rijden. De schade voor de sector bedraagt 1,5 miljoen euro per dag.
20: Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
8: De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel AliExpress een boete van 550 miljoen euro op. Volgens de commissie doet AliExpress namelijk te weinig om de verkoop van illegale of onveilige producten tegen te gaan. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld namaakkleding of gevaarlijk speelgoed. En daarmee is het platform in overtreding van de Europese Digitale Service, de Digital Service Act. Bij ons is Dirk Gotink, Europarlementariër voor NSC, onderdeel van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het Europarlement. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
8: Ja, eerst maar even, bent u tevreden met de hoogte van de boete?
20: Nou, het is niet niks. En dit doet zeker pijn bij AliExpress. We weten niet hoe groot hun markt is in Europa. Maar ik denk dat de schattingen voor een omzet voor hun ongeveer 2,5 miljard zijn. Dus dit hakt er wel in, hoor.
8: Ja, het is echt een boete van formaat. Wat gaat er nou precies mis? Ik zei het net al, er worden dus illegale producten aangeboden. Was het ook echt nodig om deze boete dan op te leggen?
20: Ja, nou, dit onderzoek dit is eigenlijk al meer dan 2 jaar geleden gestart. En hoofdzakelijk ging het over eigenlijk foute producten aanpakken die niet aan onze standaarden voldoen, dus onveilig of ongezond. En het komt er gewoon op neer dat minstens meer dan de helft van hun producten niet aan onze standaarden voldoen. En dat dag in, dag uit. En dat ze daar gewoon te weinig voor hebben kunnen doen om die stroom van eigenlijk foute producten te stoppen.
21: En tot nu toe zegt AliExpress, niks aan de hand. Wij houden ons netjes aan alle regels. En deze boete, die is echt excessief.
20: Ja, ik begrijp dat ze dat zeggen. Ik heb ook een aantal keer met ze gesproken. Het is niet dat ze niks doen, hè. Eigenlijk alle Chinese platformen zijn bezig met Europese standaarden. Ze proberen zich heel erg aan onze wetten te houden. Maar in de praktijk blijkt dat toch moeilijker dan ze denken. Ze hebben dan ook in heel China zijn er 26 miljoen verkopers voor e-commerce. En ze bedienen 3,2 miljard klanten ter wereld. Europa heeft wel de hoogste standaarden. Dus als je hier wil verkopen, moet je wel aan onze regels voldoen. En ik denk dat ze daar gewoon echt nu tegenaan lopen.
8: Maar gaan ze ook echt wat doen nu, denkt u?
20: Nou, ze zijn al dingen aan het doen, maar het is nog onvoldoende. Dus zolang dat gebeurt, blijft de commissie boetes opleggen. Gaan we ze aansprakelijk houden voor de rotzooi die ze bij ons op de markt zetten. Want die pakketjes die zijn wel heel goedkoop. Maar de kosten voor ons zijn eigenlijk heel hoog. Want als je gewoon al kijkt naar de afvalstroom die voortkomt uit uit die pakketjes. Dat is gigantisch en dat kost onze overheid ook gewoon enorm veel geld. Dus goedkoop is weer eens duurkoop. En dat geldt voor AliExpress nog steeds. En zolang ze dat niet veranderen, moet die commissie keihard blijven optreden.
8: We hebben net op BNR uitgebreid gehad over die Amerikaanse delegatie die toen naar Beijing is gegaan. Donald Trump met in zo'n deal zocht de nodige bedrijven. U was recent ook in april in China om in gesprek te gaan met grote Chinese platforms. Dus bijvoorbeeld AliExpress, maar ook Shein en Temu. Wat was de afdronk daarvan?
20: Nou, mijn afdronk is dat ze heel graag toegang willen houden tot die Europese markt. Wat veel mensen niet weten is dat de Chinese markt is heel competitief. Daar valt niet heel veel geld te verdienen. Of tenminste, de winstmarges zijn heel laag. De Europese markt wordt echt een beetje gezien als een melkkoe. En zolang wij onze regels niet handhaven en ook aan de grens niet controleren, kunnen ze eigenlijk vrijelijk hun gang gaan en heel veel geld verdienen. Dus het wordt een keer tijd dat een streep werd getrokken. Dit jaar heeft Temu ook al een boete aan zijn broek gekregen van 200 miljoen. Tegen Shein is ook een onderzoek gestart. Mijn afdronk is, ze willen heel graag in Europa blijven. Maar tot nu toe blijven ze tegen onze standaarden aanlopen.
21: Het lastige met China is dat het altijd geopolitiek wordt. Dat China allerlei politieke middelen inzet omdat één bedrijf door ons dwars gezeten wordt, zoals zij het beschrijven. Dreigt dat hier ook, als u al die platformen zo beschrijft als ze doen hun best, maar ze kunnen het nog niet zo goed op Europees niveau?
20: Nou, dat is wel interessant dat u dat zegt. Want we hebben laatst ook die belastingvrijstelling onder de 150 euro geschrapt. En dus die 3 euro heffing die bovenop de goederen komen. En daar hebben ze ook niet op gereageerd. E-commerce is voor hun niet een echt van strategisch belang. Het staat nog steeds in de 5-jaren plannen. Maar de aandacht is wel een beetje verlegd naar de green tech. En ook AI in het afgelopen, in het 5-jaren meerjarenplan wat laatst is gepresenteerd. Tot nu toe heb ik geen hele harde reactie, ook niet van de Chinese ambassade hier in Brussel, gehoord. Dus misschien dat ze dit ook gewoon zien als een cost of doing business in Europa. En nou ja, dan is 500 miljoen echt wel flink wat geld. En niet iedereen heeft dat ook bij hun niet op de plank liggen.
8: Ja, één ding is zeker, we gaan nu er ongetwijfeld nog veel over spreken. Dank voor nu, Dirk Grootink, Europarlementariër voor NSC. AliExpress heeft zojuist aangekondigd tegen de boete in beroep te gaan.
21: Vandaag precies 50 jaar geleden dat de Amerikaanse marslander Viking 1 op Mars landde. Die missie leverde de eerste foto op vanaf het Marsoppervlak. De vraag is natuurlijk, wat hebben we sindsdien allemaal nog geleerd van die eerste landing, maar ook van de volgende projecten dit jaar geweest zijn. En leidt het uiteindelijk tot een mens op Mars? Gaan we over praten met Ingeloes ten Kater, marswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
21: Ja, 50 jaar geleden. Hoe zag die missie er toen uit? Want ik denk dat de meeste mensen dat niet meer helemaal helder hebben.
0: Nee, dat vermoed ik ook niet. Het waren er eigenlijk twee. Eentje is er op 20 juli geland en precies een exacte kopie is rond 15 september geland. Met het idee dat als ze dan op de ene plaats iets vonden, dan konden ze het wellicht op de andere plaats bevestigen. Dus dan hadden ze zekerheid. Het belangrijkste van die missies, alle twee, was het vinden van leven. Dus ze hadden drie experimenten aan boord waarmee ze konden testen of er biologische activiteit was. Ze hadden een wat we noemen een gaschromatograaf massaspectrometer aan boord waarmee ze konden meten of er organische moleculen, dat zijn hetzelfde type moleculen waar ook leven uit is opgebouwd, of die ook aanwezig waren. En ze hadden ook wat een temperatuursensor, een UV-sensor. Ja. En dus ze konden wat dingen aan de omgeving meten en natuurlijk camera's hadden ze bij zich.
21: Ja, precies. En voor we heel al te diep in de scheikundeboeken eindigen. Je zou natuurlijk eigenlijk een experiment willen hebben waarmee je voor eens en voor altijd het antwoord vindt op die vraag, hè? Dat er geen leven is op Mars, of wel, of misschien ooit geweest. Want waar staan we nu met de kennis? We weten het nog steeds niet echt, hè?
0: Nee, we weten het nog steeds niet echt. En het interessante aan Viking was eigenlijk dat die drie biologie-experimenten, alle drie, ja, toch wel konden worden geïnterpreteerd als wel leven.
21: Ja,
0: maar iedereen was daar misschien. Ja, en iedereen was er heel voorzichtig over. Maar dat andere experiment liet eigenlijk niet zien wat ze gehoopt hadden. En daarvan werd gezegd van ja, als we die moleculen niet hebben, dan is er ook geen leven. Dus toen werden eigenlijk ook alle resultaten van dat biologie-experiment overboord gekieperd.
21: Ten onrechte hoor ik nu.
0: Nou ja, ten onrechte. Kijk, we weten het gewoon niet. En we komen inmiddels met nieuwe missies. Hebben we dus wel allerlei organische moleculen ontdekt. We hebben met Curiosity. Met Perseverance hebben we nu mineralen ontdekt waarvan we ons ook afvragen of hoe die daar gekomen zijn. En waar op aarde zou leven daar een rol bij hebben gespeeld. Nou, op Mars weten we dat niet zeker. Maar we krijgen wel steeds meer aanwijzingen dat we nu toch wel denken, we moeten er toch echt wel een keertje heen weer. Met
21: ja, misschien mogen we nu hardop zeggen dat we denken dat er wel leven is geweest?
0: Nou, ik denk dat we daar nog steeds wel een beetje voorzichtig mee blijven. Maar kijk, als je zegt, die instrumenten gingen iets meten, het lijkt erop dat ze gewoon gemeten hebben wat ze zouden meten. Maar ja, ik denk dat we gewoon echt een missie moeten sturen. Omdat we, we hebben heel veel aanwijzingen in de goede richting. Het zou goed zijn om dat gewoon nog eens een keer extra goed te onderzoeken.
21: Er zit wel weer wat aan te komen, toch? Een vervolgmissie?
0: Nou, er komt in 2028 gaat er een Europese missie van ESA die kant op. Die is onderdeel van het ExoMars-project. En het wordt ook een rover genaamd Rosalind Franklin. Naar de wetenschapster die ook betrokken was bij de ontdekking van het DNA. Alleen, zij was al overleden toen de Nobelprijzen werden uitgedeeld. Dus zij heeft nooit de Nobelprijs gekregen. En die gaat wel zoeken naar bouwstenen van leven. Maar daar zit weer geen experiment op wat daadwerkelijk leven kan vinden. Maar daar wordt wel voor het eerst weer gezegd, we gaan wel op zoek naar aanwijzingen voor leven. En dat is na Viking is dat nooit meer gebeurd.
21: En die andere vraag, wanneer loopt er voor het eerst iemand, een mens, over Mars?
0: Ja, ik hoop voorlopig niet, want ik wil eerst weer zo'n missie die zoekt naar leven. Want zodra er mensen zijn.
21: Ja, dan heb je menselijk DNA op Mars. En dan gaat je experiment mis.
0: Ja, nou, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten.
21: Nee.
0: En ja, wanneer, het is zo moeilijk om te zeggen. Soms denk je ineens weer, oh, we zijn een heel eind in de goede richting. En dan weer hoor je een hele tijd niks. Dus ja, als er ineens daar iemand het op zijn heupen krijgt en heel veel geld in pompt, ja, dan zou het misschien binnen 10 jaar gebeurd kunnen zijn. Maar ja, het kan zo ook nog wel weer een keer 25 jaar duren.
21: Oké, nou daar moeten we misschien dan maar op hopen als het onderzoek daardoor in de weg gezeten wordt. Dankjewel, Ingeloes ten Kater, marswetenschapper aan de Universiteit van Utrecht.
1: Wat is er toch aan de hand bij scheepsbouwer Damen? Na Duitsland dreigt nu ook een order in België te mislukken. We duiken er zo meteen in.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
22: Europe is going in some bad directions.
23: Maar voor hoe lang nog?
24: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
25: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
26: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
24: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
28: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
29: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
30: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
31: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
30: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
31: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
32: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
33: BNR Verkeer.
34: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Meerdere bijzonderheden om op een rij te zetten. Allereerst A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer en 20 minuten file. Ook de A2 naar Maastricht staat erbij voor Maasbracht. 7 kilometer en 10 minuten ongeveer. Dan een ongeluk op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 5 kilometer en een kwartier vertraging omdat er 1 rijstrook is afgesloten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A37 naar Hogeveen bij 31,9. Maar ook langs de A58 naar Bergen-op-Zoom bij 161,7.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Transportbedrijven bekijken of ze de overheid via de rechter kunnen aanpakken nu de Merwedebrug dicht is voor vrachtwagens. Kost te veel geld. We snappen dat veiligheid voorop staat, zegt iemand van Transport en Logistiek. Maar de overheid is verantwoordelijk voor het onderhoud. En 10 jaar geleden waren er ook al problemen met de brug. De voetballers van Spanje, die gisteren wereldkampioen werden, zijn geland in Madrid. Dat betekent dat daar weer gefeest kan worden. Aanvoerder Rodri was de eerste die uitstapte met de beker in zijn hand. De ploeg gaat nu eerst naar de koning en premier Sanchez. Daarna worden ze gehuldigd bij het stadhuis. Premier Jette hoopt door te gaan met de goede relatie met Groot-Brittannië nu er een nieuwe premier is. Andy Burnham volgde vanmiddag Keir Starmer op, die na 2 jaar zijn ontslag indiende. De Britten zijn belangrijk voor ons, zegt Jette. Als het gaat om handel, defensie en steun aan Oekraïne, werken we nauw samen. De man die al vast zat voor een gijzeling in een café in Ede stond vandaag opnieuw voor de rechter, maar nu voor een gijzeling in de gevangenis van Vught. Het OM eist een jaar cel, maar die straf krijgt hij alleen als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. gijzelde een half jaar geleden een paar medewerkers van de gevangenis. De politie maakt zich zorgen over een meisje van 14 uit Den Haag. Ze is gisteren voor het laatst gezien in het centrum van Den Haag, maar daarna is er niks meer van haar vernomen. Demi Lee heeft donkerblond haar en droeg een spijkerbroek met 2 grote gaten. Bel ons als je haar hebt gezien, zegt de politie. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige perioden. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een order van 2,3 miljard euro mislopen, dat is niet niks, maar het is precies wat dreigt te gebeuren voor scheepsbouwer Damen. Hoe het zover heeft kunnen komen, bespreken we zo meteen.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
21: Deze week hebben we een serie gesprekken over grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen en water. Vandaag beginnen we met een grondstof die echt overal in zit, olie. Nodig voor shampoo, tennisballen, aspirine, kauwgomballen, rode diesel en natuurlijk kerosine. En het geeft maar aan hoe ingrijpend het is als er tekorten zijn en hoe lastig het is om überhaupt te stoppen met olie. We gaan er zo over spreken met energiedeskundige Jillis van den Beukel. En we beginnen met Damen.
1: Scheepsbouwer Damen dreigt namelijk weer een mega-opdracht te verliezen. Eerst waren het de Duitsers, nu dreigt Damen een opdracht van de Belgische overheid kwijt te raken. Het gaat om de bouw van fregatten. De Belgen vinden dat de bouw ervan te lang duurt en de kosten te hoog. Het gaat daarom op zoek naar andere opties. Bij ons is Marijn Rengers, onderzoeksjournalist bij NRC en kenner van Damen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Goed dat jij er bent. Weer een enorme tegenvaller voor Damen, Marijn. In jouw artikel schreef je: de problemen met de Belgen en de Duitsers roepen de vraag op of Damen nog wel geavanceerde marineschepen kan bouwen. Waarom?
11: Nou, omdat het steeds misgaat. Omdat we steeds er niet in slagen om op tijd, of enigszins op tijd, tegen een enigszins van tevoren afgesproken prijs een schip af te maken.
1: Mm-hmm. Ja, is duidelijk waar het al mis is gegaan. Dus heb je een antwoord op die vraag kunnen stellen of zij nog wel die geavanceerde marineschepen kunnen bouwen?
11: Nou, op dit moment gaat het heel slecht. En de vraag is dan, hoe komt dat? En dat komt door allerlei organisatorische dingen. Het komt omdat we al heel lang geen complexe marineschepen hebben gebouwd in Nederland. Het is inmiddels alweer.
21: Niemand meer, toch? Niet alleen Damen, maar überhaupt niet.
11: In de hele wereld nauwelijks, in ieder geval in Europa. Wereld, ja, dat klopt. Nee, dat klopt. En Nederland worstelt daar ook heel erg mee. En er is maar één werf die het kan, en dat is Damen. En die worstelt er ook mee. En het ministerie is de opdrachtgever, in Nederland althans, van het bouwen van marineschepen. En die is die ervaring ook kwijtgeraakt. Dus ook in de interactie tussen het ministerie en scheepsbouwer Damen gaat er heel veel mis.
1: Ja, dus ze zijn het een beetje verleerd, zou je kunnen zeggen. Maar dan kan je ook zeggen, waarom krijgen ze dan überhaupt die opdracht?
11: Nou ja, we hebben bedacht met z'n allen nu dat we Nederlandse waar willen kopen. Is ook Nederlandse defensiewaar. Dus automatisch kom je dan, er is maar één plek waar het kan, en dat is bij Damen. Ja, en die puzzel die heeft Nederland gewoon niet weten te leggen tot nu toe. En daardoor, de Duitsers zijn al afgehaakt en nu zijn de Belgen aan het piepen. In mijn optiek is dat iets meer een soort onderhandelingstactiek van de Belgen. Maar niettemin, ze dreigen er wel mee met het opzeggen van de deal.
1: Ja, en in Duitsland ging het echt om een miljardendeal. Dat is dit ook, denk ik.
11: Dit is ook een miljardendeal. Die schepen zijn waanzinnig duur.
1: Weer dus een financiële knap. Hoe staat Damen er financieel voor dan?
11: Nou, het is moeilijk te zeggen, omdat Damen is een heel erg intransparant bedrijf. Dus ze praten eigenlijk nauwelijks met de pers. Ze fluisteren vooral. Ze praten het liefst achter de schermen met het ministerie van Defensie. Dus enerzijds worden er deals afgezegd. De Duitse deal is afgezegd, de Belgische deal misschien. Anderzijds is de Nederlandse overheid, vanwege de wens om te investeren in de eigen defensie, enorm aan het bestellen bij Damen.
21: Ja, het gaat toch ook om hele suffe dingen. Dat je halverwege het project besluit dat het schip ineens 7 meter langer moet zijn. En dat wapensystemen eigenlijk te groot zijn voor het schip wat je aan het bouwen bent. Dat is toch, ja, dat zou toch elke projectontwikkelaar moeten zien aankomen van tevoren?
11: Zeker, maar je moet je voorstellen dat er wordt al 15 jaar gesproken over die boten. En toen we erover begonnen te praten, krompt de defensiebegroting. En op een gegeven moment is dat geknikt. Nu gaat de defensiebegroting weer omhoog.
21: Ja, willen we meer spullen? Nog steeds, zo'n kanon heeft een bepaalde afmeting. Dat past 15 jaar geleden al helemaal niet, als het 7 meter korter was op het schip.
11: Nee, je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Maar de knulligheid is natuurlijk hemeltergend. En tegelijk, iedereen zit eraan te kijken. We willen schepen. Je zou denken, dit kan alleen maar goed gaan. En tegelijkertijd wordt het een enorm probleem. Dus dat is wel wonderlijk. Tegelijkertijd is het best wel moeilijk als je... zowel Defensie is heel erg zwijgzaam, maar Dame is ook heel erg zwijgzaam. Dus ook de Tweede Kamer worstelt er bijvoorbeeld enorm mee van hoe moet je dit nou aanpakken? We willen zo graag, maar op de een of andere manier lukt het niet. En dat is echt een puzzel.
21: Wie kan dat doorbreken? Want Dame zelf misschien wel niet.
11: Nou ja, als je gelooft in de democratie, zou je mogen hopen dat als we het opdrachtgeverschap wat beter inrichten en we er wat meer bovenop zetten, dat er dan het lek boven komt.
21: Tweede Kamer.
11: De Tweede Kamer. Ja. Goed, laten we, daar kan je over hopen.
21: En de briefings van de Tweede Kamer zijn ook al achter gesloten deur met Dame, toch meestal?
11: Nee, daarom. Dus ja, we zitten dus
21: wij,
11: nu echt.
21: Wij gaan het sowieso niet weten.
11: Dus je mag hopen dat de ingenieurs van Dame het dan gaan oplossen. Of een paar van de marine. En dat zij nu uiteindelijk weten doorbreken. De impasse waar ze dus al jaren in zitten. Ja. Maar het is een cynische conclusie op dit moment.
1: En je kan één opdracht kan een keer kwijtraken, maar een tweede opdracht, dat is dus echt een financiële klap. Gaat het uiteindelijk er ook voor zorgen dat Dame gaat omvallen?
11: Nou, dat kan je je afvragen. Dame heeft ze maken gewone schepen en ze maken marineschepen. Ja, die marineafdeling die is wel een beetje aan het bungelen nu. Dus ze hebben vanwege het afketsen van die Duitse deal al een deel van het bedrijf een beetje apart gezet. Ja, als het nu met de Belgen gaat schuiven, dan kan het wel echt wel spannend worden. Maar dan zou de hele marine-industrie uit Nederland verdwijnen. Dame is de hoofdaannemer en ook al die toeleveranciers daarvan.
1: Maar je zei net al, de politiek vindt het heel belangrijk. Dus dan kijk ik ook naar Den Haag. Dan moet Den Haag misschien met een financieel noodpakket over de brug komen.
11: Ja, denkbaar. Maar ja, goed, kijk, je kan het of financieel noodpakket noemen, of je kan het bestelling van een schip noemen. Er moet gewoon geld naar Dame, want anders loopt de machine stil. Dus in dat spanningsveld, ja, dat is echt heel groot. En ja, we zitten, nou ja, daarom schrijven we er ook over. We hebben ons dus verbonden aan één bedrijf. Het is ook het enige bedrijf dat het kan. Ja, het is ook een soort blanco cheque die je geeft.
21: Als ze omvallen, stel je voor, het slechte geval, het zwarte scenario. Is er dan een Europees bedrijf wat Dame kan overnemen, zodat het de werf in ieder geval door kan?
11: In theorie wel. Maar goed, met die Duitsers zie je dat daar. Heb je Rheinmetall bijvoorbeeld. Die probeerden allerlei dingen over te nemen. Dat is net mislukt. En toen is het daar allemaal gaan schuiven. En je zou ook nog alleen de marinewerf kunnen laten overnemen. Ja, je kan allerlei dingen. Of je kan hem ook nationaliseren, bij wijze van spreken. Vroeger was het de marinewerf. Was hij gewoon van Defensie? Was hij van de Nederlandse staat?
21: Van het ministerie zelf. Ja. Ja.
11: Dus er zijn allerlei oplossingen. Maar goed, je hebt ook nog. Dame is een familiebedrijf. Met Kommerdame, de man die het groot heeft gemaakt, als de man die uiteindelijk nog steeds alles bepaalt, die nu president-commissaris is. Dus die zit ook nog in de mix. Dus het is niet een makkelijke puzzel.
21: Nee, en op de achtergrond hebben we natuurlijk toch altijd de parlementaire enquête die naar de RSV, wat ook een grote werf was, die we heel lang overeind gehouden hebben met heel veel staatssteun. En dat heeft tot heel veel grote problemen geleid. Dus we moeten ook weer niet, wat Jelle net zegt, al te veel geld die richting uitschuiven.
11: Hey, het is echt problematisch. En tegelijkertijd lopen er nog 3 grote strafzaken tegen. Datzelfde ook Dame nog, ja. En ook nog tegen Kommerdame.
1: Ja.
11: Dus het loopt allemaal samen. Ja, iemand moet een keer de boel openbreken of het verhaal vertellen. Maar ze houden zich heel erg stil. Ja, dat doet wat mij betreft, maar volgens mij inmiddels ook wat heel Nederland en de Tweede Kamer betreft, de zaak geen goed.
1: Nee, waardoor het een probleem voor Dame wordt en voor onze eigen defensie. Dankjewel, Marijn Rengers, onderzoeksjournalist bij NRC.
21: En bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, het is volgens mij best wel druk voor een vakantiedag. Volgens mij vooral vakantie, maar ook nog wat kettingbotsing.
34: Ja, zeker. Er is een kettingbotsing gebeurd op de A58. Gelukkig wel de enige, hoor, die bij ons bekend is nu. Richting Tilburg, een file tussen Best en Moergestel. 5 kilometer en 30 minuten. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Verder ook nog andere zaken, zoals de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij Weert Noord is de weg helemaal dicht. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 richting Heerenveen bij 107,9.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
8: De olieprijs die is in minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
12: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
0: BNR.
21: Ja, we hebben het over de brug, maar het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er nog een afsluiting is, de Straat van Hormuz. En daardoor schieten de olieprijzen weer omhoog. Een vat Brentolie kost na de verdere escalatie van het conflict afgelopen weekend nu $90 ruim. Hoogste prijs in ruim een maand. En hoewel er tot nu toe een beroep gedaan is op strategische en commerciële voorraden, is natuurlijk de vraag hoe lang je dat volhoudt. En dan is er misschien daarna een nog veel groter probleem, want we hebben ook olie nodig voor heel veel producten, waaronder kauwgombollen en shampoo.
13: Mooi dat dat als eerste kerosine bij je naar boven komt.
21: Ja, nou ja, dat heb ik vanmiddag geleerd. We gaan over olie praten met Jillis van der Beukel, energiedeskundige bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
21: Ja, de kauwgomballen die stellen we misschien nog heel even uit voor dit gesprek. Tenzij je zegt, nee, daar zit inderdaad de essentie. Nee, laten we het hebben over olie. Want wat is nou het probleem wat we met olie hebben op het ogenblik?
14: Het probleem wat we met olie hebben is dat er in normale tijden heel veel olie door die Straat van Hormuz gaat. Zo'n 20% van de wereldwijde olieproductie. Ja, en nu zit die straat dicht en er zijn wel wat achterdeurtjes, daar kan wat olie door. Er glipt ook soms nog wel wat olie door de Straat van Hormuz heen. Nou ja, je kunt andere dingen doen, zoals jullie noemden het geleidelijk aan leeghalen van de voorraden. Maar ja, op een gegeven moment, zeker dat leeghalen van de voorraden, dat houdt op een keer op. En ja, nu die straat sinds deze week weer dicht is, komt dat moment toch langzaam beetje bij beetje dichterbij.
21: Want tot nu toe, elke keer als ze zeiden, ja, maar nu is er echt een probleem, want 20% van de wereldmarkt gaat door die ene zeestraat. Dan zijn we, ja, maar aan de andere kant, zo gauw de olie te duur wordt, dan stopt China gewoon met inkopen, met zijn voorraden bijwerken. Tot nu toe hadden we toch niet echt een probleem. Ik bedoel, de olie werd wel duur, maar er was gewoon olie.
14: Ja, maar inderdaad, het werd duur op een gegeven moment ook een stukje boven de $100 per vat. Maar ja, op zich valt dat best te doen eigenlijk. Vergeleken met vorige oliecrisissen was dat ook niet zo heel veel. Vergeleken met vroeger neemt olie ook een wat minder groot, maakt het een wat minder groot deel uit van onze economie. Maar ja, een oliecrisis, het effect is ja, het product van hoeveel olie valt er weg, maal hoe lang duurt dat? Nou ja, tot nu toe was hoe lang duurt dat? Nog niet zo lang, hè? De gascrisis van 2022. Nou ja, dat duurde ook bijna een jaar voordat het echt super pijnlijk werd. Ja, nu zijn we, wat is het, sinds ongeveer 1 maart. We zijn pakweg 4 à 5 maanden op weg. Ja. Maar ja, het wordt gesteld dat die straat dicht blijft, want dat is echt wel de grote vraag die hierboven hangt. Gaat het op een gegeven moment wel pijnlijker worden?
21: Ja, en de vergelijking met de gas is misschien wel aardig. Toen zijn we, zo gauw duidelijk werd dat er geen gas meer vanuit Rusland deze kant uit zou komen, als dolle LNG-terminals gaan aanleggen, onder andere in het noorden van Nederland. Dus daar konden we iets doen. Kan je voor olie eigenlijk uitwijken op het moment dat blijkt dat inderdaad de Straat van Hormuz dicht is en ook blijft?
14: Nou, er zijn pijpleidingen, bijvoorbeeld dwars door Saudi-Arabië heen naar de Rode Zee. Daar kun je in totaal ongeveer 5 miljoen vaten per dag door kwijt. Hè, en die stond op ongeveer 1 à 2 miljoen vaten per dag te draaien. Dus ja, dat is een van de dingen die helpen. Er is een pijpleiding door de Emiraten heen naar de Indische Oceaan. Dat helpt ook om die zoveel mogelijk te gebruiken. Je kunt er een nieuwe pijpleiding naast leggen. Dat duurt 1 à 2 jaar. Dus op de middellange termijn is dat wel een oplossing, maar ja, op de korte termijn van maanden zeker niet. Ja, je kunt andere dingen doen. Hè. Een van de dingen die opvalt bij deze crisis is, het is tot nu toe ook vooral een olieproductencrisis. Meer dan olie, omdat er zoveel dingen doen. Hè. Een van de dingen die opvalt bij deze crisis is, het is tot nu toe

0: opvangen. Veel meer dan iedereen van tevoren misschien gedacht had. Blijkt dat bij de olie nu weer eigenlijk?
1: Ja, alleen bij de gascrisis kwam er ook een eind aan na een jaar. Zomer 2022, toen Rusland de Nord Stream-leidingen daar helemaal stopte met leveren. Dat was nog een paar maanden voordat ze werden opgeblazen. Ja, op dat moment, samen met dat Duitsland toen de Duitse gasopslagen ging vullen, want die kregen het benauwd, die wilden niet met lege gasopslagen de volgende winter in. Nou ja, dat samen leidde ertoe dat je toen 2 of 3 maanden met extreme prijzen te maken had. Ja, en dat soort dingen, misschien niet zo extreem, maar toch hogere prijzen en dan eerder voor de olieproducten als diesel dan voor de ruwe olie zelf. Ja, dat zou nu ook over een aantal maanden kunnen gebeuren. Ja, en wanneer dat gebeurt, ja, dat weten we eigenlijk niet goed. Hoe groot
0: zijn de voorraden precies? Dat is ook wonderlijk eigenlijk, dat we niet weten wanneer de voorraad op is.
1: Ja, en dat is toch lastig. Je hebt overal voorraden zitten. In tankparken, op floating, op zee. Je weet niet altijd precies hoeveel er inderdaad in zit. Ja, en het andere is, je hebt wel een bepaalde hoeveelheid olie nodig om het systeem te laten functioneren. Helemaal leegtrekken gaat niet. Je hebt een minimum niveau nodig waarop je kunt opereren wat in al die raffinaderijen, in al die tankers en al die pijpleidingen zit. En dat is het eigenlijke nulniveau en niet lege tanks of lege raffinaderijen.
0: Nee. En we hadden het net al even over, is er nou echt een tekort van olie hier ontstaan? En dat is er niet. In Azië was de situatie wel een beetje anders misschien dan in Europa, hè?
1: Ja, met name in de eerste weken. Dus je had in Azië, dat toen die straat van Hormuz dichtging. Ja, Azië is heel erg afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. Nou ja, een week daarna arriveerde er geen olie meer in een raffinaderij in, bij wijze van spreken, India. En toen had je daar tijdelijk, en dat duurde een paar weken, superhoge prijzen, orde grootte $200 per vat. Nou ja, en dat duurde een tijdje voordat die hele transportstroom van olie en olieproducten zich aanpakte. Want ja, olie is zo goedkoop om te vervoeren over de hele wereld heen dat je geen grote prijsverschillen langdurig kunt krijgen. Wel een paar weken, maar niet langer.
0: En dus, het is een wereldmarkt, maar wij zijn keirijk in het Westen, dus wij hebben gewoon altijd wel olie voorlopig nog.
1: Het is een wereldmarkt en het kost pakweg $1 per vat om die olie over van de ene kant naar de andere kant van de wereld te transporteren.
0: Ja, er zijn ook mensen die willen helemaal van fossiele brandstoffen en alle olie af. Maar ja, helemaal aan het begin zei ik al, het zit echt overal in. Shampoo en kauwgomballen, de allerbelangrijkste ingrediënten van een modern winkelwagentje. We gaan er nooit echt vanaf komen, zou je dan denken, hè?
1: Nou, je ziet heel langzaam het wel wat minder worden. In de zin van, 50 jaar geleden hadden we 4% per jaar stijging van de wereldwijde olievraag. En dat ging naar 2% na de oliecrisissen van de jaren 70. Nou, nu zitten we misschien nog op 0,5%. Hè. Het is reëel om zo rond 2030 een piek van de olievraag te zien. Nou ja, en dan daarna is het ook reëel om langzaam een daling te zien. Alleen, heel geleidelijk en heel langzaam. Dit is een mammoetanker die heel langzaam de bocht omgaat, de energietransitie.
0: Ik heb al eens geleerd van een mammoetanker kapitein dat een mammoetanker in pak een beet 5 minuten gekeerd is. Dat vond ik heel erg snel voor een mammoetanker, maar dat schijnt het tempo te zijn waarmee dat gaat. Dankjewel, Jilles van der Beukel, energiedeskundige bij het Draagcentrum voor Strategische Studies.
2: Tech Update.
3: We gaan naar het techgeweten van BNR. Joe van Buurik van onze eigen BNR's techredactie met het laatste nieuws.
4: Hey Jelle en Mark.
3: Goed
4: leuk
3: dat je
4: om
3: er bent.
4: Te zijn. Hallo.
3: Hey, we beginnen met Casp AI, een Nederlands-Brits bedrijf dat probeert duurzame materialen te ontdekken met AI. Daar is een investeringsronde bezig geweest. En daar hebben ze honderden miljoenen binnengehaald van bekende namen.
4: Zeker. En dat is mooi opvallend nieuws van, nou, ik moet toch wel zeggen, het AI-bedrijf van ons land. Tenminste, voor de helft. Want Casp AI heeft hoofdkwartier in het Britse Cambridge. Maar medeoprichter en technisch directeur, CTO, is Max Welling. En die noem ik gerust de meest vooraanstaande hoogleraar machine learning van ons land. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En heeft ook hier op het Amsterdam Science Park een deel van hun activiteiten lopen. Nou, en dan is het toch wel mooi om aan aan te kondigen dat je vandaag $450 miljoen hebt opgehaald als AI-startup. Wat dan ben je dan na Amerikaanse maatstaven nog, precies. Is zeker veel. Sterker nog, ik denk het hoogste bedrag dat een deels Nederlands AI-bedrijf überhaupt heeft opgehaald. Is het eindstand van een Series B financiering.

0: ronde. Eerder deze zomer had de Financial Times nog het bericht dat ze 400 miljoen zouden ophalen. Het is dus nog ietsje meer geworden. En ja, toch wel mooi. Een waardering, 2,6 miljard dollar zelfs, die er nu opgeplakt is. En ze zijn pas 2 jaar bezig. En ze gaan alleen maar nog groter worden, want met het geld gaan ze uitbreiden naar Singapore. En ook divisies in Duitsland, Japan en de VS worden nu opgeschaald.
1: En even tussendoor, jij zegt dat is het AI-bedrijf van Nederland, dat CUSP AI. Dus niet een bedrijf wat volgens mij bij de gemiddelde luisteraar op het netvlies staat.
0: Klopt, dat snap ik ook wel, want ze zitten nog wel, ja, ze zijn niet zo bekend, ze bestaan immers ook nog niet zo lang. Wat ze effectief doen is, ja, noem het een AI-zoekmachine voor duurzamere, nog niet ontdekte materialen ontwikkelen. Dus ik heb wel eens een demo gezien van Max Welling zelf, van Mira, zo heet hun platform. En dan zie je dus, ja, eigenlijk zoals je aan Google of ChatGPT iets zou vragen, dat gaat hij dan maar uitrekenen, maar dan als het gaat om chemische en materiaaltechnische elementen met elkaar vermenigvuldigen. Dat is wel heel fascinerend. En ja, ze hebben dus ook de aandacht getrokken van grote bekenden, niemand minder dan Jeff Bezos heeft mee geïnvesteerd. Okay. En in totaal ongeveer 50 techbedrijven en instituten. Ik noem ze nog even op. Nvidia.
2: Al 50?
0: AMD. Hyundai wil ook aan de slag met de technologie van CUSP AI. Hebben allemaal meebetaald. En ook Meta, moederbedrijf van Facebook, was al eerder investeerder. Heeft nu wederom een duit in het zakje gedaan. Prozus, bekend van thuisbezorgd, zit ook in de nieuwe Series B. En ook overheden. Britse overheid heeft mee geïnvesteerd. En de Nederlandse in de gedaante van InvestNL hebben ook een duit in het zakje gedaan. En zelfs de TU Eindhoven heeft nog eventjes mee mogen betalen aan die 450 miljard dollar.
1: Maar knap, hè, dat je in 2 jaar tijd zo'n bedrag bijna 500 miljard ophaalt en dat je die verschrikkelijke Jeff Bezos dan toch als investeerder weet binnen te halen. Nou,
0: dat zijn jouw woorden. Ik zou zeggen, misschien een iets andere bewoording, leg het ook aan Max Welling zelf voor, want even na 6 gaan we hem nog spreken. Leuk. In de avondspits om te horen wat ze nou precies hebben gedaan. Moet er ook wel bij zeggen, FD heeft hier ook een mooi artikel over geschreven. Het is nog echt een experimenteel bedrijf ook. Ze proberen dus dingen te ontdekken. Materialen die bijvoorbeeld duurzamer zijn, manieren om CO2 af te vangen, ook innovaties voor de halfgeleidersector. Maar in de praktijk hebben ze nog niet heel veel kunnen lanceren. En de dingen die ze al wel hebben gehad, die waren nog niet klaar om de markt te veroveren. Dus het is vooral nog een grote belofte bij CUSP AI. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat ze verder nog gaan ontdekken en ook ons land hopelijk gaan brengen.
1: Ja, heel tof. En of er dan meer van dit soort Willy Wortels in Nederland dan opstaan die zulke enorme investeringen ophalen. Mooi verhaal, Joe.
0: Zeker.
1: Hey, over AI en investeerders gesproken, rond Google is in dat kader net wat gemeld. En dit is een nadrukkelijke hint. Into the end.
0: Ja, Jelle, jij bent toch wel een van de Disney-kenners van BNR.
1: Ja, maar dit is een film die ik wel mijt.
0: Ja, toch
1: dit
0: wel.
1: Dit blijft dan echt in je hoofd zitten, hè? Let it go.
0: Dit is niet Let It Go, het komt namelijk uit de sequel. Dus Mark,
2: Frozen.
0: Goed zo. Oh. En dan hebben we het over.
2: Ik weet dat gewoon.
0: De sequel, dus Frozen 2.
1: En ben jij daarvan?
2: Nee, totaal niet. Ik ben ook verbaasd dat ik het weet.
0: Ja. Dus gaan we het over de tech hebben, want Frozen 2 is vandaag het thema bij Alphabet, moederbedrijf van Google. Daar plust de beurskoers de afgelopen uren opvallend hoog. Vanwege Frozen V2. Versie 2. Nou, en dat is in het geval van Google geen film over prinsessenzusjes en hun magische sneeuwpop, maar een nieuwe chip bedoeld om Google's eigen AI-model Gemini te faciliteren. Dat meldt techsite The Information. Het idee is dat die Frozen V2 dus de architectuur van Gemini nog beter kan faciliteren. Een soort permanente facilitering heeft, waardoor er minder berekeningen nodig zijn en er dus minder data verplaatst hoeft te worden en het dus ook efficiënter zou kunnen. Tot 6 of zelfs 10 keer zuiniger dan we nu gewend zijn. Nou, dat is heel interessant. Mooi nieuws. Tenminste, dat zou Google heel fijn vinden, want eerder vanochtend hadden we nog het nieuws uit China van Kimi K3. Ook een muzikale verwijzing in het Nederlandse entertainment domein, zal ik maar zeggen. Maar dat gaat dan weer om een efficiënt Chinees AI-model dat heel erg voor het voetlicht kwam. Ik zie je kijken, Jelle. Ja, ik kan ook niks aan doen dat we allemaal van die muzikale verwijzingen hebben in de tegentijd vandaag.
1: Ik ben meer benieuwd, verwacht jij hier veel van?
0: Nou, dat is een beetje de vraag. Want het is dus een verhaal van de Information op basis van bronnen dicht bij Google. Nou, dat Frozen V2 zou dus een meer gespecialiseerde chip zijn dan wat Google anders ontwikkelt. Maar ze zouden het ook een beetje als een experiment beschouwen. Het is dus niet helemaal duidelijk of het ook echt in de praktijk geïmplementeerd gaat worden. En als het komt, dan duurt het nog wel even. 2028. En dat is toch ook een beetje gek, want in 2027 krijgen we Frozen 3 al. Maar dan heb ik het wel weer over de Disney film, zou ik maar zeggen.
2: Zouden ze gelijk opgaan? Dat is jouw vraag.
0: Nou, dat is een beetje een ding, hè. Ja, en het feit dat de Disney film, denk ik, veel meer de aandacht trekt dan van de chip die in een experimenteel hoekje van Google ontwikkeld is. Ja, dat is dan wel heel leuk voor ons radiomakers om daar eventjes wat dingen aan elkaar te verbinden.
1: Ja, waar kijk je meer naar uit, naar die film of naar die chip?
0: Ja, ik heb tegenwoordig ook een dochter, dus ik vrees dat ik vroeg of laat die film wel op moet zetten.
1: Moet je allemaal naar dit soort dingen
0: gaan
1: luisteren?
0: Zou jou ook nog een keer kunnen overkomen ooit op een dag?
1: Ik ben bang dat als ik een dochter heb, dat ik hier ook naar moet gaan luisteren.
0: En dan gaan wij de hele dag luisteren naar de muziek die je nu hebt gehoord in deze tech-update.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
3: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Het zat er al een tijdje aan te komen, dus echt verbaasd zijn we niet. Maar Andy Burnham is vanaf vandaag echt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Welke plannen heeft hij voor de economie van het land, die nog steeds zo te lijden heeft van de Brexit? Gaan we het zo over hebben.
5: En de rest weet je.
6: Aanstaande donderdag

0: nl/bb en via DAB+.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
5: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
4: Dus we zijn nog niet verloren.
6: Want daarvoor luister je de grote techshow.
5: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
6: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
7: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Nu in de BNR-app.
9: Picnic duikt diep in de rode cijfers door Duitse expansie. Topman Müller blijft optimistisch. Kuwait meldt inkomende vijandige raketten en drones. En Europese laadinfrastructuur groeit sneller dan verkoop elektrische auto's. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
10: Bij het ANWB vinden wij Tim Schaap met nu weer een ongeluk op de A9, Tim.
11: Ja, klopt. Een nieuw ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein. Door dat ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Verder helemaal dicht de A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De politie doet nu onderzoek. Omrijden kan over de A73 en de A67. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A58 naar Tilburg toe. Vanaf Beest tot aan Oorschot. 35 minuten ongeveer. Je moet daar over de vluchtstrook. Daar gebeurde een kettingbotsing met 7 auto's. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A16 Breda-Rotterdam bij 51,6.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De 4 mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Het drugslab, waar vermoedelijk ecstasy werd gemaakt, werd vrijdag ontdekt. Omdat er gevaar was voor omwonenden, werden tientallen huizen ontruimd. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De AEX staat op 1089 punten, dat is een min van 0,2%. Grootste stijger is Prozis, 3,4% in de plus. CVC Capital, de grootste daler met een verlies van 2,4%. De Dow Jones staat 0,3% in de min.
5: De nieuwe premier, Andy Burnham, die belooft grote veranderingen in het Verenigd Koninkrijk. Maar gaat hij ook economisch de boel uit het slop trekken? Bespreken we zo.
13: De hete zomer, crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
14: rolluiken. 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
9: Het is iets na vijven. Welkom bij Avondspits, maandag 20 juli. Nog steeds zomer, al ziet het er niet zo uit als je naar buiten kijkt. Hoe dan ook, goed dat je naar Mark en mij luistert. Mocht je dat vanuit de auto doen, let dan extra op. Straks hebben we het namelijk over de Merwedebrug bij Gorinchem. De brug die er de komende weken uit ligt voor vrachtverkeer. We kijken wat voor economische gevolgen dat heeft. En of er nog meer bruggen in Nederland in slechte staat zijn. Of je de komende tijd dus meer last gaat hebben van omleidingen. We bespreken het zo. Eerst naar het Verenigd Koninkrijk.
5: Eerst naar decentralisatie van de industriële vernieuwing. De betaalbare huisvesting, dat zijn enkele punten in zijn strategie... om samen met zijn kabinet een 180 graden draai te maken... van het gecentraliseerde systeem uit de jaren 80. We hebben het inderdaad over het Verenigd Koninkrijk... en de regering die daar helemaal anders aan de slag wil.
19: And we will take power out of here... and carry it into every postcode in the land... so that they can do more. And in doing more... build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control.
5: Hij klinkt in elk geval anders dan de vorige premier. Ja, de macht terugbrengen naar alle postcodes in het land. Grote beloftes dus, hoe hij met al zijn plannen gaat financieren, gaan we bespreken met senior markteconoom van de Rabobank, Stefan Koopman. Goedemiddag.
20: Hoi, goedemiddag.
5: Ja, een nieuw economisch model wil Burnham naar heel Engeland brengen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
20: Ja, daarbij presenteerde ze echt als zichzelf als een hele duidelijke breuk met, wat zeg ik, de laatste 40 jaar. Eigenlijk sinds Thatcher. Hij vindt dat het neoliberale beleid dat er sindsdien is gevoerd, met veel te veel macht in Londen, te weinig bij lokale overheden. En dan kan je denk ik het beste in Manchester lezen, als hij dat zegt. Veel te veel privatisering, te weinig industriële capaciteit, hoorde het net ook langskomen. Hij vindt dat, hij wil echt af van dat beleid. Dus hij heeft nu in die korte speech die hij gaf, beloofd te gaan komen met een 10-jaren plan voor wat hij dan de nieuwe economie gaat noemen. Wat we misschien wel de Burnham-economie gaan noemen.
5: Okay.
20: En daar wil hij eigenlijk die drie pijlers die ik net al noemde, die wil hij eigenlijk volledig anders gaan doen.
5: En tot vrij recent werden er nog spoorlijnen geprivatiseerd, toch? En de Engelse versie van Tata Steel, de hoogovens daar. Dus het is echt voor de Britten ook heel erg wennen dat er vanuit Downing Street 10 iets anders gaat komen.
20: Ja, want in die zin was Starmer ook bij zijn eerste speeches wel een stuk voorzichtiger dan hoe Burnham het nu aanvliegt. Dus er wordt, denk ik, je kan denk ik echt wel rekening gaan houden met significant ander beleid. Dus dat je dus echt gaat zien dat er meer decentralisatie plaats gaat vinden. Dat Burnham eigenlijk hoopt dat beleidsmakers, met name dan in het noorden van Engeland, ook wat meer eigenaar gaan worden van het beleid dat ze voeren. Dat ze er misschien wat meer geld aan kunnen uitgeven. Hij hoopt dan dat zij beter kunnen inspelen op wat de lokale omstandigheden vragen aan beleid. En dat je daardoor een soort van politiek gaat krijgen die problemen kan oplossen, in plaats van dat ze elkaars vliegrail dat zit af te vangen. Wat je natuurlijk in Westminster wel echt veel ziet. Dus daarmee hoopt hij die economie wat meer een nieuw elan te geven. Want daar schort het natuurlijk wel enorm aan. Eigenlijk al de laatste 10 jaar.
0: Ja, veranderingen kosten wel altijd geld. Is dat er?
20: Ja, daar zit hem dus wel de crux. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rente die op 10 jaar staatsleningen betaald moet worden, dan staat hij nu, ik keek net 20 minuten geleden, precies op 5%. Terwijl als je dat hier kijkt in Nederland of in de eurozone, dan zit je op gemiddeld genomen zo'n 3,5%. Dus je ziet al dat de markt al met een beetje argwanende blik kijkt naar het Verenigd Koninkrijk. Van zo, gaat dat helemaal goed daar? Ook als je het begrotingstekort kijkt, is al zo'n 4-5%. Kijk je naar de staatsschuld, zit je op 100% van het BBP. Dat is ook flink hoger dan. Zeker hoger dan in Nederland. Dus ja, er is niet heel veel geld. Kijk je waar ze naar uit moeten gaan geven. Dan hebben ze heel veel beloftes gedaan omtrent defensie. Dat moet allemaal nog betaald worden. De zorgvraag stijgt ook, want die bevolking wordt ouder. Dus de vraag is waar je het geld vandaan gaat halen. En je kan de belastingen gaan verhogen. Maar hij heeft ook al gezegd dat hij zich aan het verkiezingsmanifest wil houden van 2024. Hè, wat door Starmer is opgesteld. En daarin stond heel expliciet dat de belasting op inkomen en de B2 niet omhoog mag. Dus dat betekent dat je alleen maar op kapitaal de belastingen kan gaan verhogen. En dat wil hij ook wel gaan doen. Maar ja, dat is vaak zo makkelijk nog niet. Dus ja, ik wens hem veel succes met zijn economische agenda. Want ik denk dat hier vooral heel veel hoop achter zit. Dat het vanzelf beter gaat als je je land anders gaat inrichten en organiseren. Maar of dat dan daadwerkelijk tot veel hogere economische groei gaat leiden, betwijfel ik.
0: Ja, het maakt misschien ook wel uit wie die als minister van Financiën in het huis naast zich krijgt. Daar gaat hij zelf natuurlijk over. Dat bedenk je als premier in Engeland.
21: Ja, maar dat was Rachel Reeves. Die heeft nog wel eens zitten huilen achter Keir Starmer. Dus ik ben benieuwd wie het nu moet gaan doen.
20: Ja, die rol van minister van Financiën is daar bijvoorbeeld ook echt een heel stuk machtiger dan hier. Je hebt echt duidelijk gezien 10 en 11 die in die zin soms wel eens tegenover elkaar staan. Dat de premier grote plannen heeft en vervolgens de minister van Financiën hem of haar terugfluit. Heeft Reeves ook gedaan met Starmer. De vrees in de markt is heel lang geweest. En dat is eigenlijk pas vorige week een beetje minder geworden. Was dat Ed Miliband minister van Financiën zou worden. En dat hij vervolgens de kapitaalmarkten op zou gaan om ook heel veel te gaan lenen. Ook bijvoorbeeld om te investeren in de energietransitie. Wat voor hem echt nog wel een dingetje is. Dus je zag in de markten heel veel pushback tegen dat idee. En nu is het de laatste kandidaat waar nu veel over geschreven wordt. En waar echt wel de verwachting is dat die het gaat worden. Is Shabana Mahmood. Van wat ik heb gelezen en wat ik zelf uit haar toespraken zou kunnen afleiden. Lijkt zij een beetje het beleid van Reeves te volgen. En dat zou betekenen dat ze toch ook al geprobeerd om toch enigszins de hand op de knip te houden. Dus dat stelt markten tot nu toe nog redelijk gerust.
0: Ja, en die markten, dat weten we uit de tijd van Liz Truss, die kunnen desastreuze effecten hebben op de Engelse politiek. Dus het is spannend wat er daar gaat gebeuren. Dankjewel, Stefan Koopman, senior markteconoom bij de Rabobank.
22: De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach. BNR.
21: Gaan we door naar Gorinchem, naar de Merwedebrug. Die is sinds zaterdag afgesloten voor vrachtverkeer. Heeft grote gevolgen voor lokale ondernemers en bedrijven. Routes die normaal gesproken 10 minuten duren, die veranderen in urenlange files. En dat zorgt voor financiële problemen. De schadepost loopt op tot wel 3 miljoen euro per week. We gaan erover verder praten met Wout de Jong, voorzitter van IKG, de Vereniging voor Ondernemers in Gorinchem en directe omgeving. Goedemiddag.
23: Goedemiddag.
21: En Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Ook welkom.
24: Goedemiddag.
0: Ja, Bert van Wee, laten we bij u beginnen. Die brug die is nu voor onbepaalde tijd gesloten. U heeft een beetje zitten rekenen wat dat zou kosten per dag. Wat kost het?
24: Ja, er gaan 18.000 vrachtwagens over die route per dag. Omrijden via bijvoorbeeld Den Bosch kost al snel een half uur extra. Dan praat je over 9.000 uur. En gemiddeld is een uur extra tijd voor een vrachtwagen, er zit een prijskaartje aan van 65 euro. Dan praat je al snel over 600.000 euro per etmaal, oftewel 3 miljoen per week. Ja. En als de files structureel gaan toenemen over die alternatieve route, dan komt er ook nog eens geld bij. Dan zou je eerder misschien over 700.000 euro per dag praten. Oftewel 3,5 miljoen per week.
0: Ja, of als misschien zelfs vrachtverkeer helemaal uitvalt, omdat ze zeggen, nou die omrit vinden we te duur. Dan is de schade misschien wel groter?
24: Nee, dan is die schade minder groot.
0: Oh, dan is die minder groot. Dus we moeten erop hopen dat vrachtverkeer uitvalt.
24: Ja, het lijkt misschien tegenintuïtief, maar als een vrachtwagen niet meer gaat rijden omdat het hem dat u niet waard is, dan heeft hij daardoor minder schade dan €65. Anders zou hij wel kiezen voor die €65 voor het uur extra.
0: Ja, dat is waar. Als ze helemaal rationeel zijn. En dat zijn soort bedrijven misschien wel, want die kunnen goed rekenen. Wouter Jong, u bent voorzitter van de lokale ondernemersvereniging KG. Ziet u nog de vrachtwagens over de brug rijden? Want dat horen we dat eigenlijk gewoon doorgaat.
23: Ja, dat klopt. Ze gingen vanochtend nog volop over de brug. Ik geloof dat op dit moment politie en Rijkswaterstaat bezig zijn om de zaak verder dicht te zetten. Dus dat zal binnenkort wel afgelopen zijn, denk ik.
0: Ja, Rijkswaterstaat zegt, wij gaan dit zo snel mogelijk handhaven. Dan denk ik, stuur er 2 politieagenten met een flitscamera op af en je bent er. Maar goed, dat is kennelijk ingewikkelder dan ik het als eenvoudige radiopresentator kan bedenken. Wat vindt u daarvan, dat die vrachtwagens gewoon doorrijden? Want dat is toch totaal onverantwoord om met je vrachtwagen over zo'n instabiele brug te rijden.
23: Ja, goed, het is een. Als een verkeersmaatregel afgekondigd wordt, dan hoor je je aan de wet te houden, dus dan moet je dat niet doen. Aan de andere kant, ik heb vanmorgen wel gezien dat er wat borden stonden, van die matrixborden stonden her en der, langs de snelweg. Ja, is dat dan een rijverbod of niet? Het is ook een beetje vaag, hè?
0: Ja, ik heb die borden niet gezien, maar dat is dus kennelijk als vrachtwagenchauffeur zou je daar nog over in de war kunnen zijn, dat het niet helder genoeg is.
23: Ik geef die vrachtwagenchauffeurs op dit moment het voordeel van de twijfel, ja.
0: Oké. Daar moeten we het mee doen. Ja, u bent eigenaar van Merwe Tank, dat is een tankopslagbedrijf. En op de website staat heel trots, we zijn bereikbaar per schip en per vrachtauto.
23: Ja.
0: Bent u nog steeds beschikbaar, bereikbaar via vrachtauto, of kan dat nu helemaal niet?
23: Nou, het kan nog wel. Maar inderdaad, omrijden via Den Bosch of over Dordrecht. De omleidingsroute over de N3 is ook niet meer mogelijk, omdat daar de weg afgesloten is sinds vandaag, of sinds dit weekend.
0: Ja.
23: Dus ja, het is inderdaad nog steeds bereikbaar per vrachtauto, maar het is wel heel lastig aan het worden, ja.
0: Ja, merkt u dat er mensen afmelden en zeggen, nou, neem wel een andere tanker?
23: Nee, op dit moment nog niet, maar je wordt natuurlijk wel wat minder competitief hierdoor.
0: Ja.
23: Want als je concurrenten niet langs gesloten wegen zitten, wij wel, dan is dat een nadeel voor ons, hè?
0: Ja, dat snap ik goed. Maar kan u daar iets van een gevoel bij geven, hoe heftig dat is of hoe het wel meevalt?
23: Nou, de grote vraag is hoe lang dit gaat duren. Dat weten we niet. We weten dat het afgelopen zaterdag ingesteld is. We hebben nog geen idee hoeveel weken of maanden dat we hiermee geconfronteerd worden. Kijk, als het natuurlijk een paar weken duurt en dan klaar is, ja, dan kunnen we daar allemaal mee leven. Maar die onzekerheid, dat is het grootste probleem op dit moment.
0: Ja, Bert van Wee, wat valt daarover te zeggen? Hoe heftig dit is, hoe lang het zal gaan duren?
24: Ja, we weten uit onderzoek dat als het onduidelijk is, dan brengt het onzekerheid met zich mee. En dat betekent dat je niet helemaal goed kan plannen op basis van die reistijden over bijvoorbeeld 2 of 3 weken. En onverwachte reistijdverliezen, die doen meer pijn dan even grote reistijdverliezen waarvoor geldt dat je ze van tevoren weet.
0: Ja.
24: Dan moet je toch gauw al tientallen procenten meer schade incalculeren dan wanneer de bedrijven van tevoren weten.
0: Okay.
24: Wanneer ze wel of niet van die brug gebruik kunnen maken.
0: Want ik dacht nog, onze minister van Infrastructuur, Vincent Karremans, die zei, ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Toen dacht ik, nee, je wilt zo snel mogelijk dat opgelost is. Maar als je gewoon weet dat je altijd moet omrijden, dat is ook wel wat waard. Dus daar heeft de minister wel gelijk.
24: Zeker. Daar heeft Karremans helemaal gelijk in. Als we nu zouden weten, het duurt 3 weken, dan is het superbelangrijk om dat te communiceren, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. En natuurlijk wil je ook dat het probleem niet langer duurt dan nodig is.
0: Nee.
24: Zeker, want dat leidt ook tot langere reistijdverliezen.
0: En nog iets wat bij Karremans vandaan komt, die zei, dit is 1 brug, maar we hebben meer bruggen en het onderhoud is in heel Nederland een probleem. Hoe groot schat u dat probleem in? Want we hebben natuurlijk echt heel veel bezuinigd op het onderhoud aan de hele infrastructuur, maar bruggen in het bijzonder.
24: Ja, dat probleem wordt steeds groter. Het is voor politici verleidelijk om te scoren op nieuwe projecten. Bijvoorbeeld een nieuwe spoorlijn, snelweg of een wegverbreding of wat dan ook. En het is minder sexy dat je de bestaande infrastructuur goed onderhoudt en op tijd vervangt. En dat leidt ertoe dat de neiging dus ook groter is om er meer geld voor nieuw uit te geven en minder voor bestaande infrastructuur. Maar het is niet verstandig. Er is toch een soort optimum ten aanzien van het onderhoud en de vervanging van infrastructuur. En als je minder uitgeeft dan het optimum, dan kost het de maatschappij geld. Dus het is beter om het geld uit te geven aan goed onderhoud en op tijd vervangen van infrastructuur.
21: Ja, meneer De Jong, even tussendoor. U weet dus niet hoe lang het gaat duren. U spreekt wel de nodige ondernemers. Hoeveel ondernemers worden hierdoor geraakt?
23: Ja, ik denk dat dat hele industriële gebied in Gorinchem en omstreken wordt hierdoor geraakt. Gorinchem is een regiogemeente met heel veel economie, ook ten zuiden van Gorinchem, aan de andere kant van de Merwede. Bedrijven die de brug over moeten elke dag, die worden hierdoor extra geraakt, want die moeten omrijden. En dat is twee keer 60 kilometer, 120 kilometer voor één rit.
21: En u heeft het al op een bierveeltje uitgerekend hoeveel dat kost. Heeft u ook al om u heen gehoord dat mensen compensatie willen voor het omrijden?
23: Nou, ik begrijp dat TLN, dus de vakbond voor de transportbedrijven, zeg maar, dat die dus overweegt om een krachtig signaal af te geven richting de minister. En overweegt om een massaclaim in te dienen. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar ik kan me voorstellen dat zoiets inderdaad opgetuigd gaat worden.
0: Nou, ja. Dan sluiten ze zich meteen aan bij die massaclaim, dat hoor ik al.
23: Nou ja, is dat onterecht?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar het gaat er meer om wat u ervan denkt.
23: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Er is natuurlijk ook sprake van dat er misschien een hele nieuwe brug nog komt. Daar wordt ook al een tijd over gesproken. Moeten we misschien niet gewoon afscheid nemen van deze brug, die ook 10 jaar geleden al helemaal stilgelegd werd en nu weer? Kennelijk is dit een probleembrug. Moeten we er niet gewoon afscheid van nemen?
23: Nou ja, dat moeten we al doen. Dat hebben we al volgens mij in 2010 besloten dat we dat zouden gaan doen. Maar toen kwamen de plannen van de verbreding van de A27 al in beeld. Mm-hmm. We zijn nu 16 jaar verder en nog steeds ligt die brug daar. Er wordt nu een werkeiland gebouwd naast de brug, waar een nieuwe brug op moet worden gebouwd. En die is, als het goed is, eind 2029 klaar. De problemen die er nu zijn, die zitten met name in de bogen, dus de boogconstructie. Daar hebben ze nog nooit eerder naar gekeken en dat blijkt nu echt een probleem te zijn. Ja. En ja, ik hou me hard vast, want deze brug die er nu ligt, die is, ja, over 3 jaar is dat gewoon, is die de oude ijzerprijs waard. En is de overheid nog wel bereid om daar flink in te investeren in het onderhoud van deze brug, wat nodig is voor het bedrijfsleven.
0: Nou, een vraag aan de hoogleraar Bert van Wee. Is dat nog de moeite om in zo'n oude brug nu geld te steken, terwijl je weet dat er iets nieuws moet komen?
24: Dat durf ik zo niet te zeggen. Het is wel zo dat als het nieuwe er nog niet is, dat de bestaande brug natuurlijk wel veilig moet zijn. En als dat niet al te duur is, kan ik me er toch iets bij voorstellen dat je daar geld aan uitgeeft.
0: Ja, je kan ook zeggen,
24: daarvoor weet ik te weinig van deze. Ik weet iets te weinig specifiek van deze brug om te kunnen zeggen wat wijsheid is.
0: Ja, je kan natuurlijk ook denken, dan reizen een tijdje 65 kilometer om en het duurt misschien wel 4 jaar, maar als we dat van tevoren zeggen, dan hadden we net al, de zekerheid die is ook wat waard. Over 4 jaar moet die brug wel klaar zijn, die nieuwe.
24: Ja, en soms is een snelheidsverlaging ook nog een optie.
0: Ja,
24: dat is tijdelijk niet hard gereden mag worden. Dat hebben we eerder gezien bij een andere brug.
0: En nu wou ik iets zeggen, Wouter Jong.
23: Ja, wat ik wilde aangeven is dat nu onderzoek gedaan is recentelijk naar die bogen. Uit dat onderzoek is gebleken dat er iets niet in orde is. Er is aanvullend onderzoek nodig. Daarom hebben ze nu plotseling op zaterdagmiddag besloten om de brug te sluiten voor vrachtvervoer. Ik weet niet hoe lang dat aanvullend onderzoek gaat duren. En ik weet ook niet wat er dan uiteindelijk gaat plaatsvinden. Maar we zitten nu nog steeds in een soort ideeënfase, ontwikkelfase. En nog lang niet in de uitvoeringsfase van de herstel van die brug. Dus ik vrees dat het nog wel een tijdje gaat duren.
21: Ja, het gaat een tijdje duren. Bert van Wee, om met u af te sluiten. We hebben Vincent Karremans dus horen zeggen dat de Van Merwedebrug niet op zich staat. Dat er toch meer slechte infrastructuur in Nederland is. Is er mankracht genoeg en is er geld genoeg om dat allemaal aan te gaan pakken de komende jaren?
24: Ja, beide kunnen een probleem zijn. Mankracht, ja, in heel veel sectoren zijn tekorten. En als er ineens veel meer geld besteed zou moeten worden aan transportinfrastructuur, waag ik te betwijfelen of er voldoende personeel is. En geld, ja, het moet allemaal ongetwijfeld worden opgelost binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat betekent dat er geld verschoven moet worden van bijvoorbeeld nieuwe projecten naar bestaande projecten en daar het onderhoud plegen of vervangen. En dat ligt weer gevoelig, want dan gaan die regio's die een nieuwe doortrekking van een provinciale weg zouden krijgen of wat dan ook, die gaan natuurlijk protesteren, want die zeggen ja, dat is ons beloofd en dan komen jullie erop terug. Dus politiek is het wel lastig om geld te verschuiven van het ene project naar het andere. Maar het is wel nodig.
21: En is het de komende tijd nog veilig om over die bruggen te rijden, of gaan we nog meer bruggen meemaken die er voor vrachtverkeer in ieder geval uitgaan?
24: Als het onveilig is, wordt het geheid verboden om erover te rijden. Veiligheid is wel een soort randvoorwaarde.
0: Dank u wel, Bert van Wee, emeritus hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En dank ook Wouter de Jong, voorzitter van IKG, de Vereniging voor Ondernemers in Gorinchem en de directe omgeving.
1: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Na het aftreden van president Suljok dit weekend heeft Hongarije een nieuwe president nodig. Premier Magyar heeft een heel onorthodoxe keuze gemaakt. Hij heeft namelijk een schaaklegende, Judit Polgár, voorgedragen als nieuw staatshoofd van Hongarije. Met als achterliggende gedachte: het land heeft behoefte aan een president waar elke Hongaar trots op kan zijn. Vandaar vraagt hij persoonlijk of Polgár staatshoofd wil worden van het land. Tot nu toe is nog niet bekend wat ze er zelf van vindt. Je zou denken, een schaaklegende als staatshoofd, zou dat kunnen? Nou, misschien wel. In haar Netflix-documentaire Queen of Chess vertelde ze ooit zelf welke vaardigheden ze opstak door haar carrière. En die zou ze als president best goed kunnen gebruiken.
1: Chess is infinite possibility. You have to be very prepared to make a bad move, but then calm down and come back. You always have new chances, new opportunities. As in life, you just have to be extremely resilient.
0: Ja, die is gemaakt als president, is het niet? Correspondent in Hongarije, Stefan Bos.
2: Ja, dit lijkt wel een promotievideo voor haar presidentschap.
0: Dit was een promotievideootje voor de documentaire,
2: ja.
0: Maar toch.
2: Ja.
0: Ligt het heel erg voor de hand, het succesvolste schaker ooit te vragen om president te worden?
2: Nou ja, het is wel een hele merkwaardige keuze. En zo wordt het ook wel door Hongaren gezien, ook die ik heb gesproken de afgelopen tijd, toen het helemaal bekend werd. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel Hongaren zich achter haar kunnen scharen, want ze wordt toch wel gezien als een voorbeeld voor Hongaren, ook wel als iemand die het land wellicht bijeen kan brengen en waar veel Hongaren achter staan. Maar ik moet je wel zeggen dat een aantal minuten geleden er alweer een schandaal is uitgelekt, want het blijkt dat onder premier Viktor Orbán haar bedrijf maar liefst ongeveer 1,9 miljoen euro omgerekend kreeg voor het uitbreiden van het schaken in Hongarije, voor het schaakprogramma. Nou, ik denk dat daar nog wel even over geklaagd zal worden.
0: Ja, maar
2: door wat mensen, ook zelfs binnen de partij van de Hongaarse premier, eerlijk gezegd, die dat waarschijnlijk ook niet helemaal wist voordat hij dit bekend maakte.
0: Nee, maar dat betekent misschien wel dat ze meer ervaring met de politiek heeft dan wij dachten tot nu toe.
2: Nou, precies. Want ik dacht tot een paar minuten geleden nog, nou ja, hè, ze is schaakster, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ja, ze blijkt toch wel, ook via haar bedrijf, toch ook wel wat banden te hebben gehad met de voormalige premier. En die gaat kennelijk verder dan alleen maar het krijgen van een leuke staatsonderscheiding, die ze ook heeft gehad en waar ook best heel veel Hongaren achter stonden. Maar ja, ik zei al even dat er door Hongaren toch wel heel verschillend over wordt gedacht over haar. En dit is wat ze mij vertelde.
3: I believe it's a good decision because me as a chess player, I believe the chess players will do a good job because they think the 2-3 steps ahead and they know also the opponent's moves. So I believe this form will have a good input and output too.
2: Are you surprised about the choice?
3: I was actually, because I expected someone with a low degree at least, but I think she will do a great job.
4: She could be really clever, because she's a chess player, so I think maybe she could be a good president.
6: It's a surprise for me, but yes, she's the well-known Hungarian, and she's great, and she's, so it's a good, I'm happy. I'm just surprised, but yeah, she can be a president. She's so far from politics. I know it should be far. So I don't know. I'm just surprised.
2: And do you think it's a good decision to have her in charge of the country? Do you think she could be a united force, perhaps?
6: Well, that's the problem, that we don't really know what is the definition of a president in Hungary. So that, I'm not sure what to expect from the president yet, but we'll see.
0: Ja, Stefan, die laatste mevrouw die zegt wel iets belangrijks. We hebben eigenlijk geen idee wat een president zou moeten doen, dus we weten ook niet of het kan.
2: Nee, precies. Nou ja, dat is ook het gekke van die hele presidentschap. En ik denk eigenlijk dat daarom Peter Madjar ook wilde zeggen, en dat zei hij ook, van het is ook niet een normale baan. Hij zegt, het gaat er gewoon om dat we iemand hebben die het land bijeen kan brengen. Volgens mij kan zij dat heel goed, want ze is in elk geval een doorzetter. Nou ja, dat is wel leuk geformuleerd natuurlijk, maar aan de andere kant, de president kan natuurlijk altijd nog een veto uitspreken over wetten. En daarnaast is die ook nog opperbevelhebber van het leger. Dus wel een ceremoniële positie in veel opzichten, maar toch ook wel iemand met heel veel invloed. En ja, ja, als je dan nu hoort dat van het leger, kennelijk,
0: dat gaat verder dan een beetje de lintjes doorknippen.
2: Ja, nee, precies. Nou moet ik er wel eerlijkheidshalve bij zeggen dat over de praktijk van het leger dan weer een minister gaat en ook wel het kabinet gaat. Maar inderdaad, je zei het zelf al, de president heeft meer invloed dan wellicht de premier wil doen geloven.
0: We gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt in Hongarije. Dankjewel, correspondent Stefan Bos.
21: Voor even was Apple opnieuw het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Herovert het bedrijf achter de iPhone de troon? Of heeft Nvidia zich er vanaf laten stoten? Straks meer in onze beursupdate.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter. Ja, dank voorzitter.
0: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
10: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
25: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
26: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
25: Obli. Meer rust, meer rendement.
27: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
25: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
27: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
28: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
27: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
29: BNR Verkeer.
30: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog altijd druk onderweg, met name files in het midden en zuiden van het land. Zo is de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht helemaal dicht bij Weert Noord. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, onbekend hoe lang het gaat duren. Verder wegwerkzaamheden op de A73, waardoor druk is op de A2 richting Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht, een kwartier over 13 kilometer. Dan nog de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. Ongeveer 10 minuten extra, je hebt 2 rijstroken minder. En tot slot de A58 nog, Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel is de weg zelf bijna helemaal dicht. Komt daardoor een kettingbotsing met 7 auto's. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is bijna 25 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12, Duitse grens Arnhem, bij 136,7.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
32: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het afsluiten van de Merwedebrug valt niet goed bij transportbedrijven. Ze willen nu kijken of ze de overheid aansprakelijk kunnen stellen. Vrachtwagens mogen de verzwakte brug niet meer over en dat betekent omrijden. Dat is een dure grap. En dat terwijl de overheid verantwoordelijk is voor het onderhoud, vinden de transporteurs. De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De nieuwe premier van Groot-Brittannië, Andy Burnham, wordt van alle kanten gefeliciteerd. Ursula von der Leyen van de EU, president Macron, bondskanselier Merz en premier Jette hopen allemaal op een goede samenwerking. Burnham nam vandaag het stokje over van Keir Starmer, die het 2 jaar voor het zeggen had als premier. De 4 mannen die iets te maken zouden hebben met een drugslab in een Haagse woonwijk blijven langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Het drugslab, waar vermoedelijk ecstasy werd gemaakt, werd vrijdag ontdekt. Omdat er gevaar was voor omwonenden, werden tientallen huizen ontruimd. De Britse voetballegende Kevin Keegan is overleden. Hij was 75. In de jaren 70 werd hij 2 keer uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Zijn grootste successen had hij bij Liverpool, waarmee hij 3 keer landskampioen werd en 2 keer de UEFA Cup pakte. En daarna had hij nog een mooie carrière bij Hamburger SV. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met flinke zonnige periode. Temperatuur ligt op een aangenaam niveau tussen 19 graden aan zee, 20 tot 23 graden in het binnenland. Morgen een mix van wolken en zon bij maxima van 18 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wat zegt het dat dat goede oude Apple ineens weer het meest waardevolle bedrijf ter wereld is? Dat bespreken we zo over een paar minuten.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
15: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu
17: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
21: Het is 5:45 om precies te zijn. Welkom de eerste dag in weken dat er niet meer gevoetbald wordt. Het WK voetbal zit er helaas nu echt op. Hoe ben jij eronder, Mark?
18: Ik ben altijd heel blij als WK's voorbij zijn. Zal ik je eerlijk zeggen.
21: Ik vond het best wel jammer. We gaan zo meteen terugblikken op het WK. Het toernooi dat alle records brak. Er waren nog nooit zoveel landen die deelnamen. Nog nooit zoveel veertigers die speelden. En Mbappé uit Frankrijk maakte de meeste goals. Maar het was ook een financieel feestje. Zo verdiende de FIFA nog nooit zoveel als afgelopen weken. Straks kijken we wat deelnemende landen er precies aan overhielden. En we gaan het hebben over politiek. Want naast het voetbal was het natuurlijk ook behoorlijk politiek. Dat zo, maar eerst even naar het slot van de Amsterdamse beurs.
19: Ja, en ik zat even te kijken waar zal ik het vandaag eens over hebben. En toen zat ik te kijken naar Nvidia en Apple. En wat zien we daar? Voor het weekend was het even zover. Toen was het weer voor heel even het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld.
20: Apple overtook Nvidia on Friday to become the world's most valuable company, reshuffling the top ranks of tech giants as investors reassess the outlook for AI. The iPhone maker's market cap on Friday hit $4.88 trillion, edging out Nvidia at $4.86 trillion.
21: Milou Brand van BNR Beurs. Het is allemaal nieuw. Normaal staan we met z'n tweeën in BNR Beurs. Ik heb je verlaten. Ik heb je ingeruild voor Mark Beekhuis. Ja. Maar laat ik je nog wel even introduceren. Want altijd rond dit tijdstip dan nemen we een beursdag door. Dus jij bent Milou Brand van BNR Beurs. En je gaat het dus hebben over Apple en Nvidia.
19: Ja, klopt. En dus hadden we ik begin zelf.
21: Er zit nu iemand in de auto
19: praten,
21: en die denkt, wie is die vrouw die aan het praten is? Ja. Maar dat ben jij dus.
19: Ik ben het, geen zorgen. Ik ben het maar. Ja. Het is nu even weer iets teruggezakt. Dus Nvidia is weer nu de koploper. 0,1 biljoentje scheelt het. Maar ja, toch, Apple lijkt wel weer echt in een nek-aan-nek race verzeild te zijn nu met Nvidia hierover. En ergens vind ik dat wel symbolisch, een beetje voor die tijd waar we nu in zitten. Lange tijd heeft Big Tech natuurlijk vol ingezet op AI. Miljarden investeringen gingen daar naartoe. Bedrijven deden het ook heel erg goed op de beurs. Hè. Beleggers waren er lyrisch over. Apple daarentegen heeft juist altijd een beetje een terughoudende houding aangenomen ten opzichte van AI. En vooral, ja, nou, in ieder geval geen taalmodel zitten ontwikkelen.
18: Nee, dat was toch steeds het verwijt. Hebben ze de boot gemist?
19: Precies, ja. En daarom zag je dus ook van, ja, beleggers die geloofden daar een stukje minder in. En die dachten echt van, we gaan gewoon allemaal vol op bedrijven die dat wel aan het ontwikkelen zijn. Want dat is de toekomst. Nou ja, nu zie je dan toch wel dat daar een beetje, om het even in een Gen Z-term te gieten, ja, een vibe shift zou je misschien wel voor kunnen spreken, die daar gaande is. Want in ieder geval zitten ze nu echt wel weer heel erg dicht bij elkaar qua beurswaarde. Dus ja, ik vond dat wel een symbolisch gegeven.
21: Ja, ze gaat dus nek aan nek met Nvidia. Ze hebben ook nog gewerkt aan die auto, weten we dat nog? Die Apple Car. Dat was ook zo'n
19: auto, ik was dit helemaal vergeten.
21: Ontzettend succes wat niks is geworden.
19: Ja, Tesla werkt aan een fiets, begrijp ik.
21: Oh.
19: Maar wel een waar je dan voor kinderen waar je dan zelf op moet lopen. Dus niet aangedreven door elektriciteit, maar door kinderbeentjes. Kost maar iets van $200. Ja,
21: ja, we vliegen even door naar iets heel anders. Maandag, dan zijn er meestal niet al te veel kwartaalcijfers. Wel kregen we die van Ryanair. Hoe zagen die eruit?
19: Niet zo heel erg goed. De eerste luchtvaartmaatschappij die zag de winst afgelopen kwartaal met een derde dalen van €820 miljoen vorig jaar naar €538 miljoen dit kwartaal, dit jaar. De CFO die legt bij Bloomberg uit waarom.
0: The conflict in the Middle East was the key mover of the numbers year on year, where we saw some consumer hesitancy. That led to closer in bookings and lower fares. Okay.
19: Ja, en dat terwijl er toch meer klanten waren, dus minder winst. Terwijl er meer klanten waren, 6% meer reizigers gingen hun toestellen in, zou ik maar zeggen. Met goedkopere tickets is dat ze geluk bij Ryanair. Maar ja, dus niet genoeg om de stijgende brandstofprijzen op te vangen. En die kosten, ja, die blijven waarschijnlijk ook nog wel een tijdje hoog, vrees ik. Of het aantal klanten blijft stijgen, dat kun je dan weer afvragen. Ik hoop in ieder geval dat als je daar een ticket gaat boeken, dat je opteert voor een stoel aan het gangpad. Voor het geval er halverwege de vlucht een raampje uitblaast. Want dat hebben we ook gezien vorige week. Het aandeel verloor vandaag 5%.
21: Had hij nog leuke plannen? Want die topman die heeft altijd goede plannen om een extra geld te kopen. Dus er was eerst een hersenspinsel betalen voor je toiletbezoek. En als je naast je kind wil zitten, dan moest je ervoor betalen. Maar dat is allemaal nog niet
19: Ik heb echt zitten speuren naar een grappige quote van Michael O'Leary op dit vlak. Want zo heet die topman. En dat is een van mijn grote favorieten. Dus ik dacht, ik moet Ryanair bespreken. Maar nee, dat bleef stil.
21: Jij wilde het wel nog over een andere Ryan hebben. Hè? Namelijk Ryan Cohen, de topman van GameStop.
19: Ja, klopt. Ik grijp ook elke gelegenheid aan om het over GameStop te hebben. Sinds het aandeel een meme-stock werd en to the moon ging. Nou, onlangs kwam Ryan Cohen, dus dat is de CEO van GameStop, die kwam met het geweldige idee om zijn toch een beetje falende bedrijf met een waarde van nog geen $10 miljard een overnamepoging te doen op eBay. Hè. Dat heeft een waarde van €50 miljard. Dat werd natuurlijk afgewezen. Maar Ryan Cohen die geeft niet op. Zijn GameStop is namelijk alsnog druk bezig met het opbouwen van een belang in eBay. Ja, 10%. Daar zitten ze nu op, lees ik in de Financial Times. Dus ja, de conclusie is, de helft van de waarde van GameStop die zit nu in een poging tot een overname van eBay. En het staat ergens ook wel weer een mooi symbool, denk ik, voor het leven van die Ryan Cohen. Die zegt namelijk, het enige wat ik doe is werken en eBay bezitten. Dat is het enige waar ik de hele dag over na kan denken. Wat een doorzetter, toch?
21: Geeft ook wel een beetje aan hoe treurig dan zijn privéleven is, als je daar de hele dag over na gaat denken.
19: Deze man heeft, denk ik wel, is wel sprake van een milde obsessie, ja. Ja, ik hoop niet dat hij een vrouw heeft.
21: Tot slot, Milou, de slotstand van Ajax.
19: Ja, even kijken wat het was. Ja, we lijken 0,13% in het rood te eindigen, toch? Op 1090 punten.
21: Een tiende van de procent in de min, helaas. Maar jouw uitzetting was leuk. Milou Brandt, we horen jou natuurlijk om 6:30 samen met Maxime van Meel in een nieuwe aflevering van BNR Beurs.
19: Ja.
18: Snel naar de ANWB, naar Tim Schaap, die nu weer een file heeft op de A27. Zit niet mee volgens mij, Tim.
30: Nee, zeker niet. Nee, we zitten nog altijd boven de 200 kilometer file in totaal. Op de A27 nu net ook langzaam rijden richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. 5 kilometer en 15 minuten. Verder meerdere flitsers gemeld op Flitsmeister. De A28 bijvoorbeeld naar Zwolle bij 61,8. Maar ook langs de A58 naar Bergen-op-Zoom bij 161,7.
31: BNR
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
2: En de schade in de hele sector als gevolg van dit soort fratsen is inmiddels 1,7 miljard per jaar voor de transportsector.
3: De olieprijs die is in een minder dan een maand tijd eigenlijk met 25% opgelopen en de Europese gasprijs met 50%.
4: Dat we hebben besloten om per direct het vrachtverkeer van de brug te halen.
5: Na 5 weken en 104 wedstrijden zit het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada erop. Nou ja, als je gisteravond gekeken hebt, ging het eigenlijk alleen maar over Amerika. Niemand wist meer dat Mexico en Canada erbij waren. De finale werd gespeeld in New York en president Trump die mocht de gouden beker uitreiken aan winnaar Spanje. Volgens Trump was het in elk geval een geslaagd WK.
6: This was one of the greatest events of any kind ever held. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone soccer or football, whatever you want to call it, but I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times, actually, they're telling me today.
5: Het toernooi was niet alleen een sportief succes, maar ook een financiële natte droom. De organisator FIFA, ook een beetje voor de deelnemende landen. We bespreken het met de economische en de politieke gevolgen.
21: Ja, met onze Amerika-correspondent Jan Posma. Welkom, Jan.
7: Hey, dag Jelle.
21: Ben je een beetje bijgekomen van afgelopen nacht?
7: Poeh, het was spannend, hè? Het was spannend. Ik heb er wel van genoten, moet ik zeggen. En een terechte winnaar.
21: Ja, zeker. En Willem de Boer, sporteconoom aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ook welkom.
8: Goedemiddag.
21: Heeft u het ook laat gemaakt?
8: Zeker. Ik heb mijn zoon toch het einde wel uitgezongen.
21: En ook blij dat Spanje er met de winst van doorging.
8: Nou, het was een beetje een non-wedstrijd. Dus we hebben niet heel erg kunnen genieten. Maar uiteindelijk waren we wel blij dat Argentinië niet won, zeg maar.
21: Ja, dat was bij ons ook thuis. Ja, u doelt erop dat Oranje niet in de finale stond. Dus dat het dan jammer is dat je daar niet voor kan juichen.
8: Nou, ik had het meer over de inhoud van het voetbal. Dat was toch niet echt heel erg om aan te zien, vond ik zelf. Het was echt traag. En er was maar één partij die wilde voetballen natuurlijk.
21: Ja, dat waren de Spanjaarden. Ik kom zo meteen bij u. Eerst Jan, om met jou te beginnen. Ik zag op jouw Instagram een mooie foto die jij deelde over president Trump. Daar zag je hem toch maar mooi bij de winnaars blijven staan. Hij wilde ook niet weg. Infantino moest hem op een gegeven moment weghalen. Zag er wel een beetje ongemakkelijk uit. Hoe keek jij daarnaar?
7: Ja, heel ongemakkelijk. En dat was het moment waar we ook al een beetje... ik zat er al een beetje op te wachten. Hè, van hoe gaat dit nou gebeuren? Eerst al hoe die het veld opkwam. Wordt er gejuicht, wordt er gejoeld? Nou, ik hoorde toch al wat boegeroepen ook.
21: Zeker.
7: En toen dat moment inderdaad. En ik vond het wel interessant om te zien, want wij interpreteren dat dan als van... Infantino probeerde hem ook nog een beetje naar de zijkant te doen. Van, dit is het moment van Spanje, hier hoor jij niet bij. En Trump die dacht, ik wil op de foto, ik blijf hier gewoon staan. Deed hij eerder ook alles bij het WK clubteams. Hè. Maar ik zag hier de mensen van MAGA, de Trump-aanhang, die zeiden toch vooral van, kijk eens eventjes, die spelers van Spanje willen dat onze president met hun mee viert. Die vinden hem zo fantastisch, die houden ook van Trump. Dus het is ook maar net hoe je ernaar kijkt.
21: Ja, dus kan je zeggen dat hij ook een beetje de winnaar is van dit WK?
7: Nou ja, ik denk het wel. Want Amerika is denk ik ook wel een winnaar, dit WK. In ieder geval als je kijkt hoe Amerikanen er zelf naar kijken. Weet je, van tevoren waren we ook wel voorzichtig. Van welke kant gaat dit op? Krijgen we misschien wel ice-acties tijdens die wedstrijden? Gaan we het over heel veel politieke dingen hebben? Hangt er een soort donkere schaduw over dit WK? In ieder geval het gevoel hier is dat het toch echt wel een voetbalfeest was. Waar Amerika zich ook heeft kunnen presenteren en heeft kunnen laten zien aan de wereld. En waarbij de wereld eigenlijk heeft gezegd, wacht eens even, fantastische stadions, fantastisch land. Amerika heeft ook hele mooie kanten. Dat is hoe ze er hier naar kijken. Dus ik denk op dat punt dat Trump wel denkt, dit is een groot succes geweest.
21: Ja, Willem de Boer, misschien wel de grootste winnaar, in ieder geval de economische winnaar, is natuurlijk de FIFA. Het was het meest lucratieve eindtoernooi ooit. Waar heeft dat vooral mee te maken?
8: Dat heeft vooral te maken met de enorme toegangsprijzen die ze hebben kunnen vragen. Van tevoren was de vraag van ze hebben een nieuw systeem geïntroduceerd van flexibele prijzen. Waarbij eigenlijk de prijszetting heel hoog was. Vaak begon het bij €600 voor een kaartje. Of $600 voor een kaartje. Komen die stadions wel vol, maar dat is meer dan goed gelukt. Dus de prijzen zijn door de roof gegaan en daar... daardoor kon de FIFA ook in de laatste paar dagen nog zeggen dat ze geen 13, maar $15 miljard omzet verwachten. Dus daar ligt voor een belangrijk deel de winst.
21: Ja, 15 miljard is ongekend. Ik zag zelfs dat het grasveld nog werd opgedeeld. Dat gingen ze nog verkopen voor een paar miljoen. Dat op een gegeven moment werd de beker aangeboden in een Louis Vuitton houten koffer die open werd geschoven. Dus het was dan ook weer reclame voor Louis Vuitton. Dus alles en iedereen deed eraan mee.
8: Ja, het is super commercieel. Heel veel voetbalpuristen die hebben dit met afgrijzen zien aankomen. Maar misschien is dit wel een voorproefje van wat ons te wachten staat. En kijk, het is geen wonder dat dit in Amerika plaatsvindt. Want ja, daar is men wel gewend aan en dit soort prijzen en dit soort prijszettingen. Het vercommercialiseren. Waar veel gedoe over was van de zogenaamde water breaks, zeg maar. Het opdelen van de wedstrijd in vier kwarten. Ja, dat is natuurlijk ook heel Amerikaans. En dat voor de commercie natuurlijk.
5: Ja, maar dit is nou één keertje gebeurd, omdat het toevallig in Amerika was. Betekent dat het de volgende keer weer opnieuw zo in vieren gaat en met al die andere commerciële zaken erbij? Gebeurt, omdat het toevallig in Amerika was. Betekent dat het de volgende keer weer opnieuw zo in

0: ja, ergens commercieel gezien denk je van ja, dit kan je eigenlijk niet laten lopen. Dus ja, het is een cultuurverschil. En het is ook van ja, in welke mate wil je commercie toelaten? Maar het
1: wie,
0: zal mij
1: niks bepaalt
0: dat
1: uiteindelijk? Is het de FIFA?
0: Niet terug,
1: of wie bepaalt, is het de FIFA, ja, of zijn dat de landen die het organiseren?
0: Nee, dit is allemaal bepaald door de FIFA. Die stelt gewoon de reglementen op. Ja, en dan zelfs als ze de reglementen opstellen, dat wil niet zeggen dat ze zich daar aan houden.
1: Ook niet aan, nee.
0: Nee, dus dat zagen we natuurlijk met die, half uur durende
2: halftime show van
0: gisteren. Ja.
3: Ja, Jan, nu we jou toch spreken. Het is bij jou nu ochtend. Amerikanen die hebben er een nachtje op kunnen slapen. Normaal zijn ze niet echt te porren voor voetbal. Zijn ze bekeerd?
2: Ja, dat is een hele interessante. Ik moet zeggen, het enthousiasme was weer echt groot. Want dat cultuurverschil waar meneer De Boer het over heeft, dat klopt helemaal. Dat voel je aan alles. Dat Amerikanen pakken het gewoon anders aan. Ik zag vanochtend ook wat analyses van Amerikanen die zeiden van wacht eens eventjes, dat voetbal, dat kan nog veel beter. Wij hebben nog wel een paar oplossingen waarmee het echt een populaire sport zal worden. Dus zo kijken ze er in Amerika dan ook naar. Ik merkte wel dat op het moment dat Amerika zelf was uitgeschakeld, toen gebeurt hetzelfde als in Nederland, dan is het enthousiasme ineens een stuk minder, maar ik merk ook alweer, en dat is eigenlijk elke keer ook tijdens een WK, dat Amerikanen die vinden het wel leuk. Die vinden er wel, er zit iets exotisch in dat voetbal. Ze genieten ook wel van sport. En dit is toch wel iets waar ze volgens mij elke keer weer een groepje Amerikanen zijn er die dan erin meegaan. De komende paar jaar raken we die dan ook weer een klein beetje kwijt. Dus het is denk ik twee stappen voorwaarts en eentje achteruit. Maar ik denk wel dat er veel Amerikanen gepakt zijn door de sport. Alleen het probleem is dan, dan zijn ze uitgeschakeld en wij in Nederland denken dan, nou, dan ga ik nu weer naar mijn clubje kijken hoe het in de eredivisie gaat. Ja. Hier in Amerika denken ze dan, nou, het honkbal is ook bezig, laat ik daar maar eens naar kijken. En dan is voetbal ineens weer ver weg.
3: Ja, jij zou gewoon naar Heerenveen kijken, maar ja, die luxe hebben zij natuurlijk niet.
2: Nee, precies.
3: En Trump, die liet zich eigenlijk nergens zien. Ja, gisteren kwam hij dan, werd hij uitgejouwd. Wat heeft hij nu aan dit WK gehad?
2: Ja, ik denk hij. Nou, het is wel interessant om te zien. Van tevoren dachten wij van hoe gaat Trump zijn stempel drukken op dit WK? En toen dachten we ook wel van, nou ja, er komen misschien wel ICE-acties tegen immigranten. We zien misschien Trump wel heel veel zelf in beeld. Misschien maakt hij het ook wel heel politiek. Hij dreigde van tevoren om bijvoorbeeld wedstrijden weg te halen bij democratische steden die dingen deden waar hij het niet mee eens was. Nou, al die dingen zijn eigenlijk niet gebeurd. Dus eigenlijk is het een beetje meegevallen, kan je zeggen. Er zijn wel dingen gebeurd die natuurlijk. We hebben een scheidsrechter die het land niet inkwam. Verschillende supportersgroepen die ook niet het land binnenkwamen. Dus er zijn echt wel politieke aspecten aan dit WK geweest. Dat blijft ook zeker. En die rode kaart, waar we het ook nog wel over zullen hebben, die is er ook nog. Maar los daarvan heeft Trump zich eigenlijk heel erg gedijst gehouden. En heeft hij toch deze finale aangegrepen om dan het podium te pakken. Maar verder is hij eigenlijk heel stil geweest. En ik denk dat hij eigenlijk zelf dus denkt, prima, dit was mijn mooie moment. Deze finale was voor hem ook een soort bekroning van Amerika 250 jaar. En hij was daar het middelpunt van, dus hoe hij het graag heeft.
3: Internationaal heeft hij heel veel kritiek gehad over die rode kaart, over dat moment dat hij Infantino, de baas van de FIFA, opbelde van kan je die rode kaart niet terugdraaien. In eigen land viel dat best wel mee.
2: Ja, precies. Dan zie je ook wel dat ook weer die cultuur waar meneer De Boer het over had. Hier hebben ze die nuances ook niet helemaal door. Denken ze gewoon, president Trump is de baas van de wereld. Logisch dat hij zich daar even mee bemoeit. Terwijl wij natuurlijk denken, wacht even, een regeringsleider bij de FIFA. En we weten al dat de FIFA zo'n waan van corruptie om zich heen heeft. Dit klopt niet. Werd er best wel gematigd op gereageerd. Er waren ook wel mensen die zich er duidelijk voor schaamden, die door hadden dat dit eigenlijk helemaal niet hoort. Maar ik merkte toch wel aan alles dat het in Europa veel meer losmaakte dan dat het in Amerika losmaakte. Hier is denk ik ook wel een beetje het gevoel, wat Trump heeft ook zo'n aura om zich heen van ik doe het gewoon, hou me maar een keer tegen. Als dat dan niet gebeurt, dan kan het dus blijkbaar. En dat was in dit geval ook een beetje zo.
1: Maar als Trump zou hebben gebeld over een of andere baseballwedstrijd, dat zouden de Amerikanen er ook heel gek gevonden hebben.
2: Dan zou er zeker anders gereageerd zijn. Want dan hadden ze veel beter begrepen wat er eigenlijk gebeurde en waarom dat eigenlijk niet kan. En ik moet ook tegelijkertijd zeggen, er is dus natuurlijk een deel van de Amerikanen die het fantastisch vindt wat Trump doet, wat hij ook doet. En dat was in dit geval ook zo. En dat deel vond en vindt nog steeds, Trump die heeft ons beschermd. Vecht voor onszelf tijdens het WK, moet je zien, een soort 12e man. Dus die mensen heb je ook.
3: Meneer de

0: Nou, met andere woorden, er zijn dingen losgelaten. En dat vind ik wel in zekere zin een beetje jammer.
1: Okay,
0: die subtiele grappen van, maar ik stoor me daar verder niet aan. Want, en wat ik briljant gevonden vind is...
1: Ja, maar dat moet wel kort houden,
0: hoor. Ja, dat is dat hij naar de onderwereld gaat. Maar in dit verhaal bij Nolan gaat hij niet zelf. Maar komen die mensen uit de onderwereld naar boven door de lava heen... en vertellen dan het verhaal van hoe ellendig de onderwereld is. En dat vond ik wel heel mooi gevonden. Met andere woorden, als we een afgewogen oordeel willen geven... toegegeven, er zijn dingen die misschien onduidelijk zijn... maar hij brengt de mensen op zo'n prettige manier... in contact met de wereld van Odysseus... dat ik hem graag onnauwkeurigheden vergeef.
1: Dank, Fik Meijer, historicus en kenner van de boeken... uit de klassieke oudheid.
2: Er zijn veel meer Amerikaanse gewonden gevallen in Jordanië... dan tot nu toe bekend is gemaakt door het Pentagon. We hebben het er zo meteen over met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen... en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen... met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op...
3: onlineveilingmeester.nl. Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken... en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Jochem Visser.
8: Morgen trapt Art Royakkers de uitzending af met het beleggerspanel... over het cijferseizoen dat in volle gang is. Daarna spreekt hij met Daan Zieren, de cashverse directeur... van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding... een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
3: In de BNR-app.
1: TLN overweegt juridische stappen na een plotselinge sluiting van de Merwedebrug. Picnic duikt diep in de rode cijfers door de Duitse expansieplannen. Topman Müller blijft even goed optimistisch. En Andy Burnham belooft grootse veranderingen in 40 jaar voor het Verenigd Koninkrijk. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de BNR-app.
2: Bij de ANWB zit Tim Schaap. Hoe is het op de weg?
12: Het is helaas nog altijd druk onderweg. Er staat meer dan 100 kilometer file, maar de spits is dus wel op zijn retour. Nog steeds helemaal dicht, de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Weert is de weg afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Onbekend hoe lang het gaat duren. Goed nieuws heb ik dan weer over de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor morgen stond nog een korte file van 10 minuten... maar eerst was de weg daar een stuk langer bijna helemaal dicht. Dat komt nou ook door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A325 Arnhem richting Duitsland... voor Nijmegen 3 kilometer en 20 minuten extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 richting Den Bosch bij 72,4... en de A50 naar Zwolle bij 213,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden... krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen. En daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd. En dat is te merken

0: Daar gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat hij nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. De Amerikaanse politie heeft de man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AIX is vandaag gesloten op 1/10 in de min. 1091 punten is dat. En de Dow Jones staat op het ogenblik 0,25% in de min.
2: De oorlog met Iran leverde veel meer gewonden aan de Amerikaanse kant op dan door Washington is gemeld. Blijkt allemaal uit onderzoek van de New York Times. We spreken er zometeen over met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
3: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt vanaf 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Mark Beekhuis en Jelle Maasbach.
1: Hey, goedenavond. 6 minuten over 6 is het. Goed dat je luistert. Nog tot 6:30 zijn we bij je, dan BNR Beurs. We gaan het hebben onder andere over het Nederlands techbedrijf Cusp AI. Dat heeft een investering van $450 miljoen opgehaald. Dat is heel veel geld en dat is toch maar mooi gelukt. Ze gaan maken duurzame materialen die nog niet bestonden met AI. Gaan we straks over spreken met de Nederlandse medeoprichter.
2: Ja, en de weg ligt vrij voor schaaklegende Judit Polgár om de nieuwe president van Hongarije te worden. Hoor je zo meteen ook alles over.
1: En we beginnen over de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Amerikanen leiden namelijk meer verliezen in de oorlog tegen Iran dan tot nu toe bekend werd gemaakt. Naast het handjevol gewonden dat officieel door het Pentagon werd bevestigd, zijn er nog tientallen Amerikaanse troepen in de regio gewond geraakt de afgelopen weken. Blijkt allemaal uit onderzoek van de New York Times. Veel gewonden zouden er bovendien slechter aan toe zijn dan gemeld. We praten erover verder met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedenavond, Bernard.
7: Goedenavond.
2: Waarom hebben die Amerikanen dit verzwegen?
7: Nou, er is gewoonte om als er gewonden vallen en het is niet al te ernstig om dat niet te melden. Dat is één punt, maar het gaat over tientallen. Hè. Het zijn er niet een paar en er zijn ook een paar ernstige gewonden bij, voor zover ik begrijp. Dus dit is met opzet verzwegen. Er kunnen verschillende redenen zijn. De eerste die mij te binnen schiet is dat het strategisch niet zo handig is om de vijand te laten weten dat die vijand succes heeft. Want er waren niet alleen tientallen gewonden, maar het speelde zich allemaal af in Jordanië. Mm-hmm. Ook een aantal helikopters geraakt. Dus het moet echt behoorlijk klappen zijn geweest daar. Dus dat kan. Het is ook zo dat in het algemeen voor de eigen consumptie in eigen land niet handig vindt de regering Trump.
2: Nee.
7: Om zepers of tegenvallers te melden. Want hij heeft al zo verschrikkelijk veel tegenstand over die oorlog. Dus ik denk dat ze het gewoon hebben geprobeerd weg te houden, zoals in oorlogen heel vaak gebeurt.
2: En het is een oorlog die in het begin geen oorlog genoemd mocht worden. Een oorlog waar eerst geen toestemming voor was. En je zegt het al, die midterms komen er ook nog eens aan. Dan is dit misschien ook geen nieuws dat je naar je eigen achterban wil melden.
7: Nee, precies. Het komt hem slecht uit. Ja.
2: Bernard, nu komt dit alles via de New York Times alsnog naar buiten. Kan dat dan weer als een boemerang in het gezicht terugslaan?
7: Er zijn verschillende antwoorden op. In de eerste plaats, ja, dat kan. De kans is eigenlijk meer dat het de anti-oorlogsbeweging die steeds groter wordt, ook onder de MAGA-aanhang van Trump en onder congresleden en zo, dat die nog verder toeneemt, omdat ze zullen zeggen, luister, je had beloofd om nooit oorlog te voeren. Mm-hmm. En nou doe je dat niet alleen, maar er beginnen nu ook, je krijgt nu het angstige beeld van wat ze in Amerika altijd noemen de body bags. Dat zijn de lichamen die in zakken worden thuisgevlogen naar de luchtmachtbasis Dover. Dat is een soort schrikbeeld dat de Amerikanen hebben, zeker sinds Korea en Vietnam. Dat zit er helemaal ingehamerd. En als dat beeld ontstaat, dan gebeurt er in de binnenlandse politiek iets heel vervelends voor de zittende president. Dus hij zal niet blij zijn met het verhaal in de New York Times. En het zou me ook niets verbazen als je weer zo'n klopjacht krijgt op het lek dat dit naar buiten heeft kunnen, waar de New York Times dit door naar buiten heeft kunnen brengen.
2: Wat we laatst ook hebben gezien natuurlijk met het verhaal over die Air Force One, maar nog even over zijn achterban, over MAGA. Hij zegt natuurlijk heel vaak dat het fake news is. Hij zegt dat je moet niet naar dit verhaal luisteren. Maar hoe lang kan hij nog volhouden dat dit verhaal niet klopt? Dat hij niet zo succesvol is in Iran als dat hij wil doen vermoeden?
7: Het duurt nu al maanden. En tot nu toe is het zo dat de MAGA-beweging, maar ook de rest van Amerika, heeft best door dat het slecht gaat. De vraag is alleen, en dat is echt wel een belangrijke, in hoeverre mensen zich dit aantrekken. En dat klinkt heel raar wat ik nu zeg, maar heel veel Amerikanen op het platteland, zullen we maar zeggen, mm-hmm, die kan het niet zo verschrikkelijk veel schelen dat er ergens een oorlog woedt. Amerika zit altijd wel ergens in een oorlog. Hè, dat is dan de redenering. Maar de gevolgen daarvan in de economie, de benzineprijs, de schaarste, de prijzen in de supermarkt die maar hoog blijven en maar niet naar beneden willen komen. Dat is waar de president op wordt afgerekend. En die situatie die wordt nu alleen maar ernstiger hierdoor. Dus dat is denk ik het grootste gevaar. Het is niet het idee van wij horen geen oorlog te voeren en je had zo beloofd om dat niet te doen. Dat is meer het politieke verhaal. Onder politici en journalisten is dat het thema. Onder gewone Amerikanen veel en veel minder.
2: Slaan die Amerikanen dan ook nog aan op, ja, wat ook uit hetzelfde onderzoek van die krant naar voren komt, dat Iran, ja, de slagkracht van Iran nauwelijks is aangetast. Dus dat, met andere woorden, het heeft helemaal niet zoveel zin gehad, deze oorlog.
7: Nee, nou ja, die verhalen waren er eigenlijk al vanaf het moment dat Trump zei, we hebben gewonnen en ze gaan nu zich overgeven of door de knieën. Dat heeft hij inmiddels 41 keer gezegd. Dus daar zijn er ook wel een beetje aan gewend geraakt. En elke keer werd dat gelogenstraft. Ik denk dat de Amerikanen best doorhebben dat het vernietigen van het arsenaal aan wapens in een land dat een derde van de oppervlakte van Amerika heeft, het is een heel groot land. Dat doe je niet 1, 2, 3 en dat is dus ook nog niet gelukt. Maar waar niemand op had gerekend en waar de planners veel te weinig rekening mee hebben gehouden, is het grootste wapen dat Iran heeft, en dat is de Straat van Hormuz. Dat is echt iets wat ook voor de gewone Amerikaan heel duidelijk wordt. Wij hebben het niet voor het zeggen. Mm-hmm. In de open waterwegen in de wereld. Dat kun je zien in de Zuid-Chinese Zee. Je kunt het nu ook zien in de Straat van Hormuz. Dat zijn dingen die Amerikanen wel meteen merken, omdat ze zien dat daardoor die olieprijs zo hoog is.
2: Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
1: En dan gaan we naar de verkeersinformatie, denk ik. Tim Schaap bij de A2.
2: Ja, dat is hem al.
8: Ja, de A2 richting Eindhoven. Die is nog steeds dicht bij Weert door een ongeluk met een vrachtwagen. Komende vanuit Maastricht. Daar is het omrijden via Venlo. En het is druk op de A325 Arnhem-Duitse grens voor Nijmegen. 3 kilometer en 20 minuten. Ook nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A50 naar Zwolle bij 213,1.
9: De avondspits.
2: Grote namen in de internationale techwereld steken geld in een AI-belofte uit Groot-Brittannië en Nederland. Dat is namelijk Casp AI met hoofdvestigingen in Cambridge en in Amsterdam.
1: Het bedrijf bestaat net aan 2 jaar, heeft inmiddels $450 miljoen opgehaald. En er wordt heel veel van ze verwacht. Hun AI-technologie, daarmee worden nieuwe, duurzamere materialen ontwikkeld. We gaan erover praten met Max Welling, de medeoprichter en Chief Technology Officer van Casp AI. Goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Dit is het hoogste bedrag wat een Nederlands techbedrijf ooit heeft opgehaald. Ja, u zit in Nederland en in Engeland, maar wij doen heel nationalistisch. Wij zeggen gewoon Nederlands. Dat is bijzonder, hè? Hoeveel u heeft bij elkaar gesprokkeld aan miljoenen.
9: Ja, we hebben ondertussen iets van 650 miljoen bij elkaar geharkt, inderdaad. Dat is een heel veel geld op de bank. Maar ondertussen leef ik natuurlijk ook in een wereld waarin de concurrenten van ons bedrijf nog meer hebben opgehaald. Dus het is ook een realistisch bedrag.
1: Oké, dus het valt eigenlijk wel mee, zegt u bescheiden.
9: Het valt mee in de context van die andere bedrijven. Een bedrag van 600 miljoen op de bankrekening is natuurlijk wel lichtelijk bizar. Ja.
1: Onze tech-redacteur Joe van Buren, ik ga zo de tech-update doen, maar die is er ook alvast even bij. Ja, Joe, voel je vrij om ook je in het gesprek te mengen als je ineens een vraag in je opkomt. Mm-hmm. Bij Casp AI worden chat-GPT-achtige systemen gebruikt om duurzame materialen te vinden. Kan u daar iets van vertellen op een simpele manier voor iemand die nu auto aan het rijden is, hoe dat werkt?
9: Ja, je kan het misschien het beste zien als gewoon een zoekmachine zoals Google. Daar typ je in het materiaal en de eigenschappen die je wil hebben. En dan gaat er eigenlijk onder de motorkap een heleboel berekeningen gaan er draaien. Er worden nieuwe materialen worden gegenereerd in de computer en die worden dan ook meteen helemaal geanalyseerd, doorgerekend. En dan vervolgens wordt er een signaal gestuurd naar een experimenteel lab. En daar worden dan automatisch de materialen gemaakt en getest.
1: En hoe ver is dat nu? Ik bedoel, kan je het nu al gebruiken? Zou een klant een abonnement kunnen nemen?
9: Het is absoluut gebruiksklaar. We gebruiken het intern. En we doen ook al experimenten met een aantal labs in de hele wereld. Het is alleen niet een software as a service.
1: In die zin is het nog geen Google. Het is nog niet een website waar je eventjes wat op intikt.
9: Nee, maar het is het voor onszelf wel. Dus wij kunnen dat zelf wel op die manier gebruiken. Maar het is niet dat we het op die manier verkopen als een product aan de bedrijven.
1: En wat voor soort producten, we gebruiken het dan wel intern. Wat voor soort materialen heeft u daarmee al gevonden of misschien wel nieuw ontwikkeld?
9: Nou, er zijn een aantal voorbeelden waar we al succesvol zijn geweest. We hebben een nieuw materiaal gevonden waarmee je PFAS uit drinkwater kan filteren. We hebben ook een nieuw materiaal ontwikkeld voor fuel cells. Die gebruikt worden als een soort van batterij, maar dan in vrachtwagens bijvoorbeeld.
1: Oké. En dan nu $450 miljoen bij op de bankrekening. Wat gaat dat in de praktijk betekenen voor de ontwikkeling?
9: Eigenlijk is de grotere announcement vandaag dat we ook een AI Materials Foundry hebben opgericht. Dat is een 50-tal bedrijven bij elkaar, inclusief labs, experimentele labs, maar ook bedrijven in de semiconductor en andere sectoren. Ook compute partners. En in die foundry gaan we dus nieuwe materialen samen ontwikkelen. Dat is duur. Je moet een hoop geld betalen voor de compute kosten, maar ook voor de experimentele faciliteiten. Het is ook zo dat de salarissen in ons vakgebied ook vrij hoog zijn. Dus dat geld, dat hebben we wel heel hard nodig. Ja.
10: En dat viel mij ook op in het artikel in The Guardian, waarin specifiek werd verwezen naar het onderzoek voor bijvoorbeeld zeldzame edelmetalen die in de halfgeleidersector heel erg belangrijk zijn. Waarom is die sector juist nu ook extra kansrijk voor jullie om je op te richten met Casp AI?
9: Nou, omdat het natuurlijk strategisch belangrijk is voor Europa en andere landen dat we alternatieven vinden voor dit soort rare earth metals. Maar er zijn ook vele andere materiaalsoorten waar we in zitten. Vooral de semiconductor, de chips, zeg maar zeggen, de materialen voor de nieuwe chips. Dat is natuurlijk ook strategisch belangrijk voor Europa. Maar we zitten ook in de energie, dus de sustainable energie en klimaatachtige materialen. Dus die goed zijn voor het klimaat.
10: Ja, en wat me sowieso ook opviel, al de verwijzing naar die 50 partners. Hè, daarin serieuze namen, Nvidia, Samsung, Jeff Bezos eigen investeringsoffice. Eerder hadden jullie natuurlijk al een relatie met Meta als moederbedrijf van Facebook. Ik kan me voorstellen dat die populariteit dit het enerzijds veel gemakkelijker of juist moeilijker maakt om nu weer zo'n grote ronde te voltooien?
9: Nou, het belangrijkste werk daarvoor is verricht door mijn medeoprichter, Chad Edwards vanuit Engeland. Hij is de CEO, ik ben meer aan de technische kant, de CTO. En aan de ene kant is het natuurlijk goed om al die namen erin te hebben. En als de eerste schaap over de dam is, volgen er meer. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat met zoveel verschillende partijen het ook wel een hele complexe operatie was om het allemaal rond te krijgen.
1: We komen aan het einde. Dank Max Welling, medeoprichter van en Chief Technology Officer dus van Cusp AI.
11: Make Europe great again.
2: De partij van de Hongaarse premier Magyar gaat unaniem akkoord met zijn keuze voor schaaklegende Judit Polgár als nieuwe president van Hongarije. Vandaag ontmoeten Magyar en Polgár elkaar opnieuw om hierover te praten. De aanstelling is onderdeel van de veranderingen die de nieuwe Hongaarse premier Magyar wil doorvoeren, vertelt onze Europa-verslaggever Stefan de Vries.
12: Magyar die trad natuurlijk 2 maanden geleden aan, volgde Viktor Orbán op en hij wil in hoog tempo breken met het Orbán-tijdperk. Dat betekende dat hij af wilde van de president Sulyuk, want die was onder Orbán benoemd, weigerde vrijwillig op te stappen. En daarom gebruikte Magyar de 2/3 meerderheid in het Hongaarse parlement om die termijn via de grondwet te beëindigen. De president was het daar niet mee eens, maar uiteindelijk ging hij daar toch in mee. En dat betekent dat er een nieuwe president moet komen. Het tekent ook het tempo van de Hongaarse omwenteling en meteen ook de risico's van zoveel macht bij één partij.
1: Ja, en er is ook meteen dus iemand gevonden waarvan ze denken dat die het moet gaan worden. Een schaakgrootmeester, mevrouw Polgár. Ja. Wat is dat voor iemand?
12: Ja, dat is een schaakgrootmeester. Als een van de beste schakers ooit. De succesvolste vrouwelijke schaker ooit. Heeft veel internationaal aanzien. Is nog jong. Draagt ook geen politieke bagage mee. En dat maakt haar geschikt als symbool van een nieuw en modern Hongarije. En ja, die naam kwam ook uit de samenleving. Dus het is voor Magyar een verbindend boegbeeld eigenlijk. En tegelijkertijd voor Hongarije levert die wereldberoemde schaaklegende natuurlijk ook wereldwijde aandacht op. Dus ja. Een slimme zet waarschijnlijk van Magyar, zowel publicitair als ook inhoudelijk, iemand te kiezen die boven alle partijen staat.
1: Iemand die ongetwijfeld slim is en goed kan nadenken, gok ik dan als je een schaakgrootmeester bent. Maar het lijkt me wel lastig voor een land om iemand op een politieke plek neer te zetten waar die helemaal geen ervaring heeft met de politiek, omdat hij bezig is geweest met schaken.
12: Ja, nou, aan de andere kant, je ziet dat in Europa politici worstelen om een beetje normaal beleid te voeren. En dat lukt ook niet echt. Dus het feit dat je politicus bent is geen garantie op succes. Nee. Het feit dat je geen politicus bent, ook misschien niet. Is dat wel een garantie. Nou ja, wie weet. Het is in ieder geval een interessant experiment. Een president in Hongarije heeft net als de Duitse president en Italiaanse president veel meer een symbolische functie dan echt een politieke. Maar het kan natuurlijk een duidelijk teken zijn van Magyar dat hij het serieus neemt met de hervorming van de Hongaarse politiek, afrekent met jarenlange corruptie, nationalisme. Interessant gedachte-experiment in ieder geval.
1: Ja, en die partij, TISA, die is dus unaniem akkoord gegaan met haar voordracht. Dan zal ze zelf misschien ook nog ja moeten zeggen. Is ze dan ook meteen president? Is het dan geregeld?
12: Ja, bijna. Ze moet natuurlijk inderdaad zelf zeggen, die zet doe ik. Daarna volgt nog een stemming in het Hongaarse parlement. En dat kan wel spannend zijn. Maar in dit geval, TISA heeft een 2/3 meerderheid. Dus het kan snel beklonken zijn. En ja, als ze dan unaniem steun heeft, dan is die verkiezing vrijwel verzekerd. En dan wordt ze voorlopig president, totdat er weer een nieuwe grondwet is in Hongarije. De functie is wel ceremonieel, maar ja, ze kan toch ook wel wetten terugsturen, moreel gezag uitoefenen. Maar het kan allemaal heel erg snel gaan.
1: En dan is natuurlijk de vraag, wat moet er daarna allemaal nog opgeruimd worden om een einde te maken aan het Orbán-tijdperk?
12: Ja, dat is flink wat. Magyar is daar al goed mee begonnen de afgelopen weken. Want Orbán heeft zijn macht echt goed verankerd in de instellingen, in die bijna 16 jaar dat hij aan de macht was. Hongarije zoekt aansluiting bij het Europese Openbaar Ministerie. Dat wilde Orbán niet. Er komen hervormingen van justitie, van de publieke omroep. Magyar wil een hele nieuwe grondwet, dus eigenlijk het land opnieuw inrichten. De grote vraag is natuurlijk hoe zorgvuldig hij dat gaat doen. Want hij gebruikt een heel hoog tempo. Dezelfde 2/3 meerderheid waarmee Orbán ooit zijn systeem bouwde. Dus dat maakt controle en openbaar debat extra belangrijk. Maar ook kwetsbaar. Dus Magyar is zeker niet de messias die alles gaat veranderen. Hij moet ook echt goed in de gaten gehouden worden dat hij niet misbruik maakt van dezelfde wetten als waar Orbán misbruik van maakt.
1: Dat risico is natuurlijk altijd. Hoe wordt hier vanuit de rest van Europa naar gekeken? Blij, optimistisch, voorzichtig?
12: Ja, de eerste weken van Magyar in Brussel waren positief, opgelucht. Ook omdat Hongarije weer stevig in de Europese Unie moet komen. De rechtsstaat wil Magyar herstellen, de relatie met Oekraïne verbeteren. Tegelijkertijd is Europa natuurlijk erg scherp naar de manier waarop Magyar dit allemaal doet. Hè, want ook democratiehervormingen, hoe welkom ook, vragen om zorgvuldige procedures, onafhankelijke rechtspraak, ruimte voor de oppositie. Dus vooralsnog het voordeel van de twijfel voor Boedapest met waakzaamheid over de enorme macht die Magyar momenteel in handen heeft. En ja, ik denk met veel interesse uitkijkend naar de volgende pion die Magyar naar voren schuift op dat politieke schaakbord dat Hongarije inmiddels is geworden.
2: Zij Europa-verslaggever Stefan de Vries. En wil je meer horen? Ga dan naar onze podcast-app en download Make Europe Great Again, de podcast.
11: Tech Update.
1: Met Jill van Buurik, die er nog ver even is. Die was zeker natuurlijk ook al eventjes. We gaan het hebben over het overige opvallende technieuws van dit moment. Zoals Alibaba, dat vandaag in meerdere opzichten in het nieuws was. Vertel.
10: Nou ja, juist niet alleen maar die megaboete uit Brussel, hè, waar jullie eerder in de avondspits over hadden gesproken. 550 miljoen euro die AliExpress moet betalen omdat ze de Europese wet niet goed naleven als poortwachter. Volgens het oordeel van de Europese Commissie althans. Maar goed, dat even terzijde, want dat is al besproken. Dit gaat om het feit waarom de beurskoers juist alleen maar omhoog gaat. Want je zou zeggen, na zo'n boete zou dat toch al een beetje impact hebben. Maar nee, aandeelhouders zijn enthousiast. Aandeel Alibaba staat zo'n 4% in de plus. En dat komt vooral door nieuws van afgelopen weekend nog. En dat heet Qwen 3.8, Qwen met een Q. En dat is een nieuw AI-taalmodel wat volgens Alibaba zelf, ik citeer, alleen nog onderdoet voor Fable 5 van Anthropic. Nou, dan weet je het al.
1: Geloven ze op hun woord.
10: Nou ja, kijk, dit is altijd het verhaal met de wapenwetloop der AI-modellen. Of ze nou uit de VS of uit China komen of allebei, ze buitelen over elkaar heen om te laten weten dat ze nog beter zijn dan de gevestigde orde. Geldt dus ook voor Alibaba.
1: Oké, er spelen ook nog bij Google zaken met AI en investeerders. Wat is daar aan de hand?
10: Nou ja, dat gaat dan weer om een nieuwe chip die ze hebben ontwikkeld. Frozen 2. Voor de liefhebber van Disney kun je denken, hey, dat is net als de film. Inderdaad, dus niet Let It Go, maar Into the Unknown. Dat zouden ze ook kunnen denken bij Alphabet. Daar hebben ze dus een nieuwe chip ontwikkeld die nou nog wel in de experimentele fase zit, maar die zou gebruikt kunnen worden om sneller en efficiënter berekeningen toe te passen. Die zou namelijk beter ingericht zijn op de eisen van hun eigen AI-taalmodel Gemini. Tenminste, dat is de informatie van The Information, de techwebsite die vaak scoops brengt. Google zal het nieuws niet vervelend vinden, want nou, we hadden het net over Alibaba. En eerder vanochtend had collega Niels Koloos het over Kimi K3, wat dan weer niks te maken heeft met zangeressen uit Benelux, maar wel met eveneens een Chinees AI-model dat de show heeft gestolen. Nou, dus voor Google nu ook toch nog even een goedmakertje via nieuws dat ze ongetwijfeld zelf gelekt hebben naar de Information. Om te laten weten, hallo, wij doen ook nog mee. Wij zijn ook nog steeds heel erg hard bezig om de AI-oorlog te winnen vanuit de VS.
1: Telt Google nog mee? Ik bedoel, de eerste is dan dat ene van Anthropic. En dit is dan nu eentje uit China die de goede nummer 2 claimt te zijn.
10: Zeggen ze zelf.
1: Ja, we geloven even iedereen op zijn woord.
10: Klopt.
1: En dan Google, die altijd een beetje erachterop hobbelt.
10: Klopt. Ja, nou, het punt is vooral dat de Chinezen het heel efficiënt weten te doen en ook goedkoop, want die maken open source of open weights modellen die je kan downloaden en lokaal gebruiken. Dat maakt wel inherent anders dan de OpenAI's, Anthropic's en ook Google's uit de VS, want die zijn de prijzen alleen maar aan het verhogen. Dus zo blijft de AI-oorlog juist tussen de VS en China nieuwe dynamieken krijgen. En gaan we daar zeker in de komende tech-updates en andere uitzendingen nog veel over praten.
1: Oké, tot binnenkort dan. Joe van Buurik.
13: De BNR Tech-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: We komen alweer aan het einde van de avondspits van deze maandag, de 20e juli.
2: Ja, ons zomerbaantje, Mark. Dat we deze week met z'n tweeën naast elkaar staan. Normaal gesproken sta ik in BNR Beurs. En daar kan je zo meteen naar luisteren. Naar mijn lieftallige collega's Milou en Maxime.
1: Ja, die gaan het ongetwijfeld hebben over Apple, over hun concurrenten. Die investeerden miljarden in kunstmatige intelligentie. Maar uiteindelijk gaat het met Apple best wel goed.
2: Zijn we hier morgen weer?
1: Wij zijn hier morgen weer. De hele week zijn we hier. Maandag tot en met donderdag. Tot morgen.
2: Tot morgen.
14: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
15: Europe is going in some bad directions.
16: Maar voor hoe lang nog?
17: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
18: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
19: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
17: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
20: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
20: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: En, hoe ging je leestoets?
23: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
22: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
22: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
22: In 14 weken begrijpend leren lezen?
23: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oder en Weert-Noord. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
0: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kon nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt er dus nog niet gehandhaafd en dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Ondertussen overwegen transporteurs een claim in te dienen bij de overheid, want die had de brug beter moeten onderhouden. Omdat die nu verzwakt is, moeten trucks omrijden en dat kostte zeker 3 kwartier. Transport en logistiek schat dat transportbedrijven daardoor 1,5 miljoen per dag kwijt zijn. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 mannen... die opgepakt werden voor een drugslab in een Haagse woonwijk. Het lab werd vrijdag ontdekt. Binnen stonden duizenden liters chemicaliën. En dat was zo gevaarlijk dat tientallen huizen werden ontruimd. De straat werd gisteren pas weer helemaal vrijgegeven. De Amerikaanse politie heeft de man opgepakt die een brandbom zou hebben gegooid naar het kantoor van de FBI in New York. In het gebouw zit ook de omstreden immigratiedienst ICE. Op beelden is te zien dat de straat in Manhattan vol rook staat. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In Amerika is een Mexicaanse drugsbaron veroordeeld, El Mayo. Hij kreeg levenslang. Hij werd 2 jaar geleden op spectaculaire wijze aangehouden. Hij stapte vanuit zijn schuilplaats op het vliegtuig om nieuwe smokkelroutes in Mexico te inspecteren. Maar hij was in de val gelokt. Het vliegtuig vloog naar Texas, waar hij werd opgepakt. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Nog heel even en dan zijn we er weer voor je. Een prachtige BNR-beurs komt eraan, al zeggen we het zelf. En we moeten hem ook nog eens gaan maken. Dus, maar ja, goed, de ingrediënten voor succes die zijn er. Meta, Apple, Nvidia, ASML, allemaal komen ze langs. En we hebben Arend-Jan Kamp, dus blijf luisteren. Zometeen BNR-beurs.
27: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
3: Jochem Visser.
4: Morgen trapt Art Royakkers de uitzending af met het beleggerspanel over het cijferseizoen dat in volle gang is. Daarna spreekt hij met Daan Zieren, de kerstverse directeur van reizigersvereniging Rover. Art vraagt hem of Rover onder zijn leiding een meer activistische koers zal varen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
7: Maxime van Mil en Milou Brand.
8: Gefeliciteerd, je bent alweer op 1/5 van de beursweek. Dat kan je met ons vieren op deze maandag 20 juli. De dag dat een nek-aan-nek race werd ontketend.
9: Apple has officially dethroned Nvidia to reclaim its spot as the world's most valuable company. Part of it is not just about Apple going up. It's about Nvidia not performing as well.
8: Apple maakt een stille comeback als meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Of ze die race kunnen winnen, dat hoor je in deze aflevering.
16: En wie hem waarschijnlijk niet aan het winnen is, is Meta. Maar misschien komt daar ook wel verandering in.
28: It is an early discussion to lease computing power to Anthropic. And this arrangement could be worth as much as $10 billion, according to some reporting from the New York Times.
16: Nou, kan het verhuren van datacenters ze weer de goede kant op helpen? Ook dat hoor je straks.
8: En we hebben het over jouw dagelijkse dosis cafeïne. De koffieboeren op de beurs hebben namelijk een nieuw probleem.
16: De Amsterdamse beurs sloot een 10% in de min op 1090 punten. De grootste daler, dat is CVC Capital. Het staat 2,2% in het rood. En de grote indices in de VS die schetsen een verdeeld beeld. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom Arend-Jan.
29: Dankjewel voor de uitnodiging.
8: Yes, fijn dat je er bent. We gaan hem aftrappen en dat wil ik gelijk even doen met persbureau Reuters, die wel heel erg enthousiast worden. Ze zien daar nu opeens dat de zaken erg goed gaan in Veldhoven bij ASML. En dus voorspellen ze, ASML zou nog wel eens het eerste Europese bedrijf kunnen worden met een beurswaarde van 1 biljoen euro. Het grote vraagteken daarbij is hoe lang de big tech bedrijven hun datacenters blijven uitbreiden. Ik moet zeggen, ze lopen nogal op de zaken vooruit bij Reuters. Voor een waarde van 1 biljoen euro zou een aandeel ASML rond de 2600 euro waard moeten zijn. We zitten nu op 1550. En laatst vertelde Mark Langeveld van Antares ons dat verder stijgen nog wel even kan gaan duren.
30: Ik verwacht in de komende 1,5 à 2 jaar dat we nieuwe niveaus gaan zien. Ik heb het altijd over 30-30-30. In 2030 zal er, zoals je nu ook betaalt, 30 keer de forward winst worden betaald. En die forward winst, als je die uitrekent, kom ik op een koersdoel van 2200, 2300 euro in 2029.
8: Nou, analisten bij Reuters die zeggen dan weer, dit jaar steeg het aandeel al 60%. Dus wie weet is die biljoen euro dan toch wel dichterbij dan we denken. Hoe lang het ook mag duren, Arend-Jan, als eerste in Europa die 1 biljoen euro aan beurswaarde aantikken, gaat dat ze dan wel lukken, denk je?
29: Geen idee. Ik kan je zeggen dat ASML, je noemde even die cijfers, ASML is in dollars nu ongeveer tegen de 700 miljard aan. Ik kan me ook nog herinneren dat de AX ooit door 700 ging. Dan heb ik het over het jaar 2000. En toen had iedereen het ook al over 1000. Nou, dat was een kwestie van tijd dat die van het bord ging. We hebben er meer dan 20 jaar op gewacht. Dus ik voorspel never nooit koers.
8: Even rustig afwachten dus.
29: We zien het wel.
16: Ja. Dan pech bij Ryanair. Dat zag de winst het afgelopen kwartaal met een derde dalen van 820 miljoen euro vorig jaar naar 538 miljoen. De CFO die legt bij Bloomberg uit waarom.
31: The conflict in the Middle East was the key mover of the numbers year on year, where we saw some consumer hesitancy. That led to closer in bookings and lower fares.
16: Okay. En dat er wel er meer klanten waren. Met goedkopere tickets trok Ryanair zo'n 6% meer reizigers hun toestellen in. Maar ja, niet genoeg dus om de stijgende brandstofprijzen op te vangen. De kosten blijven waarschijnlijk ook nog wel een tijdje hoog. En of het aantal klanten ook echt blijft stijgen, dat vraag ik me dan nog wel af. En ik hoop dat als ze dan een ticket kopen, dat ze opteren voor een stoel aan het gangpad, voor het geval dat halverwege de vlucht een raampje eruit blaast. Het aandeel dat verliest vandaag. Oh, hij heeft wel hem even niet laten zien.
8: Ik ga hem heel snel opzoeken.
16: 5,6%. Ja. Is het gedaald, ja.
8: Jammer.
16: Arend-Jan, die crisis in het Midden-Oosten die raakt luchtvaartmaatschappijen natuurlijk allemaal. Hebben prijsvechters daar, denk jij, extra last van?
29: Jazeker. Maar eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen. Want de kosten bestaan eigenlijk uit twee delen. Dus personeelskosten, dus moet je die vliegtuigen kopen en afschrijven. En verder is het gewoon brandstofkosten. Dus eigenlijk in essentie een heel simpel bedrijf. Ja, ik weet niet in hoeverre grote maatschappijen dat gehedged hebben. In Amerika is er al een maatschappij failliet. Ja, zo'n bedrijf als Air France KLM en veel van die nationale carriers, ja, die worden meestal een beetje ook wel door de overheid gematst of overeind gehouden. Dus dat is een beetje tricky. Maar misschien inderdaad wel de kleinere prijsvechters. Ryanair is natuurlijk groot. Maar ja. Overigens is het aan te bevelen om het X-account van Ryanair te volgen. Ja, dat is echt het meest botte, lompe corporate account wat er is. Dat is echt een aanrader. Ja,
1: hij maakte wel een dag voordat die gast bijna uit het raam werd gezogen, maakte hij een grapje over dat er iemand aan een plekje zat waar raam ook te zien was. En dat bleek ergens
29: dat is wel heel pijnlijk.
1: Goede timing.
16: Ja. En je noemt al die concurrenten. Andere prijsvechters zijn Wizz Air en EasyJet. Wat zij nog extra doen is, zij schrappen juist vluchten. Ryanair doet dat niet. Wat denk jij, is dat een slimme strategie?
29: Poeh, dat weet ik echt niet, joh. Ik bedoel, ik kijk echt nooit naar luchtvaartmaatschappijen.
16: Moet je niet?
29: Als je ergens niet in moet beleggen, zijn de luchtvaartmaatschappijen. Ja. Die verbranden gewoon in geld. En als er eens een keer wat verdiend wordt, dan delen ze zichzelf meteen bonussen uit. Gaat iedereen weer staken voor hogere lonen. Nee, dus echt voor beleggers is dat een ramp.
16: Dus jij houdt het gewoon bij het Twitter-account volgen?
29: Precies,
16: en niet.
29: Ik vermaak wel met dat Twitter-account.
1: En toch zoek om, het maar uit. Zeg maar, om een beetje met popcorn ernaar te kijken, die CFO van Ryanair, die zegt...
29: Is hij net zo lollig als Kevin O'Leary,
1: nou,
29: of niet?
1: Ja, nou, hij doet wel stevige uitspraken vooral, want hij zegt, hij voorspelt eigenlijk dat concurrenten met minder sterke resultaten misschien zelfs gaan omvallen in het komende jaar. Wat voor partij moeten we dan aan denken?
29: Ja, geen idee. Misschien hij zelf wel. Dus nee. Dat, weet je, hij preekt gewoon van eigen parochie. Hij zegt gewoon van wij zijn sterk. En het is Ryanair. Dus de concurrentie afbranden, dat is wel toevertrouwd daar.
1: Goed, wil ik het nog even over een andere Ryan hebben. Milou, jij als vrouw moet toch wel eens last hebben gehad van een galante man die maar niet ophield met pogingen doen je te versieren, denk
16: nou,
1: ik.
16: Nou, valt reuze mee.
1: Oh, oké, nou goed. Het is wel een beetje het beeld dat ik begin te krijgen bij Ryan Cohen. Dat is de baas van GameStop. Hij kwam met het lumineuze idee om zijn falende bedrijf met een waarde van nog geen $10 miljard een overnamepoging te doen op eBay, met dan weer een waarde van $50 miljard. Nou, dat werd uiteraard afgewezen, maar hij geeft niet op. Zijn GameStop is nu alsnog druk bezig met het opbouwen van een belang in eBay. 10%, daar zitten ze nu op, meldt de Financial Times. Dus de helft van de waarde van GameStop zit nu ongeveer in een poging tot overname van eBay. En dat staat wel mooi symbool voor het leven ook van die Ryan Cohen, want die zegt, het enige wat ik doe is werken en eBay bezitten, dat is het enige waar ik de hele dag over na kan denken. Het lukt hem nog niet echt, maar hij heeft wel doorzettingsvermogen.
16: De mail condition. Dat is toch fijn dat er mannen bestaan, jongens. Neem nog een dubbele espresso ook, zou ik zeggen. En in dat kader vergeet de Senseo Pads, de Nespresso capsules en de gemalen Perla House Blend. Koffiedrinkers die lopen tegenwoordig alleen nog maar warm voor bonen, schrijft de Financial Times. In Duitsland gaat dat het hardst, ziet het Italiaanse koffiemerk Lavazza. Daar gaan bonen al vaker over de toonbank dan gewone filterkoffie. En het zaadje is waarschijnlijk geplant in covid-tijden, toen de koffiezaken op de hoek dicht bleven en mensen alsnog hunkerden naar die café-kwaliteit koffie. Maar toch, prijzen zijn de afgelopen jaren al flink opgelopen vanwege slechte oogsten. En bonen lijken mij dan niet per se de goedkoopste optie. Maar goed, de topman van Lavazza die denkt dat mensen het prima vinden om minder koffie te drinken, als het maar betere koffie is. Vraag is wel, hoe gaat het uitpakken voor de industrie? En zit die koffiesnop nog wel te wachten op die vieze Robusta-bonen in de mix? Of gaan ze voortaan voor 100% Arabica? Wat jij, Arend-Jan?
29: Heb je dit onderwerp expres op de agenda gezet? Want
1: ja, hij zei net van tevoren dat zijn koffiemotormaat kapot is gegaan.
29: Mijn super espresso-machine is dit weekend heeft kuren gekregen, dus die moet weg. Dus ik, maar inderdaad, echt goede koffiebonen. Je bent zo €40 de kilo kwijt. Dus,
16: liever één lekker bakkie dan twee smerige, lijkt me ook wel. Maar het kan alsnog wel, als iedereen die Robusta-bonen niet meer wil, dan kan dat de marges nog wel eens gaan beïnvloeden. En ja, misschien dus ook wel problemen opleveren voor alle koffieboeren op de beurs.
1: Straks hebben we het over Meta. Dat heeft zoveel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie dat ze nu met ongebruikte datacenters zitten. Maar daar hebben ze een plan voor.
16: En je hoort over Boeing, dat druk bezig is met een comeback.
1: Maar eerst naar een andere comeback. Die van Apple. Een stille comeback zelfs. En een succesvolle. Want vlak voor het weekend was het zover. Apple was voor heel even weer het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld.
2: Apple overtook Nvidia on Friday to become the world's most valuable company, reshuffling the top ranks of tech giants as investors reassess the outlook for AI. The iPhone maker's market cap on Friday hit $4.88 trillion, edging out Nvidia at $4.86 trillion.
1: Een plek die ze bijna anderhalf jaar kwijt waren, die topplaats. Maar nu maken ze toch echt weer kans. Stiekem is de koers dit jaar al hard opgelopen. 23% sinds de jaarwisseling. Terwijl de concurrentie voor die koppositie juist onderhevig is aan flinke volatiliteit onder AI-aandelen. Ze gaan nu nek aan nek met Nvidia om die topplek. Wat zegt het over de stand van zaken in die techbeleggingen, Arend-Jan? Is de grote stijging van die AI-aandelen misschien wel achter de rug?
29: Dat zou zomaar kunnen. Het is hetzelfde, een van de redenen, heel grappig. Ik heb begin januari Apple gekocht. Precies eigenlijk ook wel een beetje om deze reden. Ja, iedereen duikt op die AI-aandelen. Big Tech is gewoon, ja, werd toen ook al een beetje, lag er toen ook al een beetje bij. Dat is alleen nog maar erger geworden eigenlijk. Dus dat was een schot in de roos om Apple te kopen. Maar het is inderdaad, Apple heeft natuurlijk niet die complete AI-exposure. En zeker niet al die investeringen en die hele vrije kaststromen die verdampen. Dat probleem hebben ze niet, zoals Amazon dat wel heeft, Meta, Alphabet. Ik denk vooral dat ze zijn bezig met een hardware comeback. Er komen dit jaar nog waanzinnig veel nieuwe producten uit bij Apple. En ja, ze dwingen echt de industrie om nog verder te... Ja, hoe zeg je dat met een goed woord? Alles moet nog weer kleiner en fijner. Ja, zodat het allemaal, ja, precies. Want die telefoons eigenlijk en die laptops, dat is eigenlijk één grote batterij. En verder zit er nog in een hoekje zit er nog wat elektronica gepropt.
1: Ja.
29: Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dat ben gaan doen. Ik dacht van ja, iedereen heeft al die mooie AI-tools. Maar je hebt natuurlijk ook hardware nodig om dat te gebruiken. En Apple ziet dat goed. Ja. Dus om die reden heb ik ze gewoon gekocht.
1: Maar is het goed omdat zij achter dus eigenlijk de basis vormen voor waar die AI uiteindelijk op draait? Of is het goed omdat zij het net even anders doen en misschien
29: eigenlijk vatbaar zijn? Ja, ze hebben natuurlijk ook nooit de zoekmachine gehad. Hè? Ik bedoel, de afgelopen 25, 30 jaar, eigenlijk tot ChatGPT, was natuurlijk Google zoekmachine was heer en meester. Nou, die heeft Apple natuurlijk ook nooit een serieuze concurrent. We hebben nooit een zoekmachine gehad. Dus ze hebben nu geen AI-tool, geven daar niet al die achterlijke bedragen aan uit.
1: Ja.
29: Ja, en bij Apple gaat dat geld gewoon naar de aandeelhouders. Dus ik vang het graag op.
1: Ja, resultaat is dat ze hier zichzelf bewijzen als een steady stijger. Als je moest kiezen tussen bijvoorbeeld dus Nvidia die in spurten hard omhoog gaat en Apple die steady omhoog gaat.
29: Ik heb ze allebei. Dus dat is een beetje
1: maar je moet kiezen.
29: Je moet kiezen. Dan zou ik op dit moment echt voor Apple kiezen. Ja, gewoon door het hele lange track record. En gewoon puur omdat het veel aandeelhouders return heeft en gewoon minder volatiel is. Ik hou niet zo van die hele volatiele aandelen.
1: Straks wat er niet goed gaat bij Nvidia. Eerst Apple zelf. Er wordt al jaren gewacht op hun nieuwe One More Thing. Een nieuw product dat ze weer een soort vlucht kan nemen. Maar hebben ze dat nodig, wat jou betreft?
29: Ze hebben het niet nodig. Dat heeft denk ik Tim Cook als geen ander bewezen. Ik bedoel, die is dus niet met een One More Thing gekomen. Maar als je kijkt naar de aandeelhoudersreturn, hij heeft meer dan $1 biljoen aan de aandeelhouders teruggegeven. Dus daarvoor beleg je uiteindelijk in een aandeel.
1: Maar ze hebben het wel geprobeerd.
29: Ja.
1: Er is wel veel geld naartoe gegaan.
29: Ja, gigantisch. Die iCar was natuurlijk een strop van je wels. Ze hebben zo'n miljarden ingestoken. Is er niet gekomen. Volgens mij die VR-bril, daar zitten ze ook een beetje mee in hun maag. Daar hoor je weinig van. Er is natuurlijk ook waanzinnig veel geld in gestoken. Maar aan de andere kant, de oldschool producten die ze hebben, natuurlijk als laptops, zeker die iPhone, dat zijn gewoon gigantische margemakers.
1: Maar kun je dan niet beter beslissen om maar niet meer dat soort dingen te proberen en te gaan
29: waarom niet? Ik bedoel, het zijn vaak hele domme aandelen die hele mooie business hebben. Ja. Je hoeft niet altijd een next big thing te hebben of wat dan ook om een goed aandeel te hebben. Gewoon veel geld verdienen een aandeel, dat is ook zeer aantrekkelijk. Daar is Apple natuurlijk een meester in. Denk maar aan Micron kwam een paar weken geleden, die grote geheugenchippen met krankzinnige cijfers, ook hele hoge marges. En die cijfers waren nog niet droog. Of Apple had al een persbericht. Ja, we verhogen onze prijzen met 20-25%. Apple is al onbetaalbaar, dus dat komt er ook nog even bij. Maar het was natuurlijk gewoon al duidelijk dat ze aangeven van dat is niet onze schuld, maar het moet bij onze buren zijn van Micron.
16: Ja. Maar ergens houdt het natuurlijk toch een keer op, lijkt me dan. Toch? Die verjonging moet ergens vandaan komen.
29: Je bedoelt nieuwe producten bij Apple?
16: Ja, op een gegeven moment heb je niks nieuws meer te brengen. En kun je wel weer die iPhone weer net een beetje beter maken. Maar ja, het lijkt mij niet heel erg een garantie voor succes. Dat je daarmee eeuwig kan blijven bestaan.
29: Nee, natuurlijk niet. En we zullen ongetwijfeld hebben over 10 jaar weer iets heel anders in onze handen. Of misschien voor onze ogen zitten. Nobody knows op dit moment. Maar ze hoeven er natuurlijk niet altijd de eerste in te zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat Samsung of een Chinees met iets komt. Maar als Apple het komt, dan is dat toch altijd iets speciaals. En zij maken de marges. Als je ziet de marges die Apple maakt op die iPhones. Samsung komt nog niet tot de helft. En de Chinezen hebben echt pas helemaal lage marges. Ja. gaat gewoon om wat je eraan verdient.
1: Ja, ze weten het goed eigen te maken.
29: Ja, en kijk, een mooi nieuw product is natuurlijk geweldig voor de headlines. En zeker als je de eerste bent, zoals de iPhone, legendarisch natuurlijk. Maar uiteindelijk, als iemand anders wat uitvindt, en misschien wat ChatGPT nu aan het uitspoken is met die Johnny Ive, die allerlei dingen zouden bedenken. Misschien gaan die wel met de hippe producten kopen. Maar het kan best zijn dat Apple er gewoon weer met de omzettende marges aan de haal gaat.
1: Ja, die iPhone, dat is ook altijd wel een belangrijk deel van het succes en ook van die beurskoers van Apple. Nu draaien ze nu een goed jaar, omdat veel mensen toe waren aan een nieuwe iPhone. Betekent dat ook dat misschien we nu wel eventjes moeten genieten van dit goede jaar van Apple en dat het volgend jaar wel misschien wat minder kan zijn?
29: Ik denk het wel. Ik had mezelf voorgenomen, er komen nieuwe MacBooks aan, die laptops met OLED-schermen. Ja, dat vind ik ook wel heel erg vet. Maar ik denk dat ik dat nog even uitstel, want dat gaat natuurlijk heel erg duur worden. Ze doen nog wel even met die ik nu heb. Maar dan zie je eigenlijk al hoe een cyclus werkt. Hè? Ik bedoel, die prijzen van geheugen gaan omhoog. Nou, dan gaat de vraag afnemen. Mensen stellen hun aankopen uit. Ja, en dan implodeert de boel gewoon weer net zo hard als dat het omhoog is gegaan.
1: En die Apple investeerde dus niet, zoals de concurrentie, al die miljarden in kunstmatige intelligentie. Blijft dat een goede strategie? Zijn zij nu uit de gevarenzone waarvan iedereen eerst zei, ja, je moet mee, anders mis je die boot? Of...
29: Ja, dat zeiden we ook over Alphabet, hè? Toen ChatGPT net uitkwam. Ja,
1: die gingen mee.
29: Ja, die gingen mee. Maar volgens mij gaat Apple ook wel mee. Alleen ze gaan mee met hardware en, niet met software.
1: Goed, dan nog even Nvidia, de andere kant van de munt. Dat staat juist 12% onder de recordstand op dit moment. Wat hebben zij nodig om dat aandeel weer een vlucht te laten nemen? Is dat een kwestie van goede kwartaalcijfers? Ja, misschien hoeft het niet.
29: Nee, ik heb ze zelf ook. Ik maak me helemaal geen zorgen over dat aandeel. Dat blijft op nog een lange termijn gewoon een heel erg mooi aandeel. Ja, weet je, het gaat zo hard met die AI-ontwikkeling en die chipontwikkeling. Nou, zometeen ook nog Meta, die hebben weer een nieuwe chip. Amazon maakt ook chips. Iedereen maakt chips tegenwoordig. En het kan best wel zijn dat er ineens weer iemand met iets geniaals komt. Dat is eigenlijk wel het hele leuke op dit moment. In die hele chip-AI-industrie is het één grote chaos. Want afgelopen vrijdag was er ook weer ineens een Chinees, Moonshot. Ja. We hadden net vorig jaar DeepSeek gehad. Nou, we waren een beetje van bekomen. Nou is er weer Moonshot met, als ik het goed zeg, Kimi 3. Ja. Nou, dat schijnt weer helemaal de bom te zijn op deze manier. Ja, het is gewoon niet bij te houden. En ik ga dat ook niet bijhouden. Ik bedoel, zitten jullie met je neus bovenop dat ze die chips maken en welke beter is?
1: Ja, de tech-redactie, die doet
29: dat. Ja, maar denk je dat die alles weet? Wat dat betreft is het een chaos. Is het één grote concurrentiestrijd. Maar ik denk, uiteindelijk, dat leert ook wel de ervaring. De grote, sterke bedrijven, die overleven dat uiteindelijk wel. Kijk naar Meta, Alphabet, hoe waanzinnig flexibel die ook zijn. Hè? Stel dat die nou de AI-strijd gaan verliezen. Nou, die beslissen van het een op het andere moment om een concern volledig andere kant uit te sturen. En ja, ze hebben nog altijd waanzinnige omzet en marges. En dat geldt natuurlijk ook voor Nvidia. Dus ik heb alle vertrouwen in die echt grote bedrijven. Maar misschien niet meer. Ja, iedereen wil natuurlijk de next SK Hynix of zo. Is dat die koers keer 10 gaat. Maar het is altijd mazzel hoor, als je dat soort aandelen hebt.
26: BNR Beurs.
1: Laten we doorgaan naar dat andere techbedrijf. Je noemde het al even. Er zijn zat andere techbedrijven die maar al te graag mee hadden gedaan aan die nek-aan-nek race. Meta doet in ieder geval een poging om weer terug in die buurt te komen. Ze hebben alle als een malle geïnvesteerd in het uitbreiden van hun datacentercapaciteit. Maar nu zitten ze opeens met te veel datacenters. Nou, de oplossing is die datacenters verhuren.
28: What we're seeing here is more details about this new strategy from Meta of actually renting its compute and making a business out of it and trying to justify some of those AI spend. Not necessarily to frontier models. Anything will do as long as we do get justification for those very large capex numbers.
16: Ja, nou, Arjan, dat is misschien die flexibiliteit waar jij het over hebt, dat ze zomaar even een ander pad kunnen inslaan. En Anthropic zou een van de mogelijke afnemers zijn. Een deal die tot wel $10 miljard kan opleveren bij Meta in de komende 2 jaar. Wat denk jij, Arend-Jan? Maak jij je zorgen dat ze bij Meta eigenlijk nu al, ja, dat ze zo hard hebben uitgebouwd, dat ze nu al te ruim in de jas zitten?
29: Nou, misschien wel. Ik vind Mark Zuckerberg, ja, alle lof hoe die man zijn enorme bedrijf gewoon ook van de ene kant, ene dag op de andere kant, dag de andere kant kan uitsturen. En een paar jaar geleden had hij nog de metaverse, hè?
1: Ja, laten we het daar niet over hebben.
29: Nee, dat heeft hij gewoon helemaal afgeschaft. Al dat personeel is ontslagen. Of dat doet nu ander werk. Volledig afgeschreven ook. Hij holt altijd wel heel hard naar één kant uit. Vind ik Mark Zuckerberg. Om daar volgens mij even snel op terug te komen. Hoe sta ik met die bril van Meta? Daar hoor ik ook niks.
1: Die doet het redelijk goed. goed, toch?
29: Ik zie
16: steeds meer filmpjes online van mensen die stiekem iets hebben
1: gefilmd. Maar goed, daar heeft hij ook allemaal plannen mee met wat hij met AI wil doen.
29: Het schiet me gewoon leuk.
1: Maar die datacenters, is het...
29: Ja, als je het niet nodig hebt, verhuur het. Volgens mij doet X het ook.
1: Ja, maar als we straks, als al die bedrijven die allemaal hebben bedacht... laten we maar heel veel datacenters gaan bouwen, want er zit heel veel ruimte in. Als zij allemaal hun datacenter gaan verhuren omdat ze te weinig
29: Als ze dat tegen een goede prijs kunnen doen, misschien is dat een hele goede business. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Gaan we bij de cijfers wel zien.
1: Ja.
29: Dat je capaciteit, dat je dat gaat verhuren, dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Wat ik wel interessant vind, is ze verhuren dus aan een concurrent. Want ondertussen heeft Meta ook hun eigen AI-modellen. Maar ja, dan ga je dus jouw plek verhuren aan degene die met jouw eigen model concurreert.
29: Ja, dat is wat ik net zei. Moet je dan maar gaan kiezen, welke bedrijven moet ik hebben?
1: Kun je dan concluderen dat Meta ook misschien een beetje heeft opgegeven op het vlak van hun eigen modellen?
29: Mark Zuckerberg kent het woord opgeven niet. Okay. Dus wat dat betreft, misschien zijn ze... Ja, weet je, kijk, het gaat natuurlijk niet in een recht lijntje. Dat we naar de AI-maatschappij hebben. Dus uiteindelijk zal het wel naartoe gaan dat er een soort één... net als dat we Google hadden natuurlijk. Dat er één AI-box is waar iedereen alles mee doet. Wat gewoon absoluut marktleider is, weet ik het. 90% gebruik. Ja, als dat niet iets van Meta is, maar van weet ik veel wie. Niemand die weet wat het gaat worden, dan moet je concern weer de andere kant uitsturen. Dus dat zal Mark ongetwijfeld weer gaan doen.
1: Dus het is toch wel een beetje goed dat ze dit doen. Ook al betekent het misschien wel dat
29: het gewoon improviseren is.
1: Dat het diep van binnen niet zo heel erg lekker loopt bij Meta.
29: Nee, maar dat geldt voor meer. Ik bedoel net wat ik zeg. Ik zei, er is ook al capaciteit aan het verhuren. Ik geloof dat zelfs aan Pentagon. Dus
1: Is Meta de eerste of de enige die dit doet? Denk je dat er meer van die bedrijven komen die dit gaan doen?
29: Ik weet van X, maar misschien zijn er wel meer. Misschien gaat Amazon het ook wel doen. Of Alphabet. Alphabet worstelt met de nieuwe Gemini. Dus misschien staat er binnenkort ook alles te huur. Weet jij veel?
26: BNR Beurs.
1: We gaan eens kijken of het op Wall Street in ieder geval positiever ervoor staat. De Dow Jones niet zo, 0,2% eraf. Groen wel bij de S&P 500, die gaat 0,3% omhoog. En de Nasdaq ook, die krijgt er 0,6% zelfs bij. Eerst nog even een korte update over die nek-aan-nek race tussen Nvidia en Apple. Ja, Nvidia gaat toch ietsje beter dan Apple op dit moment. 0,6% erbij. Nvidia en Apple, tenzij dat het in de laatste... Nee, helaas, 2,8% eraf. Dus die nek-aan-nek race, Apple moet... Even een tandje bijzetten.
29: Langs de lijn niet.
16: Nee, ik wou net zeggen, bij het volgende WK kunnen ze jou vragen voor het live verslag.
1: Ik ben altijd beschikbaar als BNR dat prima vindt.
16: Dan nog even het aandeel van een andere Magnificent 7 deelnemer. Daar moeten we ook nog even naar kijken. Ik zou bijna zeggen, spaar ze allemaal. Alphabet is al even voorbijgekomen ook. Volgens techsite The Information ontwikkelen ze daar een nieuwe chip waarop het taalmodel Gemini nog efficiënter kan draaien. De chip die heet Frozen V2.
3: The employees working on the chip reportedly say that it could be 6 to 10 times more efficient than their existing line of homegrown chips, trying to take away or at least relieve some of the pressure on the chip and compute shortage that Google has been facing.
16: Google heeft gewoon niet genoeg servercapaciteit om alles te doen wat het nu wil. Dus Gemini trainen, draaien, Google Cloud klanten
29: bedienen.
16: Gewoon
29: Mark.
16: Ja. Prima, inderdaad. Die heeft volgens mij nog van alles te huur staan, inderdaad. Maar dit gedoe, dat leidt dan weer ook weer tot interne spanningen, lees ik. Dus dan stel ik me bij voor dat dat dan een soort van ruzie is tussen teams over wie dat schaarse beetje capaciteit dan toekomt. Bedoeling is dat deze chip al dat leed dat ontstaat dus door een tekort aan rekenkracht wat kan verzachten. In 2028 moet die gebruikt gaan worden. Beleggers die reageren alvast positief. Alphabet gaat vandaag 2,4% omhoog.
1: Ja, en ik hoorde Joe van Buurik net Let It Go zingen op de redactie. Nou, wil ik het nog even hebben over Boeing. Er staat in een luchtvaartbeurs, er is een luchtvaartbeurs gaande in het VK. En zo ongeveer elke topman uit de sector die loopt daar rond. Nou, één loopt rond met een grote glimlach en dat is die van Boeing. Kelly Ortberg die roept tegen verschillende media, waaronder Bloomberg, dat het weer de goede kant op gaat met zijn vliegtuigbouwer.
11: We're turning the corner. I tell my team we haven't quite finished turning the corner. We got more work to do, but I am pleased with the progress so far. We're ramping up production across many of our product lines. Markets are very strong, so our backlog is very
31: very strong. So our story is really focusing on executing that backlog.
8: Nog een paar jaar, zegt hij, en dan kan Boeing ook weer een nieuw model zelfs gaan lanceren. In de tussentijd zijn ze nog bezig met de financiën op orde krijgen. Met de koers schiet het nog niet echt op vandaag. Die verliest juist een paar procent.
29: Ja, vliegerijen, hè, met Boeing, weet je dat?
8: Ja. Ik geloof het wel.
29: Oh jee.
16: Ja, dus om even ook nog andere dingen op orde te krijgen.
29: Zoals
8: raampjes.
16: Nou, dat was hem bijna voor vandaag. Alleen nog kort even de agenda van morgen.

0: 8% daalde, kan zomaar van de troon gestoten worden als marktleider in de VS door Toyota. Dus dat wordt nog wel spannend. De Zwitserse farmaceut Novartis en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers. En 3M, dat versloeg de afgelopen 4 kwartalen steeds de verwachtingen. En ook voor dit tweede kwartaal van 2026 rekenen analisten op groei. Dan Philip Morris, daar rookt de schoorsteen nog altijd goed dankzij het vaste, dodelijk verslaafde klantenbestand. We gaan zien hoeveel slachtoffers, klanten ze erbij hebben weten te krijgen. En hoe winstgevend die business nog altijd is. Gebeurt er ook nog wat op Nederlandse bodem? Ja, communicatiebedrijf CM.com en vastgoedfonds Wereldhaven komen met de halfjaarcijfers.
1: Dit was de BNR-beurs van maandag 20 juli. Het ging over heel veel waardes. Die van ASML, Apple, Nvidia, Meta, GameStop. Maar niemand was meer waard dan Arend-Jan Kamp van
2: Wat lief.
1: Dank je wel weer.
0: En onze luisteraars natuurlijk. Die zijn ook van onschatbare waarde. Dank je wel weer voor het luisteren. Morgen zijn we er weer voor je. Dus hopelijk zien we je dan.
1: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse4All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een

0: politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niet te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kan nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen en daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt het dus nog niet gehandhaafd. En dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Ben maar de...
7: Hallo. Wat zeggen Boekenstein en de Wijk als ze denken dat niemand luistert?
6: Wat zeg je, Hugo?
8: Niks.
7: BMW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arjan in Frankrijk.
9: Is dat een microfoon, Hugo?
10: Nee, joh.
9: Hugo, graag 2 glazen Pinot Noir.
10: Oh. Oké. Komt eraan.
11: Ja, nee, het is goed dat hij even weg is. Dan kunnen we even doorpraten over waar we het over hadden. Ja. Want het is toch een beetje vreemd als je gewoon het afgelopen jaar zit te kijken. Dan zijn er 2 landen, 2 kleine landen, Oekraïne en Iran. Die hebben het toch voor elkaar gekregen om eigenlijk, in het geval van Iran, een heel groot land Amerika feitelijk op de knieën te krijgen. En ja, Rusland, die wordt het leven zuur gemaakt door Oekraïne. Het hadden ook heel weinig mensen gedacht, wat is er nou eigenlijk aan de hand, denk je?
9: Het is een hele opmerkelijke ontwikkeling. Hè? Middelgrote mogendheden kunnen een grote mogendheid het leven heel zuur maken. Ja, het heeft natuurlijk toch heel erg te maken met een Oekraïne met een ongelooflijke technologische genie, hè? Dat ze met die drones op een fantastische manier experimenteren, voortdurend experimenteren, ook steeds verbeteren. En aan de Russische kant, er is natuurlijk een personeeloverwicht aan de Russische zijde, maar dat wordt niet heel erg slim ingezet.
11: Nou, dat is natuurlijk het hele bijzondere van wat we op het ogenblik zien. Hè? Ze vechten allebei tegen een numeriek superieure tegenstander. Tegen een tegenstander die ook technologisch superieur was. En ze zijn toch in staat om het vol te houden. Dat is echt heel erg bijzonder.
10: Ja. Hier is uw wijn, meneer Boekenstein.
9: Ah, dankjewel. Ja,
10: uit de koelkast van Rob.
9: Wat een mooie rode kleur. Ja. Prachtig.
11: Ja, die komt echt niet uit de koelkast dan, Hugo. Ik bedoel, kom op.
9: Maar weet je, Iran had natuurlijk ook het voordeel.
10: Waar hebben jullie het over?
9: We hebben het over hoe het nou komt dat middelgrote mogendheden soms grote mogendheden heel veel weerstand kunnen bieden. En soms misschien
10: wel. Daar moeten jullie het maar over hebben hoor, dat geloof ik allemaal wel.
9: Het gaat over Oekraïne en Iran. Hè?
10: Ja,
9: en bij Iran is het natuurlijk belangrijk dat er is een knooppunt, hè? Of een zeestraat. Ja, als je dat in handen krijgt met militaire middelen, dan kan je dus

0: Amerika ontzettend onder druk zetten met gewoon de benzineprijs. En dat is wat er gebeurt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Ja, ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat lopen. Want ja, het doet me een beetje denken aan laten we zeggen, maar die opstanden zoals we die hebben gezien in Afghanistan. En met de Taliban, maar ook in allerlei andere landen. En je ziet dat die opstandelingen, die guerrilla's, die kunnen niet winnen. Maar ja, ze kunnen gek genoeg ook niet echt verliezen. Dus dat zijn slepende conflicten. Het lijkt net een klein beetje alsof dat wordt vertaald naar het niveau van landen. En dat je dus op die manier het leven zuur kan maken van je opponent. Nou, we hebben natuurlijk gezien wat er gebeurd is in Afghanistan. Waar eigenlijk de Taliban de hele NAVO naar huis heeft gestuurd.
0: Ja.
1: Dat heeft natuurlijk ook Trump met een nogal merkwaardig vredesakkoord met de Taliban een bijdrage aan geleverd. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg opmerkelijk dat dat de hele NAVO het hazenpad heeft gekozen. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is.
2: Kan je eigenlijk niet min of meer zeggen dat oorlog gewoon best wel vaak een heel slecht idee is?
1: Ja, dat vind ik wel. En ik bedoel, agressors die moeten het vaak wel met een nederlaag verkopen. Dus dat klopt wel aardig, ja. Ik vind het, ja, echt oorlogen, dit soort oorlogen die heel goed zijn afgelopen. Laten we zeggen, sinds de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik ken ze niet.
2: Gewoon echt een, nee, echt, dat je zegt, een geweldige oorlog. Was het echt een geweldige oorlog?
0: Ik ken alleen kleinschalige dingen. Want de Britse special forces gingen Sierra Leone binnen. Omdat daar...
1: Ja, dat is wat anders. Ja, maar dat zijn vredesoperaties waarbij een groot land, een klein land binnenvalt. Als je dat dan niet kan, ja, Haiti is, dat is ook op een gegeven moment gelukt. Als je dat dan niet kan, ja, dan kun je beter je hele krijgsmacht opheffen. Dat kan je bij wijze van spreken met de politie doen. Dus dat...
0: Dat zegt niks, hè?
1: Dat zegt niks. Ik ga even naar de brievenbus, jongens. Want ik verwacht een pakketje. Er is iets kapot en je kan hier niks kopen in Frankrijk. Dus dat moet allemaal worden ingevlogen.
2: Ja, we lopen wel even mee.
1: Ja, doe dat gezellig. En Arend-Jan, we hadden het over hoe kleine landen het leven van grote landen zuur maken. Dat heeft te maken met asymmetrie. Heb jij daar nog een beeld bij van hoe je dat eraan moet kijken?
0: Nou, weet je, in Afghanistan moesten de westerse mogendheden dus alle bruggen in de gaten houden. Dat was een beetje veel, want er zijn veel bruggen. Terwijl dus de Taliban, die kan er gewoon eentje uitzoeken en dan kijken of de bewaker daar, wanneer hij een sigaretje gaat roken en zo, weet je. En dan kan je dan die bommen doen. Roadside bombs hetzelfde. Je kunt gewoon, dus als je helemaal niet zo machtig bent, kan je met die wegbommen vreselijke ellende aanrichten.
2: En nu met drones.
1: Het is een andere vorm van oorlogsvoering. Dus een normale oorlogsvoering, dat is met manoeuvre-eenheden. Dat zijn grote eenheden. En die moeten op een bepaalde manier worden ingezet. En die moeten dus manoeuvreren. Dat is bewegelijke vormen van oorlogsvoering. En dat asymmetrische vormen van oorlogsvoering, dat is veel meer met, laten we zeggen, snelle, onverwachte, kleinschalige acties, guerrilla's, dat soort zaken. Dat zie je dus gebeuren binnen landen. Dat gebeurde door de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan. Maar dat zie je dus nu eigenlijk ook gebeuren door kleine landen die de grote landen het leven zuur proberen te maken. Wacht even hoor, ik moet even kijken of er post is. Ik zit al dagen te wachten op een pakketje dat er nog steeds niet is. Nou, dan schuiven we wel weer terug. Dus daar, het is gewoon een totaal andere vorm van de oorlogsvoering. En wat we dus weten, als je asymmetrisch gaat, dan kan zo'n klein land zo'n oorlog eigenlijk volgens mij helemaal niet winnen. Maar hij kan hem ook niet echt verliezen. Dat hebben we natuurlijk met Iran gezien. Waarbij dat land toch in staat is geweest om overeind te blijven tegen de Amerikanen. Door horizontaal te escaleren. Dat hoort er dus ook echt bij. Horizontaal escaleren betekent dus dat je het hele speelveld gaat verbreden. En in dit geval wordt er dus aangevallen tegen de Golfstaten. Nou, dan hebben de Amerikanen het totaal niet meer onder controle. En raakt ook al zijn bondgenoten kwijt in de Golf. Maar eigenlijk, horizontale escalatie is ook precies wat Oekraïne heeft gedaan. Door de strijd te verleggen naar Russisch grondgebied. Dat is precies hetzelfde.
0: Ja. En het gekke is dat Kijk, guerrillaoorlog kennen we al heel lang. Hè?
1: Ja.
0: Dat is al eeuwen oud. En je zou denken dat ook na 1945 hebben de Fransen met Indochina. Dat was natuurlijk ook een guerrilla. Ja. Vietnam ook.
1: Ja, Korea de Amerikanen ook. Hebben natuurlijk in Vietnam ook verloren.
0: Ja. Dus je zou dus denken dat je dan een beetje huiverig bent. Hè? Als je met zo'n oorlog begint. Trouwens, de Russen ook in Afghanistan.
1: Ja, die zijn er ook onderuit gegaan. En toch doen ze het iedere keer weer. En iedere keer, en dat heeft volgens mij te maken met een totale zelfoverschatting. Iedere keer zie je dat ze dus onderuit gaan. En in een aantal gevallen lukt het dan wel om toch enig succes te boeken. Maar door de bank genomen gaan die landen onderuit. De geschiedenis staat er bol mee. In ieder geval van na de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het iedere keer weer. En wat is er nou? Waarom doen die leiders dat nou eigenlijk? Wat is dat nou?
0: Nou kijk, dat is een $6 miljoen kwestie. Ik denk bij iemand als Poetin dat hij dus naast die historische interpretatie, waarbij dus Rusland het meest christelijke land van de wereld is, en ook het beste ras, noem maar op, hè, dat hij daar ook echt een beetje in gelooft. En dat hij dan ziet dat er een grote krijgsmacht is en we kunnen toch eigenlijk alles. Maar ja, hij zou toch ook iets moeten weten over van guerrillaoorlogen. Wat er
1: het is natuurlijk inderdaad hubris, de zelfoverschatting. Ja. Het is het geloof in eigen technologie. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En het heeft ook te maken in dit geval met zowel met de Verenigde Staten als met Rusland. Met het idee dat jij een soort uitverkoren beschaving bent. Waar de rest zich aan moet onderwerpen. Nou, die kleintjes die hebben daar helemaal geen zin in. En dan krijg je dus dit gedoe.
0: Het exceptionalisme. Je denkt dat jij beter bent dan anderen.
1: Ja.
0: Dat hebben zowel de Amerikanen als de Russen en ook de Chinezen.
1: Ja, absoluut. Alle grootmachten hebben dat. Ja. En dat is op zich is dat wel slecht nieuws.
0: Ja.
1: Want dat betekent namelijk dat al die grootmachten denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. Ja. En dat leidt natuurlijk gewoon tot een
0: tot
1: discussie over onderwerping. En daar hebben we dus geen zin in met z'n allen.
0: Ja. Hopelijk is China van die drie nog het meest voorzichtige. Maar dat moeten we nog even afwachten.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en dit is BNW Off the Record. De geheime opnames van Rob en Arend-Jan in Frankrijk.
5: Wat zit je nou weer jezelf te praten, Hugo?
6: Niks.
0: Nou weet je, ik had nog een derde fles wijn meegenomen voor je.
1: Oh.
0: Maar die is dus tijdens de rit.
1: Op twee al zo weinig.
0: Is die helemaal onder de bank geraakt. En dus ik moet even voelen
1: wat
0: hier.
1: Wat is daar nou? Gadverdamme, er liggen verrotte bananen
2: op. Oh shit, dat is nog van de heenweg.
1: Dit is een nieuwe auto, joh.
2: Sorry, BNR.
0: Ja, dan moet ik helemaal niet horen.
1: Wat een troep maak je ervan, zeg. Ook is mijn auto niet, dus het maakt mij eigenlijk niet zo geluid. Wel, die viezigheid er maar uit.
0: Zoek je dan?
1: Nou, Jan, zoek mijn fles wijn.
0: Ja, ik zal maar eens even zoeken. Even kijken. Oh, hier is die, geloof ik.
1: Oh, ja.
0: Even doorduwen.
1: Is het een Barolo eindelijk?
0: Nee, dit is een Médoc. Moet je kijken hier.
1: Oh.
0: Heerlijk.
1: Oh ja, ja. Maar lekker, weer geen Bourgogne. Nou, oké, Zelensky.
0: Ja.
1: Wat was daar nou zo bijzonder aan?
0: Zelensky zegt dus nu van, ja jongens, we kunnen eigenlijk alle wapens maken. En hij heeft nu ook een licentie gekregen voor de Patriot-raket. Dat kan hij in de toekomst ook maken. En dat is bijzonder, hè?
1: Heeft niemand meer nodig.
0: Ja, want vroeger had je dus een grote mogendheid, maakte alles. Amerika maakte alles. Europa deed er niet zoveel aan. Die zat voor een dubbeltje op de eerste rang. En nu hebben we Oekraïne, die natuurlijk de oude Russische defensieindustrie ook had. Die hebben heel veel kennis. Maar die weten gewoon op een fantastische manier al die raketten te maken. En dat betekent dat dat land dus echt veel meer macht kan projecteren dan anders het geval
1: is. Ja, dat is natuurlijk ook goed nieuws voor ons. Want als Zelensky in staat is met zijn zelf geproduceerde wapens de Russen tegen te houden, dan moeten wij dat natuurlijk ook gewoon kunnen zonder Amerika.
2: Dat zou je zeggen eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En Oekraïne kan ons daarbij helpen ook.
1: Ja, je moet wel samenwerken met Oekraïne.
0: Ja.
1: Maar dat logisch straf toch de hele discussie die je zo vaak hoort en aan al die talkshowtafels, dat het een biljoen euro en 10 tot 20 jaar kost om onafhankelijk te worden van de Verenigde Staten.
0: Nee, want Oekraïne wijst de weg, Oekraïne kan ze helpen. Dus het kan veel korter. Het kan veel korter.
1: Ja, ja, Oekraïne kan het al. Dus als Oekraïne dat kan, waarom kunnen wij dat niet? Dat, mij ontgaat de logica totaal van de hele discussie die wordt gevoerd. Maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. Maar wat ik vind dat hier gewoon interessant aan is, is dit heeft natuurlijk wel 4 jaar gekost. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn begonnen met eigenlijk de wederopbouw van eigen krijgsmacht. Dat was natuurlijk gewoon een waardeloze zooi. In Oekraïne aan het begin. Het is een godswonder dat ze in staat zijn geweest om die Russen uit het noorden te verdrijven. En vervolgens ook weer stukken van het zuidelijke front, zowel aan de west- als aan de oostkant, te veroveren. Dat is eigenlijk een enorme prestatie geweest. En je ziet nu dat er dan een technologische wapenwedloop is ontstaan. Waarbij Oekraïne eigenlijk op zich technologisch de bovenliggende partij is. Ze verliezen nog steeds land, maar niet zo heel veel meer. Maar dus het duurt gewoon lang om op stoom te komen. Maar dat hebben we in Iran ook gezien. Want asymmetrische oorlogsvoering, dat is een specialiteit van Iran. Dat had Trump natuurlijk ook wel kunnen weten. Of in ieder geval zijn adviseurs, voor zover hij die heeft. Hier zijn de Iraniërs eigenlijk mee begonnen vanaf het moment dat de Shah het land uit werd gegooid. En dan zie je dus dat ze bewust zijn gaan nadenken van hoe kunnen wij nou die sterkere tegenstanders van het lijf houden. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, dat doen ze dus op deze manier. En daar is goed over nagedacht. Met die strijdgroepen die ze steunen in
0: de proxies.
1: De proxies in het hele Midden-Oosten. Ze doen dat door, op dit ogenblik door Amerikaanse basis en door Amerikaanse bondgenoten te bestoken in het Midden-Oosten. Ja, daar heeft Amerika gewoon geen antwoord op. En Rusland heeft geen antwoord op die grote aanvallen die de Oekraïners uitvoeren diep in Rusland. Want dat land is te groot om verdedigd te kunnen worden.
0: Ja, het is echt een ongelofelijke ontwikkeling. Hè? Ja,
1: dus die asymmetrie, die heeft hier in toenemende mate de kenmerken van horizontale escalatie. Dus verbreed het terrein om het eigenlijk de kosten-batenanalyse en de inschattingen van de tegenstander te compliceren. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
0: Ja. Dan zijn ze wel een beetje verschillend, want Iran heeft het enorme voordeel van die staat van Hormuz natuurlijk. Hè? Waarmee je echt een mondiale impact ook echt hebt. Hè? Maar goed, weet je, eigenlijk is het een heel positief verhaal. Hè? Want als Oekraïne het nu zo goed doet en Oekraïne ons ook helpt en heel veel kan leren, betekent het eigenlijk dat de Europese veiligheid, waar inderdaad heel veel mensen zich zorgen over maken, daar eigenlijk beter voor staat binnen 2 jaar.
1: Ja, dat vind ik dus ook. Dat roepen we al in 1,5-2 jaar in die podcast. En dat blijkt dus gewoon inderdaad te kloppen. Niet om gelijk te krijgen, maar als je snapt hoe dit soort dingen werken, dan kun je behoorlijk goed inschatten wat de gevolgen daarvan zijn. En wat ook de consequenties voor ons zijn. Nou ja, goed, dat, totdat het natuurlijk mis is en misgaat. En ja, toekomst voorspellen is wat dat betreft gewoon moeilijk.
2: Maar het grappige, jullie zijn nu eigenlijk veel optimistischer dan meestal als we de microfoon aan hebben staan.
1: Ja, maar weet je, Hugo, dat heeft ook te maken met het feit dat, ja, hoe zal ik het zeggen, dat er toch wat aan de hand is. En dat het nog steeds niet wil zeggen dat de Oekraïners zit gaan winnen, in de klassieke zin van het woord. Maar als ze het niet verliezen, als ze niet hoeven op te geven en ze dwingen de Russen tot een staakt het vuren, dan hebben ze op hun manier feitelijk gewonnen. Dan hebben ze een prestatie geleverd die ze eigenlijk niet hadden kunnen leveren, gezien de krachtsverhoudingen. Gezien de krachtsverhoudingen moet je dit gewoon ook militair hebben verloren. En dat is niet gebeurd en dat komt door de asymmetrische manier van optreden, door de enorme technologische innovatie.
2: En dan ontstaat er ook een andere situatie, ook voor Europa.
1: Ja, ja, maar ook door, en dat is natuurlijk het hele punt, ook door het feit dat je ongelooflijk gemotiveerd bent om je land te behouden.
0: Ja, dat speelt een grote rol. Hè? Weet je, Oekraïne is gewoon in staat geweest om die Russische oppas te stuiten en ook hier en daar dingen terug te nemen. En tegelijkertijd weet Zelensky ook heel goed dat Poetin kan niet terug. Die kan helemaal niet goed onderhandelen. Dus moet hij proberen die economie te bestoken. En dat lukt hem dan ook zo goed met die lange. Dat is wel ongelooflijk. Want op een gegeven moment, als die economie echt nog zwaarder wordt geraakt, hè, dan nemen die spanningen zo toe in Rusland. Dan moet je op een gegeven moment komen de mensen zeggen, nou, laten we misschien toch maar gaan praten. Dus het is wel een hele slimme strategie van Zelensky.
1: En ruim je bananenschillen op, want je weet wat er dan gebeurt, Arend-Jan.
6: Ja. Arjan.
0: Het is zo'n lekker zwembad, jongen. Heerlijk is het. En ook als het 35 graden is, dan wil ik er toch wel even inspringen.
1: Ik vind het dan nog te koud.
0: Het water is 27 graden.
1: Ja, dat is hartstikke koud, man. Daar ga ik toch niet in.
6: Wat hadden we daar net over?
1: Over waarom kleine landen het leven zuur maken van grote landen.
0: Ja.
1: En wat dat eigenlijk betekent voor de toekomst.
2: Ja, en wat denken jullie dat dat betekent voor de toekomst dan?
0: Als middelgrote mogendheden dus eigenlijk aan macht winnen door al die technologische ontwikkelingen, dan wordt de wereld dus multipolairder. Dan komen er nog meer spelers. Want ja, als Oekraïne gewoon Rusland kan verslaan, bij wijze van spreken, en Oekraïne-Amerika, dan zijn er nog meer actoren die relevant zijn.
1: Nou ja, dat is denk ik ook zo. Ja, en wat je ziet, en dat is denk ik wat je nu ziet met de Straat van Hormuz, kleine landen die iets bijzonders hebben, en dat geldt ook voor Oekraïne, bijvoorbeeld technologie of een straat voor de deur.
2: Ja, ja.
1: Of grondstoffen die heel zeldzaam zijn, waar iedereen om zit te springen. Of gewoon iets anders waar mensen om zitten te springen.
2: ASML.
1: Ja, of bijvoorbeeld Groenland. 50.000, 40.000, 50.000 inwoners. Gigantisch land. Ja. Maar met heel veel grondstoffen en een strategische ligging. Die landen in een geglobaliseerde wereld, die kunnen dus een disproportionele macht uitoefenen. En ja, die kunnen ook eisen stellen. En die kunnen het grote landen heel erg moeilijk maken. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dat is een enorme conclusie. God, sorry, ik kan niet eens een normaal gesprekje voeren. Dit is denk ik een hele belangrijke conclusie als het gaat om de macht van landen. Dus kleine landen kunnen echt heel erg machtig gaan worden.
0: Neem bijvoorbeeld Indonesië, die heeft de Straat van Malakka. Hè?
1: Ja.
0: Nou, die heeft geleerd van de Iraniërs, daar kun je verrekte veel lol mee hebben. Hè? Ze droomden nu al een beetje van de, ook om tol te gaan heffen daar. Ze doen ook wel iets. Je moet al wat betalen, geloof ik.
2: Noordzee? Hey.
0: Ja, Noordzee? Ja, bij Nederland gaan we een goede toekomst tegemoet. Hoewel wij wel erg voor de freedom of navigation zijn. Omdat
1: we hebben het zelf uitgevonden met Hugo de Groot. Het is een slecht idee om tol te gaan heffen bij straten. Maar, nee, maar het duidt er dus inderdaad wel op dat zo'n klein land, als die iets in de aanbieding heeft, dan kan die enorme macht uitoefenen. En dan moet je dus niet alleen maar denken aan straten of grondstoffen. Dan kun je eigenlijk aan alles denken. Ook ligging in algemene zin wordt dan in één klap belangrijk. Maar je moet iets unieks hebben waarmee je zeg maar die mondiale, bijvoorbeeld bevoorradingsketens kunt verstoren. Dus als jij grondstoffen exporteert of je kunt iets afsluiten, dan kun je de mondiale bevoorradingsketens kun je kapot maken. En dat geeft een enorm machtsinstrument ten opzichte van grote landen.
2: En zou dat misschien ook kunnen gelden voor een plek die niet per se klein is, maar wel militair zwak, maar ook iets anders bijzonders heeft, zoals bijvoorbeeld een hele grote consumentenmarkt?
1: Ja, je hebt het vast over de Europese Unie. Ja, maar dat weten wij dus niet op een of andere manier om te zetten in macht. Wel natuurlijk in regelmacht, hoewel die dus aan het tanen is, die regelmacht. Omdat een aantal landen zeggen van nou, we houden ons er niet meer aan. En je ziet dus ook dat de regels in de Europese Unie worden afgezwakt. Het was ooit een regelsupermacht, dat is het nog steeds. Alleen dat wordt steeds minder. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat je de economie moet omzetten in militaire macht. En daar zijn we dus nu enorm hard mee bezig. En dat betekent, die combinatie van die twee, ja, maakt van de Europese Unie een machtsfactor van belang. En dankzij Trump. Ja. Want dankzij Trump weten we gewoon dat wij Europeanen er alleen voor staan. En dat betekent dus dat de Europese Unie en de Europese NAVO-landen gezamenlijk bezig zijn om de boel hier militair op te krikken. Ja, dat maakt een enorm verschil. Ja, Rinkjan, waarom blijf je gewoon doorspelen?
0: Als Europa een militaire reus zou worden, hè? Naast de economische reus, dan is het natuurlijk wel zo dat we economisch ook nog wel even wat dingen moeten regelen. Hè? Mijn hemel, we moeten nog wel heel wat doen.
1: Ik ga het niet overdragen hier, hoor. Nee, dat wil ik niet worden. Ik bedoel, echt, helemaal niet.
0: Huh? Ik wil big tech, ik wil naast ASML meer.
1: Ja, dat
0: ik wil een language model.
1: Geen draagje, geen draagje.
6: Ga maar verder zwemmen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Dank u wel.
5: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
6: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
7: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
10: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
11: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
12: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
11: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De man die gisteren in Harderwijk werd mishandeld na een verkeersruzie is in het ziekenhuis overleden. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in de buurt van een auto. Hij was zwaar toegetakeld. De man werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt, de bestuurder van een andere auto. De burgemeester van New York is geschrokken van de aanslag op een kantoor van de omstreden immigratiedienst ICE. Zeker 2 mensen raakten licht gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen, zegt hij. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man die een bord bij zich had met de tekst Weg met ICE. In Uitgeest is een dode man gevonden. Hij lag in een woning waar wiet werd verbouwd. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd. En daarom sluit de politie een misdrijf niet uit. De hulpdiensten gingen kijken bij de woning na een melding over een heftige geur. Die was dus van de wietplanten. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen niets te maken met de politie, maar Rijkswaterstaat. Maar die kan nog even niks doen. Eerst moeten de camera's worden opgehangen. En daarna kunnen inspecteurs boetes uitdelen. Nu wordt het dus nog niet gehandhaafd. Dat is te merken. Vandaag gingen honderden trucks over de brug. Er is meer bekend over de nachtelijke dopingcontroles van de wielrenners Pogacar en Vingegaard, die veel vragen opriepen. Nu blijkt dat een rechter toestemming heeft gegeven om de 2 wakker te maken voor controles. Dat mag alleen als er ernstige vermoedens zijn van doping. Vingegaard doet trouwens niet meer mee in de Tour. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
17: In deze tweede aflevering van onze zomerserie zijn we te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ervaren vastgoedbelegger. Op zijn cv zien we namen als Amvest en inmiddels NLV. Ook vecht hij als voorzitter van de IVBN voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. Wim Wensing, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
0: Dank voor de uitnodiging.
17: En uiteraard Maarten de Gruyter, die samen met mij, zoals de afgelopen 300 afleveringen, deze zomerserie ook doet.
1: Ja, dankjewel.
17: In jouw Brabant.
1: Ja, mooi hè, hier.
17: Het is hier fantastisch.
1: Ja, je wil hier nooit meer weg.
17: Voor de mensen die luisteren, kijk even op YouTube. We zitten in een fantastische setting.
1: Ja.
17: Op een van de warmste dagen van het jaar, maar heerlijk. Dus dat is helemaal goed. Wim, je haalde in 2004 je diploma aan de Amsterdam School of Real Estate. En toen was je al ver voorbij de 30.
0: Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd. Bedrijfseconomie Rotterdam. Nou, dat was niet echt een hele bewuste keuze.
17: Maar
0: ik moest wat doen. Maar in het laatste jaar kwam ik uiteindelijk bij het Economisch Geografisch Instituut. En dat ging over de haven en het ging over vastgoed. Nou, ik heb alle twee geprobeerd om daar aan de bak te komen. Het was best moeilijk in die tijd, midden jaren 90. Eigenlijk had ik misschien wel geografie moeten doen. Mijn vader was aardrijkskundeleraar en ik wilde alles behalve leraar worden. Dus toen heb ik toch maar voor economie gekozen.
17: En wat is dan de relatie tussen geografie en vastgoed wat je nu doet? Waarin je zegt, ja, daar zit dus mijn persoonlijke grote interesse waarom ik dit doe.
0: Het gaat om de gebouwde omgeving en dat heeft mijn passie eigenlijk vanaf het begin al meteen getrokken.
17: Of gaat het over de mensen?
0: Het gaat ook over de mensen. Ja. Het gaat juist over de mensen. Ja.
17: En dat is iets waarin je zegt, ik zag dat aan het begin toen ik van de universiteit kwam. Je zegt, we moeten Nederland inrichten en daar...
0: Nee, dat zag ik toen denk ik nog niet zo direct. Maar dat zie je eigenlijk al vrij snel. Als je, zoals ik ook property management manager bent geweest, dan heb je eigenlijk dagelijks te maken met mensen. Mensen die problemen hebben, mensen die, die graag oplossingen willen zien. En je bent daar om ze direct te helpen. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden.
17: Ja.
0: En later moet je beslissingen maken over gebouwen. De aankoop van gebouwen, verkoop van gebouwen. Dan is het heel goed om te begrijpen waarom mensen ergens heel graag willen wonen, werken en leven. En als je dat snapt, dan kun je de goede beslissingen nemen.
17: Ja, dus je moet het leven van die mensen leren begrijpen. Leren begrijpen wat de relatie is tussen vastgoed en planologie en de samenleving.
0: Ja.
17: En tegelijkertijd, je kwam van de Erasmus Universiteit. Je hebt bedrijfskunde gedaan. Dus het ging ook direct over geld. En over de vraag hoe je dat financiert.
0: Het ging heel snel over geld.
17: Ja. Ja. Is dat toch een sturend mechanisme in vastgoed?
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: Niet alleen in vastgoed.
17: Nee, misschien niet alleen in vastgoed. Nee, ik stel de vraag, omdat er natuurlijk toch, daar zullen we straks wel over komen te spreken. Er zijn ook denkers die dat wat losser van elkaar zien. Die zeggen, je moet naar de samenleving kijken, naar de mensen. En ja, financieel, ja dat komt daarna.
0: Nee, vastgoed is een systeem. Dat moet je heel goed begrijpen.
17: Hoe bedoel je dat?
0: Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je kijkt naar wat je als vastgoedbelegger doet. Wij kopen vaak vastgoed aan. Beleggers beginnen meestal in de nieuwbouw. Daar is inderdaad kapitaal voor nodig. Maar we nemen op een gegeven moment ook weer afscheid van vastgoed. Als je afscheid neemt van vastgoed, dan komt het vastgoed weer bij particuliere beleggers. Dus particuliere beleggers zijn ook nodig. Om grote gebiedsontwikkelingen te kunnen starten, zijn vaak ook corporaties nodig. Dus je moet het met elkaar doen.
17: Ja, het is een heel systeem.
0: Het is een heel systeem.
17: En dat hangt niet voor niets met elkaar samen. Zullen we zo nog even over doorspreken. Uiteindelijk rolde je in de wereld van de stenen. Wat trok je nou zo snel om dus echt die beleggerskant op te gaan?
0: Ook dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Wat ik net zei, ik ben begonnen al vrij snel. Ik heb bij een woningstichting gewerkt. Ik ben later bij een property manager gaan werken. En dan kun je ook weer twee kanten op. Ik was bezig om uiteindelijk property management kantoren te doen. Maar toen kwam er een plekje vrij. Een van mijn asset managers bij ING die vertrok. En ik werd niet gebeld. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen heb ik de baas gebeld en gezegd, goh, zou je niet eens aan mij denken? En nou, zo is het gekomen. Toen ben ik.
17: Wat zegt dat over jou? Dat je dan geïrriteerd raakt? Waarom denken ze nou niet aan mij?
0: Ja, ik was toen wel een beetje geïrriteerd. Ja.
17: Ik kan er nog steeds aan terugdenken. Ja, dat is interessant. Maar ook wel de brutaliteit om dan te zeggen, hallo, waarom moet je niet aan mij denken?
0: Ik denk dat dit is toch een kans die ik niet voorbij moet laten gaan.
17: Ja, maar goed. Je komt mij, zoals we in gesprek zijn, niet over als een brutaal persoon.
0: Af en toe moet je even instappen.
17: Ja. Wat zegt jou dat, Maarten? Een man met twee gezichten?
1: Nee, helemaal niet. Maar je komt natuurlijk niet op zo'n plek als je afwachtend bent. Hè. Je moet wel een beetje op het juiste moment
0: Stapje naar voren doen.
1: Ja.
17: Nou, laten we de koe bij de horens vatten. Want het zijn turbulente tijden in een onzekere markt. Maarten en ik praten daar al 5 jaar over. Je zei volmondig ja tegen het voorzitterschap van de IVBN. Was dat een keuze eigenlijk?
0: Het is altijd een keuze.
17: Maar nee zeggen was geen keuze.
0: Nee, het was geen optie.
17: Precies. Nee. Welke ambitie heb je jezelf gesteld met die rol?
0: Uiteindelijk het investeringsklimaat verbeteren.
17: Ja.
0: Het is wrang om te zien dat er geld beschikbaar is. En dat Nederland niet altijd aantrekkelijk genoeg is om het geld ook in te kunnen investeren. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.
17: Ja. Wat trof je eigenlijk aan toen je het overnam? Hoe kijk je naar de Vereniging van Institutionele Beleggers en de achterban daarvan? Wat voor sentiment trof je aan?
0: Ik was voordat ik voorzitter werd al wel betrokken als bestuurslid. En onderhandelde al heel veel met de politiek. Ik denk een hele goede vereniging, een bruisende vereniging. Een vereniging van beleggers die heel graag in Nederland aan de slag wil. Die heel graag wil bouwen, heel graag wil investeren. En soms ook wel eens tegen een muur oploopt.
2: Maar is de IVBN en jullie leden, zijn jullie eigenlijk in de cruciale tijd dat het meeste kapot is gemaakt door de overheid in Den Haag niet veel te afwachtend geweest en veel te stil geweest?
0: Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Dat betekent dat wonen automatisch een politiek dossier wordt. Zolang de schaarste is, zolang de woonruimte verdeeld moet worden, zal de politiek zich daarmee bezig houden. En ben je dan heel stil? Nou, we hebben nadrukkelijk altijd gezegd, bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, het is niet onze wet. Maar uiteindelijk heeft die wel rust gebracht. En zullen we ermee moeten leren werken.
2: Dat vind ik zo raar. Dat zeggen jullie, hebben jullie wel eens vaker gezegd. Maar dat vind ik een heel raar uitgangspunt. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. Dus om dan te stellen van, ja, nee, maar hij brengt rust. Of laat hem nu maar even zitten. Want dat is op een gegeven moment ook gezegd. Een slechte wet is een slechte wet. Die moet je zo snel mogelijk terugdraaien, toch?
0: Ja, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de wet moet verbeteren. Dat is ook een van de punten van het 7-puntenplan dat we gepresenteerd hebben.
2: Ja, maar ook het 7-puntenplan, want ik hartstikke goed. En ook goed om dat niet, om dat met wat meer partijen te doen. Maar het is toch eigenlijk allemaal best wel laat. Ik bedoel, ik vind het aantal mensen en zeker de IVBM, maar ook de NEPROM en Vastgoedbelang. Eigenlijk Vastgoedbelang ook het meeste, waren eigenlijk het meest het mondigst. Want die voelden het natuurlijk allemaal direct in hun eigen portemonnee. Toch eigenlijk, ik vond iedereen veel te stil en toch een beetje angstig om gewoon echt op te treden tegen de politiek.
0: Maarten, ik denk dat je niet altijd gezien hebt wat er achter de schermen gebeurt. We hebben echt heel hard gestreden om uiteindelijk een wet te krijgen die, nogmaals, het is niet onze wet, maar het is wel een wet en een realiteit. Het is een politieke keuze geweest. Om deze zo te introduceren. En wij zullen ermee moeten werken.
2: Nee, maar dat begrijp ik. Ik bedoel, 112 van 150 Tweede Kamerleden hebben voorgestemd. Dus dat is vrij duidelijk. Maar het gaat mij er meer om. En moet je niet juist ook, want je zegt, ja, je ziet niet wat er op de achtergrond gebeurt. Moet je niet juist ook als vertegenwoordiger van die institutionele beleggers veel meer op de voorgrond ook zijn? En moet je laten zien wat je doet? Ik bedoel, de FNV, ja, Spekman, die staat gewoon iedere keer op televisie te schreeuwen. Dat zal niet jouw stijl zijn. Maar die laat wel zien dat hij er voor zijn leden opkomt. En ik vind dat eigenlijk alle vastgoedbelangenbehartigers dat niet hebben gedaan toen het verkeerd was. En dat er toch een soort van angst is om voor op die kistje te gaan staan en een keer te roepen.
0: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk hebben gezegd vanaf het begin wat onze bezwaren zijn geweest en welke verbeterpunten er zouden moeten komen om dat investeringsklimaat te verbeteren. En keer op keer blijven wij daarop hameren.
17: Een van de fascinerende dingen in alle wetgeving die de afgelopen 5 jaar, laten we zeggen, gebeurd is, is dat er wetgeving aan de woonkant zit. Dus laten we zeggen aan de ministerie van Vrookant. Bijvoorbeeld de wet betaalbare huur. En dat er fiscale wetgeving en veranderingen zijn en regels. En dat in de Kamer heel vaak niet bij elkaar kwam. Ik heb zelf debatten geleid met Kamerleden, waarbij Kamerleden letterlijk zeiden, ja, dan moet je mijn collega van Fiscale Zaken vragen. En de hele zaal zei, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe kijk je daarop terug of het of het jullie wel gelukt is om voortdurend met beide departementen contact te houden en de politiek uit te leggen dat het wel met elkaar verband houdt. Dat als je, laten we zeggen, die renteaftrek voor grote institutionele partijen strenger oplegt dan alle andere Europese landen, dat het geld dus niet meer naar Nederland komt, om maar wat te noemen.
0: Nee, het is een hele juiste constatering dat het veel te lang alleen bij vrouw gezeten heeft. En dat is ook een van de punten wat wij dus keer op keer aan de kaak gesteld hebben. Al onder de vorige minister is het overleg, het structureel overleg over het investeringsklimaat gestart. En daar is al vrij snel ook financiën aangeschoven.
17: Ja, dat structurele overleg heeft Roel van de Bilt geleid.
0: Ja.
17: Een groep heeft een jaar lang aan gewerkt. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat daar nou het resultaat van is.
0: Het resultaat is dat we met elkaar in overleg zijn. Dat financiën is aangeschoven.
17: Dus het resultaat is dat we elkaar kunnen ontmoeten in zaaltjes met airco?
0: Nou, ik denk dat het inmiddels wel verder gaat. De Woonalliantie, en dat zijn de brancheorganisaties. Dus niet alleen de IVBN, maar ook de NEPROM, Vastgoedbelang en een paar andere brancheorganisaties. Die zijn laatst bij het Catshuisoverleg geweest. En bij het Catshuisoverleg, wat werd voorgezeten door Jette, zaten ook andere ministers van andere departementen.
17: En dat is die taskforce die na de zomer met een plan komt?
0: Ja.
17: Dus daar is nu ook de koppeling met fiscaliteit gelegd?
0: Niet alleen met fiscaliteit, ook stikstof is belangrijk. Dus het wordt nu echt integraal bekeken.
17: Ja.
2: En zijn er in dat overleg harde woorden gevallen? Of waren jullie gewoon heel blij dat jullie een keer in het Catshuis mochten zijn?
0: Ik denk dat we heel blij zijn dat dit uiteindelijk integraal wordt aangevlogen. Het is ook leuk om in het Catshuis te zijn. Maar ik denk vooral te zien dat de betrokkenheid van alle departementen er nu is.
2: Maar zie je in die politiek eigenlijk sinds zeg maar Hugo de Jong en Marnix van Rij, want er wordt altijd Hugo krijgt alle schuld, terwijl Marnix er net zo misschien heeft hij nog wel meer kwaad gedaan. Zie je dat er echt een duidelijke kentering ontstaan? Of gaat het heel langzaam? Draait het heel langzaam?
0: Het gaat mij niet snel genoeg in ieder geval. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie wel een begrip dat het nu, want ik heb het net over een systeem, dat men begrijpt dat het een systeem is.
17: Ja. Nog één belangrijke vraag in relatie tot dit thema. Namelijk het beeld wat de samenleving en of politiek heeft van vastgoedbeleggers. En de manier waarop dat een laten we zeggen, een negatief beeld bij veel mensen is, wat de afgelopen jaren veel verkondigd is, waar jullie gewoon last van hebben. Hoe ben je daar nu tegen aan het vechten? En hoe vind je dat gaat in de algemeenheid? Want er is het beeld van die particuliere vastgoedbelegger. Nou, die is sowieso vrij negatief bij veel mensen. Maar zelfs dat institutionele geld en geld uit het buitenland wordt nog wel eens weggezet als die willen geld verdienen met wonen en dat moeten we niet hebben. Hoe vechten jullie tegen dat beeld?
0: Door te zeggen dat institutionele beleggers onderdeel zijn van de oplossing. Als je ziet wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gebouwd. 10% van de woningen, 10 tot 15% van de nieuwbouwwoningen wordt afgenomen door vastgoedbeleggers. Wij investeren in zorgwoningen, wij investeren in studentenwoningen. Ik denk dat wij gewoon heel goed moeten laten zien wat we allemaal doen. En dat kunnen we misschien nog beter.
2: Ja, en ik denk ook dat mensen begrijpen dat het pensioengeld is wat daarin zit. Hè? Dus dat bedoel, die hele lage rendementen. Dat is, hè, dus er wordt heel veel recht getrokken met hele lage rendementen, gewoon door mensen hun pensioengeld.
0: Nou, wat ik net zei, het geld is er. Hè, maar de vraag is of Nederland aantrekkelijk genoeg is om het hier te investeren.
17: Ja, maar dat betekent dat jullie boodschap is, we willen best dat geld investeren, maar dan moeten we een redelijk rendement kunnen halen. Niet in de laatste plaats, omdat het pensioengeld van mensen is. En een redelijk rendement betekent toch ja, ergens tussen de 5% en de 7%. Want anders, waarom zou ik eraan beginnen? En dat vinden sommige politieke partijen al heel veel.
0: Ja, toch denk ik dat iedereen zal begrijpen dat pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Want ik denk ook dat we een heel groot probleem hebben als uiteindelijk de pensioenen niet geïndexeerd moeten worden. Dus ja, er moet rendement zijn. En de pensioenfondsen zullen hun verantwoordelijkheid nemen. En als Nederland niet aantrekkelijk genoeg is. Ja.
2: Ik denk ook dat er een taak is bij jullie om mensen uit te leggen. En dan bedoel ik met name politici en bestuurders uit te leggen over wat voor rendementen we het nu hebben. We hebben een keer Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in de uitzending gehad. En toen, dat was een kregen we leuke verhitte discussies. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, ja, maar wat vind jij dan wat voor al die risico's en wat voor rendement mag er dan wel gemaakt worden? Nou ja, ergens tussen de 6% en 8%. Ja, weet je, die man die weet, heeft dus geen flauw benul.
17: Maar ja, ik verwacht dat hij 2% zou zeggen, Maarten.
2: Nou ja, ik bedoel 6% en 8%. Ik zei, waar kan ik tekenen? Nee. Ja, dus die heeft geen flauw benul.
17: Ja, dus jouw analyse daarvan was, er is eigenlijk te weinig kennis daar.
2: Ja, extreem weinig kennis. Ja. Hetzelfde gebeurde een keer bij, Buitenhof. Ook zat die gozer met dat boekje, die dat boekje had geschreven. Hoe word je huisjesmelker?
17: Ja.
2: En die twee die zitten ook zo te praten. Ja, 6%, 8%, dat mag echt wel. Dan denk je, we hebben geen idee.
17: Hoe schatten jullie die kennis in Politiek Den Haag over wat die institutionele beleggers, hoe die Excel-sheets er eigenlijk uitzien en wat reëel is? Is die kennis er? Begrijpen ze dat?
0: Ook hier is het wel zo dat wij dus regelmatig naar de politiek toe gaan om ook de Excel-sheets toe te lichten. En inderdaad, 6% tot 8%, dan hadden we geen woningtekort
17: gehad. Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
2: Gehad, ja, denk ik. Dat is toch gek.
17: Zo'n presentatie met cijfertjes aan Rob Jetten in het Katshuis. Wim Wensink is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over zijn vak, zijn dromen, zijn ambities. En dat doen we vanuit de prachtige setting zoals je kunt zien. En een beetje horen met de vogels op de achtergrond. Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Ja, wij vragen al onze gasten in de zomers serie altijd, Wim, om een gebouw te noemen dat ze bijzonder vinden. Bijvoorbeeld omdat je het zelf had willen aankopen, of er had willen wonen, of als je architect was geworden, het zelf had willen ontwerpen. Welk gebouw moeten we aan denken?
0: Het gebouw dat ik gemist heb en heel graag had willen hebben, dat is Little C in Rotterdam.
17: Ja.
0: Moet
17: je me even helpen? Welk is dat ook weer?
0: Dat ligt vlakbij Kolhaven.
17: Ja.
0: En het is een nieuwe woonwijk, verdicht. En wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat de omgeving ook zo veranderd is. Zo is mee veranderd. Als vastgoedbelegger moet je het doen met hele lage rendementen. Hele lage directe rendementen. Dus je moet het ook hebben van de waardestijging. En om de waardestijging te kunnen inschatten op de lange termijn, moet je weten hoe de omgeving verandert. En als je ziet, in mijn tijd dat ik in Rotterdam zat tijdens mijn studie, was Kolhaven een wijk waar je toch niet zo heel graag kwam. En zeker niet na een bepaald tijdstip.
17: Ik studeerde in de jaren 90 in Rotterdam. Daar stapte je liever niet uit de metro.
0: Nee, precies. En als je nu komt, de hogeschool. Er is een fantastisch park gekomen. Een heel mooi gebouw. Het is een hele veilige omgeving geworden.
17: Ja. Dus door die vastgoedontwikkeling is Rotterdam richting het westen sterker geworden. Ja. Sociaal sterker geworden. Heel veel ontwikkeling gehad. En hetzelfde is natuurlijk in het zuiden gebeurd. Bij alle havens.
0: Ja, zeker.
17: Waar nu Katendrecht ontwikkeld is, wat tegen de Afrikaanderwijk aan ligt.
0: Ja.
17: En waardoor die wijk ook mee kan. Is dat de visie wat jij altijd hebt willen bereiken? Misschien wel toen je als student in Rotterdam van de universiteit kwam. Hoe kan ik zo'n slechte wijk optrekken met vastgoed?
0: Zeker, ja, dat is mijn passie. En ik denk ook dat dat de rol is van institutionele beleggers. Zij stappen vaak voor in een gebiedsontwikkeling. Dan is de koopmarkt nog heel moeilijk, omdat mensen nog niet door zo'n wijk heen kunnen kijken, of misschien ook geen zin hebben om 15 jaar te wachten totdat die gebiedsontwikkeling klaar is. En beleggers kunnen dat makkelijk.
2: Ja, maar dan ben ik toch. Ja, ik vind dat echt niet de rol van institutionele belegger.
17: Nee?
2: Nee, natuurlijk niet. De rol van institutionele belegger is de rendementen voor zijn klanten.
0: Ja, zeker. Maar dat is precies de manier waarop wij rendement maken. Wij maken rendement door waardestijging en door vroeg in te stappen kunnen we tegen een relatief goede prijs aankopen.
2: Dan zou je zeggen dat je dat jij risico's neemt. Want het gebied kan ook niet goed. Zo'n ontwikkeling kan ook niet goed aflopen. Dus dan neem je risico's. Ik vind dat het de taak van een institutionele belegger, en zeker pensioenfondsen, is een goed pensioen garanderen voor je klant. En de klant is niet degene die CEO van dat pensioenfonds ergens in een mooie boardroom zit. Nee, dat is gewoon die man die 30 jaar op de vuilniswagen heeft gestaan en die zekerheid op zijn pensioen moet hebben. Dat is de klant.
0: Ja, maar Maarten, zonder risico is er ook geen rendement.
2: Het gaat niet om het risico. Het gaat erom dat jij zegt, de taak van de institutionele belegger is een wijk verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde wat er nu gebeurt, dat APG 5 miljard in middenuur stopt om dat vlot te trekken. Dat is helemaal de taak van APG niet.
17: Hoe kijk je hier naar, Wim? Want jij ziet echt een dubbele taak, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, we moeten rendement halen, maar ik wil ook zo'n wijk verbeteren. En Maarten zegt, ja, die tweede taak, die zie ik eigenlijk niet. Dus dat is niet hun rol.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. ik denk dat het een rol is om uiteindelijk rendement te maken. En ik zie kansen door ergens langjarig aanwezig te zijn.
17: Ja.
0: Hè, en mee te helpen zo'n wijk te verbeteren. En als je ergens 20, 30 jaar aanwezig bent, zoals institutionele beleggers vaak zijn, dan kun je juist meeliften op de verandering.
17: Maarten zegt, dat neem je ook een risico. Want wat nou als die wijk niet mee optrekt? Heb je daar voorbeelden van?
0: Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.
2: Ja, kijk, het geluk is natuurlijk dat het door overheidsbeleid, ja, is er een tekort aan woningen. Dus je kunt overal iets neerzetten. Nee,
17: en Nederland wordt alleen maar mooier en rijker.
2: Ja.
17: Je werkte 30 jaar als chief investment officer bij Amvest. Een grote reus in jullie sector. Welke belangrijke les neem je eigenlijk mee uit die periode? Zei ik 30? 13 uiteraard?
0: Ja, 13
17: jaar. Ja, zei ik. Ja.
0: Nou, eigenlijk waar we het net over hebben. De gebiedsontwikkelingen, wijken mooier maken, wijken neerzetten. En als je gebiedsontwikkelingen doet en je bent ook belegger, dan word je uiteindelijk niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar je wordt ook gebiedsbelegger. En dat is iets waar ik in geloof. Als je ergens aanwezig bent en je hebt veel woningen op één plek, dan heb je er ook meer belang bij om te zorgen dat zo'n wijk er ook echt goed bij staat.
17: Zie je een toekomst voor je dat een gebiedsbelegger ook meer gaat investeren in bijvoorbeeld infrastructuur in zo'n wijk? Omdat de overheid nu steeds aangeeft, het geld is bijna op. Dat kunnen we niet meer doen.
0: Ja, uiteindelijk.
17: Is daar rendement op te halen op een manier als je mee investeert in een weg?
0: Nou, daar is natuurlijk niet direct rendement op te halen. Hè. Uiteindelijk is de grond en de gronduitgifte is iets wat bij de overheid ligt. Ik heb wel gehoord, ik weet er het fijne niet van, hè, dat in de Binkhorst ontwikkelaars meedoen aan de HOV. Dus ik denk wel dat het iets is waar steeds vaker over gesproken gaat worden.
17: In de publiek-private samenwerking.
0: Zeker, ja. Maar het zal dan ook altijd gaan over grond en over grondprijzen.
17: Ja. Ja, grond bepaalt een groot deel van de prijs. Bij Amvest hield je ook bezig met zorgvastgoed. Nou, als we nu kijken richting 2040, die dubbele vergrijzing. We worden allemaal veel ouder en er zijn steeds meer oude mensen. Laten we zeggen, institutionele beleggers. Zie je die nu massaal in zorgvastgoed stappen? Of zeg je, het is nog steeds een niche? En daarmee creëren we ook een probleem. Er is te weinig.
0: Er is in ieder geval te weinig zorgvastgoed. Wij beheren kapitaal van pensioenfondsen. Hè? Inderdaad, wat pensioenfondsen beheren het kapitaal van mensen die heel lang werken. En wij willen er ook zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. En die mensen worden ook allemaal ouder. Dus je ziet dat steeds meer pensioenfondsen ook echt graag willen beleggen in zorg en zorgvastgoed.
17: Ja.
0: Dat gebeurt inmiddels door heel veel van onze leden. Het is moeilijk om aan product te komen.
17: Ja, waarom is dat moeilijk? Want je zou zeggen, er is een enorme markt voor. En ja, toch, ik heb er een half jaar geleden nog een column over geschreven. Heb ik even zitten rekenen. En er zouden 300.000 oudere woningen moeten komen in allerlei soorten en maten. Sommige zorgvastgoed, sommige heel zelfstandig. En we zitten op 20% van die actie of zo. Dat gaat echt super traag. Waar zit hem dat in?
0: Het is moeilijk in deze tijd om business cases rond te rekenen. En zorgvastgoed is wat duurder dan regulier vastgoed.
17: Maar betekent dat er geen klanten voor zijn die dat willen betalen?
0: De rendementen, de directe rendementen in het vastgoed zijn vrij laag. Dus ja, de ambitie om hierin te beleggen die is hoog. Maar het aanbod van zorgproduct vanuit ontwikkelaars is nog steeds onvoldoende.
17: Wim Wensing, voorzitter van de IVBN en Chief Investment Officer van NLV. Dankjewel voor nu, voor dit gesprek. Wij praten zeker nog even door, maar dat doen we in de podcast. Dus tegen iedereen die op de radio luistert, zeg ik dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
2: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
2: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst...
4: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst...

0: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
2: BNR Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. 2 Franse ambassademedewerkers zijn vastgehouden in Iran door de veiligheidsdiensten daar. En eentje is mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee zouden werken aan culturele projecten. En het is een raadsel waarom ze werden vastgehouden. Maar dit blijft niet ongestraft, waarschuwt de minister. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid natgespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
8: In de BNR-app
7: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
9: Economenpanel. De Europese Commissie komt met aanpassingen voor het emissiehandelssysteem van de EU. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de economische gevolgen van een langdurige sluiting van de Straat van Hormuz. Ik ga het allemaal bespreken in het Economenpanel. Dit keer met Barbara Baarsma, de hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
10: Dankjewel.
11: Dankjewel.
9: En laten we maar meteen induiken. Brussel geeft de industrie meer tijd om zijn uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de aanpassingen die de Europese Commissie vrijdag heeft gedaan aan het emissiehandelssysteem. Dat is een systeem dat de industrie laat betalen voor CO2-emissies. In een interview met het FD weerlegt eurocommissaris Wopke Hoekstra van Klimaat dat het om een afzwakking gaat. Ook al vermindert het aantal emissierechten minder dan aanvankelijk gepland stond. Laten we eventjes erin rustig beginnen voor de luisteraar. Het emissiehandelssysteem wordt vaak gezien als de ruggengraat van de verduurzaming van de Europese industrie. Mooie mechanisme om uitstoot te beprijzen en met het betaalde geld weer te vergroenen. Vinden jullie dat ook? Kijken jullie er ook allebei zo naar?
11: Ik denk dat het een van de meest, misschien wel het meest succesvolle klimaatinstrument is dat we hebben. En dat komt omdat er een plafond zit en een beprijzing is. Het plafond gaat elk jaar wat naar beneden. Dat blijft gelukkig zo. In dat opzicht heeft Wop Hoekstra gelijk, is het geen afzwakking. Echter, ik vind toch dat er sprake is van een afzwakking, omdat er meer emissierechten beschikbaar komen voor de ETS-sectoren dan er zouden zijn zonder de aanpassing. En hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er meer en langer gratis rechten worden verstrekt. Ja. Omdat koolstof verwijdering wordt toegestaan. Wat is dat? Nou, met chique woorden noem je dat direct air capture. Dus dat er gewoon uit de atmosfeer wordt er CO2 gehaald, gefilterd en opgeslagen bij direct air capture in via machine gaat dat. Maar je hebt ook natuurlijk

0: natuurgebaseerde koolstofopslag. Dan kan het in de bodem of in bomen, planten enzovoort. En een andere reden is dat, dat er minder meer emissieruimte komt. Dus dat is dat er het marktstabiliteitsreserve, die is wel heel technisch misschien.
1: Ja, daar had de Europese Commissie wel van.
0: Die wordt verlaagd. Maar die marktstabiliteitsreserve is heel belangrijk, want dat is eigenlijk een spaarpotje met emissierechten waaruit de commissie of de emissieautoriteit, als de prijzen heel volatiel zijn, iets kunnen doen om die prijzen een beetje stabiel te houden. Een beetje zoals de Europese Centrale Bank met inflatie doet, doet deze marktstabiliteitsreserve dat met emissierechten. En die
1: maar jij
0: verlaagd.
1: Zegt toch, dit is een afzwakking.
0: Ja, dit is een afzwakking. Alleen maar dus vanwege de redenen die ik net noem. En daar misschien wel de belangrijkste reden is dat het doel was altijd om per jaar dat plafond met zo ongeveer 4,4% te verlagen. Nou, die verlaging wordt nu minder. Tussen 2031 en 2035 wordt dat niet die 4,4, maar 3,7%. En tussen 2036 en 2040 wordt het zelfs maar 1,7%. Dus hoe je het ook went of keert, het is een verzwakking. Hij heeft er alleen een gedachte bij.
1: Lex?
2: Ja, ik kijk er wel op een heel andere manier naar. Dat zal Barbara ook niet verbazen. We hebben vaker deze discussies. Ik ga even een eindje terug. Ik vind dat de Green Deal, die is ingezet een aantal jaren geleden, een zeer scherp beleid is. Ik heb het dan vooral over het mitigatiebeleid. Waarbij eigenlijk
1: op uitstoot dus. Ja.
2: Nauwelijks is afgewogen de proportionaliteit ervan, terwijl het een hele scherpe reductie van de CO2-uitstoot, meer in het algemeen, hè, niet alleen het ETS, maar meer in het algemeen, hele scherpe reductie. En je ziet nu gebeuren dat tegen grenzen aanloopt, dat helemaal niet loopt, dat het een hoge prijs heeft, dat onze concurrentiepositie onder druk staat. Mede hierdoor, niet alleen hierdoor, maar ook door, door die hele scherpe reducties. Dus ik vind het hoog nodig dat het aangepast wordt. En ik vind dus dat dit lang niet ver genoeg gaat. Want behalve de dingen die Barbara noemt,
1: de afzwakking is niet goed genoeg, hoor ik al.
2: De afzwakking is niet goed genoeg. Kijk, Barbara noemt een aantal dingen, en daar ben ik het op zich niet mee oneens. He, waarmee die weer terughaalt wat hij geeft. Maar wat bijvoorbeeld ook de Europese Commissie heeft aangekondigd, is een heel scherpe elektrificatie-impuls, waarbij weer dezelfde fout wordt gemaakt. Nu gaat 23% van onze energievoorziening is elektrisch. Dat moet naar 46%.
1: En dat schommelt al jaren op die 23% overigens. Ja, wat het mooie aan de Europese regelgeving is.
2: Zeker.
1: We hebben wel die elektriciteitsproductie weten te vergroenen, maar daadwerkelijk elektriciteitsgebruik, dat hangt nog altijd op hetzelfde punt.
2: Ja, en nu probeert hij daar een enorme impuls aan te geven. Dus dat is extra beleid. Waarbij hij ook niet heel goed instrumenten weergeeft. Als ik het goed gelezen heb, zijn er ook nog weer wat extra sectoren die onder het ETS worden gebracht. Mm-hmm. Dus dat zijn dan compensaties vanuit zijn overweging. Dus ik vind het al met al veel te slap. Je zou op zijn minst, kijk, ik zou ervoor zijn om het hele mitigatiebeleid heel langzaam uit te faseren. Maar dat is er vele bruggen.
1: Ik merk alweer, ik sta hier
2: te ver. Maar wat in ieder geval zou moeten gebeuren, denk ik, dat je die doelen, die tussendoelen, dat je die wat verzwakt veel meer tijd neemt. 10, 20 jaar extra.
0: Ik ben het daar echt totaal niet mee eens. Ik vind het heel jammer dat er een verzwakking is per saldo. Er zit ook heus hier en daar wat verzwaring in, zoals de uitbreiding van die rijkwijde naar kleinere scheepvaart en luchtvaart iets meer ook buiten Europa vluchten.
1: Ja, maar als ik even in mag breken, er is één heel belangrijk punt hierbij. Dat is wel dat onderdeel van het nieuwe voorstel is dat de helft van het opgehaalde geld nu echt direct de industrie in moet om verder te verduurzamen en elektrificatie omhoog te
0: dat
1: gooien.
0: Kan,
1: toch?
0: Daar dat zou kan je de heer dan Hoekstra willen. Ja, en ik ook. Ik kan dat ook willen, hè, want tot nu toe werd de opbrengst van die ETS-emissierechten gaat vooral naar de lidstaten.
1: Yeah.
0: En dat is een niet gering bedrag. Dat is sinds 2005, sinds we dat emissiesysteem hebben, 270 miljard euro. En dat is helaas door die lidstaten gewoon ook voor allerlei andere dingen, weet ik veel, zorguitgaven of zo gebruikt.
1: Ja, 80% van het geld gaat ergens anders heen.
0: Ja, en dus is het heel logisch dat Wopke Hoekstra zegt, dat de commissie zegt, dat moet tenminste 50% zijn die je besteedt aan verduurzaming van de industrie. Alleen, dat kan hij niet niet afdwingen. Dus ik vind het een heel mooi streven. Ik wil alleen nog even aangeven, de ETS is niet de reden dat de elektriciteitsprijzen in Europa zo hoog zijn. Dat zit hem in belastingen, dat zit hem in de gasprijs, dat zit hem in netwerkkosten. Dus als je het ETS nu gaat afzwakken in de hoop daarmee de koolstofprijs iets te verlagen en dus de concurrentiepositie van de industrie te bevoordelen, dan denk ik dat je aan de verkeerde knoppen draait en ondertussen ook aan de verkeerde knop van het klimaatbeleid draait, want het is buitengewoon effectief gebleven. Sinds 2005 is 50% minder emissie van de ETS-sectoren uitgestoten. Nou, ik vind dat nogal een prestatie. En als je de industrie om redenen van strategische autonomie of wat dan ook wil helpen, dat kan ik heel goed begrijpen, dan moet je dat niet doen door een generieke afzwakking van het ETS, maar door een specifieke ondersteuning voor die industrie. Voor die industrie die belangrijk is voor onze strategische autonomie en die wel toekomstvast is.
2: Daar ben ik het dan als laatste zeer mee oneens. Want industriebeleid is kostbaar, is inefficiënt, gaat niet werken. En die strategische autonomie, kijk, ik denk dat Europa veel te veel daarop hamert. Het idee was dat Europa zelfvoorzienend zou moeten zijn op energiegebied. Ik denk dat dat een hele dure en doodlopende weg is. En vanuit een land als Nederland moet je zeker niet naar autonomie streven.
0: Absoluut
2: wat dat betreft.
0: Niet.
2: En ook niet in Europese context. Want als een Nederland voor zijn energievoorziening exclusief afhankelijk is van andere Europese landen, Dan is er met onze strategische autonomie, die is daar niet mee gediend. Omdat wij in Europa hebben maar heel weinig zeggenschap. Dan wordt uiteindelijk onze energievoorziening wordt overgedragen aan een paar grote landen die dat beheersen.
1: Maar wat zegt dit dan over de elektrificatiedoelen van de EU? Want daar willen ze nu wel heen. Dat is eigenlijk de nieuwe wortel die in dit plan is gestopt na de stok van het beprijzen van uitstoot.
2: Nogmaals, vind ik ook weer disproportioneel. Niet doen, wat uitschrijven, wat meer tijd nemen en je strategische autonomiebeleid vervangen door een beleid van diversificatie. Energie halen uit meerdere bronnen en uit meerdere landen.
1: En wat zijn nou de gevolgen eigenlijk voor de voorlopers? De bedrijven die hebben geïnvesteerd in die energietransitie, die zeiden, nou, we gaan hierin mee, hallo EU. Nu krijgen hun concurrenten meer tijd om te verduurzamen eigenlijk.
0: Maar dat is wel de grootste prijs die hier waarschijnlijk betaald wordt van deze aanpassingen. Dat is niet alleen de voorlopers die nu het neus op hun lid krijgen, gestraft worden eigenlijk voor hun goede gedrag.
1: Ja.
0: Maar het is ook überhaupt, er zitten zoveel dingen die onzeker zijn en die de onzekerheid over de toekomstige koolstofprijs vergroten, dat de investeringszekerheid afneemt. En als er iets een bijl aan de wortel is van juist wat je wil, duurzame investeringen, dan is dat het. Dus ik ben om die reden, dat is de hoofdreden eigenlijk, tegen deze afzwakking, omdat er onzekerheid zit. Wat gebeurt er met die marktstabiliteitsreserve waar we het eerder over hadden? Wat gebeurt er met, er zit nog wel iets heel technisch in, dat gaat over benchmark-analyses.
1: Yeah.
0: Dat hoef ik nou niet uit te leggen, maar dat zorgt voor heel veel onzekerheid. Ja, ik ben het overigens op één punt helemaal eens met Lex. En dat is ook wel fijn als we het oneens zijn.
2: Dat is winst.
0: Ja, dat is namelijk, ik ben ook niet voor industriebeleid. Ik ben voor randvoorwaardelijk beleid. Alleen je kunt die randvoorwaarden wel zo tunen dat de industrie daar in ieder geval geen nadeel bij heeft en misschien zelfs relatief voordeel. Bijvoorbeeld door die netten nou eens veel sneller te verzwaren, door vergunningsprocedures daarvoor te. En zo, dan kunnen ze ook elektrificeren. Want dat nu voor een deel van die ETS-sectoren super moeilijk is, want die kunnen niet goed verduurzamen, dan moet je daar dus wat aan doen en niet het ETS mankeren.
1: Ik hoor eigenlijk dat de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut en de voormalig topvrouw van de Rabo Carbon Bank elkaar tegenkomen bij het Rijnland-model. Is dat een beetje?
2: Nou, dat denk ik niet. Maar laten we niet verder proberen te gaan dan we nu
1: gaan.
2: Mag ik nog één dingetje zeggen over die onzekerheid? Want dat is een heel terecht punt. Maar ik denk dat het soort beleid wat de EU wil voeren met doelen in de verre toekomst, daar kun je geen zekerheid bieden. Want de toekomst is nu eenmaal onzeker. En je ziet ook dat allerlei onderdelen van het beleid, bijvoorbeeld rond waterstof.
1: Mm-hmm.
2: Vanochtend lees ik in het FD, de directeur van de Eneco zegt, wij dachten een paar jaar geleden dat het allemaal simpel was. We zijn er nu aan het achterkomen dat het complexer is.
1: En als ik elektrificatie zo zie en die je nodig hebt voor waterstof, dan gaat het nog even duren.
2: Waterstof loopt ook tegen allerlei grenzen aan. Yeah. En dat is geen gevestigde techniek die je maar even uitrolt. Dus die onzekerheid, daar kun je nooit omheen. Dus
0: als je dan niet kunstmatig te verhogen.
2: Nee, maar dat is niet kunstmatig. In een democratie kun je per definitie onzekerheid over lange termijn beleid, als dat concrete uitkomsten moet opleveren, kun je nooit garanderen. En je hebt helemaal gelijk, degene die hun best doen, zoals jij dat noemt, ik zeg gewoon die gespeculeerd hebben op die subsidies, die krijgen...
1: Tomato, tomato.
2: Die krijgen nu inderdaad.
0: Ze hebben betaald. Hè? We krijgen geen subsidie. ETS, ze hebben gewoon emissierechten.
2: Oh, je hebt nu
0: ze hoefden
2: ETS.
0: Minder emissierechten te kopen omdat ze gingen verduurzamen. Ik vind een veel beter systeem dan subsidies. Ook daar zijn we denk ik over
2: eens. Daar zijn we dan ook over eens. En die zitten er ook nog voor een groot deel in. Dus laten we hier stoppen. Dan is in ieder geval een paar
1: punten. Nou, we gaan er zeker niet bij stoppen. We gaan naar het volgende onderwerp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
1: Tweede deel, laatste deel van het economenpanel weer met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, en Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dan gaan we verder over energie, want de straat van Hormuz zou niet over een paar maanden, maar over een paar weken weer volledig open moeten zijn. Zo niet, dan raken de olietekorten de economie van landen in de hele wereld. Nou, dat zegt Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap, op woensdag tegen persbureau Bloomberg. We zien vanmorgen de olieprijs weer op het hoogste niveau in meer dan een maand staan. Ik leg hem even jullie voor. Hoe serieus moeten we die waarschuwing nemen? Want die hebben we wel vaker gehad.
2: Ja, die waarschuwing hebben we vaker gehad. En tot nu toe is die helemaal niet uitgekomen. Mm-hmm. De markten hebben van het begin af aan een andere richting aangegeven. En tot nu toe gelijk. Ik denk overigens, ja, als die straat van Hormuz helemaal niet open gaat, ja, dat zal effecten hebben. Maar hij is een van de stemmen. Er zijn heel veel partijen in die in markten opereren en die er ook last van hebben. Als ze het verkeerd inschatten. Dus ik zou zeggen, nou oké, mooie informatie. En laten we overgaan tot de orde van de dag.
1: We nemen het voor kennis aan. Maar ik ken mensen die actief zijn op de oliemarkt en die hem ook al vaker hebben horen spreken. En die spreken echt van de grootste verstoring die ze in hun leven hebben gezien. Die zitten schreeuwen naar een bord te kijken met prijzen. Maar de wereld past zich aan, merken we dan. VS exporteert wat meer, China importeert minder, dat middelt uit. Onderschatten we dan eigenlijk niet hoeveel flexibiliteit er in het systeem zit?
0: Ja. Dat hebben we nu een paar keer gedaan, hè? Het onderschat.
2: Ja, dat doen we voortdurend.
0: En het enige is waar ik denk dat die straat van Hormuz gaat, ja, over olie en ook over LNG. En die gaat over
1: kunstmest,
0: aluminium. Ik net zeggen, die gaat over veel meer. En ook dingen waar misschien niet zo makkelijk alternatief aanbod is te organiseren. Denk aan helium, denk aan ureum voor kunstmest. Mm-hmm. Of denk aan aluminium van bepaalde kwaliteit. Of zwavel, of methanol, glycol. Allemaal van dat soort dingen. En dus we kunnen het hebben over olie en over LNG, heel belangrijk. Maar daar zie ik dat de wereld meer dan ook ik zelf had gedacht veel adaptiever is dan gedacht. Door vraag te verminderen en aanbod elders te verhogen. En zelfs zoals Saudi-Arabië maar pijpleidingen via de andere kant neer te leggen.
1: Ja.
0: Voorraden die we hebben aangelegd, daar zijn we iets slimmer in geworden. Die zijn nu overigens wel aan het leegraken. Dus dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Maar dit wordt heel vaak gekoppeld aan allerlei inflatiescenario's, en dat begrijp ik. Maar op een goed moment is het niet zo dat, en dan heb ik het niet over olie en LNG, maar juist over die stoffen die ik net noemde, die andere grondstoffen. Op een goed moment gaat het niet meer over prijzen, maar gaat het over beschikbaarheid. En dat vind ik veel riskanter eigenlijk. Wat als een ziekenhuis geen helium meer heeft voor zijn MRI-scanners? Wat als ASML voor zijn semiconductors geen helium meer heeft? Wat als boeren in ontwikkelingslanden, waar het toch al moeilijk is met voedselproductie, niet voldoende kunstmest hebben?
1: Maar inflatie kan je toch ook niet helemaal veronachtzamen als je de inflatiecijfers in de VS naar 3,8-3,9% ziet kruipen, alleen al door brandstof?
0: Zeker niet. Alleen daarnaast uiteraard is beschikbaarheid ook belangrijk.
1: Ja.
2: Nee, ik denk dat het beschikbaarheidspunt, dat zie ik en dat deel ik. Alleen ook daar zijn partijen die in die markten opereren, zijn denk ik het best geplaatst om oplossingen te zoeken en te vinden. En wat ik maar wil zeggen is dat ik zie niet hoe deze hernieuwde waarschuwing op zichzelf weinig nieuws bevat, dan zijn dat een paar maanden geleden ook werd.
1: Maar geldt dat ook niet alleen voor het Westen? Want we vergeten vaak dat 80-90% van wat er uit die straat komt eigenlijk gewoon naar het oosten vloeit, richting Azië. In China doet dit veel meer pijn. In Zuid-Korea doet het enorme pijn.
2: Ja.
1: Dus vergelijken we ook niet een beetje appels met peren als we elke keer spreken over een marktverstoring die voor 10% maar bij ons terechtkomt?
2: Ja, dat is een factor waarom we er waarschijnlijk nog niet zoveel van merken. En de factor die Barbara noemde, de VS, die profiteren hiervan. Die hebben hun export enorm. Dan hebben we het weer even over gas met name. Die hebben dat enorm opgevoed. Ik kan niet helemaal overzien in hoeverre dat beschikbaarheidsprobleem echt gaat spelen. Ik zie op dit moment, laat ik het dan zo zeggen, ik zie geen aanleiding voor overheden om nu iets proactiefs te gaan doen. Want de kans dat je dan eerder verstorend werkt dan dat je het oplost, die is levensgroot.
1: Zo spreekt de voorzitter van het Ludwig von Mises Instituut, Oostenrijkse economen. Nee, Barbara, ben je het daarmee eens over beschikbaarheid?
0: De overheid is nu niet. Dit gaat over marktpartijen die slim hun voorraden weer toch proberen op orde te krijgen. Zeker wat gas betreft. Ja, ik hoop dat Nederland toch zijn voorraden op orde krijgt. Want dan krijgen we op goed moment weer een winter. Dus dat is wel waar een overheid wel een coördinerende taak heeft. Ik hoop dat we hier wel van leren dat we in de toekomst toch nog iets meer buffers hebben. Dat geldt ook voor niet alleen dus voor die brandstoffen, maar juist ook voor die andere stoffen. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat dit kan leiden tot meer inflatie. Bijvoorbeeld wat ik net zei, die methanol en die glycol, dat is voor bouwmaterialen heel belangrijk. Maar ook voor coatings en voor plastic. Dus dat betekent dat in heel veel dingen gebruiken we dat voor. En als dat allemaal net een beetje duurder wordt, en dat zal dus hoe langer die straat dicht blijft meer het geval zijn, dan zullen we toch ook wel moeten gaan nadenken over wat betekent dit voor inflatie. En dan, pas dan zou de overheid, en dit hoop ik niet, meteen met allerlei koopkrachtencompensatie komen. Maar dat zou dan eerder zijn waar ik aan overheidsbeleid denk dan als het gaat om ander beleid. Ik zou even zo snel subsidies of zo aan de
1: industrie. Ik hoor jou praten en ik denk er komt weer een loonprijsspiraal aan. Dat oude woord 2021-2023.
2: Nou ja, kijk, daar ben ik ook wel bang voor. Ik vind dat tot nu toe de Nederlandse overheid keurig heeft gereageerd. Heeft een voor mij nog steeds iets te groot, maar dan zit ik een beetje te zeuren misschien. Deze mooie ochtend, maar heeft een beperkt pakket, zoveel mogelijk gericht gedaan van nog geen miljard. Dat vind ik verstandig. Als we nu straks bij de onderhandelingen, de definitieve onderhandelingen over de voorjaarsnota in augustus ook op het pad gaan, dat er toch meer compensatie moet komen. Ja, dan denk ik dat heel slecht zou zijn.
1: Ja, zeker ons gesneuvelde onderwerp. Nu de CBS meldt dat de gevoelsinflatie in Nederland zo ongeveer op 15% ligt na al die berichten sinds 2022, moet ik zeggen.
0: Ja, en omdat wij in de media hebben wij het heel veel over dingen die duurder worden. Ja. Dingen die eigenlijk niet zo heel veel duurder worden, daar hebben we het bijna niet over. Hè.
1: Dus ook noem eens wat.
0: Nou, elektronica, allerlei dingen die ook niet zo vaak.
1: Sorry, heb je een laptop besteld dit jaar al? Of?
0: Nou, ik heb niet over alle. Hè. Nu ga jij meteen weer benoemen.
1: Ja, sorry.
0: Bepaald witgoed enzovoort. Er zijn ook dingen die niet heel veel in prijs zijn gestegen. Ja. Bovendien zijn de prijsstijgingen altijd jaar op jaar. Dus het kan zijn dat een brood, een laptop, een weet ik veel wat in 2022 heel veel duurder is geworden. Die prijs is ook niet naar beneden gegaan. Maar
1: geheugenchips, hallo.
0: De jaren daarna is die niet heel veel meer gestegen. En consumenten die halen dan het niveau van de prijs en de inflatie, de verhoging jaar op jaar, door elkaar. En bovendien denk ik dat mensen en dat is heel aan mensen eigen. Pijn weegt veel zwaarder dan een even groot verlies plezier oplevert.
1: Loss aversion, hij is weer genoeg.
0: Ja, en inflatie is nou eenmaal koopkrachtverlies. Ja, ja. En dat is een pijn. En daarom krijg je continu die roep om compensatie. En ik hoop met Lex dat het kabinet zijn verstandige been stijf kan houden.
1: Nou, als dat geen mooi einde van het economenpanel is, toch nog eens met z'n tweeën. Dank. Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland, hoogleraar toegepaste economie in de Universiteit van Amsterdam, en Lex Hoogduin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt het economenpanel altijd terugluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
2: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De Spaanse voetballers die gisteren het WK wonnen zijn langs geweest bij koning Felipe en premier Sanchez. Koning vond het bijzonder dat nu de vrouwen en de mannen wereldkampioen zijn. In een open bus gaat het elftal nu door Madrid richting het stadhuis. En daar staan naar schatting een miljoen mensen voor de huldiging. Moet de Israëlische premier Netanyahu worden opgepakt voor oorlogsmisdaden in Gaza als hij over 2 weken naar een VN-top in New York gaat? Nee, zegt president Trump. Dat gaat niet gebeuren. Hij reageert op de burgemeester van New York, die het wel wil. Hij vindt dat Netanyahu berecht moet worden in Den Haag. De Britse premier Andy Burnham is druk bezig met zijn nieuwe ministersploeg. Een van de namen die genoemd worden is die van John Healey. Hij zou op financiën komen. Hij zat ook in het kabinet van Keir Starmer. De twee lagen overhoop over het budget van Defensie. Daarom stapte Healey vorige maand op. 2 Franse ambassademedewerkers zijn vastgehouden in Iran door de veiligheidsdiensten daar. En eentje is mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee zouden werken aan culturele projecten. En het is een raadsel waarom ze werden vastgehouden. Maar dit blijft niet ongestraft, waarschuwt de minister. In Eindhoven was vanmiddag een bermbrand die een aantal huizen en het spoor bedreigde. Maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Wel werden de huizen voor de zekerheid nat gespoten. En daarbij werd een waterkanon gebruikt, meldt Omroep Brabant. De treinen konden gewoon doorrijden. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
7: Zeg je Nederland, dan zeg je schaatsen. Van Sven Kramer en Irene Wüst tot Femke Kok en Jutta Leerdam. Nederlandse schaatsers doen al jaren mee met de top. En nu het Tialf het lange baan schaatsen bij de Olympische Spelen in 2030 mag gaan organiseren, lijkt dat onbetwist. Hoe bereidt de schaatsbond zich daarop voor? En hoe gaat de bond om met het vinden van broodnodige sponsoren in een veranderend medialandschap? Ik ga dat en veel meer dingen bespreken met Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Nederlandse schaatsbond. Welkom.
8: Dankjewel, leuk hier te zijn.
7: En mag ik je nog feliciteren met die Olympische Spelen in 2030 die naar Tialf komen, of voel je je inmiddels niet meer jarig?
8: Daar mag je me zeker mee feliciteren. Nou, niet mij, maar in ieder geval, ik denk de schaatsport mee feliciteren.
7: Mm-hmm. Hoezo?
8: Nou, ik denk dat het uniek is. We hebben 100 jaar geleden, in 2028, 100 jaar geleden de Olympische Zomerspelen gehad. We hebben nog nooit winterspelen gehad. Ik denk dat die kans dat je die krijgt als plat land, plat klein land, dat die redelijk klein is. En als dan het langebaanschaatsen naar Nederland komt en wij de Olympische Spelen kunnen vieren, in combinatie met een sport die ons zo naar het hart ligt, ja, dan vinden we dat wel wat.
7: En dat gebeurde natuurlijk niet helemaal zomaar. Er ging een flinke lobby aan vooraf en ook een beleidswijziging bij het IOC, het Olympisch Comité. Wat was jouw rol / jullie rol daarin als KNSB?
8: Ja, die moeten we niet groter maken dan dat die is. Want ik zal zo even vertellen welke.
7: Dat zegt elke goede lobbyist, toch?
8: Ik zal zo vertellen wie er allemaal bij betrokken waren. Maar het is al in 2024 begonnen. Toen hadden we voor het eerst een Franse delegatie over. Daar heb ik een onderdeeltje mogen zijn van de presentatie. Toen dat heel serieus werd, is daar eigenlijk een projectteam ontstaan onder leiding van NOC-NSF. De gemeente, de provincie en Tialf die daarin zaten. En wij spelen daar ook een rol in.
7: En wat wordt dan nu jullie rol eigenlijk? Want er zijn ook nog de Fransen die daadwerkelijk de Olympische Spelen 2030 organiseren. Is Nederland dan nu volledig verantwoordelijk voor het lange baan schaatsen in 2030 of niet?
8: Nee, niet. Het wordt vergeven aan Nederland. Je moet het, maar het is van de Fransen. En dus de Fransen komen dat bij ons organiseren, alleen ze vragen onze hulp. En NOC-NSF speelt daar een belangrijke rol in. VWS financiert het natuurlijk voor een heel groot gedeelte. De gemeente en provincie financieren het. En wij faciliteren. Dat is zoals je het moet zien. En je moet eigenlijk zien dat het een project is uit twee delen. Het lobbytraject om het binnen te krijgen. Nu is het binnen. En nu moet je met elkaar aan het werk gaan om het te realiseren op een manier die voor zowel de internationale atleten als voor de nationale atleten tot verbeelding spreekt.
7: En Frank van der Wart, die zat namens de KNSB in die projectgroep die dit organiseert. Nou, dat is niet de kleinste, dat is NOC-NSF, Tialf zelf, het stadion in Heerenveen, de gemeente Heerenveen natuurlijk, die ontzettend belangrijk was ook voor de lobby, provincie Friesland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dan de schaatsbond KNSB, laat staan de Fransen. Is het leuk werken zo? Of denk je ook wel eens van, nou, ik wou dat jullie allemaal even je mond hielden?
8: Nee, laat ik zo zeggen, ik zit niet in die projectgroep. Yeah. Ik moet je even corrigeren, het is Freek van der Wart. Ik wil Freek wel even aandoen.
7: Freek,
8: het is
7: Freek van der Wart,
8: dus bij deze gecorrigeerd. Yeah. Freek zit daar namens ons in. Wij spreken natuurlijk ook gewoon met NOC-NSF over de ontwikkelingen. Dus we zijn daarbij betrokken, maar Freek zit in de projectgroep. En ja, als ik daar wat over zou zeggen over de samenwerking met Fransen, kan ik alleen maar zeggen dat die goed is. En dat ze wel heel erg goed weten wat ze willen. En dat ze natuurlijk ook wel heel graag willen weten dat we het goed gaan doen hier.
7: Dat is toch best bijzonder, want ze hadden flinke bonje in dat hele team. President Macron moest er nog aan te pas komen om dat weer in het gareel te krijgen.
8: Ja, en dus ik probeerde met een omweggetje bij dat gesprek weg te komen, zoals je merkte. Omdat ik ga natuurlijk niet over de Fransen. en ook niet over de interne politiek in Frankrijk. maar vooral over hoe wij het hier goed gaan doen met z'n allen.
7: En sommige schaatsers, waaronder Femke Kok en nog vele anderen, die hebben gezegd, ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee van tevoren, omdat dat Olympische gevoel zou ontbreken als je niet in Lyon gaat rijden, waar de rest wordt gereden. Ja. Snap jij daar wat van die
8: wereld? Dat snap ik. En ik snap die initiële reactie ook heel goed. En die begrijpt iedereen ook, denk ik, wel goed. Mm-hmm. Kijk, als jij 5 minuten fietsen van het stadion woont, dan is dat in een andere beleving dan wanneer je met z'n allen op pad gaat naar een Olympisch dorp. Ik denk dat het inmiddels wel ingezonken is. En dat mensen ook langzaam beginnen te zien van, ja, maar het is ook wel uniek om het op die iconische ijsbaan in Heerenveen te doen. En ik denk dat het de Fransen er heel erg aan gelegen is. En ook ons, om het niet alleen een unieke beleving voor de internationale atleten te maken, maar ook voor de Nederlandse atleten. En ik denk dat dat gaat lukken.
7: Maar nog eventjes over die beleving dan. Want trainer Jellert Anema die was flink stellig tegenover de NOS in maart. Hij noemde rijden in Tialf een compleet onnozele gedachte. Hij sprak van lobbyen, pappen en nat houden. En zei ook nog dat Nederland een te groot voordeel zou behalen en dat de internationale schaatswereld daar weer niet blij mee zou zijn. Is dat zo? Behaalt Nederland hiermee een voordeel?
8: Ik denk dat je dat een thuisvoordeel kun je niet ontkennen. Maar wij weten ook dat de hele internationale gemeenschap het liefst op 1 plek rijdt in de wereld. En dat is in Tialf. En dat ijs kennen ze, de omgeving kennen ze, het gevoel kennen ze. Dus verschil je van mening met Jellert.
7: Oké, en er werd ook uitgeweken naar Tialf omdat het Internationaal Olympisch Comité nieuwe criteria opstelde. Dat is eigenlijk de reden dat er nu Olympische Spelen in delen in verschillende landen worden gespeeld. Wat zegt het nou over de belangstelling voor de sport als duurzaamheid en de kosten van een nieuwe baan daar doorslaggevend bij zijn?
8: Ik denk dat het bij deze tijd past. Je ziet het, we hadden het net al even over, je ziet het ook in afgelopen Olympische Spelen in Milaan. Dan heb je ook een bergdorp en de rest bevindt zich in Milaan. Dat ze gaan voor duurzaamheid en dat ze niet gaan voor een baan die neergelegd wordt en daarna nooit meer gebruikt of sterker nog misschien wel gelijk afgebroken wordt. Nou, dat past in de filosofie van het IOC. En dit is een van de eerste voorbeelden waar dat plaatsvindt. En dan zeggen wij, oké, als je hem dan verplaatst, Doe dan maar bij ons.
7: Gooi hem dan maar hierheen, oké. Okay. Ja. En de schaatsbond die organiseert WK's, EK's, wereldbekers en Tialf. Wat is er nou precies anders aan het organiseren van de Olympische Spelen, afgezien van de Franse chansons die eraan komen?
8: Nou ja, het moet echt een Franse sfeer gaan krijgen. Dus in ieder geval de aankleding wordt anders. Ja. Blijf redelijk in de kleuren, maar de aankleding wordt anders. Het moet ook echt een Frans toernooi worden. Alleen, ik denk dat een van de kernpunten was waarom het aan ons vergeven is, van ons, aan Nederland vergeven is, en aan het projectteam, is dat wij heel goed weten hoe wij grote internationale toernooien moeten organiseren. We hebben tijdens corona hebben we 6 internationale wedstrijden achter elkaar met de hele wereld in ons land hebben georganiseerd. Dus ik denk dat de faciliteiten, het stadion, de organisatiekracht van Nederland, dat enorm comfort geeft.
7: Maar er hangt ook een prijskaartje aan. De overheid trekt 37,5 miljoen euro uit voor Olympisch schaatsen in Tialf. Wat gaat dat Nederland opleveren, als ik even de proletenvraag mag stellen?
8: Cijfermatig kan ik je dat niet zeggen, maar ik denk dat het qua imago, economisch, dat het enorm gaat helpen.
7: Maar de meeste mensen die zijn toch gewoon te vinden in Lyon?
8: De meeste mensen, maar er gaan ook echt wel gegarandeerd een heleboel mensen naar Nederland komen. Dat kan ik een briefje geven.
7: Oké, maar even voor de helderheid. Hè. Er komt een Olympisch dorp, er komen Franse chansons in Tialf dus. Ja. Maar elke Olympische Spelen sinds 1960, die heeft natuurlijk geresulteerd in enorme overschreden budgetten, financiële verliezen die belastingbetalers op moesten vangen. Kan je zoiets voorkomen als het gaat om Heerenveen en Tialf?
8: Ik denk, als een land het kan, dat wij dat kunnen.
7: Oké, maar is dat ook gewaarborgd ergens?
8: Nou ja, ik ga niet over de budgetten van voor dit evenement. Dat heeft VWS met de provincie en de gemeente afgesproken. Ik denk dat dat realistisch is. Maar ik geloof ook echt in de kracht van het rendement van zo'n evenement voor het land, voor de sport, voor Tialf, voor Heerenveen, voor Friesland. Ik geloof daar heilig in.
7: En dan over de financiering van de KNSB zelf eventjes. Ja, ja. Want als bond zijn jullie voor een groot deel afhankelijk van sponsorgelden. Voor de helft, geloof ik, als ik jullie jaarverslagen begrotingen zo lees.
8: Ja, iets meer zelfs.
7: Oh, meer zelfs? Hoeveel meer dan?
8: Nou ja, dat is rond de 70%.
7: Oh, 70% ja. Zelfs. Nou, daar stond 52,5 in het jaarverslag 2024.
8: Het ligt aan welke dingen je meetelt, maar dat is ballpark, zeg maar.
7: Oké, ballpark dan maar. Tot afgelopen seizoen was Daikin de hoofdsponsor van de KNSB. Dat was de Aegon van dienst, zoals we hem allemaal nog kennen. En jij plaatste 4 maanden geleden een oproep op LinkedIn om ze te bedanken. Ja. Tijd voor een nieuw ritje in het rijtje Aegon en KPN. Maar hebben jullie al een nieuwe sponsor?
8: Nee, nog niet. En om ze recht aan te doen, zeg ik even dat het Daikin is.
7: Daikin, oké, excuus. Ik dacht dat ze Japans waren.
8: Zijn ze, maar het wordt in ieder geval uitgesproken. Anders word ik op het matje geroepen dat ik daar niks van gezegd heb. Dus we hebben 2 hoofdsponsoren lange baan schaatsen. Dat is Staatsloterij en Daikin. En in het shorttrack hebben we Rabobank en Odido. En nou, dat is het resultaat van een gekanteld sponsormodel wat we in 2018 ingezet hebben om niet afhankelijk te zijn van 1 hele grote en dominante sponsor, wat heel fijn is, maar ook wel redelijk uitdagend kan zijn. En we hebben een traditie dat partners heel lang verbonden blijven aan het schaatsen. En dat zegt ook wat. En dat levert ook aantoonbaar rendement op. En Daikin heeft besloten om weliswaar aan ons verbonden te blijven, maar die hoofdsponsorpositie los te laten.
7: En hoe verlopen de gesprekken nu dan? Hoeveel kandidaten heb je?
8: We hebben een aantal kandidaten. Daar zijn we mee in gesprek.
7: En nog een tipje van de sluier over welke partijen dat zijn?
8: Nee, dat zou je niet verbazen dat ik daar even niks over ga zeggen.
7: En is daar een deadline voor?
8: Niet per se, maar natuurlijk logischerwijs wil je dit voor aanvang van het nieuwe seizoen klaar hebben. En daar streven we ook naar en daar praten we ook over. Dus je wil eigenlijk, we gaan vanaf oktober gaan we weer schaatsen. Dan moet dat wel rond zijn.
7: En dat gaat lukken volgens jou een paar maanden nog. Geen scenario, geen haar op je hoofd. Op je enigszins kale hoofd moet ik zeggen.
8: Dat mag je zeggen.
7: Oké, maar dat gaat dus hoe dan ook lukken.
8: Dat gaat lukken, ja. En mede omdat het een unieke positie is.
7: Oké. Zeker nu de Olympische Spelen eraan komen. Helpt dat ook een beetje met die sponsoren?
8: Ja, ik denk het wel. We zijn de derde kijksport in Nederland. We leveren aantoonbaar rendement voor sponsoren. Dus er zit een ROI op van 4 tot 5.
7: Return on investment voor de luisteraar.
8: Neem me niet kwalijk. Return on investment van 4 tot 5 wat hoog is. Als je dan nu kunt instappen en de route mee kunt lopen naar de Olympische Spelen van 2030. Met mogelijk nog een tussenstap van de koelste baan in 2028 in het Olympisch Stadion. Daar kan ik niet House Sports onvernoemd laten, want zij zijn de katalysator en de organisator daarvan.
7: Bij deze.
8: Dus dat doe ik dan ook. Maar als je dan die route kunt lopen, dan wordt dat een hele mooie route.
7: Ik hoor de prijs al verhoogd worden eigenlijk.
8: Ja, als ik mezelf zo hoor praten, krijg ik het ook een beetje.
7: En even over concurrentie dan. Hè? Want kijk, in Nederland zijn lange baanschaatsers aangesloten bij commerciële schaatsteams. Die zijn ook op zoek naar sponsoren. Ja. Concurreer je daar dan mee?
8: Ja en nee. Kijk, onze filosofie is, elke euro die in schaatsen gaat, is meegenomen. Mm. Dus als er een nieuwe sponsor komt voor een commerciële ploeg, dan juichen wij daar ook om. Want dat is namelijk voor onze omgeving is dat heel erg belangrijk.
7: Maar zijn die deals vergelijkbaar met elkaar? Commercieel schaatsteam en KNSB richting Olympische Spelen? Ben jij de walvis in de zaal?
8: Nee, het verschilt een beetje. Okay. Maar is wel vergelijkbaar. Ik denk dat wij de hoofdsponsorpositie van het lange baanschaats wel een hele dominante positie.
7: En als we dan even tussen sporten vergelijken, concurreer je dan ook met voetbal en hockey? We spraken al over het WK in de zakenlunch.
8: Daar concurreer je mee. Maar dat is een feit. En als je dan hoort dat daar wat gebeurt, dan is dat een interessante ontwikkeling. Wat leuk maakt is dat, en dat heb je misschien ook gezien, is dat vlak voor het eind van vorige week kwam er een onderzoek uit van Hendrik Beerda van Brand Consultancy. Daar stelde dat schaats een sterkere merkkracht heeft dan voetbal. Nou, dat vond ik best prettig om te lezen, wetenschappelijk onderbouwd in aanloop naar dit gesprek.
7: Toch zijn de mediarechten net iets minder waard, toch?
8: Mediarechten zijn iets minder waard.
7: Oké. Okay.
8: Zeker.
7: Maar wat is dan de kracht van dat schaatsmerk?
8: Dat het verbindend karakter heeft en saamhorigheid uitstraalt. Als je naar de kernwaarden kijkt, als je onderzoek doet, mensen die associëren schaatsen met oranje, saamhorigheid, succes. Ik denk dat een voordeel is dat als je sponsor wordt in schaatsen, dat je niet na hoeft te denken, zoals ik bepaalde sponsoren wel zullen doen, als ze besluiten om bijvoorbeeld shirtsponsor van of hoofdsponsor van een voetbalclub te worden.
7: Ja.
8: Dan ga je wel even nadenken, wat zou het afbreekrisico kunnen zijn? Daar wil ik niemand mee tekort doen, maar ik weet dat er daarover
7: nagedacht wordt. Het is een gegeven
8: in voetbal. Gegeven, ja. En dat is in schaatsen totaal niet aan de orde.
7: En dan kunnen we het eigenlijk ook niet hebben over schaatsen en zonder Jutta Leerdam te noemen. Want heeft haar internationale aantrekkingskracht jullie werkwijze veranderd als het gaat, want jij bent commercieel directeur bij de Schaatsbond.
8: Ja.
7: Doet dat iets met jullie?
8: Ja, zeker. Ik zou het geen wake-up call willen noemen, want dat zou betekenen dat wij aan het slapen waren.
7: Jullie hebben social media erbij geleerd.
8: Maar we hebben wel gezien wat voor vlucht dat kan nemen.
7: Ja.
8: Wij zijn daar ook al jaren mee bezig. We hebben ons eigen platform schaatsen.nl. We hebben dedicated contentmakers op onze team zitten. Dus we zijn daar enorm mee bezig. Maar Jutta Leerdam, ik noem dat vaak een zegen voor de schaatsport. Want naast dat ze een geweldige atleet is en bereid is daar alles voor te doen, alles voor te laten, lukt het haar ook om die andere kant maximaal uit te nutten. Daar worden we met z'n allen heel blij van.
7: Maar er zijn nu wel geruchten dat ze misschien stopt. Haar vader die zou daar blij mee zijn, zei die eerder. Zij wil misschien moeder worden. Jake Paul zei daar ook al wat over, haar vriend. Zou dat commercieel dan weer een klap zijn voor jullie? Voor de KNSB?
8: Ja, ik denk dat het fundament, als je kijkt naar ik kan me herinneren toen onze grootheden Irene Wüst en Sven Kramer stopten, dat mensen ook, en nu? Dat zijn en waren grootheden. Maar als je kijkt naar ik noem bijna een palet aan atleten die we hebben met Joy Beunen, Femke, Kjeld, Jenning, Joep Wennemars, Suzanne Schulting. dan denk ik dat we redelijk goed bedeeld zijn. En dat we mensen hebben die bereid zijn alles te laten voor hun sport. Maar ook tot de verbeelding spreken tot een bepaalde doelgroep. Wat voor het schaatsen heel erg interessant is.
7: We horen het weer. Nou, dan wil ik je nu een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen, heel graag, dan kun je daarna nuanceren.
0: Het dilemma.
7: Zonder nationaal sportakkoord is de schaatssport verloren. Of met of zonder bezuinigingen schaatsen blijven we toch wel in Nederland.
8: Dan kies ik voor 2.
7: Met of zonder bezuinigingen schaatsen blijven we toch wel. Je luistert naar BNR Zaken doen. Te gast is Jeroen Kraai, commercieel directeur bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Ja, even over dat Nationaal Sportakkoord. Dat dreigt definitief te verdwijnen, schreef het Parool in april al. Het ministerie van VWS moet bezuinigen, waardoor het huidige Nationaal Sportakkoord dreigt te verdwijnen eind dit jaar. Hoe groot zou daarvan de impact zijn als dat akkoord verdwijnt?
8: Ik denk dat het in brede zin een heel slecht besluit is. Mm-hmm. Want sport verbindt. En dan heb ik het niet alleen over schaatsen, maar laten we het dan vooral even breed trekken. Sport verbindt. Als we met z'n allen te zwaar worden en te weinig sporten, dan zul je dat echt moeten stimuleren. Een uitermate slecht verhaal. Ik koos om een reden voor 2, maar het is een uitermate slecht verhaal als dat gebeurt.
7: Nou, ik had het ook best wat gevonden als je voor 1 had gekozen. Maar er zijn honderden lokale schaatsclubs in Nederland. Deadline om geld aan te vragen onder het akkoord, die verliep op 1 juli eigenlijk dus. Heb jij daar belletjes over gehad?
8: Nee. En die belletjes komen ook niet bij mij terecht, maar die komen bij mijn collega terecht. Maar daar hebben wij geen belletjes over gehad. Wij proberen onze vereniging maximaal te ondersteunen. Dat doen we ook. Daar hebben we geen belletje over.
7: En kijk, er verdwijnt dan 16,5 miljoen euro subsidie per jaar aan alle sporten. Wat zou dat eigenlijk concreet betekenen voor de schaatswereld? Want ja, je krijgt aan de andere kant er wel 37,5 miljoen euro bij voor Tialf in 2030.
8: Ja, en dat gaat. Dat is gelabeld geld.
7: Ja. Kijk, hier komt de commercieel directeur. Ja. maar 16,5 miljoen euro minder, wat betekent dat voor al die schaatsclubs in Nederland dan? Want jij kreeg er geen belletjes van, maar het heeft wel impact.
8: Ja, dat heeft impact. En daar zullen we elkaar vast moeten houden. En elkaar moeten gaan helpen. En dan is het van uitermate groot belang dat er een financieel gezonde schaatsbond is. Mm-hmm. En die is financieel gezond. Maar dan zijn dit soort gesprekken waar wij het over hebben, die zijn daar ook belangrijk bij.
7: Nou, jij op zoek naar een nieuwe sponsor met hogere prijs vanwege de Olympische Spelen, dat is helder. Maar Tialf zelf is ook afhankelijk van overheidsgeld. Volgens Omroep Friesland ontstaat er de komende jaren miljoenen tekort, omdat de inkomsten tegenvallen. Helpt het Olympisch geld dan, of gelabeld geld, staat het dan daar weer los van?
8: Ik kijk niet in de begroting van Tialf. Ik spreek natuurlijk heel veel met Tialf. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat de investering in de schaatssport die de Olympische Spelen met zich meebrengen, dat die ook ten goede komen aan de faciliteiten van Tialf. Dat Tialf als instituut ondersteund moet worden, is natuurlijk helemaal niet gek. Er is geen groot zwembad in Nederland wat niet ondersteund wordt. Dus dat Tialf mogelijk ondersteund moet worden, dat is niet gek. En ik vind het ook volstrekt logisch dat gebeurt.
7: Oké, maar er gaan tonnen per jaar heen, toch? Hoor ik uit de gemeente Heerenveen.
8: Ja.
7: Oké, en dat moet dus gewoon zo blijven?
8: Ja, wat mij betreft wel.
7: Kan daar nog paal en perk aan worden gesteld? Is dat mogelijk met zoiets als Tialf? Of moet je daar gewoon nou eenmaal geld bij doen voor de internationale prestige?
8: Nou ja, kijk, je hoort mijn twijfeling en die komt voort uit het volgende. Is dat ik ben niet verantwoordelijk voor de P&L van Tialf. Dus als ik daar wat over zeg, dan ga ik eigenlijk al stap ik een lijn over. Maar ik vind in ieder geval dat een instituut als Tialf daar, als het nodig is, ondersteund moet worden.
7: Oké, nou dan wil ik ook nog eventjes afsluiten met de internationale reputatie van het schaatsen. Want ja, in december vorig jaar luidde de Noorse topschaatser Peder Kongshaug in een interview met Trouw de Noodklok. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van het schaatsen. Eigenlijk alleen in Nederland nog een populaire sport. Alleen hier op de publieke omroep uitgezonden. En de Internationale Schaatsbond die luistert volgens hem naar niemand. Staat de schaatswereld internationaal ook onder druk? Klopt dat beeld een beetje of overdrijft hij?
8: Ik denk dat het goed is dat hij daar wat over gezegd heeft. Een van de eerste dingen die zijn uitspraken teweeg hebben gebracht is dat de prijzengelden voor de atleten omhoog gegaan zijn. Dus dat is een paar weken geleden op het congres, het ISU-congres waar ik aanwezig was, is dat besloten. Uh-huh. Maar de grotere vraag die eronder ligt, die hoor ik ook. En Ik denk dat er de afgelopen jaren bij de ISU is een heleboel gebeurd. Wij hebben daar heel veel contact mee.
7: De Internationale Schaatsbond, voor de luisteraar.
8: Ja, de Internationale Schaatsbond. Ik spreek die mensen veel, kom daar ook veel. En wat jij schetst over het mediabereik, dat is een zorg. En die zorg die is geland. Er zit een nieuw team aan mensen. Die heel erg kijken van Vision 2030. Dat is de visie van de ISU. En die ziet erop dat we mensen maximaal moeten bedienen en bereiken met het schaatsen. Daar is lineaire tv is een hele belangrijke component. Dat is voorwaardelijk, zou ik haast zeggen. Kijk, in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld per seizoen 8 miljoen mensen naar het schaatsen. Het ja, Olympische seizoen
7: maar
8: zijn
7: buitenlandse schaatsers kunnen er niet van rondkomen. Hoor ik.
8: Er zijn een heleboel sporten.
7: Maar dat zijn andere per sporten.
8: Per se rondkomen. Kunnen rondkomen. Maar zorgen dat het op de lineaire tv blijft. En dat je die digitale transitie met elkaar meemaakt. Daar zijn ze heel erg bewust van. En dat is ook letterlijk. Ik maak het even persoonlijk naar mij uitgesproken. Dat ze zich daar heel bewust van zijn. En dat is anders.
7: Bij de Schaatsbond Internationale.
8: Ja, dat is anders dan een viertal jaar geleden.
7: Helder. Nou, heel veel dank voor een mooi gesprek. Jeroen Kraai, commercieel directeur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Albert Zwanen van The OTC Lab over het wereldwijd verkopen van medicijnen. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trendsvochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien.

0: week. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judith Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. De ministersploeg van de nieuwe Britse premier Burnham begint langzaam vorm te krijgen. Hij heeft er al één voor defensie en één voor financiën. En er is ook een minister van Binnenlandse Zaken. Zij was een van de mensen die het vertrek van Keir Starmer eiste. Starmer vertrok eerder vandaag uit Downing Street 10. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat 2 keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
3: Download de BNR-app
2: en blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Onze systemen kraken en de polder staat in de fik. Vorige week hoorde je transitieprofessor Jan Rotmans over de naderende chaos en zijn ingrijpende medische vonnis. Vandaag gaan we nog meer de diepte in. Hoe bewaar je de hoop in een wereld die vastloopt? En wat drijft hem om juist nu nog de barricade op te gaan? Dit is The Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare samenleving. Tegenover me zit Jan Rotmans. Een week vliegt voorbij, Jan. Vorige week spraken we uitgebreid over je nieuwe boek Kanteltijd, waarin je ook vertelt over de agressieve vorm van prostaatkanker die zich al 2,5 jaar geleden openbaarde. Vandaag praten we verder. Ik wil graag in dit tweede deel van ons gesprek wat dieper ingaan op jouw persoonlijke drijfveren. En hopelijk snappen we dan iets beter hoe die Jan Rotmans die hier zit zo geworden is. Want iedereen kent je eigenlijk van de laatste 20, 30 jaar.
5: Ja.
4: En er zat nog wat voor. Je zegt vaak dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Club van Rome kwam in 1972 met Limits to Growth.
5: Ja.
4: Die waarschuwde al. Maar wanneer voelde jij voor het eerst van die economie zoals we die nu hebben, die systemen, is niet goed. Heb jij zo'n punt voor jezelf?
5: Toen ik het rapport las in 1987, het Brundtland-rapport, waarin voor het eerst de term duurzame ontwikkeling wordt genoemd. Toen was ik net begonnen bij het EDVM. En dat boek heeft een enorme invloed op mij gehad. Omdat ik dacht, dit is een doodlopende weg. En toen kwam er langzamerhand milieubeleid en duurzaam beleid in Nederland. En ik zat daar middenin als adviseur. En later kwam ik in contact met de schoonheid van de natuur. En toen raakte dat mijn hart. En dat was bijna een spirituele ervaring.
4: Ja, waar was dat? Want ik weet die voor mezelf ook nog ongeveer allemaal.
5: Dat was bij mij op de Noordpool, toen ik met een expeditie meeging. Ja,
4: bij mij was dat meer klimaatpaniek. Ik dacht, oh man, hoe mooi het ook was. Maar ja.
5: Ja, maar het was daar zo verschrikkelijk mooi en zo stil.
4: Ja.
5: Ik ben altijd gewend aan achtergrondlawaai in de stad geboren. En ik zag de gletsjers daar smelten. Ik liep op dode gletsjers. Dus ik had echt een dubbel gevoel. De stilte en de schoonheid van die natuur ontroerde me. Maar de kwetsbaarheid. Ik dacht, dit mag niet verloren gaan voor mijn kleinkind.
4: Dat had ik precies zo. Ja. En dat jij waarschijnlijk met jouw kennis de schoonheid kon binnenhalen, maar ook kon zien. Het is een enorm gebied, maar dat zegt niks. Het is gewoon in al zijn grootsheid ook kwetsbaar.
5: Ja, het gaat daar echt 3 keer zo snel als gemiddeld wereldwijd.
4: We zijn alle twee uit 1961. We groeiden op in een tijd, ik bedoel, helemaal de jaren 60, 70. Vooruitgang betekende meer

0: productie, meer consumptie, welvaart steeg, de rijkdom werd steeds groter, misschien wel veel te groot. En op een gegeven moment begon jij daartegen in te zwemmen. Ja, ja. Dat is bijna niet te doen, want iedereen zat in de sky is the limit.
1: Ja, dat klopt. En kijk, het mooie was, toen ik heel jong was, had ik dat gevoel al, ik moet iets doen. Ik geloof dat ik 5 of 6 jaar was. Ik kom uit een gezin wat dat helemaal niet heeft. Een mooi, warm, liefdevol gezin.
0: Dat is echt maar, familie.
1: Maar niemand had het over de wereld.
0: Nee.
1: En ik hield al spreekbeurten op de lagere school, waar kinderen echt van wakker lagen. Dus blijkbaar, misschien had ik het wel van voorgaande levens, maar ik wilde al heel jong professor worden. Dat ben ik geworden. Ik was ooit de jongste toen ik 31 was.
0: Oh ja, dat had ik weer niet. Ja, ja, mooi.
1: En
0: dat is wel heel jong, hè?
1: Dat is heel jong.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, kost je een hoop geld, maar nee, dat is gek.
0: Heb je ook wat?
1: Nee, ik ging in 1 keer door. Afstuderen
0: ja,
1: op dat
0: klimaatmodel. Dat is toch bijzonder, want dat gaan niet veel mensen gaan, die worden dan ook echt professor.
1: Ja.
0: Dan kan je wel een keer een hoogleraarschapje nog een losweken. Maar
1: nee, ik werd daarvoor gevraagd.
0: Hè.
1: Je kan daar ook niet echt op solliciteren, je wordt ervoor gevraagd. Ja. Maar ik was toen een beetje de kruif van de wetenschap. Ik deed wel dingen die weinig anderen konden. Ik ben als eerste begonnen met dat integrale klimaatmodel. Nog steeds wordt dat doorontwikkeld.
0: Zeg, dat is er nog. Ja.
1: Dat is er nog steeds. Ja. Gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. Maar het mooie is, toen dacht ik, ja, dit gaat mis met de aarde en de natuur. Want ja, we kunnen wel naar 5, 6, 7, 8 graden temperatuurstijging gaan. En uiteindelijk hebben we nu, na 40 jaar, zijn we veel bezorgder over het voortbestaan van de mens. Dus ja, de mens vernietigt de natuur. Mm-hmm. En de natuur biedt alles voor de mens wat hij nodig heeft. Dus dat, die omslag zie je nu ook in de klimaatwereld, in de duurzame wereld. Ja, de mens staat nu ter discussie, niet de natuur. Die overleeft wel.
0: Die bedoel, ik zeg heel vaak, dan zitten er alleen kakkerlakken naar de nachtwacht te kijken, maar dat kan die kakkerlakken niks schelen.
1: Dus diep van binnen heb ik 2 dingen. Ik voel dat het goed komt, maar ik kan ook iedereen aan de Prozac krijgen binnen 5 minuten.
0: Oh ja.
1: Door alles wat ik weet.
0: Doe dat maar niet.
1: Nee, ik kies voor het eerste.
0: In jouw boek, daar beschrijf jij ook jouw jeugd. En echt een tamelijk, nou ja, bijna irritant slim jochie.
1: Ja.
0: Dat wat echt heel graag wilde laten zien dat hij er was. Ja. Ook, ik herken dat weer, dat hebben homoseksuele kinderen ook vaak. Die willen ook heel goed zijn in dingen, want dat is veilig.
1: Ja.
0: Jij wilde laten zien dat je anders was dan het milieu waar je uitkwam.
1: Ja.
0: Zaten er ook eigenschappen bij die jou later echt in de weg hebben gezeten? Want het was wel veel Jan allemaal.
1: Ja. Nou, ik werd niet gezien.
0: Ja.
1: Thuis niet. Ik had een broer en een zus, ik was de middelste. En mijn moeder zei, die is heel christelijk, geweldig mens. Je bent niks meer of minder dan iemand anders. Ik mocht ook mijn rapport niet altijd laten zien.
0: Nee, dat had ik ook.
1: Dat was zielig voor de, voor de anderen.
0: Oh, wat erg, ja.
1: En als ik het mocht zien, laten zien, dan zei mijn vader, ja, maar ik kan nog geen band plakken. Weet je wel, hij heeft 2 linkerhanden. Dus het was altijd, en daardoor kreeg ik een enorme manifestatiedrang. Was het niet te doen. Maar ik wilde op alle gebieden de beste zijn. Op het gebied van kennis, muziek, sport. Ik ging piano spelen. Ik race door al die boekjes als Bertha. Dus ik zou naar het conservatorium gaan, heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik was niet te doen. In de klas ook. Ik ging de leraar verbeteren. Ik heb een mail gekregen van mijn oude leraar op de lagere school. Meneer van Noordwijk, vond ik heel leuk. En die zei ook, ik kan me heugen dat je inderdaad spreekbeurten hield, waar iedereen het over het konijntje had. Begon jij over computers en wereldleiders. En dan zei hij, ik weet niet wat helemaal binnen is gekomen. We gaan over tot de orde van de dag. En dan werd ik helemaal wanhopig. En hij zei, je komt met enig dédain kijken naar de medeleerlingen die het allemaal niet begrepen.
0: Ja.
1: En ik was natuurlijk een ergerniswekkend mannetje.
0: Ja, wou ik zeggen, dat is niet per se heel leuk.
1: Nee,
0: ik herken
1: helemaal
0: dat
1: niet. Ik hield ook niet van mezelf. Want ik dacht, waar komt nou die manifestatiedrang vandaan?
0: Je hebt een lange weg moeten afleggen voor die binnenstroom op gang kwam. Dat
1: maar ik was ook in het werk niet te doen eigenlijk. Want ik ging zo snel.
0: Maar wilde ook veel.
1: Ik wilde veel te veel. Maar daar ben ik wel trots op. Alleen, ik heb altijd teams om me heen gehad. Ja. Maar die gingen dan ook soms de afgrond in. Want ja, ik werkte 80, 90 uur per week. En al die mensen zijn trouwens wel goed terechtgekomen. Die hebben de tijd van hun leven gehad, dat wel. Ja. Maar het was te veel, te snel. Ik was de koploper, die keek achterom en niemand volgde mij.
0: Daar wil ik even bij stilstaan? Want je zit al decennia lang tussen de wetenschappers, politici, activisten, ondernemers, je bemoeit je met van alles. Zijn er ook mensen onderweg die jou echt geraakt hebben en jou mede hebben veranderd? En ik denk, laten we het toch maar hardop zeggen, maar Jan Minnesma is daar een belangrijke in.
1: Ja, ik had in het begin een directeur, Kees Soeterman, en die wees mij op de spiritualiteit. Maar die ging daar best ver in. Hmm. Hij werd ook directeur-generaal milieu. En toen kwam hij met een boek uit, Gaia Sophie, maar dat ging over kabouters en engelen. En toen heeft hij dat op televisie laten zien. Ik zie het nog voor me in een bootje. En die journalist zei, wij zijn niet kabouters. Ja, die zijn ongeveer een meter hoog, zie je ze niet. Ja, dat ligt aan jou dat je ze niet ziet. Nou, dat was gelijk het einde van de
0: carrière. Dat helpt niet.
1: Dus ik dacht, daar moet ik even vandaan blijven. Maar dan krijg je al signalen. Later ook, Klaas van Egmond, ook een bron van inspiratie.
0: Enorm, hè?
1: Ja, ja, die was ook bezig met die zachte kant. Liet ik nog even liggen. Toen kwam ik Marjan tegen, de enige die bleef staan. En samenwerkte met mij. Ik denk, valt die niet om? In het begin wel even, toen ze steeds heen en weer moest reizen van Middenbeemse naar Rotterdam.
0: Oh ja.
1: En ze had eigenlijk een hekel aan Rotterdam, omdat het zo vies en vuil was. Later gingen ze ervan houden. Maar ik zag mezelf. Ik dacht, ja, dat is
0: maar je zag geen exact spiegelbeeld. Want jullie waren ook een soort opposites attract, op een manier.
1: Ja, to say the least. We hebben wel wat ruzies gehad.
0: Oh, mooi, want daar hoor je nooit iets over. Maar Jan was altijd bijna gereformeerd recht door zee.
1: Ja, die was heel rechtlijnig.
0: Ah, maar dat vond ik ook zo fijn.
1: Maar die kon ook dwars tegen mij ingaan.
0: Mooi, ja.
1: En er zijn weinig mensen die dat durfden. En we hebben soms ruzies gehad. Ik weet nog wel dat we ergens in een kroeg zaten in Dezennes. En het ging weer over de inhoud. Mm-hmm. Ik had geld binnengehaald. We konden 10 jaar onderzoek doen. We zetten transitiedenken op de kaart. We starten met Urgenda. Nou, en dan kregen we zo ruzie. Ik zei A, zij B. En dan liep ze weg. Gewoon. En we waren nog niet eens aan het voorgerecht begonnen. En ik bellen had helemaal geen zin. En dan.
0: Dan kwam ze niet meer terug.
1: Nee,
0: dan
1: kwam ze ook niet meer terug.
0: Oh, wauw. Dat is wel goed, ja.
1: Maar we hebben ook ongelooflijk veel bereikt. En veel. Ik weet nog wel, Marjan deed allemaal dingen tegelijk. En sommige dingen kon ze ook beter dan ik managen.
0: Jij deed ook allemaal dingen tegelijk.
1: Klopt. Dus. Maar ik was echt van de inhoud en strategie. Ja. Maar daar ging ze zich ook mee bemoeien. Dit kan niet waar zijn. Ik weet nog een keer dat we ergens op pad waren. En ze moest boodschappen doen, maar had daarvoor geen tijd. Zat te bellen. Ze zei, kun je even panties voor mij halen? Ik zeg, panties? Ja, maar wel extra lang. Dus ik kom daar die HEMA binnen, bij de damesafdeling. En ik zeg tegen die vrouw met de rood hoofd, ik moet panties hebben, maar wel voor lange benen. En die kijkt mij aan, van top tot teen. En die zegt, ja, ik begrijp het wel. Het is zeker een hobby. En ik ben nog nooit zo snel die zaak uitgegaan. We hebben ook ongelooflijk veel gelachen.
0: Zou je nu niet meer doen? Dus zeg, ik ben Imker. Ja.
1: Nee, maar ik heb nooit iemand meegemaakt met dezelfde passie en energie.
0: Nou, dat is het. Want je loopt niet voor niks. Als het niet ertoe doet, loop je niet weg.
1: Nee, dat was het mooie. Als we het eens waren, zoals met Urgenda, dan kon alles. Als we het niet eens waren, dan klapte het. Maar nooit definitief. We hebben tot het laatst toe contact gehouden. Ja. Want je komt je tweelingzus.
0: Op een manier kom je dat tegen.
1: Ja, en
0: jullie hebben zelf samen heel veel bereikt.
1: Ja.
0: Zullen we even naar het nu springen?
1: Ja.
0: Als je nu naar de wereld kijkt, bedoel, die chaos hebben we vorige week besproken, alle ellende is overal zichtbaar. Wat frustreert jou in de kern op dit moment het meest? Is dat de politiek niet het lef heeft om dingen op zijn minst te benoemen, ook al weet je nog niet hoe je het wil oplossen? Of zit daar ook meer persoonlijke teleurstelling in dat mensen op individuele basis zo lomp met die aarde omgaan? We zouden toch allemaal, als we een stukje opschuiven, al heel snel kunnen verbeteren?
1: Nou, een paar dingen. Hè. Als we het toch hebben over die negatieve emotie. Eén, ik heb dingen onderschat. Dus ik dacht, op een gegeven moment gaan mensen het zien. Dan komt die nieuwe wereld zo snel boven vanuit de onderstroom. Maar dat hardnekkige verzet heb ik ook onderschat. Ik denk, op een gegeven moment gaan de Shells en de Duponts en van deze wereld gaan om. Maar die blijven tot het laatste moment verzet bieden. Tegen beter weten in.
0: Ja.
1: De afbraak gaat nu snel. Kijk bijvoorbeeld naar de haven in Rotterdam. En toch blijven ze vasthouden. Want het gaat om macht en belangen. Ja. Twee, ik krijg nu ook appjes en mailtjes van CEO's die zeggen, help ons, want wij komen er ook niet mee uit. Bijvoorbeeld van netbeheerders. Dat heb ik 20 jaar geleden aanzien komen.
0: Ja.
1: En er waren nogal een paar experts die erop wezen. En dat er dan niet wordt ingegrepen. Ik heb ook gezegd, dan moet eigenlijk een parlementaire enquête nakomen.
0: Eigenlijk wel, hè? Want ja. Ik bedoel, het is helemaal mijn werk niet, maar ik zat er wel diep in. 10 jaar geleden stond ik bij het 10-jarig bestaan van alle netbeheerders. Zei ik, jullie gaan de komende jaren 55 miljard in de grond stoppen. Ik weet het nog letterlijk in Scheveningen. Jullie hebben geen idee wat je gaat doen. Dat klopt ongeveer wel.
1: Ja. Dus, nou, nee, klopt. Dus, en dan het oude systeem in stand houden. Want je moet niet alleen die kabels dikker maken. Nee. Ja. Maar je moet zorgen dat we het slimmer gaan doen. Ja. Nou. En het mooie is dat de mensen die er werken bij die netbeheerders, die mailen mij dan ook. Wij hebben gewaarschuwd, maar degenen die verantwoordelijk zijn, zijn allemaal verdwenen. Zijn met pensioen. Ja. Er was 1 witte raaf, Peter Molengraaf van Allianten, die waarschuwde. En ik kan me nog een meeting herinneren waarin hij opstond en zei, dit gaat mis. En daarna was er een kleine nabespreking tussen een aantal van die CEO's. Die kreeg hij ongelooflijk op zijn donder. Ja. En kwam bijna huilend daaruit. Hij is ook weggegaan. Maar die macht is zo verschrikkelijk taai en hard. Mm. En al die lafheid, al dat gebrek aan moed en lef. Ik kom in die boardrooms en ik zie bijna geen leiderschap. Ik zie alleen maar angst. En dat zie ik ook in de politiek. En daar kan je cynisch over worden. En dan denk ik, dan maken we die onderstroom nog maar sterker, nog meer duwen.
0: En dat doe je ook, want in jouw boek zeg je echt heel duidelijk, en eigenlijk in alles wat je doet, de echte verandering komt van de jeugd. Want die zijn niet zo besmet, die hoef je niks af te leren. Die kunnen gewoon positief van start gaan.
1: Maar al die mannen van 60 plus, met die angst in hun ogen, die mij uitleggen dat het moeilijk is, en dat ze ook niet een stap extra kunnen zetten nu. Die mensen selecteren wij ook niet op basis van verandervermogen. Die moeten op de winkel passen. Dus ik neem het nu, hè, vanuit mijn nieuwe modus, ook niet meer kwalijk. Ik ben niet boos. Ik heb meer mededogen. Hè, dat je zoveel angst hebt dat domineert.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Ik ben in gesprek met Jan Rotmans. Hij was transitieprofessor en is nu scientivist. Eigenlijk al wat langer, zei je, maar dat woord komt steeds meer omhoog. Ik wil nog een paar dingen tegen je aanhouden, Jan. Groene groei. Dat is echt het nieuwe woord, het ministerie van Groene Groei. En iedereen groeit groen. Is dat een oplossing voor een toekomst die we willen maken? Ik zeg groei is nog steeds groei, is niet goed.
1: Het is nodig, maar het is niet voldoende. Ik ben ook geen voorstander van niet groeien. Want groei is heel natuurlijk. De natuur kent periodes van groei, bloei, stagnatie, afbraak. Dat is een cyclus. Mm-hmm. En er is heel veel in de onderstroom wat moet groeien. Ik ben tegen ongeremde groei. Ongelimiteerde groei zorgt in de natuur voor kanker. Ik weet er alles van. Mm. En daar ben ik tegen. Dus de ongeremde groei, daar moeten we iets aan doen. Maar groei per se is nodig. Alleen, ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Dus alles wat we gaan verzinnen, wat we gaan doen, moet samen met de natuur. Zo gauw het tegen de natuur ingaat en de natuur beschadigt. Ja. Dan zitten we op het verkeerde pad.
0: En ook dat dingen die eigenlijk uitgegroeid zijn, zoals de echte natuur doet, niet in stand houden of blijven oppompen, die kunnen dan ook weer afsterven.
1: Nee, afbraak is afsterven, is opruimen. Ja. Dus we hebben veel meer opruimers nodig.
0: Dat zie je weinig nog, hè?
1: Ja, ik pleit dus al jaren, niet alleen voor bouwers, maar slopers. In de Rotterdamse haven hebben we honderden slopers nodig. Die echt die oude olieraffinaderijen gaan slopen. En ik mag hopen dat heel veel jongeren dat ook gaan doen.
0: Ja, is mooi. En nou, daar heb jij vanuit je wetenschap en je ontwikkeling een heel duidelijk beeld over hoe dat moet gaan. Ja. En dan zie je ondertussen ook dat feiten steeds minder meetellen. Politici roepen maar wat, algoritmes nemen het over. Terwijl je juist een veel geïntegreerder wereldbeeld zou willen hebben met nieuwe transparantie, nieuwe eerlijkheid, omdat het al zo complex is. Hè? Hoe kijk jij daar als veranderend, nou, laat ik maar zeggen, als scientivist naar?
1: Nou, ik ben een voorstander van simplexiteit. Dus je moet die complexiteit terugbrengen tot de kern. Maar ook niet weer zo plat slaan dat het de lading niet dekt.
0: Ja.
1: Dus ik probeer het voor gewone mensen uit te leggen. Dat die het begrijpen. Mijn moeder is uiteindelijk de norm der dingen. Bijna 89. Die moet het ook kunnen begrijpen.
0: Je hebt een jonge moeder, Jan.
1: Ja, maar
0: voor
1: ze zei
0: mij is
1: laatst
0: bijna
1: ook,
0: 97. Wij zijn even oud. Kun je niet nagaan.
1: Ja. Ze zei laatst ook, ik begrijp het nu ook niet meer. Dus we hebben wel duiders nodig. Die kunnen zeggen, hier komen we vandaan, hier staan we nu en hier kunnen we naartoe gaan. En daar nemen we te weinig tijd voor. En dat vind ik jammer, want in de politiek vind je ze niet of nauwelijks. In de wetenschap, blijft maar strooien met meer kennis. Nu is het extreem warm. Mm-hmm. En dan komen de mensen weer de wetenschap. Zie je wel, we hebben het aanzien komen. Zelfs ik word er moe van. Het werkt niet meer. Mensen voelen het, mensen weten het heus wel. Mm-hmm. Mensen willen alleen weten, wat gaan we eraan doen? Maar continu vaststellen dat...
0: Ik had gelijk, ja.
1: Hoi. Ik weet het als geen ander, want ik ben ook zo'n persoon... die dat graag wil horen, wilde. Ja. Het werkt niet.
0: Laten we dat maar daar laten.
1: Dat ego,
0: ik hoor je duidelijk. Ja. Ik ga terug naar je boek. Daar praat je over na de bovenstroom en de onderstroom... over de binnenstroom.
1: Ja.
0: Dat gaat over naar binnen keren, dat gaat over loslaten... dat gaat over onderdeel worden van een groter geheel... waardoor het individu minder belangrijk wordt... En de vraag is uiteindelijk, lukt jou dat een beetje? Want te overschrijven is wat anders dan het ook echt beleven en doen. Kan je dingen echt los van jouw individu halen?
1: Nou, dat lukt best goed. Wat ik om me heen hoor is dat ik wat liever en toegankelijker ben geworden. Mm-hmm. Ook door die kantelpunten in mijn leven. Eerst dat fietsongeluk en daarna die ziekte.
0: Maar dat, ik heb het gevoel dat je dat fietsongeluk nu... koppelt aan wat er nu met je gebeurt. En dat je toen de tijd gewoon daar eigenlijk nog fanatieker van werd. Want dat was nogal een klap, zeg. En ik me toen herinner, toen ken ik je minder goed. Maar toen kwam je was echt een hele krachtige phoenix die daar uit omhoog kwam.
1: Ja, want mijn bedrijfsarts zei op de universiteit... je komt nooit meer op je oude niveau. Ja, dat moet je dus niet tegen mij zeggen. Heb ik weer gewend om een fles whisky.
0: Oh ja, waar ze dat nu zeggen dan? Hoe reageert de nieuwe Jan?
1: Nee, nu niet meer. Omdat ik denk... iedereen vraagt ook aan mij, hoe gaat het met een boek, hoeveel verkoopt het? En vroeger liep ik dan naar de boekhandel, kijken waar het lag en of het wel. I don't care. De mensen die het lezen, die zijn heel erg geraakt. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Ja. Of het er nou 30, 40, 50.000 worden, dat kan me niet meer zoveel schelen. Nee. Kijk, ik was een onhandelbaar mannetje, omdat ik... tegen de tijd inging, tegen de stroom. Ik werd niet gezien. Ik hield ook niet van mezelf. Toen ik mijn ongeluk kreeg, was een week voordat ik zou beginnen... met Marjan Minnesma aan drift.
0: Het is niet fijn dat je niet van jezelf houdt.
1: Nee, omdat ik dacht, ik roep zoveel weerstand op... maar wie houdt er nou eigenlijk van me?
0: Ja.
1: Maar dat kan niet als je niet van jezelf houdt. Ik was altijd bezig met presteren. En gelukkig hielp het wel dat ik ook kinderen kreeg. Want ik dacht één ding. Ik hoop niet dat die ook zo extreem gepassioneerd zijn en zo gedreven.
0: Je fanatiek bijna.
1: Hè? Ja, ik werd altijd streber genoemd. Dat is een naar woord. Ja. Maar ik begreep het wel.
0: Als je doorkoppelt naar nu, hè, komt er een punt... misschien niet al te lang van nu... waarop jij niet meer op een podium wil staan, hoeft te staan... op de voorgrond treedt, omdat dat echt niet meer past... bij wie je dan geworden bent. Want dan ben je echt opgegaan in dat grotere geheel.
1: Ja, ik nader dat nu al. Ik heb dus één van mezelf leren houden. Ik heb twee nu de fase waarin ik ook wat meer om mezelf kan lachen... en het een beetje kan relativeren.
0: Dat vond ik eerlijk gezegd de afgelopen aantal jaren... we hebben heel vaak om elkaar gelachen.
1: Ja,
0: jij ook om jezelf, ik ook om mezelf door jou.
1: Ja.
0: Dus dat
1: vroeger was dat lastig, veel minder, maar nu... Ja. Mm-hmm. En ik kan die liefde ook veel meer overdragen aan anderen. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, dat is een hobbelige weg. Want soms speelt je ego nog op.
0: Ja.
1: Afgelopen maanden heb ik op veel podia gestaan. Maar gewoon niet meer in pak... normale kleren.
0: Wat moest je aan? Je had niks anders.
1: Maar ik wilde mezelf laten zien. En voordat het applaus kwam, liep ik dan al weg. En in het verleden bleef ik dan minutenlang staan.
0: Weet je,
1: dat voelt heel ongemakkelijk.
0: Dat is stom, hoor. Want ik heb dat ook nooit gedaan. Ik onderbreek het applaus altijd. Dus ik wil jullie bedanken dat je 2 uur lang depressief klimaatgezeur aanhoort.
1: Ja.
0: En dat ik snap precies wat je zegt.
1: Dus ik loop weg en dan zeg ik zie jullie dadelijk wel. Ja. Bij de nazit en de bolo. En dan blijf ik ook. Dan doe ik ook het licht uit. En dan ben ik er voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat ego is een stuk kleiner geworden. En dat is ook goed. Maar zonder ego... kan je ook weer niet, hè?
0: Ego je kan niet egoloos zijn.
1: Ego is niet per se negatief, leer ik ook van de mensen om mij heen.
0: Ja, je ego verandert. Mag ik een hele, misschien wel impertinente vraag stellen? Er komt een moment, en daar ben je veel mee bezig... dat je het aardse leven moet gaan loslaten.
1: Ja.
0: En dat is dan het einde van de aardse binnenstroom, zullen we het zo noemen?
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zit daar ook het besef bij... je hebt zoveel tijd, je beschrijft het steeds... je hele leven ongeveer gestopt in het maken van die volhoudbare toekomst. Je gaat de vruchten van al het harde werk... je zei het net, ik was liever nu 30 geweest...
1: Ja.
0: Die ga je niet meemaken. Kan je daar vrede mee hebben? Want ik denk dan, je bent ook toch in de kern fanatiek... en je bent ambitieus en af en toe een beetje ijdel... en dat was de oude Jan. En nou moet je deze harde realiteit accepteren... omarmen.
1: De oude Jan had dat vreselijk gevonden.
0: Ja.
1: Het mooiste ga ik niet meemaken. Maar de nieuwe Jan accepteert dat. En kijkt terug en zegt, ik heb al mijn talenten aangewend om die wereld wat beter achter te laten. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen afmaakt. Dat is weer ego-denken. Je begint iets, je gaat op reis, je neemt mensen mee, je draagt het over. Mm-hmm. Ik draag het over aan zo'n talentvolle generatie. Ik mag hopen dat ik die nog een flink aantal jaren mag begeleiden. Maar ik heb een mooi boek gelezen, Ooit Nooit Af, van Martijn Aslander. En dat vond ik zo mooi. Dat je zegt, je begint iets, en je gaat door, je geeft het over. Het is mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik ben zelfs wel tevreden. De oude Jan had dat nooit zo kunnen bedenken.
0: Nee. En wat is dan toch het allermoeilijkste om los te laten in jouw erfenis? Of vertrouw je dat gewoon toe aan de nieuwe generatie? Noodgedwongen, uiteraard, maar gevoelsmatig is dat soms anders.
1: Ja, ik heb heel veel gezaaid. En ik ben bezig met mijn erfenis de komende jaren. Gevoelsmatig moet je ook loslaten dat je het mooiste niet gaat meemaken. Er zit natuurlijk wel een vorm van teleurstelling in.
0: Nou, van eigenlijk rouwverwerking bij leven.
1: Ja, dat is een soort rouwverwerking. Ja. Want je voelt echt dat het gaat komen. We zitten op dat kantelpunt. Ja. Heb je daar 40 jaar aan gewerkt. En dan kan je het niet meemaken. Dat is ook wel mijn lot. Vind ik ook wel mooi ergens. Ja, dat ik wil ook, hè, als ik achteruit ga, euthanasie met de naaste om mij heen. Mm-hmm. En dat ik dat gewoon overdraag. En ook aan mijn kinderen. En zeg, dit was het.
0: Ja, dat is een soort ultiem lesje nederigheid, Jan.
1: Ja.
0: Daar heb je geen controle over, ik ook niet.
1: Nee, en het mooie is wel, de nieuwe Jan denkt ook circulair. Dus mijn ziel zal rondzwerven, die zal ergens anders terechtkomen. Misschien wel in jouw buurt. Mijn lichaam sterft af. Dan moet het ook echt afsterven, net als in de economie.
0: Ja.
1: Het is toch mooi als je een groot deel van je werkzame leven daaraan hebt kunnen besteden.
0: En dat je op zo'n punt uitkomt, toch?
1: Ja, en dat je ook zonder wrok kan terugkijken. Veel fouten hebt gemaakt, daarvan hebt geleerd. Dat draag ik nu over. Ja. En ik heb ook geen doodsangst. Want ja, het is ook wel heftig geweest.
0: Mooi.
1: Dus ik kijk uit naar het moment waarop al die druk wegvalt. En ik heerlijk achterover kan leunen of liggen.
0: Ik zat dit weekend voor te denken aan dit gesprek. En toen was het liedje van Mark Knopfler, All the Road Running.
1: Ja.
0: Ken je dat misschien?
1: Ja, ken ik.
0: We blijven maar rennen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, oh, daar gaat het van je bij Jan ook over.
1: Ja, omdat ik eindelijk het gevoel heb dat ik een beetje tot stilstand aan het komen ben.
0: Dat je reflecteert en dat het daardoor veel meer waard wordt.
1: Ja, ik heb 10 marathons achter elkaar gelopen, zo lijkt het wel. En nu pas zie ik dat als je echt tot stilstand komt, je tot inzichten komt en ook snelle dingen accepteert. En ik vind wel mooi dat ik nu tegen mijn oorspronkelijke natuur in zeg van, oké, het is al heel mooi geweest. Misschien komt er nog het een en ander bij.
0: Je ziet het wel. Ja.
1: Maar ik geef het door aan anderen in het volste vertrouwen. Dat vind ik wel mooi. Het komt goed. Niet vanzelf, maar het komt goed.
0: Ja, Rotmans, dank dat je bij ons wilde zijn. En ik vind het een eer je te kennen.
1: Nou, wederzijds aan hem.
0: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
3: Ik open de vergadering.
4: Ja, voorzitter.
5: Ja, dank voorzitter.
6: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsraad. Nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Het OM heeft 2,5 jaar cel geëist tegen een politieagent die intussen is ontslagen. Hij zou een vrouw hebben verkracht toen hij naar een festival in Roermond was geweest en er nog een afterparty was bij haar thuis. Hij zegt dat zij ook seks wilde, maar de vrouw zegt dat ze is aangevallen toen ze al sliep. De Hongaarse schaaklegende Judith Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier, omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. In Engeland is een man aangeklaagd voor de moord op politicus Anne Whitcomb. Ze werd eerder deze maand doodgevonden in haar huis. Ze was een prominent lid van Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Politie houdt er rekening mee dat de moord een gerichte aanval was op haar. De ministersploeg van de nieuwe Britse premier Burnham begint langzaam vorm te krijgen. Hij heeft er al één voor defensie en één voor financiën. En er is ook een minister van Binnenlandse Zaken. Zij was één van de mensen die het vertrek van Keir Starmer eiste. Starmer vertrok eerder vandaag uit Downing Street 10. Het verliezen van de WK-finale zal nog lang nadreunen, schrijft Lionel Messi op Instagram. Hij heeft het over een wond die tijd nodig heeft om te genezen. Messi is wel trots op het team dat twee keer achter elkaar de finale bereikte en Argentinië wist te verenigen. In de laatste regel feliciteert hij ook nog Spanje. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
10: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over het streven van Europa naar onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week bewandelen we de boulevard of broken dreams, de avenue van de gebroken beloftes van onze Europese politici. De Europese Commissie en de regeringsleiders komen met allerlei plannen door de jaren heen, maar die weten ze lang niet allemaal waar te maken. Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn.
11: Hallo.
10: Bienvenue, tous les deux. Aan het eind van deze uitzending is het weer tijd voor BNR's mega-hit, oftewel de Europese cult-tip van de week. Maar nu eerst...
2: The Gradometer.
10: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, je hebt deze week een voorbeeld meegenomen. Beetje greater geworden deze week?
12: Nee, nog langzamer dan we denken.
10: Oh.
12: Jij had het twee weken geleden terug al in deze podcast over het nieuwe douanesysteem van de EU, het Entry-Exit System. Het gaat om 29 landen in totaal die daarin meedoen. En jij gaf al een gele kaart aan dit project. Nou, ik doe er nog eentje bij.
10: Dat is een rode kaart, toch?
12: Ja, daar zat ik over na te denken. Maar het optuigen van een nieuw systeem kost waarschijnlijk zoveel tijd en geld. Laten we ze nog maar even in de running houden. Maar dit voorbeeld wat ik nu gegeven is wel heel flagrant. Want wat blijkt? Tweelingen die naar de EU reizen hebben als éénling een probleem aan de grens.
10: Oeh, leg uit.
12: Het is allemaal leuk en aardig dat je paspoortstempels nu vervangt door biometrische gegevens. Maar ben je een tweeling, dan zou het zomaar kunnen dat de computer niet snapt wie van de twee je dan bent. En hier komt het voorbeeld, het is een verhaal van Politico, want dit ging ook over een medewerker van Politico. Een Britse vrouw die werd tegengehouden door de douane in Roemenië omdat ze haar verwarde met haar tweelingzus. Ze wilde vliegen van de stad Cluj in Noord-Roemenië naar het VK. En ze werd ervan beschuldigd illegaal in Roemenië te zijn, want haar vertrek uit Amsterdam in april was niet goed geregistreerd. Alleen, deze vrouw was in april helemaal niet in Amsterdam geweest. Haar eeneiige tweelingzus wel. En toen ze dat aan de douane vertelde, toen werd er niet geluisterd. Sterker nog, er werd haar nog verweten dat ze haar paspoort dan had uitgeleend.
10: Oh ja,
12: wat ze niet had gedaan.
10: Ja.
12: En haar tweelingzus was op dat moment gewoon in het VK en was nog nooit in Roemenië geweest.
10: Oké, maar ja, één eigen tweelingen, DNA-technisch helemaal hetzelfde. Ik kan me voorstellen dat gezichtsherkenning daar het ook best wel moeilijk mee heeft. Dus
12: jij neemt het op voor het systeem?
10: Ik neem het eventjes op voor het systeem.
12: Dat zit niet in jouw DNA.
11: Het zit totaal niet in je DNA.
10: Maar jij weet ook, advocaat van de duivel, dat ben ik altijd graag.
12: Ja, maar jij weet ook, je hebt nog andere gegevens. Ja. Je hebt vingerafdruk, ja. Je hebt een eigen paspoort. En het is fout gegaan aan zowel de Roemeense als de Nederlandse kant. Het voorval was op 12 april. Toen was het systeem al in werking. Ja, je identificeert niet iemand alleen op basis van de gezichtsscan. Dus dan laat de training van de douaniers ook te wensen over. Dus aan alle kanten not so great.
10: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel, Geert-Jan. Sowieso vind ik douanecontroles helemaal niet great. Dus per definitie al niet zo great.
12: Dan ben je weer antisysteem.
10: Absoluut. Maar bij deze doen we dan een oproep aan alle luisteraars die onderdeel zijn van een één eigen tweeling. Ik heb een twee eigen tweeling, maar dat telt dus niet. Heb jij of je broer of je zus de afgelopen 3 maanden problemen gehad aan een grens? Moeten ze wel een extra een paspoort hebben van buiten de EU, hè? Anders lopen ze niet tegen dit systeem aan.
12: Klopt.
10: Maar goed, heb je een probleem gehad omdat je een dubbelganger had, dus je zus of je broer, meld je dan even via mega@bnr.nl. Het mag natuurlijk ook als het wel goed ging, want we houden ook van goed nieuws.
11: Zeker.
10: Laat dan vooral weten om welke grensovergang het ging.
11: En dan maken we het systeem vanuit binnenuit helemaal kapot.
10: Ja, precies. En dan sturen we een kist champagne naar de desbetreffende douaniers, want waarschijnlijk hoeven we die helemaal niet te versturen. Maar desalniettemin, laat ons weten. mega@bnr.nl.
2: Make Europe great again.
13: The drone wall will strengthen the borders on land, at sea and in the air.
14: Und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
13: We have created AI factories and we will soon be upgrading the best of them into gigafactories.
15: Waarom is er nog steeds geen Intercity die doorrijdt naar Aken? Als je met de Intercity naar Aken kan, dan kan je daar onmiddellijk op de Thalys overstappen en daarbij, wat is het, 3 uur later in Parijs.
10: Ja, wij vinden Europa heel erg cool. Dat steken we ook nooit onder stoelen of banken. Maar dat betekent niet dat wij volgzame discipelen zijn van alle Europese instellingen. Sterker nog, er deugt ook heel veel niet aan Europa. En de politici, daar hebben we het ook vaak over. Maar nu even over beloftes die ze maken. De ene na de andere doen ze, dat hoort bij politicus zijn. Maar vervolgens worden er ook heel veel niet waargemaakt. We gaan het hebben over een aantal van die beloftes van dit jaar. En we kijken ook nog iets verder terug. We beginnen met jou, Michal.
11: Ja.
10: Jij bent onze defensie-expert en dus wilde jij het over de dronemuur hebben. Die werd vorig jaar groots aangekondigd om de oostflank van Europa te kunnen verdedigen. Eind volgend jaar moet die operationeel zijn, maar wat houdt het eigenlijk in? Ik zou bijna willen zeggen, wat is een drone?
11: Wat is een drone? Wat is een dronemuur?
10: Wat is een muur?
11: Nou, hij werd dus aangekondigd begin oktober. Dat was in Denemarken. En de achtergrond waartegen zich dit afspeelde was heel veel drones bij luchthavens, infrastructuur belangrijk. Ook heel veel in Denemarken. Het hele land was echt een beetje op zijn kop toen ik daar was. Maar ook een maand eerder, en het was trouwens ook bij België, Nederland ook. Een maand eerder waren er toen drones neergeschoten boven het Poolse luchtruim met een F-35. Een dure grap. Want
12: toen waren wij in Straatsburg voor de State of the European Union. Toen heeft von der Leyen dat nog in haar toespraak helemaal herschreven.
11: Exact. Dus dat was een beetje, dat is een maand eerder gebeurd. Een drone neerschieten met een F-35 is een hele dure grap. Want een uur.
10: Is letterlijk een kanon op een vlieg.
11: Een uur, precies. Een uur vliegen kost €40.000 of zo.
12: Ik doe het voor 30.000.
11: Dat wilde men graag voorkomen. Dus vandaar dat er dus zoveel aandacht was voor drones. Nou, die drone muur en het tegengaan daarvan natuurlijk. Geen fysieke muur, maar een gelaagd netwerk. Dus dan heb je eigenlijk 3 lagen. De detectie van de drones. Dus je moet zien waar ze zijn. Je moet ze kunnen onderscheppen. En je moet uiteindelijk de commandostructuur hebben. Dus die 3 lagen moeten op orde zijn over de hele oostflank. Dat was eigenlijk de belofte. En dat betekent dus dat al die anti-drone capaciteiten met elkaar zouden moeten communiceren. Dus je hebt daar allerlei dingen voor nodig. Ja, goede dus radars, dat is... goede AI, goede software en dus goede communicatie.
10: En dat is dus van het hoge noorden in Finland en Noorwegen tot aan het zuidpuntje van Griekenland.
11: Eigenlijk wel een soort ijzeren gordijn, maar dan van anti-drone. Alleen ja, ik zei al meerdere keer het woord zou... Het is tot nu toe nog niet echt van...
10: Nee, wat is de status nu? Bijna een jaar later.
11: Nou, er is geen muur. Het onderwerp staat natuurlijk nog steeds hoog op de agenda. Ja. En is ook een beetje ingehaald door de actualiteit. Want daarna al deze drone-spelde prikjes zijn er ook in de Baltische Staten bijvoorbeeld heel veel ook drone weer aanvallen geweest. En weer... Ja, vijandige drones gesignaleerd. En op de NAVO-top heeft de NAVO wel iets anders aangekondigd, namelijk Drone Edge. Dat zijn met name heel veel investeringen, 40 miljard, naar counter-drone capabilities, dus zeg maar die onderscheppingscapaciteiten. Maar die muur is er nog niet echt. Er wordt een beetje vaag over gedaan. Er zijn een paar redenen waarom dat niet is gelukt. Natuurlijk heb je met politiek te maken. Het kost veel geld. En het is dus ook een beetje vaag van wat... Ja, het is niet heel concreet wat het nou precies is. Ja, naast wat ik net heb uitgelegd, dat het dus uit die drie lagen moet bestaan. En ook technische problemen. Want de NAVO is nu aan het oefenen hoe een cel kan opereren. Dus allemaal, dus hoe, ja, dus een soort van heel systeem van hoe je drones tegen kan gaan. Maar de integratie van die onderlinge systemen, dus van Finland tot Griekenland, dat is nog gewoon een probleem. En dat heeft dan gewoon met technische dingen te maken, maar ook met politieke wil om samen te werken.
12: Je hebt nu over de NAVO, maar de belofte is gedaan door von der Leyen.
11: Ja, dat wilde ik inderdaad ook nog even aanstippen. Von der Leyen die heeft die belofte inderdaad gedaan. Dat is natuurlijk politiek gekleurd.
10: Ja.
11: En zij zei daarbij ook al, we gaan samenwerken met de NAVO. Maar zij gaat er natuurlijk eigenlijk niet over.
10: Nee. Maar het probleem is, wie gaat er eigenlijk wel over in Europa?
11: Nou, uiteindelijk de landen, de lidstaten
10: de
11: zelf.
10: De lidstaat zelf, ja.
11: Maar de
10: precies.
11: NAVO heeft natuurlijk wel een grote rol hierin. Want de NAVO is er ook om samen te werken in Europa.
10: Ja.
11: Of in het NAVO-gebied. Maar misschien dat er ook wel weer aan bijdraagt dat het dus niet heel goed is gelukt.
12: En je
11: maar,
12: ziet weer een afhankelijkheid van Amerika, want je wil snel actie ondernemen. Ja. Dus je komt met de MEROPS, een anti-droonsysteem uit Amerika, wat je neerzet in Polen, in Roemenië. Die willen gelijk resultaat zien.
11: Ja.
10: Dus eigenlijk, als ik het samenvat, een vage belofte van iemand die daar helemaal geen beloftes over had kunnen doen.
11: Ja.
10: En dan zitten we met de term Drone Edge. En dat lijkt mij dan een goede naam voor een Finse heavy metal band. En heel veel verder dan dat komt deze belofte volgens
12: mij. Die is van
10: niet.
12: De NAVO.
10: Die is van de NAVO. Die is van de NAVO. Nog een.
11: De heavy metal band van de NAVO. Nou, heel goed.
10: Okay.
11: Nee, maar het probleem hier is natuurlijk inderdaad weer. En dat zal vast ook later deze aflevering nog wel terugkomen. Ja, Ursula von der Leyen houdt erg van
10: beloftes,
11: flashy dan. Termen ook. En dan een drone muur. Oké, dat klinkt lekker. Drone wall. Maar wat dat nou precies is. Ja, je moet zeker werken aan je drone afweer. Dat hebben we gezien afgelopen jaar.
10: Ja.
11: Maar goed, geen
10: nou, behalve de skincare routine, dus nu ook werk aan onze drone-afweer. We spreken over valse beloftes van de Europese Commissie of van Europese leiders of lidstaten. En dan springt deze natuurlijk in het oog.
14: Am schwersten wiegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelne. Ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern.
10: Ja, we hoorden de bondskanselier Friedrich Merz.
12: Heb je het applaus nou weggeknipt voor deze belofte?
11: Moeten wij het even doen.
12: Goeie belofte.
10: Ja. Geert-Jan, applaus ook voor jou. Hoe staat het met die Taurus-raketten?
12: Ja, Merz hoorde je voordat hij bondskanselier was, want het was campagnetijd. En hij zei, ik wil dat Oekraïne Taurus-raketten krijgt, lange afstandsraketten, al dan niet begrensd. Met het idee dat Oekraïne sterker kan staan om Rusland ook in Rusland aan te vallen. Nou, en dan kom je uit bij een democratisch fenomeen, namelijk je hebt campagnetijd, dan heb je verkiezingen, dan wint iemand, in dit geval Friedrich Merz, maar dan moet hij een coalitie vormen. Zit hij met CDU en SPD samen in een regering en blijkt dus dat coalitiepartner SPD niet zo'n zin heeft in die Taurus.
11: Dat betekent wat we al wisten.
12: Wat we al wisten. Sterker nog, Merz heeft keer op keer Scholz, de vorige bondskanselier van de SPD, hierop aangevallen. Dus dat Merz het nu niet heeft gedaan is wel zwak en wel vals eigenlijk. En ook heel veel ruis bleven hangen. Want wij wisten ook niet goed, wat is er nou met die Taurus-raket gebeurd? Heeft Merz dit nog wel eens te sprake gebracht? Er zijn journalisten die er wel onderzoek naar hebben gedaan, maar het bleef heel lang stil. En ik moest ook even terugzoeken. 25 maart 2026, een debat in de Bondsdag. Merz krijgt vragen van een parlementslid over het volgende.
16: Heute hat die Ukraine selbst Langstreckenwaffen in ihren Depots, die sie selbst gebaut hat, zum Teil mit unserer Hilfe, die wesentlich wirkungsvoller sind als die relativ kleine Zahl von Taurus-Marschflugkörpern, die wir hätten liefern können. Die Ukraine ist heute besser bewaffnet als je zuvor. Sie hat allerdings erhebliche Finanzierungsschwierigkeiten und deswegen lösen wir im Augenblick kein Problem mit zusätzlichen Waffen. Die Waffen sind da.
10: Ja, dus Merz zegt hier eigenlijk, die Taurus van ons, die zijn maar niet zo gründlich. De Oekraïners doen het veel beter.
12: Die is nu niet meer nodig.
10: Ja.
12: Maar dat pleit je niet vrij de afgelopen anderhalf jaar.
10: Ja.
12: En dat pleit je ook niet vrij voor wat we in Oekraïne zien. Namelijk Zelensky, being Zelensky. En dat betekent, ik wil alles wat jullie hebben. Daarom heeft hij nu ook een overschot aan vliegtuigsystemen. Want hij heeft al de F-16, hij krijgt de Gripen, hij krijgt ook Rafale van Macron. Of dat allemaal handig is, dat terzijde. Maar Merz vergeet even dat Oekraïne natuurlijk een existentiële oorlog nu voert tegen Rusland. En dat dus van alles welkom is. En dit pleit hem niet vrij van het geven van een valse belofte. Omdat Oekraïne in de tussentijd een ander systeem heeft ontwikkeld. Ja, omdat die Taurus maar niet kwam.
10: Ja, je zou kunnen zeggen, ja, het beloof van Gouden Bergen, business as usual, in dit geval in Oekraïne. Dat komt toch wel vaker voor, zou je zeggen.
12: Ja, en zeker ook in een democratie. En zeker ook als je een coalitie moet vormen. Macron als president heeft veel macht in Frankrijk, maar die zal ook wel regelmatig beloftes hebben gedaan, Stefan, die hij niet waar heeft gemaakt.
10: Zeker. Lange lijst.
12: Ik heb ook al even het Nederlandse regeerakkoord erbij gepakt. En ik kan eigenlijk nu al een voorbeeld noemen dat gebroken gaat worden. Want ik lees over het EU-asiel- en migratiepact. En daarin staat, bij afspraken over terugkeer- en transithubs waarborgt Nederland dat migranten nooit worden teruggestuurd naar een land waar zij het risico lopen om vervolgd te worden. Nou, wat willen wij samen met andere Europese landen? Dat er landen buiten Europa komen waar de terugkeerhub kan worden opgebouwd en waar dus migranten die hier niet welkom zijn worden gehuisvest. Nou, de landen die tot nu toe worden genoemd, daar zijn democratische problemen. Daar zijn die mensen niet gegarandeerd van dat ze risico lopen op vervolging. Ik maak me dus heel erg zorgen over de beloftes van het asiel- en migratiepact die je ook leest in dit regeerakkoord. Dus ik gooi er gelijk weer een onderwerp bij op basis van mijn glazen.
11: Nog iets anders waar
10: daar komen we zo nog even terug. Want in dat EU-asiel- en migratiepact is de eerste zin al een gebroken belofte. Maar daarover zo meteen meer. We gaan even naar jou, Michal, naar een ander soort technologie, kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil AI gigafactories gaan bouwen. Weer zo'n coole naam voor een Finse heavy metal band. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
11: Nou, dit is wel een plan ook weer van de commissie. Frankrijk en Duitsland hadden daarin wel een belangrijke rol. Maar commissievoorzitter Ursula von der Leyen presenteerde dit plan al begin 2025. Inmiddels heeft het plan ook alweer vertraging opgelopen. Wat zijn het? Gewoon hele grote AI-datacentra met een hele grote rekenkracht. Die dan moeten gaan horen tot de krachtigste AI-computers ter wereld, vandaar de gigafactories. Daarvoor is in ieder geval 20 miljard uitgetrokken om 4 tot 5 van die enorme fabrieken te gaan bouwen.
10: Ja, en komt dit een beetje van de grond?
11: Nou nee, want we zitten hier in de aflevering van de gebroken beloftes. Het komt heel slecht van de grond. Een paar redenen. Het is heel erg duur. Andere grote bedrijven, zoals Amerikaanse bedrijven natuurlijk, die investeren veel sneller in grotere en krachtigere AI-datacentra. De samenwerking met de bedrijven is moeilijk. Er zijn in Europa niet genoeg bedrijven die zulke enorme rekenkracht voor het trainen van AI-modellen überhaupt nodig hebben. Dus er is ook niet echt vraag naar. Het is wel lastig. En ik heb even aan onze tech-collega Daniel Mol gevraagd hoe erg het is, of dat het prima is als we die Amerikaanse bedrijven hier niet gewoon hun werk laten doen.
17: Nou, best wel erg. Er is een mondiale AI-race bezig waarbij Brussel iedere keer aangeeft dat ze daar graag aan mee willen doen. Nou ja, de rest van de wereld gaat, maar de Europese projecten die komen maar niet van de grond. Brussel is voorlopig gewoon te traag. Het is ook niet duidelijk wanneer er dan geld komt voor al die projecten, die gigafactories. En het grootste deel moet uiteindelijk gewoon uit private zakken komen. En ondertussen bouwt Microsoft in Portugal, Nvidia en Deutsche Telekom in Duitsland. En is Mistral als Franse AI-bedrijf ook op eigen houtje begonnen. De markt heeft dus geen geduld, maar Brussel wacht maar af.
11: Ja, dat geld is sowieso pas beschikbaar in een volgende begrotingsperiode. Dus dat is dan pas vanaf 2028. En je hoort Daniel zeggen, de rest moet dus gewoon privaat gefinancierd worden. Nou, dat lukt niet, want we weten dat is een probleem in Europa.
12: Er is ook nog geen datum vastgesteld. Dan wil je die AI factories up and running hebben.
11: Exact, er is ook geen. Het is alleen aangekondigd. Dit is nou echt een best goed voorbeeld van een belofte die een beetje. Ja,
12: het is erger dan een belofte.
11: Ja, het is gewoon een. Een beetje een luchtkasteel, ja. En dan toch maar eventjes kijken of we een klein oplossingje kunnen vinden. Hoe krijgen we dit dan wel van de grond?
17: Dan verval ik toch een beetje in de clichés. Nationale overheden moeten zelf ook durven bloeden hiervoor, de lidstaten dus. We moeten sneller en flexibeler worden met regelgeving. En die Europese investeringsbank moet ook gewoon kunnen meedoen. Op dit moment zijn ze aan het onderzoeken. Ja, en je kan wel of niet geloven in een toekomst vol AI. Maar als je daar wel in gelooft, zoals Brussel doet, moet je daar nu grote stappen in durven zetten.
11: Ja, dus de landen moeten zelf ook initiatief nemen. Maar dat is ook al gelijk weer een probleem. Ook in Nederland heeft de minister van Economische Zaken al gezegd in een brief aan de Tweede Kamer dat wij ons niet aan gaan melden voor een Europees initiatief hiervoor. En ze zeggen, ja, er bestaat geen binnen de begroting geen ruimte voor het aangaan van de vereiste financiële verplichtingen. Dus ja, het is weer klassiek probleem, denk ik. Wat we in Europa ook op andere gebieden misschien wel zien.
12: Gebrek aan regie en coördinatie, dat is ook een probleem met dit soort projecten.
10: Zullen wij anders het goede voorbeeld geven en met Make Europe Great Again de megafactory gaan beginnen?
11: Wat voor factory zou dat dan zijn?
12: Wanneer moet die af zijn?
11: En is er budget?
10: Er is, ja, budget kun je altijd vinden. En op de opening speelt sowieso die Finse heavy metal band Drone Edge.
11: Goed. Heel veel beloftes.
10: Ja. Wil jij nog iets beloven? Gert-Jan?
12: Ik wil wel al iets concluderen.
10: Ja, concludeer erop los.
12: Ik denk op basis van al deze voorbeelden dat het veel zorgwekkender is dan mensen denken. Dit gaat verder dan een treinkaartje of een bos of journalisten pesten of economisch met China en Amerika op AI-gebied de strijd aangaan. Dit gaat om dat mensen het vertrouwen verliezen in de politiek.
10: Ja.
12: Daar gaat het om. En dat is voer voor populisten.
18: BNR's megahit.
10: We beloofden het al aan het begin van deze uitzending. En wij houden die belofte. We hebben ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Wat hebben jullie deze week meegenomen?
11: Nou, onze voetballiefhebbende redacteur is even een paar dagen weg. Dus ik dacht, dit is mijn uitgelezen kans om diep in de hoogcultuur te duiken.
10: Eindelijk. Aha.
11: Nee, grapje, ik ga het over voetbal hebben.
10: Nee.
11: We weten nog niet of er een Europese winnaar natuurlijk uit het WK komt. Want het WK, ja jongens, het is bijna voorbij.
12: Misschien wel als je dit terugluistert.
11: Misschien als je dit terugluistert. Maar maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Want wat mij betreft is dit de hit van het WK.

0: Ja, is dat zo? Vertel, waarom is dit voor jou een hit?
1: Is de Noorse voetballer Haaland. En hij is, ik zal even wachten tot het prachtige liedje voorbij is. Ik weet niet hoe het zit op jullie Instagram, maar bij mij, ik ben volledig in dit algoritme. Hij komt voorbij. Iedereen is in goed Nederland obsessed met deze man. Het is gewoon een heel grappig figuur. Een Noor. Hij is gewoon heel Noors blond. Hij loopt altijd met zijn hoofd een beetje naar voren. Mensen maken alleen maar grappen over hem. En wat ik grappig vond is dat hij... Hij is een meme dus. En iedereen maakt grappen. Dus Noorwegen was sowieso, vond ik, een heel opvallend team tijdens dit WK. Heel veel best wel schattige eensgezindheid eigenlijk. Grappige supporters. En Haaland is ook heel mega. Want hij speelt bij een Europese club. Hij houdt van Franse tassen.
2: Vond hij speelt ik wel in het VK nu, hè, voor hij Manchester speel, City. Ja, hij speelde eerst bij Borussia Dortmund. Ja.
1: Maar Europees, we rekenen het VK toch ook een beetje onder Europa. Hij speelt dan daar bij Manchester City.
0: Zowel Noorwegen als de
1: Maar wat ik ook, wat mensen dus... Mensen die duiken diep in zijn privéleven. En waaronder zijn tassencollectie. Een Franse tassencollectie. Even luisteren.
3: Have you seen Erling Haaland's custom Birkins? Baby, buckle up. Because the footballer who plays for both Manchester City and the Norwegian national team is quite an extensive Hermes collection.
0: Oh, een Hermes collection.
1: Hij heeft een hele collectie. Het is niet de enige profvoetballer die van designer tassen houdt. Maar hij heeft dus wel een opvallende Hermes collectie. En bekend natuurlijk van de Birkin tas, maar hij heeft er nog veel meer. Ongeveer 1,3 miljoen is zijn Hermes collectie waard. Vind ik wat. Dus ik dacht eventjes een kleine hommage aan deze Noorse voetballer die bij een Engelse club speelt. Ja, en dus een Franse haute couture collectie.
2: Ja, ik had wat minder met hem sympathie voor hem deze week. Want hij stapte ook uit het vliegtuig met een opgezette wasbeer.
1: Ja, dat is waar.
0: Een opgezette wasbeer.
1: Ja. Dat was ook heel merkelijk. Nou, goed,
2: had hij in een van die tassen kunnen doen? Of ophef geschild?
0: Hij had er ook een tas van kunnen maken van die wasbeer.
2: Dat gaat hij nog doen, denk ik.
1: Dat gaat hij denk ik nog doen.
2: Een haarband.
0: Nou ja, een haarband.
1: Eventjes om nog een beetje in de voetbalsfeer te blijven. En volgende week kunnen we weer lekker klassieke muziek gaan luisteren.
0: Heel fijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mega XL. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Michael van den Toorn. De redactie was in handen van Michael Roelen en Luc de Klerk. Mijn naam is Stefan de Vries. Maandag rond de klok van 4 serveren we weer heerlijke Europese gerechten. In de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
1: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, de Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens...

0: Daar gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de derde plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: De verhoging van de AOW-leeftijd is onder druk van politiek protest en vakbonden van de baan. Maar het kabinet heeft ruim 6 miljard aan bezuinigingen op onze sociale zekerheid nog niet opgegeven. We hebben het over de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA. Onacceptabel, zeggen vakbonden. En dus zal de polder weer om de tafel moeten. En de vraag is dan, wat voor een samenleving willen we nou? Wetende dat Nederland is gebouwd op een sterke verzorgingsstaat. En wie betaalt uiteindelijk de prijs? Daarover praat ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de verzorgingsstaat onder druk. En vandaag is dat niemand minder dan Koen van Oostrom, sinds 1 mei de nieuwe voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW. Van harte welkom. En heel leuk dat je weer terug bent bij de Big Five.
3: Want... Het is een paar jaar geleden dat ik hier was bij jou.
2: Ja, zeker. En dat ging toen over de self-made men and women, want je bent iemand die self-made is. Ja. Met eigenlijk weinig welvarend opgegroeid en uiteindelijk ben je helemaal binnen als vastgoedman en projectontwikkelaar. En daar hebben we toen uitgebreid over gesproken. Is nog terug te luisteren. Ik heb het ook even teruggeluisterd. Was echt hartstikke leuk.
3: Mooi.
2: Ja.
3: Mooi.
2: We gaan het nu over hele andere zaken hebben natuurlijk.
3: Ook leuk.
2: Ja, overigens ben je ook nog invloedrijk VVD'er, maar nu snurkend lid, hè?
3: Ja, dat werkt niet. Mijn achterban, er zitten duizenden bedrijven en die hebben hele verschillende politieke kleuren. En dus laat ik de kleur van de VVD even liggen. Daar sta ik nu niet voor. Ik sta nu voor de bedrijven in Nederland.
2: Ja. Is dat moeilijk? Want het lijkt me heel moeilijk om ermee snurkend te zijn.
3: Nee hoor, dat vind ik niet. En ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om nu de andere partijen beter te leren kennen. En ik heb wel een periode gehad dat ik daar een beetje soms naar keek en dacht van, goh, wat gebeurt daar nou allemaal in die partijen? Maar als je dan beter kennis maakt, zelfs met mensen als Jesse Klaver en CDA, D66, ja, dan krijg je toch ook iets meer gevoel bij hun standpunten en hun achterban en hun gedachten. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk.
2: Ja, leuk om daar meer over te horen, ook over bijvoorbeeld Hans Spekman, die we ook later deze week te gast hebben, overigens. En we gaan natuurlijk over die verzorgingsstraat praten die onder druk staat. Maar eerst toch even het nieuws waar de Telegraaf over heeft bericht. En dat is dat alle supermarkten het lidmaatschap van VNO-NCW hebben opgezegd. Klopt het?
3: Ja, dat klopt. Dat is vorig jaar gebeurd. Zoals je weet is VNO een enorme vereniging. Er zitten duizenden en duizenden leden. En er komen elk jaar heel veel leden bij. En er gaan helaas ook elk jaar wel weer een paar leden af. Dat had in dit geval te maken met een nieuw contributiestelsel. Nou, dat zijn dingen die gebeuren. En we zijn met ze in gesprek. Het is een beetje van voor mijn tijd, maar...
2: Je wist dit al bij de overdracht.
3: Toen bij de overdracht wist ik dit. En ik ben ermee aan het werk gegaan. En ik heb toevallig vorige week ook met vertegenwoordigers van de supermarkten gesproken. Eigenlijk een heel positief gesprek. En wat ik ontzettend leuk vind, dat zijn natuurlijk... Kruideniers zijn enorme ondernemers. En die vechten om elke euro. En dat gebeurt ook. Het is te vroeg om te zeggen of er beweging in zit. Maar ik vind het in ieder geval prettig dat de relatie goed is. En we gaan eens kijken of we een oplossing kunnen brengen.
2: Ja. En je zegt, we hebben heel veel leden. Maar dit is toch wel echt een hele grote groep. Hè? Als je als lobbyorganisatie dit deel kwijtraakt, dan ben je echt wel kleiner in omvang.
3: Dan is aan de ene kant waar. Aan de andere kant zien we een enorme toestroom van technologiebedrijven binnen ons huis. En daar is ook heel veel dynamiek. Daar werken ook heel erg veel mensen. Mm-hmm. Dus

0: saldo is het niet zo dat het een ramp is. Het is in het verleden overigens vaker gebeurd dat supermarkten wel of niet lid waren bij ons. Dus daar, het is ook niet zo dat het nou de pijler is waar VNL op draagt. Maar wat ik wel wil zeggen is dat volgens mij is het zo ontzettend belangrijk in deze periode dat er een beetje eenheid is. Eenheid aan de werkgeverskant en elke eenheid aan de vakbondenkant. Hè. We hebben gezien dat daar in het verleden gedoe was. Als er rust is in de polder, is het makkelijker om met elkaar te praten. Daarom had ik het liever niet gehad. Hè, want dan je hebt liever dat dit ook even onder de radar blijft, of we zijn nog met elkaar in gesprek. Nou, dat is niet het geval, maar dat neemt niet weg dat van mijn kant de houding 100% positief is om te kijken of we toch met elkaar in gesprek kunnen blijven. En hopelijk bedenken ze zich, komen ze terug aan boord. En dan zijn wij als VNO nog vollediger. We hebben al bijna het hele Nederlands bedrijfsleven achter ons, maar daar hebben we
1: deze... Ja, maar je wil ze gewoon erbij houden, dat kan niet anders. Ja, dit is zo groot in zo'n lobbyorganisatie, hè? Want ik snap dat er ook technologiebedrijven bijkomen, maar je wil ze gewoon erbij houden. Is niet goed voor de beeldvorming.
0: Ik denk dat hoe vollediger wij zijn namens het Nederlandse bedrijfsleven, hoe beter het is. Dus het was ook niet onze keuze om ze eruit te zetten. Hè. Ze zijn er zelf uitgegaan. En ik denk dat het in ieder geval niet verstandig is om het via de media te spelen. Ik denk dat het goed is om het gewoon intern te doen.
1: Misschien zat het zo hoog dat ze dachten, nu moeten we dit wel doen, want ze luisteren niet.
0: Ja, blijkbaar is dat dan vorig jaar gebeurd. En ik was toen nog niet de voorzitter, dus ik weet niet precies wat de dynamiek was en of er sprake was van teleurstelling of zelfs boosheid op dat moment, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat we nu eigenlijk best wel productieve gesprekken met elkaar voeren. En je hebt wellicht gehoord dat een van de zaken die ook in dat Telegraaf-artikel werd genoemd, ging over het wettelijk minimumloon. En ja, daar hebben de supermarkten ook echt wel wat om de oren gekregen. Het is 50% omhoog gegaan. Nou ja, als je dan een winkelier bent, dan heb ik er wel begrip voor dat je zegt van hey,
1: ja, dan voelden we ons niet goed vertegenwoordigd.
0: Ja, beste VNO, heb je wel goed voor ons gezorgd? Ik snap die vraag.
1: Ja.
0: En wij doen alles op alles om te proberen om dat ook in de gesprekken in de polder, om daar wat mee te gaan doen. En dan heb ik ze het liefst aan boord, want dat praat makkelijker.
1: Ja, dus dat is het punt waar je misschien toch wat kan doen nog voor ze.
0: Dat zou zomaar een van de dingen kunnen zijn. Alleen de polder is ingewikkeld, want er spelen heel veel belangen.
1: Dit punt is moeilijk terug te draaien, lijkt me.
0: Ik heb gezien dat vrijdag Hans Spekman hier op bezoek is. En misschien kan dat jouw eerste vraag aan hem zijn. Meneer Spekman, kan het minimumloon niet een beetje naar beneden?
1: Je moet wel lachen als het over hem gaat. Merk ik.
0: Ja, nou, ik heb een goede band met hem. En jij zei net, ik ben een zelfmeet ondernemer. En dat klopt ook. En hij is dat in zekere zin ook, zelfmeet. Hij had ook geen makkelijke jeugd. En hij heeft daar heel veel uitgehaald. Ik heb dat gedaan met de bouw van heel veel gebouwen. En ik heb daar een vermogen mee kunnen opbouwen. En hij heeft dat heel anders ingezet. Hij heeft een heel leuk verhaal. Hij is ooit een kroeg begonnen. En ik zou dan denken, een kroeg en dan een tweede kroeg en dan een netwerk van kroegen. En bij hem was het zo dat hij gezegd heeft, ik heb daar een social business van gemaakt. Dus de opbrengsten daarvan die gingen terug naar allerlei goede doelen. En dat typeert de ondernemer Hans Spekman. En ik ben de ondernemer Koen van Oostrom die andere keuzes heeft gemaakt. En die zijn niet goed of fout. Die zijn gewoon anders. En ik vind het wel heel erg leuk dat er nou eigenlijk twee ondernemers in de polder zitten.
1: Ja, ontzettend leuk. En hij zat dus niet naar je te kijken. Want ik weet dat je een hekel hebt aan dat woord vastgoedmiljonair. Hè? Dat ben je.
0: Heb je het toch gezegd, hè?
1: Heb ik het toch gezegd? Ja, dat is echt gemeen. Maar zo zat hij dus niet naar je te kijken.
0: Nou, ik denk dat hij ook wel natuurlijk met belangstelling kijkt van hey, wie zit daar nou? Dit is duidelijk geen bestuurder aan de kant van VNO, dus een ondernemer. Maar wat voor type ondernemer? En ik denk dat altijd wel een beetje dan een vraag is. Is het een ondernemer die alleen maar bezig is met een groot mogelijk vermogen? Ja. Of is het iemand die maatschappelijk betrokken is? Ik denk, ik wil geen jury over mezelf zijn, maar ik heb altijd geprobeerd, ook met de duurzaamheidszaken die ik gedaan heb, waar wij ook een aantal jaar geleden over hebben gesproken.
1: Ja, zeker.
0: Om juist ook een brede ondernemer te zijn die onderdeel is van de oplossing en niet van het probleem.
1: Nou ja, je vertelde toen dat je echt een switch hebt gemaakt. Dus dat je eerst wel was voor winnen, winnen, winnen. Ja. En zoveel mogelijk omzetten. En uiteindelijk toch ook hebt geleerd dat je er anders naar moet kijken.
0: Het leuke als ondernemer is als je succesvol bent dat je in een soort nieuwe wereld terechtkomt. En bij mij was dat ik mensen leren kennen zoals Peter Bakker, Feike Siebesma, Paul Polman, die op dat moment het Nederlandse bedrijfsleven leidden en dat niet deden alleen maar met de agenda shareholder value, maar ook met de agenda hoe kunnen we zorgen dat we een land sterker maken, dat we sociale cohesie hebben en dat we grote maatschappelijke problemen oplossen. En dat is altijd onderdeel geweest, sorry, dat moet ik goed zeggen, nadat ik hen heb leren kennen, is dat onderdeel geworden van mijn portefeuille. En daarvoor was dat minder zo.
1: Ja.
0: Ik vind dat ook niet per se slecht. Ik kan me voorstellen dat een startende ondernemer eventjes een fase heeft dat hij eendimensionaal is. Hij moet namelijk een product bedenken wat beter is dan de producten om hem heen. En op het moment dat je daar een stap verder in bent, dan heb je iets meer ruimte om ook na te denken over hoe kan ik daar dan ook een positieve impact mee maken.
1: En is dat misschien ook de reden dat je deze baan als voorman van VNO-NCW juist zo mooi vindt? Omdat je dus daarmee ook meer kan creëren voor Nederland?
0: Ja, in die zin is het een beetje een bekroning op dat werk wat ik heb gedaan. En ik was een beetje op zoek ook naar zoiets. Ik was eigenlijk aan het zoeken in Europa, omdat in het geweld in de wereld, wat er speelt in China, in Rusland, maar zelfs ook bij onze partner Amerika, die varen toch een andere koers dan een aantal jaar geleden. Moet Europa sterk worden? En ik dacht, wat leuk om daar een rol in te spelen. Nou, toen kwam VNO langs en toen dacht ik, ja, maar dan wordt het ook wel heel concreet. En dat is ook heel mooi om in Nederland, Nederland veel sterker te maken, het bedrijfsleven veel sterker te maken en vanuit die kracht dan hele goede dingen te doen. En dat toen dat langskwam, dacht ik, ja, dit is toch ook te mooi om waar te zijn.
1: En hoe bevalt het?
0: Ik vind het waanzinnig leuk. Ik vind het waanzinnig interessant. En als ik heel, heel eerlijk ben, Diana, wij kennen elkaar al een tijdje, het is soms ook best wel pittig, want ineens ben ik de spreekbuis van al die duizenden bedrijven als het gaat over sociale zekerheid. Nou, als het gaat over economische groei, ik hoop dat we het daar nog over gaan hebben.
1: Zeker.
0: Ja, daar weet ik heel veel, want ik heb altijd met de CEO's gewerkt. Ik weet hoe moeilijk het is om een bouwvergunning te krijgen, hoe de rechterlijke macht werkt in Nederland. Maar in sociale zekerheid is dat relatief nieuw. Ik moet eerlijk bekennen, in mijn bedrijf liet ik het ook wel eens over naar HR-afdeling. Ja. En vond ik het gewoon heel irritant dat we loondoorbetaling bij ziekte hadden. Hè? Dat je 2 jaar verantwoordelijk bent als ondernemer voor iemand die ziek wordt. Maar nu zit ik er middenin, nu ben ik er verantwoordelijk voor. En dat betekent dat ik sommige nachten doorbreng met het lezen van CER-rapporten en probeer te begrijpen wat de Stichting van de Arbeid precies doet.
1: Je kan je niet echt makkelijk inwerken, toch? Want je bent meteen katshuis, de hele shebang is op je afgekomen.
0: Het is misschien een beetje naïef, maar ik had de hoop om tot de zomer gewoon te luisteren, vragen te stellen. En dan, laten we zeggen, na de zomer echt vliegend uit de startblokken te komen. Zo werkt het niet. Het is vanaf dag 1 krijg je toch vragen op je af. De media speelt daar ook een rol bij. Die hebben gelijk kritische vragen. Als je iets zegt, kan het nieuws zijn. Dus je moet op je woorden letten.
1: Ja.
0: Heel erg leuk.
1: Nou, volgens mij gaat het je redelijk makkelijk af. Heb je Hans de Boer nog vaak in gedachten?
0: Ja.
1: Dat is een van jouw voorgangers natuurlijk bij VNO-NCW. En je kende hem ook goed.
0: Ik ken hem goed. Hij was misschien ook wel een klein beetje een mentor voor me. In dat maatschappelijke. Hij heeft een tijd bij een vastgoedbedrijf gewerkt. Waar wij ook mee samenwerkten. Dus daar uit die periode ken ik hem. En hij kwam nog wel eens een kop koffie erin. En dan had hij altijd heerlijke, heldere, uitgesproken meningen. En dat is soms ook gewoon hartstikke goed in de polder, dat mensen dingen scherp zetten. En dat deed hij als geen ander.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast vandaag is Koen van Oostrum. Hij is de voorzitter van VNO-NCW. En we gaan het natuurlijk hebben over de verzorgingsstaat onder druk. En in relatie daartoe ook de sociale zekerheid. Want dat is enorm actueel. Eerst even de vraag, wat heb jij überhaupt met de verzorgingsstaat? Wat natuurlijk 3 pijlers heeft. Hè? De sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, dat soort zaken.
0: Nou, ik vind dat wij in Nederland oprecht het allermooiste land in de hele wereld zijn. Ik vind dat dit zo'n bijzonder land is, waar het zo waanzinnig goed gaat met heel veel zaken. En daar is die sociale zekerheid is daar gewoon een van de pijlers die daaronder staat. Voor de goede orde, ondernemerschap is ook een pijler. Hè, en daar maak ik me op dit moment echt zorgen over. Mm-hmm. Maar die pijler sociale zekerheid, die pijler, het fatsoen wat wij hebben in Nederland, dat als je om allerlei redenen uitvalt, en dat kan definitief zijn en dat kan tijdelijk zijn, dat er dan een systeem is wat probeert om je te begeleiden om je weer terug op je voeten te zetten en weer zo mogelijk ook weer aan het werk te krijgen. Dat vind ik briljant dat we dat hebben. De vraag is wel een beetje of het systeem wat we vandaag hebben, met bijna 1 miljoen mensen in de WIA, of dat nou het systeem is wat we nog steeds ons kunnen veroorloven. En of dat systeem is waar ik net van droomde, dat onderdeel is van dat hele mooie Nederland. Daar ben ik ook wel een beetje kritisch over.
1: Ja, toch als het gaat over een aantal punten van de sociale zekerheid, hebben jullie natuurlijk met de AOW-leeftijd verhogen, zijn jullie echt achter de bonden gaan staan.
0: Ja, ja, nou, ik weet niet of het achter de bonden is. We staan vooral achter onszelf.
1: Ja.
0: Maar VNO heeft zijn handtekening gezet onder een groot akkoord. Die ging over de verhoging van die pensioenleeftijd. Dat heeft mijn voorgangster Ingrid Thijssen gedaan. Daar sta ik 100% achter. En ik vind ook dat als je zo'n lange termijn afspraak maakt, waarbij het voor een aantal partijen ook echt wel pijn heeft gedaan. Dat was voor de bonden ook niet makkelijk om dat te slikken destijds. Ja, dan vind ik ook dat je dat je dan ook een zekere loyaliteit aan zo'n transactie moet doen. Een beetje als ondernemer is ook gewoon afspraak is afspraak. Dat is gewoon een helder beginsel in Nederland. En dat vind ik ook eigenlijk in dit geval dat... Weet je, is het dan nooit bespreekbaar? Natuurlijk, als de wereld helemaal zou veranderen... dan op een keer komt alles ter bespreking.
1: Nou ja, misschien een alternatief, fiscalisering van de AOW.
0: Ja, maar de verwachtingen die we destijds hadden... toen we deze deal gedaan hebben, die zijn ongeveer uitgekomen. Hè? Dus de leeftijdsgroei is iets minder geworden dan we hadden gedacht. Er is COVID doorheen gegaan, et cetera. En dan vind ik dat niet het onderwerp waar we nou over moeten praten.
1: Dus daarvan heb je ook gezegd, hè? Het moet gewoon in de... wat was het, in de vriezer of zoiets, hè? Ja, niet over hebben... Nee. Nou, intussen is het dat ook van tafel.
0: En dan kun je natuurlijk gelijk alle alternatieven daarvan op tafel leggen. Dus die fiscalisering, et cetera. En ik hoop eigenlijk dat dat niet nodig is. Ik zie dat er twee andere dingen spelen die veel belangrijker zijn. Onze economische groei is veel te laag. Als wij 2% economische groei hebben... hoeven we deze discussie over die paar miljard niet te hebben. Want dan gaat die economie gewoon met vele miljarden per jaar omhoog. En het tweede ding is dat er zitten een aantal echte problemen... in onze sociale zekerheid. Vandaag. Bijvoorbeeld de instromende via is veel te hoog. Als we Nederland gewoon vergelijken met België, Frankrijk, Duitsland...
1: Het is ruim 800.000 of zo.
0: Het is ruim 800.000, maar er zitten er ook nog 200.000 mensen... in het tweede ziektejaar in de regeling daarvoor... wat door de ondernemers wordt betaald. Die komen er dus aan. Dus die instroom die blijft fors. Daarmee lijkt het erop dat we gaan groeien... naar 1 miljoen mensen in de via... Dat is veel meer dan de landen om ons heen. En dat daar moeten we eens goed met
1: snappen
0: elkaar
1: we voldoende waar dat door komt. Hè? Want je ziet ook dat er heel veel jongeren daarbij vertegenwoordigd zijn... met psychische klachten. Dat daar echt ook een enorme stijging in zit. Dan hebben we met elkaar ook iets te doen. Misschien ook werkgevers. Want waarom zijn al die mensen zo... ongelukkig als het om de psyche gaat.
0: Ja, ik vind dat precies de vraag die wij ons moeten stellen. En ik heb nog niet alle antwoorden. Wij werken keihard op dit moment binnen VNO... maar ik weet ook wat binnen de SER, Sociale Zaken... Als ministerie is hiermee bezig.
1: Kim Putters ook later deze week te gast. Kan ik
0: ook een formidabele denker die heel goed en heel scherp kan formuleren... waar dan echt het probleem zit. Maar jij noemde bijvoorbeeld de jonge mensen. Ja. Het is natuurlijk doodzonde dat iemand die 30 is... dat hij in een burn-out terechtkomt en dat het niet lukt... om die dan naar ander werk te begeleiden. Want het kan zijn dat er sprake is van toch ook een beetje een arbeidsconflict... of te veel druk. En misschien in de samenhang tussen privéleven en het werkende leven... dat daar dingen misgaan. Maar dat mensen dan in een situatie komen dat de kans bestaat... dat ze nooit meer gaan werken, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik voor die mensen verschrikkelijk. Maar het bedrijfsleven heeft ook heel hard deze mensen nodig... omdat er nog steeds een tekort is aan arbeidskracht.
1: Ja, zeker. Dus
0: als we het voor elkaar krijgen dat deze groep... en niet allemaal, want er zitten mensen bij die andere dingen hebben... waardoor ze echt niet meer inzetbaar zijn. Maar andere mensen zijn wel inzetbaar en die moeten benaderd worden.
1: Maar is er dan een goede weg om te zeggen wat het kabinet wil... om daar dan 20% van af te halen?
0: Kijk, wat ik heb geleerd in mijn 6 weken dat ik al voorzitter ben... het is nog kort, maar wat ik in die 6 weken heb geleerd... is dat op het moment dat je het woord bezuiniging hanteert... dan gaan overal de loopgraven dicht... en dan gaan mensen met het hak in het zand... en dan stopt een beetje de discussie en dan verhardt de discussie.
1: Snap je daarin ook de bonden? Want die hebben natuurlijk wel, zijn heel blij met dat cadeau natuurlijk van die AOW-leeftijd... maar zeggen toch, we gaan toch weer staken... want dit moet ook van tafel en straks hebben we het nog wel... Over de WW ook.
0: Nou, over dat staken wil ik het zo nog even hebben. Want wat mij betreft was dat niet nodig geweest. Maar wat ik wil geen uitspraken doen over wat de bonden dan denken. Dat is misschien de vraag van vrijdag aan de hand.
1: Nee, niet wat zij denken, maar dat je denkt, ik begrijp het wel. Nee,
0: ik had het toch liever het gesprek wat meer open gehouden. Nogmaals, ik denk dat die stakingen niet nodig waren geweest. Maar waar het echt over gaat en waar ik denk dat ook Hans Spekman een partner gaat worden... 1 miljoen mensen in de WIA is niet goed. Niet, laten we zeggen, voor zijn achterban, voor de werkenden in Nederland. Niet voor de bedrijven en helemaal niet voor de overheid... die daar helemaal geen geld voor heeft. Dan moeten we met elkaar kijken, wat is nou de reden? Precies de vraag die jij stelde. Waarom gaan er zoveel mensen die WIA in? Wat is daar nou aan de hand? Is dat COVID geweest? Maar waarom zijn de getallen dan zoveel groter dan in andere landen waar ook COVID was? Heeft dat te maken met, zijn veel vrouwen die net bevallen zijn, die in een burn-out terechtkomen? Wat is daar dan de problematiek?
1: En kunnen werkgevers daar ook beter handelen?
0: En ik neem de verantwoordelijkheid op mij om echt aan die werkgeverskant te kijken. Doen wij nu voldoende aan preventie? Hebben we goede regelingen? Wat is daar de discussie die wij aankunnen? Mm-hmm. En het is helemaal niet zo dat wij alleen maar zeggen het probleem ligt bij het UWV. Ik denk overigens wel dat we goed naar de rol van het UWV moeten kijken. Er zijn te weinig keuringsartsen.
1: Want daardoor gaan mensen weer langer moeten wachten uiteindelijk op de
0: WIA. In dat proces gaan dingen niet zo efficiënt als ze zouden moeten. Nou, ik wil ook met Hans Spekman praten van wat kan hij nou doen vanuit zijn kant. Om met mensen in contact te treden en te horen wat zijn nou echt de problemen daar. Nou, en dan moeten we kijken met het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven wil dit ook. Want die willen die mensen heel graag weer terug hebben. Die willen die mensen graag aan het werk hebben. Wat kunnen we nou doen om de mensen weer aan het werk te helpen?
1: Maar dit is wel echt lange termijn visie. Hè? Daarmee heb je het nu niet opgelost. En het kabinet zit met een probleem. Vanwege de defensieuitgaven en allerlei dingen die we rond stikstof. Wat ook belangrijk is voor werkgevers natuurlijk. En voor het bedrijfsleven waar jij voor staat. Er moet nu bezuinigd worden.
0: Ja, dat is een feit. Maar het is wel zo dat minder snel gaat dan sommige mensen denken. Als je naar de tabel kijkt die bij het regeerakkoord zat. Mm-hmm. Dan zie je in die tabel dat heel veel van de bezuinigingen pas in latere jaren echt impact hebben. Concreet voorbeeld. Ik heb geprobeerd namens de werkgevers te zeggen laat die AOW nou even met rust. Die AOW die ging pas ook over heel veel jaren echt impact hebben op de begroting van de overheid. Als we in de tussentijd die economische groei aan kunnen zetten. En we kunnen zorgen dat we weer naar 2% economische groei gaan. En ik ben een beetje ondeugend, heel ambitieus. Ik denk zelfs dat we naar 3% economische groei zouden kunnen. Mm-hmm. Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we die verhoging van de AOW-leeftijd helemaal niet meer nodig.
1: Dus je zegt bezuinigingen, dat is nu het verkeerde woord. Maar sluit je bezuinigingen uit?
0: Want ik sluit helemaal niets uit. En ik vind ook dat je realistisch moet zijn. Maar ik hoop in ieder geval dat we fundamentele veranderingen in de sociale zekerheid voor elkaar kunnen krijgen. Veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En als we dat kunnen doen, dan hebben we misschien, daar ben ik open in, Diana, dat misschien is er dan op korte termijn inderdaad nog wel een vraagstuk over de financiën. Maar die discussie wordt heel veel makkelijker als we weten dat er op termijn veel minder mensen in de WIA zitten. En ook in andere regelingen. En als we zien dat op termijn de economische groei hoger is. Want dan heb je misschien voor 2028 of 2029 dan nog eens een jaar waar er dan bijvoorbeeld een miljard tekort komt. Ik noem maar even een willekeurig getal. Ja, en dan zal het toch even het gesprek met Eelco Heijnen moeten plaatsvinden. En ik begrijp heel goed hoe hij in de wedstrijd zit. En hij is, ik had ook bij mij in mijn bedrijf altijd een hele strenge CFO. En die zorgde er echt voor dat de discipline ook gewaarborgd bleef. En dat die rol heb je in een kabinet keihard nodig, want anders gaat het echt alle kanten op. Maar dan hebben we een discussie over een veel kleinere omvang dan hoe die nu wordt gepresenteerd.
1: En dan ga je eigenlijk ook een oproep doen, ook jullie gezamenlijk, om te kijken of hij daar een opening kan bieden.
0: Nou, misschien dat er dan ook weer allerlei creatieve oplossingen zijn. We hebben net gezien dat er geld gevonden is door Sjoerd Sjoerdsma door dingen uit de toekomst naar voren te halen. Op het moment dat ik kan bewijzen dat die economische groei omhoog gaat. Want dat moet natuurlijk ook niet een soort droom zijn. Dat moet dan ook echt wel verankerd zijn. Maar als we die verankering kunnen bewijzen, wellicht zijn er dan ook mogelijkheden. Maar ik ga niet op de stoel van de minister van Financiën zitten.
1: Nee.
0: Die is buitengewoon intelligent. Weet heel goed hoe het spel werkt. Dus
1: maar je zegt gewoon, er moet rust komen in de pool. En daarom is dit zo belangrijk.
0: Belangrijk. En dan weet je wat ik ook vind. Is dat als er dan toch nog een bezuiniging over zou blijven. En nogmaals, ik denk dat dat veel en veel kleiner zou kunnen worden. Dan is het ook een beetje aan het kabinet. Want er komen er allerlei woorden rond. Van vennootschapsbelasting tot allerlei andere termen.
1: Ook het ideetje van Spekman, hè? Winstbelasting omhoog.
0: Dat soort dingen. Maar dan zou ik ook zeggen, dan is het ook even, als er dan toch nog ergens een gaatje zit. Het gat is dan vele malen kleiner. Als er dan nog iets over is, dan zou ik zeggen, dan is het kabinet aan zet. En dan wordt het politiek. En ik vind dat de polder niet op de rol van de politiek moet overnemen om dat in te vullen.
1: Zometeen praat ik verder met de voorzitter van VNO-NCW, Koen van Oostrum. Gaan we het ook over de WW hebben en die economische groei. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met het controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet, omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug. Maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van een nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van de New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. In Amerika gaat een van de grootste overnames in Hollywood voorlopig niet door. Het gaat om Paramount, dat Warner Bros. Wil inlijven. Maar er zijn bezwaren. Paramount wordt dan zo machtig dat het de prijzen voor een bioscoopkaartje kan verhogen en mensen kan ontslaan. Staten als Californië zijn daar fel op tegen. De Hongaarse schaaklegende Judit Polgár voelt er niks voor om president van haar land te worden. Ze was naar voren geschoven door de premier omdat hij een president wil waar alle Hongaren trots op zijn. Maar via social media zegt Polgár niet de kracht te hebben voor de baan. De oude president van Hongarije vertrok eind vorige week. Prins Harry denkt niet dat hij de bekendste Harry van Engeland is. Hij denkt dat andere Harry's beter scoren, zoals zanger Harry Styles en voetballer Harry Kane. Prins zei tegen presentator James Corden dat hij waarschijnlijk op de 3e plaats komt, samen met tovenaarsleerling Harry Potter. En nu het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon flink en het is lekker weer om naar buiten te gaan. Morgen is er een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de verzorgingsstaat, die toch wel onder druk staat, zeker als je kijkt naar de sociale zekerheid. Later deze week zal ik nog spreken met Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, over dat sociale zekerheden er voor iedereen zouden moeten zijn. Maar uit het meest recente rapport van de Staatscommissie blijkt dat dat niet het geval is. Ik ga ook praten met de kersverse voorzitter van vakbond FNV, Hans Spekman, en met SER-voorzitter Kim Putters. Kortom, een bevlogen mooie week met mooie gasten. Vandaag spreek ik met Koen van Oostrom, voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. In het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Hoe we economische groei gaan bewerkstelligen in Nederland. Vind jij een heel belangrijk punt om over te spreken. En de bezuinigingen op de WW-uitkeren. Want we hebben het natuurlijk al gehad over de AOW-leeftijd. Nou, die is zo'n beetje van de baan. Dan blijven eigenlijk nog 2 zaken over de WIA. En de WW-uitkering. WIA hebben het al over gehad. Hoe kijk jij naar die WW? Dat korte van 24 maanden naar 12 maanden, waarvan de bonden ook zeggen onacceptabel.
11: Nou,
0: Ik was op pad met mijn evenknie van de VNO van Denemarken. En ik was wat vaker in Kopenhagen geweest, omdat mijn dochter daar gestudeerd heeft. Mm-hmm. En ik heb eens aan hem gevraagd van, goh, dat Deense model, daar heeft iedereen het over. Maar hoe werkt dat nou? En toen vertelde hij dat als je nou timmerman bent in Kopenhagen en je verliest je baan, dan krijg je binnen een paar weken een uitnodiging voor een gesprek met, hou je vast, de vakbond. Dan zit er een vakbondsmedewerker die tegenover je komt zitten en die zegt, wat vervelend dat jij je baan kwijt bent. Wij kennen 3 andere timmerbedrijven die ook timmerlieden zoeken. Kan ik jou op gesprek zetten? Mm-hmm. En in heel veel gevallen lukt het om die mensen binnen een maand van werk naar werk te begeleiden. Nou, dan kom jij met de vraag, moet het dan 24 maanden zijn of 12 maanden zijn? Ik vind dat eigenlijk minder belangrijk dan de vraag, hoe gaan we zoveel mogelijk mensen direct een volwassen gesprek geven en zorgen dat ze binnen een maand van werk naar werk kunnen. En ik denk dat er talloze voorbeelden zijn waar dat kan. En ik denk dat als we die kant op gaan aan met de oplossing.
10: Zeker met de personeelstekorten die we hebben, zou je toch heel makkelijk kunnen instromen. Ergens.
0: Ik sprak in een ander tv-programma met Vincent Karmans. En die vertelde dat binnenkort heel veel taxichauffeurs.
10: WNL op zondag. Hè?
0: WNL op zondag. Heel veel taxichauffeurs zometeen geen job hebben. Als het inderdaad zo is dat automatisch rijden. Met die nieuwe Tesla's die uitkomen.
10: Ja.
0: Toen zei ik, goh, moeten we ons daar zorgen over maken? Moeten we daar een programma van maken? Hij zei, er is zo'n tekort op dit moment in de transport- en logistieke sector, dat we eigenlijk iedereen direct een andere baan kunnen aanbieden in onderdelen waar AI niet een grote rol gaat spelen. Maar dan kunnen we niet een verstart ouderwets systeem hebben waar mensen ook gewoon 24 maanden lang kunnen thuiszitten. En we moeten zorgen dat die mensen onmiddellijk aan het werk gaan.
10: Ja, en dat zijn we een beetje verloren eigenlijk.
0: Dat zijn we een beetje verloren. Het gaat te veel over de mogelijkheden die het systeem biedt. Het gaat te veel over dan bezuinigingen daarop. En ik snap die reflex. Mm-hmm. Het gaat te weinig over de vraag, als het er gewoon over die timmerman gaat, als het er gewoon over die taxichauffeur gaat, hoe kunnen we nou zorgen dat die van werk naar werk gaat?
10: Ja, maar dan ga ik toch even aan de kant van de bonden staan. Die zullen zeggen, we moeten gewoon deze zekerheid hebben. Dat is de verzorgingsstaat die we met z'n allen hebben gebouwd. Daar is dit een belangrijk onderdeel van.
0: En als het nu zo is, dat als mensen recht hebben, niet iedereen heeft recht op 2 jaar WW, hè, dat moet je wel een aantal jaar voor gewerkt hebben. Maar stel dat het zo is dat je daar recht op hebt, op die 2 jaar. Diana, zou jij het oké vinden als jouw buurman 1,5 jaar lang geniet van het leven en dan pas na 18 maanden begint met solliciteren? Of zeg je, ik vind het toch eigenlijk wel dat het dan ook goed is als iemand gewoon vanaf de eerste dag, nou goed, de eerste paar weken als je ontslagen bent, is natuurlijk heel vervelend,
10: bijkomen.
0: Moet je even bijkomen. Die time-out, die gun ik iedereen. Ja. Maar daarna is het toch mooi als je een uitnodiging krijgt en dat iemand tegen je zegt, zal ik jou helpen om weer aan het werk te gaan? Ja. Dat je zo snel mogelijk.
10: Maar je wil natuurlijk wel, kan ik me voorstellen, dat iemand dan iets wil doen waar die ook blij van wordt. Of moeten we daar ook een beetje van afstappen? Dat je gewoon moet werken, kom op.
0: Nou, ik zou zeggen, in eerste instantie zou het mooi zijn als dat kan. En na verloop van tijd, dan ontstaat er ook een keer een punt dat als de keuze is tussen thuis zitten of aan het werk zijn en dan desnoods in een baan die niet perfect bij je past. Wat een heel belangrijk ding is wat daar in een rol speelt, is educatie. En sommige mensen zijn opgeleid voor het een en moeten iets anders gaan doen. We hebben in het verleden transitievergoedingen gehad en er werd heel veel geld aan mensen betaald. Maar dan was het niet helemaal duidelijk wat er dan met dat geld gebeurde. Wij denken dat het veel belangrijker gaat worden, zeker in tijden van AI, om mensen al veel eerder opleidingen te geven en te gaan voorbereiden op andere soorten banen. En ik kan me voorstellen, als je vandaag de dag bij een bank werkt en je bent bezig met KYC-documenten, dus Know Your Customer-documenten. Nou, dat gaat door AI op enig moment overgenomen worden.
10: Ja, ING gaat nu ook de hypotheek aanvragen. Met name door AI laten doen. Hè?
0: Exact. Nou sprak ik een bankdirecteur en die zei, nou, daar hebben we zo meteen een overschot van, maar we hebben een tekort aan mensen die verstand hebben van weerbaarheid. Want we moeten die banken gaan beschermen tegen allerlei buitenlandse aanvallen en allerlei cybergedoe wat op ons afkomt. Nou, die opleiding om dan mensen van het een naar het ander te halen, als we daar eerder mee beginnen, voorkomen we dat heel veel mensen de WW instromen.
10: Als je eigenlijk al die punten bekijkt, hè, als het gaat over WW, WIA of die AOW-leeftijd dan wat minder, maar dan gaat het over mensen die iets moeilijks doormaken. Uiteindelijk, als je ontslagen wordt en je komt in de WW, is dat niet leuk. Als je ziek wordt, dan is dat ook niet leuk. En dat is misschien wel leuk om dan de kettingvraag erbij te pakken, want dan heb je toch een beetje, dat komt ook op thuis aan. En hoe regel je de zorg ook thuis? Vorige week sprak mijn collega Art Rooijakkers in een BNR's Big Five genaamd het vraagteken met Elke Wis. Zij schrijft theater maken en praktisch filosoof. En Elke wilde dit van jou weten. Luister maar.
1: Ik ben heel benieuwd naar hoe hebben jullie thuis werk en zorg verdeeld? En waarom precies zo?
10: Ja, even een privévraagje tussen.
0: Ja, een hele goede vraag. Hele goede vraag. Ik heb een vrouw die eigenlijk net zo actief is als ik. Die ook ondernemer is. Zij zet voor Carbon Equity Duitsland op momenteel. En is daar heel druk mee. Dus bij ons is het behoorlijk gelijkwaardig. En hebben wij het geluk dat wij een nanny hebben. We hebben een zoontje. En die voor dat zoontje zorgt als wij er niet zijn. En het is bij ons zo dat wij de discipline hebben om 2 weken vooraf heel goed in de agenda te kijken. En dingen heel strak te organiseren. En ik moet bekennen dat we gingen eigenlijk perfect. Dus ik zou echt willen zeggen dat we een volledige gelijkwaardige rol hadden. En nu is het wel zo dat door dat werk nu in deze rol. Als een minister belt en zegt. Ik moet je vanavond toch nog even spreken. Dan is het moeilijk om dat vol te houden. Dus het model staat een beetje onder druk.
10: Ja, en zijn er dan al spanningen in huizen van Astrom?
0: Nee, we hebben van tevoren goed over gehad. En ik denk wel dat het zo is dat als ik dit een paar jaar gedaan heb. Dat mijn vrouw zou zeggen: oké, now it's my time.
10: Ja.
0: En als jij je afvraagt waarom ik verhuis naar Mozambique, ja, omdat ze daar nieuwe dingen wil doen, dan weet jij wat de reden daarvan is.
10: Nou, wat mooi is, ik vond dat je daar heel open over was. In het vorige gesprek wat wij hadden een paar jaar geleden, vertelde jij dat door dat keiharde werken wat je hebt gedaan in de vastgoedwereld, dat jouw vorige huwelijk wel is gestrand daardoor.
0: Ja, dat heel hard werken heeft nadelen. En dat is zo. En ik heb me heel erg voorgenomen om nu daar veel verstandiger mee om te gaan. En dat zit heel erg in dat overleg wat we met elkaar hebben. Communicatie lost vaak een hoop zaken op.
10: Ja, en je zoontje, hoe oud is die?
0: Die is 7.
10: En begrijpt hij een beetje wat dan de voorman van VNO-NCW inhoudt?
0: Laatst dacht hij dat ik de baas van Nederland was. Maar toen heb ik hem uitgelegd dat toch eigenlijk echt Rob Jetten is. En toen vroeg hij wat dan de koning precies deed. Toen liep ik een beetje vast.
10: En was hij toen teleurgesteld?
0: Nee hoor, maar hij vindt het heel erg grappig. Hij zat gisteren naar WNL te kijken. En dat papa op tv is, dat vindt hij dat toch heel grappig.
10: Ja, vindt hij dat mooi? Ja. Ja? Ja, wat zegt hij dan tegen je als je thuis komt?
0: Ja, daar was hij heel blij. En dat hij al die gebouwen van mij had gezien en die heeft hij allemaal bezocht. Hè? Want er waren filmpjes in die uitzending over de gebouwen die ik heb gemaakt. Daar zag je toch een grote glimlach.
10: Ja, wat leuk.
0: 2 minuten later waren we weer aan het schaken. Dus dan is het ook weer snel
10: vergeten. Ja, dat is wel goed dat kinderen dat ook hebben. Die houden je ook een beetje met voeten aan de grond. Weet ik ook uit eigen ervaring. En soms vinden ze het ook irritant hoor. Dat je dan op school komt en dat het dan over je vader of je moeder gaat. Omdat ze op televisie hebben gezien. Dus daar kan je op voorbereid zijn.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van de Verzorgingsstraat onder druk. Later deze week praat ik met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Dan gaan we het over het belang van de polder hebben. Nou, de polder moet weer volop aan de slag. En dat weet ook mijn gast van vandaag, Koen van Oostrum, boegbeeld van de werkgevers, die al meteen op het katshuis zat om daar te overleggen. Economische groei is uiteindelijk de oplossing, zeg jij, voor alle grote problemen. Hoewel dat wel iets is op de lange termijn, waarvan jij zegt, maar kunnen we best wel sneller realiseren. Wat is het grote plan dat jij voor je ziet?
0: Het grote plan is. Laat ik beginnen met de probleemanalyse. We hebben op dit moment in Nederland een economische groei. Die is geprognosticeerd voor ongeveer 0,5% per jaar. En de kosten van de overheid die nemen met een aantal procenten per jaar toe. En dat heeft te maken met zorg, met onderwijs, met sociale zekerheid.
10: Vergrijzing.
0: De enige manier waarop dit niet een doodlopende weg wordt, en waar elk jaar moeten gaan praten over het managen van de krimp die we hebben, de enige manier om verder te komen is economische groei.
10: Mm-hmm.
0: Nou, er is een heel goed rapport geschreven door Peter Wennink. En mijn hele korte antwoord zou zijn, laten we alle onderdelen van dat rapport implementeren. Nou, om daar iets dieper op in te gaan. Wat wij op dit moment zien is dat er bijvoorbeeld heel veel bedrijven zijn die waanzinnig veel last hebben van regelgeving die in Europa al ontzettend zwaar is, maar die dan in Nederland nog veel zwaarder is gemaakt dan het gemiddelde in Europa. Dus heel vaak heeft Europa gezegd, we schrijven iets voor. Mm-hmm. En dat moeten jullie minimaal doen, maar als je als land wil, kun je ook nog een stap verder gaan. Nederland gaat bijna altijd een stap verder. Wij willen in Nederland eigenlijk een soort perfecte samenleving maken, waar geen overlast is, waar geen milieuuitstoot is, waar allerlei dingen niet gebeuren.
10: Mm-hmm.
0: Het nadeel daarvan is dat als je als ondernemer kijkt wat er dan op je afkomt aan toezichthouders en aan extra regelgeving, dan wordt het bijna onmogelijk om hier te ondernemen.
10: Nou, dat is een heel lange punt ook van VNO-NCW.
0: En daardoor zien we nu dat er nauwelijks nog wordt geïnvesteerd in Nederland. En dat niet investeren in Nederland, dat is een van de allergrootste problemen die we hebben.
10: Ja, en je zegt als we die economische groei op orde hebben, je had het net over 3%, hè, wil je naartoe?
0: Ja,
10: groot denken.
0: Het kabinet zegt 1,5%, wij zeggen 2%. Ik zal heel eerlijk zeggen, wij zaten laatst te brainstormen bij ons binnen het kantoor van VNO met een aantal deskundigen. En toen riep ik, joh, waarom zou het nou niet gewoon 3% kunnen zijn? En toen zetten we dat uit te rekenen en het is helemaal niet onmogelijk. Spanje bijvoorbeeld haalt bijna 3% per jaar. Mm-hmm. En dat is een socialistische regering, maar die hebben gewoon de ruimte gegeven aan bedrijven om te investeren. En nu gaat Volkswagen gaat ze elektrische auto's in Spanje bouwen. Nou, die beweging en die mogelijkheden om gezamenlijk te kijken wat moeten we nou doen om dat bedrijfsleven ruimte te geven, daar ben ik enorm positief over.
10: Ja, toch zag je dat de BBP groeide in 2025 1,9% ten opzichte van 2024. Dus doen we het dan echt zo slecht dat jij zegt dat moet echt veel beter?
0: Nou, ik vaar dan een beetje op de getallen die het Centraal Planbureau voor ons maakt. Dat is toch wel de instantie. Ja. En die zijn heel negatief over de komende jaren. Die zeggen het wordt heel erg moeilijk. Ik ben misschien een klein beetje positiever als het ons lukt. Om netcongestie op te lossen en om stikstof op te lossen. Dan kan het ook zo zijn dat er een klein beetje een soort prop uit de fles schiet en dat er ineens een hele grote beweging ontstaat. Als we daarnaast er dan voor zorgen dat die overbodige regelgeving dat die verdwijnt. En dit is een moeilijke. Wat ik noem overbodige regelgeving. Als ik een regel voor regel doorga, elke regel heeft een fanclub. Is het niet, bij wijze van spreken, Greenpeace, dan is het het ministerie van Financiën wat controle wil houden over de financiële sector. En zo heeft elke sector heeft zijn eigen belemmeringen. Ik pleit ervoor om eens te kijken of we niet al die regelgeving in één keer kunnen liberaliseren. Een soort, in Londen hebben ze een soort Big Bang gedaan om een soort heel veel ruimte te creëren. En daarna is het in dat geval de financiële sector hard gaan groeien. Hier gaat het niet specifiek over de financiële sector. Het gaat over alle sectoren. Ja. We moeten kijken hoe we dat in beweging krijgen.
10: Dit is natuurlijk zou een hartstikke goed idee zijn. Alleen hier praten we nou al jaren over. Dus ik wil niet meteen negatief. Want ik vind het ook mooi, jouw optimisme daarbij. Maar het lukt dus blijkbaar de hele tijd niet.
0: Nee, maar ik zie nu een kabinet en ik zie een samenleving die schreeuwt om oplossingen.
10: Ja.
0: Iedereen is het zat dat we niet genoeg huizen bouwen. En ik denk dat als het huizenbouw als een voorbeeld. Ik denk dat het op dit moment meer dan ooit mogelijk is om dingen te doen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld rondom het stikstofdossier. Hè, dat zit al 10 jaar eigenlijk vast en op slot. Nu zie je voor het eerst dat er echt een willingness is, een bereidheid is bij heel veel acteuren om in beweging te komen. En zelfs ook.
10: Maar dat is niet de beeldvorming in Nederland. Hè, want daar wordt gezegd, joh, dat wordt niks met dat minderheidskabinet. Alles is alweer stilgevallen.
0: Nee, maar
10: dat zijn de geluiden die ik. En dan zeg ik nou geef ze nog een beetje tijd. Hè? Maar dat is wel wat nu al de afdronk is.
0: Ontzettend leuk in mijn baan. En nogmaals, ik ben pas 6 weken binnen, dus het is allemaal nog het begin. Maar ik heb toch een rondje gemaakt bij heel veel politieke partijen. Overal zie ik een bereidheid om compromissen te sluiten en in beweging te komen. En natuurlijk is het zo dat aan de ene flank daar iets andere oplossingen worden bedacht dan de andere flank. Maar volgens mij zijn er niet zoveel mensen meer in Nederland die bijvoorbeeld stikstof of netcongestie of andere problemen niet willen oplossen.
10: Maar als we het hebben over die sociale zekerheid als onderdeel van die verzorgingsstaat waar de Big Five deze week over gaat, dan zegt Hans Veilbrief moet in augustus rond zijn. Het heeft natuurlijk ook weer september te maken met Prinsjesdag. Dan moet gewoon alles rond zijn. Gaat dit nou lukken als je een beetje, je bent bij dat katshuis geweest, je zag een opening, maar die werd niet gepakt door de bonden?
0: Nee.
10: Teleurgesteld?
0: Nou, ik denk dat de bonden dat iets anders willen doen. Die willen toch staken. Daar ben ik teleurgesteld over. Ik heb gesprekken met Hans Bekman. Dat zit nog niet op het niveau onderhandelingen, maar veel meer om te begrijpen wat voor Nederland ziet hij nou voor zich en wat voor Nederland zien wij nou voor ons. Dus daar zit toch wel een basis in. Maar ik zie tegelijkertijd ook bij alle partijen wel een bereidheid om deze zomer tot zaken te komen.
10: Mm-hmm.
0: Jij zegt begin augustus. Ik heb heel veel onderhandelingen in mijn leven gedaan. En vaak is er een deadline bij een onderhandeling. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet tot vlak voor de deadline duurde voordat de zaken echt in beweging kwamen. Dus ik denk dat heel veel mensen eind juli, begin augustus nog even op vakantie zijn. En om dan direct na die vakantie dat er dan een oplossing ligt. Dat zal eerder wat dichter bij Prinsjesdag zitten.
10: Oké. Dus dat dan allemaal rond is. En dan is toch de vraag, wat voor compromis zijn jullie bereid om te doen?
0: Ja, nou is het bij onderhandelingen gebruik om niet eerst in de media je kaart op tafel te leggen. Dus dat wil ik hier ook niet doen.
10: Daarom ben je een beetje zuur over waar we de uitzending mee begonnen natuurlijk. Met die supermarkten die dat wel hebben gedaan.
0: Nou, dat eigenlijk is dat een beetje een achtergronddiscussie. Dat gaat niet over... onze achterban is echt verenigd over wat moet er nou gebeuren in Nederland. En ik denk zelfs dat de supermarkten daar eigenlijk ook hetzelfde in zitten. Want iedereen vindt dat er te veel regels zijn en te hoge belastingen. En daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En laat maar zeggen, het wettelijk minimumloon zit een beetje dan ook in dat loonhuis... wat veel duurder is geworden dan een aantal jaar geleden. Dus er zit bij ons wel een duidelijke weg voorwaarts... waar dingen naartoe zouden moeten. Alleen hoe dat uitpakt in de financiële ruimte... wat dan de afruil kan zijn, dat zullen we deze zomer...
10: Ja, je zou kunnen zeggen, met die AOW-leeftijd zijn jullie al behoorlijk
0: ik vind dat wij
10: aardig een hele, geweest, misschien ook voor de bonden.
0: Ik vind dat wij een hele grote mooie eerste stap hebben gemaakt. En dat nu inderdaad de andere kant een beetje aan zet is.
10: Ja, oké. Okay. Nou, het wordt spannend hoe dat verder gaat. Je zegt, we hebben het nog niet over de inhoud gehad, Spekman en jij. Maar ik weet wel uit onze eerdere gesprekken dat jij zegt, het is heel belangrijk dat die relatie met elkaar goed is.
0: Dat geloof ik heel erg in. En ik heb het geluk gehad dat ik al in de laatste weken contact heb gehad met mensen die in het verleden in de polder hebben gewerkt. En tot aan mensen die aan het verdrag van Wassenaar hebben gewerkt. Dat is ondertussen alweer heel lang geleden, hè, 1982. En dat waren game changers voor Nederland. Dan is het mogelijk geworden om in Nederland lange termijn afspraken te maken tussen de bonden en de werkgevers. Waardoor het voor kabinetten ook mogelijk was om op die pijler hun beleid te gaan bouwen. En ik heb heel erg de hoop dat dat weer kan. Iedereen deelt de analyse dat het niet goed gaat met het bedrijfsleven in Nederland. En dat als we willen dat we economische groei krijgen, dat dat nodig is.
10: Ja, want we hebben nog niet eens over de loondoorbetaling bij ziekte gehad. Hè? Want via dat is pas na die hele periode van 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. En dat is een enorme... keiharde klap voor werkgevers.
0: Dat is een enorme klap voor werkgevers. Zijn rekensommen dat het 20 miljard per jaar kost... die loondoorbetaling bij ziekte. Hè. Als dat vennootschapsbelasting zou zijn... dan zou het tarief zo hoog zijn geworden... dat alle bedrijven Nederland zouden verlaten. En dit zit er een beetje zo tussen. Maakt het dat zo ontzettend moeilijk voor bedrijven... om te concurreren internationaal als je dit soort elementen...
10: En zo'n Spekman begrijpt dat dan ook als je daarover praat? Hè?
0: Ja, ik heb één ding geleerd en dat is dat Hans Spekman een buitengewoon intelligente man is. Ook een gedreven man. En die herkent dit ook, denk ik.
10: Ja, ik vind het wel mooi als je ondernemers ook spreekt. Ze hebben toch respect ook voor iemand als Hans Spekman.
0: Ja.
10: Ja. Ja. Wat is dat?
0: Ja, dat hij authentiek is. Dat hij ergens voor staat. Ik denk dat herkend wordt. En... Ik weet niet of we het over alles eens zijn. Hè. Ik denk dat als hij een plaatje tekent over...
10: winstbelasting.
0: Over Nederland in de toekomst. Ja, ik denk dat soms wel eens bij de bonden... wordt onderschat hoe moeilijk het is voor ondernemers. Hè. Zij hebben hun blik heel erg op de onderkant van de samenleving. Of de onderkant van de piramide, als ik het zo mag noemen. En zien daar heel veel problemen. Zien problemen in de oude wijken. Die deel ik overigens. Hè, dat daar problemen zijn dat we er echt aan moeten werken. En moeten blijven werken. En moeten zorgen dat armoedebestrijding een groot thema blijft. Maar dat kan alleen met een sterk bedrijfsleven. En waar ik hoop dat we bruggen kunnen bouwen... is dat zij zien, oké, als dat bedrijfsleven nou waanzinnig veel winst maakt... dan ontstaat er ook... voldoende inkomsten om dan aan die problemen, die oude wijken, om daaraan te werken. En dat zou misschien wel het begin van een grote overeenkomst deze zomer kunnen zijn.
10: Mooi, we gaan het met interesse volgen. We moeten ook nog een brug slaan naar morgen met de kettingvraag. Want dan spreek ik met Martine Wolzak, politiek verslaggever van het FD. Wat zou je haar willen vragen?
0: Nou, het leuke is dat Martine een carrière heeft gehad als journalist in de vastgoedsector, ook voor het FD. En dus Martine, wil ik jou de vraag stellen. Je hebt in het vastgoed gewerkt, je hebt in de politiek gewerkt. Vastgoed staat er niet altijd goed op. Wat kan nou die vastgoedsector doen in jouw ogen... om weer een beetje populairder te worden en weer gezien te worden... zoals ook in het buitenland worden gezien... als de bouwers van steden en woningen?
10: Mooie vraag. En dat zit je toch nog een beetje dwars. Hè? Voor de mensen die het niet weten. De Maastoren bijvoorbeeld van jou. Noem nog eens een paar grote.
0: Ja, de Veli in Amsterdam. Het gebouw de Rotterdam. Het hoogste gebouw van Berlijn. Dus we hebben heel veel verschillende gebouwen gemaakt. En je ziet dat in het buitenland altijd heel veel waardering is voor projectontwikkelaars.
10: Ja. En hier doen we een beetje zuur.
0: En in Nederland is er iets gebeurd waardoor geld verdienen en gebouwen maken. Dat staat toch ergens in een hoekje. En ik wil niet zeggen... zeggen dat er nooit wat gebeurd is in die sector. Maar ik denk dat die sector enorme stappen in professionalisering heeft gemaakt in de laatste 25 jaar. Dat het nu weer tijd is om die deur open te zetten en te zeggen, sector, jullie zijn van harte welkom. Jullie zijn echt onderdeel van wie wij zijn. En we hebben jullie keihard nodig om bijvoorbeeld al die sociale huurwoningen te maken die gebouwd gaan worden.
10: Ja. Ik vond het weer leuk. Dankjewel dat je het gast wilde zijn. Koen van Oostrum, de kerstverse voorzitter, namelijk 6 weken van werkgeversvereniging VNO-NCW.
0: Dankjewel.
10: Alle andere afleveringen zijn natuurlijk altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze.

0: weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van de nieuwe Air Force One, die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: In deze speciale zomeraflevering van BNR Beter blikken we terug op onze meest spraakmakende gesprekken van de afgelopen maanden. Je vindt ze natuurlijk ook allemaal als podcast. Zoek naar BNR Beter in je favoriete podcast-app. Zou jij bloed laten prikken door een robot? Nou, die vraag die kan ook voor jou relevant worden de komende tijd. Want de Utrechtse start-up Vitestro brengt binnenkort de eerste bloedprikrobot ter wereld op de markt. En dat daar een grote markt voor is, ja, dat is wel duidelijk. Want jaarlijks worden er tientallen miljoenen keren bloed geprikt bij Nederlanders om een diagnose te kunnen stellen. En met die robot, genaamd Aletta, hoef je eigenlijk alleen nog maar je arm neer te leggen. En de robot zoekt dan de ader, prikt, vult de buisjes met bloed en plakt dan ook nog een pleister. Hartstikke leuk, gaan we het over hebben. Met Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. Welkom.
4: Dankjewel.
3: En naast jou Anja Leijten, bestuurder bij het OLVG-lab. Fijn dat je er bent.
5: Dankjewel.
3: Jij was ook betrokken bij de ontwikkelingen van de bloedprikrobot.
5: Ja.
3: Toon, maar even met jou te beginnen, want jij bent een van de bedenkers van Aletta. Ze is ook de eerste ter wereld die al klinisch wordt gebruikt nu. Hij staat gewoon al in dat OLVG-lab, hè? Hij wordt gebruikt op patiënten.
4: Hij wordt gebruikt op patiënten.
3: Hoe lang al?
4: Ruim 2 jaar nu.
3: Ruim 2 jaar. En het is nog wel allemaal in de onderzoeksfase. Dus het is niet, ik mag me nog niet laten prikken door Aletta,
4: toch? Dat mag eigenlijk wel. Als je naar het OVG-lab moet voor een bloedafname, dan kan je gewoon de Aletta gebruiken.
3: Ja, oké, maar dan moet ik iets tekenen,
4: ja,
3: clausule.
4: Val je nog wel onder een klinische studie.
3: Ja, oké. Nou, meteen maar even de belangrijkste vraag. Is de robot beter dan de mens qua bloedprikken?
4: Nou, we zijn op dit moment ongeveer even goed als de mens. Als het gaat om raakprikken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bloedkwaliteit. Bloedkwaliteit hangt heel erg af van hoe je prikt. En we zijn bij bloedkwaliteit zijn we een stuk beter nog dan mens.
3: Moet je even uitleggen.
4: Ja, dus bij bloedprikken kan hemolyse ontstaan. Hemolyse betekent dat de rode bloedcellen scheuren. En als dat gebeurt, kan je bloed heel moeilijk analyseren.
3: Ja.
4: Omdat wij alles standaardiseren en alles op dezelfde manier kunnen doen en die naald echt heel precies in dat vat kunnen positioneren, voorkomen we eigenlijk dit soort fouten.
3: Oké, dus daarin is hij beter. Maar qua foutmarge prikken zit je nog gelijk aan de mens.
4: Ja, en hij doet minder pijn. Wat ik denk ook heel belangrijk is voor de patiëntervaring.
3: Oh, dat is wel prettig. Heb jij jezelf ook laten prikken, neem ik aan?
4: Tientallen keren.
3: Tientallen keren. Jij, Anja?
5: 1 keer.
3: 1 keer. Hoe was dat?
5: Prima, ja.
3: Totaal anders dan de mens of eigenlijk precies hetzelfde voor jouw gevoel?
5: Het was anders, want je wordt door een apparaat geprikt, maar het voelde eigenlijk hetzelfde.
3: Oké, we gaan zo meteen horen hoe dat ding precies werkt. Toon, in hoeverre is het ding echt wel autonoom? Of staat er wel, nu zeker in de onderzoeksfase, moet er echt nog iemand naast staan?
4: Ja, dus hij kan eigenlijk alles zelf doen. Daar is hij ook op ontwikkeld. Dus eigenlijk dat de patiënt zelf het systeem kan bedienen. Mm-hmm. Wat we wel belangrijk vinden is om die interactie tussen de mens en de patiënt, om die die in stand te houden. Dus we hebben een soort van supervisor model, waarbij de rol van de bloedafnamemedewerker eigenlijk verandert in een supervisor die wel eventjes bij de patiënt komt, hand op de schouder kan leggen, alles gaat goed, druk maar op de startknop en die kan dan naar het volgende systeem.
3: Het is gewoon echt een startknop en dan gaat hij prikken.
4: Zo simpel is het.
3: Oké, hilarisch. Arja, wat voor verschil moet die robot dan gaan maken in ziekenhuizen?
5: Uiteindelijk denk ik dat het voor een aantal dingen belangrijk is. Eén is, we lopen tegen een personeelstekort aan. Nu al, maar dat wordt alleen maar erger in de zorg. We denken dat we met meerdere robots en één supervisor toe kunnen. Dus je kan dan met minder mensen evenveel bloedprikken doen. Ik denk ook dat, toon is nog voorzichtig, hè. Het prikken gaat even goed, maar dat

0: dat uiteindelijk, doordat er zo goed wordt gepositioneerd,
1: wordt de robot beter
0: is. En de bloedkwaliteit is al beter. Dus je hebt kwaliteit en een oplossing voor de personeelstekort.
1: Ja, dus dit is gewoon een belangrijke ontwikkeling ook voor de toekomst, om de ziekenhuizen toekomstproef te gaan maken.
0: Ja.
1: Kom ik bij hoe die machine eruit ziet, die robot? Wat zien we voor ons als je gaat laten prikken?
2: Ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om dit zo vriendelijk mogelijk te laten lijken. Dus heel erg gefocust op, zoals dat heet, usability. Dus de gebruikvriendelijkheid van het systeem. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat het zo intuïtief mogelijk is voor de patiënt. Ja, en de patiënt zich gewoon heel comfortabel voelt als hij in de stoel
1: maar
2: zit.
1: Maar zie ik een soort pepper-robot met oogjes? Wat is het?
2: Nee, dat niet. Nee, dus het is een systeem zeg maar van op je hoogte van een borsthoogte of zo. Je kan daarin zitten. Er zijn twee schermen in het systeem die eigenlijk de patiënt begeleiden gedurende het proces. Om ervoor te zorgen dat het een fijne ervaring is. En ook de patiënt de feedback te geven van...
1: Er staat er, ga zitten. Hier. Leg je arm neer.
2: Ja, is iets liever dan dat.
1: Iets vriendelijker. Ja, welkom, ga lekker liggen. Zoiets?
2: Ja, precies. We gaan nu zoeken naar uw vat. Bloedvat. En we pakken nu een pleister.
1: Ja, oké, want inderdaad, er wordt dan geprikt. En dat is dus, moet de patiënt dan zelf op de knop drukken?
2: Dus alleen om de procedure te starten. En vanaf dat moment hoeft de patiënt niks meer te doen. Gaat het systeem zelf op zoek naar het vat.
1: Ja.
2: Vindt het vat dan en brengt dan de naald in. Om vervolgens alle buisjes te vullen. Mm-hmm. Dus de bloedafnamebuisjes. Waarna er een pleister wordt geplakt bij de patiënt.
1: Oké, en het proces ervoor. Hoe weet hij waar hij het beste kan prikken? Want hij moet natuurlijk die bloedvaten gaan zoeken. En dan ook nog het juiste plekje. Hoe doet hij dat?
2: Ja, dus we gebruiken daar twee technologieën voor. Dus allereerst gebruiken we infrarood om te bepalen waar ligt de ader ongeveer in de arm van de patiënt.
1: Mm-hmm.
2: Op basis daarvan kunnen we bij veel patiënten identificeren, daar ligt hij ongeveer. En op dat moment plaatsen we een ultrasound. Dus eigenlijk hetzelfde technologie waarmee je babytjes kan zien.
1: Ja, een echo.
2: Plaatsen we op de arm van de patiënt. En met die echo kunnen we heel goed dat bloedvat zien. En op basis daarvan kunnen we bepalen wat is nou de optimale plek om het bloed af te nemen en die naald in te brengen.
1: En waar kijk je dan naar? Wat de optimale plek is? Waar ligt dat aan?
2: Nou, dus de diepte van het vat, grootte van het vat, hoeveel beweegt het vat. Zijn er allemaal verschillende variabelen die we gebruiken in dat algoritme om te bepalen wat is nou de beste plek.
1: Ja, ja.
2: We hebben natuurlijk heel veel data. Dus we hebben in meer dan 10.000 patiënten hebben we het apparaat getest.
1: Ja.
2: Veel daarvan in het OVG-lab. En daar leer je natuurlijk enorm veel van. Mm-hmm. Van die grote dataset.
1: Zeker.
2: En zeker in de toekomst, wat Arjo ook aangeeft. Het systeem blijft leren. Op een gegeven moment wordt hij ook beter dan de mens.
1: Ja. Jullie bouwen hem helemaal zelf, hè? In Utrecht.
2: Dus wij doen de eindassemblage zelf. Maar we hebben wel veel partners die ons daarbij ondersteunen. En die een groot gedeelte van het systeem bouwen voor ons.
1: Ja, oké. Dus dat gebeurt grotendeels dus in Utrecht. Wat is nou het meest complexe aan deze robot?
2: Ja, echt, zeg maar, de intelligentie achter hoe kan ik een vat vinden en hoe kan ik hem aanprikken en hoe doe ik dat? Dat is echt het allerbelangrijkste gedeelte van de robot waar we heel veel tijd en energie in hebben gestopt.
1: Ja, nou gaan we eventjes ervaren een soort van hoe dit nou werkt. Verslaggever Stijn Goossens die ging namelijk langs bij de prikpolie van het OLVG Oost, waar Aletta dus staat. En hij kreeg een demonstratie.
3: Mijn naam is Maxime Schoonbrood. Ik ben Clinical Deployment Manager bij Vitestro.
4: Nou, we staan hier in de prikkamers en voor mij zie ik een blauw apparaat. En dit is de Aletta. Even beschrijven, hoe groot is hij ongeveer? Hij komt niet eens tot aan mijn kin qua hoogte. Anderhalve meter hoog. En het is zo groot als een klein paard, denk ik. Zo zal ik hem maar beschrijven. Een beetje lichtblauw is hij. Twee schermpjes zie ik erop. En ik kan zo mijn arm erin steken als ik wil. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt iemand meegenomen die geprikt gaat worden vandaag. Waarom mag ik mezelf niet laten prikken?
3: Ja, dat mag helaas niet. We werken nog steeds onder studieverband. Dus we draaien een klinische studie. En onder studieverband mogen we alleen maar patiënten prikken die een order hebben. Onze eigen medewerkers die daarvoor getekend hebben. Dat zij weten dat het in studieverband is, dat het vrijwillig is.
4: Ja, en als een patiënt hier bij het OLVG geprikt moet worden, weet hij dan dat hij onderdeel is van zo'n studie? Dan komt hij hier binnen, hij of zij. En dan?
3: Ja, we roepen de patiënt op naar ons hokje en dan weet de patiënt nog niks. De patiënt zou in de wachtkamer gezien kunnen hebben. Daar staat wat informatie rond over dat hier een studie loopt. Die wordt niet altijd door iedereen gezien. Dus sommige mensen worden verrast bij het hokje. En dan zijn we inderdaad wel verplicht om patiënten te vragen of ze mee willen doen aan onze studie.
4: Oké, en wat is dan het antwoord dat je meestal krijgt? Wat is de eerste reactie van die patiënten?
3: De eerste reactie is bij de meeste patiënten wel even van, oh, wat is dat dan? En waar doe ik dan aan mee? Velen zien het voor het eerst, zoals we al zeiden. Dus dat is ook wel logisch. En dan als je wat meer vertelt over waarom we dit ontwikkeld hebben en hoe Aletta werkt, dan zijn velen eigenlijk wel heel geïnteresseerd om mee te doen.
4: Dan zag ik hier net een wat oudere man, die werd ook geprikt, maar dan voor een mens. Maar die wilde eigenlijk heel graag juist door de robot geprikt worden. Hoor je dat vaker van mensen die echt zeggen van ik wil echt door Aletta geprikt worden?
3: Ja, steeds meer. We staan nu al iets meer dan een jaar bij OVG Lab in het OVG Oost. En er komen steeds meer patiënten die toch Aletta al een keer gezien hebben en die een positieve ervaring hebben, blijkbaar deze meneer ook. Dus dat is altijd heel leuk. En dan proberen we zo snel mogelijk ruimte te maken om die mensen te helpen natuurlijk.
4: Maar er zit hier iemand te wachten tot hij geprikt gaat worden. Dus laten we maar even kijken. Er staat een groot touchscreen met start erop. Daar gaan we op drukken.
3: Dus Aletta pakt zelf een schone naald op, een steriele naald. Aletta pakt een bandage op, die zuigt Aletta op. En dan laden we zelf een cartridge in. En in die cartridge zitten alle buisjes, bloedafnamebuisjes die voor deze specifieke patiënt afgenomen moeten worden.
4: Ja, dus er moet nog wel wat handmatig voorwerk gedaan worden. Die moeten er zelf nog ingezet worden. De naalden, er is gewoon een voorraad van of zo. Daar haalt hij gewoon uit de voorraad uit.
3: Ja, er is een voorraad met naalden. En die zijn ongeveer genoeg om een hele dag patiënten te kunnen prikken. Dus die moet dan één keer per dag door de supervisor ook aangevuld worden met naalden.
4: Het klinkt als een soort printer, hè? Het is ook eigenlijk een grote printer. Maar dan gaat hij niet printen, maar...
3: Ja, en soms zeggen ze ook wel een zelfscankassa. Dat we daarmee moeten vergelijken.
4: Er gaat een goede lampje branden.
3: Ja, dat is de scan die we maken van de naald. Want iedere naald is net weer een beetje anders. Dus het tipje van de naald moeten we eigenlijk precies lokaliseren. Zodat we zo accuraat mogelijk straks kunnen prikken.
4: Oké, de arm beweegt. Het is eigenlijk een soort robotarm, hè, die je in fabrieken ook meestal ziet. Het is een autofabriek. Hij is wit. Hij pakt nu een pleister. Oh, dan komt een heel mooi pleistertje met een lachend gezichtje erop. Tevoorschijn, die wordt vacuüm gezogen. Die wordt er niet eerst opgeplakt, toch? Maar die wordt gewoon alvast vastgehouden dan.
3: Ja.
4: Het grote moment, de naald. Je moet geen prikangst hebben of naaldenangst. Tenminste, je ziet hem bijna niet. Ik moet even op mijn hurken ervoor. Oh, daar is hij. Oh, het is een lange naald, zeg. Jeetje. Maar het is gewoon een normale naald, toch?
3: Ja, het voordeel voor de patiënt is dat de naald achter de echokop zit. Dus de patiënt ziet de naald eigenlijk niet. En dat horen we ook wel veel terug als positieve feedback. Dat het voor de patiënt op deze manier een aangename ervaring is.
4: Ja, dat snap ik. Maar ik had het ook fijn gevonden als er een leuk muziekje bij was geweest. Dat valt toch tegen.
3: Dat zullen we meenemen voor de toekomst.
4: Oh, daar gaat hij. Oh ja, ik zie het. Oh, daar gaat het rode lijntje.
3: Ja.
4: Daar gaat het bloed, het buisje in.
3: Ja, dus eerst zag je een heel klein beetje bloed in het hupje stromen. En zodra het eerste buisje met vacuüm aangekoppeld wordt, dan schiet hij eigenlijk naar achter. Nu wordt het buisje gevuld.
4: Oh, en dat was het alweer. En dat pleister is erop geplakt. Die wordt nog even aangestampt. Nou, ik heb ook wel eens bloed moeten laten prikken. Maar toen was ik echt binnen 3 minuten buiten. Ik heb nu het idee dat we toch al vrij lang bezig zijn geweest. Kan dit nog sneller?
3: Het kan zeker sneller.
4: Moeten we dat willen?
3: Dat moeten we ook willen, maar nog niet nu. We zijn nu nog echt in die studiefase dat we eerst gaan voor veiligheid, effectiviteit. Zorgen dat Aletta echt stabiel draait. En richting het einde van dit jaar werken we toe naar het versnellen van Aletta. Zodat we echt straks mee kunnen draaien in de productie.
4: Hoorde ik nou net iets vallen? Was dat het buisje?
3: Dat was het buisje, ja. Dat hoorde je goed.
4: Even kijken. Oh, daar ligt hij. Ja.
1: BNR Beter. Ja, dat was de bedoeling, namelijk dat buisje... Ik heb het nog even bij Stijn gecheckt, van heeft Aletta nou dat buisje laten vallen? Weg bloed, maar Toon, dit hoort er helemaal bij, toch?
2: Dit hoort er helemaal
1: die wordt
2: bij,
1: In een soort bak wordt hij dan, en dan wordt hij...
2: En dan wordt hij naar het lab gebracht, om daar geanalyseerd te worden.
1: Ja, het klinkt gek dat je een buisje met bloed laat vallen, maar dat kan hier dus.
2: Ja, en dat is ook wel gebruikelijk, hoor. Dus het is wordt veel gedaan.
1: Ja. Oh ja, ik heb natuurlijk ook filmpjes erbij gezien, dus voor mij is het nog makkelijker te visualiseren dan wanneer je dit alleen hoort op de radio. Ik dacht wel, je moet geen prikangst hebben, want je arm, die leg je neer. Je krijgt zo'n band om, die echt wordt vastgesnoerd. Je zit echt, eigenlijk gewoon zit je vast aan dat apparaat op dat moment. Ja. Dan gaat hij beginnen. Als jij mij prikt, zou ik nog kunnen zeggen, stop. Ik moet even tot mezelf komen. Die robot, die luistert niet, neem ik aan, als ik zeg stop.
5: Hij luistert niet, maar je kan wel stop via een knop regelen. Ja.
1: Oké, dus ja. En ook als hij al bezig is?
5: Dat denk ik niet, maar dat weet Toon beter dan.
2: Ja, zeker. Ja. Dus we hebben een helpknop en dan pauzeert hij eigenlijk.
1: Oh, okay.
2: En je hebt een stopknop. En misschien ook wel goed om te vertellen, we hebben dat niet alleen getest bij het OVG Lab hier in Amsterdam, maar ook bij Amsterdam Medisch Centrum. We hebben getest bij Sint Antonius, bij Result Laboratorium, bij Deventer. Dus er zijn allemaal verschillende plekken in Nederland waar je een andere patiëntpopulatie hebt, waar we dus ook dit heel uitgebreid getest
1: hebben. En overal zitten mensen met prikangst. Willen die zich laten prikken of zeggen die hell no?
2: Ja, dus het is verrassend goed om te zien hoe mensen reageren. En als je kijkt naar, we vragen naar mensen van hoe vind je het oké om op deze manier geprikt te worden? Dan zegt 98% zegt ja, dat wil ik.
1: En is die 2% die het niet wil, heeft die inderdaad prikangst? Of?
2: Ja, dus de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze het gevoel hebben dat ze het, dat ze het voor de medewerker denken van, dan verliest misschien de medewerker hun baan. Terwijl hun rol natuurlijk gaat veranderen en de druk op de zorg enorm groot is.
1: Oh, serieus?
2: Dus dat is eigenlijk. Echt,
1: mensen doen het eigenlijk uit compassie met het personeel. Ik wil door het personeel geprikt worden.
2: Vaak wel.
1: Oh. Ja. Dus de mensen met prikangst, om daar nog even één keer op terug te komen, die durven dit ook aan. Wat is de feedback van die mensen die je terugkrijgt? Ik neem aan dat je daar heel in geïnteresseerd was.
2: Ja, dus daar kijken we natuurlijk continu naar, want dat is een van de belangrijkste zaken. En ze zeggen eigenlijk van het niet zien van de naald. En ze hebben angst omdat ze niet weten hoe gaat de bloedafname. Maar als je eenmaal goed geprikt bent door Aletta, dan weet je, de volgende keer word ik ook goed geprikt. Want het is gewoon consistent. Het is een consistente kwaliteit. En je bent niet afhankelijk van, is deze persoon, ja, doet hij het misschien net een week of doet hij het al 10 jaar?
1: Ja, dat is
2: dus
1: waar.
2: Omdat je zo'n consistente kwaliteit hebt, zijn die mensen ook niet meer bang.
1: Nee, maar jij zei wel dat op dit moment Aletta eigenlijk even goed of slecht prikt als de mens. Dus daar zitten ook fouten in. Aletta kan ook fout prikken.
2: Ja, maar dus eigenlijk, we zijn dus nu bij mensen waarbij die nog niet zo goed doet, daar zijn we natuurlijk aan het verbeteren. Maar als hij het helemaal goed bij je doet, dan doet hij het altijd goed bij je. Ja. Want dan heb je dus een hele consistente bloedafname.
1: Ja. Wat zijn de negatieve dingen die je terugkrijgt? Van wat vinden mensen niet prettig, wat je eventueel nog kan aanpassen of waar je aan werkt?
2: Nou kijk, persoonlijk contact is natuurlijk altijd belangrijk in de zorg. En dat is ook iets wat bij ons centraal heeft gestaan in het ontwerp van het systeem. We hebben ook gezegd van, er werd net al de analogie gebruikt met een zelfscankassa. Ik denk dat het alleen werkt als er altijd iemand rond blijft lopen. Omdat dat persoonlijke touch, sommige mensen hebben gewoon wat meer aandacht nodig dan anderen. En daar geloof ik heilig in.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat dat essentieel wordt bij de uitrol van het systeem.
1: Ja, maar dan kan dus 1 persoon op 5 Aletta's zijn. Of is dat een beetje van?
2: Ja, dus we beginnen met 2 en gaan dan naar 3. Maar inderdaad, dat is een beetje de grootte waar we naartoe gaan.
1: Oké. Okay. Ja. Oh ja, jij bent ook vanaf het begin al vanuit het OLVG-lab betrokken bij het eerste het idee van Toon en daarna de uitvoering. Wat was jouw rol daarin precies?
0: Toon en zijn collega hebben ons benaderd omdat ze een idee hadden. Dat is voordat we OLVG-lab waren zelfs. We zijn verzelfstandigd in 2018 en dit was in 2017. En dat was meteen een heel leuk gesprek. Enthousiast. Ze wilden echt een probleem oplossen waar ze zelf mee te maken hadden gehad in familiekring. Moeilijk te prikken mensen. Mm-hmm. En je kon zien dat ze er goed over nadachten. Ze waren gewoon heel inspirerend. Dus toen zijn we blijven praten. En,
1: want jullie zagen het idee meteen zitten eigenlijk.
0: Ja,
1: van dit moeten we eigenlijk gewoon gaan maken.
0: Ja, ja. Ja. Om de redenen die ik in het begin noemde. Hè. Dus de kwaliteit, maar ook het oplossen van de personeelskrachten die we aanzagen komen, waar we eigenlijk al in zaten en nog steeds wel zitten.
1: Mm-hmm.
0: En betrokken geraakt in het meedenken. En niet alleen wij als zeg maar bestuur, maar ook de medewerkers die de bloedafname doen.
1: Ja.
0: Dat hebben ze ook heel goed aangepakt, vind ik. We hebben ze zien groeien naar een grotere club. Maar we zijn zelf ook steeds betrokken gebleven en in het onderzoek betrokken geraakt. Ja, het is eigenlijk een hele goede reis geweest.
1: Ja. Ja. Nou gebruiken jullie die robot al dagelijks in het OLVG, dus al 2 jaar lang ongeveer. Nog steeds in studieverband. Dus waar wordt dan nu nog specifiek onderzoek naar gedaan? Want het is volgens mij wel duidelijk dat hij dus prima werkt.
0: Ja, nou aan de ene kant zijn er genoeg data nodig om de studie echt afgerond te verklaren.
1: Mm-hmm.
0: En aan de andere kant lopen er nog optimalisaties waar we in de loop van de studie de noodzaak toezagen. Of waar jullie dat toezagen in ieder geval. Daar zijn we ook weer bij betrokken. Maar het mooie is dat we wel de data al gewoon voor de zorg kunnen gebruiken.
1: Ja, sterker nog, dus gewoon een patiënt, wat Toon al zei, die nu naar het OVG komt en die mee wil doen, die wordt geprikt.
0: Ja.
1: En dat bloed wordt gewoon gebruikt voor diagnose of voor andere zaken.
0: Ja.
1: Ja, dus hij draait echt al optimaal mee wat dat betreft. Toon, ik neem aan dat het verdienmodel uiteindelijk zit in het verkopen of verhuren van Aletta.
2: Ja, dus we hebben een model waarbij je eigenlijk een scheermesjesmodel. Dus je verkoopt
1: je krijgt de kop en steeds een nieuw mesje.
2: En steeds een nieuw mesje. Ja, dus we kunnen de buisjes gebruiken die het OVG nu ook al gebruikt. De bloedbuisjes. Ja. En de naalden en de alcoholspray bijvoorbeeld. En de pleister, die leveren wij.
1: Oké, dus de speciale buisjes die komen gewoon van het ziekenhuis zelf. Maar die naalden moeten ze echt bij jou halen.
2: Ja.
1: En de pleisters ook.
2: Ja.
1: Dus dat is gewoon lekker extra verkopen, zeg maar.
2: Nou, het is ook vanuit veiligheidsreden dat we dat doen. Dus dat heeft een duaal doel.
1: Ja, en veiligheidsredenen in de zin van?
2: Nou, kijk, wij willen natuurlijk zeker weten en garanderen dat die naald goed is. En we willen ze ook zeker weten dat er zitten. Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in een medisch systeem. Mm-hmm. Dus die veiligheid kunnen we ook alleen maar garanderen met onze eigen naald. Het ja. heeft ook een speciale vorm om ervoor te zorgen dat die dus in alle gevallen veilig is voor de patiënt.
1: Ja, wat gaat die kosten, die robot? Ja,
2: daar kan ik helaas niet zoveel over zeggen.
1: Waarom niet?
2: Goed, we staan nu aan de vooravond van commerciële lancering. En dat zal volgend jaar plaatsvinden.
1: De echte marktintroductie.
2: Dus, we hebben heel veel getest in de afgelopen 1,5-2 jaar. En volgend jaar gaan we live bij onder andere OVG en aan de andere partners die ik net noemde.
1: Ja, en jij weet toch wel wat het gaat kosten? Waarom is dat nog zo geheim?
2: Nou, kijk, ik denk dat wij leren ook. We zijn continu aan het leren. Je leert ook op basis van hoe vaak gebruikt het systeem? Wat is de waarde voor de klant? Wat is de waarde voor de patiënt? En dat moet uiteindelijk allemaal in dat verdienmodel samenkomen.
1: Uiteraard. En even gewoon orde van grootte. Moet ik denken in honderdduizenden? Moet ik denken in tienduizenden? Of moet ik gewoon denken aan 1 miljoen?
2: Nee, ik denk dat het ergens in het midden van de range die je net noemde.
1: Dus 500.000?
2: Nee, dus daar kan ik er niks over loslaten. Ja.
6: BNR Beter.
1: Anja, als we ook kijken naar het lab, dan is dat zelf ook flink aan het automatiseren. Jullie hebben dus straks die robots daar echt draaien. Hoe kan je dan de rest van zo'n proces van diagnostisering, hoe kan je dat verder verbeteren?
0: Ja, dat is onderdeel van eigenlijk het inrichten naar de toekomst. Robotiseren, automatiseren, digitaliseren. Ja, zijn we al jaren mee bezig. Maar we hebben nu meer mogelijkheid omdat we net in nieuwbouw aan het trekken zijn. We zaten met ons centrale lab in OVG Oost. Nu naast OVG West in een nieuw labgebouw dat Basecamp heet.
1: Ja.
0: Maar dat is zo ingericht dat het 1 zoveel mogelijk integraal is. Alle labdisciplines zitten in 1 gebouw, maar kunnen ook diensten delen. 1 centrale monsterontvangst. Die hebben we ook flink gerobotiseerd. En ook dat weer omdat er een personeelstekort is. En omdat je ziet dat je daarmee processen kunt stroomlijnen en verbeteren.
1: Ja, ja. Ja, en dan is het natuurlijk heel erg belangrijk, als je al dat soort processen wil stroomlijnen en verbeteren, dat je dus ook data kan delen. Ja. Is dat een ding?
0: Ja, dat is een heel groot ding. Omdat we met die robotisering, et cetera, moeten investeren, moet je sowieso groot genoeg zijn en samenwerken in de regio.
1: Ja, met allemaal andere partijen.
0: Klopt, dus wij werken zelf voor meerdere ziekenhuizen, klinieken in de eerste lijn, maar we hebben partijen in de regio opgezocht met wie we een netwerk hebben ingericht. GLIA heet dat, met Amsterdam UMC, de GGD en Sanquin Diagnostiek. Eigenlijk heel complementair in wat we aan diagnostiek doen. Daarmee richten we de bijzondere diagnostiek slimmer samen in. En we richten een backbone in om data te delen. Data te delen om goed inzicht te hebben waar de patiënt ook is. Maar ook om onderzoek mee te kunnen doen. En met behulp van de AI de uitslagen weer steeds beter te maken.
1: Ja, en daarin zet je dus echt al een flinke stap richting zo'n toekomstproef.
0: Ja, ja.
1: Lab.
0: Ja,
1: eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Waar uiteindelijk ook de ziekenhuizen weer direct van profiteren.
0: Ja, de ziekenhuizen en de rest van de zorgen. Dus wij denken dat de diagnostiek wordt vooral als een kostenpost gezien. Eigenlijk anders bekeken moet worden als een belangrijk onderdeel, juist in het oplossen van de problemen van de zorg. Wij voegen waarde toe. En als je de goede diagnostiek op het juiste moment doet, dan kan je heel veel kosten besparen. Nu al valt het trouwens wel mee. 70% van de klinische besluitvorming vraagt diagnostiek. Maar we zitten onder de 1% van de kosten.
1: Oh, is dat echt zo'n klein aantal?
0: Ja, zeker. Maar zo wordt er echt nog helemaal niet naar gekeken. Alleen maar naar iets wat je kan drukken om de kosten te...
1: Ja, want meer diagnoses betekent per definitie, zegt iedereen altijd, meer zorg. En die kosten zijn te hoog.
0: Ja, nou vind ik ook niet dat je te veel diagnostiek moet doen. Helemaal niet. Maar de juiste diagnostiek op het juiste moment
1: is kostenbesparend.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nou, en daar gaat dus ook het nieuwe Basecamp daar een mooie bijdrage aan leveren.
0: En GLIA.
1: En GLIA, uiteraard. Dan als je kijkt naar jullie toekomst, Toon, met Aletta. Jullie zijn niet de enige bloedprikrobot, maar wel als eerste nu klinisch wereldwijd op de markt. Kan jij links of rechts ingehaald worden door China of andere producenten?
2: Ik denk dat we wel een hele grote voorsprong hebben op de rest. En er is eigenlijk, er zijn bijna geen andere partijen die dit doen. Dus ik zie de toekomst wel op de rooster.
1: Ja, waar zitten ze wel? Degene waar jij echt naar kijkt van, even kijken hoe ver ze zijn?
2: Nou, er zitten, in China zijn natuurlijk altijd dit soort ontwikkelingen. Ik ben er één keer geweest. Maar goed, dat is, ik denk, niet een, iets wat in onze westerse wereld gaat werken, hoe zij dat hebben aangepakt.
1: Nee, waarom niet?
2: Nou, dat is een hele grote zwarte box waar je hand insteekt tot je schouder en je ziet niet waar je is gebleven.
1: Oh, dat is doodeng.
2: Dus je arm zit tot je schouder in een box. Ik denk niet dat dat bij ons gaat werken. Misschien daar wel.
1: Jij houdt het toch liever op de vriendelijke robot met twee schermpjes die zegt, gaat u lekker liggen.
2: Precies, en dat je gewoon een beetje kan zien wat er gebeurt. En het gevoel van controle in ieder geval.
1: Je arm in een black box. Zou je het ooit doen?
2: Nou, ik zou eerlijk zeggen, ik heb het gedaan, maar niet met plezier.
1: Goed, nou, heel veel succes met Aletta 2 ook en met jullie verdere opschaling en uitrol van Aletta. Toon Overbeke, oprichter en CEO van Vitestro. En Anja Leijten, jij ook fijn dat je er was. Bestuurder bij het OLVG Lab en nu dus op een nieuwe locatie met Aletta. Nu nog Aletta 1 en wellicht Aletta 2 in de toekomst.
5: Zeker.
1: Dit was een speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op de radio hebben we altijd wat minder tijd, maar dit gesprek is langer te luisteren als podcast. Zoek ons op BNR Beter in je favoriete podcast-app.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
9: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
10: Europe is going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
16: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
15: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
17: Het is ongekend wat hier gebeurt.
15: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
20: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
21: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
22: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
23: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
22: Gelukkig lees jij ze wel.
23: Ja, tot en met de voetnoten.
22: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
23: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
22: Voetnoten. Taaie rapporten.
23: Maar wel helder uitgelegd.
22: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
21: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
24: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrachtwagens mogen sinds zaterdag niet meer over de Merwedebrug rijden, maar tot nu toe heeft dat verbod weinig gevolgen voor ze. Rijkswaterstaat verwacht op zijn vroegst over een paar dagen boetes te kunnen uitdelen, maar het kan ook nog 2 weken duren. Het wachten is op camera's die kentekens kunnen herkennen. In het centrum van Hilversum staat een Turkse supermarkt in brand. Huizen eromheen zijn ontruimd. Het vuur begon in het dak, maar al snel sloegen de vlammen uit het pand. De brandweer heeft delen van de supermarkt gesloopt om ervoor te zorgen dat het vuur niet groter wordt. Er is niemand gewond. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. De Amerikaanse regering wil de telefoongegevens van journalisten hebben die een stuk schreven over de veiligheid van de nieuwe Air Force One die president Trump cadeau kreeg van Qatar. Het doel is om de bronnen van New York Times te achterhalen. Een rechter laat donderdag weten of het mag. En het botert niet tussen de voorzitter van de UEFA en FIFA-baas Infantino. Dat bleek gisteren tijdens de finale van het WK, waar de UEFA-man schitterde door afwezigheid. Het was een statement tegen allerlei dingen waarover geruzied wordt. De druppel was de rode kaart van een Amerikaan die weer teruggedraaid werd. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Milou Brandt.
3: Gefeliciteerd, je bent alweer op 1/5 van de beursweek. Dat kan je met ons vieren op deze maandag 20 juli. De dag dat een nek-aan-nek race werd ontketend.
4: Apple has officially dethroned Nvidia to reclaim its spot as the world's most valuable company. Part of it is not just about Apple going up, it's about Nvidia not performing as well.
3: Apple maakt een stille comeback als meest waardevolle beursbedrijf ter wereld. Of ze die race kunnen winnen, dat hoor je in deze aflevering.
6: En wie hem waarschijnlijk niet aan het winnen is, is Meta, maar misschien komt daar ook wel verandering in.
11: It is an early discussion to lease computing power to Anthropic, and this arrangement could be worth as much as $10 billion, according to some reporting from the New York Times.
6: Nou, kan het verhuren van datacenters ze weer de goede kant op helpen? Ook dat hoor je straks.
3: En we hebben het over jouw dagelijkse dosis cafeïne. De koffieboeren op de beurs hebben namelijk een nieuw probleem.
6: De Amsterdamse beurs sloot een 10% in de min op 1090 punten. De grootste daler, dat is CVC Capital. Het staat 2,2% in het rood. En de grote indices in de VS die schetsen een verdeeld beeld. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Arend-Jan Kamp van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Welkom Arend-Jan.
25: Dankjewel voor de uitnodiging.
3: Yes, fijn dat je er bent. We gaan hem aftrappen en dat wil ik gelijk even doen met persbureau Reuters, die wel heel erg enthousiast worden. Ze zien daar nu opeens dat de zaken erg goed gaan in Veldhoven bij ASML. En dus voorspellen ze, ASML zou nog wel eens het eerste Europese bedrijf kunnen worden met een beurswaarde van 1 biljoen euro. Het grote vraagteken daarbij is hoe lang de big tech bedrijven hun datacenters blijven uitbreiden. Ik moet zeggen, ze lopen nogal op de zaken vooruit bij Reuters. Voor een waarde van 1 miljoen euro zou een aandeel ASML rond de 2600 euro waard moeten zijn. We zitten nu op 1550. En laatst vertelde Mark Langeveld van Antaurus ons dat verder stijgen nog wel even kan gaan duren.
26: Ik verwacht in de komende 1,5 à 2 jaar dat we nieuwe niveaus gaan zien. Ik heb het altijd over 30-30-30. In 2030 zal er, zoals je nu ook betaalt, 30 keer de forward winst worden betaald. En die forward winst, als je die uitrekent, kom ik op een koersdoel van 2200, 2300 euro in 2029.
3: Nou, analisten bij Reuters die zeggen dan weer, dit jaar steeg het aandeel al 60%. Dus wie weet is die biljoen euro dan toch wel dichterbij dan we denken. Hoe lang het ook mag duren, Arend-Jan, als eerste in Europa die 1 biljoen euro aan beurswaarde aantikken, gaat dat ze dan wel lukken, denk je?
25: Geen idee. Ik kan je zeggen dat ASML, je noemde even die cijfers, ASML is in dollars nu ongeveer tegen de 700 miljard aan. Ik kan me ook nog herinneren dat de AX ooit door 700 ging. Dan heb ik het over het jaar 2000. En toen had iedereen het ook al over 1000. Nou, dat was een kwestie van tijd dat die van het bord ging. We hebben er meer dan 20 jaar op gewacht. Dus ik voorspel never nooit
3: koers.
25: Even
3: rustig afwachten dus.
25: We zien het wel.
6: Ja. Dan pech bij Ryanair. Dat zag de winst het afgelopen kwartaal met een derde dalen van 820 miljoen euro vorig jaar naar 538 miljoen. De CFO die legt bij Bloomberg uit waarom.
27: The conflict in the Middle East was the key mover of the numbers year on year, where we saw some consumer hesitancy. That led to closer in bookings and lower fares.
6: Okay. En dat er wel er meer klanten waren. Met goedkopere tickets trok Ryanair zo'n 6% meer reizigers hun toestellen in. Maar ja, niet genoeg dus om de stijgende brandstofprijzen op te vangen. De kosten blijven waarschijnlijk ook nog wel een tijdje hoog. En of het aantal klanten ook echt blijft stijgen, dat vraag ik me dan nog wel af. En ik hoop dat als ze dan een ticket kopen, dat ze opteren voor een stoel aan het gangpad, voor het geval dat halverwege de vlucht een raampje eruit blaast. Het aandeel dat verliest vandaag. Oh, hij heeft wel hem nog even niet laten zien.
3: Ik ga hem heel snel opzoeken. Voor
6: 5,6%. Ja. Is het gedaald, ja.
3: Jammer.
6: Arend-Jan, die crisis in het Midden-Oosten die raakt luchtvaartmaatschappijen natuurlijk allemaal. Hebben prijsvechters daar, denk jij, extra last van?
25: Jazeker. Maar eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen, want de kosten bestaan eigenlijk uit twee delen. Dus personeelskosten, dus moeten die vliegtuigen kopen en afschrijven. En verder is het gewoon brandstofkosten. Dus het is eigenlijk in essentie een heel simpel bedrijf. Ja, ik weet niet in hoeverre grote maatschappijen dat gehedged hebben. In Amerika is er al een maatschappij failliet. Ja, zo'n bedrijf als Air France KLM en veel van die nationale carriers, ja, die worden meestal een beetje ook wel door de overheid gematst of overeind gehouden. Dus dat is een beetje tricky. Maar misschien inderdaad wel de kleinere prijsvechters. Ryanair is natuurlijk groot. Maar overigens is het aan te bevelen om het X-account van Ryanair te volgen. Dat is echt het meest botte, lompe corporate account wat er is. Is echt een aanrader. Ja,
3: hij maakte wel een dag voordat die gast bijna uit het raam werd gezogen, maakte hij een grapje over dat er iemand aan een plekje zat waar raam ook te zien was. En dat bleek erg.
25: Dat is wel heel pijnlijk.
3: Goede timing.
6: Ja. En je noemt al die concurrenten. Andere prijsvechters zijn Wizz Air en EasyJet. Wat zij nog extra doen is, zij schrappen juist vluchten. Ryanair doet dat niet. Wat denk jij, is dat een slimme strategie?
25: Poeh, dat weet ik echt niet, joh. Ik bedoel, ik kijk echt nooit naar luchtvaartmaatschappijen.
6: Moet je niet?
25: Als je ergens niet in moet beleggen, zijn de luchtvaartmaatschappijen. Ja. Die verbranden gewoon je geld. En als er eens een keer wat verdiend wordt, dan delen ze zichzelf meteen bonussen uit. Gaat iedereen weer staken voor hogere lonen. Nee, dus echt voor beleggers is dat een ramp.
6: Dus jij houdt het gewoon bij het Twitter-account volgen?
25: Precies,
6: en
25: ik vermaak wel met dat Twitter-account.
3: En toch zoek om, het maar uit. Zeg maar, om een beetje met popcorn ernaar te kijken, die CFO van Ryanair, die zegt...
25: Is hij net zo lollig als Kevin O'Leary,
3: nou,
25: of niet?
3: Hij doet wel stevige uitspraken vooral, want hij zegt, hij voorspelt eigenlijk dat concurrenten met minder sterke resultaten misschien zelfs gaan omvallen in het komende jaar. Wat voor partij moeten we dan aan denken?
25: Ja, geen idee. Misschien hij zelf wel. Dus nee. Dat, weet je, hij preekt gewoon van eigen parochie. Hij zegt gewoon van wij zijn sterk. En het is Ryanair. Dus de concurrentie afbranden, dat is wel toevertrouwd daar.
3: Goed, wil ik het nog even over een andere Ryan hebben. Milou, jij als vrouw moet toch wel eens last hebben gehad van een galante man die maar niet ophield met pogingen doen je te versieren, denk
6: ik. Ja, valt reuze mee
3: hoor. Oké, nou goed. Het is wel een beetje het beeld dat ik begin te krijgen bij Ryan Cohen. Dat is de baas van GameStop. Hij kwam met het lumineuze idee om zijn falende bedrijf met een waarde van nog geen 10 miljard dollar een overnamepoging te doen op eBay, met dan weer een waarde van 50 miljard. Nou, dat werd uiteraard afgewezen, maar hij geeft niet op. Zijn GameStop is nu alsnog druk bezig met het opbouwen van een belang in eBay. 10%, daar zitten ze nu op, meldt de Financial Times. Dus de helft van de waarde van GameStop zit nu ongeveer in een poging tot overname van eBay. En dat staat wel mooi symbool voor het leven ook van die Ryan Cohen, want die zegt, het enige wat ik doe is werken en eBay bezitten, dat is het enige waar ik de hele dag over na kan denken. Het lukt hem nog niet echt, maar hij heeft wel doorzettingsvermogen.
6: De mail condition. Dat is toch fijn dat er mannen bestaan, jongens. Neem nog een dubbele espresso ook, zou ik zeggen. En in dat kader vergeet de Senseo Pads, de Nespresso capsules en de gemalen Perla House Blend. Koffiedrinkers die lopen tegenwoordig alleen nog maar warm voor bonen, schrijft de Financial Times. In Duitsland gaat dat het hardst, ziet het Italiaanse koffiemerk Lavazza. Daar gaan bonen al vaker over de toonbank dan gewone filterkoffie. En het zaadje is waarschijnlijk geplant in covid-tijden, toen de koffiezaken op de hoek dicht bleven en mensen alsnog hunkerden naar die café-kwaliteit koffie. Maar toch, prijzen zijn de afgelopen jaren al flink opgelopen vanwege slechte oogsten. En bonen lijken mij dan niet per se de goedkoopste optie. Maar goed, de topman van Lavazza die denkt dat mensen het prima vinden om minder koffie te drinken, als het maar betere koffie is. Vraag is wel, hoe gaat dit uitpakken voor de industrie? En zit die koffiesnop nog wel te wachten op die vieze Robusta-bonen in de mix? Of gaan ze voortaan voor 100% Arabica? Wat jij, Arend-Jan?
25: Heb je dit onderwerp expres op de agenda gezet? Want
3: dit hij weekend zei net van tevoren dat zijn koffiemotormaat kapot is gegaan.
25: Mijn super espresso-machine is dit weekend uit Kuren gekregen, dus die moet weg. Dus ik. Maar inderdaad, echt goede koffiebonen. Je bent zo 40 euro de kilo kwijt. Dus,
6: liever één lekker bakkie dan twee smerige. Lijkt me ook wel. Maar het kan alsnog wel, als iedereen die robuuste bonen niet meer wil, dan kan dat de marges nog wel eens gaan beïnvloeden. En ja, misschien dus ook wel problemen opleveren voor alle koffieboeren op de beurs.
3: Straks hebben we het over Meta. Dat heeft zoveel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie dat ze nu met ongebruikte datacenters zitten. Maar daar hebben ze een plan voor.
6: En je hoort over Boeing, dat druk bezig is met een comeback.
3: Maar eerst naar een andere comeback. Die van Apple. Een stille comeback zelfs. En een succesvolle. Want vlak voor het weekend was het zover. Apple was voor heel even weer het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld.
1: Apple overtook Nvidia on Friday to become the world's most valuable company, reshuffling the top ranks of tech giants as investors reassess the outlook for AI. The iPhone maker's market cap on Friday hit $4.88 trillion, edging out Nvidia at $4.86 trillion.
3: Een plek die ze bijna anderhalf jaar kwijt waren, die topplaats. Maar nu maken ze toch echt weer kans. Stiekem is de koers dit jaar al hard opgelopen. 23% sinds de jaarwisseling. Terwijl de concurrentie voor die koppositie juist onderhevig is aan flinke volatiliteit onder AI-aandelen. Ze gaan nu nek aan nek met Nvidia om die topplek. Wat zegt het over de stand van zaken in die techbeleggingen, Arend-Jan? Is de grote stijging van die AI-aandelen misschien wel achter de rug?
25: Dat zou zomaar kunnen. Het is hetzelfde een van de redenen, heel grappig. Ik heb begin januari Apple gekocht. Precies eigenlijk ook wel een beetje om deze reden. Ja, iedereen duikt op die AI-aandelen. Big Tech is gewoon, ja, werd toen ook al een beetje, lag er toen ook al een beetje bij. Dat is alleen nog maar erger geworden eigenlijk. Dus dat was een schot in de roos om Apple te kopen. Maar het is inderdaad, Apple heeft natuurlijk niet die complete AI-exposure. En zeker niet al die investeringen en die hele vrije kaststromen die verdampen. Dat probleem hebben ze niet, zoals Amazon dat wel heeft, Meta, Alphabet. Ik denk vooral dat ze zijn bezig met een hardware comeback. Er komen dit jaar nog waanzinnig veel nieuwe producten uit bij Apple. En ja, ze dwingen echt de industrie om nog verder te... Ja, hoe zeg je dat met een goed woord? Alles moet nog weer kleiner en fijner. Ja, zodat we allemaal, ja, precies. Want die telefoons eigenlijk en die laptops, dat is eigenlijk één grote batterij. En verder zit er nog in een hoekje zit er nog wat elektronica gepropt.
3: Ja.
25: Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dat ben gaan doen. Ik dacht van ja, iedereen heeft al die mooie AI-tools. Maar je hebt natuurlijk ook hardware nodig om dat te gebruiken. En Apple ziet dat goed. Ja. Dus om die reden heb ik ze gewoon gekocht.
3: Maar is het goed omdat zij achter dus eigenlijk de basisvormen voor waar die AI uiteindelijk op draait? Of is het goed omdat zij het net even anders doen en misschien
25: zijn? Ja, ze hebben natuurlijk ook nooit de zoekmachine gehad. Hè? Ik bedoel, de afgelopen 25, 30 jaar, eigenlijk tot ChatGPT, was natuurlijk Google zoekmachine was heer en meester. Nou, die heeft Apple natuurlijk ook nooit een serieuze concurrent. Ze hebben nooit een zoekmachine gehad. Dus ze hebben nu geen AI-tool, geven daar niet al die achterlijke bedragen aan uit.
3: Ja.
25: Ja, en bij Apple gaat dat geld gewoon naar de aandeelhouders. Dus ik vang het graag op.
3: Ja, resultaat is dat ze hier zichzelf bewijzen als een steady stijger. Als je moest kiezen tussen bijvoorbeeld dus Nvidia die in spurten hard omhoog gaat en Apple die steady omhoog gaat.
25: Ik heb ze allebei. Dus dat is een beetje
3: maar je moet kiezen.
25: Je moet kiezen. Dan zou ik op dit moment echt voor Apple kiezen. Ja, gewoon door het hele lange track record. En gewoon puur omdat het veel aandeelhouders return heeft en gewoon minder volatiel is. Ik hou niet zo van die hele volatiele aandelen.
3: Straks wat er niet goed gaat bij Nvidia. Eerst Apple zelf. Er wordt al jaren gewacht op hun nieuwe One More Thing. Een nieuw product dat ze weer een soort vlucht kan nemen. Maar hebben ze dat nodig wat jou betreft?
25: Ze hebben het niet nodig. Dat heeft denk ik Tim Cook als geen ander bewezen. Ik bedoel, die is dus niet met een One More Thing gekomen. Maar als je kijkt naar de aandeelhoudersreturn, hij heeft meer dan $1 biljoen aan de aandeelhouders teruggegeven. Dus daarvoor beleg je uiteindelijk in een aandeel.
3: Maar ze hebben het wel geprobeerd.
25: Ja.
3: Er is wel veel geld naartoe gegaan.
25: Ja, gigantisch. Die iCar was natuurlijk een strop van je wels. Ze hebben zo'n miljarden ingestoken. Is er niet gekomen. Volgens mij die VR-bril, daar zitten ze ook een beetje mee in hun maag. Daar hoor je weinig van. Er is natuurlijk ook waanzinnig veel geld ingestoken. Maar aan de andere kant, de oldschool producten die ze hebben, natuurlijk als laptops, zeker die iPhone, dat zijn gewoon gigantische margemakers.
3: Maar kun je dan niet beter beslissen om maar niet meer dat soort dingen te proberen en te gaan
25: waarom niet? Ik bedoel, het zijn vaak hele domme aandelen die hele mooie business hebben. Ja. Je hoeft niet altijd een next big thing te hebben of wat dan ook om een goed aandeel te hebben. Gewoon veel geld verdienen een aandeel, dat is ook zeer aantrekkelijk. Daar is Apple natuurlijk een meester in. Denk maar aan Micron kwam een paar weken geleden, die grote geheugenchippen met krankzinnige cijfers, ook hele hoge marges. En die cijfers waren nog niet droog. Of Apple had al een persbericht. Ja, we verhogen onze prijzen met 20-25%. Apple is al onbetaalbaar, dus dat komt er ook nog even bij. Maar het was natuurlijk gewoon al duidelijk dat ze aangeven van ja, het is niet onze schuld, maar het moet bij onze buren zijn van Micron.
2: Ja. Maar ergens houdt het natuurlijk toch een keer op, lijkt me dan. Toch? Die verjonging moet ergens vandaan komen.
25: Je bedoelt nieuwe producten bij Apple?
2: Ja, op een gegeven moment heb je niks nieuws meer te brengen. En kun je wel weer die iPhone weer net een beetje beter maken. Maar ja, het lijkt mij niet heel erg een garantie voor succes. Dat je daarmee eeuwig kan blijven bestaan.
25: Nee, natuurlijk niet. En we zullen ongetwijfeld hebben over 10 jaar weer iets heel anders in onze handen. Of misschien voor onze ogen zitten. Nobody knows op dit moment. Maar ze hoeven er natuurlijk niet altijd de eerste in te zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat Samsung of een Chinees met iets komt. Maar als Apple het komt, dan is dat toch altijd iets speciaals. En zij maken de marges. Ziet de marges die Apple maakt op die iPhones. Ja, Samsung komt nog niet tot de helft. En de Chinezen hebben echt pas helemaal lage marges. Ja. Het gaat gewoon om wat je eraan verdient.
3: Ja, ze weten het goed eigen te maken.
25: Ja, en kijk, een mooi nieuw product is natuurlijk geweldig voor de headlines. En zeker als je de eerste bent, zoals de iPhone, legendarisch natuurlijk. Maar uiteindelijk, als iemand anders wat uitvindt, en misschien wat ChatGPT nu aan het uitspoken is met die Johnny Ive, die allerlei dingen zouden bedenken. Misschien gaan die wel met de hippe producten kopen. Maar het kan best zijn dat Apple er gewoon weer met de omzettende marges aan de haal gaat.
3: Ja, die iPhone, dat is ook altijd wel een belangrijk deel van het succes en ook van die beurskoers van Apple. Apple. Nu draaien ze nu een goed jaar, omdat veel mensen toe waren aan een nieuwe iPhone. Betekent dat ook dat misschien we nu wel eventjes moeten genieten van dit goede jaar van Apple en dat het volgend jaar wel misschien wat minder kan zijn?
25: Ik denk het wel. Ik had mezelf voorgenomen, er komen nieuwe MacBooks aan, die laptops, met OLED-schermen. Ja, dat vind ik ook wel heel erg vet. Maar ik denk dat ik dat nog even uitstel, want dat gaat natuurlijk heel erg duur worden. Ze doen nog wel even met die ik nu heb. Maar dan zie je eigenlijk al hoe een cyclus werkt. Hè? Ik bedoel, die prijzen van geheugen gaan omhoog. Nou, dan gaat de vraag afnemen. Mensen stellen hun aankopen uit. Ja, en dan implodeert de boel gewoon weer net zo hard als dat het

0: omhoog is gegaan.
1: En die Apple investeerde dus niet, zoals de concurrentie, al die miljarden in kunstmatige intelligentie. Blijft dat een goede strategie? Zijn zij nu uit de gevarenzone waarvan iedereen eerst zei, ja, je moet mee, anders mis je die boot? Of...
0: Ja, dat zeiden we ook over Alphabet, hè? Toen ChatGPT net uitkwam.
1: Ja, die gingen mee.
0: Ja, die gingen mee. Maar volgens mij gaat Apple ook wel mee. Alleen ze gaan mee met hardware en, niet met software.
1: Goed, dan nog even Nvidia, de andere kant van de munt. Dat staat juist 12% onder de recordstand op dit moment. Wat hebben zij nodig om dat aandeel weer een vlucht te laten nemen? Is dat een kwestie van goede kwartaalcijfers? Ja, misschien hoeft het niet.
0: Nee, ik heb ze zelf ook. Ik maak me helemaal geen zorgen over dat aandeel. Dat blijft op nog een lange termijn gewoon een heel erg mooi aandeel. Ja, weet je, het gaat zo hard met die AI-ontwikkeling en die chipontwikkeling. Nou, zometeen ook nog Meta, die hebben weer een nieuwe chip. Amazon maakt ook chips. Iedereen maakt chips tegenwoordig. En het kan best wel zijn dat er ineens weer iemand met iets geniaals komt. Dat is eigenlijk wel het hele leuke op dit moment. In die hele chip-AI-industrie is het één grote chaos. Want afgelopen vrijdag was er ook weer ineens een Chinees, Moonshot. Ja. We hadden net vorig jaar DeepSeek gehad. Nou, we waren een beetje van bekomen. Nou is er weer Moonshot met, als ik het goed zeg, Kimi 3. Ja. Nou, dat schijnt weer helemaal de bom te zijn op deze manier. Ja, het is gewoon niet bij te houden. En ik ga dat ook niet bijhouden. Ik bedoel, zitten jullie met je neus bovenop dat ze die chips maken en welke beter is?
1: Ja, de tech-redactie, die doet
0: dat. Ja, maar denk je dat die alles weet? Wat dat betreft is het een chaos. Is het één grote concurrentiestrijd. Maar ik denk, uiteindelijk, dat leert ook wel de ervaring. De grote, sterke bedrijven, die overleven dat uiteindelijk wel. Kijk naar Meta, Alphabet, hoe waanzinnig flexibel die ook zijn. Hè? Stel dat die nou de AI-strijd gaan verliezen. Nou, die beslissen van het een op het andere moment om een concern volledig andere kant uit te sturen. En ja, ze hebben nog altijd waanzinnige omzet en marges. En dat geldt natuurlijk ook voor Nvidia. Dus ik heb alle vertrouwen in die echt grote bedrijven. Maar misschien niet meer. Ja, iedereen wil natuurlijk de next SK Hynix of zo. Zodat die koers keer 10 gaat. Maar het is altijd mazzel hoor, als je dat soort aandelen hebt.
2: BNR Beurs.
1: Laten we doorgaan naar dat andere techbedrijf. Je noemde het al even. Er zijn zat andere techbedrijven die maar al te graag hadden gedaan aan die nek-aan-nek race. Meta doet in ieder geval een poging om weer terug in die buurt te komen. Ze hebben alle als een malle geïnvesteerd in het uitbreiden van hun datacentercapaciteit. Maar nu zitten ze opeens met te veel datacenters. Nou, de oplossing is die datacenters verhuren.
3: What we're seeing here is more details about this new strategy from Meta of actually renting its compute and making a business out of it and trying to justify some of those AI spend. Not necessarily to frontier models. Anything will do as long as we do get justification for those very large capex numbers.
4: Ja, nou, Arjan, dat is misschien die flexibiliteit waar jij het over hebt, dat ze zomaar even een ander pad kunnen inslaan. En Anthropic zou een van de mogelijke afnemers zijn. Een deal die tot wel $10 miljard kan opleveren bij Meta in de komende 2 jaar. Wat denk jij, Arend-Jan? Maak jij je zorgen dat ze bij Meta eigenlijk nu al, ja, dat ze zo hard hebben uitgebouwd, dat ze nu al te ruim in de jas zitten?
0: Nou, misschien wel. Ik vind Mark Zuckerberg, ja, alle lof hoe die man zijn enorme bedrijf gewoon ook van de ene kant, ene dag op de andere kant, dag de andere kant kan uitsturen. Een paar jaar geleden had hij nog de metaverse, hè?
1: Ja, laten we het daar niet over hebben.
0: Nee, dat heeft hij gewoon helemaal afgeschaft. Al dat personeel is ontslagen. Of dat doet nu ander werk. Volledig afgeschreven ook. Hij holt altijd wel heel hard naar één kant uit. Vind ik Mark Zuckerberg. Om daar volgens mij even snel op terug te komen. Hoe sta ik met die bril van Meta? Daar hoor ik ook niks
1: van. Die doet het redelijk goed, toch?
4: Ik zie steeds meer filmpjes online van mensen die stiekem iets hebben
1: gefilmd. Maar goed, daar heeft hij ook allemaal plannen mee met wat hij met AI wil doen.
0: Het schiet me gewoon...
1: Maar die datacenters...
0: Als je het niet nodig hebt, verhuur het. Volgens mij doet X het ook.
1: Ja, maar als al die bedrijven die allemaal hebben bedacht, nou, laten we maar heel veel datacenters gaan bouwen, want er zit heel veel ruimte in. Nou, als zij allemaal hun datacenter gaan verhuren omdat ze te weinig
0: Als ze dat tegen een goede prijs kunnen doen, misschien is dat een hele goede business. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Gaan we bij de cijfers wel zien.
1: Ja.
0: Dat je capaciteit, dat je dat gaat verhuren, dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Wat ik wel interessant vind, is ze verhuren dus aan een concurrent, want ondertussen heeft Meta ook hun eigen AI-modellen. Maar ja, dan ga je dus jouw plek ga je verhuren aan degene die met jouw eigen model concurreert.
0: Ja, dat is wat ik net zei. Dan dus moet je dan als belegger moet je dan maar gaan kiezen, welke bedrijven moet ik hebben.
1: Nou, maar kun je dan concluderen,
0: is om gewoon een trekker te kopen. Hoor.
1: Kun je dan concluderen dat Meta ook misschien een beetje heeft opgegeven op het vlak van hun eigen modellen?
0: Nou, nee, Mark Zuckerberg kent het woord opgeven niet. Okay. Dus wat dat betreft, ja, misschien zijn ze... Ja, weet je, kijk, het gaat natuurlijk niet in een recht lijntje, hè, naar de AI-maatschappij hebben. Dus uiteindelijk zal het wel naartoe gaan dat er een soort één, net als dat we Google hadden natuurlijk, dat er één AI-box is waar iedereen alles mee doet, wat gewoon absoluut marktleider is, weet ik het, 90% gebruik. Ja, als dat niet iets van Meta is, maar van weet ik veel wie, niemand die weet wat het gaat worden, ja, dan moet je concern weer de andere kant uitsturen. Dus dat zal Mark ongetwijfeld weer gaan doen.
1: Dus het is toch wel een beetje goed dat ze dit doen. Ook al betekent het misschien wel...
0: Dat het gewoon improviseren is.
1: Dat het diep van binnen niet zo heel erg lekker loopt bij Meta.
0: Nee, maar dat geldt voor meer. Ik bedoel, net wat ik zeg. Ik zei, er is ook al capaciteit aan het verhuren. Ik geloof dat zelfs aan Pentagon. Dus
1: Is Meta de eerste of de enige die dit doet? Denk je dat er meer van die bedrijven komen die dit gaan...
0: Ik weet van X, maar misschien zijn er wel meer. Misschien gaat Amazon het ook wel doen. Of Alphabet. Alphabet worstelt met de nieuwe Gemini. Dus ja, misschien staat er binnenkort ook al een stuur. Weet jij veel.
2: BNR Beurs.
1: We gaan eens kijken of het op Wall Street in ieder geval positiever ervoor staat. De Dow Jones niet zo, 0,2% eraf. Groen wel bij de S&P 500, die gaat 0,3% omhoog. En de Nasdaq ook, die krijgt er 0,6% zelfs bij. Nou, eerst nog even een korte update over die nek-aan-nek race tussen Nvidia en Apple. Ja, Nvidia gaat toch ietsje beter dan Apple op dit moment. 0,6% erbij. Nvidia en Apple, tenzij dat het in de laatste... Nee, helaas, 2,8% eraf. Dus die nek-aan-nek race, Apple moet... Even een tandje bijzetten.
0: Langs de lijn niet.
4: Nee, ik wou net zeggen, bij het volgende WK kunnen ze jou vragen voor het live show.
1: Ik ben altijd beschikbaar als BNR dat prima vindt.
4: Dan nog even het aandeel van een andere Magnificent 7 deelnemer. Daar moeten we ook nog even naar kijken. Ik zou bijna zeggen, spaar ze allemaal. Alphabet is al even voorbijgekomen ook. Volgens techsite The Information ontwikkelen ze daar een nieuwe chip waarop het taalmodel Gemini nog efficiënter kan draaien. De chip die heet Frozen V2.
5: The employees working on the chip reportedly say that it could be 6 to 10 times more efficient than their existing line of homegrown chips, trying to take away or at least relieve some of the pressure on the chip and compute shortage that Google has been facing.
4: Google heeft gewoon niet genoeg servercapaciteit om alles te doen wat het nu wil. Dus Gemini trainen, draaien, Google Cloud klanten
0: bedienen.
4: Gewoon
0: Mark. Ja.
4: Prima, inderdaad, die heeft volgens mij nog van alles te huur staan, inderdaad. Maar dit gedoe, dat leidt dan weer ook weer tot interne spanningen, lees ik. Dus dan stel ik me bij voor dat er dan een soort van ruzie is tussen teams over wie dat schaarse beetje capaciteit dan toekomt. Bedoeling is dat deze chip al dat leed dat ontstaat dus door een tekort aan rekenkracht wat kan verzachten. In 2028 moet die gebruikt gaan worden. Beleggers die reageren alvast positief. Alphabet gaat vandaag 2,4% omhoog.
1: Ja, en ik hoorde Joe van Buurik net Let It Go zingen op de redactie. Nou, wil ik het nog even hebben over Boeing. Er staat in een luchtvaartbeurs, daar is een luchtvaartbeurs gaande in het VK. En zo ongeveer elke topman uit de sector die loopt daar rond. Nou, één loopt rond met een grote glimlach en dat is die van Boeing. Kelly Ortberg die roept tegen verschillende media, waaronder Bloomberg, dat het weer de goede kant op gaat met zijn vliegtuigbouwer.
6: We're turning the corner. I tell my team we haven't quite finished turning the corner. We got more work to do, but I am pleased with the progress so far. We're ramping up production across many of our product lines. Markets are very strong. So our backlog is very, very strong. So our story is really focusing on executing that backlog.
1: Nog een paar jaar, zegt hij, en dan kan Boeing ook weer een nieuw model zelfs gaan lanceren. In de tussentijd zijn ze nog bezig met de financiën op orde krijgen. Met de koers schiet het nog niet echt op vandaag. Die verliest juist een paar procent.
0: Ja, vliegerij, hè, met Boeing, weet je dat?
1: Ja. Ik geloof het wel.
0: Oh jee.
4: Ja, dus om even ook nog andere dingen op orde te krijgen.
0: Zoals
1: raampjes.
4: Nou, dat was hem bijna voor vandaag. Alleen nog kort even de agenda van morgen. Er is genoeg te doen, met name op kwartaalcijfervlak. General Motors bijvoorbeeld, dat doet de boeken open. Eerder deze maand bleek al dat de autoverkopen in het afgelopen kwartaal met 4,2% daalde. Kan zomaar van de troon gestoten worden als marktleider in de VS door Toyota. Dus dat wordt nog wel spannend. De Zwitserse farmaceut Novartis en oliedienstverlener Halliburton komen met cijfers. En 3M, dat versloeg de afgelopen vier kwartalen steeds de verwachtingen. En ook voor dit tweede kwartaal van 2026 rekenen analisten op groei. Dan Philip Morris, daar rookt de schoorsteen nog altijd goed dankzij het vaste, dodelijk verslaafde klantenbestand. We gaan zien hoeveel klanten ze erbij hebben weten te krijgen en hoe winstgevend die business nog altijd is. Gebeurt er ook nog wat op Nederlandse bodem? Ja, communicatiebedrijf cm.com en vastgoedfonds Wereldhave komen met de halfjaarcijfers.
1: Dit was de BNR-beurs van maandag 20 juli. Het ging over heel veel waardes. Die van ASML, Apple, Nvidia, Meta, GameStop. Maar niemand was meer waard dan Arend-Jan Kamp van
0: wow. Wat lief.
1: Dank je wel weer.
4: Graag gedaan. En onze luisteraars natuurlijk. Die zijn ook van onschatbare waarde. Dank je wel weer voor het luisteren. Morgen zijn we er weer voor je. Dus hopelijk zien we je dan.
1: Tot morgen.
2: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
1: I ended seven wars. Never happened before.
2: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
3: The war in Ukraine for Europe's future.
0: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenwelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today.
8: 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt.

0: Transitieprofessor Jan Rotmans over de naderende chaos en zijn ingrijpende medische vonnis. Vandaag gaan we nog meer de diepte in. Hoe bewaar je de hoop in een wereld die vastloopt? En wat drijft hem om juist nu nog de barricade op te gaan? Dit is The Green Quest en mijn naam is Harm Edens. Deze zomer praat ik in dit programma met mensen die werken aan een betere wereld. Groener, houdbaarder en mooier. We hebben het over de grote maatschappelijke vragen die spelen bij de transitie naar een volhoudbare samenleving. Tegenover me zit Jan Rotmans. Een week vliegt voorbij, Jan. Vorige week spraken we uitgebreid over je nieuwe boek Kanteltijd, waarin je ook vertelt over de agressieve vorm van prostaatkanker die zich al 2,5 jaar geleden openbaarde. Vandaag praten we verder. Ik wil graag in dit tweede deel van ons gesprek wat dieper ingaan op jouw persoonlijke drijfveren. En hopelijk snappen we dan iets beter hoe die Jan Rotmans die hier zit zo geworden is. Want iedereen kent je eigenlijk van de laatste 20, 30 jaar.
1: Ja.
0: En er zat nog wat voor. Je zegt vaak dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Club van Rome kwam in 1972 met Limits to Growth.
1: Ja.
0: Die waarschuwde al. Maar wanneer voelde jij voor het eerst van die economie zoals we die nu hebben, die systemen, is niet goed. Heb jij zo'n punt voor jezelf?
2: Toen ik het rapport las in 1987, het Brundtland rapport, waarin voor het eerst de term duurzame ontwikkeling wordt genoemd. Toen was ik net begonnen bij het EDVM. En dat boek heeft een enorme invloed op mij gehad. Omdat ik dacht, dit is een doodlopende weg. En toen kwam er langzamerhand milieubeleid en duurzaam beleid in Nederland. En ik zat daar middenin als adviseur. En later kwam ik in contact met de schoonheid van de natuur. En toen raakte dat mijn hart. En dat was bijna een spirituele ervaring.
0: Ja, waar was dat? Want ik weet die voor mezelf ook nog ongeveer allemaal.
2: Dat was bij mij op de Noordpool, toen ik met een expeditie meeging. Ja,
0: bij mij was dat meer klimaatpaniek. Ik dacht, oh man, hoe mooi het ook was. Maar ja.
2: Ja, maar het was daar zo verschrikkelijk mooi en zo stil.
0: Ja.
2: Ik ben altijd gewend aan achtergrondlawaai in de stad geboren.
0: Mm-hmm.
2: En ik zag de gletsjers daar smelten. Ik liep op dode gletsjers. Dus ik had echt een dubbel gevoel. De stilte en de schoonheid van die natuur ontroerde me. Maar de kwetsbaarheid. Ik dacht, dit mag niet verloren gaan voor mijn kleinkind.
0: Dat had ik precies zo. Ja. En dat jij waarschijnlijk met jouw kennis de schoonheid kon binnenhalen, maar ook kon zien. Het is een enorm gebied, maar dat zegt niks. Het is gewoon in al zijn grootsheid ook kwetsbaar.
2: Ja, het gaat daar echt 3 keer zo snel als gemiddeld wereldwijd.
0: We zijn alle twee uit 1961. We groeiden op in een tijd, ik bedoel, helemaal de jaren 60, 70. Vooruitgang betekende meer productie, meer consumptie. Welvaart steeg. De rijkdom werd steeds groter, misschien wel veel te groot. En op een gegeven moment begon jij daartegen in te zwemmen. Ja, dat is bijna niet te doen, want iedereen zat in de sky is the limit.
2: Ja, dat klopt. Kijk, het mooie was, toen ik heel jong was, had ik dat gevoel al, ik moet iets doen.
0: Mm.
2: Ik geloof dat ik 5 of 6 jaar was. Ik kom uit een gezin wat dat helemaal niet heeft. Een mooi, warm, liefdevol gezin.
0: Dat is echt maar, familie.
2: Maar niemand had het over de wereld.
0: Nee.
2: En ik hield al spreekbeurten op de lagere school waar kinderen echt van wakker lagen. Dus blijkbaar, misschien had ik het wel van voorgaande levens, maar ik wilde al heel jong professor worden. Dat ben ik geworden. Ik was ooit de jongste toen ik 31 was.
0: Oh ja, dat had ik weer niet. Ja, mooi.
2: En dat is wel heel jong, hè? Dat is heel jong.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, kost je een hoop geld, maar nee, dat is gek.
0: Heb je ook wat?
2: Nee, ik ging in 1 keer door. Afstuderen op dat klimaatmodel.
0: Dat is toch bijzonder, want dat gaan niet veel mensen gaan, die worden dan ook echt professor.
2: Ja.
0: Dan kan je wel een keer een hoogleraarschapje nog een losweken.
2: Maar nee, ik werd daarvoor gevraagd.
0: Hè.
2: Je kan daar ook niet echt op solliciteren, je wordt ervoor gevraagd. Maar ik was toen een beetje de kruif van de wetenschap. Ik deed wel dingen die weinig anderen konden. Ik ben als eerste begonnen met dat integrale klimaatmodel. Nog steeds wordt dat doorontwikkeld.
0: Zeg, dat is er nog. Ja.
2: Dat is er nog steeds. Gebruikt in alle klimaatonderhandelingen. Maar het mooie is, toen dacht ik, ja, dit gaat mis met de aarde en de natuur. Want ja, we kunnen wel naar 5, 6, 7, 8 graden temperatuurstijging gaan. En uiteindelijk hebben we nu, na 40 jaar, zijn we veel bezorgder over het voortbestaan van de mens. De mens vernietigt de natuur.
0: Mm-hmm.
2: En de natuur biedt alles voor de mens wat hij nodig heeft. Dus die omslag zie je nu ook in de klimaatwereld, in de duurzame wereld.
0: Ja,
2: de mens staat nu ter discussie, niet de natuur. Die overleeft wel.
0: Ik bedoel, ik zeg heel vaak, dan zitten er alleen kakkerlakken naar de nachtwachten kijken, maar dat kan die kakkerlakker niks schelen.
2: Dus diep van binnen heb ik twee dingen. Ik voel dat het goed komt, maar ik kan ook iedereen aan de pro.

0: zal krijgen binnen 5 minuten.
1: Oh ja.
0: Door alles wat ik weet.
1: Doe dat maar niet.
0: Nee,
1: maar
0: ik kies voor het eerste.
1: In jouw boek, daar beschrijf jij ook jouw jeugd. En echt een tamelijk, nou ja, bijna irritant slim jochie.
0: Ja.
1: Dat wat echt heel graag wilde laten zien dat hij er was. Ja. Ook, ik herken dat weer, dat hebben homoseksuele kinderen ook vaak. Die willen ook heel goed zijn in dingen, want dat is veilig.
0: Ja.
1: Jij wilde laten zien dat je anders was dan het milieu waar je uitkwam.
0: Ja.
1: Zaten er ook eigenschappen bij die jou later echt in de weg hebben gezeten? Want het was wel veel Jan allemaal.
0: Ja. Nou, ik werd niet gezien.
1: Ja.
0: Thuis niet. Ik had een broer en een zus, ik was de middelste. En mijn moeder zei, die is heel christelijk, geweldig mens. Je bent niks meer of minder dan iemand anders. Ik mocht ook mijn rapport niet altijd laten zien.
1: Nee, dat had ik ook.
0: Dat was zielig voor de, voor de anderen.
1: Oh, wat erg, ja.
0: En als ik het mocht zien, laten zien, dan zei mijn vader, ja, maar ik kan nog geen band plakken. Weet je wel, hij heeft 2 linkerhanden. Dus het was altijd. En daardoor kreeg ik een enorme manifestatie eraan. Was het niet te doen. Maar ik wilde op alle gebieden de beste zijn. Op het gebied van kennis, muziek, sport. Ik ging piano spelen. Ik race door al die boekjes als Bertha. Dus ik zou naar het conservatorium gaan, heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik was niet te doen, in de klas ook. Ik ging de leraar verbeteren. Ik heb een mail gekregen van mijn oude leraar op de lagere school, meneer van Noordwijk, vond ik heel leuk. En die zei ook, ik kan me heugen dat je inderdaad spreekbeurten hield, waar iedereen het over het konijntje had. Begon jij over computers en wereldleiders. En dan zei hij, ik weet niet wat helemaal binnen is gekomen, we gaan over tot de orde van de dag. En dan werd ik helemaal wanhopig. En hij zei, je komt met enig dédain kijken naar de medeleerlingen die het allemaal niet begrepen.
1: Ja.
0: En ik was natuurlijk een ergerniswekkend mannetje.
1: Ja, wou ik zeggen, dat is niet per se heel leuk.
0: Nee,
1: ik herken
0: helemaal
1: dat wel.
0: Niet. Ik hield ook niet van mezelf. Want ik dacht, waar komt nou die manifestatiedrang vandaan?
1: Je hebt een lange weg moeten afleggen voor die binnenstroom op gang kwam. Dat
0: maar ik was ook in het werk niet te doen eigenlijk. Ja. Want ik ging zo snel.
1: Maar wilde ook veel.
0: Ik wilde veel te veel. Maar daar ben ik wel trots op. Alleen, ik heb altijd teams om me heen gehad. Ja. Maar die gingen dan ook soms de afgrond in. Want ja, ik werkte 80, 90 uur per week. En al die mensen zijn trouwens wel goed terechtgekomen. Die hebben de tijd van hun leven gehad, dat wel. Ja. Maar het was te veel, te snel. Ik was de koploper, die keek achterom en niemand volgde mij.
1: Daar wil ik even bij stilstaan. Want je zit al decennia lang tussen de wetenschappers, politici, activisten, ondernemers. Je bemoeit je met van alles. Zijn er ook mensen onderweg die jou echt geraakt hebben en jou mede hebben veranderd? En ik denk, laten we het toch maar hardop zeggen, Marjan Minnesma is daar een belangrijke in.
0: Ja. Ik had in het begin een directeur, Kees Soeterman, en die wees mij op de spiritualiteit. Maar die ging daar best ver in.
1: Mm.
0: Hij werd ook directeur-generaal milieu. En toen kwam hij met een boek uit, Gaia Sophie, maar dat ging over kabouters en engelen. En toen heeft hij dat op televisie laten zien. Ik zie het nog voor me, in een bootje. En die journalist zei, wij zijn niet kabouters. Ja, die zijn ongeveer 1 meter hoog, zie je ze niet. Ja, dat ligt aan jou dat je ze niet ziet. Nou, dat was gelijk het einde van de
1: carrière. Dat helpt niet.
0: Dat helpt niet. Dus ik dacht, daar moet ik even vandaan blijven. Maar dan krijg je al signalen. Later ook, Klaas van Egmond. Ook een bron van inspiratie.
1: Enorme.
0: Ja, die was ook bezig met die zachte kant. Liet ik nog even liggen. Toen kwam ik Marjan tegen. De enige die bleef staan. En samenwerkte met mij. Ik denk, valt die niet om? In het begin wel even. Toen ze steeds heen en weer moest reizen. Van Middenbeemse naar Rotterdam.
1: Oh ja.
0: En ze had eigenlijk een hekel aan Rotterdam, omdat het zo vies en vuil was. Later gingen ze ervan houden. Maar ik zag mezelf. Ik dacht, dat is
1: maar je zag geen exact spiegelbeeld. Want jullie waren ook een soort opposites attract, op een manier.
0: To say the least. We hebben wel wat ruzies gehad.
1: Oh, mooi. Ja. Want daar hoor je nooit iets over. Maar Jan was altijd bijna gereformeerd recht door zee.
0: Ja, die was heel rechtlijnig.
1: Ah, maar dat vond ik ook zo fijn.
0: Maar die kon ook dwars tegen mij ingaan.
1: Mooi, ja.
0: En er zijn weinig mensen die dat durfden. En we hebben soms ruzies gehad. Ik weet nog wel dat we ergens in een kroeg zaten in Dezennes. En het ging weer over de inhoud.
1: Mm-hmm.
0: Ik had geld binnengehaald, we konden 10 jaar onderzoek doen, we zetten transitiedenken op de kaart, we starten met Urgenda, en dan kregen we zo ruzie, ik zei A, zij B. En dan liep ze weg, gewoon. En we waren nog niet eens aan het voorgerecht begonnen. En ik bellen, had helemaal geen zin, en dan
1: kwam ze niet meer terug.
0: Nee, kwam ze ook niet meer terug.
1: Oh, wauw, dat is wel goed, ja.
0: Maar we hebben ook ongelooflijk veel bereikt. En veel. Ik weet nog wel, Marjan deed allemaal dingen tegelijk. En sommige dingen kon ze ook beter dan ik managen.
1: Jij deed ook allemaal dingen tegelijk.
0: Klopt. Dus... Maar ik was echt van de inhoud en strategie. Ja. Maar daar ging ze zich ook mee bemoeien. Dit kan niet waar zijn. Ik weet nog een keer dat we ergens op pad waren. En ze moest boodschappen doen, maar had daarvoor geen tijd. Ze zat te bellen. Ze zei, kun je even panties voor mij halen? Ik zeg, oh ja. Panties? Ja, maar wel extra lang. Dus ik kom daar die HEMA binnen. Bij de damesafdeling. En ik zeg tegen die vrouw met een rood hoofd, ik moet panties hebben, maar wel voor lange benen. En die kijkt mij aan, een tom heen. En die zegt, ja, ik begrijp het wel. Dat is zeker een hobby. En ik ben nog nooit zo snel die zaak uitgegaan. We hebben ook ongelooflijk veel gelachen.
1: Zou je nu niet meer doen? Dan zou je zeggen, nee. Ik ben Imker. Ja.
0: Nee, maar ik heb nooit iemand meegemaakt met dezelfde passie en energie.
1: Nou, dat is het. Want je loopt niet voor niks. Als het niet ertoe doet, loop je niet weg.
0: Nee, dat was het mooie. Als we het eens waren, zoals met Urgenda, dan kon alles. Als we het niet eens waren, dan klapte het. Maar nooit definitief. We hebben tot het laatst toe contact gehouden. Ja. Want je komt je tweelingzus...
1: Op een manier kom je daar tegen.
0: Ja, en
1: jullie hebben zelf samen heel veel bereikt.
0: Ja.
1: Zullen we even naar het nu springen?
0: Ja.
1: Als je nu naar de wereld kijkt... bedoel, die chaos hebben we vorige week besproken. Alle ellende is overal zichtbaar. Wat frustreert jou in de kern op dit moment het meest? Is dat de politiek niet het lef heeft om dingen op zijn minst te benoemen? Ook al weet je nog niet hoe je het wil oplossen. Of zit daar ook meer persoonlijke teleurstelling in dat mensen op individuele basis zo lomp met die aarde omgaan? We zouden toch allemaal, als we een stukje opschuiven, al heel snel kunnen verbeteren?
0: Nou, een paar dingen. Hè. Als we het toch hebben over die negatieve emotie. Eén, ik heb dingen onderschat. Dus ik dacht, op een gegeven moment gaan mensen het zien. Dan komt die nieuwe wereld zo snel boven vanuit de onderstroom. Maar dat hardnekkige verzet heb ik ook onderschat. Ik denk, op een gegeven moment gaan de Shells en de Duponts en van deze wereld gaan om. Maar die blijven tot het laatste moment verzet bieden. Tegen beter weten in.
1: Ja.
0: De afbraak gaat nu snel. Kijk bijvoorbeeld naar de haven in Rotterdam. En toch blijven ze vasthouden. Want het gaat om macht en belangen. Ja. Twee, ik krijg nu ook... appjes en mailtjes van CEO's die zeggen help ons, want wij komen er ook niet mee uit. Bijvoorbeeld van netbeheerders. Dat heb ik 20 jaar geleden aanzien komen.
1: Ja,
0: ja. En er waren nogal een paar experts die erop wezen. En dat er dan niet wordt ingegrepen. Ik heb ook gezegd, daar moet eigenlijk een parlementaire enquête nakomen.
1: Eigenlijk wel, hè? Want ja. Ik bedoel, het is helemaal mijn werk niet, maar ik zat er wel diep in. 10 jaar geleden stond ik bij het 10-jarig bestaan van alle netbeheerders. Zei ik, jullie gaan de komende jaren 55 miljard in de grond stoppen. Ik weet het nog letterlijk in Scheveningen. Ja. Jullie hebben geen idee wat je gaat doen. Dat klopt ongeveer wel.
0: Ja. Dus, nee, klopt. Dus, en dan het oude systeem in stand houden. Want je moet niet alleen die kabels dikker maken.
1: Nee. Ja.
0: Maar je moet zorgen dat we het slimmer gaan doen. Ja. Nou. En het mooie is dat de mensen die er werken bij die netbeheerder, die mailen mij dan ook. Wij hebben gewaarschuwd, maar degenen die verantwoordelijk zijn, zijn allemaal verdwenen. Zijn met pensioen.
1: Ja.
0: Er was één witte raaf, Peter Molengraaf van Allianden, die waarschuwde. En ik kan me nog een meeting herinneren waarin hij opstond en zei, dit gaat mis. En daarna was er een kleine nabespreking tussen een aantal van die CEO's. Die kreeg hij ongelooflijk op zijn donder.
1: Ja.
0: En kwam bijna huilend daaruit. Hij is ook weggegaan. Maar die macht is zo verschrikkelijk taai en hard.
1: Mm.
0: En al die lafheid, al dat gebrek aan moed en lef. Ik kom in die boardrooms en ik zie bijna geen leiderschap. Ik zie alleen maar angst.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook in de politiek. En daar kan je cynisch over worden. En dan denk ik, dan maken we die onderstroom nog maar sterker, nog meer duwen.
1: En dat doe je ook, want in jouw boek zeg je echt heel duidelijk, en eigenlijk in alles wat je doet, de echte verandering komt van de jeugd. Want
0: ja.
1: Die zijn niet zo besmet, die hoef je niks af te leren. Die kunnen gewoon positief van start gaan.
0: Maar al die mannen van 60 plus, met die angst in hun ogen, die mij uitleggen dat het moeilijk is, en dat ze ook niet een stap extra kunnen zetten nu. Die mensen selecteren wij ook niet op basis van verandervermogen. Die moeten op de winkel passen. Dus ik neem het nu, hè, vanuit mijn nieuwe modus, ook niet meer kwalijk. Ik ben niet boos. Ik heb meer mededogen. Hè, dat je zoveel angst hebt dat domineert.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Ik ben in gesprek met Jan Rotmans. Hij was transitieprofessor en hij is nu scientivist. Eigenlijk al wat langer, zei je, maar dat woord komt steeds meer omhoog. Ik wil nog een paar dingen tegen je aanhouden, Jan. Groene groei. Dat is echt het nieuwe woord, het ministerie van Groene Groei. En iedereen groeit groen. Is dat een oplossing voor een toekomst die we willen maken? Ik zeg groei is nog steeds groei, is niet goed.
0: Het is nodig, maar het is niet voldoende. Ik ben ook geen voorstander van niet groeien. Want groei is heel natuurlijk. De natuur kent periodes van groei, bloei, stagnatie, afbraak. Dat is een cyclus. Mm-hmm. En er is heel veel in de onderste rand wat moet groeien. Ik ben tegen ongeremde groei. Ongelimiteerde groei zorgt in de natuur voor kanker. Ik weet er alles van. Mm-hmm. En daar ben ik tegen. Dus de ongeremde groei, daar moeten we iets aan doen. Maar groei per se is nodig. Alleen, ik ben een voorstander van regeneratieve groei. Dus alles wat we gaan verzinnen, wat we gaan doen, moet samen met de natuur. Zo gauw het tegen de natuur ingaat en de natuur beschadigt, ja, dan zitten we op het verkeerde pad.
1: En ook dat dingen die eigenlijk uitgegroeid zijn, in, zoals de echte natuur doet, niet in stand houden of blijven oppompen, die kunnen dan ook weer afsterven.
0: Nee, afbraak is afsterven, is opruimen. Ja. Dus we hebben veel meer opruimers nodig.
1: Dat zie je weinig nog, hè?
0: Ja, ik pleit dus al jaren, niet alleen voor bouwers, maar slopers. In de Rotterdamse haven hebben we honderden slopers nodig. Die echt die oude olieraffinaderijen gaan slopen. En ik mag hopen dat heel veel jongeren dat ook gaan doen.
1: Ja, is mooi. En nou, daar heb jij vanuit je wetenschap en je ontwikkeling een heel duidelijk beeld over hoe dat moet gaan. Ja. En dan zie je ondertussen ook dat feiten steeds minder meetellen. Politici roepen maar wat, algoritmes nemen het over. Terwijl je juist een veel geïntegreerder wereldbeeld zou willen hebben met nieuwe transparantie, nieuwe eerlijkheid, omdat het al zo complex is. Hè? Hoe kijk jij daar als veranderend, nou, laat ik maar zeggen, als scientivist naar?
0: Nou, ik ben een voorstander van simplexiteit. Dus je moet die complexiteit terugbrengen tot de kern. Maar ook niet weer zo plat slaan dat het de lading niet dekt.
1: Ja.
0: Dus ik probeer het voor gewone mensen uit te leggen. Dat die het begrijpen. Mijn moeder is uiteindelijk de norm der dingen. Bijna 89. Die moet het ook kunnen begrijpen.
1: Je hebt een jonge moeder, Jan.
0: Ja, maar
1: ze zei laatst ook. Voor mij is bijna 97. Wij zijn even oud. Kun je niet nagaan.
0: Ja. Ze zei laatst ook, ik begrijp het nu ook niet meer. Dus we hebben wel duiders nodig. Die kunnen zeggen, hier komen we vandaan, hier staan we nu en hier kunnen we naartoe gaan. En daar nemen we te weinig tijd voor. En dat vind ik jammer, want in de politiek vind je ze niet of nauwelijks. In de wetenschap. De wetenschap blijft maar strooien met meer kennis. Nu is het extreem warm. Mm-hmm. En dan komen de mensen weer de wetenschap. Zie je wel, we hebben het aanzien komen. Zelfs ik word er moe van. Het werkt niet meer. Mensen voelen het, mensen weten het heus wel. Mm-hmm. Mensen willen alleen weten, wat gaan we eraan doen? Maar continu vaststellen dat
1: ik het had gelijk, ja.
0: Hoor je? Ik weet het als geen ander, want ik ben ook zo'n persoon die dat graag wil horen. Ja. Het werkt niet.
1: Laten we dat maar daar laten.
0: Dat ego,
1: ik hoor je duidelijk. Ja. Ik ga terug naar je boek. Daar praat je over na de bovenstroom en de onderstroom, over de binnenstroom.
0: Ja.
1: Dat gaat over naar binnen keren, dat gaat over loslaten. Dat gaat over onderdeel worden van een groter geheel, waardoor het individu minder belangrijk wordt. En de vraag is uiteindelijk, lukt jou dat een beetje? Want te overschrijven is wat anders dan het ook echt beleven en doen. Kan je dingen echt los van jouw individu halen?
0: Nou, dat lukt best goed. Wat ik om me heen hoor is dat ik wat liever en toegankelijker ben geworden. Mm-hmm. Ook door die kantelpunten in mijn leven. Eerst dat fietsongeluk en daarna die ziekte.
1: Maar ik heb het gevoel dat je dat fietsongeluk nu koppelt aan wat er nu met je gebeurt. En dat je toen de tijd gewoon daar eigenlijk nog fanatieker van werd. Want dat was nogal een klap, zeg. En ik me toen herinner, ken ik je minder goed. Maar toen kwam je was echt een hele krachtige phoenix die daar uit omhoog kwam.
0: Ja, want mijn bedrijfsarts zei op de universiteit, je komt nooit meer op je oude niveau. Ja, dat moet je dus niet tegen mij zeggen. Heb ik weer gewend om een fles whisky.
1: Oh ja, waar ze dat nu zeggen dan? Hoe reageert de nieuwe Jan?
0: Nee, nu niet meer. Omdat ik denk, iedereen vraagt ook aan mij, hoe gaat het met een boek, hoeveel verkoopt het? En vroeger liep ik dan naar de boekhandel, kijken waar het lag en of het wel. I don't care. De mensen die het lezen, die zijn heel erg geraakt. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Ja. Of het er nou 30, 40, 50.000 worden, dat kan me niet meer zoveel schelen. Nee. Kijk, ik was een onhandelbaar mannetje, omdat ik tegen de tijd inging, tegen de stroom. Ik werd niet gezien. Ik hield ook niet van mezelf. Toen ik mijn ongeluk kreeg, was een week voordat ik zou beginnen met Marjan Minnesma aan drift.
1: Het is niet fijn dat je niet van jezelf houdt.
0: Nee, omdat ik dacht, ik roep zoveel weerstand op, maar wie houdt er nou eigenlijk van me?
1: Ja.
0: Maar dat kan niet als je niet van jezelf houdt. Ik was altijd bezig met presteren. En gelukkig hielp het wel dat ik ook kinderen kreeg. Want ik dacht één ding. Ik hoop niet dat die ook zo extreem gepassioneerd zijn en zo gedreven.
1: De fanatiek bijna. Hè?
0: Ja, ik werd altijd streber genoemd. Dat is een naar woord. Ja. Maar ik begreep het wel.
1: Als je het doorkoppelt naar nu, hè, komt er een punt, misschien niet al te lang van nu, waarop jij niet meer op een podium wil staan, hoeft te staan, op de voorgrond treedt, omdat dat echt niet meer past bij wie je dan geworden bent. Want dan ben je echt opgegaan in dat grotere geheel.
0: Ja, ik nader dat nu al. Ik heb dus één van mezelf leren houden. Ik heb twee nu de fase waarin ik ook wat meer om mezelf kan lachen en het een beetje kan relativeren.
1: Dat vond ik eerlijk gezegd de afgelopen aantal jaren. We hebben heel vaak om elkaar gelachen.
0: Ja,
1: jij ook om jezelf, ik ook om mezelf door jou. Ja. Dus dat
0: vroeger was dat lastig, veel minder, maar nu. Ja. Mm-hmm. En ik kan die liefde ook veel meer overdragen aan anderen. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd, het is een hobbelige weg. Want soms speelt je ego nog op. Ja. Afgelopen maanden heb ik op veel podia gestaan. Maar gewoon niet meer in pak. Hè, normale kleren.
1: Wat moest je aan? Je had niks anders.
0: Maar ik wilde mezelf laten zien. En voordat het applaus kwam, liep ik dan al weg. En in het verleden bleef ik dan minutenlang staan.
1: En weet je,
0: dat voelt heel ongemakkelijk.
1: Dat is stom, hoor. Want ik heb dat ook nooit gedaan. Ik onderbreek het applaus altijd. Dus ik wil jullie bedanken dat je 2 uur lang depressief klimaatgezeur aanhoort. Ja. En dat ik snap precies wat je zegt.
0: Dus ik loop weg en dan zeg ik zie jullie dadelijk wel. Ja. Bij daarna zitten in de bolo. En dan blijf ik ook, dan doe ik ook het licht uit. En dan ben ik er voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat ego is een stuk kleiner geworden. En dat is ook goed, maar zonder ego kan je ook weer niet. Hè?
1: Ego, je kan niet egoloos zijn.
0: Ego is niet per se negatief, leer ik ook van de mensen om mij heen.
1: Ja, je ego verandert. Mag ik een hele, misschien wel impertinente vraag stellen? Er komt een moment, en daar ben je veel mee bezig, dat je het aardse leven moet gaan loslaten.
0: Ja.
1: En dat is dan het einde van de aardse binnenstroom, zullen we het zo noemen?
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zit daar ook het besef bij, je hebt zoveel tijd, je beschrijft het steeds, je hele leven ongeveer gestopt in het maken van die volhoudbare toekomst. Je gaat de vruchten van al het harde werk, je zei het net, ik was liever nu 30 geweest.
0: Ja.
1: Die ga je niet meemaken. Kan je daar vrede mee hebben? Want ik denk dan, je bent ook toch in de kern fanatiek en je bent ambitieus en af en toe een beetje ijdel en dat was de oude Jan. En nou moet je deze harde realiteit accepteren.
0: De oude Jan had dat vreselijk gevonden.
1: Ja.
0: Het mooiste ga ik niet meemaken. Maar de nieuwe Jan accepteert dat. En kijkt terug en zegt, ik heb al mijn talenten aangewend om die wereld wat beter achter te laten. Je moet niet de illusie hebben dat je dingen afmaakt. Dat is weer ego-denken. Je begint iets, je gaat op reis, je neemt mensen mee. Je draagt het over. Mm-hmm. Ik draag het over aan zo'n talentvolle generatie. Ik mag hopen dat ik die nog een flink aantal jaren mag begeleiden. Maar ik heb een mooi boek gelezen, Ooit Nooit Af, van Martijn Aslander. En dat vond ik zo mooi. Dat je zegt, je begint iets, en je gaat door, je geeft het over. Het is mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb mogen doen. Ik ben zelfs wel tevreden. De oude Jan had dat nooit zo kunnen bedenken.
1: Nee. En wat is dan toch het allermoeilijkste om los te laten in jouw erfenis? Of vertrouw je dat gewoon toe aan de nieuwe generatie? Noodgedwongen, uiteraard, maar gevoelsmatig is dat soms anders.
0: Ja, ik heb heel veel gezaaid. En ik ben bezig met mijn erfenis. Mm-hmm. De komende jaren. Gevoelsmatig moet je ook loslaten dat je het mooiste niet gaat meemaken. Er zit natuurlijk wel een vorm van teleurstelling in.
1: Nou, van eigenlijk rouwverwerking bij leven.
0: Ja, dat is een soort rouwverwerking. Ja. Want je voelt echt dat het gaat komen. We zitten op dat kantelpunt. Heb je daar 40 jaar aan gewerkt. En dan kan je het niet meemaken. Dat is ook wel mijn lot. Vind ik ook wel mooi ergens. Ja, dat ik wil ook, hè, als ik achteruit ga, euthanasie met de naast om mij heen. Mm-hmm. En dat ik dat gewoon overdraag. En ook aan mijn kinderen. En zeg, dit was het.
1: Ja, dat is een soort ultiem lesje nederigheid, Jan.
0: Ja.
1: Want daar heb je geen controle over, ik ook niet.
0: Nee, en het mooie is wel, de nieuwe Jan denkt ook circulair. Dus mijn ziel zal rondzwerven, die zal ergens anders terechtkomen. Misschien wel in jouw buurt. Mijn lichaam sterft af. Dan moet het ook echt afsterven, net als in de economie.
1: Ja.
0: Het is toch mooi als je een groot deel van je werkzame leven daaraan hebt kunnen besteden.
1: En dat je op zo'n punt uitkomt, toch?
0: Ja, en dat je ook zonder wrok kan terugkijken. Veel fouten hebt gemaakt, daarvan hebt geleerd. Dat draag ik nu over. Ja. En ik heb ook geen doodsangst. Want ja, het is ook wel heftig geweest.
1: Mooi.
0: Dus ik kijk uit naar het moment waarop al die druk wegvalt. En ik heerlijk achterover kan leunen of liggen.
1: Ik zat dit weekend voor te denken aan dit gesprek. En toen was het liedje van Mark Knopfler, All the Road Running.
0: Ja.
1: Ken je dat misschien?
0: Ja, ken ik.
1: We blijven maar rennen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oh, daar gaat het van je bij Jan ook over.
0: Ja, omdat ik eindelijk het gevoel heb dat ik een beetje tot stilstand aan het komen ben.
1: Dat je reflecteert en dat het daardoor veel meer waard wordt.
0: Ja, ik heb 10 marathons achter elkaar gelopen, zo lijkt het wel. En nu pas zie ik dat als je echt tot stilstand komt, je tot inzichten komt en ook sneller dingen accepteert. En ik vind wel mooi dat ik nu tegen mijn oorspronkelijke natuur in zeg van, oké, het is al heel mooi geweest. Misschien komt er nog het een en ander bij.
1: Je ziet het wel. Ja.
0: Maar ik geef het door aan anderen in het volste vertrouwen. Dat vind ik wel mooi. Het komt goed. Niet vanzelf, maar het komt goed.
1: Jouw Rotmans, dank dat je bij ons wilde zijn. En ik vind het een eer je te kennen.
0: Nou, wederzijds aan hem.
1: Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
3: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
4: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
3: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
4: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de Europese recordboete die ze hebben gekregen van ruim €500 miljard. Volgens Brussel doet AliExpress te weinig om de verkoop van onveilige en nagemaakte spullen tegen te gaan. De Chinezen zeggen dat ze juist erg hun best doen en vinden zo'n hoge boete oneerlijk. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: In deze tweede aflevering van onze zomerserie zijn we te gast in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. En vanaf deze mooie plek interviewen Maarten en ik deze week een aantal grote namen uit het Nederlandse vastgoed. En in deze aflevering doen we dat met een ervaren vastgoedbelegger. Op zijn cv zien we namen als Amvest en inmiddels NLV. Ook vecht hij als voorzitter van de IVBN voor de belangen van institutionele vastgoedbeleggers. Wim Wensing, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
7: Dank voor de uitnodiging.
6: En uiteraard Maarten de Gruyter, die samen met mij, zoals de afgelopen 300 afleveringen, deze zomerserie ook doet.
8: Ja, dankjewel.
6: In jouw Brabant.
8: Ja, mooi hè, hier.
6: Het is hier fantastisch.
8: Ja, je wil hier nooit meer weg.
6: Voor de mensen die luisteren, kijk even op YouTube. We zitten in een fantastische setting.
8: Ja.
6: Op een van de warmste dagen van het jaar, maar heerlijk. Dus dat is helemaal goed. Wim, je haalde in 2004 je diploma aan de Amsterdam School of Real Estate. En toen was je al ver voorbij de 30.
7: Ik heb oorspronkelijk economie gestudeerd. Bedrijfseconomie Rotterdam. Nou, dat was niet echt een hele bewuste keuze.
6: Maar
7: ik moest wat doen. Maar in het laatste jaar kwam ik uiteindelijk bij het Economisch Geografisch Instituut. En dat ging over de haven en het ging over vastgoed. Nou, ik heb alle twee geprobeerd om daar aan de bak te komen. Het was best moeilijk in die tijd, midden jaren 90. Eigenlijk had ik misschien wel geografie moeten doen. Mijn vader was aardrijkskundeleraar en ik wilde alles behalve leraar worden. Dus toen heb ik toch maar voor economie gekozen.
6: Wat is dan de relatie tussen geografie en vastgoed wat je nu doet? Waarin je zegt, ja, daar zit dus mijn persoonlijke grote interesse waarom ik dit doe.
7: Het gaat om de gebouwde omgeving en dat heeft mijn passie eigenlijk vanaf het begin al meteen getrokken.
6: Of gaat het over de mensen?
7: Het gaat ook over de mensen. Ja. Het gaat juist over de mensen. Ja.
6: En dat is iets waarin je zegt, ik zag dat aan het begin toen ik van de universiteit kwam. Je zegt, we moeten Nederland inrichten en daar...
7: Nee, dat zag ik toen denk ik nog niet zo direct. Maar dat zie je eigenlijk al vrij snel. Als je, zoals ik ook property management manager bent geweest, dan heb je eigenlijk dagelijks te maken met mensen. Mensen die problemen hebben, mensen die graag oplossingen willen zien. En je bent daar om ze direct te helpen. En dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden.
6: Ja.
7: En later moet je beslissingen maken over gebouwen. De aankoop van gebouwen, verkoop van gebouwen. Dan is het heel goed om te begrijpen waarom mensen ergens heel graag willen wonen, werken en leven. En als je dat snapt, dan kun je de goede beslissingen nemen.
6: Ja, dus je moet het leven van die mensen leren begrijpen. Leren begrijpen wat de relatie is tussen vastgoed en planologie en de samenleving.
7: Ja.
6: En tegelijkertijd, je kwam van de Erasmus Universiteit. Je hebt bedrijfskunde gedaan. Dus het ging ook direct over geld. En over de vraag hoe je dat financiert.
7: Het ging heel snel over geld.
6: Ja. Ja. Is dat toch een sturend mechanisme in vastgoed?
7: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk.
8: Niet alleen in vastgoed.
6: Nee, misschien niet alleen in vastgoed. Nee, ik stel de vraag, omdat er natuurlijk toch, daar zullen we straks wel over komen te spreken. Er zijn ook denkers die dat wat losser van elkaar zien. Die zeggen, je moet naar de samenleving kijken, naar de mensen. En ja, financieel, ja dat komt daarna.
7: Nee, vastgoed is een systeem. Dat moet je heel goed begrijpen.
6: Hoe bedoel je dat?
7: Het hangt allemaal met elkaar samen. Als je kijkt naar wat je als vastgoedbelegger doet. Wij kopen vaak vastgoed aan. Beleggers beginnen meestal in de nieuwbouw. Daar is inderdaad kapitaal voor nodig. Maar we nemen op een gegeven moment ook weer afscheid van vastgoed. Als je afscheid neemt van vastgoed, dan komt het vastgoed weer bij particuliere beleggers. Dus particuliere beleggers zijn ook nodig. Om grote gebiedsontwikkelingen te kunnen starten, zijn vaak ook corporaties nodig. Dus je moet het met elkaar doen.
6: Ja, het is een heel systeem.
7: Het is een heel systeem.
6: En dat hangt niet voor niets met elkaar samen. Zullen we zo nog even over doorspreken. Uiteindelijk rolde je in de wereld van de stenen. Wat trok je nou zo snel om dus echt die beleggerskant op te gaan?
7: Ook dat is eigenlijk een beetje toeval geweest. Wat ik net zei, ik ben begonnen al vrij snel. Ik heb bij een woningstichting gewerkt. Ik ben later bij een property manager gaan werken. En dan kun je ook weer twee kanten op. Ik was bezig om uiteindelijk property management kantoren te doen. Maar toen kwam er een plekje vrij. Een van mijn asset managers bij ING die vertrok. En ik werd niet gebeld. Dat vond ik niet zo leuk. Dus toen heb ik de baas gebeld en gezegd, goh, zou je niet eens aan mij denken? En nou, zo is het gekomen. Toen ben ik.
6: Wat zegt dat over jou? Dat je dan geïrriteerd raakt? Waarom denken ze nou niet aan mij?
7: Ja, ik was toen wel een beetje geïrriteerd.
6: Ik kan er nog steeds aan terugdenken. Ja, dat is interessant. Maar ook wel de brutaliteit om dan te zeggen, hallo, waarom moet je niet aan mij denken?
7: Ik denk dat dit is toch een kans die ik niet voorbij moet laten gaan.
6: Ja, maar goed, je komt mij, zoals we in gesprek zijn, niet over als een brutaal persoon.
7: Af en toe moet je even instappen.
6: Ja. Wat zegt jou dat, Maarten, een man met twee gezichten?
8: Nee, helemaal niet. Maar je komt natuurlijk niet op zo'n plek als je afwachtend bent. Hè. Je moet wel een beetje op het juiste moment
7: Stapje naar voren doen.
8: Ja.
6: Nou, laten we de koe bij de horens vatten. Want het zijn turbulente tijden in een onzekere markt. Maarten en ik praten daar al 5 jaar over. Je zei volmondig ja tegen het voorzitterschap van de IVBN. Was dat een keuze eigenlijk?
7: Het is altijd een keuze.
6: Maar nee zeggen was geen keuze.
7: Nee, het was geen optie.
6: Precies. Nee. Welke ambitie heb je jezelf gesteld met die rol?
7: Uiteindelijk het investeringsklimaat verbeteren.
6: Ja.
7: Het is wrang om te zien dat er geld beschikbaar is. En dat Nederland niet altijd aantrekkelijk genoeg is om het geld ook in te kunnen investeren. Daar wil ik heel graag aan bijdragen.
6: Ja. Wat trof je eigenlijk aan toen je het overnam? Hoe kijk je naar de vereniging van institutionele beleggers en de achterban daarvan? Wat voor sentiment trof je aan?
7: Ik was voordat ik voorzitter werd al wel betrokken als bestuurslid. En onderhandelde al heel veel met de politiek. Ik denk een hele goede vereniging, een bruisende vereniging. Een vereniging van beleggers die heel graag in Nederland aan de slag wil. Die heel graag wil bouwen, heel graag wil investeren. En soms ook wel eens tegen een muur oploopt.
8: Maar is de IVBN en jullie leden, zijn jullie eigenlijk in de cruciale tijd dat het meeste kapot is gemaakt door de overheid in Den Haag niet veel te afwachtend geweest en veel te stil geweest?
7: Nou, ik denk het niet. Uiteindelijk, er is een enorm tekort aan woningen in Nederland. Dat betekent dat wonen automatisch een politiek dossier wordt. Zolang de schaarste is, zolang de woonruimte verdeeld moet worden, zal de politiek zich daarmee bezig houden. En ben je dan heel stil? Nee, we hebben nadrukkelijk altijd gezegd, bijvoorbeeld de wet betaalbare huur, het is niet onze wet. Maar uiteindelijk heeft hij wel rust gebracht. En zullen we ermee moeten leren werken.
8: Maar dat vind ik zo raar. Dat zeggen jullie, hebben jullie wel eens vaker gezegd. Maar dat vind ik een heel raar uitgangspunt. Een slechte wet is gewoon een slechte wet. Dus om dan te stellen van, hij brengt rust. Of laat hem nu maar even zitten. Want dat is op een gegeven moment ook gezegd. Een slechte wet is een slechte wet. Die moet je zo snel mogelijk terugdraaien, toch?
7: Ja, tegelijkertijd hebben we altijd gezegd dat de wet moet verbeteren. Dat is ook een van de punten van het 7-puntenplan dat we gepresenteerd hebben.
8: Ja, maar ook het 7-puntenplan, want ik hartstikke goed. En ook goed om dat niet, om dat met wat meer partijen te doen. Maar het is toch eigenlijk allemaal best wel laat. Ik bedoel, ik vind het aantal mensen en zeker de IVBM, maar ook de NEPROM en vastgoedbelang. Eigenlijk vastgoedbelang ook het meeste, waren eigenlijk het meest het mondigst. Want die voelden het natuurlijk allemaal direct in hun eigen portemonnee. Toch eigenlijk, ik vond iedereen veel te stil en toch een beetje angstig om gewoon echt op te treden tegen de politiek.
7: Maarten, ik denk dat je niet altijd gezien hebt wat er achter de schermen gebeurt. We hebben echt heel hard gestreden om uiteindelijk een wet te krijgen die, nogmaals, het is niet onze wet, maar het is wel een wet en de realiteit. Het is een politieke keuze geweest. Om deze zo te introduceren. En wij zullen ermee moeten werken.
8: Nee, maar dat begrijp ik. Ik bedoel, 112 van 150 Tweede Kamerleden hebben voorgestemd. Dus dat is vrij duidelijk. Maar het gaat mij er meer om. Moet je niet juist ook, want je zegt, ja, je ziet niet wat er op de achtergrond gebeurt. Moet je niet juist ook als vertegenwoordiger van die institutionele beleggers veel meer op de voorgrond ook zijn? En moet je laten zien wat je doet? Ik bedoel, de FNV, ja, Spekman, die staat gewoon iedere keer op televisie te schreeuwen. Dat zal niet jouw stijl zijn. Maar die laat wel zien dat hij er voor zijn leden opkomt. En ik vind dat eigenlijk alle vastgoedbelangenbehartigers dat niet hebben gedaan toen het verkeerd was. En dat er toch een soort van angst is om voor op dat kistje te gaan staan en een keer te roepen.
7: Nou, ik denk dat wij heel duidelijk hebben gezegd vanaf het begin wat onze bezwaren zijn geweest en welke verbeterpunten er zouden moeten komen om dat investeringsklimaat te verbeteren. En keer op keer blijven wij daarop hameren.
6: Een van de fascinerende dingen in alle wetgeving die de afgelopen 5 jaar, laten we zeggen, gebeurd is, is dat er wetgeving aan de woonkant zit. Dus laten we zeggen aan de ministerie van Vrookant. Bijvoorbeeld de wet betaalbare huur. En dat er fiscale wetgeving en veranderingen zijn en regels. En dat in de Kamer heel vaak niet bij elkaar kwam. Ik heb zelf debatten geleid met Kamerleden, waarbij Kamerleden letterlijk zeiden, ja, dan moet je mijn collega van Fiscale Zaken vragen. En de hele zaal zei, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Hoe kijk je daarop terug of het of het jullie wel gelukt is om voortdurend met beide departementen contact te houden en de politiek uit te leggen dat het wel met elkaar verband houdt. Dat als je, laten we zeggen, die renteaftrek voor grote institutionele partijen strenger oplegt dan alle andere Europese landen, dat het geld dus niet meer naar Nederland komt, om maar wat te noemen.
7: Nee, het is een hele juiste constatering dat het veel te lang alleen bij Vro gezeten heeft. En dat is ook een van de punten wat wij dus keer op keer aan de kaak gesteld hebben. Al onder de vorige minister is het overleg, het structureel overleg over het investeringsklimaat gestart. En daar is al vrij snel ook financiën aangeschoven.
6: Ja, dat structurele overleg heeft Roel van de Bilt geleid.
7: Ja.
6: Een groep heeft een jaar lang aan gewerkt. Het is mij nog steeds niet duidelijk wat daar nou het resultaat van is.
7: Het resultaat is dat we met elkaar in overleg zijn. Dat financiën is aangeschoven.
6: Dus het resultaat is dat we elkaar kunnen ontmoeten in zaaltjes met airco?
7: Nou, ik denk dat het inmiddels wel verder gaat. De Woonalliantie, en dat zijn de brancheorganisaties. Dus niet alleen de IVBN, maar ook de NEPROM, Vastgoedbelang en een paar andere brancheorganisaties. Die zijn laatst bij het Catshuisoverleg geweest. En bij het Catshuisoverleg, dat werd voorgezeten door Jetten, zaten ook andere ministers van andere departementen.
6: En dat is die taskforce die na de zomer met een plan komt?
7: Ja.
6: Dus daar is nu ook de koppeling met fiscaliteit gelegd?
7: Niet alleen met fiscaliteit, ook stikstof is belangrijk. Dus het wordt nu echt integraal bekeken.
6: Ja.
8: En zijn er in dat overleg harde woorden gevallen? Of waren jullie gewoon heel blij dat jullie een keer in het Catshuis mochten zijn?
7: Ik denk dat we heel blij zijn dat dit uiteindelijk integraal wordt aangevlogen. Het is ook leuk om in het Catshuis te zijn. Maar ik denk vooral te zien dat de betrokkenheid van alle departementen er nu is.
8: Maar zie je in die politiek eigenlijk sinds Hugo de Jong en Marnix van Rij, want er wordt altijd Hugo krijgt alle schuld, terwijl Marnix er net zo beschreef, hij nog wel meer kwaad gedaan. Zie je dat er echt een duidelijke kentering ontstaan? Of gaat het heel langzaam? Draait het heel langzaam?
7: Het gaat mij niet snel genoeg in ieder geval. Maar ik zie wel een kentering. Ik zie wel een begrip dat het nu, want ik heb het net over een systeem, dat men begrijpt dat het een systeem is.
6: Ja. Nog één belangrijke vraag in relatie tot dit thema. Namelijk het beeld wat de samenleving en of politiek heeft van vastgoedbeleggers. En de manier waarop dat een laten we zeggen, een negatief beeld bij veel mensen is, wat de afgelopen jaren veel verkondigd is, waar jullie gewoon last van hebben. Hoe ben je daar nu tegen aan het vechten? En hoe vind je dat gaat in de algemeenheid? Want er is het beeld van die particuliere vastgoedbelegger. Nou, die is sowieso vrij negatief bij veel mensen. Maar zelfs dat institutionele geld en geld uit het buitenland wordt nog wel eens weggezet als die willen geld verdienen met wonen en dat moeten we niet hebben. Hoe vechten jullie tegen dat beeld?
7: Door te zeggen dat institutionele beleggers onderdeel zijn van de oplossing. Als je ziet wat wij de afgelopen jaren allemaal hebben gebouwd. 10% van de woningen, 10 tot 15% van de nieuwbouwwoningen wordt afgenomen door vastgoedbeleggers. Wij investeren in zorgwoningen, wij investeren in studentenwoningen. Ik denk dat wij gewoon heel goed moeten laten zien wat we allemaal doen. En dat kunnen we misschien nog beter.
8: Ja, en ik denk ook dat mensen begrijpen dat het pensioengeld is wat daarin zit. Hè. Dus dat bedoel, die hele lage rendementen. Dat is, hè, dus er wordt heel veel recht getrokken met hele lage rendementen, gewoon door mensen hun pensioengeld.
7: Nou, wat ik net zei, het geld is er. Hè, maar de vraag is of Nederland aantrekkelijk genoeg is om het hier te investeren.
6: Ja, maar dat betekent dat jullie boodschap is, we willen best dat geld investeren, maar dan moeten we een redelijk rendement kunnen halen. Niet in de laatste plaats, omdat het pensioengeld van mensen is. En een redelijk rendement betekent toch ja, ergens tussen de 5% en 7%. Want anders, waarom zou ik eraan beginnen? En dat vinden sommige politieke partijen al heel veel.
7: Ja, toch denk ik dat iedereen zal begrijpen dat pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Want ik denk ook dat we een heel groot probleem hebben als uiteindelijk de pensioenen niet geïndexeerd moeten worden. Dus ja, er moet rendement zijn. En de pensioenfondsen zullen hun verantwoordelijkheid nemen. En als Nederland niet aantrekkelijk genoeg is.
8: Ja, ik denk ook dat er een taak is bij jullie om mensen uit te leggen. En dan bedoel ik met name politici en bestuurders uit te leggen over wat voor rendementen we het nu hebben. We hebben een keer Maarten Wiedemeijer van de Woonbond in de uitzending gehad. En toen, dat was een we kregen leuke verhitte discussies. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem, ja, maar wat vind jij dan wat voor al die risico's en wat voor rendement mag er dan wel gemaakt worden? Nou ja, ergens tussen de 6% en 8%. Ja, weet je, die man die weet, heeft dus geen flauw benul.
6: Maar ja, had verwacht dat hij 2% zou zeggen, Maarten.
8: Nou ja, ik bedoel 6% en 8%. Ik zei, waar kan ik tekenen? Nee. Ja, dus die heeft geen flauw benul.
6: Ja, dus jouw analyse daarvan was, er is eigenlijk te weinig kennis daar.
8: Ja, extreem weinig kennis. Ja. Hetzelfde gebeurde een keer bij, wat is het, Buitenhof. Ook zat die gozer met dat boekje had geschreven. Hoe word je huisjesmelker?
6: Ja.
8: En die twee die zitten ook zo te praten. Ja, 6%, 8%, dat mag echt wel. We hebben geen idee.
6: Hoe schatten jullie die kennis in Politiek Den Haag over wat die institutionele beleggers, hoe die Excel-sheets er eigenlijk uitzien en wat reëel is? Is die kennis er? Begrijpen ze dat?
7: Ook hier is het wel zo dat wij dus regelmatig naar de politiek toe gaan om ook de eerste Excel-sheets toe te lichten. En inderdaad, 6% tot 8%, dan hadden we geen woningtekort
6: gehad. Lijkt me best wel leuk, zo'n presentatie.
8: Gehad, ja, denk ik. Dat is toch gek.
6: Zo'n presentatie met cijfertjes aan Rob Jetten in het Katshuis. Wim Wensink is onze gast in deze zomeraflevering van Vastgoed Gezocht. We praten met hem over zijn vak, zijn dromen, zijn ambities. En dat doen we vanuit de prachtige setting zoals je kunt zien. En een beetje horen met de vogels op de achtergrond. Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel. Ja, wij vragen al onze gasten in de zomerserie altijd, Wim, om een gebouw te noemen dat ze bijzonder vinden. Bijvoorbeeld omdat je het zelf had willen aankopen. Of er had willen wonen. Of als je architect was geworden, het zelf had willen ontwerpen. Welk gebouw moeten we aan denken?
7: Het gebouw dat ik gemist heb en heel graag had willen hebben. Dat is Little C in Rotterdam.
6: Ja.
7: Moet
6: je me even helpen? Welke is dat ook weer?
7: Dat ligt vlakbij Kolhaven.
6: Ja.
7: En het is een nieuwe woonwijk, verdicht. En wat ik zo mooi vind aan deze wijk is dat de omgeving ook zo veranderd is. Zo is mee veranderd. Als vastgoedbelegger moet je het doen met hele lage rendementen. Hele lage directe rendementen. Dus je moet het ook hebben van de waardestijging. En om de waardestijging te kunnen inschatten op de lange termijn, moet je weten hoe de omgeving verandert. En als je ziet, in mijn tijd dat ik in Rotterdam zat tijdens mijn studie, was Kolhaven een wijk waar je toch niet zo heel graag kwam. Zeker niet na een bepaald tijdstip.
6: Ik studeerde in de jaren 90 in Rotterdam. Daar stapte je liever niet uit de metro.
7: Nee, precies. En als je nu komt, de hogeschool. Er is een fantastisch park gekomen. Een heel mooi gebouw. Het is een hele veilige omgeving geworden.
6: Ja. Dus door die vastgoedontwikkeling is Rotterdam richting het westen sterker geworden. Ja. Sociaal sterker geworden. Heel veel ontwikkeling gehad. En hetzelfde is natuurlijk in het zuiden gebeurd. Bij alle havens.
7: Ja, zeker.
6: Waar nu Katendrecht ontwikkeld is, wat tegen de Afrikaanderwijk aan ligt.
7: Ja.
6: En waardoor die wijk ook mee kan. Is dat de visie wat jij altijd hebt willen bereiken? Misschien wel toen je als student in Rotterdam van de universiteit kwam. Hoe kan ik zo'n slechte wijk optrekken met vastgoed?
7: Zeker, ja, dat is mijn passie. En ik denk ook dat dat de rol is van institutionele beleggers. Zij stappen vaak voor in een gebiedsontwikkeling. Dan is de koopmarkt nog heel moeilijk, omdat mensen nog niet door zo'n wijk heen kunnen kijken, of misschien ook geen zin hebben om 15 jaar te wachten totdat die gebiedsontwikkeling klaar is. En beleggers kunnen dat makkelijk.
8: Ja, maar dan ben ik toch. Ja, ik vind dat echt niet de rol van een institutionele belegger.
6: Nee?
8: Nee, natuurlijk niet. De rol van een institutionele belegger is de rendementen voor zijn klanten.
7: Ja, zeker. Maar dat is precies de manier waarop wij rendement maken. Wij maken rendement door waardestijging en door vroeg in te stappen kunnen we tegen een relatief goede prijs aankopen.
8: Dan zou je zeggen dat je dat jij risico's neemt. Want het gebied kan ook niet goed. Zo'n ontwikkeling kan ook niet goed aflopen. Dus dan neem je risico's. Ik vind dat het de taak van een institutionele belegger, en zeker pensioenfondsen, is een goed pensioen garanderen voor je klant. En de klant is niet degene die CEO van dat pensioenfonds ergens in een mooie boardroom zit. Nee, dat is gewoon die man die 30 jaar op de vuilniswagen heeft gestaan en die zekerheid op zijn pensioen moet hebben. Dat is de klant.
7: Ja, maar Maarten, zonder risico is er ook geen rendement.
8: Het gaat niet om het risico. Het gaat erom dat jij zegt, de taak van de institutionele belegger is een wijk verbeteren. En dat is een beetje hetzelfde wat er nu gebeurt, dat APG 5 miljard in Middenhuur stopt om dat vlot te trekken. Dat is helemaal de taak van APG niet.
6: Hoe kijk je hier naar, Wim? Want jij ziet echt een dubbele taak, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, we moeten rendement halen, maar ik wil ook zo'n wijk verbeteren. En Maarten zegt, ja, die tweede taak, die zie ik eigenlijk niet. Dus dat is niet hun rol.
7: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. ik denk dat het een rol is om uiteindelijk rendement te maken. En ik zie kansen door ergens langjarig aanwezig te zijn.
6: Ja.
7: Hè, en mee te helpen zo'n wijk te verbeteren. En als je ergens 20, 30 jaar aanwezig bent, zoals institutionele beleggers vaak zijn, dan kun je juist meeliften op de verandering.
6: Maarten zegt, dat neem je ook een risico. Want wat nou als die wijk niet mee optrekt? Heb je daar voorbeelden van?
7: Nee, daar heb ik geen voorbeelden van.
8: Ja, het geluk is natuurlijk dat het door overheidsbeleid, ja, is er een tekort aan woningen. Dus je kunt overal iets neerzetten. Nee,
6: Nederland wordt alleen maar mooier en rijker.
8: Ja.
6: Je werkte 30 jaar als Chief Investment Officer bij Amvest, een grote reus in jullie sector. Welke belangrijke les neem je eigenlijk mee uit die periode? Zei ik 30? 13 uiteraard?
7: Ja, 13
6: jaar. Ja, zei ik. Ja.
7: Nou, eigenlijk waar we het net over hebben. De gebiedsontwikkelingen, wijken mooier maken, wijken neerzetten. En als je gebiedsontwikkelingen doet en je bent ook belegger, dan word je uiteindelijk niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar je wordt ook gebiedsbelegger. En dat is iets waar ik in geloof. Als je ergens aanwezig bent en je hebt veel woningen op één plek, dan heb je er ook meer belang bij om te zorgen dat zo'n wijk er ook echt goed bij staat.
6: Zie je een toekomst voor je dat een gebiedsbelegger ook meer gaat investeren in bijvoorbeeld infrastructuur in zo'n wijk? Omdat de overheid nu steeds aangeeft, het geld is bijna op. Dat kunnen we niet meer doen.
7: Ja, uiteindelijk.
6: Is daar rendement op te halen op een manier als je mee investeert in een weg?
7: Nou, daar is natuurlijk niet direct rendement op te halen. Uiteindelijk is de grond en de gronduitgifte is iets wat bij de overheid ligt. Ik heb wel gehoord, ik weet er het fijne niet van, hè, dat in de Binkhorst ontwikkelaars meedoen aan de HOV. Dus ik denk wel dat het iets is waar steeds vaker over gesproken gaat worden.
6: In de publiek-private samenwerking.
7: Zeker, ja. Maar het zal dan ook altijd gaan over grond en over grondprijzen.
6: Ja. Grond bepaalt een groot deel van de prijs. Bij Amvest hield je ook bezig met zorgvastgoed. Nou, als we nu kijken richting 2040, die dubbele vergrijzing. We worden allemaal veel ouder en er zijn steeds meer oude mensen. Laten we zeggen, institutionele beleggers. Zie je die nu massaal in zorgvastgoed stappen? Of zeg je, het is nog steeds een niche? En daarmee creëren we ook een probleem. Er is te weinig.
7: Er is in ieder geval te weinig zorgvastgoed. Wij beheren kapitaal van pensioenfondsen. Hè? Inderdaad, wat pensioenfondsen beheren het kapitaal van mensen die heel lang werken. En wij willen er ook zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. En die mensen worden ook allemaal ouder. Dus je ziet dat steeds meer pensioenfondsen ook echt graag willen beleggen in zorg en zorgvastgoed.
6: Ja.
7: Dat gebeurt inmiddels door heel veel van onze leden. Het is moeilijk om aan product te komen.
6: Ja, waarom is dat moeilijk? Want je zou zeggen, er is een enorme markt voor. En ja, toch, ik heb er een half jaar geleden nog een column over geschreven. Heb ik even zitten rekenen. En er zouden 300.000 oudere woningen moeten komen in allerlei soorten en maten. Sommige zorgvastgoed, sommige heel zelfstandig. En we zitten op 20% van die actie of zo. Dat gaat echt super traag. Waar zit hem dat in?
7: Het is moeilijk in deze tijd om business cases rond te rekenen. En zorgvastgoed is wat duurder dan regulier vastgoed.
6: Maar betekent dat er geen klanten voor zijn die dat willen betalen?
7: De directe rendementen in het vastgoed zijn vrij laag. Dus ja, de ambitie om hierin te beleggen die is hoog. Maar het aanbod van zorgproduct vanuit ontwikkelaars is nog steeds onvoldoende.
6: Wim Wensing, voorzitter van de IVBN en Chief Investment Officer van NLV. Dankjewel voor nu, voor dit gesprek. Wij praten zeker nog even door, maar dat doen we in de podcast. Dus tegen iedereen die op de radio luistert, zeg ik dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. I do my hair.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4 uur. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

groot nieuws. Er is fraude gepleegd bij de verkiezingen van 2020. Dat weet de trouwe luisteraar van de Amerika-podcast. Groot nieuws. Er is fraude gepleegd bij de verkiezingen.

0: Washington. In een toespraak vanuit het Witte Huis vertelde Trump dat hij dit nog niet eerder wist, omdat de Deep State de informatie voor hem geheim hield. De president probeert zijn eigen frame over de verkiezingen van 2020 in leven te houden. Hij blijft verkondigen dat die verkiezingen zijn gestolen. Waar Trump ook in blijft geloven is dat hij de oorlog met Iran kan winnen. Het conflict leidde deze week weer verder op en gaat de tweede fase in. En mocht Trump de oorlog met Iran toch niet winnen, dan hoeft hij vast niet lang te zoeken naar een schuldige. Die zit waarschijnlijk ergens in Washington of in Moskou of in Beijing. Dit is aflevering 355 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het toeziend oog van Almar en Luc.
1: Ja, gezellig. Ik ben Jan Posma vanuit een mistig en spookachtig Washington DC. Dat komt door Canadese bosbranden. Dus als ik af en toe een beetje kuch, dat komt daardoor, Bernard.
0: Ja, ja. Wat gaat dat ver trouwens naar het zuiden als je dat
1: doet? Ongelooflijk, hè?
0: Ja, wat een enorm eind. Ja.
1: Halve Oostkust.
0: Ja, Jan, wat viel jou deze week op, behalve dan die bosbranden in Canada?
1: Ja, ja, heel iets anders waar ze denk ik geen last hebben van deze bosbranden. Natchez, een plaatsje in de staat Mississippi in het zuiden. Daar is een hele mooie documentaire over gemaakt. Ik heb hem laatst gezien hier in Amerika. Kan je hem via YouTube kijken in Nederland op de site van de NPO. En ik denk dat Luc hem ook in de show notes gaat zetten. Dus en anders even googlen. Natchez heet de documentaire. Ja. Dat gaat over oude landhuizen die daar staan. Oude plantagehuizen van voor de burgeroorlog. Dus echt pracht en praal, plekken waar mensen eigenlijk de romantiek van Gone with the Wind komen opsnuiven. Maar daar zit natuurlijk ook een andere kant aan die geschiedenis. Want hoe was dat nou allemaal mogelijk, hè, die mooie huizen? En hoe konden die mensen daar nou allemaal zo leven als goden in Frankrijk? Door slavernij natuurlijk. En in deze docu word je echt fantastisch meegenomen hoe dat op dit moment gaat en hoe die twee versies van de geschiedenis met elkaar botsen. Je ziet de eigenaren van die mooie huizen die dat gebruiken als toeristische attractie, die een toneelstukje eigenlijk ook een beetje opvoeren van het oude zuiden, van gentlemen en ladies die daar op de veranda zitten. Maar je ziet ook een zwarte dominee die rondleidingen geeft en dat sprookje eigenlijk heel hard doorprikt. En uiteindelijk wordt de geschiedenis daar dus in eerste instantie geraffineerd, maar Bernard, uiteindelijk met een mokerslag wordt dat echt kapotgeslagen als je aan het eind merkt hoe dat laagje van beschaving ineens wegvalt. En dan zie je een botsing van die twee verhalen. En dat deed me dan weer denken aan wat je op dit moment op meer plekken ziet. Bijvoorbeeld Amerika's 250ste verjaardag. Dat in het klein is. En het is een fantastische documentaire.
2: Nowhere in America is everything beautiful. But matches.
3: I feel like I have gone back in this lovely way to a lovely world.
4: I'm about to violate some Southern pride narratives with truths and facts.
5: We find an inventory of enslaved African American men, women, and children.
6: If it's a bad, bad thought, don't remind them of it.
7: That land has our blood in it.
1: Ja, mooi, hè? Daar krijg je wel zin van. En het is echt, het is geraffineerd. Je hoort geen voice-over, je wordt echt meegenomen met die mensen. Echt supergoed gedaan.
0: Ja, mooi.
1: Nou, ja. Hey, dat zal jou denk ik ook als documentairemaker aanspreken. Maar wij moeten het even over wat anders hebben. Want je had vorige week een nieuwtje en dat heeft deze week een staartje gekregen. Een klein staartje,
0: ja, dat gaat over dat bizarre verhaal over de Air Force One. Trump had er één cadeau gekregen, zoals we weten, vanuit Qatar. En die was voor $400 miljoen aangepast door Boeing om hem geschikt te maken om de president te vervoeren. Maar toen die daarmee naar de NAVO-top ging, toen is die bij het terugvliegen is die door de geheime dienst en het ministerie van Defensie tegengehouden en zeggen: je mag echt dat ding even niet in. Maar de oude staat klaar. Je gewone normale Air Force One. Daar is hij toen mee naar Engeland gevlogen en later weer door met die dat ding uit Qatar. En wat was het verhaal? Dat stond in de New York Times. Dat toestel uit Qatar, dat was niet voorzien van alle veiligheidsmaatregelen die zijn genomen met een traditionele Air Force One. En dat is heel en heel veel. En wat er vooral aan ontbrak, dat waren twee dingen. De afweer tegen raketten en een ventiel om bij te tanken. Nou, dat verhaal was interessant. En dan, waarom heeft hij dat dan toch doorgedramd en dat moet hij geweten hebben, enzovoort. Maar wat gebeurt er nu? Nu zijn de journalisten die dat verhaal in de New York Times hebben geschreven opgeroepen, niet als verdachte, zegt het ministerie van Defensie, maar wel als

0: getuige om te vertellen wie nou de bron is geweest van dit verhaal. En het zou me niet verbazen als ze zeggen, je hebt de nationale veiligheid in gevaar gebracht, namelijk de president, door dit soort dingen te vertellen, dat hij dus een onveilig vliegtuig vliegt. En, ja. toen, Jan, sprong het glazuur van mijn tanden, zal ik maar zeggen. Want er zijn dus twee van die Air Force Ones in aanbouw al jaren bij Boeing. En die zijn in 2028 klaar. Dat duurt dus zeker 5, 6, misschien wel 7 jaar in totaal om zo'n ding te bouwen. En waarom? Vanwege de pansering die erin moet. En vanwege al die afweersystemen. En zogenaamde flares om in komende raketten af te leiden. Het is een enorm project. Dus iedereen kan gewoon, je hoeft het maar. Ik weet toevallig iets van luchtvaart, omdat ik het leuk vind. Maar ook als je er niks van weet, snap je dat een toestel dat allemaal niet heeft, al is het nog zo mooi, en cadeau wordt gegeven aan de president, dat niet binnen een jaar, of in ruim een half jaar, al kan zijn voorzien van al die veiligheidsdingen. Dus ik begrijp niet wat de New York Times heeft misdreven. Ook zonder die bronnen hadden ze dit gewoon kunnen bedenken. Hier klopt iets niet, zoals wij dat ook al deden. Dus de beschuldiging is dus, het is heel duidelijk, jullie hebben zelf waarschijnlijk geen wet overtreden door het te publiceren. Maar we eisen van jullie dit, dat je je bron vertelt. Nou, dat gaan ze niet doen, kan ik je nou wel vertellen. Want dat doen ze nooit. En dat zeggen ze ook in een commentaar erop. Maar het hele uitgangspunt vind ik krankzinnig. Echt krankzinnig.
1: Nou, ik vind het ook ongelooflijk, want er is dus ook een probleem. Hè? Wat wij vorige week al vaststelden. De president heeft dus een vliegtuig wat gewoon niet zo veilig is als het oude vliegtuig. Dat is gewoon, en iedereen weet dat nu. Ook al inderdaad los van de New York Times. En waar reageert het Witte Huis op? Het lek. Daar moeten we wat aan doen. Niet aan het probleem zelf. Dat is toch ongelooflijk?
0: Nee, precies. En het gedram van de president om te zeggen, ik heb dat ding gekregen, dat moet onmiddellijk worden omgebouwd tot een Air Force One. Dat kan gewoon niet. Dus ik denk dat Boeing zijn uiterste best heeft gedaan. En het communicatiesysteem is fantastisch. Dus dat zit er wel in. Dat is ook heel belangrijk voor de commander-in-chief. Mm-hmm. Om daarover te beschikken. Dus dat is er allemaal, maar de rest niet. Dus het is het was een bizar verhaal. En ik ben benieuwd hoe het afloopt.
1: Ja, dat gaat nog wel even door.
0: Dat gaat nog wel even door, ja. Jan. Dan moeten we het hebben over die toespraken. Sterker nog, wij nemen deze podcast een dagje later op dan normaal. Op vrijdagmiddag Nederlandse tijd in plaats van donderdag.
1: Dat was al opgevallen, Bernard. Ik zag al wat mensen berichtjes sturen blijven jullie?
0: Ja, maar de reden was omdat Trump had aangekondigd een toespraak tot het volk te houden in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd. En wij vonden het onze journalistieke plicht om te zorgen dat we dat verhaal nog mee konden nemen. Dus daar gaan we. Ja. Vind je niet?
1: Ja, ja, precies.
0: Nou, oké. Wat voor enorme onthullingen deed hij, Jan?
1: Ja, waar te beginnen, Bernard? Laat ik even beginnen met de grootste claim. China heeft naar verluid, die naar verluid is van Trump zelf, kiezersgegevens gestolen. Het gaat om de kiesprofielen van 220 miljoen Amerikanen. Dat zou dan de grootste inbreuk op verkiezingsdata ooit zijn, zegt Trump. Dat klinkt heel gevaarlijk. Maar veel van die gegevens zijn ook openbaar in veel staten. Dus Trump die maakte dan van, er is gehackt, er is ingebroken. Het is niet helemaal duidelijk hoe China aan die gegevens is gekomen. Maar sommige zijn ook gewoon te koop.
0: Ja, dus ouderwetse termen denkend, ze hebben gewoon een telefoonboek gekopieerd.
1: Ja, inderdaad. Ja, en dan kan er nog wel de politieke gelieerdheid, zeg maar, aan welke partij je bent geregistreerd, dat kan er dan wel bij staan. Dus dat is dan wat we in telefoonboeken er niet erbij hebben staan, gelukkig. Dat is raar, hè? Want dan denk ik van, ja, wat moet je daar dan mee? De inlichtingendiensten hebben in 2020 al geconcludeerd, dit gebeurt, het heeft de uitslag niet beïnvloed. Wat is hier ook precies nieuw aan? Wij hadden dit verhaal allebei al een beetje gehoord. Het aantal is denk ik nieuw. 220 miljoen, dat is wel heel veel. Ja. Dus dat is opvallend. En dit was maar één van de dingen. Hè. Hij kwam ook met dat er meer dan 200.000 mensen illegalen geregistreerd zijn om te kiezen. Dus mensen die geen Amerikaan zijn of mensen die al overleden zijn. Dat soort dingen.
0: Ja. Dat vind ik overigens, dat verhaal klopt altijd wel een heel klein beetje. Maar op het totaal van het electoraat van 180 miljoen Amerikanen stelt dat natuurlijk ook niks voor.
1: Nee, ik heb even gecheckt. Ja. Er hebben toen 160 miljoen mensen gestemd. Ja, en dan heb je het over 270.000. Dus ja, en we weten ook niet in welke staat. Hè? Dus heeft dit dan een doorslag gegeven? Of is dit in Californië gebeurd, waar het allemaal niet zo heel veel uitmaakt, omdat er toch al geen grote verschillen zijn? Nou, dat soort dingen. Elektronische kiesmachines kwamen nog voorbij, die zijn kwetsbaar. Toen nam je Venezuela als voorbeeld. Maar het complotverhaal is altijd van de Venezuela heeft het in Amerika ook gemanipuleerd. Met die kiesmachines. Nou, hij gaf nu het voorbeeld dat blijkbaar Maduro dat in Venezuela zelf ook heeft gedaan. En dat geeft dan aan dat het in Amerika ook kan gebeuren. En wat ik daar dus ook, het was een brei aan informatie en steeds niet een conclusie waarin hij dan zei, nou, dit is ermee gedaan. Dit zijn de kwetsbaarheden, dit zijn de gevolgen geweest. Die uitslag klopte niet, bij wijze van spreken. Nee. Hij legt die verbanden ook helemaal niet, dus ingewikkeld.
0: En waarom komt hij nou plotseling met dit verhaal, Jan?
1: Ja, een paar dingen, denk ik. Het gaat niet goed in de peilingen. En dit is even een heel ander onderwerp waar hij, denk ik, zijn achterban boos mee kan maken, mee kan activeren om te gaan stemmen. Straks met die midterms in november. Dat vindt hij heel belangrijk. En ik denk ook, hij wil het graag over die Save America Act hebben. Waarbij bijvoorbeeld strengere regels om je te identificeren als je gaat stemmen. Dat zit daarin, maar een hele hoop andere dingen. En ook niet alle Republikeinen staan daarachter, dus dat krijgt hij maar niet door het congres. Dus dat wil hij ook graag ter sprake brengen. En dat geeft hij dan als een soort oplossing daarvoor. Daarmee kunnen we dit soort problemen oplossen. Maar buitenlandse inmenging, ja, dat komt helemaal niet in die Save America Act voor. Nee. Dus ook weer dubieus. Maar ik denk dat dat allemaal meespeelt. En uiteindelijk denk ik, ben benieuwd wat jij ervan vindt, we zijn ook op een pad geraakt waarin Trump volgens mij de Amerikanen ook voorbereid op de verkiezingen van november met de boodschap erbij. Wacht even, die staten die kunnen het niet goed doen. Het is allemaal niet veilig. We moeten de federale overheid daar een grotere rol geven. En uiteindelijk dus Trump zelf. Dus ik denk dat Trump grotere controle over die verkiezingen wil. Wat denk jij?
0: Ik denk dat dat helemaal waar is. Hij wil eigenlijk zorgen dat hij alles wat hij maar kan, elke knop waar hij aan kan draaien om de Democraten de deur te wijzen, die wil hij gebruiken. En nu loopt dat dan op die Save America Act. Zullen we even luisteren naar wat hij daarover zei?
1: Ja.
2: Congress must pass the Save America Act. How easy is that to do unless you want to cheat? The only reason you wouldn't do it is you want to cheat because your policies are so bad. And your candidates are so pathetic that you can't get away or can't get elected any other way.
0: Ja, de kern hiervan, Jan, is dat het gaat dat mensen zich moeten kunnen identificeren. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Het lukt Trump niet om de wet die daarop toeziet, of die dat moet verplichten, om die door het congres te krijgen. En ik heb daar ook allerlei, er zijn ook allerlei problemen bij. De belangrijkste misschien, zelfs voor mensen, hebben we het al eerder over gehad, die helemaal niet een politiek standpunt innemen, maar gewoon een praktisch standpunt. Er zijn iets van 21 miljoen Amerikaanse staatsburgers die geen geboortebewijs hebben. Om wat voor reden dan ook. Dat zijn dus meestal mensen uit wat minder gunstige omstandigheden. Maar die hebben geen geboortebewijs, dus die kunnen helemaal geen identificatiebewijs krijgen. Kunnen zich ook niet identificeren. Die zou dus allemaal het recht ontnemen. En dan zijn er een heleboel mensen die vrouwen, die de naam van hun echtgenoot hebben genomen bij het huwelijk. Dat gebeurt tegenwoordig veel minder. In Nederland gebeurt het eigenlijk officieel helemaal nooit meer. Je blijft altijd je meisjesnaam houden. Maar in Amerika kon dat dan wel, heel lang. Maar dat is niet dezelfde naam als op je geboortebewijs staat. Dus daardoor werden ook heel veel mensen die vielen in de kieren van de kiesregels. Dus als je daar iets aan wil doen, je moet rekening houden met die mensen. Maar goed, gaat het hem lukken, Jan, om die wet door te krijgen of niet? Volgens mij niet, zeg ik bij.
1: Nee, ik denk dat ook niet inderdaad. Want er is nog steeds gewoon grote tegenstand, ook binnen zijn eigen partij. Er zijn ook Republikeinen die denken, wacht even, dat is niet handig, dan kan niet iedereen meer stemmen. Op dat punt was het ook een heel rare avond eigenlijk met die toespraak. Want dit was niet de oplossing. De Save Act is niet de oplossing voor de problemen die Trump allemaal noemde. In ieder geval niet voor de meeste van die problemen. Dus ik denk niet dat daar iets veranderd is in het congres.
0: Nee. En dan een toespraak in primetime. Dat is nogal wat vanuit het Witte Huis. Nogmaals, dat normale doe je dat als je als er iets heel ernstigs of iets heel vrolijks is. Dat kan ook, maar in elk geval, er moet een aanleiding zijn. Rutte heeft zijn eerste toespraak uit het torentje gehouden toen de coronacrisis begon. Nou, dat kun je dus dat begrijp je dan. Hè, dat zoiets roept om zo'n soort ja, wat officiële setting. Maar in dit geval ja, was er geen sprake van. En er waren ook minstens 3 networks die het niet hebben willen uitzenden.
1: Nee, klopt. Het waren ABC, NBC en CNN. Trump die was meteen boos op ABC en NBC. Die noemde hij ook in de toespraak. Hij zei van ja, eigenlijk moeten ze de zendvergunning van die zenders moeten ze ontnemen, want zij zenden dit niet uit. Dit is vaker zo. Hè? In principe, als de president zo'n toespraak houdt, dan zullen alle zenders kijken van wacht even, dit moeten we mogelijk live uitzenden. We gaan onze normale uitzendingen hiervoor onderbreken. Maar als dat een al te politieke boodschap is, en dit overkwam Biden ook, die had een toespraak waarin hij waarschuwde voor de problemen die de democratie op dat moment aan het ondergaan was, als een waarschuwing tegen Trump eigenlijk. Toen zeiden verschillende zenders ook van wacht even, dit is ons te politiek, dit gaan we niet zo uitzenden. Dit is niet de speciale situatie waarvoor zo'n toespraak bedoeld is. En nu waren er dus ook zenders die zeiden van ja, wacht eens eventjes, als wij dit zo gaan uitzenden, wij willen het wel kunnen factchecken. En dat kan niet als we het live laten horen. En wat ik heel opvallend vond, Bernard, Fox die zond het wel uit. En gelijk na afloop kwam er een disclaimer. Ze zeiden van ja, we hebben al deze uitspraken nog niet kunnen controleren. We weten niet of ze kloppen. Dat deed me denken aan die rechtszaak die ze hadden gehad met de Dominion, weet je wel. Dat ze iets van $700 miljoen volgens mij moesten betalen. Nou. Ook een verhalen, complottheorieën over verkiezingsfraude. En ja, dit waren natuurlijk ook allemaal grotendeels complottheorieën of uitvergrotingen van problemen die eigenlijk toch net even wat anders zitten. Dus Fox hield de slag om de arm.
0: Ja. Hey, Jan, was die toespraak ook bedoeld naar jouw idee om het volk af te leiden van de oorlog in Iran? Want die aanvallen die zijn weer compleet begonnen. De oorlog woedt weer volledig, bombardementen over en weer enzovoort. Wat denk je?
1: Dat denk ik wel, wat ik eigenlijk zei. Ik denk wel, het gaat nu niet zo goed met Trump. En ik denk dat dit een manier was om daar om daarvan af te leiden. Ja, ik denk het wel, wat denk jij?
0: Ik denk het ook. We hebben even met veel plezier, laat even horen hoor. Luc en ik hebben met veel plezier even gekeken hoe die de afgelopen tijd over die oorlog praat. Die oorlog die dus nu zijn tweede ronde is ingegaan. CNN heeft een ontzettend leuke compilatie gemaakt. Luister maar even.
3: We have our deal done with Iran. And it should be successful.
4: We're making an amazing deal with Iran.
5: They want to make a deal with us very badly.
6: They're dying to make a deal. They're giving us a lot.
7: They want to make a deal so badly.
0: Ja, kortom. Dat frame hoort in dit verhaal. Maar er komt helemaal geen deal. En de vraag is dus, hoe kijken de Amerikanen, Jan, nu naar wat zich nu afspeelt? Want het wordt plotseling weer heel ernstig. De benzineprijzen gaan weer omhoog. Dus wat hoor jij om je heen en wat merk je?
1: Ja, even heel eerlijk, niet zoveel. Amerikanen zijn heel gelaten, denk ik. De benzineprijs gaat inderdaad omhoog, maar tegelijkertijd, dit duurt al heel lang. Trump zegt steeds weer dezelfde dingen. Ik denk ook republikeinse kiezers, die hebben het er liever niet over, want het is gewoon een beetje een lastig onderwerp voor hun. Democraten zijn heel gefrustreerd, maar ja, het blijft een beetje zo hangen, volgens mij. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb van, oh, dan gaan we weer, weet je wel. Een diepe zucht en dan gaan ze gewoon maar weer door. Dat is het gevoel wat ik erbij heb.
0: Ja, wat wel opviel is dat Trump dit keer, daar is vorige keer toen hij de oorlog begon, ontzettende toestand overgekomen. Maar hij heeft nu wel formeel het congres geïnformeerd. Volgens mij heeft hij ze daarmee dan gehouden aan de War Powers Act.
1: Dat is een verandering, hè, Bernard. Dat is wel apart. Want hiervoor was hij er een beetje omheen aan het praten. En zei hij eigenlijk, dit is niet nodig.
0: Nee, het was een beetje een Poetin-houding. Hè? Nee, dit is geen oorlog. Hè? Zo een beetje, daar kwam het op neer. Dit is een soort actie die we even moeten doen. Maar hij ziet nu wel in dat het dat wel is. En met het officieel aanmelden krijgt hij volgens de wet weer 60 dagen de tijd. En daarna moet het, in die periode, het eind van die periode, moet het congres toestemming geven voor de oorlog, of hij moet ermee stoppen. Denk jij nou dat Trump het idee heeft van, nou, in die komende 2 maanden ga ik het wel redden?
1: Ik heb het idee dat hij denkt, ik improviseer ons gewoon naar de volgende deadline. Die is nu dan over 60 dagen, maar of dat nou over 40 of over 50 dagen is of eerder, dan improviseert hij wel weer iets nieuws. En hij denkt dan inderdaad van, nou, misschien is die oorlog wel voorbij, maar anders dan verzin ik wel weer wat anders. Ik denk dat, dat het dan best wel weer eens een speciale operatie zou kunnen zijn in plaats van een oorlog. Of hebben we weer een staakt het vuren gehad, waardoor hij zegt, we kunnen eigenlijk weer overnieuw beginnen. Wat denk jij?
0: Ja, nee, dat denk ik ook. Maar ik kijk, en daarom stel ik ook de vraag, dat het verzet onder de Amerikaanse bevolking ook politiek toch wel groter wordt daardoor. Want ja, ze zien de economische gevolgen, die voelen de mensen. Het idee dat die oorlog is nu 4 maanden oud, zowat. Het idee dat de president het land meesleept in een geldverslindende oorlog, terwijl hij altijd heeft beloofd dat soort dingen nooit te doen, het breekt hem op. En ik zie dus in beide partijen zie ik verzet. Ik zie een groot deel, veruit het grootste deel van de Amerikaanse bevolking is tegen die oorlog. Ik vind dat dat moet stoppen. En is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de benzineprijs. En dat is het. Dus ja, hij heeft zich enorm vastgewurmd. Dat is mijn gevoel.
1: Ja, en ik denk ook, want hij roept natuurlijk ook de hele tijd van, oh, die benzineprijzen gaan wel weer omlaag, het komt wel weer goed. En dan is er een momentje geweest dat het een beetje weer omlaag ging. De prijzen zijn nog steeds hoger dan aan het begin van de oorlog. Maar nu komen we weer op het punt dat het weer gaat stijgen. En ga je dan als kiezer nog een keer denken van, nou ja, Trump zegt het, dus het zal wel zo zijn. Ja, ik denk het niet. Op een bepaald moment, wat ik zei, dat een beetje dat gevoel van die diepe zucht en we gaan maar weer door. Op een bepaald moment denk je ook van, ja, ik geloof er gewoon niet meer in. En dat lijkt me wel een groot probleem ook richting november, toch?
0: Zeker. Zometeen in de Amerika-podcast. Senator Lindsey Graham overleed afgelopen week onverwacht. Als senator was hij een belangrijke bondgenoot van Donald Trump, al was hun relatie lang niet altijd vanzelfsprekend. Blijf luisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in de hoofdstad Madrid een glimp op te vangen van de wereldkampioenen. Die werden eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Een dodelijk politieoptreden heeft in Italië tot protesten geleid op straat. Het gaat om het overlijden van een Marokkaanse man in de stad Bologna. Hij had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. De man smeekte om hulp, maar agenten gingen niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En de Vierdaagse in Nijmegen gaat over een paar uur van start met bijna 46.000 lopers. Er hadden zich meer mensen ingeschreven, maar niet iedereen heeft zich op tijd gemeld. De eerste lopers beginnen straks al om 4:00. Dat zijn mensen die meedoen aan de langste afstand, de 50 kilometer. Ze lopen door de Betuwe. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed afgelopen week onverwacht na een kort ziekbed als gevolg van een gescheurde aorta. Dat is de hoofdslagader die helemaal door je lichaam loopt. Een aneurysme noemen ze dat, afschuwelijke dood. Graham speelde geopolitiek een hele belangrijke rol als bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Hoewel hij aanvankelijk kritisch stond tegenover Donald Trump, groeide hij later uit tot een van zijn belangrijkste medestanders.
7: Vladimir Putin is not a legitimate leader. He is a war criminal. He needs to be dealt with by the Russian people.
8: Who gives a shit who owns Greenland? I don't.
7: Joe Biden and Kamala Harris are lawfully elected and will become the president and the vice president of the United States on January the 20th.
9: I want to start with a bunch of thank yous. I want to thank the big guy, God. Trump comes later. Mr. President, you're not far behind God, but we're going to start with him.
6: Ja, hij was ook wel een beetje de metafoor voor de Republikeinse Partij. En het was interessant om te kijken hoe die zich ontwikkelde van een tegenstander van Trump tot een supporter van Trump. Jan, is dit typisch een, nou moet ik maar zeggen, het knopentellen geweest van hem? Hoe is het gegaan?
10: Ja, ik denk Lindsey Graham was ook een hele slimme politicus. En hij begon in 2015 als zeer anti-Trump. En ik moet altijd denken aan een tweetje wat hij toen stuurde. Toen Trump bijna de nominatie binnen had voor de Republikeinse Partij. Toen tweette Lindsey Graham: als we Trump nomineren, worden we vernietigd als partij, bedoelt hij dan. En dan hebben we dat ook verdiend. En nou ja, daar zit iets in, echt iets fatalistisch. Dan is het gewoon klaar. Dan kunnen we gewoon ophouden als Trump onze kandidaat wordt. En nou ja, je hoort hem daarna dingen zeggen die natuurlijk helemaal de andere kant op zijn gegaan. En ik denk dat hij op dat punt echt dacht: er is een moment gekomen dat hij inzag. Als ik nog iets wil in Washington, dan moet ik met president Trump samenwerken. Die heb ik gewoon nodig. En toen werden ze golfbuddies, Graham steunde Trump op heel veel onderwerpen. Hielp hem ook conservatieve rechters te benoemen. Graham was echt een soort verbindingsstukje, werd hij, tussen de Senaat en de president. Beide kanten op. Hij lobbyde bij senatoren, maar ook bij Trump. En zo kreeg hij veel dingen voor elkaar. En er was één onderwerp waar hij natuurlijk zelf het grootste belang aan hechtte en waar hij ook juist een beetje botste met Trump. Op het gebied van buitenland was hij echt een havik. Hij was streng tegen Poetin, wilde al veel langer ingrijpen in Iran. Dat botste. Ja, totdat, in ieder geval op het punt van Iran, dat Trump draaide en ineens ze elkaar wat meer vonden. Lindsey Graham stond te juichen toen Iran werd aangevallen. Maar op buitenland gebied was hij toch ook een soort check op Trump. Eén iemand die het andere geluid wilde laten horen.
6: Hij was eigenlijk wat dat betreft een beetje een traditionele republikein. Anti-Sovjet en later anti-Russisch. Heel wantrouwend tegenover China. Een vriend van Europa. Nou, dat kun je deze president niet noemen. En hij kwam natuurlijk toen John McCain nog leefde, andere hele bekende liberale republikein. Toen werkten die twee ook vaak samen met nog een derde senator.
10: Joe Lieberman.
6: Lieberman, ja. Die was
10: de Free Amigos, toch?
6: De Free Amigos, ja. En die Lieberman was dan officieel volgens mij onafhankelijk. Dus, maar in elk geval, die hebben vaak, vooral op het gebied van internationale spanningen, heel verstandige dingen gedaan, hadden goede invloed op achtereenvolgende presidenten. Maar ja, die zijn er allebei niet meer, dus hij was de laatste. En hij is, ik denk uit pragmatische overweging, zoals jij ook zegt, overstag gegaan. Maar er zijn wel dingen blijven liggen. Hè. Bijvoorbeeld, hij was een enorme voorstander van hulp aan Oekraïne. En hij was het dus ook niet eens met Trump over de wijze waarop hij, de hulp af wilde snijden of zich wilde distancieren of dat allemaal overdragen aan Europa. Dat vond Graham eigenlijk niet juist. Hij was een felle supporter van Israël. Hoe wordt er nu in Amerika geschreven, gekeken, gesproken over die invloed en het verlies van deze man?
10: Ja, je leest er echt heel veel analyses over. Wat ik dan veel terug zie komen, dat sluit aan wat jij eerder zei, de Free Amigos. Dat dit ook iemand uit een, hier wordt ook een beetje een tijdperk mee afgesloten. Dat Lindsey Graham nu weg is. Die manier van denken, vooral richting het buitenland. Oekraïne wordt hier heel duidelijk naar gekeken. En dan zie je toch wel, wat ik zelf ook wel denk, dat dit slecht nieuws is voor Oekraïne. Hij was, ik denk, de luidste stem voor Oekraïne in de Senaat. Er is echt wel meer steun voor Oekraïne daar. Veel meer. Maar niet iedereen durft dat te zeggen, omdat je dan ook tegen Trump ingaat. En Lindsey Graham was dus juist iemand die kon dat wel zeggen. En die zei dat ook tegen Trump. Dat kunnen er niet veel. En hij valt nu weg. En wie gaat dan het voortouw nemen op dat punt als Lindsey Graham er niet meer is? Je hebt nu bijvoorbeeld, er staan nieuwe sancties voor Rusland klaar. Lindsey Graham was daarvoor bezig. Die was daar ook heel opgetogen over. Hij zei van, ik heb daar een meerderheid voor en ik heb de steun van de president hiervoor, dus het gaat gebeuren. Nou, Trump die is heel voorzichtig met sancties tegen Rusland, hè. Dat heeft hij liever niet. Nee. Ik denk dat dit, er wordt nu gezegd van, we moeten die sancties dan de naam, die wet, die moet de naam van Lindsey Graham krijgen, de ere van hem. En ik ben heel benieuwd wie daarin het voortouw gaat nemen en of die sancties dan gaan komen. Hoe schat jij dat in?
6: Nou, in eerste plaats ben ik benieuwd naar zijn opvolger, want dat is namelijk zijn zuster.
10: Ja.
6: Eerlijk is eerlijk, dat is alleen maar een tijdelijke maatregel. Want bij het wegvallen van een senator in dit geval, beslist in South Carolina de gouverneur wie hem opvolgt tot de volgende verkiezingen. En hij was al kandidaat voor de komende midterms, want hij stond dus op de lijst voor ver- of herverkiezing.
10: Ja. Had de voorverkiezing al gewonnen.
6: Hij stond er goed voor. En nu heeft de gouverneur dus gezegd, als een soort van eerbetoon, en ook nou fijn, elke staat heeft zijn eigenaardigheden, maar hij heeft zijn zuster aangewezen om hem op te volgen, in elk geval tot de verkiezingen. En, deze hele kwestie van die hulp aan Oekraïne de campagne daarvoor, het zou mij niet verbazen dat zijn zuster zich op het standpunt stelt dat ze al dit soort principiële dingen in elk geval nog moet helpen gebeuren. Ja. Dus ik acht het niet onmogelijk, Jan, dat er dat die wet inderdaad in stemming komt en dat die inderdaad alsnog naar Lindsey Graham wordt genoemd en dat bij wijze van spreken de officiële politicus die hem inbrengt ter stemming, ik noem maar wat, zijn zuster is. Dat zou echt,
10: ja.
6: Dat zou,
10: ja.
6: Zou wel een chique manier zijn, vind ik.
10: Ja, precies. En ook een slimme manier om dit er dan nog doorheen te krijgen. Als ze daar een beetje mee opschieten, dan is dat gevoel er nog. Dat gevoel van een eerbetoon aan Lindsey Graham geven. Nou, dat zou het net over het randje kunnen helpen. Ja. Of over de drempel, denk ik.
6: Wat gebeurt er daarna? Want ja, zij is dus niet via een officiële staatsconventie benoemd. Maar door de gouverneur. Dat is overigens juridisch compleet in orde, hoor. Niks mis mee.
10: Nee. Maar ja. Klinkt wel. Dit is nou een nepotistisch alternatief, Reinhard.
6: Ja, precies. Nou, daar zijn wij goed in.
10: Wij geen gouverneur voor nodig.
6: Nee, precies. Nee.
10: Maar het is wel apart, hè. En ik heb, als ik je even mee mag nemen in een gedachtenkronkel die ik had. Wat er nu gaat gebeuren is, er komt ook een hele snelle primary. Ze gaan in een paar weken gaan ze dan een opvolger wordt gekozen. Dus dat zijn allemaal Republikeinen in South Carolina die kunnen daaraan mee gaan doen. We hebben nog geen idee wie dat precies gaan zijn. Er gaan wel wat namen rond. Maar wat opvalt, Trump is heel positief over de huidige gouverneur van South Carolina, McMaster. Zijn termijn houdt ook op dit jaar. Dus die zou vrij zijn, zeg maar, om senator te worden. Trump die is dus heel positief over hem. En nu is die zus van Lindsey Graham daar neergezet tijdelijk tot november. En dat is lijkt mij iemand die niet de ambitie heeft om ook verkozen te worden. Dus eigenlijk een beetje een neutraal iemand die straks niet tot last is voor een nieuwe kandidaat. Dus ik heb het gevoel dat we die gouverneur straks als kandidaat gaan zien met steun van Trump.
6: Het zou me niks verbazen. Want hij komt uit de Trump-stal, hè, zal ik maar zeggen.
10: Ja, precies. Ja.
6: Ja, wat deed hij ook weer? Hij had een functie, geloof ik, in Trump 1, hè?
10: Nee, dat is een andere McMaster. Dat is een andere. Ja, ik moest dit ook even googlen, hoor. Maar dat is Henry McMaster uit mijn hoofd. Die schijnen ook geen familie van elkaar te zijn. Okay. Dus dit is weer een andere. Maar ik had dezelfde associatie. Ja.
6: Okay. Maar hoe dan ook. die gouverneur die is in zijn eigen staat, heb ik begrepen, redelijk populair. Dus hij zou ook een redelijke kanshebber zijn om die zetel te behouden. Die een van de twee senaatzetels dus te behouden voor een republikein. Maar het kan dan in theorie ook zijn dat dit de kansen van een democratische tegenstander iets verhoogt. Of is dat wensdenken van de democraten?
10: Ja, ik heb het gevoel dat dat wel een beetje wensdenken is. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat in peilingen Lindsey Graham niet gigantisch stond op de democratische kandidaat. En dit is natuurlijk wel, het was een zekerheidje, denk ik, voor de Republikeinen. Hier hoefden ze zich eigenlijk geen zorgen over te maken. Nu is het iets wat wel wat extra aandacht nodig heeft, denk ik. Maar ik ben benieuwd wat jij denkt. Uiteindelijk denk ik South Carolina zo'n conservatieve republikeinse staat. Ik zie het niet gebeuren. Er moet er nog wat meer gebeuren, denk ik.
6: Ik denk het ook. Ik zie het ook niet gebeuren. Het heeft zo'n traditie ook. Alleen, eerlijk is eerlijk, het heeft. Het was vroeger, in de oude tijd, zo'n hele typische conservatieve democratische staat. Toen het Zuiden nog democratisch was. En die sfeer is net iets anders dan het Republikeinse Zuiden van nu. Dus dat is iets. Ik heb de indruk dat daar een soort Noord- en South Carolina trouwens, een soort nostalgie heerst. Naar die tijd. En wat dat betreft was Lindsey Graham ook wel echt een exponent daarvan. Want weliswaar is hij in de richting van Trump gegaan. Maar dit was typisch zo'n, nou ja, laat ik zeggen, politiek redelijk liberaal denkende man. Niet in ethische dingen en moralistische kwesties. Maar in praktische dingen was het een ouderwetse republikein. Die zie je niet meer zoveel. En dat is die gouverneur niet. Dat is echt een Trumpist.
10: Ja, dat is meer een MAGA-man.
6: Dus wat dat betreft, je weet het niet. Ik vind het spannend. En we gaan kijken wat er gebeurt. Het is echt elke keer weer. Heb je verdiend. En Elvis, hij was nog piepjong, hij was pas 70 of 71.
10: En toch ook super onverwachts. Hè? Ja. Dat hij nog de dag ervoor in Oekraïne was. Ja. Hij is nog bij Zelensky geweest, heeft daar nog een fabriek bezocht.
6: Ja.
10: En toen dat berichtje binnenkwam, dan schrik je eventjes.
6: Ja, en zo'n aneurysme, dat kan iedereen overkomen op elke leeftijd. Maar het is wel afschuwelijk, hoor. Goed, we zullen nog wel eens aan terugdenken.
10: Zeker.
6: Zullen we naar de luisteraars vragen, Jan? Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
10: Ja, en ben je zover gekomen in de podcast? Abonneer je dan ook eventjes. Dat is goed voor de podcast, zijn wij blij mee. En dan krijg je elke nieuwe aflevering zo gratis en voor niets. En heel makkelijk in je, op je telefoon of waar je het ook gebruikt. En als wij dus een dagje later zijn, dan weet je ook zeker dat die alsnog op je telefoon gedownload wordt. We beginnen met een schriftelijke vraag van Anita. Die zegt, ik luister regelmatig naar uw programma. En mijn vraag, maakt Alexandria Ocasio Cortez ook kans op het presidentschap in 2028? En zal er ooit een vrouw president van Amerika worden?
6: Ja, dat laatste vind ik erg spannend. Het eerste, nee, volgens mij maakt AOC geen kans. Daarvoor is het zit ze te duidelijk op een flank. En Amerikanen houden bij verkiezingen toch ietsje meer van het midden. Maar je weet maar nooit. Maar wat die vrouw, dat vind ik interessant. Ik draai hem om. Hebben wij in Nederland ooit een première gehad? Of alleen maar premiers?
10: En zijn we ooit dichtbij geweest? Ook niet echt, volgens mij.
6: Nee, dus we hebben het dan altijd. We hebben het vaak over dit thema. Hè? Of dan nou, kan een vrouw niet president worden? Ik zou zeggen, kan een vrouw niet premier worden van het Koninkrijk der Nederlanden? Dat wordt ook de hoogste tijd. En overigens geloof ik dat bij de Amerikanen daar het probleem niet zit. Ik denk dat ze best tegen een vrouw als president kunnen. Alleen, het moet wel iemand zijn van een hele uitgesproken signatuur. En zeker nu, om nu een kans te maken, moet je echt conservatief zijn. Misschien ook een beetje, in afval het Trumpisme, niet helemaal vermijden. Misschien zelfs omarmen. En Alexandria Ocasio-Cortez, ja, dat is een zelfverklaarde socialist. Die hoort in een groepje democraten die op het ogenblik overigens heel veel aandacht krijgen en ook worden gezien als inspiratie, misschien wel voor de jongeren in de partij. Maar kans op het presidentschap, naar mijn idee, niet.
10: Nee, misschien moeten we het een stapje terugbrengen eerst. Zou zij, denk jij, een kanshebber zijn? Zou zij de kandidaat voor de Democraten kunnen worden?
6: Nee, als je de nominatie winnen, geloof ik ook niet. Ik denk ook niet dat ze dat gaat proberen, hoor.
10: Ik denk dat ze eerst nog een ander stapje ook moet nemen. Dat ze eerst bijvoorbeeld toch de Senaat.
6: Precies, Ja, zoiets, ja.
10: Ja, wel interessant, want zij zit natuurlijk wel in een beweging. Die socialistische democraten, die op dit moment wel wat nieuw elan heeft binnen die democraten. En zij is dus ook wel een van die mensen die echt enthousiasme kweekt. Waar zij komt, staan mensen echt te juichen. En dat zie ik niet bij alle andere kandidaten op die manier. Dus ik ben wel benieuwd wat zij nog kan in de toekomst.
6: Ja, helemaal waar.
10: Hey, Tijl die zegt dan, Graham Plattner, die ziet zichzelf als slachtoffer van de partijelite. Dat is die man uit Maine, die zich terug moest trekken naar allerlei schandalen rond hem. Heel pijnlijk voor de Democraten, hebben we het een paar podcasts geleden over gehad. Wat is de rol van partijen daarin? Hij zegt van, ja, kandidaten die winnen primaries, die halen geld op, huren personeel in. Speelt die partij daar ook een rol in? Wat doet iemand als de DNC-voorzitter Ken Martin bijvoorbeeld? Hoe wordt zo'n partijbestuur samengesteld? Wat voor invloed heeft hij eigenlijk?
6: Zoals in de hele wereld, ook in Nederland, mensen lid worden van een partij en of wel een politieke carrière kiezen, dus proberen om ergens te worden gekozen in een provincie, in een staat, of misschien landelijk. Of ze zoeken meer de kant op van het organiseren en het en de propaganda voeren zeg maar de administratieve, propagandistische kant. Het is een partij waar je lid van kunt worden. En daar heb je gewoon verkiezingen voor een partijbestuur. En dat zijn zelden mensen die ook in de politiek zelf een rol spelen. Dus Ken Martin is daar typisch een voorbeeld van. Het is echt ook een goede bestuurder, vind ik. Alleen, ik vind het niet echt een inspirator. Hij mag best iets harder aan zijn partij trekken.
10: Ja. Ik heb hem eens geïnterviewd. Ja. En een heel aardige man, maar ook heel saai, heel procedureel. Dus eigenlijk wat jij ook een beetje omschrijft. Hij kent de regels heel goed. Hij kan denk ik ook heel goed organiseren. Maar dit is niet een man met visie en gevoel voor wat Amerikanen willen. Dat soort dingen. Is dat, denk jij, hebben andere voorzitters van de Democratische Partij dat wel gehad? Of zijn het altijd een beetje dit soort mensen die de boel organiseren en meer niet?
6: Nou, zeggen in de loop van de jaren, in allebei de partijen zijn er wel wat spannender voorzitters geweest. Maar nogmaals, hun rol is ook niet echt om op de voorgrond te treden. Het zijn mensen die vooral op de achtergrond moeten blijven en alleen maar even zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld op een conventie waar ze een klein openingstoespraakje houden of zo. Maar ze behoren op de achtergrond te blijven. Dus wat dat betreft voldoet hij wel aan het profiel van wat de partijvoorzitter moet zijn, denk ik. Ja. Alleen nogmaals, mijn verwijt aan hem is de zweep binnen zijn bestuur en binnen de partij, die gebruikt hij niet. En dat wordt hoog tijd dat hij dat wel doet.
10: Ja, er moet daar wat gebeuren. Nijn die stuurt dan een artikel van de New York Times door. De kop daarboven: kansen voor vrouwen slinken nu Hexet meer promoties blokkeert. Dit gaat over de defensie, over het Pentagon. Wat doet dit met de strijdkrachten? Dat moet toch een enorme demotivatie zijn, vraagt Nijn zich af.
6: Ja. Ja, er was ook dat rare bericht over het testen van personeel of soldaten op testosteron.
10: Ja.
6: Dus we kunnen wel zeggen dat Hexet op zijn minst een voorkeur heeft voor cowboys en sterke mannen.
10: Macho's.
6: Macho's, ja. En misschien niet zozeer voor vrouwen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de krijgsmacht, daar zitten zoveel vrouwen in. Ook op verantwoordelijke functies als officieren, ook als hoge officieren. Ja, dat kun je niet zomaar wegstrepen. En ik denk ook niet dat hij dat zou willen proberen. Maar de sfeer die hij schetst en creëert is inderdaad typisch eentje van mannen. Een mannenmaatschappij, wat hem betreft. Echte kerels. En hij is ook zo'n macho, dus dat ziet hij graag in anderen.
10: Ja, ik kan me dan wel voorstellen dat wat Nijn zegt, dat je dan als vrouw en je twijfelt of je het leger in wil, dat je daar misschien wel even twee keer over nadenkt. Ja, van, is daar een plek voor mij? Ja, kan ik een carrière maken?
6: Helemaal mee eens. Als je een carrière voor weet, ik zou het nu als vrouw ook even laten gaan tot de volgende regering.
10: Nou goed. Michel van der Velde, vaste luisteraar. Iets wat hem al een lange tijd bezighoudt. Waarom richten de Democraten hun pijlen niet meer op Trumps potentiële opvolgers in plaats van op Trump zelf? Kort samengevat zegt Michel, dan kan je nog het narratief bepalen. Als je nu bijvoorbeeld Rubio of Vance al neer zou zetten, al aan zou vallen, dan ben je eigenlijk de campagne al een beetje voor. Waarom gebeurt dat niet? Waarom zitten ze nog steeds op Donald Trump, terwijl die geen president meer gaat worden?
6: Nee. Nou, ik heb een tegenvraag. Waarom stel je ons die vraag? Ja, maar het is een hele goeie, ik ben het er helemaal mee eens. Ik zou het heel verstandig vinden als ze niet alleen maar Trump bestrijden, want dat is een soort van automatisme in elke verkiezing. Maar ook zijn potentiële opvolgers. En Vance is wat dat betreft al op de voorhand een soort aangeschoten wild. Daar kun je zoveel kritiek op verzinnen en vinden. Dat is makkelijk. Rubio is iets ingewikkelder, omdat hij veel meer een man is, een oefende... ervaren politicus. Maar dan moet je het echt hebben over de inhoud en zijn denkbeelden. Want het is natuurlijk een aards- en oerconservatief. En de Democraten hebben wat dat betreft wel een verhaal. Dus ik ben het ermee eens. Ik zou dat ook doen. En niet alleen op die twee, hè, maar ook op anderen die in die partij een prominente rol spelen. Pak ze maar aan.
10: Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, ook in de afgelopen verkiezingen, het gaat niet eens over de democratische kandidaten. Dat kunnen ze niet eens voor elkaar krijgen. Ja. Het gaat altijd over Trump. En dus ook in dit geval, het gaat niet over Rubio of Vance. Trump is gewoon te groot. En dat blijft denk ik ook zo.
6: Ja.
10: Zullen we hem daar eens mee afronden, Bernard?
6: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt die vragen ook inspreken of intikken op de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet, wil je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker?
10: Ja, we zijn al een shortlist aan het maken, maar er is nog ruimte voor meer. Dus wil je hem winnen, laat het dan vooral even weten met de vraag. Bernard, tot volgende week.
6: Tot volgende week, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Het schooladvies voor een achtste groeper hangt ook af van het niveau van je klasgenoten. Leraren laten zich daardoor beïnvloeden, blijkt volgens Dagblad Trouw uit onderzoek. Iemand die uitblinkt terwijl de rest van de klas minder goed presteert, heeft meer kans op een VWO-advies. Het was een drukke dag voor de nieuwe Britse premier Burnham. Na zijn beëdiging en speech benoemde hij allerlei ministers en pleegde hij een paar belangrijke belletjes. Eén was een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon- en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. Economenpanel.
5: De Europese Commissie komt met aanpassingen voor het emissiehandelssysteem van de EU. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor de economische gevolgen van een langdurige sluiting van de straat van Hormuz. Ik ga het allemaal bespreken in het Economenpanel. Dit keer met Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC Nederland en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Lex Hoogtuin, emeritus hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
6: Dankjewel.
7: Dankjewel.
5: En laten we maar meteen induiken. Brussel geeft de industrie meer tijd om zijn uitstoot te verminderen. Dat blijkt uit de aanpassingen die de Europese Commissie vrijdag heeft gedaan aan het emissiehandelssysteem. Dat is een systeem dat de industrie